0: dier.
1: Vijf kleinkinderen, dus het is
2: vijf
1: helemaal
2: inmiddels
1: echt. Ja, het zijn er vijf.
0: Allemaal van je dochter?
1: Drie van mijn dochter en drie ook wel van mijn dochter, maar dan extra, maar drie in ieder geval.
0: Ongelooflijk.
1: Ik tel er gewoon vijf. De bonus, daar ben ik klaar mee. Het zijn gewoon vijf kleinkinderen.
0: En die, daar pas je allemaal bij op?
1: Nee, die zijn 18 en 16. Dus of niet op te passen. Die anderen zijn 5, 4 en 3.
0: Ja.
1: Die 5 en 4 die gaan dan naar school. Dus Ton heeft die opgehaald van school.
0: Dat is je ex-man, voor de duidelijkheid.
1: Ja, Ton Verhooy. Ik zag ze al met een ijsje. En ik had de allerkleinste, Alexa.
0: Ja. En Ton is dan weer de vader van Sam. En Sam doet op dit moment het Oranje Café.
1: Ja.
0: En dat doet hij goed.
1: Dat doet hij heel goed.
0: Dat doet hij heel goed.
1: Ja, hij is ook de vader van Olivia trouwens. Hij is de vader van al mijn kinderen.
0: Ja.
1: En de vader van Noah.
0: Hoeveel kinderen heb je in totaal?
1: Twee. Ja, maar ze hebben ook nog een broer, Noah.
0: Oké.
1: Ja, het is heel...
0: Jullie zijn allemaal goed met elkaar, hè?
1: Ja, gelukkig wel. Ja,
0: want je hebt ooit zelfs naakt met hem in de Playboy gestaan. Dus
1: ja, dat is
0: een beetje gek als je dat dan later...
1: Ja.
0: Dat was het een hoogtepunt, ja?
1: Ja, absoluut. Ja, niet zozeer voor mijn kinderen, want... Die moest ik het slechte nieuws vertellen van... Ja, mama gaat in de Playboy. Oh ja, ja maar ik vond het goed nieuws. Ik zei, en nog beter nieuws, papa gaat ook in de Playboy. Maar dat vonden ze nog wat minder. Maar ze gingen wel mee naar Ibiza. We hebben een leuke week gehad. Ze waren niet bij de shoot, maar wel op Ibiza. Dus.
0: Ja. Ja, hoe zou jij dat vinden als je ouders dat zouden doen?
3: Nee, ik zou het helemaal niks vinden.
0: Nee?
3: Nee. Ik ben ook best wel preuts wat dat betreft, hoor. Nee, ik houd ook sommige dingen een beetje privé. Maar dat is ook heel knap als je het wel durft te delen.
1: Je hoeft het niet te delen.
3: Precies.
1: Maar niemand hoeft niks te delen.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Want ik lees dus overal dat als je iets vindt, dat je dan ook jezelf moet laten zien.
3: Ja, dat is de kwestie die op jou komt. Hè? Jij moet meer zelf delen.
1: Moet je meer delen?
0: Ik kreeg gisteren te horen dat als ik mensen interview over hun privéleven, dan zou ik ook alles over mezelf moeten vertellen. Want voor wat hoort wat. Maar...
1: Ja, dat.
3: Waarom doe je dat niet?
1: Ja.
0: Omdat ik denk dat dat principe helemaal niet zo werkt. Ik heb over Ivonia eigenlijk nog nooit wat gelezen. Eigenlijk. En Ivonia heeft ook iedereen het hemd van het lijf gevraagd. Koen Verbraak vraagt ook alles aan iedereen. En die zie ik ook nooit in een interview terugkomen. Kijk, als mensen met mij willen praten, ze zeggen er ja tegen. Nou, vind ik dat hartstikke leuk. Als je niet met mij wil praten, vind ik ook goed.
3: Is het ook een zelfbescherming?
0: Nou ja, ik heb het uitgelegd vorige keer aan Jan Slachter. Op het moment dat je in een maatschappij leeft waarin alles uit zijn verband wordt getrokken, waarom zou ik er dan nog iets over vertellen?
1: Ja.
0: Dat ik ben elke dag op tv, mensen vinden al genoeg van je. Waarom zou je er nog meer aan toevoegen? Ik bedoel, wat schiet ik ermee op? En wat schiet mijn omgeving er ook mee op? Dat is veel belangrijker. Dat was net hadden Erik van den Burg en die zei ook terecht van... Ja, maar betreft hier ook mijn ex-vrouw? Waarom zou ik er niets over zeggen over mijn ex-huwelijk? Of over mijn huwelijk met mijn ex-vrouw? Want die wordt er ook bij betrokken. Ja, die vragen daar niet om.
1: Het hoeft ook zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ja, ik hou gewoon heel erg van dingen delen. Maar ik hoef ook inderdaad niet alles van mijn ex of van mijn kinderen te delen. Ik weet wel wat ik wel en niet kan delen, zeg maar.
0: Ja, maar je deelt vooral over jezelf. En ook over Bart, je huidige man natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar ben je wel heel openhartig in. Hoe jullie seksleven is, hoe jullie alles is eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Wat brengt jou dat eigenlijk? Wat brengt jou dat om dat allemaal te vertellen dan?
1: Nou, dat brengen we bijvoorbeeld dit boek.
0: Lieve Helene.
1: Nieuwe boek. En daar staan 100 vragen in over seks die ik heb beantwoord. En als jij een vraag hebt of ergens mee zit als het gaat om seks, is dat best lastig, denk ik, om te delen. En natuurlijk kan je alles tegenwoordig aan ChatGPT vragen. Maar ChatGPT is geen mens. En ik ben een mens. En ik heb dingen meegemaakt. En ik ben al 61. En ik vind het heel leuk om...
0: 61, hè, ondertussen.
3: Maar... Ik zou hem niet geven.
1: Het is wel echt waar. Maar ik vind het echt leuk om over mensen hun seksleven te praten.
0: Ja.
1: Omdat er maar weinig mensen zijn die daar makkelijk over praten. Dus het is een beetje mijn eigen hoekje geworden.
0: Maar wat voor gevoel geeft het je dan? Word je er vrolijk van? Wint het je op? Wat doet het met je?
1: Nee, het is een beetje aan een loodgieter vragen van...
0: Nee, maar dat zeg je aan het begin van het boek ook.
1: Waarom vind je die verstopte pijpen nou zo interessant?
0: Nee, maar dat zeg je... Nee, maar liever, dat is niet helemaal waar.
1: Het feit
0: dat jij zegt dat eigenlijk bijna... jij zegt het zelf ook, ik ben preuts. Ik bedoel, ik zeg ook, ik voel niet de behoefte om te veel over mezelf te vertellen. Voor heel veel mensen werkt dat toch anders. En bij jou, kijk, een loodgieter, dat is niet zo interessant. Maar dit is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Ja, ik denk niet dat verstopte pijpen bij een loodgieter iedereen bezighoudt.
1: Nee, maar
0: jij zegt het ook
1: vraagt,
0: in je voorwoord, weet je wel.
1: Ja, niemand vraagt waarom ben je de hele...
0: Moet het bij jou altijd over seks gaan?
1: Ja.
0: Dus de eerste zin, voorwoord.
1: Ja,
0: meteen, boom.
1: Wat ik hem altijd krijg.
0: Omdat het toch iets anders is dan over een loodgieter te beginnen. Het is voor de mensen de meest intieme vorm van bestaan.
1: Het is waar ik over schrijf. Wat een onderwerp is wat me raakt, wat me interessant vindt. Ik heb er alleen maar positieve associaties bij. Misschien scheelt dat ook. Ik heb geen nare ervaring als het gaat om seks. Ik vind seks altijd leuk. Ja, je kan ook... Een sporter vraag je ook altijd naar sport. Ja, het is gewoon een deel van mijn leven wat ik interessant vind en leuk. En het is niet zozeer dat ik per se eigenlijk over mijn eigen seksleven wil praten. Want eigenlijk zeg ik daar niet eens. Ja, ik heb mijn seksdagboek geschreven, maar ik heb het zeker niet.
0: Die was vrij gedetailleerd, hè?
3: Best wel veel gedeeld.
0: Ja.
1: Een jaar! Wat is nou een jaar op 61 jaar?
3: Een jaar seksdag moet delen is natuurlijk wel... opener kan bijna niet.
0: Nee, we hebben alle standjes voorbij zien komen. In alle gaten. Dus wat dat betreft, er is geen geheim verboden gebleven daar in het boek. Het
1: was maar een jaar. Ja. Nee, maar ja, ik denk echt, iemand moet het doen. Er moet iemand een beetje ontspannen over kunnen praten.
3: Nou, en dat vind ik dus mooi in je boek. En ik denk zelf ook dat het wat vlijend is. Want het zijn dus mensen met seksuele vragen. Seksuele vraagstukken die bij jou aankloppen en zeggen... Helene, ik heb mijn zoon in een porno... Ik heb via gehoord dat mijn zoon in een pornofilm speelt. Ja. Wat moet ik hiermee?
1: Was niet Sam.
0: Nee.
1: Want dat was nog een leuke clickbait. Toen was het echt zo van... Toen stond er dus niet bij lieve Helene, maar stond er zo van... Helene, het leek net alsof mijn zoon in een pornofilm...
0: Hoe is het met de relaties bij Sam op dit moment? Gaat goed?
1: Daar gaan we het helemaal niet over hebben. We hebben het over mijn boek.
0: Ik heb een goed idee.
1: Maar mensen komen bij mij, ze sliden in mijn DM... en ze sturen brieven en ze willen graag mij erover horen, over dat onderwerp. Dus
0: wat heb je erover gezegd dan? Mijn zoon speelt in een pornofilm. Wat moet ik doen?
1: Ik weet dat niet meer, want ik heb vast iets heel troostends gezegd.
3: Ik vond het namelijk een goed advies. Je zei eigenlijk van, joh, die moeder die had het via gehoord.
1: Ja,
3: en dat was het vraagstuk was, moet ik dat dus tegen mijn zoon zeggen? Want ik vind dat best wel ongemakkelijk. En jouw advies was van, joh, breng het op een hele luchtige manier, zonder te oordelen. En raad hem vrouwen aan om dingen veilig te doen, maar laat hem in zijn waarde, oordeel niet. Dus ik vond het een heel moederlijk advies. Wat zou jij doen als je erachter komt dat je zoon of dochter...
0: Ik zou hem niet opzetten meteen als hij thuis kwam. Maar nee,
3: niet?
0: Nee, ik zou dat best wel... Ja, daar heb ik er nooit over nagedacht.
3: Een ingewikkeld vraagstuk. Nee. Ja, dus voor lieve Helene.
1: Nou, dat zijn toch gewoon menselijke vragen.
0: Want je doet dit voor Linda. Voor de mensen die het even niet weten meer, die moeten naar Linda toe.
1: Ja, Helene@linda.nl. Ja. Je mag ook in mijn DM sliden bij Insta.
0: DM sliden. Dat is meteen zo.
1: Vind ik zo heerlijk klinken. Ja, dat sliden heel lekker.
0: Slide maar even in mijn DM.
1: Kom. Het liefst Helene@linda.nl. Uiteraard is het makkelijkst.
3: Soms in tv-programma's worden er ook wel vragen bedacht.
1: Ja, dat weet ik. Maar dat probeer ik echt uit alle macht te vermijden. Want dat vind ik jammer. Ik wil dat het echt is. Dat is bij mij sowieso, wil ik altijd dat het echt is. De allereerste vraag was uiteraard door de Linda-redactie bedacht. Dat kan ook niet anders, want de rubriek was er nog niet. Hè? Dus er was geen vraag.
0: Nee.
1: Toen zijn we natuurlijk volop met oproepen gedaan. Ik doe ook steeds oproepen. En als er echt geen vraag is, dan ga ik altijd rondvragen in mijn omgeving. Van, heb jij nog wat meegemaakt? Of ik vraag aan iemand van de redactie, heb jij nog een vraag? Dus ik kom er tot nu toe altijd wel uit. Maar het grappige is, mannen schrijven dus ook.
0: Ja, ik las dat een man vertelt dat hij eigenlijk niet meer echt zoveel met zijn vrouw seks kan hebben, dat ze met andere mannen mag doen. En dat als hij dat aan zijn vrienden zou vertellen, dat ze zouden denken dat zijn vrouw een slet of een del is. Maar omdat hij het aan jou kan vertellen, dat hij daar een soort rust bij kan vinden ook.
1: Ja, ze willen echt heel graag weten van, is dit oké? En dat vind ik eigenlijk ook het mooie. En ook het mooie aan dit boek. En ook het mooie, omdat ik nu heel veel mannen spreek vanwege dat platform waar ik op zit. Dat je echt heel
0: Maar dat andere platform, dus niet OnlyFans, maar...
1: F2F.
0: F2F, ja.
1: F2F, het is een Nederlands platform.
3: Ja. Wat is F2F?
1: Een soort OnlyFans, maar dan... maar dan F2F.
0: Dan kun je Helene op een bepaalde manier zien.
3: Sexy foto's van Helene.
0: Erotisch, ja.
1: Erotisch platform. En daar spreek ik ook veel mannen. Krijg ik ook uiteraard vragen voor mijn rubriek.
0: Waarom zit je nou te lachen daar? Jij zit gewoon te lachen. Het is gewoon heel serieus dit, hoor. De man op leeftijd zit nu te lachen. Het wordt steeds gekker, zegt hij maar.
1: Nou, je wil niet weten hoeveel mannen daarop zitten.
3: Verdien je daar goed mee?
1: Ik klaag nergens over.
3: Maar welke grootte hebben we het?
1: Nee, ik praat niet over bedragen.
0: Praat over alles.
3: Wel voor seks, maar niet over geld.
1: Nee, daar kunnen Nederlanders niet tegen.
0: Maar dat betekent dat het goed gaat.
1: Het gaat goed.
0: Dat is een goed teken.
1: Ik ben heel tevreden.
0: Ja, maar dan spreek je dus ook veel mannen op dat platform.
1: Precies. En dat vind ik eigenlijk het mooie. Want het zijn natuurlijk allemaal jongere mannen dan ik. Want het platform is pas 4 jaar oud. Dus mensen van de leeftijd van de meneer die net zo hard moest lachen.
0: Ja.
1: Die heeft dat platform nog helemaal niet gevonden. Die heeft geen idee, die weet niet waar ik het over heb.
0: Zit nog de Kenny te lezen.
1: Ja. Die zit nog met de chick.
0: Ja.
1: Ja, of de 17 misschien. Oh nee, die mag ook al niet meer. Mm. Maar die mannen, die jonge mannen... daar hoor je ook al dat er echt een mentaliteitsverandering is. Want ze zeggen ook heel vaak... ja, ik zou heel graag dit of dat willen zien. Maar als je het niet wil, moet je het niet doen. Dat zeggen ze dan al tegen mij. Dat vind ik super zoet.
0: Ja.
1: Dus die, zeg maar... dat is goed, een goede uitkomst van het MeToo-tijdperk. Dat mensen heel erg beseffen: oh ja, iemand moet het toestemming geven en leuk vinden. En niet uit zichzelf. Hè, ik moet niet iemand dwingen om dingen te doen. Dus dat vind ik al heel mooi.
0: Is in deze tijd seks ingewikkeld geworden voor veel mensen?
1: Ja, dat denk ik wel. Voor mannen zeker. Voor mannen zeker. Ja, omdat ze. Ja, het is natuurlijk echt anders geworden. Je moet echt consent hebben voor je iets met iemand doet. En dat vinden ze soms natuurlijk best wel lastig. Van, oh ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook iets minder spontaan. Als je de hele tijd moet denken, vindt diegene het wel goed? Vindt het wel goed als ik dit doe? Vindt het wel goed als ik dat doe? Vindt het wel goed als ik dit doe? Dat maakt het natuurlijk wel iets minder.
0: En kinderen worden op een jonge leeftijd ook op allerlei manieren met porno geconfronteerd natuurlijk. Waardoor ze een beeld krijgen ook. Dat zei ook Evelien Stallard wel een keer bij ons. Waarbij ze toch volkomen verkeerd beeld krijgen van seks.
1: Ja, daarom is het ook goed dat ik er ben. Want ik vertel gewoon over huis, tuin en keukenseks. En niet over allemaal gekkigheid. En als een soort, soort tegenstelling beginnen jongeren steeds later met seks. En niet eerder. Je zou denken, ze zijn allemaal van God los, maar dat is helemaal niet zo. Ze worden juist steeds voorzichtiger. Ze doen vooral sexting, dus via hun telefoon. En de echte daad, die stellen ze echt voor zich uit.
0: Ja, wat ik ook begrijp, omdat je naar die pornofilms kijkt, dat ze daar een bepaald beeld bij hebben hoe het zou moeten zijn. Dat geeft wat andere adrenaline of zo, geloof ik. Of maakt nog een andere stof aan.
3: Steeds een stapje erger, volgens mij.
0: Waardoor ze op het moment dat ze echt intiem zijn met een meisje of een jongen, dat ze daardoor dat niet kunnen. Omdat ze daardoor het beeld wat ze hebben bij die films zo ver uit elkaar ligt met de werkelijkheid. Ja. Dat het heel lastig is om tot een prestatie te komen.
1: Dat ligt best wel voor de hand.
0: Stel aan zijn uitzending.
1: Maar ik denk ook, omdat zoveel zich op hun telefoon afspeelt, dat ze sowieso een beetje een soort angst krijgen voor de werkelijkheid. Gewoon de realiteit. Gewoon vlees en geurtjes en echte dingen. Net zoals een beetje in coronatijd, dat niemand elkaar meer aanraakte. En mondkapjes. En er zijn natuurlijk heel veel jongeren soort van opgegroeid in coronatijd. Die zagen helemaal niemand. Die zagen de verpieter op hun studentenkamer. Heeft natuurlijk ook niet echt een goede invloed gehad.
0: Nee, hoe ben je zo vrij geworden eigenlijk? Of was je
1: het altijd? Ik denk omdat niemand zich echt met me bemoeide. Ik denk dat het een beetje was. Er was niemand zo zeer mee bezig.
0: Nee, dat klinkt een beetje verdrietig, heel gezegd.
1: Niet verdrietig, maar gewoon. Ja, toen ik natuurlijk 13 was, had ik geen vader meer. Dus die was er niet meer.
0: Nee, die was op een pijnlijke manier omgekomen.
1: Die had er zelf een einde aan gemaakt. Dus ja, ik denk, ik heb gewoon beugel mijn eigen weg gegaan daarin.
0: Ja, maar dat klinkt toch ook een beetie eenzaam, waardoor? Of niet? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee hoor.
0: Heb je niet zo ervaren?
1: Nee, niet zozeer eten. Nee, ik vind het wel fijn juist om mijn eigen gang te kunnen gaan. En mijn eigen dingen te bedenken en mijn eigen dingen te doen. En ik trek me ook niet zo. Ik vind dat juist wel een voordeel. Dat ik niet de hele tijd hoef te denken van, oh, wat zouden de buren ervan denken? Of wat zou die ervan denken? Of wat zou.
0: Want dat maakt je oprecht niks uit.
1: Nee, ik kijk wel altijd van, ik zou nooit iemand willen schaden. Weet je wel? Ik zou nooit iemand pijn willen doen of iemand willen schaden of iemand voor gek willen zetten of zijn leven willen vergallen. Weet je wel?
3: Maar als Sam van Rooyen had gezegd, joh, mam, pap, moeten jullie nou wel die Playboy-kaart voor mij niet doen? Want mijn jongens op het schoolplein zeggen dat ook tegen me. Had je het dan gelaten?
1: Nou, Ton was. Dat denk ik eigenlijk niet. Omdat ik het ook niet iets. Kijk, ik gooi altijd Holleder erin. Als het kind tegen Holleder had gezegd, papa, waarom vermoord je al die mensen? Waarom? Dan denk ik, dat kind heeft een punt. Ja. Weet je wel? Waarom doe je dat eigenlijk, Holleder? En alle andere criminelen, waarom doen jullie dingen? Waarom? Dat hoor je nooit. Van, goh, vinden je kinderen dat nog niet vervelend? Mm-hmm. En dit wat ik in de Playboy staan. Gewoon in je.
3: Nee, maar omdat je zegt, ik zou anderen er nooit mee willen schaden.
1: Maar dat is toch niet schade?
3: Nee, maar tot op het moment dat hij komt en zegt, joh, mam, zou je het niet willen doen? Want dan kan je het wel in twijfel trekken.
1: Ja, ik wil hem kunnen uitleggen dat een naakt lichaam niet iets is om je voor te schamen. Dus als ik dan ga zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Oh, vind je dat vervelend? Nee, dat doe ik niet. Nee, je hebt gelijk, een naakt lichaam is heel vies, dat moeten we niet doen. Ja, dan ga ik helemaal tegen mijn eigen overtuigingen. Ik vind echt niets mis met een naakt lichaam. Niet dat mensen heel erg naakt zouden moeten rondlopen, overal totaal niet. Maar als je mooie foto's maakt van een naakt lichaam, vind ik dat echt niet verkeerd.
3: Nee, daar schaadt je ook zeker niemand mee. Wat is de gekste vraag die je hebt gekregen? Zijn er vragen die het boek niet gehaald hebben?
0: Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Alleen een beetje kennende.
1: Nee, ze hebben het allemaal wel gehaald. Ja, er was één vraag, die vond ik eigenlijk wel mooi en bijzonder. Dat was een man die zocht lotgenoten, want die was allergisch voor zijn eigen sperma. Dat is een heel zeldzaam syndroom, dat heet PIOS, P-I-O-S, Post-Illness Orgasmic Syndrome. Dus als hij een orgasme had, dan kreeg hij heel erg last, omdat hij soort van eigenlijk allergisch was voor zijn eigen sperma. Een soort auto-immuun iets. En er is ooit één professor geweest in Nederland die zich daar helemaal op heeft gestort en die hem ook heeft geholpen, maar die is overleden. Dus hij schreef me ook, ging ook weer via de platform trouwens, van Helene, ik zoek lotgenoten en ik zou zo graag willen dat er weer naar de onderzoek naar gedaan wordt, want ik heb er echt veel last van. Dat vond ik wel heel bijzonder.
3: Maar even, misschien een beetje beeldtechnisch, maar hoe, als je allergisch bent voor je eigen sperma, wat gebeurt er dan?
1: Ik heb er niet. Dat als je dus een orgasme hebt en dat, dan komt natuurlijk dat sperma komt eruit, neem ik aan.
0: Ja, maar als je bij de vrouw binnen bent, dan heb je er toch geen last van? Of wel?
1: Nee, het ging. Ja. Er ging iets.
3: Heel beeldend. Maar ja,
0: iedereen denkt, hoe zit dat nou?
1: Het mechanisme van een orgasme, dat brengt bij hem blijkbaar iets teweeg, waardoor hij een soort. Het is niet.
3: Shame.
1: Nee, het is.
0: Ja, je zit al heel technisch.
3: Ja, sorry, ik ben. Oké, sorry, hoort me een beetje.
0: Je kent toch geen mensen die er last van hebben?
3: Nee, maar ja, je zal het maar hebben.
0: Ja, dat is, ja, het is echt absoluut lastig. Niet fijn. Ja. Hey, dat Johan Derksen onlangs een BEF-cursus gaf op de Nationale TV. Ja. Hoe heb jij daarna gekeken?
1: Ja, ik weet niet of hij. Nou,
0: komt er de techniek überhaupt of niet?
1: Ja, ik weet het niet. Of ik dat. Nou, ik begreep wel waar hij heen wilde, geloof ik. Van, ja. Je moet meer zuigen dan als een soort last.
3: Ik zie nu die vieze snor voor me.
1: Ja, heel veel mensen.
0: Nee, maar vind je dat moet hij niet doen? Of zeg je, nee, prima. Als hij dat gewoon echt serieus. Hij meende het ook serieus namelijk. Hij wilde echt lesgeven erin.
1: Dat vond ik ook
0: erin.
1: Wel mooi.
0: Dat is een soort onderricht. Zich, ja. Opa leert nog
1: we hebben niet zoveel gemeen, Johan en ik. Maar daar zijn we wel weer op dezelfde bladzijde. Want als hij echt denkt, nou, ik kan iets meegeven aan mannen, waardoor het plezier wat zij hebben met aan geven aan vrouwen, dan is dat natuurlijk mooi. En ik zag Goede Liekes ook wel zo welwillend
0: knikken. Dat was de aanleiding
1: knikken.
0: Ook, want die was op zoek naar de beste beffers van België.
3: Dat heb ik ook gemist.
0: Was de aanleiding voor het
3: dat
0: hele
3: gesprek. Dat is helemaal niet duidelijk en heel
0: nee, dat heb ik. Ik heb het ingeleid, maar dan kijken jullie weer niet
1: is
0: goed.
1: Is dat een wedstrijd?
0: Nee, zij had een podcast en in die podcast lieten we ook zien een filmpje dat ze op de stoep zat thuis met een groot glas wijn in de hand. Zei ze, ik ben op zoek naar mannen die goed kunnen praten over de BEF-techniek. Zo was het.
1: Op praten?
0: Ja, die kunnen vertellen over de BEF-techniek. En toen had ze erbij gezegd, toen zei ik nog, maar dan moet je toch eigenlijk bij Johan zijn, dat is de BEF-koning van Nederland.
1: Nee, en, moet ze niet bij Johan zijn, dan moet ze bij Mr. Pussylicking zijn. Ze zit helemaal verkeerd.
0: Oh ja, die heb je ook nog inderdaad. Ja. Die ken jij weer, toch? Of
1: ja,
0: niet?
1: Die heb ik geïnterviewd.
0: Ja,
1: serieus.
0: Die ken je goed, ja.
1: Die ken ik heel goed.
0: Maar wat is zijn techniek dan?
1: Dan moet je. Hij heeft echt.
0: Ben je naar Nieuwsradio goed dat ingeschakeld?
3: Jee, de Mr. Pussylicking.
1: Nee, maar hele sympathieke gast. Zijn naam doet hem geen recht. Mr. Pussylicking is een hele vriendelijke gast. Hij is al zijn hele leven met zijn high school sweetheart. Ze zijn een stel. Zij vond seks niet lekker, nooit leuk. Ze zei, ga maar met iemand anders, want het wordt bij mij niks. En Mr. Pussylicking nam zich voor, ik ga net zo lang door tot jij seks lekker gaat vinden. En dat heeft hij gedaan met een pussylicking techniek. Die heeft hij dus ook, heeft hij tutorials van gemaakt, weet je wel.
3: Heeft Johan gekeken.
1: Ja, tutorials, dat zou best kunnen.
0: Weet je dat Johan Mr. Pussylicking heeft gezien?
1: Ja, dat hij dat heeft gejat voor Mr. Pussylicking.
0: Ik probeer me toch voor te stellen dat je nu in de file staat en schakelt bij BNN Nieuwsradio.
1: Ik denk dat je niet meer uitschakelt.
0: Nee, dat denk ik heel gezegd ook niet. En dan kom je allemaal tegen in lieve Helene.
1: Ik denk dat iedereen nu in de vluchtstrook staat
0: met z'n allen. Ja, dat denk ik ook inderdaad.
1: Waar gaat dit heen?
0: Zolang je niet allergisch bent voor je eigen sperma, kun je er wel mee doen ook. Maar belangrijk, lieve Helene, het boek is nu uit. En voor alle mannen en vrouwen in Nederland is het weer een soort les, zeg maar ook.
1: Het is een les, ja zeker. Ik doe dit uit goedheid van mijn hart.
3: En als er nou mensen luisteren die hebben een prangende vraag, maar die willen graag anoniem blijven, die kunnen mailen naar.
1: Altijd anoniem. Ja.
0: Het is altijd bij Helene, anoniem. Staat heel vaak een man.
1: Linda.nl. Ja, ik verzin gewoon een naam.
0: Groeten van anoniempje heb je bijvoorbeeld ook. Dat soort dingen krijg je allemaal.
3: Team en vibes.
1: Je bent altijd anoniem.
0: Hoor graag van je een man. Weet je wel? Dus het is gewoon, je bent niet de naam.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Heel goed.
1: Ik help mensen.
0: Ja. Ja. Je bent gewoon een goed mens. Dat is de conclusie.
1: Ja, ik ben geen crimineel, voor zover ik weet.
0: Nee.
1: Doe niks strafbaars.
0: Nee, zover ik weet ook niet.
3: Nee, je bent een soort van behulpzame vriendin die andere seksadvies geeft.
0: Nou,
1: ja,
0: en
1: daar zijn er te weinig van.
0: Ja, maar dat is voor jou weer goed. He?
1: Ja, daarom.
0: Het is jouw business.
1: Ja. 100%.
0: Oké, en je gaat die man ook nog even onderricht geven zometeen.
1: Ja, ik zal die man ook uitleggen hoe het zit.
0: Lijkt me heel verstandig.
1: Ik denk dat hij is waarschijnlijk vanavond fan op mij, geabonneerd op mij op F2F, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik eerlijk gezegd ook, ja. Goed dat je er was, alleen hetzelfde geldt voor jou, Shelley.
3: Ja, dankjewel, Fred.
0: En we gaan elkaar weer tegenkomen. Wanneer zit je weer in het racecafé eigenlijk?
3: Volgende week, vrijdag weer.
0: Volgende week vrijdag weer.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ben ik weer 10:30, Psycho Sport, allemaal kijken natuurlijk. Dit weekend hebben we Silverstone. Max Verstappen, die maakt een redelijke kans hoor.
0: Oh, vorige week. Dat heeft hij goed gedaan, toch?
3: Vorige week tweede in Oostenrijk. Nu dus denken we dat hij er goed bij zit.
0: Ja, en over 5 jaar, waar sta je dan?
3: Ik heb mijn eigen talkshow.
1: Oh, kijk.
3: Oké, een beetje bluff, ik weet het. Ik ben Haagse. Een beetje Haagse bluff, kom op.
0: Het is goed, ik vind het alleen maar goed. Daarom vraag ik het er ook.
3: Ja, de meisje mag dromen, toch?
0: Zo is het, absoluut. En wij zijn er volgende week voor de laatste keer trouwens weer. Dan zitten we in een hotel Huis ter Duin. Daar bij Berekers, daar beneden. Daar zit je hartstikke mooi.
1: Ook
0: 27
1: mooi.
0: Graden heb ik gehoord.
3: Met fietsen, hè?
0: Met fietsen?
3: Ja.
0: Is dat zo?
3: Volgens mij met fietsen de jager. Mag ik dat verklappen? Ja, ik lach ze ergens.
0: Oh, ik krijg een duimpje omhoog met fietsen de jager. Leuk. Tot volgende week.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Herbasis in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is de fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de N740 ter hoogte van het dorp Ambt Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen, maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld, maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden vanwege dreigend noodweer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
4: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week, waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 2 uur en 's avonds om 7:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer en ook geen Maarten de Gruiter. Zij zitten beide in het buitenland. Mijn naam is John van Schagen en mijn co-host is deze keer Maarten Veiltzer. Maarten, van harte welkom, fijn dat je er bent.
5: Nou, leuk om hier weer te mogen zijn.
4: Ja, en over een paar dagen werkloos.
5: Zo is het. 1 juli stop ik bij Zadelhof na 17 jaar. Een beetje met pijn in het hart, maar ook wel weer met heel veel verwachting van wat de toekomst gaat brengen.
4: Want je bent sinds een paar maanden ook voorzitter van het platform Vastgoed. En daar ga je ook wat meer tijd in besteden.
5: Ja, ga ik zeker meer tijd in steken. Het is overigens het professioneel platform Vastgoed.
4: Ik moet het goed zeggen.
5: Wij zijn de brancheorganisatie die opkomen voor de private grotere familiebedrijven. Zoals Zadelhof, dat is. Of andere Dijkhuis, de eigenaar van jullie pand.
4: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven? Van Maarten, kom eens hier solliciteren.
5: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
4: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in en daar zag jij... Ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
5: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
4: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
5: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat, met Capital C.
4: En door jou, hè?
5: En door ons natuurlijk, ja. Daar wordt iedereen blij van. Maar woningen, ja, dat is al snel niet goed genoeg. En dat merk je ook, denk ik, in de politiek. Hè, dat een wethouder die instemt met een woning die een 6 scoort, ja, die krijgt de hele wereld over zich heen. En die heeft liever 1 woning die een 10 scoort dan 10 woningen die een 6 scoren. En in dat opzicht vond ik de opmerking van onze nieuwe minister wel leuk. Laten we nou allemaal eens proberen te settelen voor een 6, de gemeente, maar ook de ontwikkelaar. En dan gaan we misschien met z'n allen veel meer doen.
4: En niet al die bovenmatige eisen stellen op het gebied van betaalbaarheid, ja, duurzaamheid.
5: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een 6.
4: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
5: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar, want die mensen... Ja, die

0: kunnen geen kant op, die hebben een kamer nodig, die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een berichtje in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
1: Jeetje.
0: Tegelijkertijd denk ik,
1: dat zijn wel de excessen.
0: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd zonder dat je je huis uit hoeft.
1: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg die naar zo'n huurcommissie te vinden.
0: Ja, dat is zo. Maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze
1: Jij
0: hebben ook ChatGPT.
1: Je mag er wat van verwachten.
0: Zoek het uit, zou ik zeggen.
1: Ja, okay.
0: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
1: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan. Dat soort excessen, die gebeuren.
0: Die gebeuren. En ik snap nog dat je erin meegaat. Maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo. Hoor, maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe. Dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
1: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
0: Precies.
1: Deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3 voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
0: Ja, met heel veel verbazing. Want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben. Met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. Waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
1: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden rondom die wetgeving.
0: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt dat kost weer een paar miljard.
1: De minister van Financiën.
0: Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen we het als samenleving ook wel weer terug.
1: Nou, de definitieve beslissing valt naar verwachting na de zomer in aanloop naar Prinsjesdag.
2: Vastgoed gezocht.
1: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Maaike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Maaike.
3: Dankjewel dat ik er mag zijn.
1: Ja, een keertje aan de andere kant van de studio in dit
3: geval.
1: Heel
3: raar, ja. Ja? Nog ja? steeds, ja.
1: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
3: Nee.
1: Waarom dan toch dit boek geschreven?
3: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
1: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
3: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van, nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF, die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huiseigenaren af, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend, ja.
1: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt. Alleen ja, in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
3: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, dat zijn allemaal politieke keuzes, dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn, je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
1: Maaike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120, 130 procent omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen. Okay. Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
3: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank in 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond. Als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook al snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bij zetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
1: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Het is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
3: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huisprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
1: 400%, ja.
3: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ja, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
1: ja, die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
0: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ach. Kijk, een grondprijs is een output variabele, geen input variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan €10.000 de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
3: Ja.
0: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. Daar zit nu dubbel glas in. Daar zit misschien een HR-ketel in. En misschien wel een koeker. Weet ik wat allemaal. Dus dat, ik vind dat wel meevallen. Hm. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds. Het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, sinds de jaren 90 zijn er ook 1,2 miljoen mensen bijgekomen in dit land.
1: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, ja. Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, je zult maar 2-23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
3: Nee, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont supergoedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlasten.
1: Dat zijn de insiders.
3: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
1: Ja, nou, volgens mij staan er drie hier in
3: drie
1: de studio.
3: Insiders. Met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussen komen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt van ja, inflatie, hoewel ja, je kunt...
0: Ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is die nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
3: Ja. Nou ja, ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor één inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag, en dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis, dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken, dan gaan die huizenprijzen ook direct
0: natuurlijk
3: weer omhoog.
0: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen, dus dan gaat het automatisch omhoog.
3: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is één probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Van daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
1: Voor de hele maatschappij.
3: Voor de hele maatschappij.
0: En daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties. Mm. Want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Wel verdubbeld, wij spreken, sinds de jaren 90. Hè, waar we toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
3: Dat is de lange termijn trend.
0: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven. Ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
3: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit. Omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen. Is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallellen met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je een ton inmiddels nodig hebt.
0: En dat
3: hebt.
0: Vind ik wel gezond, hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Hè. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging en ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
3: Maar dit, ik wil hier even op reageren. Ik ben dit hartstochtelijk met je eens. Want dit is in Duitsland bijvoorbeeld het geval.
0: Precies.
3: We moeten veel sparen en dat vind ik ook een goed idee.
0: Hebben.
3: Maar dat is niet de situatie nu in Nederland. In Nederland leen je nu 100%. Plus moet er dan nog volgens CPB gemiddeld een ton bij van je vader, moeder, oma, opa. En dat is een andere situatie dan wat we in Duitsland zien. En dat betekent dat er veel meer geld naartoe gaat in een land dat feitelijk één grote stad is. Niet helemaal, weet ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn hier ook periferie waar je prima een huis kunt betalen. En dat drukt, dat verhoogt natuurlijk die huizenprijzen / grondprijzen.
1: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
3: Ja.
1: Daar woon jij toevallig.
3: Zeker, ja.
1: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
3: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn.
0: Ja.
3: En we weten inmiddels dat de huizenprijzen in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog, de vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, we kunnen het zo ook nog wel even over Adam Smith hebben, want die zegt niet alleen the invisible hand. Die zegt ook, landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
0: Ja, de graai hand.
3: Dat is dus een morele discussie. Vinden we dat een graai hand? Of vinden we dat mensen daar
0: gaan
3: recht
0: het zo over
3: hebben
0: met hypotheekrenteaftrek? Ja, wat ik zie dus, het in die context.
3: Ja, daar mag je over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij. Want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
1: En En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woningforfait moeten doen? Of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
3: Hier, ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woningforfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
0: Ja, dat is een heel groot. Mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
3: Ja.
0: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder. Want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, die over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
1: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
0: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè? Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken, dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder, want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning, maar hij wordt niet betaalbaarder.
3: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties zoals het CPB en de Nederlandse Bank. En het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, dit is natuurlijk, ik snap wat je zegt.
0: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
3: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbazen en bij vastgrondontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
0: En daar heb je successierechten, zou ik
3: zeggen. En dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus ja, daar maak ik een ander punt. Ja.
1: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten voor 1,2, 1,3 miljoen.
3: Ja.
1: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
3: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk, wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel, in bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid,
0: tot ze jouw erfenis krijgen.
3: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben.
0: Nee.
3: En die hebben geen erfenis. Nee. En dan creëren, wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent, maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers en een klasse die dat.
0: Ja, maar dat kan je oplossen met successierechten. Dan moet je grotere, hogere erfbelasting gaan hebben.
3: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen, of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie gewoon over inkomen.
0: Ja, ik vind, daar zit nog wel een aspect in. Zou ik zeggen dat, er wordt heel veel vergeleken ook met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie zijn we onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Hè? Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, ja. Je neemt je lease.
1: Ja, ik hoor die wel een boemen praten, Maarten.
0: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Dus ja, die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
3: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht... Sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen.
1: Wordt niet van iemand
3: maar er is niet een generatie geweest die dacht... Weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt... Ik werp dat verre van mij. Ik vind dat
0: altijd een heel fout argument bij mensen die zeggen... je moet een eigen woning hebben, dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk... ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker
3: onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen.
0: Ja, maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder hard werken.
3: Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
0: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
3: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken. Heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
0: ja, dat is zeker een aspect.
3: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
1: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn 2 minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Verenigde Staten van Amerika vieren zaterdag de 250ste onafhankelijkheidsdag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst, de NAVO-landen willen volgende week een nieuwe stap zetten naar de 5%-norm. De defensieinvestering, die vorig jaar in Den Haag werd afgesproken. Maar het gaat ook over Oekraïne.
8: At the summit next week, allies will commit to provide sustainable, predictable and long-term security assistance for Ukraine. And here I welcome the strong German leadership on this issue.
7: Dat zei Rutte op bezoek bij de Duitse bondskanselier Merz. Ik praat erover met Bob Deen, algemeen directeur van instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. Welkom Bob.
9: Ja, bedankt.
7: Ja, en bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rutte sprak deze week in Duitsland al heel vrolijke woorden. Onder meer dat Duitsland al in 2029 aan de 3,5% zit. Hè. Dat is dus de echte militaire investering. En dan heb je ook nog die 1,5% in andere dingen. Is dat exemplarisch, Bob, voor de top van volgende week?
9: Nou, ik denk wel dat dit een van de boodschappen is die Mark Rutte natuurlijk graag zou willen dat uit de top komt. Dat de Europeanen steeds meer doen, dat ze ook steeds meer uitgeven aan Defensie. Duitsland is in die zin inderdaad wel een koploper. Er zijn ook nog een aantal die er wat achteraan hobbelen. Maar hopelijk gaat het meer over degene die veel hebben gedaan dan over die paar die nog een beetje bij moeten.
7: Ja, trekken. We hadden hier net een heel gesprek nog voor de uitzending begon over de vraag hoe erg dat allemaal is. Er zijn altijd landen die een soort koplooppositie willen nemen in zoiets en anderen die misschien zeggen, ja, we hebben om wat voor reden dan ook, kunnen we of willen we dat niet? Is dat nou zo erg? Hè? Als je een paar echte karttrekkers hebt, dan ga je toch goed?
9: Ja, het gaat om afschrikking. Dus hoe bereik je dat? Het is dan belangrijker dat de grote landen met de sterkste economieën en de sterkste industrie ook het meeste opschalen. Want dat zet wat zoden aan de dijk. Kijk, uiteindelijk als Portugal wat minder hard gaat dan Duitsland, dat is beter dan andersom. Want de Duitsers die kunnen echt een aantal grote divisies neerzetten. Waar de Russen ook daadwerkelijk ontzag voor hebben. Ja. Dus natuurlijk, het is een bondgenootschap. Iedereen moet het samen doen. Dus je kan ook niet zeggen, laat het allemaal maar op de schouders van de Polen, de Duitsers en de Noordic landen vallen. Maar goed, Trump kijkt kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet alleen naar hoeveel ze betalen, maar ook hoe ze zich verhouden ten aanzien van de dingen die Trump graag wil.
10: Ja.
9: Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
7: Ja, over ingewikkeld gesproken. Laten we het even hebben over Trump en Amerika. In 1949 werd de NAVO opgericht. En dat was een soort veiligheidsparaplu die Amerika heel bewust opklapte. Over ons heen, om ons te beschermen. En ja, die wordt nu weer dichtgeklapt. Kunnen we à la Rutte net blijven doen alsof Amerika nog helemaal meedoet?
9: Nou, doen alsof is nooit een heel goed idee, want dan word je uiteindelijk door de realiteit ingehaald.
7: En wat is de realiteit?
9: De realiteit is dat je de Amerikanen ziet veranderen van bondgenoten die eigenlijk het leeuwendeel voor hun rekening willen nemen, naar een bondgenoot die eerst zei, we moeten deze verantwoordelijkheid delen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al gedaan. Naar een bondgenoot die zegt, wij willen deze verantwoordelijkheid overdragen. Dus het gaat echt naar burden shifting. Piet Hegstedt noemt dat een NATO 3.0. Dus echt een hele andere NAVO. Waarbij de Europeanen veel meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Ja. Maar goed, het idee erachter, dus dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op het Europese continent, dat staat, voor zover ik weet, nog niet ter discussie op de top volgende week.
7: Nee, maar moeten we onze defensieplannen dan wel zo inrichten dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Amerika zouden opereren? En ik geef een voorbeeld. Er wordt wel eens gesproken over een soort beperkte aanval door Rusland ergens op Europa, niet op heel Europa, maar laten we zeggen op 1 of 2 landen. Zijn wij dan al in staat om ons daartegen te verdedigen zonder Amerikaanse hulp?
9: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. En wat we niet weten, en dat is ook de onzekere variabele waar al die Europeanen op zullen aandringen volgende week, is wat de Amerikanen nog bereid zijn te doen. Want de NAVO-plannen zijn gemaakt op de basis van een Amerikaanse aanwezigheid en een Amerikaanse rol, mocht het echt escaleren tot een grote interstatelijke oorlog. Maar ondertussen zitten we te wachten op duidelijkheid van de Amerikanen, hoeveel troepen ze nog in Europa gestationeerd zullen hebben, hoeveel vliegtuigen en dergelijke. Dus het is best lastig voor de NAVO-militaire planners om in die omstandigheden van onzekerheid allemaal scenario's uit te werken. Met name omdat ze liever niet willen nadenken over scenario's waarbij de Amerikanen echt helemaal niets meer doen.
7: Nee.
9: En dan is het tweede punt, is natuurlijk een psychologisch punt. Eigenlijk wil je met z'n allen naar de Russen uitstralen dat ze geen schijn van kans maken. En dat iedereen schouder aan schouder tegen ze zal vechten als ze zullen aanvallen. Want dat verlaagt namelijk de kans dat ze het zullen proberen. En Poetin zal dus ook heel nauwgezet kijken naar de boodschappen die uit Ankara komen. Dus zo'n top is ook wel een beetje een exercitie in public messaging. Het uitstralen van een eenheid, eendracht. En dat is natuurlijk ook het hoofddoel van Mark Rutte volgende week.
7: Ja. Laten we het even hebben over Oekraïne. Heel belangrijk punt. We hebben het steeds over de rol van Amerika in die steun. We zien dat Oekraïne inmiddels een eigen militaire supermacht aan het worden is op een aantal vlakken. Vorig jaar op die top in juni was eigenlijk de uitkomst, we kunnen wel op Amerika blijven rekenen, maar alleen als leverancier van betaalde wapens. Nu de verhoudingen zo veranderen, ook door de macht van Oekraïne zelf. Compenseert wat Oekraïne doet nu een beetje de onrust die we hebben over de Amerikaanse rol? Met andere woorden, kan Oekraïne eigenlijk al een deel van deze vreselijke klus zelf overnemen?
9: Nou, dat is wel een beetje hoe er nu naar Oekraïne gekeken wordt. Daarom is de dynamiek heel erg veranderd. Oekraïne wordt nu gezien als een leverancier van veiligheid in plaats van alleen maar een consument ervan. Dus het idee dat wij alleen maar Oekraïne moeten steunen en je er verder niets aan hebt aan dat land, nou, dat is lang weg. Iedereen wil graag Oekraïnse drone-technologie, expertise. Maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Oekraïne zal nog steeds jarenlang economische en ook militaire steun nodig hebben om het vol te houden. En misschien het meest treffende punt daarin is toch nog steeds die luchtverdediging. Rusland richt nog steeds veel schade aan, ook in Oekraïne zelf. Het verschil is eigenlijk dat Oekraïne meer schade in Rusland is gaan aanrichten. Maar Rusland doet nog steeds ook heel veel schade in Oekraïne. En daar heeft het onder andere die Patriots en raketverdediging voor nodig. Ja, daar is een groot tekort aan, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is niet helemaal eenzijdig dat Oekraïne nu alleen maar netto bijdraagt. We moeten ook daadwerkelijk nog blijven steunen om te voorkomen dat ze ernstig in de problemen komen door die continue Russische aanvallen richting de winter.
10: Ja, Bob, afgelopen week is ook de defensienota in Nederland gepubliceerd. Daar waren wij ook bij met BNR. En dan zie je eigenlijk de Oekraïnisering van onze defensie. Want wij gaan heel erg inzetten op drones. We hebben goed gekeken naar hoe Oekraïne dat doet. Tegelijkertijd wordt er heel veel mooie sier gemaakt met al dat mooie spul. Hè? Bijna een hoog Toys for Boys gehalte. Terwijl ik denk, het draait toch ook in Oekraïne om de kwantiteit. Hoe kijk jij er nou naar? Kwaliteit tegenover kwantiteit?
9: Ja, als de Oekraïners iets hebben laten zien, is inderdaad dat je snel moet kunnen innoveren. Dus de frontlinie nu is alweer ongelooflijk anders dan die een jaar geleden. Dus ik vond het echt heel goed van de defensienota, hoe er werd ingezet op een lerende organisatie, op innovatie. Ik mocht onlangs ook bij een militaire oefening van de landmacht zijn, de Fighting Lion. Daar zag je dat ook gebeuren. Dat er echt het bedrijfsleven was zo'n beetje in de oefening getrokken om ervoor te zorgen dat de technologie meteen werd doorontwikkeld en verbeterd. Dat kan je er zeker van leren. Maar we moeten niet de vorige oorlog gaan lopen uitvechten. Onbemenste systemen zijn nu de belangrijkste in deze oorlog. Maar het kan ook zijn dat een aantal van deze dingen, bijvoorbeeld door hele snelle groei in counter-drone systemen, opeens niet meer werken. En als je dan volledig afhankelijk bent van drones voor je ogen en oren in het veld, ja, dan is dat best lastig. Dus het is niet alleen dat we de lessen van Oekraïne moeten leren hoe ze nu vechten, maar ook over hoe snel ze zich kunnen aanpassen als de situatie en de technologie op het slagveld weer verandert. Maar er is heel veel ontzag natuurlijk voor die Oekraïnse dronepiloten. En we hebben dat met verschillende NAVO-oefeningen gezien. De landmacht met name heeft echt geleerd dat als je niet iets doet tegen drones, dan maak je geen schijn van kans.
10: Nu hebben we ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die heeft ook gekeken naar de situatie in Oekraïne en spreekt over veiligheidsgaranties. Dus de situatie na een staakt het vuren of uiteindelijk bij een eventuele vrede. En er wordt ook gesproken over een prominente rol voor Nederland en eventueel boots on the ground. Zie jij dat gebeuren?
9: Ja, die vraag blijft terugkomen. Daar zitten we nu eigenlijk al een paar jaar mee. Ik ben er altijd best wel sceptisch over geweest. Voor meerdere redenen. Eén is gewoon een capaciteitsprobleem. We moeten tegelijkertijd onze aanwezigheid aan de oostflank versterken in het Duits-Nederlandse legerkoor. En dan zou diezelfde landmacht ook nog eenheden eventueel Oekraïne in moeten sturen. Dat is nogal wat om te vragen van een zichzelf nog versterkende, opschalende organisatie. Dus capaciteit is natuurlijk probleem één. Probleem twee, en dat heeft nog niemand mij duidelijk kunnen beantwoorden, is hoe gaan die veiligheidsgaranties eruit zien? Hoe bindend zijn ze? En hoe voorkomen we een situatie dat wij in een conflict ingezogen worden waarbij de Amerikanen zeggen, ons niet bellen. En we dus met een aantal Europese landen precies moeten gaan doen wat we al die jaren nou aan het proberen te voorkomen zijn, namelijk een directe oorlog met de Russen uitvechten. Want de Oekraïners, dat vergeten we nog wel eens, maar die hebben natuurlijk ook enig belang bij dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En daarom zijn die veiligheidsgaranties onlosmakelijk verbonden wat mij betreft met een stevig akkoord, wat ook met goede waarnemers goed gemonitord kan worden. En dat zie ik voorlopig nog niet ontstaan eigenlijk.
10: En nu zijn we alle drie fan, als ik dat zo mag zeggen, van de analyses van Mark Galliotti. En ja, die heeft eerder gezegd, boots on the ground in Oekraïne, dat is een rode lijn die je voor Rusland overschrijdt.
9: Ja, ik vind het heel lastig om nog in te schatten wat voor Poetin echt nog rode lijnen zijn. Want als je ziet hoe aanvallen op Moskou en het helemaal verstoren van de 9 mei overwinningsparade, dat had ik vroeger ook gezien als een rode lijn. En daar bleek Poetin wel erg boos over te zijn. Maar uiteindelijk bleef het bij niet meer dan Trump bellen en vragen of de Oekraïners alsjeblieft op wilden houden. Dus ook de Russische rode lijnen blijven zelfs voor Rusland-analisten heel lastig in te schatten. Maar dit is wel een van de boodschappen die de Russen consequent sinds het begin van de oorlog hebben afgegeven. Wij gaan niet akkoord met een vredesakkoord of een staakt het vuren, als dat betekent dat er Europese troepen, NAVO-troepen in Oekraïne worden gestationeerd. En ik vermoed dat dat nog steeds het geval is.
7: Ja. Even terug naar die 3,5 plus 1,5%, 5% die we vorig jaar juni hebben afgesproken. Iets afspreken is één ding, maar doen is wat anders. Het is nog niet zo gemakkelijk. Welke uitdagingen zie jij voor de NAVO-landen?
9: Ja, die zijn gigantisch. Want de eerste is al inderdaad, komt het geld er? Al deze landen hebben ook continu verkiezingen. Die hebben allemaal begrotingsproblemen. Ik heb me net weer een beetje in de Franse begroting zitten verdiepen. Dat ziet er echt niet zo goed uit. Die hebben ook nog verkiezingen volgend jaar. Dat geldt voor wel meer landen. Dus eerst al het op de mat leggen van al dat geld is al probleem nummer één. Nou, als het er dan is, zoals bij de Duitsers, is probleem nummer twee, hoe geef je het verstandig uit? Want al die landen staan in de rij voor dezelfde paar bedrijven die kunnen produceren wat we op dit moment nodig hebben. Munitie, platforms. Bij drones is er wel heel veel innovatie en heel veel opschaling. Dus dat kan je opeens op heel veel plekken kopen. Maar de echt grote vragen zijn nog steeds, wat doen we met het toekomstige gevechtsvliegtuig? Nou, dat is net mislukt, het Duits-Franse project van de Future Combat Aircraft System. En wat doe je met landplatforms zoals tanks? En daar gaat het ook heel erg moeilijk op dit moment tussen de Duitsers en de Fransen. En dan krijg je dus de vraag, als Europa het zelf niet kan leveren, waar kopen we dan onze spullen? Ja. Nou, daarom is het natuurlijk ook in Turkije deels, want Turkije heeft er ook een mening over. Die hebben best een goede defensieindustrie. Daar doen de Europeanen weer heel moeilijk over. Ze willen eigenlijk Turkije niet helemaal daarin halen. En dat zal denk ik ook een van de dingen zijn om op te letten deze top volgende week. Welke rol krijgt Turkije nou eigenlijk? Want die vragen vaak, zijn we nou een Europees land of niet? Nee. Als we Europees zijn, laat ons toe tot die Europese defensiemarkt.
11: Ja.
9: Zo niet, dan gaan we onze eigen koers trekken.
11: Ja, ja, even een tussenvraagje. Als je in Turkije wapens besnelt, hoe snel leveren ze?
9: Nou, dat zal per wapensysteem afhangen. Bijvoorbeeld de Bayraktar, hun fameuze drone die in 2022 het heel erg goed deed. En ook in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een grote rol speelde. Ja, die was eventjes totaal uitverkocht, moest je lang wachten. Andere dingen, zoals 155 mm artilleriegranaten, konden ze blijkbaar veel sneller leveren dan de Europeanen. Ja. Dus daar is geen eenduidig antwoord op. Maar in Turkije zijn dingen zoals vergunningen krijgen voor je opschaling van je fabriek, zijn wat makkelijker te verkrijgen dan in Nederland, zullen we maar zeggen.
11: Ja, ja.
9: Dus zij hebben echt wel een snelle ontwikkelende industrie.
11: Nou, ik vraag het omdat de voormalig minister van Defensie, Brekelmans, op een bepaald moment de vraag kreeg, waarom bestel jij wapens in Israël? Want dat is dan een enigszins gevoelig onderwerp. En het antwoord was, ik ben tegenwoordig zelfs grondwettelijk, zal ik maar zeggen, verplicht om minstens toen 2% van het bruto nationaal product aan defensie uit te geven. Als ik dat in Amerika bestel, dan krijg ik het niet op. Want die leveren niet, dat kan wel jaren duren. En als ik het in Israël lever, dan heb ik het in 2 maanden in huis. En dan kan ik ook afrekenen en voldoen aan die eis. Kun je dat een beetje vergelijken met de Turkse situatie?
9: Nou ja, dit ging inderdaad om raketartillerie. Er waren 2 grote keuzes die de landmacht had kunnen maken. Eén is voor het Amerikaanse HIMARS-systeem en de tweede is voor het Israëlische Pulse-systeem. Nou ja, Israël is natuurlijk beladen op heel veel manieren, maar het systeem dat zij konden leveren, daar kon wel heel veel soorten munitie ook in. En dat kon inderdaad ook veel sneller geleverd worden. Dus dit is eigenlijk het duivelse dilemma waar alle Europese landen voor staan. Willen we het zelf maken? Nou, dan moeten we het eerst ontwikkelen en dan moet het ook maar net zo goed zijn als wat andere aanbieders doen. En we moeten kunnen opschalen snel genoeg. Willen we het bij die Amerikanen kopen? Daar koop je ook goodwill bij Trump. Dan kan Rutte weer mooie grafieken laten zien in het Witte Huis.
11: Ja.
9: Maar ja, dan blijf je afhankelijk van ze. Of koop je het bij derde landen zoals Turkije, Israël of Zuid-Korea. Ja, dan heb je weer een ander soort wapensysteem met weer een andere soort onderhoudscontracten. En dan wordt het erg ingewikkeld. Maar goed, ook hier kunnen we leren van de Oekraïners die ongeveer alle wapensystemen die er zijn hebben rondrijden. Allemaal verschillende soorten. De dierentuin noemen ze het soms, de zoo.
11: Ja? Ja.
9: Omdat ze allemaal mooie dierennamen hebben. Leopard tanks en dat soort dingen.
10: Flamingo.
9: Dat is wel ingewikkeld hoor. Want veel verschillende wapensystemen zijn ook echt lastig te onderhouden.
11: Ja. De top wordt gehouden in Turkije. Dat is het NAVO-land met de grootste krijgsmacht na de Amerikaanse. Dus het is een hele machtige partner. Het is ook een belangrijk land voor ons. Maar hoe voelt Turkije zich, hoe voelt Erdogan zich nu op het moment met de positie die hij heeft?
9: Ja, het is voor Turkije echt een hele belangrijke dat dit goed gaat. Dus Erdogan heeft er ook veel persoonlijke investering gedaan in een relatie met Trump. Trump heeft ook wel eens gezegd, ik ga er vooral heen voor mijn vriend Erdogan. Dus die persoonlijke links die zijn gewoon cruciaal om deze dingen voor elkaar te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd, ik ga erheen volgende week. Het zal heel strak georganiseerd zijn. Ik begrijp dat echt hele delen van de stad afgegrendeld worden. Dus het moet goed gaan voor Turkije, net zoals het voor Nederland goed moest gaan. Want het gastland zet natuurlijk zijn reputatie op het spel. Het tweede is, Turkije is ook een sleutelspeler op allerlei dossiers. We hebben het nu veel over het Oekraïne-vraagstuk. Daar bepaalt Turkije dus ook de toegang tot de Zwarte Zee. Als hoeder van het verdrag van Montreux mogen zij bepalen wanneer de oorlog voorbij is of niet eigenlijk. Maar ze zijn ook natuurlijk sleutelspeler als het op Iran aankomt. Dus Turkije heeft ook een soort regionale rol als bijna het epicentrum van al die geopolitieke bevingen die plaatsvinden. En heeft ook een sterk eigen agenda in deze. Dus het NAVO-bondgenootschap betekent ook echt veel voor hen. En zij zullen dat denk ik ook prominent op de agenda zetten. Hun rol in de bredere regio van het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zwarte Zeegebied.
10: En als je kijkt naar die rol die ze hebben met Rusland en met Oekraïne, als een soort een neutrale partner, bemiddelaar, buurland, zie je daar nog een verschuiving in momenteel of blijven ze neutraal?
9: Ze spelen het wel relatief slim, want ze hebben een aantal aanvaringen in het verleden gehad met de Amerikanen, met name toen ze Russische wapensystemen kochten.
11: Ja,
9: toen
11: de S-400 was dat, ja.
9: Ja, ja. Ja, dat viel heel slecht. Toen mochten ze dus een aantal andere dingen niet kopen van Amerikaanse leveranciers. Ik geloof dat ze dat allemaal wel grotendeels gesust hebben inmiddels. Maar ze doen niet mee aan een aantal van de sancties tegen Rusland. Met name op energiegebied. En ze slagen er ook in nog hun eigen verhouding met de Russen te kunnen houden, waardoor Erdogan met Poetin in gesprek kan blijven. blijven. En eventueel, als de kans zich voordoet, weer een bemiddelende rol kan spelen. Dus het is eigenlijk echt dat multivector buitenlands beleid, noem je dat, met een mooie term, met de meerdere opties openhouden. Wat de Turken goed kunnen, en het is ook een rol die ze nu relatief gegund wordt. Ze worden nu niet gedwongen om alle banden met Rusland bijvoorbeeld door te snijden, omdat iedereen wel weet dat het best handig is als er nog een paar landen wat kanalen open kunnen houden. En Turkije wordt dat meer gegund dan EU-landen, waar je toch echt van verwacht als Europese Unie dat ze zich aansluiten bij het Europees buitenlands beleid. Dus Turkije speelt zijn rol eigenlijk vrij slim uit, vind ik. Maar als ze dat natuurlijk niet oppassen, vallen ze net buiten de boot op allerlei dingen waarbij de Europeanen dan zelf verder gaan en de Turken niet meenemen.
11: Nee, we hadden het net al even over. De NAVO-top gaat over het uitvoeren van die norm, hè, van 3,5 plus 1,5%, van die 5%. We hadden het al even over de Turkse defensieindustrie. Leg eens uit waar ze nou echt goed en snel in zijn en waar ze om misschien co-producties willen sluiten met de rest van de NAVO-landen, van de bijvoorbeeld niet-Amerikaanse NAVO-landen.
9: Ja, vind ik het moeilijk. Ik heb nu niet een hele nette lijst shoppinglistje paraat van alles wat je bij Turkije zou kunnen kopen. Ik weet dat ze inderdaad munitieproductie heel snel kunnen leveren, dat ze innovatief zijn op drones. Maar ze maken natuurlijk nog veel meer dingen. Een van de vragen die hier voor ligt is of Turkije mee mag doen met gezamenlijke Europese defensieprojecten. Dus als je bijvoorbeeld een nieuwe landvoertuigen of gevechtsvliegtuigen gaat ontwikkelen, zouden daar Turkse bedrijven aan mee mogen doen of worden ze daar buiten gehouden? Nou, tot nu toe worden ze overal buiten gehouden. De Britten ook deels. Dat initiatief heet Security Action for Europe, of met een mooie Europese afkorting SAFE. En daar balen de Turken van, dat ze dus gewoon niet mogen mee ontwikkelen. En dit is echt zo'n strategische vraag, of ze nou Europees genoeg zijn om in dit soort projecten te mogen meedoen, waarbij je dus ook intellectueel eigendom met ze moet delen, je echt gaat co-produceren. Of dat ze er gewoon buiten staan en eigenlijk een winkel zijn waar je strategisch de dingen koopt die je wil hebben. En dan hebben we nog een laatste complicatie, en dan hou ik op met het ingewikkeld maken, is dat natuurlijk ook nog Griekenland en Cyprus ook een mening hebben over Turkije die niet zo positief is. Frankrijk vaak ook niet. En dat verstoort heel vaak samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije.
11: Ja.
9: Want Turkije is natuurlijk NAVO-lid, Cyprus niet.
11: Nee.
9: Cyprus is EU-lid, Turkije niet.
11: Ja, ja. Geert-Jan wil nog een vraag stellen, maar ik heb nog een hele snelle morele, is niet mijn gewoonte, maar toch.
10: Oh, die had ik bevraagd.
11: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar wat veel nieuws heeft gemaakt is het feit dat Erdogan alle kritische pers of onafhankelijke pers in eigen land de toegang blokkeert tot die top. Het is gewoon een complete blokkade. Hoe kijken wij daarnaar?
9: Ja, ik heb daar dus als denktanker en als onafhankelijk kennisinstituut ernstige moeite mee. Ik had sowieso al moeite met het hele feit dat het public forum werd afgeschaft. Dat is dus het gedeelte van de NAVO-top dat toegankelijk was voor journalisten, kennisinstituten, waar we met elkaar in gesprek konden gaan over de NAVO. Nou, vorig jaar toen Nederland het deed, was dat in de veiligheidszone waar ook de ministers rondliepen. Dus je was gewoon dichtbij ze. Je kon ze ook makkelijk in je gesprekken houden. Nu organiseren we wel weer zoiets, samen met de Munich Security Conference volgende week. Maar dat is dus buiten die veiligheidszone, want Erdogan heeft dat behoorlijk afgegrendeld. Ik vind dat de NAVO als bondgenootschap van democratieën zich ook hard moet maken voor toegang van de vrije pers en ook voor het betrekken van kennisinstellingen, ook als ze kritisch zijn over die NAVO. Maar Erdogan maakt erin andere afwegingen en Trump lijkt dat allemaal niet zo gek veel uit te maken. Want we weten ook zijn houding ten aanzien van kritische journalisten.
11: Autocraten onder elkaar. Geert-Jan had nog een vraag.
9: En dit vind ik een risico.
11: Ja. Ja.
10: Bob, wat gaat ons bijblijven van deze top?
9: Oh, ik denk dat we een paar persoonlijke dynamieken gaan zien. Dus eentje waar ik me heel erg op zit te verheugen is de eerste ontmoeting tussen Trump en Meloni. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat. Gezien de ruzie die ze hebben gehad. Ik ben ook erg benieuwd hoe Mark Rutte zich nu gaat opstellen. Want hij heeft weer de keuze. Ga ik volledig voor Trump? Ga ik alles doen om hem naar de zin te maken? Of ga ik toch, zoals hij al een beetje begon te doen, terugduwen op de dingen die Trump zegt die gewoon niet kloppen? Zoals dat de Europeanen helemaal niets hebben gedaan toen het op Iran aankwam. Gaat hij een beetje opkomen ook voor de Europese helft van de NAVO? Want uiteindelijk is dat volgens mij de route die nu ingezet is. De NAVO wordt geleidelijk ge-Europeaniseerd. De Amerikanen gaan steeds minder doen. En dan is het dus ook belangrijk dat Mark Rutte echt gezien wordt als de secretaris-generaal van het hele bondgenootschap.
11: Ja, ja.
9: De Europeanen hebben hem veel ruimte gegeven om dit te doen in zijn eerste jaar. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe het in het tweede NAVO-top met Trump zal gaan.
11: Oké, dank. Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haap.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.
12: Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi.
5: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En dan nu het weer van Weer Online.
3: Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: All men are created equal. En iedereen heeft het recht om life, liberty and the pursuit of happiness na te streven. Het zijn misschien wel de bekendste zinnen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zaterdag precies 250 jaar geleden werd ondertekend door de toen nog maar 56 founding fathers.
6: For 250 years every generation of Americans have taken up the same call to freedom. From the storied alleys of Boston to the streets of Philadelphia, from the golden fields of Michigan to the gleaming shores of California, and from Texas to Florida to right here in now beautiful and extremely safe Washington, D.C.
5: Maar zijn mensen ooit wel echt gelijk geweest in Amerika? En hoe gaat president Trump om met die rechten? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen en met Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom beiden.
7: Ja, goedemiddag, Bernard.
5: Ja, Koen, allereerst even heel kort, we komen er straks nog op terug. Maar even een vraag die, nou ja, Jan en ik in elk geval ongeveer dagelijks van iedereen krijgen. Veel mensen denken, als Trump weg is, dan komt het allemaal wel weer goed met Amerika. Denk jij dat ook?
8: Nou ja, de vraag is of het nu niet goed gaat, maar de veranderingen die Trump heeft ingezet door zijn manier van het presidentschap in te vullen, die rekken het presidentschap op binnen de grenzen van de wet. En wat je in het verleden hebt gezien, is als presidenten dat doen, dat het soms een klein beetje kan terugveren, maar in de praktijk nooit helemaal terugveert. Dus Trump laat wel een stuk onveranderlijke ontwikkeling in het presidentschap na.
5: Ja. Jan, in Washington zijn allerlei evenementen gaande om dit voor dit feestelijke jubileum. Maar loopt dat daar nou een beetje storm? Fox News zegt van wel en anderen zeggen van niet. Wat zegt Jan Posma?
7: Ja, ik ben deze week even wezen kijken. De Great American State Fair is nu in Washington. Op de Mall, dus bij Washington Monument en het Capitool daartussenin. Dit is het feest dat de Trump-regering heeft georganiseerd daar. En ik moet wel zeggen, Bert, het is een hele aparte ervaring. Je weet, de Mall is heel groot en wijd. Ik kom daar binnen, het eerste podium daar speelt een band. En in die band zitten meer mensen dan dat er op het veld zitten. Het is echt een grote leegte aan de andere kant van het terrein houdt iemand een toespraak over COVID-vaccinaties, wat ook wel een beetje apart is op zo'n feest voor nationale verjaardag. Er staan ook een tiental mensen naar te luisteren. Verder een heel groot leeg grasveld. En daartussen gebouwtjes waarin de staten zich presenteren. Alle 50. Een soort reisbeurs is dat eigenlijk. Amerikanen vonden dat trouwens wel heel erg leuk, merkte ik. Daar werden gratis pennen weggegeven, dat soort dingen. Daar was echt wel vrolijkheid. Ook bijvoorbeeld een replica van de Arc de Trump. Die poort die hij wil bouwen. Deze is van spaanplaat met een doek erover. Maar je kan ook bijvoorbeeld de Beast bekijken, de auto van de president. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Dus er zaten ook echt wel vrolijke kanten aan. Maar wat opviel, er zit echt een Trump-sausje overheen. Niet alles daar is politiek, maar je zag bijvoorbeeld wel SpaceX is er, van Elon Musk. Je hebt Truth Social, het bedrijf van Donald Trump. Dat zat er ook met een steentje. Allemaal conservatieve clubs die ook bij Trump horen eigenlijk. Heel duidelijk, dit is MAGA ook. En je ziet dan ook een soort reactie erop. Tenminste, zo zie ik het dan maar. Dat het daarom denk ik ook niet zo druk is. State fairs die zijn normaal heel gezellig, veel folklore. Dit is eigenlijk een beetje een state fair zonder ziel. En een beetje zonder bezoekers dus ook. En ik denk dat dat ook komt. Tenslotte, in Washington is Trump natuurlijk niet zo populair. Dus als je dit ook maar een klein beetje politiseert, en dat heeft Trump hier wel gedaan, dan krijg je wel dat mensen snel zeggen van, nou ja, laat dan maar, dit is Trumps feestje.
5: Ja. En het is ook niet zo gebruikelijk om zo'n kermis te organiseren. Hè? Dat zie je eigenlijk nooit op de 4th of July.
7: Nee, dat is ook wel zo. Het is wel, hier in Washington hebben we bijvoorbeeld wel optochten 's ochtends, maar die zijn echt best

0: zo kleinschalig. En dan zie je dat iedereen eigenlijk lekker gaat barbecuen. Lekker met de familie. Gezellig rond die barbecue, worstjes eten, dat soort dingen. En dan s'avonds naar het vuurwerk kijken. Dat doen ze hier dan wel met z'n allen. En ook in andere plekken in Amerika waar ik was dat ook wel altijd iets gezelligs. Wat je met het dorp of met de stad gaat doen. Maar om overdag dan op pad te gaan naar Washington D.C. Dat hoort er normaal gesproken niet
1: bij. Bij Trumps eerste inauguratie werd gesproken over de grootste opkomst ooit bij zo'n evenement. Welke reactie geeft het Witte Huis nu?
0: Ja. Nou, ja, dit is echt een déjà vu, Bernard. Ja. Op Fox News ook zeggen ze steeds, ja, er zijn echt heel veel mensen. En dan zie je de beelden daarachter. Zij zenden daar dagelijks live uit. En dan zie je toch vooral het groen van het gras. Het is gewoon echt niet zo. En je hoort het Witte Huis nu, dus die blijven volhouden. Dit is gewoon een groot succes. Er zijn gewoon heel veel mensen. Ik begrijp dat op een bepaald moment werden beelden van de FIFA Fanzone, die is even verderop, kan je wedstrijden bekijken, dat die beelden werden geshoten. In plaats van de beelden van de fair zelf. En ik was vorige week nog bij Trumps openingsspeech van dit evenement. Daar waren echt wel wat mensen, hoor. Ik vind het lastig in te schatten hoeveel. Ik heb gehoord een paar duizend. Nou, het zouden zomaar 5000 kunnen zijn geweest. Wat ik zei, heel moeilijk. Het was wel een heel groot veld wat niet helemaal vol was. Maar Trump zegt dan, er waren 40 tot 45.000 mensen. En ja, dat klopt gewoon echt niet. En als ik dan die Fox News presentatoren dus hoor zeggen van, het is echt druk, je ziet het hier alleen niet, met achter hun leeg veld. Dan denk ik echt, don't believe your own eyes.
1: Nee.
0: Dat is wat ze willen.
1: Koen, als we naar die onafhankelijkheidsverklaring kijken, we hadden het daar net over. Het waren toen nog maar 13 staten. Het was een heel bijzonder moment, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Is Amerika 250 jaar later geworden wat die founding fathers hadden bedacht?
2: Nou, die founding fathers hadden niet echt een beeld van het land moet zo groot zijn en ze moeten zo machtig zijn in de wereld. Maar het ging er meer om wat voor soort land ben je, welke rechten hebben de burgers, hoe ga je als burgers en overheid met elkaar om. En daar zie je toch wel dat er best wel veel van die ambities zijn uitgekomen. Maar nog niet alles. De founding fathers die zeiden bijvoorbeeld in die onafhankelijkheidsverklaring, all men are created equal, hebben dezelfde rechten. Nou ja, dat is uiteindelijk met veel strubbelingen toch een behoorlijk eind gekomen, dat burgers allemaal dezelfde rechten hebben. Ze hebben ook gezegd dat burgers het recht hebben de overheid van zich af te werpen. Nou, met verkiezingen zie je dat daar ook presidenten kunnen worden afgezet door het volk op het moment dat bij de verkiezingen een meerderheid een andere smaak wil. En uiteindelijk is die onafhankelijkheidsverklaring ook vastgelegd uitgewerkt in de grondwet een paar jaar later. En ook daarvan is het fascinerende dat 250 jaar nadat die grond, of 230 jaar nadat die grondwet is vastgesteld, dat die eigenlijk nog steeds in essentie de grondwet is waar Amerika ook op basis van wordt bestuurd. Dus ik denk wel dat je een behoorlijk eind gekomen bent, maar die onafhankelijkheidsverklaring is een ambitie geweest. En ook toen die werd opgeschreven, voldeed Amerika er nog niet aan. Bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat ze ook dezelfde rechten hebben. Dat gold destijds niet voor de slaven. En veel van die ondertekenaars waren ook eigenaren van slaven. Men accepteerde, we zijn nog niet perfect, maar uiteindelijk zullen we wel daar moeten komen. En je ziet stap voor stap dat Amerika wel in die richting gaat. Ik denk dat ze verbijsterd zouden zijn als ze zouden zien wat Amerika nu is. Maar Amerika is nog niet af. En als je kijkt naar de pure idealen van die onafhankelijkheidsverklaring, zal dat ook nooit het geval zijn. Maar het geeft wel altijd richting aan hoe het land zich moet ontwikkelen om elke keer weer een stapje dichterbij te komen.
1: Ja, je hoort ook vaak Amerikaanse politicologen spreken over het Amerikaanse experiment. Hè? Is dat wat je bedoelt? Het is nog steeds in statu nascendi, het is nog steeds in wording.
2: Ja, eigenlijk wel, want toen die Amerikanen besloten als koloniën van Engeland de heerschappij van Engeland af te werpen, maar ook het recht te claimen dat een bevolking dat mocht doen, dat was bijvoorbeeld helemaal nieuw. De hele staatsinrichting zoals die is gekozen met het verdeling van de machten, een federale overheid die de macht weer moet delen met die staten die eronder liggen, dat was ook nieuw. Ze konden zich niet beroepen op voorbeelden uit andere landen waarvan ze zeiden, wij willen dat ook. Dit was echt iets wat op de tekentafel ontwikkeld is. En op die manier altijd een work-in-progress-achtig project is geweest. maar uiteindelijk wel richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Amerika.
1: Ja, als we nou kijken naar de huidige president, die zoekt de randen op, of gaat er misschien soms wel eens overheen. Hij valt rechters aan, regelmatig. Hij wil mensen weg hebben die het niet met hem eens zijn, zoals pas geleden mevrouw Cook van de Federal Reserve, de centrale bank. Hoe bijzonder is dat nou, wat hij doet?
2: Nou, qua stijl is het wel bijzonder, omdat Trump zich als een soort vechter tegen de gang van zaken in Washington heeft verklaard. En dat ook in zijn vijfde of zesde jaar van zijn presidentschap inmiddels ook nog steeds doet. Maar wat wel opvallend is, is dat Trump zich uiteindelijk wel neerlegt ook bij hoe het staatssysteem werkt. En hij heeft ook gezegd, als het Hoge Rechtshof mij geen gelijk geeft in mijn ambities, dan zal ik de grenzen die het Hoge Rechtshof aangeeft of oplegt, zal ik ook respecteren. Dat is ook wel van groot belang, omdat je anders een constitutionele crisis zou krijgen. Maar met alle retoriek en alle brutaliteit zie je dat Trump die grenzen accepteert. Maar de Founding Fathers die hebben heel veel geschriften gepubliceerd, ook in die tijd van die onafhankelijkheid en in de periode naar het ontwikkelen van die grondwet. En daar wordt wel ook een beetje uitgegaan van een soort nobele instelling van een president met een dienende houding. En dat is iets waar Trump qua stijl heel erg niet aan voldoet. Dus ik denk dat als je kijkt naar de harde kanten van wat de Founding Fathers hadden bedacht, dat Trump daar binnen blijft opereren. Maar dat in de geest van die Founding Fathers, dus de nobele heerser die zichzelf ook beperkingen oplegt om niet grenzen te overschrijden, dat Trump wel een hele duidelijke trendbreuk is daarmee, en eigenlijk ook met alle mensen die voor hem president zijn geweest.
1: Ja, er wordt
0: maar wacht even op aanhaken.
1: Ja, graag.
0: Want ik ben wel benieuwd hoe Koen daarnaar kijkt. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaat ook over die grens heen. Ik denk als de Founding Fathers zien hoe nu vaandels van president Trump op het ministerie van Justitie hangen. Dat ministerie van Justitie wat hij helemaal zich eigen heeft gemaakt, wat precies doet wat hij wil. Ze zien een congres dat op dit moment tandenloos is. Er was een duidelijke scheiding der machten. Een systeem van checks en balances dat die Founding Fathers hadden verzonnen. Je kan wel zeggen dat dat onder druk staat. En ik denk ook wel dat je kan zeggen dat Trump ook wel over die grens gaat die Founding Fathers in ieder geval voor zich hadden gezien. En ik moet toch ook weer aan de bestorming van het Capitool denken, wat ook wel duidelijk een moment is waarop Trump niet meeging in hoe het systeem werkt. Hoe kijk jij daarnaar, Koen?
2: Nou, dat zijn van die stijlelementen waar ik het over had.
0: Maar Trump, dat is toch geen stijlelement, Koen? Een bestorming, dat is toch geen stijlelement?
2: Nou, Trump heeft zelf dat kapitool niet bestormd, maar het gebruik van het vetorecht wat een president heeft, wat is ingesteld ook zonder enige beperking. De president mag dat doen, punt, zegt de grondwet. En daar kan ook niemand aan tornen. Daar maakt Trump gebruik van. Maakt hij er oneigenlijk gebruik van? Ja. Want dat recht om mensen gratie te verlenen is vooral bedoeld geweest om maatschappelijke onrust tegen te gaan door in specifieke gevallen dat te doen. Dat is wel een sluitstuk van een ontwikkeling die al eerder is ingezet. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld ook een meneer die uit handen van justitie wilde blijven en naar Zwitserland huisde, uiteindelijk via zijn vrouw een bijdrage leverde voor het Clinton Museum. Heeft hij ook gratie verleend. Dat was ook niet in lijn met wat de Founding Fathers hadden bedacht. Ik wil dat daarmee niet goed praten, maar ik denk wel dat je een ontwikkeling hebt gezien in de loop van de tijd, dat presidenten elk na elkaar veel vrijer die bevoegdheden zijn gaan invullen, ook in strijd met de geest van wat de Founding Fathers hadden bedoeld. Trump doet dat in grote mate. Hij blijft daar binnen de grenzen van de wet. Dat is wat ik eerst zei, de harde kant. Maar de zachte kant, met betrekking tot maak je ook op de goede manier gebruik ervan, toon je dat je een nobel heerser bent en ook bepaalde zelfbeperkingen oplegt, dat doet Trump niet. En dat is een groot verschil.
1: Nou, sterker nog, je hebt die ARC, dus die ARC de Triomf die hij wil bouwen, die hele kwestie van de ballroom, de reflecting pool, die vijver waar allemaal zijn naam op het Kennedy Center. Bevriende zakenlui die allerlei projecten mogen doen. Ja, dat lijkt mij toch ook niet in overeenstemming met wat die 56 Founding Fathers in het hoofd hadden.
2: Nee, precies, maar dat is wat ik zeg. Hij mag het doen. Er is geen wettelijke bepaling die hem dat verbiedt. Hij blijft daarmee binnen de grenzen van de wet. Dat is die harde kant. Maar is het in de geest van hun founding fathers, zoals ze graag de opvolger van George III, de koning van Engeland, die echt als dictator werd ervaren in die kolonie, wat heeft geleid tot die onafhankelijkheid? Is dit een vervanging daarvan die nobelder is en meer respect heeft voor de vrijheid van de bevolking? Dat niet. Maar hij doet het binnen de grenzen van die wet, maar wel op een manier waarvan de founding fathers waarschijnlijk op onderdelen buikpijn hadden gekregen.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma.
3: Immortal deeds and immortal words have created here at Gettysburg a shrine of American patriotism. All of them we honor. Not asking under which flag they fought then. Thankful that they stand together under one flag now.
1: Ja, dat was president Franklin Roosevelt in 1938... bij de onthulling van het monument van de slag bij Gettysburg, de beslissende slag in de burgeroorlog, waarmee de Amerikaanse burgeroorlog ook spoedig ten einde kwam. Koen, in die 250 jaar heeft Amerika aardig wat crises doorgemaakt, maar de burgeroorlog die van 1861 tot 65 liep is waarschijnlijk de grootste geweest. In hoeverre leeft die geschiedenis nog?
2: Nou, die geschiedenis leeft nog enorm. Amerikanen zijn meer met die geschiedenis van hun eigen land bezig dan wij in Nederland gewend zijn. En cultuurverschillen tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten die tegenover elkaar stonden, die vind je nog steeds terug in de dagelijkse beleving. Ik was een paar jaar geleden in South Carolina, een van die zuidelijke afgescheiden staten. En daar vertelde de taxichauffeur, een student, dat zijn overgrootvader nog in de oorlog had gevochten en dat hij bezorgd was dat Spaans misschien wel de nationale taal van Amerika zou worden in plaats van Engels, wat hem zeer bezorgd maakte. Dus je ziet dat dat soort culturele verschillen nog bestaat. Maar het dient ook als reflectiepunt dat Amerikanen ook zeggen in moeilijke tijden van: we hebben in het verleden de meest zware uitdagingen hebben we overleefd. Dus we kunnen wel de schouders eronder zetten en dat opnieuw laten zien. Dus de medaille kent twee kanten. Aan de ene kant is door die culturele verschillen staan in dat opzicht mentaal gezien Amerikanen soms toch nog wel tegenover elkaar. Maar aan de andere kant zijn er ook lessen uitgetrokken dat het land die moeilijkheden heeft overwonnen. En daar putten mensen ook inspiratie uit.
1: Ja, Jan, jij reist zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten heel veel. We hebben het er ook vaak over in Amerika-podcast. Voel jij ook nog steeds die verschillen tussen de Confederates en de Yankees als je zo je reizen maakt?
4: Ja, zeker. Ik denk die relatie, zoals Koen ook al een beetje schetst, die relatie is eigenlijk nooit helemaal hersteld. Het zuiden heeft zijn eigen versie van wat daar gebeurd is. De Lost Cause. Wij vochten een nobele strijd tegen die noorderlingen die ons aanvielen. De Northern Aggression. En ik denk dat heel veel van die tegenstellingen van nu, die kun je daar inderdaad naar herleiden. Ik denk ook veel culture war onderwerpen. Die zie je daar het hevigst meer in het zuiden. Daar is nog steeds frustratie ook over hoe dit allemaal gelopen is en wat een onrecht hun is aangedaan. En ik was een paar jaar geleden bij zo'n reenactment. Dat was toevallig ook Gettysburg. En daar zag je echt heel gepassioneerd mensen daarover discussiëren. Ook dat naspelen dus, met die uniformen aan. Het was daar echt 35 graden op zo'n groot veld. Vreselijk heet, maar ze hielden het allemaal vol. Ze sliepen daar ook allemaal 's nachts tussen de muggen. Was echt, respect hoor. Maar daar zag je echt voor hun, dit is echt nog iets wat in hun dagelijks leven ook meespeelt. Ze vinden dit echt heel belangrijk. En ik denk, als jij bijvoorbeeld een zwarte Amerikaan in het zuiden bent, dat je daar ook nog wel de gevolgen van merkt. Ja. En ook in het noorden trouwens, van die burgeroorlog.
1: Ja, er zijn nog een paar eikpunten, Koen, kun je zeggen, 1964, toen onder Johnson de apartheid werd afgeschaft in de Civil Rights Act. En dan natuurlijk 1968, daar hebben we al eens eerder over gesproken. Martin Luther King werd vermoord in dat jaar. Presidentskandidaat Bobby Kennedy werd vermoord, de boer van JFK. Hoe dicht waren we toen bij een tweede Amerikaanse burgeroorlog?
2: Nou, er was wel heel veel spanning in die samenleving. En omdat twee dingen samenvielen, je had die strijd om de burgerrechten. Waar ook in confrontaties tussen de burgerrechtenbeweging en de politie veel geweld werd gebruikt. Je had ook nog de afscheiding van Malcolm X, De zwarte burgerrechtenbeweging die zei, we mogen wel geweld gebruiken. En Luther King zei, dat doen we niet. Maar daar zag je ook strijd tussen ontstaan. En tegelijkertijd had je ook nog de enorme protesten tegen de Vietnamoorlog en de Amerikaanse rol daarin, waar met name vanuit de studentenbeweging ook verzet was en waar ook bij confrontaties doden zijn gevallen. Of het land echt op de rand van een burgeroorlog stond, dat is misschien iets te zwaar aangezet, omdat er geen sprake van was dat bepaalde staten zich wilden afscheiden en tegen de staten die zich niet zouden afscheiden weer de wapens zouden oppakken. Maar
4: wel heel hevige rellen
2: in de samenleving. Steden. Wat zei je?
4: Ik zei wel heel hevige rellen in verschillende steden. We hebben hier bij mij in de buurt nog steeds gaten in de straten, zeg maar, daarvan.
2: Er was heel veel geweld en daarom gebruikte Nixon als presidentskandidaat in 68 wel de vergelijking dat het land op de rand van de burgeroorlog stond en dat hij de gemoederen tot bedaren zou brengen. Dus die gewelddadigheden waren extreem. Maar er zat niet een gecoördineerde beweging achter om een deel van het land af te scheiden. Dus het was meer een culturele burgeroorlog dan een echte burgeroorlog. Maar het geweld was toen enorm. En die grote steden waren extreem onveilig om te laten zien. Ja. En die extreme mate van geweld is daarna gelukkig geluwd. Maar zorgt wel voor extreem veel spanning in die samenleving.
1: Ja, ik wil jullie eigenlijk ter afsluiting allebei nog even één of twee vragen stellen. Maar in elk geval dezelfde vraag. Jan, op wat voor manier vind jij dat Trump de Amerikaanse geschiedenis probeert te herschrijven?
4: Ja, ik zie twee heel duidelijke voorbeelden. De eerste is, hij kiest de mooie dingen uit de Amerikaanse geschiedenis. Laat die zien. Het is eigenlijk cherrypicking. Hij wil het liever niet over de negatieve kanten hebben. Hij zegt eigenlijk, op Amerika moet je trots zijn. Daar moet je niet over discussiëren. Ik was deze week in zo'n Freedom 250-bus. Die rijden door heel het land met een tentoonstelling van de Amerikaanse geschiedenis. En dan zie je vooral een geschiedenis toch van blanke mannen. De Founding Fathers natuurlijk. Maar heel weinig over slavernij. De Cowboys, niet de Indianen. Bijvoorbeeld wel Martin Luther King, maar niet hoe hij werd tegengewerkt. Niet de KKK bijvoorbeeld. Dus Amerika zet hij echt neer als een land van helden. Zo ziet hij dat graag. Iets waar je trots op kan zijn. En ja, tweede punt. Trump plaatst zichzelf ook in die geschiedenis. In die bus was een toespraak op video van Donald Trump. Dus hij is daar onderdeel van die geschiedenis. En ik zag zijn naam ook op een groot vaandel op het Department of Labor naast Teddy Roosevelt. Bij het landbouwministerie hing hij samen met Lincoln. Dus ja, dit is een land van helden volgens Trump. Maar de grootste held, die is hij zelf.
1: Oké, en Koen, dan tenslotte aan jou die vraag. Gaat het Trump lukken om de geschiedenis te herschrijven of om iets te bewerkstelligen waarmee hij echt de samenleving drastisch veranderd?
2: Nou, ik denk dat hij dat wel zal ambiëren. Wat Jan ook terecht zegt, is dat Trump overal zijn gezicht, zijn naam aan verbindt en als levend president dat zelf initieert. En dat is zeer ongebruikelijk. Ik denk wel dat uiteindelijk weer zal terugveren, omdat Trump wel een bijzondere persoonlijkheid heeft. En wie zijn opvolger ook wordt, dat toch waarschijnlijk niet met die inborst heeft. Dus ik vermoed dat een tijdelijk fenomeen zal zijn en dat daar critici later ook nog hoofdschuddend op terug zullen kijken. Dat hij tegelijkertijd ook die mooie kant van Amerika laat zien, daar heeft Jan volledig gelijk in. Maar dat is niet een nieuw iets. In de jaren 60 en 50 was Amerika een land waar je als zwarte het nog slechter had dan in Zuid-Afrika. Het was een apartheidsregime waar de zwarte het verschrikkelijk slecht getroffen hadden. En de politiek ging heel erg over de reizen naar de maan, ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma, de technologische innovaties, de consumptiemaatschappij, de cultuur die in film en tv en in muziek heel erg dominant was. De sterke rol van Amerika op het wereldtoneel. En daar werden ook altijd die lelijke kanten minder zichtbaar gemaakt. En ik denk wel wat het grote verschil is, dat nu met social media er eigenlijk niks meer ongezien blijft. En dat daardoor ook de lelijke kanten van Amerika, die er altijd al waren en nog steeds zijn, dat die wel veel zichtbaarder geworden zijn en dus veel lastiger om te ontkennen of om niet te zien.
1: Dank, Amerika. Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en Amerika-voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
9: En Ben van der Burg.
8: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, het nieuws in tech door.
9: Deze week, man.
8: Ja,
9: veel.
8: Entropic.
9: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
8: Nee, jij zit echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
9: Ja, lekker.
8: Wat is eerst wat je gaat vragen?
9: Weet ik niet.
8: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Tech Show, horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Nu dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt. Al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Marie.
10: Ja. Aangenaam.
8: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
10: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy-sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Of dus wij noemen dat de SME, maar dat is
8: MKB.
10: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core-accounting, maar ook post-accounting.
8: Ja.
10: En ik zou willen zeggen, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer...
8: Ja.
10: Ja.
8: En wat is dat iets meer dan? Als je
10: intelligentie graag. Ja.
8: Intelligentie.
10: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
9: Ja, dus de klanten, normaal gesproken is het eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
10: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier, eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecone en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we fel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rond brengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
9: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield, ja, voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
10: Toch wel. Ja. Toch wel, omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant gebeurt wel op een heel meer intrusieve manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Mm-hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzicht te krijgen, zoals de Pendo's van deze wereld, om te weten van hoe wordt onze tool gebruikt? Of hoe wordt de oplossing gebruikt?
8: Ja, ja. Nou, je zegt dan een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, nou, je noemt het community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudprofessionals als klant, 390.000 partijen in het MKB of SME, he, internationaal. Ja. Hoe zorg je, 1, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen? En 2, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden.
10: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Hè. Wij met het pre-accounting en core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting. In België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecone. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk de MKB is in nauw contact met de accountant en ze communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
8: Via het platform?
10: Ja, ja. Valideren van facturen, ja. Het rejecten van facturen, alvorens het echt in de booking als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
9: Ja, dus even voor de mensen, Basecone, daar een MKB'er kan daar zijn bonnetjes zo, kan die daar allemaal inschieten.
8: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
9: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoorts. Automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecone? Als ik mijn bonnetjes invul, intik.
10: Wel, dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
9: Toekomstperspectief,
10: ja, absoluut. Omdat als je daarmee met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded, geautomatiseerde workflows, dan zal ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen. Net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents er een vlotte koppeling kunnen geven om een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruiker te geraken.
9: Ja. Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je Basecone, naar de accountant.
8: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me uitdaging.
9: Dat ook nog?
10: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Mm-hmm. Momenteel. Vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen
9: met het continu meekijken van joh, je moet dat geld volgen.
10: Dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
8: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want nou ja, het laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI chatbots voor de gewone mensen mensen al heel erg tussen aanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen.
10: Zeker
8: dat
10: wel.
8: Er verstandig advies uit die agent komt.
10: En dat is precies waar de differentiator zit, uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
8: Jullie eigen dataset.
10: Absoluut, ja. Ja, ja. Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
8: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
10: Ja, ik lik mijn vingers af, uiteraard. Ja? Dit is,
8: meer kansen dan uitdagingen?
10: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. Hè. Ja. En de acquisitie, zoals hij het net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, dat is een grote firma. Maar wat dat we wel voelen, is dat er heel veel appetijt is binnen Wolters Kluwer om te investeren in AI. Mm-hmm. Zeker nu met de kost van tokens enzovoort, zitten we echt wel op een zeer aangename voedingsbodem en dat we geen zorgen moeten hebben om te proberen om uit te testen enzovoort.
8: Omdat jullie op je eigen dataset zitten.
10: Ja, de eigen dataset, maar ook op
9: je eigen modellen.
10: Ja, eigen modellen, maar ook met een financiële backing die toch wel de moeite waard is. Wolters Kluwer heeft echt wel de mogelijkheid om te investeren in dat soort van zaken. Tegenover als je een start-up bent, scale-up. Ja. Toch wel een harde tijd, denk ik, om de juiste dingen te doen.
8: Zeker. Ja. Maar onlangs was er een aankondiging van de samenwerking met OpenAI bijvoorbeeld. Ja. Wat haalt Wolters Kluwer daar dan uit?
10: Wel, met OpenAI is het echt het partnership. De bedoeling dat we koppelen met het FAB-platform dat ik daarnet aangaf. Mm-hmm. Om precies te voeden, om te zorgen dat we daar nog meer koppelingen en voordeel kunnen bijhalen.
8: En de nieuwste modellen uit San Francisco kunnen gebruiken gelijk.
10: Ja. Klopt.
8: Oké. Okay.
10: En OpenAI is één partnership, maar intern gebruiken wij uiteraard een beetje zoals de Open Router setup, verschillende modellen. Het
8: dus
10: zou
8: ook
10: jammer zijn om op één paard te wetten.
8: Ja. Hebben jullie Mythos al kunnen gebruiken?
10: Nee.
8: Daar zijn jullie voor op de wachtlijst.
10: We zitten op het Anthropic-stuk, maar op het Safe-stuk op het verhaal, ja.
8: Fable 5 is bijna weer.
10: Als Fable 5 klaar is, zullen we daar zeker op springen.
9: Ja. Neem je maatregelen om de tokenkosten te elimineren? Je hebt die partnerships, maar uiteindelijk dat geld moet worden terugverdiend. Dus je kan ook gewoon wat hele snelle GPU's gewoon intern neerzetten en daar de simpelere modellen op draaien, zodat het lokaal is, zodat je minder tokenverbruik hebt. Denk je daar ook aan?
10: Wel, vanuit mijn standpunt denk ik dat er naast human capital token capital management om te komen. Dat is minstens even belangrijk om jouw kosten onder controle te houden. Ergens denk ik van, we moeten het warm water zelf niet uitvinden. Iemand zal het wel voor ons doen. Momenteel is het nog niet noodzakelijk om te zorgen van, oké, de volumes zijn nog behapbaar. Mm-hmm. Maar eens dat we daar volop mee aan de gang gaan, moeten we daar ook wel mee in over nadenken. Op dat vlak is het echt wel aangenaam business doen binnen Wolters Kluwer. Ik ben dan de managing director van het businessstuk. Ja. Maar partijen zoals ons development team, die zijn er echt wel mee bezig. Dus ik geloof er wel in dat we optimalisaties gaan vinden. Ik hoorde onlangs nog in jullie podcast iemand die daar de optimalisatie gevonden had. Ja. Om met 65% kans.
8: Julius Brusset met
10: Ja, als een 19-jarige jonge man dat kan, dan denk ik dat er toch wel partijen zullen zijn die ons gaan helpen op dat vlak. Ja. Dus is dat dan de focus die wij moeten hebben? Ik denk het niet.
8: Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, wij hebben het hier over de technologie, maar de aandeelhouders die kijken net weer het anders. De afgelopen 12 maanden is de koers Wolters Kluwer 60% gedaald. Is dat dan terecht? Of snappen ze eigenlijk gewoon niet wat jullie kunnen, wat jullie aan het doen zijn?
10: Nou, ik ben geen beursgoer. Ik ben een techneut.
8: Maar toch, er zit een technisch verhaal, hoor ik hier.
10: Wat ik hoor en zie, wij hebben een constante koers op vlak van organische groei. Wij voeren ons strategisch plan met stip uit. We overschrijden het zelfs. Ik zie alleen maar positieve dingen gebeuren intern. Wat de markt daarvan denkt en de perceptie uiteraard, dat is misschien met een vertraging of whatever. Maar wij doen wat we zien. Ik zie wat we doen.
8: Ja.
10: En ondertussen heb je wel door dat ik vrij authentiek ben. What you see is what you get.
8: Zeker. Nou, en dus, technisch onderlegd. Dat is ook wat niet elke organisatie van dit formaat kan zeggen.
10: Dat is waar.
9: Hoe maak je daar gebruik van?
10: Wel, Op dit moment minder...
9: Niet, alleen maar business.
10: Ja, ik kan wel vrij snel mee zijn met als developers zeggen van hey, dit is moeilijk, we kunnen het niet versnellen. Omdat ja, de enige missie die ik initieel op dit moment heb is kunnen we de zaken niet versnellen en kunnen we focus houden. Hoe ik het gebruik is om echt wel keuzes te maken in de multitude van ideeën die soms bij ons in de ideation processen zitten om te zeggen van dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. Omdat bepaalde ideeën waarschijnlijk toch al achterhaald zijn tegen dat we er ooit mee buiten komen. Ook al zijn we niet traag. Ja. Maar bijvoorbeeld, ja, als je ziet wat dat Copilot op korte termijn doet, ik zie dan sommige start-ups in de AI-sector die naar de accountant gestapt zijn een jaar geleden en die de mailbox van de accountant screepten en dat dan combineren met wat er uit het boekhoudpakket komt. Sorry, maar die zijn al achterhaald. Ja, dat zijn geen scale-ups of start-ups meer waar je moet in investeren, want dat ja. Eigenlijk Copilot kan dat even goed.
8: Maar is die schifting niet al ontstaan, zeg maar? Zijn er nog te veel AI-startups die te makkelijk geld kunnen ophalen, terwijl eigenlijk hun idee niet relevant meer is?
10: Ja, het hangt er vanaf bij wie je valt. Hè. En daar gebruik ik dus mijn kennis van techniciteit als we de due diligence doen, om te zien van zijn er partijen waar we kunnen mee partneren of niet. Ja, dan doorprik je dat wel. En op die manier kan je dat wel helpen.
9: Ja, kun je iets vertellen? We horen natuurlijk heel veel verhalen. We vragen het ook heel veel intern hoeveel met Claude Code, hoeveel automatisch code wordt gegenereerd, hoeveel procent, of het geïmplementeerd is, geadopteerd eigenlijk in de hele organisatie, AI. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
10: Zeker.
9: Bij jullie, hoe dat zit?
10: Het FAP, op development point of view, het FAP-platform is echt uitgerold in elk development team. Dus we kunnen eigenlijk met stip zeggen dat elke developer binnen Wolters Kluwer op dat platform zit en dat de producten op die manier ook gebouwd worden. Vanuit een revenue point...
9: Ik ontbreek je even, want dat heeft Google ook. En er was pas een bericht dat de developers bij Google die zeiden het werkt voor geen meter. Dus dat was grappig, allemaal memes erover. Maar hoe zit dus bij jullie? Je zegt natuurlijk, ja, bij ons werkt het wel. Maar kun je, hoe succesvol? Ik hoor wel eens twee keer zoveel code met twee keer zo goede kwaliteiten. Dat hoor ik wel eens.
10: Ja, het versnelt enorm. Hè. Dus de War for Talent heeft iedereen. Op dit moment zijn we echt wel niet een hirestop aan toe, maar toch wel twee keer aan het nadenken van kunnen we niet ander talent of hetzelfde talent anders inzetten. Dus bij ons, de maal 2 uiteraard is zeker daar, maar we zouden moeten hopen dat we sneller dan maal 2 kunnen gaan.
9: Ja. En wat doe je dan intern om dat te stimuleren?
10: Ja, trainingen uiteraard. Ja. Maar intern ook de code games zijn wel een leuk ding geweest. Dat echt wel een versnelling geeft. En waar dat we ook wel met heel een gebreid...
8: Hackathons.
10: Ja, dat zijn hackathons die minder... instant zijn. Dus een hackathon is typisch, laat ons eens een dag en een nacht ordenen en dat zit.
8: En laat ze meer doorlopen een paar weken.
10: Bij Code Games is het echt, een team wordt gevormd. Je hebt de tijd om je collega's te zien, blend wat marketing met development enzovoort.
8: Ja.
10: En jij kom je echt wel tot leuke dingen uit. Bijvoorbeeld, wij hebben op deze moment persona's uitgedacht die instant ingrijpen in de support, de helpdesk.
8: Oh.
10: Zodanig dat als er een MKB'er belt of een accountant, dat er eigenlijk een assistent naast komt te zitten bij de helpdesk supportmedewerker om te zeggen van, hey, je moet deze op die manier aanspreken.
8: Of influisteren.
10: Zijn vraag is eigenlijk dit.
8: Oh ja.
10: Antwoord op deze manier.
8: Ja.
10: Als je dit kan een stap verder nemen en integreren in jouw tooling, ja, dan ben je echt wel leuke dingen aan het doen.
8: Ja, maar dat is mooi van een technische kant. Tegelijkertijd heb ik je onlangs een interview met Belgisch Magazine lezen zeggen, we willen de overstap naar cloud en AI in één beweging maken.
10: Ja.
8: Er zijn natuurlijk nog tal van organisaties die daar nu verstrikt in raken. Daar verwees je net ook al een beetje, de multitude van mogelijkheden.
10: Ja.
8: Hoe doe je dat dan?
10: Wel, ik denk dat er heel veel mensen zich verslikken in het feit dat ze van on-prem naar cloud aan het gaan zijn en dat dan daar de focus op geven. Want uiteraard, als je nu nog op on-prem zit, heb je wel een probleem. Hè?
8: Ja, terwijl we juist nu ook weer steeds meer lokaal AI gaan draaien op onze Macs.
10: Ja, absoluut. Dus de trade-off daar maken is eentje.
8: Ja.
10: Als je nu in een niet-legacy environment in cloud kan gaan en daar AI al op kan toepassen, ja, dan kan je zelfs al iets of wat AI voortrekken op het cloud-migratiestuk en daar een intelligentere manier mee aanvangen. Zonder dat je al volledig on-prem weg moet denken. Om een slag om de arm te houden en te zeggen van kijk, we kunnen eigenlijk al heel innovatief in de markt staan en naar klanten dingen brengen waar ze echt wel meerwaarde van hebben. En niet cloud om cloud gaan doen zonder veel meerwaarde. Ik denk dat je de combinatie van de twee moet nemen.
9: Maar zijn jullie nog steeds bezig met een cloud-migratie?
10: Hier in Nederland niet.
9: Nee.
10: In UK en België is dat wel nog aan de gang.
8: Ja. En geldt het zelfs niet ook in die zin voor AI? Dat bedrijven nog steeds toch geneigd zijn, we moeten iets met AI, maar er nog steeds geen echte goede use case voor hebben bedacht?
10: En dat is precies, je zei daarnet, hoe gebruik je nu jouw technische kennis Bij ons geldt no AI for AI. Als het geen meerwaarde brengt en het kan nog altijd op de oude authentieke manier, soms is dat gewoon ook nog wel het beste.
8: Ja, en goedkoper.
10: Ja, voilà. Ja, ja. En dat, voor mij is dat nog altijd meer future compatible dan whatever te gaan bouwen. Als je de luchtkastelen gaat bouwen en achteraf bekijkt dat het eigenlijk niet schaalbaar is in een manier dat het nog marge oplevert en dat het ook nog betaalbaar blijft voor de eindgebruiker in combo met de value, ja, dan moet je daar toch wel sterk over nadenken wat dat wel de juiste keuzes zijn. Ja.
8: Ja. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Hè? Want tot voor kort zou ik zeggen RELX, het oude Reed Elsevier, maar je zou ook zeggen juist Anthropic met alles wat ze met Clothing mogelijk maken.
10: Dat is misschien net een brug te ver, maar het zou wel kunnen, dat zou de ideale situatie zijn als zou gebeuren. Ja,
9: Bij Anthropic zeggen ze dat. Hè? Ze zeggen, joh, we zullen gewoon speciaal model voor de account, een speciaal model.
8: Ze gaan nu ook al achter de ontwikkeling van proteïne aan. Dus ja, dat is het laatste nieuws van deze week. Ja.
10: Ze doen van alles en veel. Ik denk, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik dan. En start toch wel van expertise. Ik denk dat we het verschil echt kunnen maken door als modellen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt echt wel de waarheid is.
8: Ja.
10: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
8: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilt het naar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen van wij hebben die authentieke data, wij laat het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
10: Ja.
8: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch al, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van, nou, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
10: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. Er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local. Ja. Yeah. Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen. Mm-hmm. Ik denk dat we daar het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
9: Nee. Dus, fantastisch.
10: Ja.
8: Vertel
10: een nieuw woord. Een nieuw woord? Oké. Okay. Nou, ik breng niet alleen de zachte
8: gene. Kom maar op.
10: Ja. Dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting. Dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
8: Ja, full suite service.
10: De full suite ding.
8: Ja, okay,
10: dat is het ideaal scenario van de huidige softwareleveranciers uiteraard.
8: Ja.
10: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP-enabled of AI-enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, ja, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
8: Die specifieke data blijft de USP.
10: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook.
9: Ja. Ja, hoe ver ben je daar nu in?
10: Wij zijn echt wel aan het experimenteren, maar ook wel al value fase. Dus wat ik net wou zeggen, de code games hebben ons echt wel een versnelling gegeven. Uh-huh. En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van Regio West verantwoordelijke die de drie landen verenigt.
8: Ja.
10: Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren. Uh-huh. Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan
9: het maken. En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
10: Dat hangt er vanaf. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè? Ja. Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
8: Ja. Ja. Nou, dat is interessant. En je zei later dit jaar in België al een agentic toepassing en volgend jaar misschien in Nederland.
10: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
8: Nog voor het einde van het jaar?
10: Ja.
8: Ja. Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
10: Ja, plezier. Ik hoop van wel, ja.
8: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
10: Dank u.
8: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
6: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. Volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog...
0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Het ligt namelijk niet aan ons, het ligt aan de bedrijven, zegt onze gast. In BNR at Work hebben we het vandaag over de bedrijfsburn-out. Ik ben Nigaio Wijn en naast mij staat zoals elke week Arjan Elbors, arbeidsmarktcommunicatiespecialist en recruitment-expert. En onze gast is Patrick Nijhoff, welkom, schrijver van het boek De Bedrijfsburn-out. Patrick, had Oranje en het Nederlands elftal, hadden die ook een bedrijfsburn-out?
5: Nou, misschien wel. Je krijgt een burn-out als je hoofd niet goed luisteren naar de signalen van het lichaam. Dus ja, wie weet wat hebben de spelers gezegd en heeft onze coach ernaar geluisterd.
4: Ja, maar in jouw boek geef je ook aan dat je als manager juist moet luisteren naar je spelers. Dus kunnen we dan concluderen dat Koeman een slechte manager is?
5: Nou, ik denk dat een brug te ver is.
4: En je bent heel mild. Maar dan gaan we dadelijk verder praten over de bedrijfsburn-out. Nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Het concurrentiebeding kan werkgevers geld gaan kosten. Dat klinkt heel raar, want dat is volgens mij een beschermingsmiddel, Arjan. En ja. Nu, hè?
6: Ja, dat is nieuw. Ja. Het is een nieuw wetsvoorstel van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken, Werk, Gelegenheid. En die zegt eigenlijk, joh, het is prima dat jij als werkgever een concurrentiebeding hanteert voor jouw medewerkers. Maar als je er aanspraak op doet, dan moet je een vergoeding gaan betalen. Tot en met wel 12 maanden lang. En dat is, een half maandsalaris per maand. Dus in totaal kan een werkgever dat gewoon 6 maanden extra salaris kosten. En dat is heel erg veel. Het doel van die nieuwe wet is, ja, zo wordt het concurrentiebeding niet misbruikt door die werkgever om schaars talent onterecht te binden. En ook de werkgeversvereniging AWVN vindt dat de balans zo veel te ver doorslaat naar de kant van de werknemer.
4: Maar zijn er dan signalen dat ze dat gebruiken om talent vals te binden?
6: Nou, ik zie ze niet. En ik maak voor mezelf wel even een scheiding tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding. Concurrentiebeding wil zeggen, jij mag Nigaio niet naar een andere omroep, want jij werkt bij ons bij BNR. De gemiddelde kantonrechter zegt, ja, dat doen we niet mee, die flauwekul, want dat is carrièreobstructie, dus dat wordt meestal van tafel gegooid. Dus dat is niet zo spannend. Bij een relatiebeding zeg ik absoluut nee. Dan moet je die werkgever juist beschermen. Want een relatiebeding, als jij salesmanager bent en je hebt 10.000 belangrijke klanten in je zak zitten, dan wil ik inderdaad niet dat jij die gaat bellen in het eerste jaar of in het tweede jaar. En dan zou ik ook nog eens geld moeten gaan betalen. Die vind ik heel raar.
4: Ja, dat is apart. Dan bijna de helft van alle jongeren wil uitsluitend taken doen die bij hun functie horen.
6: Ja, je hoort
4: een tante houding, hè? Je komt als jong persoon toch binnen en dan pak je alles aan. En dan...
6: Ja,
4: dat is niet. Zie ik dit verkeerd, Arjan?
6: Dat is waar, helemaal. Ja. Je hoort die oudere mensen op de werkvloer natuurlijk al zo verklagen. En die jongeren die willen niks meer. Nou goed. Jongeren bewaken hun grenzen vrij stevig. Daar komt het op neer. Ongeveer de helft doet zeer zeker geen taken die gewoon niet bij hun functie hoort. En daarnaast geeft die doelgroep ook nog eens aan geen extra uren te willen werken. Dus gewoon geen overuren. Behalve als het ze concreet kan helpen met hun volgende carrière stap. En dat bleek uit onderzoek onder meer dan 5000 werknemers van carrièreplatform Intermediair.
4: Heb je een voorbeeld van een jongere die bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar dit is mijn functie, maar dat ga ik echt niet doen. Forget it.
6: Nou, gewoon voor het idee. Dus als iemand ineens moet gaan kopiëren om een project af te maken, zegt, ja, dat hoort niet bij mijn taken, doe ik niet.
4: Ja, dus eigenlijk moet per functie de functieomschrijving wat uitgebreider. En dan heb je als werkgever alles gecoverd.
6: Heel royaal. Heel royaal.
4: Dan na de zomer iets met MBO. Vertel, open hiring, Arjan.
6: Ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Na de zomer start er een hele belangrijke pilot. 70 MBO-studenten gaan stage lopen via open hiring. En het ROC van Amsterdam en ROC Summa, twee mooie MBO-opleiders in Eindhoven en Amsterdam dus, starten na de zomer met die pilot. 70 van hun MBO-studenten die gaan starten aan een stage op het Forum dat bekend staat als open hiring. Dus ze sturen geen cv naar het leerbedrijf en ze voeren geen sollicitatiegesprek. Nee, ze melden zich aan bij een van de werkgevers die zich aan hebben gemeld, zoals McDonald's, Timing, BMS Security of andere. En daar gaan ze vervolgens gewoon starten. En de pilot is een initiatief van de Start Foundation.
4: Aan de telefoon Jos van Delft, projectmanager bij Start Foundation. Hallo Jos.
7: Goedemiddag.
4: Waarom doen jullie dit?
7: Wij doen dit aangezien we al 8 jaar het open hiring programma draaien in Nederland. En we willen nog steeds signalen ontvangen dat er zoveel stagediscriminatie is. En toen dachten we van, goh, weet je wel, laten we nou eens gaan kijken

0: aantal scholen kunnen vinden, een aantal werkgevers kunnen gaan vinden en dan gaan testen in de praktijk van, goh, helpt het nu studenten om gemakkelijke toegang te vinden tot een stageplek? Hebben die studenten een gelijke prestatie als elk ander? Helpt het de werkgever om gemakkelijke stagiaires te vinden? Dus eigenlijk een soort pilottest om te kijken van, goh, zet je deuren iets verder open en wat zijn daar dan de effecten van?
1: Maar hoe helpt het de werkgever dan om makkelijker stagiaires te vinden? Want er zijn te weinig stageplekken. Dus er zijn meer stagiaires dan stageplekken. Hoe werkt het dan voor de werkgever?
0: Nou, je ziet altijd dat er een grote groep nog is die zichzelf uitsluit. Dus als jij bijvoorbeeld tot een groep hoort die al vaker de deur dichtgesmeten krijgt, dat je al denkt van, goh, weet je, ik hoef daar niet te reageren, want ik ben daar toch niet welkom. Ik heb dat ooit in Brabant ergens aan de hand gehad, en dan bleek bijvoorbeeld dat jongeren die vroegtijdig de school verlieten, die reageerden dus niet bij installatiebedrijven met een hele goede naam. Omdat ze alleen al dachten van, ja, die zullen wel die anderen aannemen. En dat zie je natuurlijk ook in die stagewereld. Je denkt op een gegeven moment van, goh, het heeft voor mij helemaal geen zin om dat bedrijf te bellen, want die zullen toch wel niet willen. En op het moment dat je ergens ziet van, joh, hier ben je altijd welkom, als je in een bepaald schooljaar zit, dan maakt dat makkelijk om te reageren.
1: Maar moeten die bedrijven dan niet gewoon zelf wat meer met een open mind en een handreiking naar de stagiaires toe toetreden, in plaats van zo'n systeem als open hiring?
0: Nou ja, daar ben ik dus een groot voorstander van. En elke stap die je zeg maar zet, hè, open hiring is misschien wel de meest verregaande vorm, maar elke stap die jij zet als werkgever om die deur meer open te zetten, dat betekent dat meer talent gewoon een kans krijgt. Dat juichen wij toe. En ik denk dat het ook gewoon in belang is van die werkgever om zo gewoon een grotere vijver te hebben waarin je talent kunt gaan vissen.
1: En hoe lang gemiddeld zijn die stagiaires bij dat bedrijf betrokken? Hoe lang blijven ze daar en wat gaan ze zoal doen?
0: Ja, dit zijn allemaal stages voor ongeveer een jaar. Dus we hebben mensen die in een beveiligingsbedrijf gaan werken in Amsterdam. We hebben mensen in de horeca gaan werken. Dus je doet hetzelfde werk als ieder ander uit jouw studiejaar.
1: Ah, wat super dat jullie hier dus nu zo mooi mee van start gaan. Even kort, wanneer is het voor jou een succes?
0: Eigenlijk is het al een succes omdat de baanopeningen er zijn, hè? Dus we hebben nu de werkgevers gevonden die hebben gezegd van, oké, weet je wel, bij ons ben je welkom. Dat zijn dus 70 plekken. We gaan na de zomer zien hoeveel mensen er ook daadwerkelijk gaan starten, maar in ieder geval deze kans ligt er. Vervolgens vind ik het een succes als we gewoon eerlijke resultaten kunnen gaan laten zien van, oké, dit betekent dus voor alle betrokkenen, en de betrokkenen zijn dan de werkgevers, de studenten en de opleidingen.
1: Jos van Delft, dankjewel en heel veel succes inderdaad daarmee. Projectmanager bij Start Foundation.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Organisaties maken mensen ziek, dat zegt onze gast Patrick Nijhoff, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. We moeten dus met een andere blik naar de burn-out gaan kijken. Patrick, we kennen allemaal het fenomeen burn-out, maar jij hebt het over een bedrijfsburn-out.
3: Ja, kijk, bij een burn-out luistert het hoofd van iemand eigenlijk niet goed naar de signalen die het heel lang afgeeft. Pijntje hier, slecht slapen, en ook niet naar de signalen van mensen van buitenaf. Die zeggen, goh, gaat het goed met je? Zal je niet een tandje terugnemen? En als je dat patroon ook op organisaties zet en je kijkt naar het hoofd van de organisaties, dat zijn beleid, plannen, cijfers, vaak ook het management. Je zegt, wat is dan het lichaam van de organisatie? Dat is de praktijk, dat zijn de mensen en hun verhalen. Dan zou je kunnen zeggen dat soms ook daar het hoofd van de organisatie niet goed luistert naar het lichaam. En zo is de metafoor van de bedrijfsburn-out ontstaan.
1: Ja, en wat zie je dan concreet? Want je hebt het hier over een verschuiving van normaal burn-out los je individueel op. Jij zegt van ja, een bedrijf is ook een lichaam, hè? Geest en lijf. Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan?
3: Zoals mensen een burn-out krijgen als die twee niet met elkaar in verbinding staan. Dus het hoofd en het lichaam. En als je daar slecht naar luistert, dan krijg je uiteindelijk dysfunctioneren of het ergens wel uitval. En in organisaties is dat ook zo. Je krijgt cynisme. Je krijgt terugtrekgedrag. Je hebt mensen die zich niet meer verbonden voelen tot jouw organisatie. Die gaan in de energiezuinige stand. En dat allemaal omdat ook hier weer het hoofd onvoldoende verbonden is met het lichaam. Dus zeg even, het beleid sluit niet meer aan op de praktijk.
1: En wat voor een gap zie je er dan? Dus welk beleid sluit niet meer aan bij welke praktijk?
3: Nou, je ziet dat met name bij veel organisaties waar het beleid, noem maar er in de kantoorkamertjes, op het hoofdkantoor of in andere regionen besloten wordt, maar zonder dat het beleid gemaakt wordt met degene die het beleid moeten uitvoeren. Dus dat zijn de vakprofessionals.
1: Je ziet steeds meer dat bedrijven juist wel die handreiking maken naar de werkvloer, om het even zo te zeggen, omdat ze weten dat gedragen beleid rijdt verder dan top-down. Is dat een oplossing?
3: Dat is wel een oplossing, maar wat je vaak ziet is dat het toch op papier een oplossing is. Dat ze zeggen, ja, we gaan luisteren en vervolgens toch die signalen alleen maar gebruiken voor het plan en de weg die ze zelf al hebben geschetst. Dus wat erin past, neem je mee. En de signalen die er niet in pasten, worden weggezet als, ja, ze hebben het over werkdruk, maar het is nu even druk, volgend kwartaal zal het wat minder zijn. Dus signalen die niet passen in het dominante beeld wat leiders hebben of wat management heeft, wordt vaak toch minder betrokken bij hun keuzes en besluitvorming.
1: En hoe heb jij dit zien gebeuren?
3: Nou, ik heb dat eigenlijk in veel organisaties zien gebeuren. En wat je dan met name ziet, is dat hoe vreemd ook mensen toch bij een organisatie blijven, maar zich terugtrekken in, ja, ik noem dat energiebubbels. Dus die gaan eigenlijk zorgen dat het met hun team nog leuk blijft en zinvol blijft, maar die eigenlijk zich distancieren van de organisatie en denken van, nou, wat ze, en dat is een heel interessant woordje, ze in organisaties, wat ze verzinnen, wij doen gewoon ons ding en wij zorgen dat onderling leuk blijft. Dus dan zit er op zich nog wel heel veel energie in de organisatie, maar die zit eigenlijk afgeschermd in teams of in individuen.
1: En nu, want mensen kennen een burn-out, dus dan ga ik naar mijn werkgever en dan zeg ik heb een burn-out. En dan met mijn psycholoog of mijn huisarts bespreek ik wat de bron kan zijn van die burn-out. En dat wordt dan vaak individueel afgewikkeld. En klopt het dat jij ook beweert van, nou, die burn-out die kun je wel individueel afwikkelen en daar allerlei redenen voor hebben, misschien deels werk, deels privé, maar dat juist een groot gedeelte van die burn-out wordt veroorzaakt op het werk. Is dat wat je stelt?
3: Nou, dat is niet alleen wat ik stel. De Wereldgezondheidsorganisatie die stelt dat burn-out een werkgerelateerd fenomeen is. En ja, het is vaak multicausaal. Dus en druk op het werk, gedoe op je werk, en dan thuis misschien ook een overlijden of een scheiding. Dat komt er dan bovenop.
1: Hoe kijk jij hier naar, Arjan?
4: Ja, ik herken het uit eigen ervaring dat mensen vaak de combi hebben wel. Dus zowel financiële druk, of er is een scheiding, of er is inderdaad een probleem met huis of gedoe. Dus er zit altijd iets waardoor mensen veel gevoeliger zijn. En als dan vanaf het werk er een hoop druk op komt, dan krijg je vanzelf een waanzinnige cocktail van moeilijkheid.
1: Ja. Ja, ik snap wat je zegt, Patrick. En enerzijds begrijp ik ook wel dat je aangeeft van, ja, als dan het management of de leiding één kant en een bepaalde druk en iemand op de werkvloer die moet alleen maar uitvoeren en de werkdruk is te groot. Maar aan de andere kant moet iemand toch ook gewoon zijn werk doen en zorgen dat hij in zijn privé voldoende balans heeft, zodat hij ook zijn werk kan doen. Hij krijgt er, of zij krijgt er ook voor betaald. En tegenwoordig zie je dat werkgevers al heel veel doen, juist om het werknemers naar de zin te maken. Gespreksvoeringen, ondersteuning, flexibele werktijden, et cetera.
3: Ja, dat is heel goed voor het individu. Maar heb je dat soort mechanismes ook, zeg maar, in de organisatie zelf ingebouwd? Is er genoeg tijd voor rust, voor reflectie? Of gaan we het ene project starten terwijl het andere nog niet klaar is? In veel grote organisaties, nou, we kennen de banken, waar de ene transformatie over de andere over mensen wordt uitgerold. Ja. Waar het ene nog niet geland is, of er is weer een andere verandering. Ja. En mensen die trekken dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus als dan op het werk, zelfs al zouden ze privé hersteld zijn met coaching en met meer vitaliteit, en ze komen terug in een omgeving die nog steeds werk blijft stapelen, omdat we nu eenmaal meer werk dan mensen hebben. Ja, dan kun je afvragen of er niet scherpe keuzes gemaakt moeten worden in organisaties.
1: Maar hoe moet een organisatie daarmee omgaan?
3: Nou, wat heel recent is een aantal kraamzorgorganisaties, waaronder Utrecht en Limburg, die hebben gewoon gekeken van, goh, hoeveel kraamzorgprofessionals hebben we? Hoeveel bevallingen kunnen die aan? En die hebben een aantal klanten de wacht gezet van, goh, ja, sorry, wij kunnen jullie over een paar weken, als jullie bevallen, kunnen wij jullie niet helpen. We verwijzen jullie door naar regionale organisaties. Want de draagkracht van onze medewerkers is bereikt. En voor je het weet krijg je een domino-effect van harde werken.
4: Het wordt alleen maar groter. Alles wat eruit valt, en er vallen meer mensen uit omdat er mensen uitvallen.
3: Ja. Ja.
1: Maar je zou niet kunnen zeggen, jij geeft nu een voorbeeld van de kraamzorg, maar bijvoorbeeld even algemeen, je kan niet zeggen, jongens, het is nu superdruk, we krijgen als bedrijf veel opdrachten binnen en we hebben een relatief klein team, maar we gaan even een tandje bijzetten en zorg dat je in je privé voldoende rust neemt en balans vindt, zodat we even deze periode doorkomen. En als het straks wat rustiger is, ja, dan kunnen we wat compenseren. En ondertussen luister ik goed naar jullie. En hebben we af en toe een teamdag. En doen we een bedrijfsfamilieopstelling. En hebben we flexibele werktijden. Dat kan toch ook?
3: Dat kan wel. Alleen wat de realiteit is dat het is nu even druk. En straks is het minder druk. Dat komt vaak niet. Dus van het is een kwartaal druk, het is twee kwartalen druk. Het is het hele jaar druk.
4: Ik heb wel een vraag. We hadden dat nieuwsitem over jongeren die wel heel duidelijk hun grens aangeven. Dit hoort niet tot mijn taken en dit hoort niet tot mijn uren. Dus ik ga geen overuren maken. Hoe zie je dat in het grote plaatje, Patrick, van bedrijfsburn-out? Want dat is een generatie die een heel ander beeld heeft dan bijvoorbeeld, noem maar even de boomers die al 30 jaar het werk doen.
3: Ja, de boomers zijn opgevoed met van hard werken is er nooit iemand doodgegaan.
4: Ja, ja.
3: En schouders eronder. Je merkt dat de jongeren toch meer naar betekenisgeving kijken van de organisatie zelf, maar ook van hun leven en hun welzijn. En die daar een hele andere balans in opmaken. Ja, daar zul je echt rekening mee moeten houden. Ik vind wel dat we daar ook niet te slap in hoeven te worden.
1: En wat bedoel je met niet te slap? Dus waar ligt de grens? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
3: Nou, ik denk dat je van met name in voorgesprekken, maar ook in opleidingen duidelijk moet maken dat je had het net in het gesprek over kopiëren. Dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar een sterk onderhande functiebeschrijving, waarbij mensen zeggen: goh, dit doe ik wel en dat doe ik niet. Daar is eigenlijk de organisatie ook niet mee geholpen. Dus ik denk wel dat je eerlijk met jongeren in gesprek moet blijven van: goh, wij hebben hier als team deze opgave. We gaan jouw talenten zoveel mogelijk benutten. Die van iedereen in het team. Maar de realiteit van het leven en ook van werken is dat er soms ook minder leuke dingen gedaan moeten worden. En daar mag je best wat eerlijk gesprek over aangaan.
1: Ja. Is dat voldoende om dat te kantelen? Of moet er meer gebeuren?
3: Nou, wat je onder andere ziet in de zorg en het onderwijs is het verlies aan betekenisgeving. Dat we met de passie en liefde waar mensen vak voor zijn begonnen, dat het wordt uitgehold doordat processen en systemen en procedures meer centraal komen te staan. Wouter staat noemde het al terug naar de bedoeling. Dat organisaties zich wat vaker moeten afvragen van: goh, waarvoor zijn we hier nou? Zijn we hier voor de burgers of voor de cliënten of voor wie dan ook? Ik moest op de weg hier naartoe denken aan een reclame van vroeger. Maar dat ging van: goh, hallo, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? En ik denk, die simpele vraag zouden organisaties met elkaar toch wat vaker moeten stellen, denk ik.
1: Ja, en dat lijkt me ook heel goed. Ik denk dat je heel goed in balans moet zijn, hè, met je werknemers. En die moeten weer goed in balans zijn tussen werk en privé. Maar soms is het ook gewoon zwaar en is er veel werk. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Zeker met die jongere doelgroep die kritischer is en waar die toch ook anders kijkt naar hoe ze behandeld worden. Hoe ga je dan om met situaties waar het steeds drukker wordt, steeds meer, et cetera?
3: Nou, wat ik al zei, ik denk dat je scherpere keuzes moet maken.
1: Ja, dan gaan we failliet. We kunnen wel kiezen om die opdracht niet aan te nemen. Ja, dat klinkt makkelijk. Dat is net zoals de directeuren papieren dossiers maken en dat door de organisatie heen drukken. Voelt dit ook een beetje van: ja, je moet scherpere keuzes maken. Ja, ik kan wel de komende maanden geen opdracht aannemen, dan ga ik failliet. Of dan mis ik een opportuniteit. Dus je wil door. Hoe ga je dat doen als je dat graag wilt?
3: Nou, ik denk dat jullie allemaal wel eens gehoord hebben van de 80-20-regel. En die geldt eigenlijk ook in organisaties. Dat 80% van de energie gaat naar 20% van patiënten of klanten. En je kunt je afvragen of elke klant waar je veel energie in stopt eigenlijk wel van toegevoegde waarde is en of je die eigenlijk wel zou moeten willen bedienen. En als je daar scherpe keuzes in durft te maken, zodat er weer lucht en ruimte komt. Anders blijf je hangen in de vicieuze cirkel die alleen maar neerwaarts gaat.
4: Ik herken me in het verhaal van jouw 80-20%. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. Ik sprak een CEO van een grote uitzendclub. En die zei: de beste beslissing die ik heb gemaakt is twee van mijn top 10 grootste klanten heb ik eruit gegooid deze week. Dus daar ben ik zelf naartoe gegaan, ben ik afscheid van genomen. Er ging alle energie naartoe. Iedereen werd chagrijnig als ze daarvoor moesten werken. Die klanten waren niet blij te maken en we verdienen bottom line alleen maar omzet en geen marge. Die hebben ze eruit gebonjourd. Dus de omzet ging wat terug. En dat hele bedrijf kreeg weer lucht, ging weer ademen. Dus dat waren twee hele grote klanten, letterlijk dat voorbeeld. En dat kan dan een hele goede, duidelijke beslissing zijn.
1: Helder. Patrick, ja, de tijd gaat supersnel, hè?
3: Als je het
1: over burn-outs hebt. Ik zou nog wel even door willen burnen. Vakantie staat voor de deur. Patrick, heb je nog één tip voor werkgevers wat ze dan nu moeten doen voor hun personeel?
3: Nou, in ieder geval zorgen voor vervanging. Dat is helemaal terugkomt van vakantie, dat niet het bureau overladen is met dossiers en de mailbox ontploft is. Laat de werknemer ook met rust tijdens de vakantie. Gun hem zijn vakantie. En,
1: ik lijkt me heerlijk om ze toch een beetje te appen tussendoor.
3: Nou, bijvoorbeeld, je bent geneigd om... ik heb hier een mail, dan moet die persoon naar de vakantie doen. Dan ben ik er vanaf. Maar die kun je ook gewoon een concept maken of zelfs uitstellen. Zodat iemand niet als hij terugkomt 200, 300 of 400 ongelezen mails heeft. Want dan begint hij al met stress. En voor de werknemer zou ik zeggen... als je een kantoorbaan hebt met een agendafunctie... zet eerder de afwezigheidsassistent aan... en zet die ook nog een paar dagen aan nadat je op vakantie terug bent gekomen.
4: Jaar rond.
1: Dankjewel Patrick, schrijver van het boek De Bedrijfsburnout. Ja, en dan staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière moment voor je klaar in de podcast app. Arjan Werden, Annemarie van Gaal in de studio, hè?
4: Zo, maar dat was even een verhaal.
1: Ja, toch? Ja, je dacht, er komt een keurige, beetje bedeesde zakendame binnen. Maar dat bleek totaal anders, toch?
4: Ja, is niet normaal wat zij je vertelt.
1: Ja, onder andere hoe ze een groot bedrag even ging terughalen bij een Russische oligarch.
5: Iemand die zijn rekening niet betaalde, dat maakte mij zo ontzettend kwaad.
1: Waarom dat juist zo specifiek?
5: Omdat wij dat geld nodig hadden voor ons bedrijf.
1: Ja, oké.
5: Dus je flikt mij niet dat je niet betaalt voor iets wat ik geleverd heb. Dus, en iedereen zei al van ja, het bedrijf gaat over de kop. En ze zijn het magazijn al aan het leeghalen. Dus ik ben erheen gegaan, maar echt... door gangen met mannen met kalasjnikovs.
4: Kwam je even je geld halen?
5: Ja.
1: Hoe dit afloopt en het verhaal wordt nog veel beter hoor. Maar dat hoor je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen... ga dan naar onze LinkedIn-pagina. We hebben ook TikTok en praat daarmee over alle relevante en leuke onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand... had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht... die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en TUI zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? De 3e juli alweer. 6e bijna in Den Haag. Ik ben met Leenert, met Michiel, zelf met Mark. Je kijkt ook alsof je toe bent aan de 6.
6: Zeker, want we zitten op donderdagavond zitten we in de podcaststudio, de studio in Den Haag. Vlak voor het Kamerreces, er wordt vanavond de hele avond nog gestemd. Wij gaan zo meteen een klein buffetje gaan we eten. Maar we zijn wel toe aan het zomerreces. Al gaat het voor mij nog niet echt beginnen. Michiel, jij gaat wel volgende week gelijk met vakantie, hè?
7: Ja, klopt. Dus op het moment dat deze podcast online staat... dan is het zo'n beetje klaar. Nou, dan, ik ga nog naar de Friday Move, vrijdagmiddag. Dus daar nog wel even naartoe. En dan is het even... Even een paar weken niet hier. En daar verheug ik me wel op. Maar...
5: maar je verheugt je ook alweer op de eerste zeker. Dag na het reces. Dat weet ik zeker.
7: Zeker. En ook wel op wat er deze zomer gaat gebeuren. Want het gaat een drukke zomer worden. Maar
5: jij komt terug in het leuke stuk van de zomer, denk ik.
7: Ja.
5: Tweede helft. Als we richting... wat Leenert altijd de augustusbesluitvorming noemt... maar dat is de voorbereiding voor Prinsjesdag. Ja. Als de besluiten genomen worden... dat wordt nachtjes doorhalen op het ministerie van Economische Zaken.
7: Ja, en we krijgen een concept macro-economische verkenning op 14 augustus uit mijn hoofd. Dan is ook de eerste ministerraad weer. Dus dan dat gaat allemaal wel weer beginnen hier vrij snel. Maar ik merk ook wel als je mensen hier spreekt... dat iedereen het er wel over eens is. Nou, het is fijn dat de reces er aankomt, maar dat is... ook niet zo gek, want volgens mij de Tweede Kamer en het hele politieke bedrijf hier, dat heeft opvallend veel weg van een gewoon bedrijf zoals daar er duizenden, tienduizenden van zijn in Nederland en waar iedereen, als je weet dat de zomer er bijna aankomt, ook wel denkt van, het is wel even goed geweest.
5: Ja, en wat wel voor ons... Personeelszaken en een afdeling die de kantine. Declaraties afhandelt. Ja, precies.
6: Ja, en wat... wij moeten produceren. Hè? Dus elke dag moeten we iets afleveren. En nu er zomerreces is, dan hebben wij de leverplicht niet, zoals we dat noemen. Maar als er nieuws is, moeten we wel nieuws brengen.
8: Tuurlijk.
6: En volgende week voel ik me een beetje, denk van, nou, dit is, gaan we een beetje het leven in van, nou ja, zoals andere mensen ook werken, niet met een deadline elke dag. Maar ik heb veel afspraken gemaakt met winstpersonen om bij te praten achter de schermen van, nou, wat ga je de komende tijd doen?
5: En, oh ja, want een reces is geen vakantie, Leendert.
6: Nee, zeker niet. Er is een NAVO-top, dus ik heb een winstpersoon geregeld om daarover te spreken op zender. Dus kortom, er wordt wel gewerkt, alleen het tempo, het ritme wordt anders, want wij zitten echt in een ritme. Of je doet de ochtend of je doet de middag. En dat is een soort cadans waar je in zit. En als er dan reces is, dan vervalt dat van je af.
5: Even
6: en dat
5: lucht.
6: Geeft echt even lucht, inderdaad.
5: Ja, en waar gaan we het van de zomer allemaal over hebben? Ik bedoel, we gaan. Ja, trouwens, er komt een. Dat heet. Dat mogen we niet een zomerserie noemen, want dat schijnt lelijk te zijn. Maar het is toch wat het is.
7: We hebben een zomerserie doen.
5: Een aantal afleveringen bedacht. Ja, ik weet niet precies waarom radiomensen dat een lelijk woord vinden. Het is precies wat het is. In de zomer maken we een seriegesprek over iets. Dat zit er ook weer aan te komen voor deze zomer. Wordt hard aan gewerkt op de achtergrond. Maar
7: kunnen we wel iets zeggen over wat dat inhoudelijk gaat?
5: Nee, dat kunnen we nog niet. Ja, het heeft te maken met hoe de nieuwe regering functioneert. Dat is of eigenlijk wat we ervan verwachten. Nee, nou zeg ik al verkeerd en te veel.
7: Maar,
5: wat komt er inhoudelijk van de zomer nog qua nieuws allemaal? Waar houden jullie rekening mee?
7: Nee, maar ik wou voordat we daar naartoe gaan nog wel zeggen. Dus het is wel zo dat er gewoon iedere vrijdag een Studio Den Haag verschijnt, toch? Want dat is vaak mijn grote ergernis in de zomer met allemaal podcasts waar ik graag naar luister. Ja, die kappen er allemaal mee nu. Maar dat
5: je kent ons. Het is Studio Den Haag gaat altijd door in de zomer. En we hebben wel eens één dagje in het jaar dat we een week vrij zijn met kerst, geloof ik. Zijn we dat een keer geweest?
6: Ja, maar dat was dan voor mijn gevoel.
5: Één keer. Ja. Kan ik me dat herinneren?
7: Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden. Je knippert twee keer met je ogen en het is bijna de derde dinsdag van september. Het is bijna Prinsjesdag. En dan is er, tenminste, die moet er dan zijn, een begroting. En de algemene politieke beschouwingen. Maar de wereld is natuurlijk wel anders dan hoe die altijd geweest is. Omdat we een minderheidskabinet, een minderheidscoalitie hebben die met een begroting zal moeten komen. De eerste ook nog eens met elkaar uit moet komen. En dan is het ook nog maar de vraag of we dat gedroomde brede begrotingsakkoord, wat de grote wens van het kabinet net is, of we dat gaan krijgen.
5: Ja, dat gaan we niet krijgen, toch? Dat is deze week volgens mij helder geworden. Dat de oppositie op links heeft gezegd, kom bij ons of ga niet bij ons. En de oppositie op rechts heeft gezegd, ga naar hun of niet. Maar hom of kuit, kiezen.
7: Ja, maak een keuze, ja. Is wat gezegd wordt.
5: Is dat misschien een heel mooi bruggetje naar iets waar je van de vorige week was?
7: Oh ja.
5: Een jaar 21-congres, namelijk op rechts, waar ze deze uitspraak voor het eerst deden.
7: Ja, nou, en het is ook een beetje het congresseizoen, inderdaad, vaak op zaterdag. Volgens mij vind jij dat ook wel leuk, altijd Leendert, om daar naartoe te gaan, naar die plekken. Het is wel zo dat het jaar 21-congres afgelopen zaterdag in Ede, in een oude kazerne trouwens, waar geen airco was. En toen zaten we wel in die hittegolf nog. Dus ik heb heel veel zwetende jaar 21ers gezien.
5: Oh, mooi.
7: Maar niet zwetend omdat het crisis is in die partij of omdat het niet goed gaat. Integendeel, het gaat goed met de jaar 21. Afgelopen oktober van 1 naar 9 zetels gegaan. En in sommige peilingen zijn het er 16, 17 inmiddels. Dus wel in de winning mood, jaar 21. En zij realiseren zich en terecht dat ze een machtsfactor geworden zijn. We horen zowel pro als jaar 21 dus de hele tijd tegen het kabinet zeggen, maak een keuze, want een deal met ons allebei, dat zien we niet gebeuren. En ik sprak Joost Eertmans, de partijleider van jaar 21... En ik dacht een beetje na, ook het politiek strategische. En hoe kan jaar 21 nog verder profiteren van ook het dilemma en ook de discussie waar men binnen de coalitie nog voor staat. En daar stelde ik Eertmans een vraag over. Zou het slecht zijn voor jaar 21 als dit kabinet uiteindelijk links afslaat? Ook met alle ontevredenheid die dat bij VVD-kiezers op zou leveren, die ook naar al die alternatieven op rechts kijken, waarvan jaar 21 daar nu een van de grootste van is?
9: Absoluut. Dat gaan we denk ik ook zien. Voor ons is dat een vrij riante positie. Of we kunnen onze wensen verwezenlijken voor een deel, of men gaat met pro. Nou, ik heb al gezegd, het reddingsbootje van Klaver ligt klaar. VVD, veel succes. Ik denk dat de kiezer ze daar keihard op gaat afrekenen. Het andere alternatief is dat er helemaal geen deal komt en dat uiteindelijk het kabinet strandt en dat we weer verkiezingen krijgen. Ja, dan zal jaar 21 het goed gaan doen, denk ik. Maar de vraag is voor mij dan weer...
7: Zit het land daarop te wachten, weer nieuwe verkiezingen?
9: Nee. Dat denk ik dus ook niet. Maar wat kunnen wij daaraan doen uiteindelijk, als het echt op die manier gaat? Wij hebben niet gekozen voor deze variant. Maar B, wat voor formatie krijg je daarna? Want dan zou zomaar Pro heel groot kunnen worden. Zou ik zomaar kunnen voorstellen. Ja, daar gaat Jaar 21 ook niet mee in een kabinet zitten. En wij zullen misschien ook wel wat winnen. Dus kortom, be careful what you wish for.
5: Als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan Emiel Roemer, die ooit als grootste partij een paar weken in de peilingen stond. Ja. Met de SP, hè? En toen kwamen de verkiezingen. Toen was hij de vijfde of zoiets. Het telde echt niet meer mee inmiddels. Dus we zitten nog. De verkiezingen zijn nog ver.
7: Ja, en er was toen een televisiedebat met Mark Rutte.
5: Ja,
7: toch?
5: Er was een incidentje waarna het misging. Dat weet ik wel. Maar er zijn nog geen eens verkiezingen. Ja. Om nu al te denken, bij de volgende worden we de grootste.
7: Ja. Ja. Ja, maar ik vond het interessant wat Eerdmans zei op die vraag. En dat vind ik ook wel fijn aan Eerdmans, dat hij vaak ook gewoon eerlijk is. En gewoon toegeeft dat het voor zijn partij helemaal niet zo slecht zou zijn als dit kabinet uiteindelijk linksaf gedwongen wordt.
5: Nee, precies, want daar komt het op neer. Maar dat betekent dat er van de zomer dus in ieder geval geen deal komt over links en over rechts. Dat is deze week denk ik duidelijk geworden.
6: Nou, ja, dat is een beetje.
5: Of is dat te stellig, Leendert?
6: Nee, dat is niet te stellig. Maar op het moment dat je. Dat heb ik vandaag gedaan. Ik zie de Haagse politiek altijd een beetje als een puzzel. En die puzzel moet je leggen. En je moet overal stukjes vandaan halen om uiteindelijk te kunnen zien welk plaatje er tevoorschijn komt. Mm-hmm. En daarvoor moet je langs alle partijen. En is het belangrijk om met ministeries te bellen. En vooral heel veel met mensen te praten. Ja. Nou, doe ik dat graag. Dus is heel leuk aan mijn baan. Dan kan ik gewoon de hele dag lekker kletsen. Maar dan ga ik op pad en het lukt me bijna eigenlijk altijd wel om te zien, is het een brug, is het een gebouw, en dan weet je nog niet welke brug soms en welk gebouw, maar je weet in ieder geval welke kant het op gaat, wat de contouren zijn.
5: Ja.
6: En het is heel erg lastig, waar ik wel uitgekomen ben, daardoor hoef je geen rocket scientist voor te zijn, maar dat het
7: een brede... Dat ben je ook niet, dus dat scheelt.
6: Ja, daarom, een brede... Een breed akkoord, een begrotingsakkoord, lijkt er niet te gaan komen. En dat komt simpelweg omdat je of met GroenLinks partij, of met Jaar 21 in ieder geval in zee moet. En zij hebben echt tegenovergestelde wensen. Want de belangrijkste wens, de ene zegt lasten verhogen en...
5: Meer uitgeven. Mooie plannen kunnen gaan doen, ja.
6: Ja, meer uitgeven. En
5: het
6: dan gaat het minder
5: niet
6: uitgeven
5: van de lasten,
6: en lasten
5: dat
6: verlagen.
5: Niet.
6: En het staat echt diametraal tegenover elkaar. Dus, en dat is principieel. Dus dat gaat niet samen. Dus dan zou je over links en over rechts moeten. Ja. En welke route ze nou gaan kiezen.
5: Maar dat is
6: nog geheel onduidelijk.
5: Je zou toch inmiddels verwachten dat het kabinet weet of ze over links of over rechts willen?
6: Nee, want daar zijn ze dus binnen de coalitie ook nog niet over eens. Want de VVD is eigenlijk altijd al de meest uitgesproken partij binnen de coalitie. En zij zeggen gewoon...
5: Het pro zijn ze
6: ja, 21. Ja. Het staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma staat het dichtst bij ons. Verkiezingsprogramma. Kortom, het liefst over rechts met Jaar 21. En nou ja, wat Jesse Klaver allemaal wil, daar zien wij natuurlijk helemaal niks in. Slecht voor het bedrijfsleven, slecht voor het land, slecht voor de economie, slecht voor het groeivermogen van Nederland, moeten we allemaal niet doen. Maar er spreken Henry Bontebal en Jan Paternotte, en zij zeggen toch, ja, wij willen het liefst wel een brede deal hebben. Ook omdat je zometeen, als je akkoorden moet gaan sluiten voor bijvoorbeeld hervormingen, die niet over één jaar gaan, en je weet dat er ook een andere senaat gaat komen, is het allemaal veel te wankel. Zeker over rechts, maar ook over links kan het heel erg wankel gaan worden. Dus zorg nou ervoor, en dat willen ze bij stikstof ook, dat je afspraken gaat maken met zo'n breed mogelijke club. Zodat we in ieder geval een tijdje vooruit kunnen.
5: Gaat ook daar niet lukken?
6: Nee, gaat ook niet lukken.
5: En daar hoorde ik, vond ik op zich wel weer eens verfrissend, iemand op links zeggen, namelijk iemand van Pro. Ja, maar dit wordt sowieso een rechtse deal. We vinden VVD en D66 al rechtse partijen. Dus natuurlijk is het een rechtse deal. Wat er ook uitkomt. En dat is natuurlijk op de rechtse partijen. Die 6, 7 partijen die daar elkaar de tent uit vechten. Die zien dat heel anders. Dat weet ik ook wel. Die vinden D66 al radicaal links. En de VVD is misschien een middenpartij als ze een goede dag hebben.
7: Het leidde ook tot hoongelach op de publieke tribune toen dat gezegd werd over VVD en D66 als rechtse partijen. Maar daar komen we misschien nog wel op. Dat waren boeren die naar
5: Den Haag. Dat was een stikstofdebat. Ja. Ja, daar gaan we het vast nog over hebben. Is dat, misschien kunnen we het daar nu wel over hebben.
8: Je ziet wel dat die route over, en dat zie je dus wel bij stikstof, maar ook even in het kader van die begroting. De route over links is by far de makkelijkste route als je puur naar de cijfers kijkt.
5: Ja,
8: want met pro heb je in de Tweede Kamer een ruime meerderheid van 86 zetels. En als je dan de Eerste Kamer ingaat, dan kom je nog maar 2 zetels tekort om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. En dat kan je met Volt doen, dan kan je met de SP doen, dan kan je met Partij voor de Dieren doen. In ieder geval, dan moet je me maar afvragen welke afsplitsingen je nodig hebt.
5: Er zijn allerlei eenlingen in de Eerste Kamer die je zou kunnen eenlingen,
8: maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Alleen, pro is echt heel stellig. Wat pro zegt, en daar zullen ook, of daar hebben ook het CDA en D66 moeite mee. En dan komen we bij waar jij en ik elke keer tegenover elkaar komen te staan. Maar dat gaat om de financiële kaders zoals ze dat afgesproken zijn. Die piketpalen wil pro zo erg gaan verzetten dat binnen de coalitie daar heel veel weerstand tegen is. Zeker vanuit de VVD, maar ook vanuit de andere partijen.
5: Wij weten alle twee dat er 3 opties zijn. Ja. Voor als je geld tekort hebt. Dus dat, dat weten ze op links en dat weten ze op rechts ook. En ze maken er andere keuzes in.
8: Ja, precies. Maar dus ja, op links, en links houdt zich ook nog vast aan de bonden. Het is een hele lastige route, maar rechts is zo wankel. En al helemaal in de Senaat, hebben we bij boek 3 wetgeving ook weer gezien, dat het wel een hele grote gok is om het over rechts te doen. En die gok kan je wel nemen. Want dan ga je door de Tweede Kamer heen met steun van Ja 21 en bijvoorbeeld SGP. Ja. Dan heb ik het er doorheen. En dan is het verhaal naar de Eerste Kamer van beste Senaat. Misschien, bijvoorbeeld BBB, misschien bent u het niet eens met de stikstofplannen. Maar als u niet meegaat met de begrotingen zoals we hem nu aan u presenteren, dan gaat het over links. En als het over links gaat, krijgt u helemaal wat u niet wil hebben. Dat zal de boodschap zijn aan een BBB in de Senaat.
5: Ja, en dan is de vraag de SGP, of al die rechtse partijen in de Eerste Kamer die angst zullen voelen. Of dat ze denken, nou ja, nee, dan sneuvelt deze regering nog eerder. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat is de derde optie. Ja. Maar dus de vraag is volgens mij die daaronder ligt, is of pro zijn hand overspeelt. En ik zeg pro, dan heb ik het dus over de Tweede Kamer. Want in de Eerste Kamer heet ze nog gewoon GroenLinks PvdA.
8: Ja, en dan wil ik er nog één opmerking erover maken.
5: Maar dat is toch de vraag? Of pro, ja, die zijn heel stellig. Jullie moeten met ons en dit zijn onze voorwaarden.
8: Ja, en als je hoe radicaler, radicaal in ieder geval. Wat betreft begrotings, radicaal, niet in de zin dat ze een radicale partij zijn, maar hoe radicaler hun voorstellen zijn om lasten te verzwaren, met vooral voor de rijken, dus met bijvoorbeeld een miljonairstax of grote bedrijven heel zwaar gaan belasten, hoe meer rechtse partijen bereid zullen zijn om de plannen, en gesteund door Ja 21, te steunen in de Senaat. De laatste optie is om een soort demissionair beleidsarme begroting te sturen voor dit jaar. Te wachten wat de Senaat, na de Provinciale Statenverkiezingen, hoe de Senaat ervoor ligt. Want de meeste hervormingen op de zorg na, want Sophie Hermans heeft wel een probleem. En we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage.
5: De meeste begrotingen?
8: Sorry?
5: Je zei de meeste.
8: De meeste hervormingen liggen in 28.
5: Ja.
8: Ja, dus je kan redelijk beleidsarm naar 27 toe gaan. En dan, op het moment dat je ervoor zorgt dat de koopkracht, dat als je als kabinet de koopkrachtplaatjes zo maakt dat iedereen er in ieder geval een beetje op vooruit gaat, of niet op achteruit, en je zorgt dat je je aan de Europese begrotingsregels houdt en dat box 3 niet te ver uit de hand loopt, dan moet je ook als Senaat maar durven om dat is nog nooit gebeurd, hè, om het belastingplan weg te gaan stemmen. En daarbij,
5: het is toch 104 jaar geleden of zoiets. Het
8: is een begroting weggestemd.
5: Ja, dat was
8: een belastingplan is nog nooit
5: weggestemd. Maar niet het belastingplan. Ah, oké.
8: En dat is een begroting nog van de oorlog is toen weggestemd. Maar dat is wel echt een heel groot risico ook. Maar dat zijn een beetje de smaken.
7: Dat met die begroting is afgewend deze week. Het is uiteindelijk geruisloos vooruit gegaan. Maar die begroting van het ministerie van Sjoerd Sjoerdsma, waar we het heel veel over gehad hebben met deals en schaduwdeals.
5: Oh ja, maar daarmee was het opgelost. Ja. En dat is deze week in de stemmingen zichtbaar geworden.
7: Uiteindelijk tussen het box 3 debat door is die aangenomen, ja.
5: Ja, we hebben de laatste week, de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer deze week. En dan daarna gaan ze op reces en dan gaan ze andere nuttige dingen doen. En dan komen ze weer terug over een week of acht. En er zijn twee hele grote debatten waarbij de tribunes helemaal vol zitten. En dat hadden we al een tijdje niet meer meegemaakt. En nu ineens twee. Dat was wel lekker, vond je niet?
8: Stikstof en kernenergie.
5: Ja, precies. Ja. En stikstof, dat is dus het boerendebat, zou ik maar even zeggen.
8: Ze waren aan het rellen. Ik heb nog.
5: Het waren geen mooie debatten, maar ik vind het gewoon fijn dat er over iets gesproken wordt wat ergens over gaat, zodanig dat mensen in het land zeggen: oh, daar moeten we wel bij zijn.
7: Ja. Ja, en ik loop hier een stuk korter rond dan jullie. En ik had het eigenlijk nog niet meegemaakt, inderdaad, dat er een debat is dat zo druk bezocht werd, inderdaad.
8: Want bij deze zit altijd helemaal vol in de politieke beschouwingen.
7: Toen was ik hier nog niet. Dus
5: De stikstof, dat zat helemaal vol met boeren. En dat heb ik, daar was niet bij die avond, maar dan zit dus de hele tribune zit vol. Maar ik neem aan dat er beneden ook nog allemaal stoeltjes stonden, onderaan de grote roltrap, dat was vandaag.
7: Ja, en ook boven aan de grote roltrap zelfs. Dus naast de deur naar de publieke tribune toe. Daar waren ook stoelen en schermen neergezet, zodat dat gevolgd kon worden. En inderdaad, onderaan de roltrap ook, zat het ook helemaal vol. En die publieke tribune ook. Het was
5: dan komen er echt honderden mensen bij elkaar kijken.
7: Ja, het was een pittig dagje voor de bodus. Gisteren ook op de publieke tribune. Omdat wat je ook altijd krijgt is. Dat hebben we hier wel vaker verteld. Je hebt een persvak op de publieke tribune. Maar dat is aangegeven met hele kleine stickertjes waar het woord pers op staat. Dus veel mensen die hier niet vaak komen, die weten dat helemaal niet. Dus
5: en die worden dan weggejaagd.
7: Ja, dus dan zag iemand toch nog een leeg plekje inderdaad op de perstribune. Ging daar dan zitten. Nou, dan moet er weer een bode achteraan om.
5: Bent u van de pers?
7: Om te verzoeken, om daar dan toch weer weg te gaan. En ook inderdaad een kamervoorzitter. Het was tijdens de eerste termijn aan de zijde van de Kamer, was het Wieke Paulusma die voor Tom van Kampen inviel. Die haar handen vol had aan de Kamerleden zelf, die in principe onbeperkt mochten interrumperen, maar vaak ook nogal lange interrupties aan het plegen waren. Maar ook dat er op de tribune toch veel gereageerd werd op wat er in de Kamer gebeurde.
5: Waren mensen weggestuurd ook, geloof ik, hè?
7: Nou,
5: was er één?
7: Er is, op een gegeven moment is er één keer gewaarschuwd van, nou, als er nog één keer geklapt of gejoeld of wat dan ook wordt, dan zijn we genoodzaakt om de hele publieke tribune te ontruimen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd inderdaad. Eén dame die naar Laura Bromet van Pro begon te schreeuwen vanaf de publieke tribune.
5: U maakt mij kapot, zoiets zei ze.
7: En die mevrouw stond al, dus kon ook vrij snel weggevoerd worden op dat moment. Maar ik vond wel indrukwekkend om dat mee te maken. Want je weet het natuurlijk de hele tijd dat hier in dit gebouw zaken gebeuren en besloten worden die invloed hebben op de rest van het land. Maar dat wordt heel zichtbaar tijdens zo'n stikstofdebat. Ik vond het wel indrukwekkend.
5: Ik vond het bij stikstof, bij kernenergie, daar was deze week ook een debat over op donderdag. En daar waren dus ook heel veel mensen in de zaal en ook nog heel veel mensen onderaan de roltrap. Maar daar zijn nu een kleine 100 stoeltjes nog. Dat was een soort overloopplek waar je op groot scherm kon kijken. Het publiek daar kreeg een aantal keren complimenten van de voorzitter dat ze zich zo lekker rustig hielden. Want u moet dit allemaal toch. Ja, u krijgt straks een kerncentrale in de achtertuin misschien. Ja. Dat moet allemaal emotioneel zijn. Dat kan als niet anders. En jullie zijn Groningers. Jullie voelen je toch al mishandeld met het gas. Ja. Nou, dat kan je van alles bij voorstellen. Maar vrij kort nadat ze de tweede keer compliment hadden gegeven dat het zo goed was, vond het publiek toch ineens nodig dat er wel geapplaudiseerd moest worden, geklapt. Dus dat.
7: Complimenten geven is ook niet de manier.
5: Dat moet je ook niet te vaak doen, Kelly. Je moet één keer doen zeggen wat fijn dat het goed gaat. En stoppen meteen. Want je brengt mensen maar op een idee. Hoe loopt dat nu met stikstof? Want het was geen spannend. Wij spraken elkaar alleen op een woensdag in de radio-uitzending over dat debat. Dat was toen gaande. Toen hadden we een flink stuk van de Kamerleden gehoord, maar nog lang niet alle. En al helemaal niet de staatssecretaris die erover gaat. Of was de minister? Ik ben even kwijt nu.
7: Ze waren er allebei, van Essen en Erkens. Ja.
5: Oh ja, natuurlijk, allebei. En toen zei jij, nou, als je nou vanavond niks te doen hebt, moet je niet hier naar gaan zitten kijken. Dat hoeft helemaal niet.
8: Nee, dat hoeft ook niet. En niet omdat het geen belangrijk onderwerp is. Maar in principe, de politieke steun is verzekerd.
10: Ja. En dus het ging niet meer over iets.
8: Nou, het gaat er natuurlijk. Je kan allemaal dingen aanpassen aan het pakket. Maar je moet je voorstellen, dit is een eerste stap. Het gaat alleen nog maar over de plannen zoals die gepresenteerd zijn. Dit moet allemaal nog omgezet worden in wetgeving. En dan gaat het er pas echt toe doen.
10: Dan komen de pijnlijke details.
8: Ja, en na de eerste termijn wisten we, want dat is het meest interessant. Wisten we van de Kamerfracties, wisten we waar ze stonden. Van links tot rechts. En ja. Wat het kabinet. En daarom zei ik rond 5:30. Ja, je hoeft nu niet meer te kijken. Want wat het kabinet vindt, dat stond al in de brief. En dat gingen ze niet gisteravond nog eens een keertje helemaal verbouwen voor de Kamer tijdens het debat.
7: Sterker nog, de hele inleiding van Jamie van Essen, dat was een soort copy-paste van wat er afgelopen vrijdag op de persconferentie door hem gezegd is.
8: Ja, precies.
10: Ja, dat is niet zo gek. Want dat was het verhaal wat hij de wereld in wil slingeren. En politiek is natuurlijk voor een groot stuk herhaling.
7: Ja, ja. Hij las nog eens zijn brief voor. Ja.
10: Maar dat we weten nu van links tot rechts precies waar iedereen staat.
8: Behalve jaar 21.
10: En dat is best een cruciale partij in deze.
8: Nou, als je nou 100 zetels wil, en de VVD vindt het wel belangrijk om niet alleen steun te krijgen van de coalitie en linkse partijen, want je hebt nu Pro, Volt en SP lijkt het te gaan steunen, dan ben je er dus.
10: Ja.
8: Maar ook dat rechtse partijen, en dan dus weer Ja 21 en de minderpartij ChristenUnie, dat zij ook aan boord komen. Dus dat je echt een ruime meerderheid hebt. Net uitgelegd waarom dat nodig is. Maar Ja 21 wankelde de hele tijd tijdens het debat tussen constructief zijn. En in eerste instantie hadden ze ook laten weten, nou, wat ons betreft ligt er een goed pakket. We zijn niet met alles tevreden, maar we kunnen er in grote lijnen wel mee leven. En aan het eind van het debat zei Goudswaard van Ja 21 toch, ja, op het moment dat er niks verandert, dan kunnen wij het niet steunen.
10: Oké, en hoe dat precies zit, dat gaan we verder bespreken aan de andere kant van de reclame. Dus blijf daar vooral even bij. Naar Studio Den Haag luister je met Michiel, met Leonard. Ik ben Mark. Tot zo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en TUI zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: Oké, we zaten in het stikstofdebat in Studio Den Haag. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. En daarin maakte... Ja.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dan verlies je onze steun. Als het ietsje min, ietsje afzwakt.
5: Het klonk een beetje als chantage. Zo werd dat in ieder geval ervaren.
4: Ja, ervaren.
5: En ook door coalitiepartijen werd dat zo ervaren. Ja.
4: Oh, maar ik kon me wel voorstellen. Want ze zeiden, we vinden dit eigenlijk helemaal niet genoeg. Dus wij gaan dit nu steunen. Omdat we denken dat het beter is dan niks doen. Maar we gaan natuurlijk niet accepteren dat het dan nog minder is dan wat nu toch al niet goed genoeg is. Ik snapte wel, en ik snapte ook wel dat andere partijen dan zeggen, oh, dit is chantage, want voor een deel gaat die debatten zo.
5: Maar wat ook wel apart eraan was, is dat je even zag wat er gebeurt op het moment dat een oppositiepartij de minderheidscoalitie aan een meerderheid helpt. Want welke partij heeft het langst heeft het meest geïntrepeerd en heeft langst in het debat het woord gevoerd.
4: Ja.
5: Dat was Pro.
4: Ja, een uur of
5: Pro
4: twee,
5: moest eigenlijk gaan uitleggen.
4: Een uur of twee lang hoorde ik zeggen.
5: Ja. Pro moest gaan uitleggen, moest eigenlijk het beleid gaan verdedigen. Waarom staat u voor dit beleid en waarom gaat u en waarom mag er niks veranderen? En die vraag ging allemaal richting Pro. Ja. Terwijl dat zij helemaal niet met die plannen zijn gekomen. Ze hebben alleen gezegd, wij steunen dat.
6: Bromet zei dat zelf ook. Van, ik begin bijna het idee te krijgen dat ik dit pakket gemaakt heb. Ja,
4: maar dat is toch iets wat we vaker besproken hebben. Dat op de een of andere manier, Pro maakt niet uit wat er gebeurt. Pro heeft het altijd gedaan. Zeker voor de rechtse partijen. Ja, dat is makkelijk misschien. En het is ook leuk voor video's.
5: Maar dit was ook een leermoment richting Prinsjesdag. Want wat gebeurt er nou als je voor Prinsjesdag je steun gaat uitspreken aan het pakket van het kabinet? Dan zou tijdens de APB zou jij degene zijn die het hardst ondervraagd wordt, die in de media het meest gequote gaat worden. En je wordt dan echt, bijna alsof je het beleid waar en andere partijen op tegen zijn, daar word jij verantwoordelijk voor gemaakt.
4: Ja.
5: In plaats van
4: je neemt de coalitie.
5: Je neemt die verantwoordelijkheid ook. Maar je wordt er het hardst op aangepakt en het hardst op afgerekend.
4: Ja.
5: En het meest erop aangekeken door partijen die het er niet mee eens zijn. Dus het is best wel een grote gok om bij voorbaat te zeggen, ja, wij steunen dit wel.
4: Ja, maar het lijkt mij ook een hele grote gok als je Pro of JA21 bent en je hebt de kans om te zeggen, oké, we gaan dit aan de meerderheid helpen. Dan moeten we nog een paar kleine dingetjes in de marge regelen en dan zijn we er.
5: Ze hadden ook kunnen zeggen.
4: En dan op dat ogenblik, als je dan niet je steun uit, dan krijg je niet die paar kleine dingetjes die je geregeld wilde hebben. En dan zegt die andere partij misschien, oké, wij gaan het steunen.
5: Mm-hmm.
4: Dus het is ook het risico dat je alles uit handen laat vallen.
5: Ja.
4: Het is een ingewikkeld proces dit op te maken.
5: Op het moment dat je daar gaat staan en het is nog onzeker, had Laura Bromet misschien, dat was Laura Bromet minder hard aangevallen. Mm. Als zij nog in het midden had gelaten wat de partij zou doen, dan was vooral de vraag geweest, wat doet u nu? En u heeft toch steeds
4: waarom
5: gezegd,
4: wilt u niks zeggen over wat u gaat doen? Ja.
5: Ja. En de VVD ging ook wel kleur bekennen, want de VVD wil namelijk heel graag die 100 plus zetels. Maar de vraag was, wat vindt u van de steun van Pro en de manier waarop het gaat? De steun van Pro is top. En het liefst hebben we er meer partijen bij, maar het is top dat
4: we zijn
5: Pro,
4: er al, ja.
5: Ja, dus dat was ook wel een momentje in dat debat.
4: Hey, en als dit nou, want dit is het straks er helemaal door is, want dit heeft de meerderheid en dan gaan ze het uitwerken en dan blijken er natuurlijk altijd kleine details zijn waar iedereen boos over wordt, maar in essentie gaat het dan niet meer veranderen. Kunnen we dan gewoon, is het stikstofprobleem dan daadwerkelijk? Of is dit gewoon een eerste stapje waarna er nog 1500 andere stappen gezet moeten worden?
6: Het is onder andere door jou ook gevraagd, Leenert, bij de presentatie vrijdag aan de minister van Essen. En ook tijdens het debat kwam het weer meerdere keren voorbij van, kunt u nou garanderen dat,
4: maar het wordt garanderen, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan wordt het antwoord altijd nee.
6: Misschien moet je dat woord dan niet gebruiken, maar kunt u garanderen dat die vergunningverlening weer op gang gaat komen? En dan is het antwoord steeds, ben ervan overtuigd dat hier alles in zit om dat te gaan laten slagen.
4: Ja, dat is standaard bij de rechter en dat soort zaken.
6: Ja, maar garanties geven, dat wil die niet doen. En
4: garanties geef je op stofzuigers, zei Mark Rutte dan altijd.
6: Waar ging dat ook alweer
4: over? Ja, in heel veel debatten heeft hij dat gebruikt. Wanneer hij dat voor het eerst deed, weet ik niet meer.
6: Ja, maar volgens mij, jij zit hier inhoudelijk beter in dan ik, Leen. Maar volgens mij weet je het pas als rechter

0: straks oordelen.
1: Eerst gaat dit doorgerekend worden door het PBL. En het PBL gaat kijken of dit daadwerkelijk...
2: Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Ja. En of dit daadwerkelijk genoeg is om ook om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder verslechtert. En daarna moet het in wetgeving omgezet worden en moet de Raad van State daar ook nog iets van gaan vinden. Hè? En dat zijn allemaal stappen waar kan blijken dat het misschien nog niet genoeg is of niet het effect krijgt wat gehoopt is.
2: Ja.
1: Dus er kan nog van alles veranderen. Wat er nu ligt is niet het definitieve pakket. Want misschien moet er op sommige punten heeft het helemaal geen zin om een zone ergens aan te leggen of om de GVE-norm, de grondgebondenheid...
2: Het aantal koeien aantal per koeien, vierkante meter.
1: Ja, dat moet allemaal nog blijken. Dus voor nu zijn dit plannen. Het moet allemaal nog doorgerekend worden. Het moet nog door de Raad. Er moet nog een wetgeving. Er moet nog langs de Raad van State. En dan zal moeten blijken of het allemaal genoeg is om later stand te houden bij een rechter. En dan zijn er ook nog allemaal momenten voor politieke partijen om het te amenderen, om moties erop in te dienen. En om ervoor te zorgen dat het voor hen in ieder geval genoeg is om voor of tegen te stemmen. Dat geldt dus ook voor jaar 21.
2: En dat amenderen, dat is misschien ook nog wel een risico wat hier op de achtergrond speelt. Als je gewoon rechts verzameld krijgt onder iets dat zelfs de VVD niet tegen kan stemmen, dan kan je zomaar de wet aangepast hebben zonder dat dat in de coalitie de bedoeling was.
1: Ja.
2: Of zonder dat. Misschien verlies je daarmee de steun van Prodan, dat kan. En misschien verlies je daarmee je hele wet. Het kan daarop ontsporen. Ik zit even alle sombere scenario's dit dossier heeft in zich dat het dat soort effecten af en toe meemaakt, toch?
1: Ja, en Jamie van Essen komt eerst met zijn spoedwet in oktober al.
3: Ja, om de kritische depositiewaarde te laten verdwijnen uiteindelijk, toch?
1: Ja. Maar ik moest wel lachen tijdens dit debat. Want je gaat dan ook kijken van wat gebeurt er nou allemaal.
2: Ja.
1: En rechts was zo met elkaar bezig dat ze uiteindelijk in mijn ogen de coalitiepartijen ook niet geen andere optie meer lieten dan naar links kijken. Want ja, BBB, Mona Keizer, Groep Markeshouwer, de PVV. Ja, het is. Ze zijn filmpjes aan het maken voor de achterban in die plenaire zaal. Maar meer is het ook niet. Er zit niks constructiefs in. Het zijn allemaal verloren zetels. Ook voor de coalitiepartijen. Want je wil tot 100 tellen.
2: Ja, ja, het zit er niet in, denk ik. Misschien dat ze 90 redden.
1: Ben je alles al kwijt. Ja. Want er zit niks constructiefs in. En Caroline van der Plas, die roept dan, want er zitten er heel veel boeren in de zaal, dus moest ik het even aan denken. Hè. Jij zegt dan mensen waar het daadwerkelijk over gaat. En het gaat heel vaak hier over mensen in debatten. En daar heb je 100% gelijk in. Maar bij Caroline van der Plas lijkt het wel dat zij zich dat alleen maar realiseert op het moment dat het over boeren en stikstof gaat. Want dan gaat ze constant zeggen, we moeten ons realiseren dat het hier om mensen gaat die wanhopig aan de keukentafel zitten met hun handen in het haar. En op een gegeven moment wordt er zelfmoord erbij gehaald.
2: Zonder boerderij heb je geen keukentafel.
1: Nee, maar op het moment, en daar zeker als je bijvoorbeeld een debat over migratie, dus het asieldebat neemt, dan zijn het de linkse partijen die constant tegen rechtse partijen moeten zeggen, realiseert ze zich wel dat het niet om cijfers hier gaat. Dit zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen.
2: Dat zijn geen mensen.
1: Eigenlijk alles wat je hier doet, het is helemaal niet uniek. Dat het over, want alles gaat. De WIA gaat over mensen, de BW gaat over mensen, de AOW gaat over mensen. Als je het over de zorg hebt, gaat het over mensen. Het onderwijs, alles gaat hier over mensen. En
2: bijna per definitie. Hey, en ik dacht, jij noemde de naam van Mona Keizer. Jij loopt nu vast richting het quoteje over voedselzekerheidshysterie.
1: Ja, zullen we daar eens over gaan luisteren?
2: Dat alleen al het woord. Hoeveel heb je de Scrabble-waarde geteld?
1: Ja, laat me eerst luisteren en dan ga ik vertellen waarom het zo heet.
4: We hebben het hier wel over de voedselzekerheid in Nederland. Mevrouw Bromet is van een partij waar mensen zijn die nog steeds het communisme aanhangen. Weet mevrouw Bromet dat als je dit soort plannen doorvoert en er gaat echt wat mis in Europa, dat we dan afhankelijk worden van het buitenland voor ons eten? En neemt ze dat, hoe vermoeid ze ook wel is van alle debatten, voor haar rekening?
1: Voedselzekerheid komt bij de partijen op rechts in dit debat steeds naar voren als een groot argument om het allemaal maar te houden zoals het is.
2: Ja, om boeren niets in de weg te zitten.
1: Nee, want voordat je het weet zitten we hier in hongersnood en hebben we geen eten meer. En ik ontken niet dat boeren ons voedsel produceren, maar het wordt op een manier gebracht alsof je bijna nu naar de supermarkt moet gaan rennen als dit stikstofpakket doorgevoerd wordt.
3: Want binnenkort is het op.
1: Omdat binnenkort het eten op is. Ja. We moeten gaan hamsteren, letterlijk gaan hamsteren. En
2: het zijn voor hamsters, als je dat nodig hebt.
1: Ik heb dus de term voedselzekerheidhysterie heb ik gemunt. Ja. En dat is eigenlijk omdat het dezelfde rechtse partijen zijn die over de klimaathysterie zeggen van kan het niet een onsje minder, want die 0,0001% dat het beleid in Nederland. Maar hier, ja. Om nu te zeggen dat de oorlog staat nog niet voor de deur. Nee. Door het stikstofpakket dat gaat nog niet betekenen dat zometeen echt de schappen in de supermarkt leeg zijn. Dit is een hyperbol om een puntkracht bij of je puntkracht bij te zetten. Ja, het is een beetje, het is echt heel erg overdreven, is het.
2: Ja.
1: Maar dat voedselzekerheid komt steeds weer terug in die debatten. En ik dacht van, het is ook eigenlijk wel humor dat zij in ieder geval ook iets hebben waar je in ieder geval het woordje hysterie achter kan plakken.
3: Ik vond wel fascinerend. Ik vond wel fascinerend om te zien de strijd tussen inderdaad al die rechtspartijen. Je hebt ze net genoemd op Forum voor Democratie na wie dan het beste kon opkomen voor de boeren die hier vanuit de Ivoren Torens in Den Haag aangepakt gaan worden. En ook inderdaad hoe
2: keihard.
3: Ja, en ook hoe men elkaar vliegen aan het afvangen was. Hidde Heutink van de groep Markenshauer, die was ook on fire.
1: Ja, die ging Caroline van der Plas aanvallen.
3: Ja. Zo van, u en uw partij hebben toch ruim een jaar het hele ministerie van Landbouw in handen gehad. U had het allemaal op kunnen lossen. Oftewel, boze, bezorgde mensen, bij BBB moet je niet zijn en bij ons wel.
1: Nou, wat ik wel sterk vond aan zijn bijdrage is dat hij eigenlijk niet het kabinet zei van u heeft een jaar lang het ministerie gehad, maar hij ging terug naar de Provinciale Statenverkiezingen van bijna 4 jaar geleden.
3: Ja.
1: Bijna 3,5 jaar geleden, waarbij hij zei, wat heeft u nu eigenlijk in die provincies? U was de grootste partij voor Nederland. Wat heeft u nu eigenlijk bereikt voor de boeren? En toen kwam van Caroline, ja, we hebben maar heel kort in het kabinet gezeten. En ook die vlieger gaat niet op, want het kabinet Jetten zit nu, hoe is het sinds februari, 4-5 maanden?
3: Maart, april, ja. Mei, juni.
2: Ja, we zijn voorbij de 100 dagen geweest, want we hebben pas gehad, dus het is 120.
1: Ja, maar en je kan het ermee oneens zijn, zoals Caroline van der Plas is, maar wat het kabinet Jetten nu heeft neergelegd, is vele malen meer. En dan zegt ze, ja, ik werd tegengewerkt. Dit is een minderheidskabinet. Er zijn nog meer partijen en nog meer zetels om dit kabinet tegen te werken. En dit minderheidskabinet heeft nu wel een stikstofplan waarvoor een ruime meerderheid in ieder geval in de Tweede Kamer is. En ook een meerderheid in de Eerste Kamer. En BBB heeft meer dan een jaar lang het kabinet of het ministerie van LVVN onder.
2: Bemenst.
1: Bemenst. En er is niets uitgekomen.
2: Maar dat was de bedoeling. Ze hebben precies bereikt wat ze wilden.
1: Ja, nou, nu hebben ze dit.
2: Toch, en nu gebeuren er wel dingen. Ja, dan is het tijd voor revolutie weer.
1: Maar dit is de boemerang.
2: Maar dat
1: hè?
2: Is toch zo?
1: Ja.
2: Is dit de boemerang?
1: Ja, want omdat er zo weinig gebeurd is, ze hebben zeg maar de problemen als soort boemerang hebben ze dat weggegooid en nu is het teruggekomen. En hard en snel ook. Want en er zit trouwens nog best wel wat in het pakket wat BBB ook wilde. Hè. De rekenkundige ondergrens verhogen is een wens. Ook met een idee van BBB.
2: Dat hoorde ik bij andere partijen. Die zeiden, ik vind het zo'n rommeltje. Onder andere de ChristenUnie begon daarover. Want ik zie ideeën van der Wal. En andere plannetjes van BBB die daar doorheen fietsen.
1: En
2: dan
1: nog
2: weer eigen nieuwe ideetjes. Maar er zit niet één grote visie onder wat we moeten. Jullie doen maar wat. Het zijn wat bij elkaar geraapte regeltjes.
1: Ja.
2: Maatregeltjes. Dit vond ik, toen ik het zat zo hoort, dacht ik, ja, dat is eigenlijk best heel gek dat je zonder een visie probeert dit op te lossen nu, maar door gewoon overal wat stikstof bij elkaar te sprokkelen, kennelijk.
3: Maar bij visie moet je toch naar de oogarts?
1: Ik ben het absoluut niet eens.
2: Ook Mark Rutte, en die citeerde een Duitse bondskanselier. Hij spreekt ook Duits, ja.
1: Maar de vaste podcastluisteraar weet dat ik over het algemeen Pieter Grimmis hoog heb zitten, omdat ik het een heel kundig Kamerlid vind.
2: Hierin niet? Oh ja. Ja.
1: Nee, want als je nou gewoon even kijkt naar wat er nu gepresenteerd is, hebben ze vooral naar Remkes geluisterd.
2: Ja,
1: Remkes heeft het over zonering gehad, dus dat er helemaal geen visie achter zit. Dan had Remkes ook geen visie. Remkes heeft het over zonering gehad. En Remkes heeft het erover gehad over extensivering. Dus de intensieve landbouw.
2: Ietsje terugdringen.
1: Het piekbelastersbeleid heeft hij het over gehad. En daar is wel discussie over, want die koeiennorm, laten we hem even zo noemen, dat is het handigst.
2: Ja.
1: Is dat nou piekbelastersbeleid? Want je zou namelijk kunnen zeggen van dat is heel erg gericht tegen intensieve landbouw. En want het aantal koeien per hectare is gemiddeld 2,2. En ze hebben hem gezet op 2,6.
2: Mm-hmm.
1: Dus de gemiddelde boer heeft daar geen last van.
2: Ja.
1: Alleen boeren die te weinig grond bij de hoeveelheid vee hebben.
2: Boeren met veel koeien en weinig grond.
1: Ja.
2: Of zelfs maar één koe en een halve hectare heeft al een probleem.
1: Ja. En veel van die intensieve landbouw, in ieder geval veehouders, zitten in Noord-Brabant en in Gelderland.
2: Ja.
1: In de buurt van
2: de Veluwe en de Peel.
1: Ja, de Veluwe en de Peel. In de buurt van natuurgevoelige
3: kwetsbare natuur.
1: Ja, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
1: En dan zou je dit kunnen uitleggen als piekbelastersbeleid. Maar het gaat niet alleen maar. Ze zitten niet alleen maar daar. Ze zitten ook nog in andere gebieden. En daar worden de.
2: Ja, oh, dus we zijn er nog
1: intensief.
2: We kunnen ook de details in over of de kritische depositiewaarde alleen uit de wet moet of ook uit de vergunningstelsels. We kunnen allerlei technische details en daar gaat nog heel veel over gevochten worden natuurlijk. Maar dat gaat allemaal na de zomer pas gebeuren.
1: Wat ik wel interessant vind, het laatste wat ik erover moet zeggen, is dat dit eigenlijk gepresenteerd is als een generieke maatregel. Want de gerichte maatregel zijn de zones en dit is een generieke maatregel. Terwijl het eigenlijk
2: het aantal koeien per meter. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg gericht, hè. Dat is gericht tegen intensieve veehouderijen.
2: Zoals we een paar weken terug een wet hadden die vooral voor vrouwen slecht uitpakte. En dan was de conclusie, ja, dat is dus discriminatie. Ook al is hij niet. Er staat nergens in de wet dat het over vrouwen gaat. Maar
1: welke wet was dat ook alweer?
2: Ja, daar ben ik vergeten waar die over ging. Maar het gaat in de praktijk, komt het allemaal bij vrouwen terecht. Nou, dan is het discriminatie.
1: Ja.
2: En dat geldt hier ook. Het is generiek, behalve dan dat het in de praktijk heel erg gericht is.
1: Ja. Nou, exact.
2: Ja, mooi is dat. Ik zit te denken, we kunnen het misschien nog ook wel even over een andere debat hebben waar heel veel mensen op de tribune zaten. De kernenergie. Dat is op deze donderdag geweest.
1: Dat heb ik niet gevolgd.
2: Nee, dat
1: kan
2: heb
1: ik keer mijn mond houden?
2: Nou, je mag een beetje mee praten erover. Maar dat blijft toch een fascinerend. We hebben natuurlijk 2 weken geleden hebben we het rapport gekregen van Tenet en het commentaar daarbij van Johannes de Bat, de staatssecretaris die daar verantwoordelijk voor is, die heeft de onmogelijke opdracht gekregen om 4 kerncentrales te bouwen. En hij is begonnen met 2, want dat project liep al. En er is uitgezocht, er waren 7 locaties waar dat in theorie zou kunnen. De meeste daarvan vallen af inmiddels. Waaronder Borselen, wat ik nog steeds echt oprecht niet begrijp. Dat de plek waar iedereen van wist dat hij daar kwam. Waar het burgerberaad al bezig is met Borselse voorwaarden en zo. Er zijn onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeente. Van oké, als die komt, dan willen we er wel iets voor terug. Dat die plek afgevallen is omdat er helemaal geen ruimte blijkt te zijn. Niet fysiek en niet op het net. Stroomnet, nou ja, dan heb je eigenlijk dus kansloos. Het kan wel, maar dan moeten ze daar geen windenergie vanaf de zee aan land brengen. En er zijn partijen die zeggen, ja, dat is een goede uitruil. Onder andere J21 zei dat. En de VVD ging daar gek genoeg ook in mee. Zei, als het een beetje krap wordt, dan moeten we misschien de windmolens op zee maar niet aan land brengen. Dan gaan we gewoon, want wij willen kerncentrales. Dat was eigenlijk wel een beetje hoe het debat aan het eind eindigde. Maar in ieder geval, er zijn dus 3 plekken nu die over zijn. Eentje in Terneuzen, 2 in Groningen bij de Eemsmond, bij Eemshaven. En in Terneuzen willen ze het eigenlijk niet per se. Maar god, als het moet, dan moet het. In Groningen voelen ze zich mishandeld door hoe het met gas is gegaan in de afgelopen 60 jaar.
3: Ja, en er is toch
2: een enquête over geweest.
3: En er is toch beloofd ook in het verleden van als we dit gaan doen, dan niet daar.
2: Nou, die beloften zijn best wel vaag. Ja. Mark Rutte heeft een keer gezegd, oké, we gaan het niet doen. Dat klinkt als een belofte.
1: Er is 2 keer een motie over aangenomen.
2: Er is, de Tweede Kamer heeft er moties over aangenomen, absoluut. De Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen het niet. Maar dat is niet een belofte aan de Groningers. Dat is een opdracht van de Tweede Kamer aan de regering. Wat misschien nog het meeste, het zwaarste telt, is er is een contract gesloten tussen de regering en Groningen, na de parlementaire enquête over Gronings gaswinning, de nieuwe begin, het nieuw begin, zeg ik op mijn krakkemikkig Gronings. En daarin is afgesproken, zijn afspraken gemaakt over duurzame energie die vanuit Groningen, die in Groningen aan land moet komen van ook windparken en andere projecten. Dus er zijn een heleboel, ongeveer een derde van wat er in Nederland vanaf de zee aan land moet komen, zou daar terecht moeten komen. Dat is afgesproken, dat moet gebeuren. Behalve als er een kerncentrale of twee in Groningen terechtkomen, dan is er ook daar op het stroomnet geen ruimte voor. Dus de afspraken die Groningen gemaakt dacht te hebben, die worden hier dan toch opzij gezet. Is het een belofte dat er geen kerncentrales komen? Nee, want dat staat er niet in. Maar in de praktijk kan het niet. En gewoon de afspraak volhouden en
1: maar er is nog één andere belofte gedaan door Sophie Hermans.
2: Ja, maar dat is
1: toen er onderzocht moest worden waar kunnen kerncentrales komen, toen is de Eemshaven meegenomen. En toen heeft Sophie Hermans gezegd, dat doen wij alleen maar omdat dat juridisch niet anders kan. Ja. We moeten alle mogelijke locaties in zicht brengen.
2: Nee, dat klopt. Daar
3: toen zij minister van KGG was.
2: Ja, ja. Ja. Ja, want ze doet nu weer wat anders natuurlijk. Maar
3: het zou gek zijn als het nu zou zijn.
1: Ja.
2: Het zou goed zijn als het zou herhalen. Maar daar zit toch ook iets in. Op het moment dat je die route van die zeven plekken die nu onderzocht zijn en waarvan de meeste zijn afgevallen, ingaat, dan maak je dat officiële kanshebbers. En dit moest ook, zei de landsadvocaat, al die plekken onderzoeken, want anders krijg je achteraf juridisch gedoe van, ja, maar willen we het wel in Borselen, willen we het wel in de achtertuin van die andere kerncentrale die daar nog staat, die oude. Sophie Hermans heeft altijd in de Kamer gezegd, het is niet mijn bedoeling om naar Groningen te gaan. Maar ze zei het een beetje anders. En dat citeert Johannes de Bat elke keer als hij de kans krijgt. Staatssecretaris die dat nu doet. Ze zei, ja, bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar Zeeland. Dat is net niet hoe Sophie Hermans het destijds zei, maar ik denk wel dat hij er juridisch mee wegkomt als hij dat, als dat nodig is. Dus de belofte aan Groningen, die is wel gedaan, maar die is helemaal niet hard. En daar gaat deze regering, noodgedwongen door de procedure die ze nu ingegaan zijn, misschien lopen ze daar wel op vast. Want Terneuzen is dus geen oplossing. Daar is namelijk, dat is namelijk ongelooflijk duur om het daar neer te zetten. Om daar de kerncentrales te bouwen. Daar is namelijk helemaal geen plek om daar de stroom af te voeren. Dus dan moet je daar ineens een heel industriepark op gaan richten. Het kost 1,5 miljard aan allerlei zaken als kabels die erbij moeten komen. En ik geloof dat er daar ook een dijk verlegd moest worden. Het kan ook zijn dat dat Borselen was.
1: Ja, dat
2: was
1: Borselen.
2: Dat was Borselen. Nou, er zijn in ieder geval allerlei grote infrastructurele problemen die opgelost moeten worden om daar een kerncentrale mogelijk te maken. En dat probleem geldt in Groningen allemaal niet. In Groningen is alleen de bevolking tegen, maar verder is alles wijst richting Groningen. En eigenlijk, dat zei Johannes de Bat ook wel vandaag, we moeten eigenlijk technisch gezien Groningen kiezen. Maar ja, je kijkt natuurlijk niet alleen naar de techniek, hè. Toen probeerde hij toch weer een beetje de optie van Terneuzen open te houden.
1: Nou, maar ik heb Bat dus niet kunnen volgen. Maar wat ik me dan afvraag is dat bij de eerste motie om te kijken, nadat Rutte in 21 in een debat heeft gezegd, mogelijk is Groningen een optie voor kernenergie. Toen is er, en dan was Eemshaven, was daar de Eemshaven was daar de plek waar dat zou moeten gebeuren.
2: Ja.
1: Toen is er een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin gezegd werd, dat gaan we niet doen.
2: Ja.
1: Die is toen,
2: nee, dat klopt. Dit is
1: ook kamerbreed aangenomen, maar later is er nog een keer een motie ingediend.
2: Klopt.
1: En toen waren we volgens mij het CDA en de CDA en de VVD stemden tegen de motie. En er gaat dus politiek iets draaien. Maar is er nu nog meer gedraaid politiek? Dat vraag ik me af.
2: Nee, Johannes de Bat doet alles om nog even geen besluit te nemen, om alles uit te stellen, zodat het over een tijdje misschien de mensen daar gewend zijn, zoiets. Ga trouwens ondertussen afscheid nemen van de mensen die naar de radio luisteren. Weet dat we midden in een gesprek zitten. Dus je moet de podcast even pakken. Zoek daar Studio Den Haag. Ach, abonneer je meteen even. Dan krijg je de hele aflevering daar. Met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. Tot daar. En anders tot volgende week. Ja, is er iets veranderd? Nee, er is daar niks veranderd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhoven Britten.

0: Hier is jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2, tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Bekhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Bekhoven.
7: The ladies not for turning.
8: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
9: Are you excited about another election?
10: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
11: Je luistert naar Van Bekhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Bekhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
12: Hey Conor.
11: Deze week, ja. Dan doe je iets groots, zelfs historisch. Iets wat geen van je voorgangers, en dat zijn er nogal wat, gedaan heeft. Iets waar de Britse burger al jaren om roept. En wat krijg je dan? Hoon en kritiek. Koning Charles is de eerste monarch in Engeland in een dikke 1000 jaar die zijn inkomstenbelasting openbaar maakte. Maar in plaats van een transparant staatshoofd dat met zijn tijd meebeweegt, wordt hij gezien door de Britten als iemand die toch behoorlijk tekort schiet. Lia, het is ook nooit goed, hè?
12: Het is nooit goed. Wat je zegt, dan doe je wat. Wat de Britten wilden, verwachten. Ja. En dan wordt niemand er gelukkig van. Buckingham Palace doet trouwens alsof het ook gigantisch groot nieuws is. En zoals je zegt, modern, hè, want transparant en zo, ja. Modewoord. Maar Charles heeft op deze set eigenlijk alleen maar kritiek gekregen. Omdat, zegt iedereen, het meer vragen oproept dan antwoorden. Als je de kranten leest en sociale media erop naturft, dan roept eigenlijk de meerderheid: dit is alleen maar PR. Dit is alleen maar marketing voor de royals. En waarom doen ze het nu? Omdat ze de aandacht willen afleiden van die barre en boze publiciteit rondom Andrew natuurlijk.
11: Ja.
12: Weet je, dat jongere boer Andrew, tot voor kort een heuse prins. Na dat zedendelicten schandaal en zijn vriendschap met Epstein wil niemand meer van die man weten. Maar het heeft wel de reputatie van het koninklijk huis in het Verenigd Koninkrijk bezoedeld. Dus dat betekent dat een beetje dat alles weer rechtgezet moet worden. En dat vooral de koning in een zonniger daglicht gezet moet worden.
11: Ja.
12: En de methode was dan, laten we bekendmaken voor het eerst hoeveel inkomstenbelasting een Britse monarch betaalt.
11: Ja.
12: Wat trouwens ook geen, eerlijk gezegd, dat was ook geen verrassing.
11: De aankondiging de of meeste, de inhoud?
12: Nou, de inhoud was geen verrassing. Kijk, we weten, iedere Brit weet, dat hij vreselijk veel geld haalt uit dat hertogdom van Lancaster.
11: Ja.
12: Dat de winst daar 27 miljoen euro was. En als dat belast wordt, dan kom je inderdaad uit op ongeveer 14, 15 miljoen euro. Dus dat was inderdaad het bedrag ook. Maar ik vond ook prachtige kritiek van iemand die zei, technisch is het niet eens inkomstenbelasting. Want een koning kan geen inkomstenbelasting betalen, want de inkomstenbelasting wordt betaald aan de kroon in Groot-Brittannië. En de kroon betaalt geen inkomstenbelasting, dus de koning ook niet. Het is enkel voor de show. Je kunt je voorstellen dat ze in Buckingham Palace zeggen, we hadden het nooit moeten doen, we hadden er nooit aan moeten beginnen.
11: Ja, ik vind
12: want
11: het
12: de beerpunt is open. Ik denk inderdaad dat dit ook weer betekent dat er meer en meer ook in het parlement gepraat gaat worden over de financiële regelingen van de royals.
11: Ja, Lia, ik vind het een verwarrend dossier. En ik weet dat jij geen fiscalist bent, dus ik zal proberen om de vragen niet al te technisch van aard te maken. Maar het is wel raar om zo te zien. Want je hebt de koning, die staat aan het hoofd van de staat. Mm. De crown, hè, dat is waar alle belasting naartoe gaat. Je betaalt, als je het helemaal plat slaat, wat er volgens mij op je brief staat, is dat je koning aan de koning belasting betaalt. En hij zegt dat hij nu aan zichzelf belasting betaald heeft over een deel zijn inkomsten.
12: Precies, dat kan dus ook niet. Dus vandaar dat er hier gezegd wordt, het stelt helemaal niks voor.
11: Ja, hij draagt wel altijd mooie pakken. Dus het gaat wel dan van een mooie broekzak naar een mooie vestzak, zou je zeggen.
12: Ja, het wordt wel goed besteed, wat dat betreft. Als je daarvan houdt.
11: Ja. Voordat de inhoud bekend was, wat vonden de Britten ervan? Was het een big deal dat hij een inkijkje ging geven in zijn inkomstenbelasting?
12: Ja, het werd wel van tevoren aangekondigd. En ik denk dat het een big deal was, vooral voor Buckingham Palace, eerlijk gezegd. Mm. Maar nogmaals, het is niet echt ontvangen zoals men gehoopt had. Dunkt mij, dat hoor je natuurlijk ook nooit, omdat het veel meer kritiek heeft opgeleverd.
11: Ja.
12: Op waar die inkomsten vandaan komen.
11: Ja.
12: Die inkomsten waar Charles dus belasting over betaalt, die komen van het hertogdom van Lancaster. Dat is een hele feodale constructie. Dan hebben we het niet over één hertogdom, maar we hebben het over een landgoed bestaande uit tienduizenden hectare in diverse delen van het koninkrijk. Begrijp je? Dus het ligt allemaal niet bij elkaar.
11: Nee.
12: En dat zijn, daar staan dorpen op, stadjes, boerderijen, fabrieken, gevangenissen, ziekenhuizen, bedrijven, noem maar op. En dat is allemaal eigendom van de vorst. En dat levert natuurlijk tientallen miljoenen op winst per jaar.
11: Ja.
12: Dat hertog van Lancaster is waar in feite Charles zijn privé-inkomen uit betrekt. En, want zo is het geregeld in 1337... dat dan William, de kroonprins, die heeft dan eenzelfde soort hertogdom van Cornwall.
11: Ja.
12: Nou, zijn die dingen omstreden? Het hertogdom van Cornwall is 52.000 hectare verspreid over 19 Britse regio's. En pa Charles heeft dus nog meer. En nou is dat omstreden, omdat nogmaals er steeds meer gesproken wordt over hoe de royals aan hun geld komen. En laatst waren er een paar documentaires, misschien dat we het over gehad hebben, dat weet ik niet meer. Maar er waren een paar documentaires die gingen over openbare gebouwen op die landgoederen, op die hertogdommen.
11: Ja.
12: Scholen, ziekenhuizen, weet je, oefenterreinen van het ministerie van Defensie. Dus niet winstgevende organisaties. En die moeten miljoenen aan huur betalen aan dus de koning. Nou ja, is dat niet raar, riep iedereen, dat je vraagt van de publieke sector, of die het toch al niet makkelijk heeft om nog eens huren af te staan aan een royal die veel beter in de slappe was zit. Dus sindsdien, maar dat is echt van de afgelopen paar maanden of zo, sindsdien is de huur van caritatieve en publieke instellingen op die landgoederen is geschrapt. En William heeft zelfs beloofd dat hij de komende 10 jaar 20% van zijn graafschap, de inkomens daarvan zal besteden om natuurcrisis en woningnood en zo te bestrijden.
11: Nou, wat nobel van hem.
12: Ja, wat nobel van hem, inderdaad. Maar nogmaals, we wisten dat het hertogdom van Lancaster, hè, nogmaals eigendom van Charles, winst heeft gemaakt van 27 miljoen euro. Dus dat het nu belast is, ja, rond de 15 miljoen, dat is niet zo'n verrassing. Maar wat mensen wel willen weten is, hoe ziet die inkomstenbelasting eruit?
11: Ja.
12: Hoeveel is er afgetrokken van het totale inkomen, privé-inkomen, als onkosten bijvoorbeeld? En wat voor onkosten? En voor wie? Weet je wel, dat is ook interessant, want de koning financiert zijn familieleden. Wederom Andrew.
11: Ja, ja.
12: Hoeveel andere familieleden? Ik bedoel, de butler van Andrew, Andrew's elektriciteitsrekening, is het allemaal aftrekbaar? En hoeveel betaalt Charles ook voor de staatsvertrekken die er nog zijn in St. James's, is dat, het paleis van St. James, waar zijn nichten, de dochters van Andrew, een optrek hebben?
11: Ja.
12: Hoeveel vermogensbelasting zit erbij? Want Charles heeft ook investeringen. Begrijp je? Dat is wat mensen willen weten. In ieder geval de critici.
11: En wat staat er voor de critici aan munitie in zijn inkomstenbelasting? Waar kijken mensen nu naar?
12: Ja, het alternatief is, zeggen sommigen, of je geeft echte openheid van zaken. Nogmaals, waar bestaat dat inkomen uit? Welke onkosten zijn er afgetrokken? Of je schrapt de gigantische subsidie die de royals van de staat krijgen bovenop hun privé-inkomen. En waarover ze vrijwillig, dus dat schrap je dan. Of die gigantische subsidie die verlaag je. En dan hoeven ze geen belasting te betalen. En dan hoeven wij niet ieder jaar te zeuren over meer inzagen die we nu toch niet krijgen.
11: Ja.
12: Dat is het andere alternatief. Ik verlaat me wat dat betreft heel erg op een Britse belastingdeskundige, Dan Needle, die man is zo goed, die zei, mijn visie op de royals is die van de meeste Britten. Ze zijn absurd, nauwelijks te verantwoorden, dat hele systeem. En we moeten ze absoluut niet afschaffen. De manier waarop de koning belasting betaalt is absurd, is nauwelijks te verantwoorden en dat moet wel afgeschaft.
11: Ja. Ja, het blijft gewoon een beetje een vervreemdende zaak. Het is zo anders dan een privépersoon. Het is net alsof je zegt hoeveel belasting zo'n marsmannetje moet betalen, bij wijze van spreken. Het is zo niet te rijmen met een normale burger.
12: Precies, dat zijn ze ook niet. En dat is ook de reden waarom ze heel lang geen belasting betaald hebben.
11: Waarom is dat eigenlijk veranderd?
12: Ik herinner me dat de Queen Mum, de koningin moeder, de moeder van Elizabeth, in de jaren 90 zei, toen Elizabeth overwoog om inkomstenbelasting te gaan betalen, moet je nooit doen, want dan word je echt een gewone burger.
11: Ja.
12: Dus onderscheid moet er zijn. En een van die zaken die een markant onderscheid is tussen een Britse royal en een Britse burger, of liever onderdaan, is geen inkomstenbelasting betalen.
11: Ja.
12: Maar goed, ze deed het wel, de Queen, en daar is het mee begonnen. Volgens mij 1993 zoiets, toen zei de Queen, ik ga inkomstenbelasting betalen. Ze heeft nooit gezegd hoeveel ze betaalde, alleen dat ze het ging doen.
11: Ja.
12: En ook dat ging niet vanzelf, Connor. En ook dat, herinner ik me nu, gebeurde na een schandaal. Net daarvoor was haar favoriete kasteel, Windsor, gedeeltelijk afgebrand. En het herstel van dat kasteel kwam op rekening van de Britse belastingbetaler. Nou, dat riep echt weerstand op hier. Zelfs in de pers die vreselijk koningsgezind is. Dus men zei, ja, mindset, dat kan eigenlijk niet. Dat kan helemaal niet. Dus de weerstand was zo groot dat de Queen kort daarna beloofde iets te gaan doen, en dat was inkomstenbelasting betalen.
11: Hmm.
12: Weet je, en dat is ook precies het geheim, denk ik, van de duurzaamheid van de Britse royals. Weet je wel, we hadden het er net over, ze hebben een stamboom van 1200 jaar. En waarom zitten ze zo lang op de troon en zullen ze er ook nog wel voorlopig op blijven zitten, is omdat in wezen ze niet veranderen, maar uiterlijk draaien ze net iedere keer een beetje mee met het tij. Weet je, ja, met het veranderend tij. Ja. Waardoor het echt lijkt alsof ze gehoor geven aan de verwachtingen van de onderdanen.
11: Ja.
12: Zo ook dus nu. Na dat schandaal van Andrew is het, weet je wat, we laten nu weten hoeveel inkomstenbelasting we betalen.
11: Ja. Ja, toch voelt dat voor mij alsof, ja, dat is wel vaker zo, maar alsof de moeder van Charles hier toch wat handiger in was uiteindelijk dan Charles zelf. Waar het me een beetje aan doet denken is een punt wat Marina Hyde, columnist van The Guardian, wel vaker heeft gemaakt. Is dat je als staatshoofd, als royal, dat je niet te normaal moet gaan doen. Want als je te veel op een normaal staatsburger gaat lijken, dan gaan mensen zich afvragen, moeten we die dan niet gewoon kunnen vervangen? Net zoals dat je zegt, we zetten een prins af, dat is geen prins meer. Nou, als we kunnen kiezen wie de royals zijn, waarom zouden we dan voor deze mensen kiezen?
12: Precies, never let the daylight in.
11: Nee.
12: Zoals een van de meest beroemde Britse constitutionele deskundigen ooit zei. En dat is ook heel lang het motto geweest waarmee de Britse royals hebben geleefd. En dat is inderdaad ook de reden waarom dus de koningin moeder zei, nooit, nooit, nooit belasting betalen, want je wil jezelf niet laten vergelijken met een Britse burger. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het onderscheid nog steeds behoorlijk groot is. Maar het is wel voortdurend schipperen, ja. Het is een dilemma. In hoeverre blijf je je afzetten tegen de doorsnee Brit? En blijf je je daar bewust boven staan? Of in hoeverre ga je mee met wat een doorsnee burger begrijpt, wil en ook doet?
11: Ja. Je maakt de twee punten die ik allebei interessant vind. Aan de ene kant zeg je de royals die zijn tijdsbestendig, die weten zich iedere keer toch, ze weten in elk geval de illusie te wekken dat ze moderniseren, met de tijd mee bewegen.
12: Ja.
11: Aan de andere kant zeg je deze PR-stunt, want dat is toch wel een beetje wat het is met die inkomstenbelasting, die lijkt averechts te werken. Hoe gaan ze dit lijmen?
12: Ik weet niet of het aan hen is. Ik denk dat zij denken, nogmaals, ik speculeer, want je hoort nooit, dat kan ook niet anders, als je het hebt over de royals, want ze geven bijna nooit interviews. Dat zij denken dat met deze stap, dus bekendmaken hoeveel hun privé-inkomen is en hoeveel belasting ze daarover betalen, dat ze al een behoorlijk grote stap in de juiste richting gezet hebben. En dan vooral William, he, die toch het voortdurend heeft over het moderniseren van de monarchie, zodra hij aan de beurt is, die doet dat ook permanent. En ja, wat de royals betreft is dit hoe ver ze gaan. Zo ver gaan ze. Dit is het. Hier stopt het even. En Charles wordt vooral ook gezien als iemand die de zetel, die de troon warm houdt. Onder William gaat er weer meer veranderen. Of het echte wezenlijke veranderingen zijn of alleen maar uiterlijke schijn, geen idee. Dat gaan we echt moeten afwachten. Maar intussen denk ik, is voor een hele hoop dingen al te laat.
11: Ja.
12: Bijvoorbeeld, wat ik je zei, de deksel is eraf.
11: Mm-hmm.
12: In ieder geval wat betreft de financiële inkomens van de royals. Want dat is ook het gevaar natuurlijk. Je geeft één vinger en de tegenpartij trekt de hele hand. Nu wil ook een aantal mensen in een parlementaire commissie die daarover gaat weten of de manier waarop Charles zijn geld krijgt naast zijn privé-inkomen van de staat, of dat nog langer te verantwoorden is.
11: Ja.
12: Weet je, vooral nu, dit is echt nu, as we speak, een onderwerp. Want weet je, de koning krijgt 60 miljoen euro per jaar van de staat. Waar hij dus geen belasting over betaalt. En dat is niet alleen voor hem, hoor. Dat is voor de hele familie. Dat zijn, ik geloof, 11 royals die nog koninklijke taken doen, die nog werkzaam zijn.
11: Ja.
12: Maar binnen 3 jaar, Connor, worden die 60 miljoen een dikke 110 miljoen euro.
11: Zo.
12: Jaarlijks.
11: Dat is een goede inflatiecorrectie.
12: Ik vraag mij niet, precies. Kijk, dat is een loonstijging. Vraag me niet hoe dat berekend is. Ik snap dat ook niet. Ik weet alleen dat onder deze relatief nieuwe constructie het geld, dat heet hier de sovereign grant, die de royals krijgen van de staat, dat die subsidie nooit naar beneden kan. Hmm. Alleen maar omhoog.
11: Ja, zo zou ik het ook organiseren als ik hem was.
12: Ja, maar zij hebben het niet georganiseerd. Ze hebben het parlement het laten organiseren. Of in ieder geval, die hebben het zo georganiseerd. Regeringen vinden het heel moeilijk om nee te zeggen tegen royals. Dat weten we, dat is weer een ander verhaal. Maar er is absoluut nu ongeloof, boosheid over de verdubbeling van dat staatsinkomen. Ik bedoel, hoe wordt dat berekend? Waarom krijgen ze dat? Maar er zijn geen vragen over in het parlement. De premier heeft het niet uitgelegd. Het is als een fait accompli gepresenteerd. Begrijp je? Ja. En dit is echt heel moeilijk te slikken. Vooral in de tijd waar we nu in leven, van gigantische tekorten overal, waar iedere pond sterling om moet worden gedraaid.
11: Ja.
12: Dus ja, ik denk dat dat echt het begin is van een debat over de hele financiering. Met als thema, krijgen wij met de royals waar voor ons geld? En dan zijn er natuurlijk mensen die alles bij elkaar uitrekenen, dat de royal per Brits individu pakweg 2,5 cappuccino per jaar kost of zo. En kijk, voor dat geld, die soft power is zo belangrijk, daar moeten we het echt voor kunnen doen. Kan. Maar nogmaals, er is ook een stijgende groep die zegt, dit kan gewoon niet.
11: Ja, als we out of the box denken. Ik denk dat je grosso modo hetzelfde bereikt als je David Attenborough in een koets af en toe door de stad rijdt en daar alle Amerikanen naar laat zwaaien. Maar
12: Wie weet. Maar zij hebben dus de notie boven de partijen te staan, boven de politiek te staan. En zijn natuurlijk een symbool van eensgezindheid. Nogmaals, je doet je ogen dicht. Ik zeg het Verenigd Koninkrijk. En waar denk je aan? De royals. Als eerste.
11: Ja.
12: Ik bedoel, ik vraag dat vaak aan mensen en dat is toch heel erg. Ik denk 9 van de 10 keer het antwoord dat je krijgt.
11: Nou, ik weet niet of het komt omdat ik wat ouder word, langzamer zeker. Maar ik merk dat ik minder fel anti-monarchistisch van aard ben. Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik zie er steeds meer. Van mij mogen ze het afschaffen hoor. Maar ik heb er steeds minder op tegen in het grote plaatje.
12: Maar als je zegt dat ze het mogen afschaffen, maar dat je er tegelijkertijd niks tegen hebt, dat suggereert bij mij dat het je eigenlijk niet zoveel kan schelen.
11: Correct.
12: En ik denk dat de Britten ook steeds onverschilliger zijn, absoluut, vooral de jongere generatie. Maar af en toe krijg je dus zo'n bericht waar we het nu over gehad hebben, die financiering. Ja. Oh, en weet je wat je dan ook nog bovenop krijgt? Dat Buckingham Palace ondergaat, as we speak, een grootscheepse verbouwing, kostte een dikke 400 miljoen euro, is volgend voorjaar klaar. Maar Charles en Camilla hebben laten weten dat ze er niet gaan wonen.
11: Oké. Okay. Waarom?
12: Snap je? Dit soort dingen. Ze blijven liever in Clarence House, 100 meter verderop. Ja. En ook veel kleiner en gezelliger. Want Buckingham Palace, ik bedoel, groot, chagrijnig uitziend, vierkant, niet echt aantrekkelijk gebouw midden op de drugsrotonde van Londen. Waarom zou je daar willen wonen?
11: Hmm.
12: Maar het is voor het eerst in bijna 200 jaar dat er geen royals in Buckingham Palace wonen.
11: Ja.
12: Blijft natuurlijk wel hoofdkwartier van de koninklijke familie. En Charles blijft er zijn kantoor en vertrekken hebben. Don't ask. Heel handig natuurlijk ook om gasten te blijven ontvangen. Staatshoofden die er willen logeren. Ja. Voor alles ceremonieel moet je er zijn. Maar dan heb je een gebouw van 775 kamers, waaronder een dikke 200 slaapkamers. Dan heb je heel veel familie en vrienden nodig om die daaronder te brengen en dan zeggen, het wordt goed gebruikt. Ja. Terzij het natuurlijk door blijft gaan als een toeristenattractie, maar dan wel, denk ik, op grotere voet, want nu staat dat niet zo gek voor voer.
11: Ja, aan de andere kant moet je er toch ook niet aan denken dat ze de Amerikanen er een hotel van laten maken. Trump Buckingham of zo.
12: Nee, het zal echt het hoofdkwartier blijven van het instituut van de monarchie. En ze kunnen natuurlijk altijd Harry en Meghan nog onderbrengen.
11: Ja, want die zijn misschien wel weer bijna in het land. Hè? Ze zijn nooit uit de tabloids, maar toch wel interessante ontwikkeling dat die nu gaande is, dat ze misschien wel terug naar de Britse eilanden keren, Lia?
12: Nou, in ieder geval voor een bezoek. Voor het eerst in 4 jaar zouden Harry en Meg met hun twee kinderen naar Engeland van 5 en 7 naar Engeland komen. En de reden is omdat het een jaar is voordat de Invictus spelen. Weet je wel?
11: Voor veteranen die invalide zijn geraakt in dienst. Een soort Olympische Spelen. Paradepaard van Harry.
12: Ja. En doet het ook heel goed. Heel erg populair. Steeds populairder die Invictus spelen. En die worden volgend jaar gehouden in Birmingham. En dan begin je een jaar tevoren. Een beetje zoals met de Olympische Spelen. Weet je wel, aan de voorrondes met het aftellen en zo. En Harry wil al veel eerder terug naar Engeland. Om privéredenen. Maar het probleem is dat hij geen werkende royal is, zoals we allemaal weten, en daarom geen aanspraak kan maken op beveiliging van de staat.
11: Op de radio zijn we door de tijd heen. In de podcast praten we door over de aanstaande kroning van Andy Burnham tot premier en zijn nieuw te vormen kabinet, met een bijzondere rol voor de broers Miliband. En over een bizar verhaal van een achtergelaten urn op een paardenracebaan. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Rusland.
1: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft...

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2. Tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Dan het weer van Weer Online. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En dat is over het ANP-nieuws.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
4: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
5: Hoi.
4: Wie ben je en wat doe je?
5: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van JetLicense.
4: Wat heb jij goed gedaan?
5: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
4: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
5: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
4: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs, JetLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen, wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
5: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto, ken je de verkeersregels. Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers en ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen ja die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
4: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
5: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. Moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
4: En hoe ziet het businessmodel eruit?
5: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met 2 ouders en 2 kinderen of 4 ouders en 4 kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen en dan is het ineens gratis.
4: Ah.
5: Let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
4: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
5: Ja.
4: En wie zijn dat dan?
5: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Dus denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
4: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
5: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want ja. Het gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
4: Jij bent dit begonnen toen jij

0: je hebt twee dochters.
1: Ja.
0: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Dat was een soort Eureka-moment.
1: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel het moment. Jij krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, ze was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
0: moet. Ja, omdat ze gewoon 's nachts binnenkomen.
1: Zitten allemaal 's nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden dan vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? Dan hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok, want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht, dat werkt ook niet. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iets maken om dat besef bij mensen veel groter te laten zijn.
0: Ook omdat er zo'n groepsdruk is vanuit die kinderen, dat je dus steeds jonger zo'n telefoon krijgt.
1: Om die groepsdruk aan te kunnen. En blijkbaar dus dat is allemaal ook mooi en snel en wild. En dat TikTok en Snap. Toen de tijd was het zelfs zo dat als je het jeugdjournaal keek, dat die kinderen allemaal al die logo's van TikTok en Snapchat daar zagen. Dus het is ook best logisch dat ze daardoor aangetrokken zijn.
0: Ja.
1: Dus wil jij dan die zeurende vrouw zijn? Of wat ga je doen? Dus ik dacht, hier is een normverschuiving die moet hier plaatsvinden. Dus dit is best wel systemisch.
0: Ja.
1: Dus dan moet je ook iets maken wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En wat iedereen kan hebben. Dus ik dacht, je moet iets maken wat zo vet is. En wat voor ouders een eerste stap is. En dat zij dan zien, oh, wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Dan heb je een objectief kader.
0: Je bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
1: Ja.
0: Wat kom je tegen?
1: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
0: mensen die voor jou gingen bouwen?
1: Ja, een CTO heb je nodig, een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je beste eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dan ben je, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
0: Krijg je het allemaal gefinancierd snel of niet?
1: De financiering is een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook misschien ook door social media was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen voor al die mensen die staan te dringen om om hierin te investeren.
0: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
1: Ja.
0: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
1: Nou, het is gewoon dat, en dat zegt iedereen hoor, een man of vrouw, die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen en hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt en dan door feedback wordt dat beter. En er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar toen waren we dus al begonnen.
0: Oh shit.
1: En dan moet je dus... Tom Poes verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen, terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden. Om dat dan.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
0: Okay.
1: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, haar project moet toch iets professioneels zijn.
0: Ja.
1: Maar dat zijn toch in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van €25.000 per stuk.
0: Zo.
1: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen en was het aan elkaar geknoopt.
0: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij Friends and Family te halen. Anders dan, zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent, het is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel het mee?
1: Dat klopt. En daarom wilde ik het ook eigenlijk niet.
0: Nee.
1: En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht, dat klinkt zo... ik weet niet, ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
0: Ja.
1: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden van, ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, het is... En toen zei die, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, okay, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben. En die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ik heb ook een oom.
0: Ja.
1: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er €25.000 op mijn rekening. Niet een ton. Het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
0: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
1: Ja.
0: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
1: Ja.
0: Wat heb je met al deze Silicon Valley lessen gedaan?
1: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld wat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
0: Mm-hmm. Ja. Dus je zegt eigenlijk, dat zei je net al, ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
1: Ja.
0: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
1: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
0: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
1: Ja, okay, nou Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van okay, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids sim propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. De kidsim-propositie, die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
0: Hmm.
1: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, nou, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
2: shit.
1: Maar dat was een beetje, ja, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
0: Ja.
1: En dus dat ging wat langzamer, maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
0: Ja, wat heb je, want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
1: Ja.
0: Aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
1: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van... misschien moet je dan ook wat meer reuring eromheen.
0: Met KPN.
1: Hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb je nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van... ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten... dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei, ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Als dat de blokker is, dan draaien we het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald, mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
0: Ja, oké. Dus je hebt echt even heronderhandeld.
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En werkte dat?
1: Dat werkte wel. Dus ja. dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die... er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier... we hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Daar is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
0: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
1: exact,
0: denk ik
1: want
0: dan.
1: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
0: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen, want anders blijf je niet drijven.
1: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, ga je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt, want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dus dan ben je aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over, ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
0: Ja.
1: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
0: Je wil maatschappelijk belang dienen. Ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
1: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar we zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
0: Mm-hmm.
1: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar, en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
0: Ja.
1: En het dus inzichtelijk te maken.
0: Maar
1: dat alles
0: wordt niet altijd begrepen dus.
1: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt mij vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die ook juridisch het datastuk, als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Hm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product.
0: Ja. Je bent 4 jaar onderweg.
1: Ja.
0: Draai je al winst?
1: Wel omzet, zeker.
0: Okay. Ja.
1: Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
0: Oké. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
1: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Nou, ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend, niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, nou, ik moet het nog zien.
0: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
1: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
0: Ja.
1: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan, vallen de puzzelstukjes op hun plek.
0: Ja.
1: Dat is met mij ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je het puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt. Maar zo is het leven, Rens.
0: Ja, ja. Maar wat wordt de toekomst voor Chat License? Waar wil je heen?
1: Dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in, oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat ja. dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan. En dat wij daarin een leidende speler zijn.
0: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
1: Ja.
0: Heb je over nagedacht? Wat is het?
1: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt, move at a responsible pace and fix things.
0: Mm, ik vind het mooi. Groot tegeltje, maar een mooie, dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van Chat License. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app of luister gewoon lekker live op BNR.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is er op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. Duizenden mensen hebben zich al verzameld bij de moskee in Teheran, waar Ayatollah Khamenei ligt opgebaard en zijn uitvaart begint. Khamenei werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Er worden de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs in Teheran verwacht. De uitvaart duurt 6 dagen. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
12: Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
13: Hartelijk vrijdag, het is weer zover. We gaan de beursdag met je doornemen. Op deze vrijdag 3 juli, de dag dat Christine Lagarde haar verkiezingscampagne lanceert.
14: Christine Lagarde sluit niet uit dat ze eerder vertrekt bij de ECB. In een interview zegt ze dat ze misschien wel mee wil gaan doen met de Franse presidentsverkiezingen.
13: De ECB moet nu wel op zoek naar een opvolger. We kijken wat voor vrouw of man dat moet worden.
15: En we hebben het over de veilige havens van jou als belegger. Die blijken zo veilig niet meer.
16: Gold just had its worst quarter in 13 years.
17: We're also tracking the Japanese yen after it fell to a more than 40-year low against the US dollar.
18: The 30-year US Treasury yield has hit its highest level in 19 years.
15: Wanneer worden ze wel weer veilig en waar kan je anders terecht? Dat hoor je straks.
13: We gaan de beursdag en gelijk de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Jim T. Poering van 1 Vermogensbeheer. Welkom.
19: Goeiedag.
13: Trappen we gelijk af met Independence Day.
15: Yeah.
19: Feest in de VS. Morgen is het onafhankelijkheidsdag. Op Wall Street zijn ze alvast begonnen. De beurs is daar gesloten. En vanwege die feestdag mocht CNBC president Trump uitgebreid interviewen. Ook een feestje. Daar kwamen heel wat bijzondere uitspraken uit. Bijvoorbeeld dat hij 8 oorlogen heeft opgelost vanwege zijn tarieven. En dat Elon Musk wel aandelen wil afstaan van zijn SpaceX voor de beleggersrekening die de Trump-regering voor kinderen in het leven heeft geroepen.
20: Have you talked to him about donating SpaceX stock to Trump accounts?
21: Well, I think that he will do that.
19: Jawel, hij denkt dat Elon persoonlijk aandelen SpaceX gaat doneren. Want, zegt hij, de band tussen Musk en mij is weer beter.
21: I have a very good relationship with Elon. Elon and I had a little dispute because he backed me 100%. He liked me, still likes me. But I did a little thing called the electric mandate. We're not going to have an electric mandate where everybody has to have an electric car. Elon was not thrilled about that. And I can understand it.
22: Ja, ik geloof hem helemaal dat ze weer vrienden zijn. Goed, ik heb eerder deze week Mark Zuckerberg van Meta een beetje belachelijk gemaakt om een interview. Niet dat ik daarvan terug ga komen, maar hij heeft nu ook door dat zijn obsessie met het perfecte biefstukje misschien wat afleidt van de zaken bij Meta. Tegenover Reuters geeft hij nu namelijk toe dat het daar allemaal niet zo snel gaat als hij had gehoopt. De ontwikkeling van hun eigen AI-assistent gaat namelijk trager dan hij verwachtte. Dat is die assistent die ze ook wilde trainen door de muisbewegingen van hun eigen medewerkers te volgen. Een programma dat ze een paar weken terug toch maar stil hebben gelegd. Dus dat werkte al niet. En Zuckerberg geeft ook toe dat de mega-ontslagrondes niet volgens plan verlopen. De nieuwe structuur van het bedrijf werpt nog niet zijn vruchten af, zegt hij.
19: Gaan we door naar de olieprijs. Die steeg dit jaar gigantisch door de Iran-oorlog. Stond op een gegeven moment dik 70% hoger. Ging richting de $130 per vat. En analisten en economen die schetsten toen allerlei doemscenario's. De een zei hij gaat naar $150 per vat. Een ander had het zelfs over $200. Nou, inmiddels gaat er weer olie door de straat van Hormuz. En is de olieprijs weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog. En er is meer goed nieuws, want analisten van Citigroup denken dat er nog wel ruim een tientje per vat af kan. De olieprijs gaat naar $60, zeggen ze. De verscheepte olie normaliseert, Chinese kopers blijven weg, fysieke oliemarkten zijn scherp verzwakt en voorraden veel minder aangesproken dan verwacht, aldus City. Ben je ook zo optimistisch over de olieprijs, Jim?
23: Nee, ik luister ook niet meer naar analisten over de olieprijs. Omdat, als je een beetje kijkt in de historie, die extrapoleren gewoon de trend. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in 2008... dus een tijdje geleden. Toen werd er voorspeld dat de olieprijs naar $150 of $200 ging. Corona, toen stond hij op een gegeven moment zo rond de nul. Toen werd er voorspeld dat we nooit meer überhaupt olie voor wat dan ook gingen gebruiken. En ja, als hij doorloopt naar 100 en 120, ja, dan komt er ook iemand die voorspelt 150. Dus ik geloof in vraag en aanbod. En het is heel simpel. Op het moment dat de prijs wat hoger is, dan is oliewinning wat lucratiever. Komt er meer olie in omloop. En ja, als de prijzen lager zijn, dan wordt de productie wat minder. En zal de vraag wel weer toenemen. Dus dan krijg je een hogere prijs. Dus vraag en aanbod, dat is hoe het werkt. En ja, een grafiek door omhoog of naar beneden trekken, ik geloof er niet in.
22: Dan heb ik nog een interessant verhaal uit Hongkong. In Hongkong daar hebben ze de afgelopen tijd heel veel beursgangen gehad.
24: Hong Kong listings accounted for roughly 35% of global IPO proceeds. That translated into about 14.2 billion, making Hong Kong the world's top IPO venue by funds raised.
25: Since December of 2025. We've seen 27 companies raising over $11 billion.
22: Het waren er zoveel dat de toezichthouder er nu vragen bij begint te stellen. Ze denken in ieder geval een patroon te zien. Ze vermoeden dat de vraag naar aandelen voorafgaand aan die beursgangen kunstmatig hoog wordt gemaakt. Lijkt dan alsof beleggers om die aandelen vechten. Maar in werkelijkheid zou het zomaar kunnen zijn dat de bedrijven die naar de beurs gaan, of hun groot aandeelhouders, hun geld via andere partijen in zichzelf investeren. Zakenbanken die bij de IPO's betrokken waren, die zijn op de hoogte gesteld. En de toezichthouder start er nu een onderzoek naar.
19: Dan nog even naar Nike. Dat heeft het al tijden zwaar. We hebben het er vaak over gehad. De verkoop in China die blijven maar dalen, net als het aandeel. En als klap op de vuurpijl heeft het sportmerk nu ook nog een rechtszaak aan de broek hangen. Of schoenen, kan ik beter zeggen in dit geval. 7-Eleven sleept Nike namelijk voor de rechter vanwege een Air Max 96 schoen. Dat heeft een oranje, groen en rood streepdesign. En laten dat nu net de merkkleuren van 7-Eleven zijn. Volgens de keten is de schoen van Nike een verwarrend gelijkende imitatie van hun merk. En, dat vind ik zelf wel mooi, als klap op de vuurpijl wil Nike die schoen ook nog eens uitbrengen op 11 juli. Oftewel, 7-Eleven. Nou, dat alles gaat 7-Eleven, het bedrijf, dus te ver. Ze zeggen, Nike heeft blijk gegeven van een harteloze en kwaadwillige minachting voor de rechten van 7-Eleven. Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering over enkele dagen op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en daadkrachtig optreden om ons merk te beschermen. Nou, Nike heeft nog niet gereageerd op de zaak.
22: Straks hoor je waarom goud en andere veilige havens ineens niet meer de veilige havens zijn zoals we die kenden. En we kijken of het nog wel aantrekkelijk is om te investeren in tech-investeerders.
19: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. Of moet ik zeggen, de nieuwe president van Frankrijk. Want Lagarde lijkt haar campagne nu al af te trappen. Ze geeft toe dat ze eraan denkt om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze sluit het niet uit en geeft aan mee te willen doen aan de Franse verkiezingen. Ik denk, zegt ze, dat een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen. Een enorme plot twist, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Maar verbaast zich ook weer niet over haar politieke ambities.
0: Ja, als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn. Ja, ik vind dat er sprake is van een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus.
19: De termijn van Lagarde bij de ECB loopt eind volgend jaar af. En al maanden gaat het gerucht dat Lagarde eerder weg zou gaan. Eerst voor een baan bij het World Economic Forum. Daarna was het verhaal dat ze eerder zou vertrekken, zodat president Macron nog snel over haar opvolging kon beslissen. Collega Stefan de Vries, oud-Frankrijk-correspondent, heeft er heel veel vertrouwen in.
1: Ik denk dat ze geen enkele kans maakt. Eens in de 5 jaar zijn er Franse presidentsverkiezingen en heb je altijd van die hele oude Franse politici, Lagarde dus ook, die denken ik ben de messias die het land komt redden. Maar in werkelijkheid zit niemand op haar te wachten. Ik denk dat ze hooguit 1% haalt bij de verkiezingen volgend jaar en daarmee ook een einde maakt aan haar carrière bij de ECB. Dus ja, wie weet, over 1 jaar is het vive la présidente Lagarde!
19: Ja, Jim, ze kreeg heel vaak de kritiek dat ze politiek bedreef bij de Europese Centrale Bank. Nu kan ze haar beroep ervan maken. Wat vind jij van dit nieuws?
23: Ik vind het wel een beetje in de lijn der verwachtingen liggen ook. Eerst de IMF, daarna de ECB en wellicht nu het presidentschap in Frankrijk. Op zich zou het ook wel passend zijn, want in Frankrijk is natuurlijk een hoop werk aan de winkel. En eerder is het natuurlijk ook Mario Draghi geweest die president van Italië werd. Dus het is niet een stap die onmogelijk is of ondenkbaar. Waarbij ik ook moet zeggen dat mijn opmerking over olieanalisten nog wel vrij mild was als ik nu dit commentaar net hoorde. Maar ja, wat wel bijzonder is natuurlijk, dat je dat eigenlijk natuurlijk niet moet doen terwijl je nog president van de ECB bent. Want dan dien je onafhankelijk te zijn. Ja. En hiermee laat je eigenlijk meteen zien dat het belang van Frankrijk misschien op de achtergrond ook wel speelt. En Frankrijk is bijvoorbeeld echt gebaat bij een lagere rente. Heeft een groot begrotingstekort, enorme overheidsschuld. Dus Frankrijk is alles aan gelegen dat de rente omlaag gaat. En degene die dat kan bewerkstelligen is Christine Lagarde op dit moment. Dus hiermee is haar onafhankelijkheid wel meteen een beetje in het geding. En ik vind het ook raar om dat al tijdens je termijn bij de ECB te doen. Ze moet nog 1,5 jaar. En die verkiezingen in Frankrijk zijn over een jaartje al. Dus dan zou eigenlijk al betekenen dat ze eind dit jaar stopt. En dat is wel raar.
19: Ze zou eigenlijk vanaf nu al niet meer kunnen blijven zitten als ze dus zegt dat ze volgend jaar mee gaat doen met die presidentsverkiezingen.
23: Nou, dan, op dit moment is ze dan eigenlijk niet meer volledig onafhankelijk. En dat is wel wat een ECB-president dient te zijn.
2: Het is ook wel kwalijk. Het is al de tweede keer dat haar termijn misschien wel vroegtijdig beëindigd wordt. Dat er geruchten over gaan, dat ze daar zelf dus op zin speelt. Moet je dat wel willen, dat zo iemand aan het hoofd van de ECB staat?
23: Nou, kijk, ze heeft wel voor een hoop rust gezorgd bij de ECB. Dus wat wel zo is, als je dan terugkijkt, is het dat ze dat keurig heeft gedaan. Ook wel een paar keer natuurlijk wat te laat geweest. Als je bijvoorbeeld hebt over de inflatie in 2022 was dat. Dat zei eerst even, het is allemaal tijdelijk, we hoeven niet in te grijpen. Ja, uiteindelijk moest ze wel ingrijpen. Maar je kunt niet zeggen dat ze haar ambt niet goed heeft uitgeoefend. Dus best wel rust rondom de ECB. Ze hebben op een gegeven moment volgens mij ook het aantal vergaderingen en rentebesluiten teruggebracht.
2: Maar ze heeft wel gewoon nog een termijn om af te maken eigenlijk, toch?
23: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Je hoort met zo'n verantwoordelijke functie niet tussentijds zeggen, nou, ik heb wel zin in iets anders. Ja. Als jij nu op de radio zou zeggen van, nou, het lijkt me ook wel leuk om bij Q Music of zo te werken.
2: Nou, mogen we hier niet zeggen.
23: Nee, dacht ik al.
19: Heeft hij al gewerkt als nieuwslezer.
23: Ja,
19: toch. Misschien wilde je
23: kijk waar je nu staat.
2: Ik blijf nog even. En dat zeg ik officieel en onofficieel.
23: Heel goed, heel goed. We willen je natuurlijk ook niet missen. Maar dat hoor je gewoon niet te doen. Het maakt niet uit of je nou CEO van een bedrijf bent, op de beurs genoteerd, of dat je bij een voetbalclub zit of presentator bent bij de radio. Je moet gewoon honkvast zijn en dan vol trouw totdat je vertrekt.
19: Is het wel goed als er een nieuwe man of vrouw komt?
23: Ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel zo. Ze heeft 2 termijnen gedaan. En dan is het ook goed dat er weer een president komt die misschien nog wel iets strikter is op het rentebeleid. En ik zou er ook wel voor pleiten dat het in dit geval dan niet een Italiaan of een Fransoos is. Maar misschien iemand die wel toch wat meer een Anglo-Saksische insteek heeft.
19: Ene Klaas Knot?
23: Nou,
19: die wordt ook nog genoemd.
23: Ja, ja. Nog eerder hebben we natuurlijk wel Duisenberg gehad. En Nederland is natuurlijk een relatief klein land. Ja. Dus, maar in elk geval, of het een Duitser is, of een Nederlander zou ook kunnen met iets meer...
19: Jij wil gewoon een Noord-Europeaan, als ik jou zo hoor.
23: Ik denk dat het wel goed is. Niet specifiek voor de zuidelijke landen, maar voor wat betreft het rentebeleid en het handhaven van prijsstabiliteit, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat dat wel belangrijk is.
19: Wat is het belangrijkste wat die nieuwe man of vrouw volgens jou moet gaan doen?
23: Nou kijk, wat natuurlijk altijd nog wel zo is, is dat op dit moment de inflatie is wel dalende. Dat ook wel zo is dat er enige economische groei is. Maar de economische groei, die is zeer beperkt. Dus ja, je moet aan de ene kant natuurlijk prijsstabiliteit hebben en goede begrotingspolitiek. Daar zou de ECB ook op moeten sturen. Maar daarnaast ook meer sturen toch wel op economische groei. Als je kijkt naar hoe de Verenigde Staten zich hebben ontwikkeld en dat afzet tegen de eurozone, ja, dan word je gewoon niet vrolijk. En het is wel een taak van de ECB om ook de economische groei te bevorderen. Overigens was Lagarde eerder ook al minister van Financiën.
19: Zeker,
23: van
19: Frankrijk, ja.
23: Dus ze weet wel wat er speelt. Of ze er doorheen krijgt, dat weet ik niet. Het moet wel.
3: BNR Beurs.
22: Amerikaanse obligaties, de yen, goud. Normaal gesproken een veilige investering. Maar dit jaar is dat niet het geval. De veilige havens voor beleggers doen hun werk niet meer. Dat concludeert CNBC. Goud staat flink lager dan begin dit jaar. De yen staat er zwak bij. En die Amerikaanse obligaties die worden ook verkocht. Jim, dan komt de vraag bij mij op, hoe veilig zijn die veilige havens eigenlijk nog?
23: Nog steeds heel veilig. Het hangt er een beetje vanaf welke termijn je neemt. Je noemt inderdaad goud. Als je dat vanaf 1 januari bekijkt, staat een klein minnetje. Kijk je het echter vanaf 1 februari, dan is het behoorlijk gedaald. Want het stond boven de 5000, nu zo'n 4000. Zilver is gehalveerd, om die ook maar even in het kielzog mee te nemen. Ja. Gelijktijdig, als je het hebt over veilige havens, de 10-jaars obligatie VS, die doet eigenlijk al een paar jaar lang 4,5%. Dus op zich is dat nog een hele goede rente, die hoger is dan de inflatie. Ook de dollar heeft de afgelopen tijd toch wel wat aan kracht teruggewonnen. Ik denk dat zeker de dollar met deze rente absoluut nog wel een bescherming is tegen inflatie en misschien wel een safe haven. En zo moet je het ook wel benaderen. Hè, dat goud op dit moment misschien wat is teruggezakt, maar als je het kijkt over een langere periode, en dat is waarom je goud koopt, niet om te speculeren, maar omdat je vermogen wil beschermen voor bijvoorbeeld 10 jaar. Ja, als je dat had gedaan met goud in de afgelopen 10 jaar, dan was dat heel positief. Dus goud blijft absoluut een safe haven. Zeker ook als je kijkt naar de historie van goud. Die gaat al wat verder terug dan de dollar. Als je nou 2000 jaar geleden kijkt of 3000 jaar geleden, goud heeft eigenlijk nog steeds dezelfde koopkracht als dat het toen had.
19: Eerst maar even voor de luisteraar die zich niet elke dag bezighoudt met die veilige havens. Waarom zijn die veilige havens? Waarom gaan mensen in goud of in die dollar?
23: Nou, omdat het dus zekerheid biedt. Als je het hebt over goud, nou ja, als je kijkt naar de historie en de mogelijkheid om daar dus mee te betalen en waarde vast te houden, ja, dan is goud het ultieme veilige haven. Je kunt er wereldwijd mee betalen, door de eeuwen heen. En het is een ruilmiddel wat algeheel geaccepteerd wordt. Heel anders dan bijvoorbeeld de euro, die nog maar kort bestaat.
19: Ja.
23: Dus dat is geen safe haven. Ja, hoe lang bestaat de euro? 2002 geloof ik. Dus
19: Dingflof bips. Zit nog helemaal in bij mij.
23: Ja, nog geen 25 jaar kun je daarmee betalen. En ondertussen is die wel zeer onderhevig geweest aan inflatie. Want ja, als je even flauw gezegd, bij de introductie kon je voor €1,25 een kopje koffie kopen. En nu is het vaak €3,75. Dus de waarde van de koopkracht van de euro is fors gedaald. Goud daarentegen niet. Hetzelfde geldt voor Amerikaans staatspapier. Dat is alom geaccepteerd, geeft een goede rente, wereldwijd gevraagd. Ja, dus daarmee weet je dat je een stukje zekerheid in handen hebt voor als je die nodig hebt.
22: En terug naar nu dan. Hoe komt het dat al die veilige investeringen, sinds als je de periode van begin dit jaar pakt, er toch niet goed voor staan?
23: Ik denk dat het wel wat meevalt voor wat betreft de treasury. Dus de Amerikaanse staatsobligatie. Excel, je hebt er 4,5% rente, krijg je erop. Hij is iets gedaald, dollar is iets gestegen. Dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. Waar je alleen wel rekening mee moet houden, is we hadden het net over Frankrijk. Ja, dat valt allemaal in het niet als je gaat kijken naar de staatsschuld van de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten, ja, die hebben gewoon een enorm begrotingstekort. Zeker ook nu weer met de oorlog die ze voeren in Iran. Hij ligt nog wat hoger dan in Frankrijk. En iedereen kent natuurlijk wel die debt ceilings die iedere keer weer worden bereikt en de shutdowns die er zijn. Dat maakt natuurlijk wel dat er steeds meer dollars worden geprint en je daarmee toch wel een stukje aan inflatie of onzekerheid onderhevig bent. Dus vanuit dat perspectief, als je het goud hebt en je hebt de staatsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, dan is de staatsobligatie van de Verenigde Staten wel minder safe dan het goud. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Gelijktijdig, het nummer 1 munt wereldwijd. Dat is altijd nog de dollar en dat blijft voorlopig ook wel zo. Dus daarmee heb je absoluut goede liquiditeit en goede bescherming van je vermogen.
22: En waar komt die slechte stand van goud dan vandaan? Want die obligaties, dat kan ik dan wel volgen.
23: Ja, kijk, eerst dus, we hebben natuurlijk ook wel een soort hype misschien gezien van het goud. De vrees voor hele hoge inflatie. Zeker ook toen olieprijzen opliepen. We hebben dat in 2022 natuurlijk gezien. Dat we hyperinflatie bijna kregen. De straat van Hormuz dicht. Iedereen bang dat het slechter zou worden. Nou, voor wat betreft inflatie. En nu zie je eigenlijk toch. Olieprijs daalt al wat. Er zijn toch al gesprekken continu over vrede. Wapenstilstanden. Nou, het is in elk geval rustiger. En niet zo erg geworden als dat we dachten dat het was. Dus dat betekent ook dat de vlucht vanuit de safe haven, zoals goud of zoals de staatsobligatie, weer een beetje omgezet wordt in risk on. En je ziet dus waar aandelen eerst daalden, dat aandelenmarkten in de afgelopen maanden mei, juni weer uitstekend hebben gedaan. Dat is eigenlijk traditioneel wat er gebeurt. Risk on, risk off. Het was eerst risk off. Allemaal in goud, allemaal in obligaties. En nu zijn we weer bereid risico te nemen. En zie je dus de aandelen bijvoorbeeld van tech of softwarebedrijven die afgestraft waren, weer oplopen.
22: Wanneer denk je dat dat dan weer gaat verbeteren voor die veilige havens? Dat die weer de weg omhoog vinden?
23: Ja, dat is eigenlijk een vervelende vraag om te beantwoorden, want ja, wanneer gaat goud het weer goed doen? Nou, je zou kunnen zeggen als de industriële toepassingen groter worden, dat er meer vraag is naar goud, maar dat is vaak niet de reden waarom goud stijgt. Maar op het moment dat er onrust is in de wereld, en daarvoor is nodig oorlog, bijvoorbeeld Rusland dat Oekraïne aanvalt, Polen dat angstig wordt, heel veel goud gaat inslaan. Dat zijn eigenlijk de trends. Wat je overigens wel zag, dat centrale banken bijvoorbeeld ook, die waren staatsobligaties een tijd lang aan het verkopen en weer goud aan het kopen. Dus onrust, dat is goed voor goud. Dus als goud stijgt, is over het algemeen helemaal niet zo positief. Daarnaast heb je Nederland natuurlijk ook wel weer te maken met de hoge belastingdruk die er is. Dus uiteindelijk komt het goud altijd weer bovendrijven.
19: Nog even de afgelopen week eentje met goed nieuws en dat kregen we van het CBS.
3: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
22: Nieuws om blij van te worden, minder blij waren ze bij Nike.
4: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
19: Het was niet alleen een sportief weekje vanwege het WK voetbal, ook Basic Fit had nieuws voor ons.
14: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland. Voor 54 miljoen euro neemt de sportketen concurrent Value over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
22: Dan was het nog de week dat OpenAI behoorlijk wanhopig bleek. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
5: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
19: Kregen we ook nog een inkijkje in de boekhouding van de Amerikaanse president. Echt in balans kun je die niet noemen, met $750 aan belastingen en 1 miljard aan inkomsten uit crypto.
6: So far though, we've learned that the president reported more than $1 billion in income related to his family's crypto ventures and meme coins last year.
22: En het was de week waarin een Europees techbedrijf zijn weg naar Wall Street wist te vinden. Niet Benson Boone, maar Bending Spoons. Jelle moet nog even aan de naam wennen. De tech-investeerder achter WeTransfer en Komoot. En die eerste beursdag, die was een succes.
7: Private equity and tech hybrid company priced its IPO at $29 a share. They shot up after the open to as high as $42 and right now are at $37.49 for a gain of about 29%.
22: En gisteren zakte het aandeel dan wel weer zo'n 10% terug, maar het staat nog steeds flink in de plus sinds die introductieprijs. Jim, wat vind jij van Bending Spoons en hun portefeuille?
23: Nou, er zitten een paar namen in die iedereen denk ik wel kent. WeTransfer bijvoorbeeld en Vimeo. Ja, ik ken het bedrijf niet heel goed, hè. Vimeo, WeTransfer, dat kennen we allemaal wel. Wat wel opvallend is, het is een beetje een private equity-achtig bedrijf, maar ze kopen vooral bedrijven die groeibedrijven. Dat is tenminste wat de meeste partijen doen, hè. Die kopen groeibedrijven, maar in dit geval koopt Bending Spoons, die koopt eigenlijk bedrijven die al wat meer gegroeid zijn en waar het een beetje een aflopende zaak lijkt. Ja, dat is heel gek, want iedereen koopt natuurlijk bedrijven die hard groeien. Maar in dit geval zegt Bending Spoons van ja, wij kopen die bedrijven die heel hard zijn gegroeid, veel mensen hebben aangenomen en waarbij nu eigenlijk het punt komt dat de omzet echt moet komen en de kosten omlaag moeten. Nou, dat is wat ze doen. Heel hard snijden. Dat hebben ze bij WeTransfer dus ook gedaan. Dat hebben ze voor mij 3/4 van de mensen meteen uitgegooid. En ja, dat is voor de korte termijn natuurlijk de manier om de marges weer op te vijzelen. Maar uiteindelijk moet die omzet ook doorgroeien. Daarmee is het wel een unieke strategie. Wat ik alleen ook graag had gezien, dat ze ook al een paar exits hadden gedaan. Dat is een beetje hoe je naar private equity bedrijven kijkt. Ja, op het moment dat ze een exit doen, dus een verkoop, vaak gaat dat na een periode van 5 tot 7 jaar. Dat is waar ze er weer uit willen. Nou, dit bedrijf bestaat sinds 2013. En ze hebben sinds 2013, in 13 jaar tijd, dus nog nooit een exit gedaan. Dus ze hebben inmiddels wel een portefeuille. Maar het was nog mooier geweest als ze ooit iets hadden gekocht voor 1000 en verkocht voor 5000. Zodat ze de echte toegevoegde waarde konden laten zien. Ze hebben ook behoorlijk wat schuld. Ze halen nu ook geld op omdat ze dat geld echt nodig hebben. Daarom gaan ze naar de beurs. Bewezen resultaat is er nog niet. Het zijn mooie namen, maar een exit, dat is eigenlijk wat het bedrijf nodig heeft.
22: Dan is het bijna tijd voor weekend. Alleen nog maar de planning van volgende week. We zitten een beetje in een kwartaalcijfer interbellum. Bedrijven blijven komende week oorverdovend stil. Behalve Levi Strauss. Daar zijn ze er vroeg bij met de cijfers over het tweede kwartaal, dat pas net erop zit. Dinsdag krijgen we nog het definitieve inflatiecijfer over juni. Dan horen we of die inderdaad is uitgekomen op 2,9%. En in lijn daarmee, een ander macrocijfer dat interessant kan worden is de consumptie van huishoudens in mei. Al maanden zouden we met de geopolitieke onrust een tikje somber zijn. Maar tot nu toe zagen we dat nog niet terug in ons bestedingsgedrag. Misschien denken we daar aanstaande woensdag anders over.
19: Dit was BNR Beurs van vrijdag 3 juli. Wij danken Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En goed nieuws, Jim hoor je zondag ook.
22: Ja, en die hebben we echt op zondag opgenomen, die aflevering. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, onze zondagse aflevering dus. Die als podcast gratis en voor niets ontvangt. Dan kan ik jou als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. En Jelle en Milou bedanken voor de beledigingen deze week over mijn uiterlijk, over mijn kledingkeuzes. Oh. Ga er volgende week aan werken. Tot dan.
19: Dat is allemaal niet zo bedoeld.
22: Gelukkig.
19: Tot zondag.
22: Het was leuk.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
10: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
11: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
26: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
27: Voetnoten is een podcast van Energeia.
11: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
29: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
28: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
30: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
31: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
32: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: nieuwsupdate van 7:30.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is er op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. Duizenden mensen hebben zich al verzameld bij de moskee in Teheran, waar Ayatollah Khamenei ligt opgebaard en zijn uitvaart begint. Khamenei werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Er worden de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs in Teheran verwacht. De uitvaart duurt 6 dagen. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
2: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
3: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
2: En wat gaat er mee?
3: Wat gaat er mee? Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
2: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
0: De Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
4: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer. Op Schiphol, Zaventem, Kastroep, El Prat. Op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij. Omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil. Voordat het hen binnenlaat in de prachtige Europese Unie. Die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol. Want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten. Tot een grens die onzichtbaar is of imaginair. Zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd. Dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
2: Heel even kort expliqué. 29 landen doen hier aan mee.
4: Ja.
2: Om ervoor te zorgen dat...
13: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening. Upgrade again.
4: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
5: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
6: I think Ukraine is now number one in the world on that.
7: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kosten willen maken?
8: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na Den Haag zijn eigen plan, ondanks de druk van Amerika? En ziet Trump wel dat wij investeren in al die drones? Ja. Stefan de Vries, het was een eindje rijden naar Geelse rijen.
9: Ja.
8: Maar wat heb jij daar meegekregen? Wat kun je ons vertellen over wat we als Nederland nu gaan doen met al die percentages? Hoe wordt dat omgezet in beleid?
9: Nou, het meest zichtbare op Geelse rijen was eigenlijk de omschakeling naar een leger met minder mensen en meer robots. En vooral de dronificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. Ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïense leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen. Directe contacten met de industrie, met de universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real-time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
8: Lean and mean,
9: ja, ook zo'n fantastische term. Ja,
10: als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met NAVO-termen.
9: Strooien vooral.
10: Nee, laten we dat niet doen.
9: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. Je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
8: Oh, dat is goed.
9: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
8: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen,
9: precies.
8: Dus tijd.
9: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim.
11: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zometeen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
8: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan met dreiging, de perceptie.
9: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eigelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jesselgus, ook.
4: Het is in zich heel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen. Maar wat is het effect? En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen, dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken. En ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors

0: Investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
1: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, ja. Pak hem op.
2: Petje af.
3: Ja, nou ja, alles wordt anders show. Dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
1: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
3: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eigelsheim misschien binnenkort een duo-baan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
4: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar droneificeren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou willen aanvallen of whatever. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
1: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.
2: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien en ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel, we zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu, ja, is het wel flexibiliteit, ja, en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
1: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja,
2: maar
3: ja,
2: het is natuurlijk ook, ik vind niet dat ze het heel slecht hebben gedaan. Het is ook een presentatie die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof de hele traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Eigelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal, dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is Defensie ook al wel langer mee bezig, maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessicus ook kort even, het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk. Innovatie is heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik, op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken. Ook met drones op een afstand op het slagveld. Maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
1: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in het land. Ja. Duizenden visnetten per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
3: Ja, en ik ben het met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
1: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
5: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie hun steun aan Oekraïne echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich ja, positioneert als mogelijke leider ook in dat Europese verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensie-investeringen.
1: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan een trap op de rem?
2: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
1: Ja, Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Ja, door het geweld, geweld van Trump. Ja,
2: ja, inderdaad.
3: Nou, meer tranen de stupiditeit gezien, van die oranje meneer.
2: Tranen gezien bij Stefan en Vries. Ja. Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is dat geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
5: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk defensie-investeringen over het algemeen steunen.
1: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
2: Ja.
1: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas erover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
5: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laten stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudget. En dat doen we eigenlijk dat doen we voor de Europese verdediging. Niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
1: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
2: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt. En ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat in dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
1: Europa
2: dus,
1: heeft een verhaal.
2: Ja, we hebben nou, dat zou ik fijn vinden om
1: dat
2: te
1: moet
2: horen.
1: Verteld worden.
2: Dat moet verteld worden. Trump is een ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
1: Maar noem eens een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin, wat gebeurt er vanuit Brussel? Of wat gebeurt er vanuit Turkije dat ook veel te bieden heeft? Noem eens een paar punten.
2: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het F-35-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerking gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
1: Grote financiële regeling.
2: Grote financiële regeling. Canada, die is bezig met een nieuwe eigen soort investeringsbank apart van die safe-leningen om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. Dus ja, we kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
1: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
3: Ja, achter Europa.
1: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
3: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van. Dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt dat ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
1: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
2: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Alain van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
6: BNR's megahit.
1: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een leuke film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
2: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dus ja, dat vraagt erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
1: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
3: schot voor de boeg?
1: Schot voor de boeg?
2: Tipje van de sluier.
3: Canadees voor de boeg.
1: Canadees voor de boeg. Daar komt-ie.

0: Van en Gert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste... tenminste, dat is de vraag bij mij. Wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten. Oh.
2: Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong. Dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind. En ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog?

0: hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft ons zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet. Maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat. Even luisteren.

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is ja, echt dit is, heel erg Songfestival.
2: Ja, dit heeft echte Songfestival vibes.
1: Maar, echte vibes.
2: Ja, maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Celine Canadese Dion. Ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Ja. Kwam uit voor Zwitserland, precies, dat ja. wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar
1: maar
2: op de naam.
1: Maar ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het gisteren, vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst.
1: Dankjewel.
0: Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Effect plezier.
0: En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Het nummer dat je hoorde in het intro, dat is Drones van Grandson. Zoek die ook even op. En maandag rond de klok van 4, dan zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: onrustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de 4e verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM overnemen, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
14: Het is toch elk jaar weer een hoogtepuntje. De grote snellaadtest van Fastnet en Autoblog.
15: Ja, zeker. 10 elektrische auto's heb ik, samen met collega's, aan de snellader gehangen.
14: Kon je het niet alleen?
15: Nee, ja, qua logistiek is het dan toch ingewikkeld. En we hadden al die auto's lieten we afleveren. En dan moesten mensen weer naar ergens naar station worden gebracht en zo. Dus het was fijn dat de collega's erbij waren.
14: Ah, okay.
15: Resultaten, die hoor je straks.
14: Ja, en verder een rijtest in de Audi RS5 afval.
16: Ah, dit loopt wel lekker door.
14: Ja, van 0 tot 100 in?
15: 3 punten. Volgens mij heb ik gemeten op 3,6 en een beetje. Ja, maar zou die iets sneller nog naar de 100 moeten gaan eigenlijk.
14: Topsnelheid 250 km per uur.
15: Of 250.
14: Of 280.
15: Ja. Hebben we niet gered.
14: Nee, oké. Okay. We spreken zo de topvrouw van dealerholding Zeeuw en Zeeuw. Maar eerst...
17: Het autonieuws.
14: Ja, ook heugelijk nieuws, denk ik, voor veel mensen. De verkeersboetes die in 2024 onterecht met 10% zijn verhoogd. Hè, dat heeft in ieder geval meerdere kantonrechters besloten, geoordeeld. Eindelijk zouden we kunnen zeggen, we wisten al dat het eigenlijk belachelijk was.
15: Ja, daar ga je natuurlijk een beetje, ontspoort het een beetje. Dat sommige boetes voor kijk, sommige mensen is dat allemaal geen probleem. Is het ook naar, maar ja, die betaal je gewoon.
14: Ja.
15: Maar het zijn echt heel hoog geworden. Ik denk ook dat er heel veel agenten zijn die echt niet je zeg maar 3 boetes durven geven. Hè? Stel dat je net door rood rijdt en net wat te hard en nog een puntstuk meepakt. En het is dan 3 keer €400. Ja, sorry, maar dat is... Weet je, daar breek je gewoon iemands jaar potentieel mee.
14: Ja.
15: Dan kan je zeggen, ja, had je het niet moeten doen. Dat klopt. Maar dan is zeg maar een boete van een bedrag, zeg maar, wat vriendelijker zou moeten zijn. Zou ook wel goed
14: zijn. En de hoogte van de boete werd meer bepaald door de wens om de schatkist te vullen. Ja. Dan om in ieder geval mensen tot de orde te roepen. En volgens de rechtbank is die verhoging ook in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
15: Ja, en de kans bestaat dan ook dat veel boetes nu met terugwerkende kracht verlaagd moeten worden. Alleen als ze nog niet betaald zijn, dat is dan ook wel grappig.
14: Oh, ik had dus toch niet moeten betalen.
15: Precies. Nee. Maar het schatkist vullen beginsel, dat zit in Rotterdam ook, dus betaald parkeren gaan uitbreiden hun schatkist. Ja, jongens, weet je, ik snap dat je ook een beetje belasting moet heffen, maar we zijn wel, de auto is wel elke keer het bokje. Ja. Dat is niet oké. Dus, nou ja.
14: Hè? Nou, de premier Jette heeft een reactie gegeven op het nieuws over die te hoge boetes.
18: Ja, boetes zijn in eerste instantie om gedrag van mensen te veranderen. En daarom zijn de boetes soms ook fors. Om duidelijk te maken dat door rood rijden, te hard rijden... ook wel echt de veiligheid van andere mensen in gevaar kan brengen. Maar ik weet zeker, zoals ik net al zei... dat de minister van Justitie heel zorgvuldig naar deze uitspraak van de rechtbank zal kijken.
14: Ja, maar oké. Daar zijn boetes voor bedoeld om gedrag te veranderen. Alleen de hoogte van de boetes die zijn bedoeld om de schatkist te vullen.
15: Ja, dat. En natuurlijk verkeersveiligheid. Kijk, door rood rijden is fundamenteel wat anders dan 20 kilometer te hard rijden op de snelweg. Sterker nog, 4 jaar geleden mochten we die snelheid ook rijden op diezelfde snelweg. Is alleen maar een stikstofboekhoudingsprobleem wat ze daarmee hebben opgelost. Rij je de grens over, mag je gewoon het gaspedaal zo diep indrukken als je wil. Die stikstof die waait ook gewoon Nederland in. Er zit daar natuurlijk allerlei kromme zaken in. En inderdaad, heel duidelijk, en dat is ook volgens mij uit alle communicatie wel geweest, ja, we gaan het ophogen, want we hebben meer geld nodig. Ja, dit hier botst het. Dat heeft gewoon ook met rechtvaardigheidsgevoel ook te maken. Dit is gewoon niet handig. Ze moeten hier uiteindelijk toch wel iets aan gaan doen.
14: Ja, goed nieuws trouwens voor mensen die in Rusland wonen. Het zou kunnen zijn dat je daar woont. Hè,
15: En dit luistert. En
14: dat je heel graag een BMW wil rijden. Maar ja, BMW heeft zich vanwege de Oekraïneoorlog teruggetrokken uit Rusland. Dus geen BMW meer te krijgen. Maar...
15: Ja, het is goed nieuws. Ze hadden daar een fabriek. En daar stonden ook...
14: Kaliningrad, hè?
15: Ja. Best.
14: Dat is dat hele kleine hoekje achter de Baltische Staten. Dus nou ja, goed.
15: Kijk, dichtbij, relatief gezien.
14: Ja.
15: Daar hadden ze best veel voorraad altijd aan onderdelen. Want blijkbaar was die supply chain dan toch daar wat ingewikkeld. En ze zijn vrij abrupt gestopt. En wat is er nu een van de goochemerd gaan doen? Of er meerdere mensen waarschijnlijk die dat hebben. Zeggen, nou, we gaan gewoon met die oude onderdelen nog die BMW's bouwen. Dus zijn nu al van de band gerold. Oude type BMW's die dus zeg maar al een paar jaar niet meer op de markt zijn. Maar daar hebben ze ze nog en kunnen ze een nieuw bouwen. Dus ik vind dat wel erg inventief. Hè?
14: Dat is waar, maar ik ben ook wel benieuwd wat BMW daaraan gaat doen. Want dit is natuurlijk, dit kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
15: Ja, nou ja, volgens mij kan daar weer BMW kan daar zeggen, ja, voel je mag niet. Maar ja, wat gaat een Rus zich daarvan aantrekken? Nee,
14: helemaal niets, denk ik. Helemaal niets.
15: Ik rij wel even langs om het uit te leggen. Nou, dat doe je ook niet. Nee, dus ja, je kunt er niks aan doen. En tegelijkertijd moet je ook denken, joh, laat gaan. Dat zijn natuurlijk ook weer niet honderdduizenden auto's.
14: Nee.
15: Er zijn nu volgens mij een paar honderd mogelijk gebouwd.
14: Ja, dat las ik, iets van 145 of zo.
15: Ja, en ze gaan er misschien nog wel wat meer maken. Ja. Ik vind het eigenlijk wel creatief.
14: Het is zeker creatief. Het gaat om de X5 en de X6.
15: Ja. X6, ook zo'n mooie auto. Die vind ik heel Russisch, zeg maar. Hier willen we hem niet.
14: Kosten allebei rond de 12, 13 miljoen roebel. Dat betekent teruggerekend 134.000 euro, 146.000 euro.
15: Ja, wow. Dat zijn wel een beetje Nederlandse prijzen.
14: Ja, precies. Ja, misschien hebben ze daar ook wel een hele hoge BPM. Ja. Goed, over de toch wel matige autoverkoop in Nederland en de nieuwe BMW X5. De echte hebben we het dan in onze Breek de Week podcast.
15: Ja, zit uiterlijk woensdagochtend online in de podcastfeed. Abonneer je even, want dan krijg je hem als eerste.
17: De Nationale Autoshow.
14: Het is officieel. Marie-Lise Zeeuw is sinds deze week naast mede-eigenaar, want dat was ze al, ook CEO van Zeeuw en Zeeuw geworden. Daarmee is ze de eerste topvrouw van een grote dealerholding in Nederland. En je bent hier in de studio. Welkom.
19: Dankjewel.
14: Het mannenbolwerk wordt geslecht.
19: Ja, zo noem jij het, ja. Ja. Ik ben erin opgegroeid, dus voor mij is het niet heel gek.
14: Het is gewoon zelf voor jou zelf helemaal niet bijzonder. Een hele normale, natuurlijke stap.
19: Absoluut, ja. Naartoe gegroeid en wat ik zeg, in opgegroeid. Dus voor mij is het heel normaal.
14: Ja,
15: ja. Maar hoe komt het dat het tot dusver nog geen vrouwen CEO waren bij een echt een grote dealer? We hadden het net al even over. En er zijn natuurlijk wel talloze vrouwen te vinden op mooie positie in de autowereld, maar echt deze plek niet.
19: Nee, ja. Misschien als mijn vader zonen had gehad in plaats van dochters was het ook niet gebeurd. Ja, daar ligt het natuurlijk ook een beetje aan. En niet iedere vrouw wil in de automotive. Ja, ik heb die keuze gemaakt dat toen wel te doen. Maar er zullen zat zijn die een andere kant op willen. Dus misschien heeft dat er wel mee te maken.
15: Ja. Ben je een echte automens, vrouw? Ja, je zegt normaal een automan, maar dat is een beetje gek. Ben je een echte autovrouw?
19: Nee, zoals jullie over auto's praten, nee, dat heb ik niet. Nee. Natuurlijk, als er een mooie auto voorbij komt, we hadden het net over eentje die beneden in de garage stond, dan zou ik zeker kijken, maar ga me geen details vragen. Nee.
15: Oké. Okay. Dat is toch wel dat is nog wel het verschil tussen man en vrouw. De mannen vaker dan gewoon
19: echt. Ja, denk ik zeker. Ook techniek heb ik ook geen verstand
15: deze
19: van.
15: Deze heeft 3 pk meer dan het vorige bouwjaar. Ja, zoiets. Ja. Ik snap het wel. Dit zat er wel even aan te komen voor jou.
19: Ja, in theorie wel. In 2018 zijn mijn zus en ik teruggekomen in het bedrijf. Daarvoor zijn we zelfstandig geweest met ons eigen Nissan dealerschap. En in 2018 zijn we teruggekomen. En toen hebben we... tot heden dus een andere hadden we Jan Hofstede als onze CEO.
14: Ja, want je vader is in 2018 uitgestapt.
19: Ja, klopt, ja. En hier hebben we uiteindelijk naartoe gewerkt.
15: Ja.
19: Dus voor mij was het geen verrassing.
15: Nee. En je vader, hoe kijk jouw vader naar de stap die je nu zet?
19: Ik ga ervan uit dat hij ik leuk vind. Dat
15: is een kerstspel. Nou, Marie-Lise.
14: Even een paar tips.
15: Ja, nou, gebruik jij hem als adviseur of klankbord?
19: Ja, zeker wel. Ja? Tuurlijk, hij heeft nog steeds heel veel kennis. En altijd fijn om mee te sparren. Ja.
15: Ja.
19: Maar we hebben ook een directieteam waar ik heel erg fijn mee kan sparren. Dus ik sta er niet alleen voor.
15: Nee, dat snap ik. En ZMZ heeft eigenlijk wel een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Je vader Piet is begonnen met... Nou, roep het maar.
19: Eerst een paar maandjes universeel, maar daarna was ze heel snel Lada-dealer.
15: Lada.
19: Samen hebben moeder gestart in Delft. Ja. Uiteindelijk zijn ze Renault-dealer geworden.
14: Okay.
19: In 2002 een vrij grote fusie gehad met de Haagse Renault-dealer. Toen ontstond Auto Haagseel. En zijn we steeds groter geworden. En een paar jaar geleden hebben we de naam omgezet naar Zeeuw en Zeeuw. Want we waren niet meer alleen maar in Den Haag, Auto Haag aanwezig. Want we zitten ondertussen in Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dus dan die naam klopte ook niet meer.
15: Nee. En Zeeuw en Zeeuw, dat zijn jij met je zus dan?
19: Ja.
15: Oké. Leuk.
14: Cool. En jij bent nu dus CEO van een top 10 dealer holding in Nederland. 750 medewerkers. Even plaatje schetsen.
19: Ja.
14: Verkopen 12 automerken. Dus het is ook wel verder.
19: 1300 is alweer.
14: 13, welke is erbij gekomen?
19: Omoda J.Cool en Genesis.
14: Okay. Oh ja, oké. Okay. En loopt dat al een beetje?
19: Ja, dat loopt wel, zeker.
14: Oké. Dus de Chinese... Ze komen er duidelijk aan.
19: Ja.
14: Nou, Genesis is geen Chinees.
19: Nee, dat is geen Chinees.
14: Nee. 43 vestigingen, actief in Zuid-Holland, Brabant, Utrecht. ook al uitgebreid. 3 schadeherstelbedrijven.
19: Ja.
14: Leasetak.
19: Eigen leasemaatschappij. Ja. Verzekeringen doen we ook heel veel in. Ja. En laadpalen kan je uiteraard ook bij ons terecht.
14: Is dat kenmerkend van een groot dealerbedrijf, dealerholding, dat je inderdaad zo moet diversificeren eigenlijk?
19: Nou ja, kijk, het is natuurlijk fijn als je allerlei aanpalende diensten hebt. Je hebt natuurlijk de verkoop nieuw, je hebt je occasions, je werkplaats. Ja. Dat is allemaal stabiel. Maar als je verzekeringen hebt, schadeherstel, als je dat eromheen hebt, heb je al ieder jaar start je alweer met een omzet. Dat is iets wat eigenlijk ja,
15: automatisch is toch nodig om überhaupt zo'n...
19: Maak je zeker financieel sterker, absoluut.
15: Ja.
19: Sowieso ook meerdere merken maak je natuurlijk stabiel. En is logisch dat je dat ook doet. Ja.
15: Stabiliteit in een best wel roerige omgeving. Hè? Niet per se voor jullie, maar gewoon de automarkt in Nederland gebeurt er continu van alles. Dus daar moet je continu schakelen.
19: Ja, maar dat zijn we gewend hè, in deze branche. Den Haag maakt het al jaren als een verrassing ieder jaar. En eind van het jaar wordt er soms nog even wat veranderd. Zit je toch met voorraden die je had besteld en wordt de wetgeving weer anders.
15: Ja.
19: En dat zijn we ondertussen denk ik wel gewend in onze branche.
15: Ja, maar dat betekent dan ook dat je iedere kerstvakantie... ben je gewoon keihard aan het werk om even die laatste dingen te regelen?
19: Valt we zijn mee. Altijd hard aan het werk.
15: Enig goede antwoord. Handen uit de mouwen. Nieuwe auto's natuurlijk, maar wat verhouding nieuw tweedehands bij jullie?
19: Nou, dat is opvallend wel anders in de top 10, vind ik zelf. Bij ons is het eigenlijk 50-50. Mm. En dat zie je bij de grotere dealerholdings. Hebben ze altijd wel iets meer occasions dan nieuw. Bij ons is dat, we doen 30.000 nieuw en occasions samen. Bij ons is het echt een beetje de helft.
15: Er zijn echt veel auto's staan. Het geeft wel aan, maar echt een groot bedrijf. 30.000 auto's, wel zet ze op een rij.
19: Dat zou ik niet doen.
15: Nee. Waardoor komt dat jullie dan relatief veel nieuw doen?
19: Ja, dat weet ik ook niet. Maar we willen wel meer gaan groeien in occasions. Dus waarschijnlijk over een jaar sta ik hier anders.
15: Ja, all right. Nou, je komt over een jaar terug, gezellig.
14: Dat ook niet een hele natuurlijke loop dat je meer occasions gaat doen? Omdat die vraag gewoon groot is in Nederland, relatief. Ja. We hebben het al eerder wel eens over gehad. Elk jaar veranderen 1,6 miljoen auto's van eigenaar. Daarvan 1,2 miljoen minimaal occasion. Ja, dus het is ook wel een grote markt.
19: Klopt, en we zijn ook de laatste jaren ook al flink in gegroeid. Maar ik denk dat we nog verder kunnen groeien. We zijn afgelopen half jaar hebben we ook al 3 nieuwe occasion vestigingen geopend. Dus we zijn er ook wel mee bezig om nog meer daar meer in te gaan verkopen.
15: Ja. Moeten jullie ook groeien in die markt die verder consolideert?
19: Maak je uiteindelijk wel sterker.
15: Ja?
19: Ja.
15: En zit daar nog een plafond aan dat je zegt, nou, dan op een gegeven moment met weet ik veel, zoveel vestigingen? Of maakt dat niet uit?
19: Ja, dat durf ik niet te zeggen waar de. Kijk, nu zijn we nog echt wel een familiebedrijf, platte structuur. Met iedereen kennen we eigenlijk wel binnen ons bedrijf. Ja, ik weet niet waar die grens zit. Dat je dat gaat
15: verliezen. Als je 750 medewerkers, je kent iedereen. Ja, ik snap het al aanleidingstekens zijn, maar relatief gezien. Dan kan je. Op een gegeven moment houdt het inderdaad wel op. Welke tak zou je willen uitbreiden? Waar zit nog de groei? Want net inderdaad, occasions kwam natuurlijk even voorbij. Als
19: occasions,
15: mogelijk.
19: Forward lease, onze leasemaatschappij zou ik graag willen groeien. En we willen graag groeien in onze schadevestigingen. Daar hebben we echt enorm veel aanbod. Maar ja, onvoldoende vestigingen.
15: Ja. Yeah.
19: Alleen een schadebedrijf kan je wel openen, maar als je geen collega's hebt die auto's kunnen herstellen,
14: dat
19: kan je er weinig mee.
14: Ik kan me dat voorstellen dat een enorme uitdaging is om personeel te vinden.
19: Ja,
14: dat
19: is
14: horen
19: niet.
14: We ook altijd al wel. Nee, dat is er gewoon
19: dat
14: niet.
19: Dat is het niet. Dus je moet echt een bedrijf overnemen.
14: Okay.
19: Wil je zelf een schadeherstel kunnen starten.
14: Ja, maar heb je dan ook al bedrijven op het oog?
19: We zijn wel met bedrijven bezig, ja, klopt.
14: Okay. Ja. En hoeveel tijd gaat dat nog in beslag nemen? Heb je daar een idee van?
19: Nee, want het is echt beginfase.
14: Ja. We hadden het nou al even over die nieuwe merken hè, die jullie binnenboord hebben. Genesis, Jaiku, Omoda, Dongfeng ook. Zit er ook tussen?
19: Ja, hebben we ook al een tijd. Ja. Ja.
14: Ik kan me voorstellen, want je loopt ergens ook wel een risico hè, met zulke merken zonder heritage. Ik bedoel, er zijn genoeg merken vanuit Europa en misschien ook nog wel een paar daarbuiten, waarvan je gewoon weet wat er gaat gebeuren. Ja. Want je weet wat afspraken waard zijn. Hoe zorgvuldig gaan jullie dat proces in?
19: Ja, uiteindelijk kijken we natuurlijk welk Chinees merk het is of welk nieuw merk het is, welke fabrikant erachter zit. En bij deze merk op Genesis na, want dat is echt een standalone dealerschap en alleen een standalone vestiging. Ja. Maar de andere merken die je net noemde, die worden bij een ander bedrijf of merk toegevoegd of echt bij een occasion center toegevoegd.
14: Oh ja.
19: Dus is het risico daar uiteindelijk natuurlijk ook minder in. En ja, je weet ook niet, er zijn zoveel aanbieders. Uiteindelijk maak je een bepaalde keuze.
15: Ja. Nou voeg je het potentieel bij een merk toe. Krijg je dan een boos belletje van de importeur van... Hey Marilise, wat doe je nu?
19: Nee, gelukkig niet.
15: Nee.
19: Maar ja, het is ook wel gescheiden. Dus
15: ja, aan de andere kant, maar ja, gescheiden. Maar als je het zeg maar om de hoek...

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: En maak met jouw bedrijf het verschil.
2: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
1: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Oom, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM overnemen, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen, daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: De RS5 is het eerste plug-in hybride RS-model van Audi. Of Wouter dat ook echt leuk vindt, dat mag hij zo vertellen in de rijimpressie. Maar eerst...
13: De grote snellaadtest. Samen met Fastnet heeft Autoblog 10 elektrische modellen aan de snellader gehangen. En we resultaten geanalyseerd.
12: Schokkend natuurlijk.
13: Schokkend. Er zijn een paar opvallende dingen.
12: Met dank aan Luc Bronk, snellaad-expert bij Fastnet. Welkom ook hier.
14: Dankjewel.
12: Dit keer is de test uitgevoerd bij jullie station Aalscholver in Lelystad. Dat is nog een speciale reden.
14: Ja, zeker speciale reden. We hebben daar sinds een tijdje een testunit staan. Eigenlijk onze allersnelste lader op dit moment. En het is een 1000

0: kW-systeem. En ja, die heeft dan stekkers van 600 kW. Dus ja, we moesten naar de snelste locatie die we hebben. En dat is Aalscholver.
1: Ja. Moet dat nog extra gekoeld worden met die hoge snellaadcapaciteiten?
0: Ja,
1: in principe. Bakken met ijsklontjes erbij en zo?
0: Dat hoeft net niet. Nee. Dus het moet zeker wel gekoeld worden. Ja. Hè? Gewoon die stekker is gekoeld. Net zoals dat een accu-systeem van een auto gekoeld is. Als je dat niet koelt, dan kan je niet snel laden. Het moet gekoeld worden. Het is een net wat efficiënter systeem, zou je het kunnen noemen. En dat moet ook, want er komen steeds sneller ladende auto's de markt. Op.
1: Precies, met grotere accupakketten. Dus die moet ook snel volgeladen worden. Dat je weer lekker een eind kunt rijden en een paar vast netstations voorbij kunt rijden.
2: Die zwart door de Flevopolder rijden, helemaal naar het zuiden of naar het noorden. Ja. En kunnen daar heel snel. Hey.
1: Ja. 10 elektrische modellen verdeeld in 2 prijsklasses.
2: Ja. Ja,
1: welke?
2: Klopt. Nou, we hebben samen zitten kijken van, joh, wat moeten we doen. Kijk, we hebben de eerste keer dat we deze test samen deden was.
0: Het is de derde keer. Dat is
2: het de derde keer. Ja. Toen hadden we gewoon een onbeperkt budget. Nou, ja, dan krijg je natuurlijk de Lotus Elettre was er toen bij. En dat soort auto's. Maar ja, heel prijzig. Worden er wel een paar van verkocht, maar toch ook weer niet de hardlopers. Nee. Dus vorig jaar hebben we ook al een cap gezet op. Laten we ook een wat betaalbaarder klasse doen. En nu dachten we, ja, weet je kunt natuurlijk de echte kanonnen gaan vergelijken met auto's die relatief betaalbaar zijn. Maar ja, hoe interessant is dat nog? Hè? Het is een beetje alsof je Max Verstappen in een Formule 1 auto zit en wij mogen op de fiets ernaast staan. Oké, nou is inderdaad sneller. Fantastisch. Dus tot €40.000 en een categorie tot €70.000. Omdat, dan kregen we ook een interessante mix aan auto's. En ook wel een scheiding tussen eigenlijk de 400 volt en de 800 volt auto's. En daar zit ook een beetje prijs aan gerelateerd.
1: Ja, dus, want de goedkopere klasse is eigenlijk altijd 400 volt.
2: Ja, voorlopig nog
1: is
2: wel.
1: Dat zo?
2: Ja,
0: 400 volt zie je eigenlijk onder de 50.000 is dat wel vrij normaal. Zo met sommige uitschieters, je ziet de Ioniq 5, EV6, die ook op 800 volt geleverd worden in een iets lagere prijsklasse met een kleinere batterij.
1: Ja.
0: Maar 800 volt is inderdaad wel meer premium nog steeds.
1: Ja, precies. Maar het is sowieso niet ontzettend lastig om auto's met elkaar te vergelijken. Batterij-elektrische auto's. Hè. Je hebt vaak ander formaat, grotere of kleinere batterij. Inderdaad, die 400 of 800 volt.
0: Klopt, daarvoor hebben wij het heel simpel gehouden. Want we kijken alleen naar de snellaadmogelijkheid van die auto. Dus heb je expres niet gekeken naar het verbruik of hoe groot de auto is. Of naar andere zaken waarmee je auto's ook kan vergelijken.
2: Als je de range erbij gaat halen, kun je zeggen hoe snel laad je 100 kilometer bij of iets dergelijks. Maar en dat is op zich interessant, alhoewel dat vaak ook weer niet enorm verschil maakt. Maar nu gewoon kijken, hoe snel kan je weer die accu vol pompen?
1: Ja, precies.
2: Dat is maar één metric, maar het is natuurlijk een beetje hetzelfde als met een 0 naar 100 tijd of het verbruik als je 100 exact rijdt of wat ik vond.
1: Binnen die metric zitten natuurlijk nog wel wat variabelen.
2: Nogal.
1: De laadcurve, piekvermogen, gemiddelde laadsnelheid.
0: Goed opgelet de laatste jaren.
1: Ik heb wel geluisterd. Ja.
0: Nee, klopt. Dus het is een heel groot verschil eigenlijk. Hè. En zeker ook als je kijkt naar tijd. We hebben dit nu de derde keer. De eerste keer was in 2024, waar we echt wel dik boven de 20 minuten scoorden. En dit jaar was de snelste. Was 11 minuten klaar.
2: Ja. Ja.
0: En gemiddeld zitten we op 17 minuten. Dus een daling van ongeveer 15%. Nou,
1: zit daar de grootste vooruitgang ook? In de loop der jaren?
0: Zeker het piekvermogen, dat gaat echt wel hard hoor.
1: Okay.
0: De persberichten vliegen je om de oren. 1000 kW, Mercedes 850. Jij bent er volgens mij, Wouter, een tijdje geleden ben je bij Mercedes erbij geweest.
2: Ik heb erin gezet in die auto toen die werd geladen. Kijk. Dat ging heel hard van 24 naar 37%. En dan gingen ze weer rijden of zo. Zoiets was heel gek. Maar dat was helemaal uitgerekend dat het snelst was. Daar heb je natuurlijk feitelijk niks aan. En dat is ook wel een reden om deze test te gaan doen. Je hebt natuurlijk piekvermogen. Ja, fantastisch. Deze auto kan met 400 kW laden. Dus
1: Maar hoe snel?
2: Ja, hoe lang dan? En hoe zakt de curve weg, die laadcurve? Want als je heel snel weer wegzakt, dan laad je gemiddeld misschien helemaal niet zo heel erg hard. En er zijn best wat merken, overigens vrij veel Amerikaanse merken, zonder namen erbij te noemen, waar je wel een hoge piek hebt, maar waar het heel snel naar beneden zakt. En dat je gemiddeld gezien eigenlijk helemaal niet zo fantastisch scoort. Dus het gaat erover hoe snel heb je gewoon die accu echt weer helemaal vol, zodat je verder kan rijden.
0: Ja. Ik zeg altijd een piekvermogen, dat is superleuk om mee te adverteren. En het is ook denk ik heel goed voor de markt, want dat wakkert het een beetje aan. Maar een gemiddeld vermogen is wat dat betreft veel interessanter. Ja. Ja. Hoe snel laat ik van 0% naar 80% en hoe lang doe ik daarover?
1: Ja, precies. Hey, laten we gewoon de twee categorieën gaan bekijken. Eerst de elektrische auto's tot 40.000 euro. Welke auto's heb je mee laten doen, Wouter?
2: Ja, even op alfabetische volgorde. De Shanghang B05. Nee, de Diepal Shanghang B05 heet die officieel. Maar Citroën EC5, Leapmotor B10, Skoda Elroq en de Volvo EX30. En ik had heel graag ook de ID3 Neo of een Cupra Born. Want die zijn net geüpdate. Maar die auto's zijn er nog net niet in Nederland. Maar die had ik er wel graag bij gehouden. Skoda Elroq is natuurlijk vergelijkbaar platform. Maar die voor onder de 40.000 euro zit je dan net niet aan de grootste accu met een hogere snelheid.
1: Nee, okay. Luc, wat viel erop bij deze categorie?
0: Ja, er viel veel op. Maar vooral dat het gewoon over het algemeen over de hele linie natuurlijk een heel stuk sneller is.
1: Ja.
0: En de Chinezen doen het vrij goed.
1: Okay.
0: In beide categorieën durf ik wel te zeggen.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat wel echt opviel.
2: Ja. Ja. En in die Shanghang, die laat het snelst tussen de 0 en de 10%. Daar heb je in de praktijk natuurlijk bijna nooit wat aan. Want ja, durf jij zeg maar op een autoroute die je niet kent te denken, nee, we pakken het volgende laadstation. Want dan kunnen we zo snel mogelijk laden en daar dan met 1% accu aankomen. Ja. Dan moet je wel heel stoer. Overigens ook in de volgende categorie krijgen we de BMW iX3. Die man die hem afleverde, die kwam met 1% accu
0: heel
2: tegen.
0: Stoer.
2: Dus,
0: okay.
2: Vroeg aan iedereen, van, hoe vol is de accu? Ja, misschien een beetje overdreven, maar 1%. Ik zeg, weer wel held.
1: Heel vanuit
2: Rijswijk naar Lelystad rijden en dan op 1% uit.
0: Moet ik wel zeggen, bij Fastnet zien we dit. Hè? Dus als mensen een nieuwe elektrische auto krijgen, dan zien we eigenlijk naar het gebruik dat ze die auto steeds leger durven te rijden. Okay. Omdat ze kennen een beetje de eigenschappen van die auto. Ze weten hoe ver je komt met een percentage.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich wel een trend. Maar goed, er komen elke keer nieuwe auto's in de markt. Dus elke 4 jaar moet je sowieso weer opnieuw.
1: Even terug naar die categorie tot 40.000. Want wat is de eindstand geworden? Dat wil ik ook wel even weten.
0: Van 5 naar 1?
1: Ja, van 5 naar 1.
0: Onderaan het lijstje hebben we de Volvo EX30. Op zich een auto die natuurlijk ook
1: pseudo-Chinees natuurlijk.
0: Nou, Belgisch inmiddels.
1: Ja, dat is waar. Ja, inmiddels België. Ja, okay,
0: maar ook een auto die inmiddels alweer een jaartje op de markt is. Wel iets langer misschien.
2: Ja, nee, al langer. Die stuk, denk ik, 3 jaar.
1: Maar dat kunnen ze echt als excuus gaan gebruiken dan.
2: Zeker. Ja, het verouderde technologie. Nee, maar je ziet dat het wel heel snel gaat. En die auto's krijgt natuurlijk ook wel tussendoor updates. En je zal ongetwijfeld zien dat we over een maand krijgen opeens een persbericht met Volvo X30 update. En kan nog sneller laden. En zo hard gaat het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, het feit dat je in dit rijtje staat is op zich al prima. Heb jij al die snelle laadsnelheden erbij?
0: Ja, Luc, heb ik. Even kijken, die Volvo die had een pieklaadsnelheid van 160, ietsje eronder. En een gemiddeld laadtijd van 108. En daar deed hij ongeveer 28 minuten over om van 10% naar 80% te laden. Nou, ongeveer onderaan het lijstje, maar nog steeds niet slecht. Hè? Gemiddelde laadsnelheid van meer dan 100 kW.
2: Ja.
0: En dan op plek 4 komt de Citroën EC5. Die heeft ook een iets hogere piek, 165 kW. Gemiddeld 113 kW, 32 minuten. Langer eigenlijk, maar wel een hogere piek.
2: Ja.
0: Op nummer 3 de Skoda Elroq. Is ook alweer even op de markt. Hè? De batterijtype is al wat lang op de markt. Hè. Die is een soort van skateboard wat ze gebruiken voor ook de ID3 en voor de Cupra's. 170 kW en 109 kW gemiddeld, 60 minuten. En dan komen we bovenaan, want dan hebben we een nummer 2 met een Leapmotor B10... die een nog hoge piek had van 175 kW... en 131 kW gemiddeld van 10 naar 80, 24 minuten.
1: Ja.
0: En de nummer 1, die laat ik over naar jou.
2: Shanghang! Jij durft niet uitspreken. Shanghang.
0: B05. Ja, B05 inderdaad. En die heeft een piek van 210 kW, 142 gemiddeld. En doet er 22 minuten over van 0 naar 80. Of van 10 naar 80.
2: Ja. En die piek van 210 is dus niet tussen die 10 en 80%. En we hebben ook grafiekjes en die hebben we ook op de site Autoblog en in de video. En dan zie je 210. Dat zit dus voor die 10%. Dus als je hem heel leeg durft eruit.
1: Ja, precies. Maar dat is wel heel netjes. Dus ook de Chinezen delen een pak slaag uit.
0: Zeg dat.
2: Ja, ja, nou ja. Ja. Ja. Ja.
0: En nogmaals, we vergelijken op snelheid. Hè. Dus ja. Ik zei, er zijn heel veel aspecten die we niet vergelijken. Okay. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n lead motor misschien verder komt.
1: Ziet dan geval. Ja, ja. Okay. Ja. Goed, de prijskategorie tot 70.000 euro. Welke auto's?
2: Ja, dit is interessant, omdat je hier natuurlijk, zeg maar, zie je echt een beetje die technology frontrunners. Ja. Hè. En natuurlijk hebben we dan de BMW iX3.
1: Ja,
2: Mercedes-Benz CLA. Smart hashtag 5.
1: Een auto van meer dan 70.000 euro.
2: Nee, die is onder de 70.
1: Oh, tot 70.
2: Tot
1: ja,
2: 70.
1: Sorry, ja.
2: Xpeng G9 en de Zeekr 7X. En welke het ook weer net niet redden. Volvo EX60, want die is natuurlijk ook tot die 70.000 euro. In principe, afhankelijk van welke versie, zijn we er ook graag bij gehad.
1: Ja, nou, volgend jaar misschien.
2: Ja, nou ja, dat. Ja, en dan zijn er ook weer andere auto's. Dan is het misschien het hele lijstje weer helemaal anders. Dat zou kunnen.
1: Maar goed, wat viel erop, Luc?
0: Wat viel erop? Zeker die plek nummer 1, maar daar kom ik zo.
1: Ja, ja.
0: Laten we vooral beginnen bij nummer 5. Dat was de Mercedes CLA, een sedan. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Die wordt verkocht met 320 kW piek. Maar op het station die dag hebben wij 353 kW gezien.
2: Oh. Je plugt hem in en hij schiet meteen naar 350. Ik stond ernaast, ik zei tegen Luc, nou, dit is gek. Dit is zoveel meer dan wat ze opgeven, meer dan 10% meer. En toen zei jij, van ja, dat zien we gewoon consequent in de cijfers van de Mercedes CLA. Die laat gewoon veel sneller. Mercedes is heel bescheiden in de communicatie hieromheen. Is echt,
1: ja, het levert zich maar een bescheiden vijfde plaats op.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Ja, dus, ik denk wel, als je kijkt naar alle vrachtschepen van andere auto's die hier tussen zitten. Echt grote SUV's. Die CLA is wel echt de kleinste, de zuinigste. Ja. Dus hij, op andere aspecten zal die echt heel goed scoren.
2: Ja.
0: Alleen hier inderdaad niet bovenaan.
2: Nee.
1: Ja.
0: Dan op plek nummer 4 hebben we de BMW iX3 Neue Klasse.
2: Ja.
0: Vers van de pers, hè? Want het is een Neue Klasse. We hebben geklokt op 408 kW, gemiddeld 235 en deed er 23 minuutjes over.
2: Ja. Okay. En als mensen nu heel snel gaan zitten luisteren, dan merk je wel van 408 piek. In de grafiek van de iX3 zie je dat die, zeg maar, echt vrij snel naar beneden dondert. En het issue. Nou, waarschijnlijk. We moeten al eens een keer bij BMW gaan uitvragen naar aanleiding van deze rit. Het was heel erg warm die dag.
1: Ja.
2: Je zag het overigens ook bij de CLA, dat die toch gewoon wat sneller afnam. Hè. En als je andere laadcurves van diezelfde auto aan een goede laadpaal, zie je dat ze hoger blijven hangen.
1: Okay.
2: Gewoon warm.
0: Ja, we hebben het over een dag kunnen zijn. Hè. Misschien op een andere dag ietsje beter zou kunnen scoren. Dus dat zou.
1: We hebben het over snel laden. We moeten ook wat sneller gaan praten.
0: Ja.
1: Want we hebben nog 2,5 minuut.
0: Want dan kunnen we 2 en 3 kunnen we samenvoegen. Want de Smart en de Zeekr zijn broertjes van elkaar.
1: Ja.
0: Dus een beetje hetzelfde onderstel. Nou, die komen allebei op iets meer dan 400 kW uit, iets meer dan 300 kW gemiddeld. En hebben er ongeveer 14 à 15 minuten over gedaan. En dan plek nummer 1. De Xpeng, Xpeng, Xiaopeng, je mag hem noemen zoals je wil, G9 met een piek van 450 kW. Gemiddeld ook bijna 400 kW. En deed er 11 minuten over van 10 naar 80%.
1: Ja, de Chinezen.
2: Ja, dit is heel indrukwekkend. Overigens bij die Xpeng communiceren ze 525.
1: Oh ja.
2: Dat haalde dus bij lange na niet. De grootste afwijking die we zagen naar beneden. Maar ja, gemiddeld echt fantastisch. Dus ja, gefeliciteerd Xpeng.
1: Ja, absoluut. Maar moeten de Europese merken nou een tandje bijzetten? Of is dit toch een beetje een monumentopname?
0: Ja, ik denk persoonlijk dat die hoge pieksnelheden die komen van Chinese automerken af. Omdat zij ook marktaandeel moeten veroveren. Zij moeten lawaai maken in die markt. En die Duitse of de Europese automerken die zie je eigenlijk altijd volgen. Hè? Dus volgens mij komt deze week komt het filmpje van de iX5 online. Een nieuwe BMW. 480 of 460 kW snel laden. Dus ze komen. Maar het duurt ietsje langer.
1: Ja, maar die Chinezen gaan dus heel hard. Betekent ook dat jullie hard moeten gaan bij Fastnet natuurlijk. Kunnen jullie het een beetje bijbenen?
0: Ja, nou, daarvoor hebben we nu een 600 kW lader in het veld staan. Hè? En we proberen altijd de snelste laders neer te zetten. Om ook dit soort voertuigen te faciliteren. De gemiddelde laadsnelheid ligt wel nog echt wel een stukje lager.
1: Ja,
0: maar die
1: zien
0: we de laatste jaren echt wel oplopen.
1: Ja, maar waar gaat het naartoe? Hè? Gaan we straks inderdaad mega wat laden?
0: Ja, dat
1: testen jullie dat
0: gebeuren.
1: Al? Oh, jullie hebben al een testlaboratoriumomgeving of zo?
0: Er is een warehouse waar we inderdaad laders testen. Maar die 1000 kW lader, die hebben wij nog niet.
1: Nee. Oké. Okay. Maar is
2: Opitronic levert volgens mij wel. Hè? Ik heb hem op een beurs niet staan.
0: Wij hebben in principe aan het 1000 kW lader gezeten. Alleen het was een 600 kW dispenser. Dus als dat upgrade, dan zou het systeem kan het in ieder geval al leveren.
2: Kijk,
1: mooi.
2: Dan kan je in de Flevoland keihard laden.
1: Zo is dat. Ja. Een video met de snellaadtest zie je op Autoblog. Volgend jaar gewoon weer, heren.
0: Lijkt me goed.
1: Ja, ja. Mooi. Dan tot volgend jaar, Luc. Dankjewel voor je komst, Luc Bronk. Snellaad-expert bij Fastnet.
3: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter test de Audi RS Avant. Komt-ie.
4: Hoppakee, daar gaan we dan. Ja, eindelijk. Audi RS5. In dit geval de Avant. Hij is natuurlijk ook als limousine die eigenlijk gewoon een hatchback is. Maar dat vergeven we Audi wel weer. En ook weer verwarrend. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk de Audi RS4. Of de opvolger van de RS4. Maar ja, ze hebben die namen omgegooid. Hè. Oneven nummers, dat zouden alle verbrandingsmotoren worden. Even nummers, alle elektrische auto's. En dat hebben ze precies bij één model volgehouden. Namelijk deze. Maar ja, allemaal niet belangrijk. Het is belangrijk. Een paar dingen belangrijk. Is die dik? Is die snel? Kunnen we hem betalen? Stuurt die gaaf? Gaan we allemaal behandelen vandaag? En de meeste uitkomsten zijn best positief. Zullen we launch control doen? Gewoon omdat het kan. Meteen. Meteen launch control doen. Rustig dan. Oké. Voet rem, voet vol gas. Hop, hop, hop. Let maar op. Lekker agressief, hè? Achttraps, Tritronic bak. Hoor je nu? Een beetje een rare overgang naar de vijfde versnelling was dat. Ik zal langzaam een beetje gaan afremmen, want het is niet geheel legaal om dit continu te doen in Mexico. Maar ja, snel, dat is die zeker. Maar ja, wel met een twist. Audi RS5, zowel als Avant als limousine, plug-in hybride. Dus we hebben een elektromotor, we hebben een accupakket en we hebben een 2.9 V6 Peterbol motor. Die horen jullie nu. Van buiten klinkt die best wel een beetje tammetjes. Binnenin doen ze waarschijnlijk wat met de speakers. Maar goed. 2.9 V6 B-turbo, 510 pk, 600 Nm aan koppel. En dan hoor ik wel denken, nou, dat valt me tegen. Nee, wacht nou even, er komt nog die elektromotor bij. 177 pk, 460 Nm aan koppel. Mag het niet allemaal bij elkaar optellen, want ze geven niet alles tegelijk vrij. Maar het systeemvermogen, dit is echt veel voor een RS5 Avant. 639 pk. 639. Dat is meer, hè, dan een RS6 in principe heeft. Had. Bouw ze niet meer. En 825 Nm. Als ik kom, voelde Nm. Ah, dit loopt wel lekker door. Topsnelheid natuurlijk naar goed Duits gebruik. 250 km per uur. Tenzij je extra eurootjes overmaakt. Dan wordt het 285 km per uur. Nou ja, jeetje, jullie komen allemaal uit een elektrische auto. Jullie vinden het allemaal niet zo heel erg boeiend dat die topsnelheid is afgeregeld. En de sprint naar 100, 3.6 opgegeven. Wij redden het net niet. Normaal Duitse auto's duiken er wel onder. Maar 3.72 was volgens mij de snelste tijd die ik haalde. Het is warm, het is plakkerig asfalt. De banden zijn op temperatuur, dus dat zou allemaal moeten helpen. Maar ja, misschien is het een beetje te warm. Worden mensen ook niet sneller van, hè? Als het te warm is. Oh, het is wel lekker. Even zelf flipperen. Ah, als ik zelf flipper, moet ik ook flipperen, anders ram ik hem de toerenbremser in. Oh, het is wel lekker. Het is... Spoiler alert. Een beetje naar de conclusie. Dit is wel echt een rijdersauto geworden. Ah, die auto is echt geweldig. Extreem veel grip op de vooras. Echt bijna geen onderstuurmomenten gehad tijdens de testperiode. Nou, is het... Dit is mooi weer, het regent nu niet en zo. Dus dat scheelt natuurlijk absoluut. Hij is gewoon wel echt knap gedaan. Ja? En, maar toch ook wel een katje wat je niet met zonder handschoenen moet aanpakken. Nee, kijk, zo rustig rijdt er allemaal niks aan de hand. Maar op het moment dat je zeg maar, echt die limiet gaat opzoeken, hè, dan doet die auto dus echt wel wat. En echt veel meer dan we gewend zijn van de Audi Quattro modellen. En dat is wel gaaf. En dan staat hij in RS Sport. Dus dat is ook wel een keuze die je maakt. Hè. Je kan allerlei dingen instellen. Als je denkt van ja, maar dit vind ik te heftig. Je hebt ook RS Individual. En dan kan je bijvoorbeeld dan aanpassen. Zeg, nou ja, aandrijving, nou ja, dat is natuurlijk gewoon de motor, stuurinrichting. Maar ook het Quattro, hij staat nu op Dynamic. Maar je kan ook zeggen, joh, ik wil hem op Balanced. En op Balanced gaat hij natuurlijk meer kracht, zeg maar netter verdelen tussen voor en achter. Zodat er niet van die gekke dingen gebeuren. Daar houden wij Audi-rijders niet van. Minder ruig dan een BMW M3. Maar dat is geen plug-in hybride. Dus daar red je het milieu niet mee. En dat vinden wij toch belangrijk. Al is het maar omdat de CO2-uitstoot natuurlijk lager is van een plug-in hybride. Dat betekent in Nederland minder belastingen. Dat betekent gewoon een lagere aanschafprijs. Lager, minder hoog. Audi RS5 als limousine vanaf 120.000 euro. Daarvan 2.000 euro meer. Nou, kies gewoon wat je mooi vindt.
1: Ja, kies wat je mooi vindt. En dan kun je dus ook kiezen tussen de Avant of de limousine.
2: Ja, een limousine is eigenlijk een hatchback. Maar ja, doe maar een Avant van deze.
1: Ja, hè? Ja.
2: Want vroeger wel echt mooi Audi sedans, maar nu wat minder.
1: Ja. Maar het is ook de eerste PHEV RS.
2: Ja.
1: Dat is toch bijzonder? Stelt niet teleur. Dat is mooi. Heb je ook vol elektrisch gereden?
2: Ja. Ja. Je kan 83 kilometer WLTP, dus in de praktijk minder. Nee,
1: nou, daar kom je heel eind mee.
2: Jawel. Nee, dus in de moderne plug-in hybrides is dat echt wel erg oké. Alleen ja, weet je, je mist natuurlijk een hoop performance. Wat voor in de stad in principe ook alweer prima is. Ja. Maar ik merkte dat ik toch ook wel snel dacht, ja, we gaan toch nog even een beetje harder. Hoppakee, verbrandingsmotor erbij aan.
1: Ja, 120.000 euro hoorde je net zeggen. Is dat het waard?
2: Ja, dat denk ik wel. Dus, het is ook echt knijterveel geld.
1: Mm-hmm.
2: Ja, maar als je vergelijkt met uitgaande RS4 Avant. Hè, ja. De RS5 is opvolger van de RS4. En ook met een M3 Touring. Waar je weet van, ja, is dit veel goedkoper. Dan heb je eigenlijk heel veel value for money. En dan komt omdat er minder belasting op zit.
1: Okay. Dus, video staat zoals gebruikelijk op autoblog.nl. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, zeker. Abonneer je op onze feed. En als je het nou nu nog niet hebt gedaan. Man. Nou, zegt iedere aflevering weer. Maar goed, en volg ons op de socials. We zijn weer gezellig.
1: Zeker.
2: Deel allemaal kattenfoto's van jou.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.
6: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig. Ik pak
6: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
7: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
6: Vandaag is er en morgen weten we niet.
7: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
8: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
9: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
8: En naar wat er o zo fout is gegaan.
10: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
8: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N31 richting Leeuwarden vanaf de afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Franeker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden Heerenveen Den Helder over de A32 en de A7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. In Iran hebben duizenden mensen zich verzameld bij de moskee in Teheran, waar Ayatollah Khamenei ligt opgebaard en zijn uitvaart begint. Khamenei werd begin dit jaar bij een Amerikaanse aanval gedood. Er worden de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs in Teheran verwacht. De uitvaart duurt 6 dagen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app.
16: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Stijn Goossens.
18: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie echt op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
19: Dankjewel.
18: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
20: Dankjewel.
18: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
19: Nou, we zien het in de fysiotherapie. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat dan gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
18: Waarom is het zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
19: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals je aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want als het wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werkt door, en we hebben hier veel over gesproken met orthopeden, die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zover is dat er een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
18: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
20: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
18: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
20: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen we natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, dat we ook kunnen monitoren van belasting, hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belasting anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
18: Niels, jij bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, het AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
19: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die je als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die vier kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
18: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en een onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
19: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt een speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk.
18: Mm-hmm.
19: Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten, dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, daar moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Mm-hmm. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen.
18: Ja.
19: En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer van het veld halen om te gaan meten.
18: Nee.
19: Dat werkt niet.
18: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
19: Ja, goede vraag. Nou, dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen, het onderbeen een beetje aan elkaar houdt.
18: Ja.
19: Dus als je je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
18: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
19: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we
18: dan. Ja. En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
19: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. Eén speelster staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan die speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster.
18: Mm-hmm.
19: En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan en dat het wel eens misgaat.
18: Ja.
19: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen hoe doen ze dat vandaag, maar zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, kijk daar eens even naar.
18: Okay.
19: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
18: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waar je denkt, daar zit potentie in?
20: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van dat vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zit er heel veel raakvlak, absoluut.
18: Ja, want jij werkt dus aan een slim zool. Een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
20: Nou, dat is volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dus in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers, en zowel op recreatief niveau als op topniveau, een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een scheenbeschermer op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, nou, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En dat we dat dan vervolgens bij iedere pas, eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven. Wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, nou, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan. Dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat hij een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hopen in ieder geval, die blessures te kunnen voorkomen. Want heel vaak wordt erbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat dat een acute overbelasting is. Maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen moet monitoren. Anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
18: Zou je die twee, die camera en dat slot, zou die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
19: Nou, zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context, wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam, we kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's, ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie, kom, doe gewoon je training. Wij zetten alleen een paar camera's eromheen en dan zie je dat. Maar wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel, hoe kunnen we dat gaan modelleren? Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken van kunnen we daar stappen in zetten? Als je die twee gaat combineren, dus een zoltje met de camera die het beeld in elkaar brengt, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen, om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
18: Ja.
19: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballen op het dak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die er dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
18: maar
19: maken.
18: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook bij in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
19: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert, hoe fel jij bent in die richtingsverandering, en dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan, dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken, is we gaan jou meten hoe snel jij van richting kunt veranderen, hoe explosief je van richting kunt veranderen, en onder de motorkap gaan we dan kijken, hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
18: Ja. Bas, dat van jou, het zoltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
20: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelastingblessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zoltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
18: Dus over 4 jaar op het volgende WK dan staan alle spelers met een slim zoltje in hun zol te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
20: Nou, er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zoltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel, zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
15: Stijn Goossens.
18: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
1: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. Geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
21: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
1: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus ja, inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's, omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden, de ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
21: Daarvoor verzamelen dus ook heel veel data. Welke data spelen daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
1: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen en wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
21: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
1: Ja, zeker. Ook in de wedstrijd kunnen we daar live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is het eigenlijk moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje, in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn? En in hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden en zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat? Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week. Als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen. Omdat de setting anders is.
21: Nou is er een trend gaande ook in de topsport. Dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures. In plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
1: Vroeger zag je eigenlijk de dokter. Die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap, we kijken naar trainingsbelasting in het herstel, maar ook naar voeding. We kijken naar het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen, kan het verschil gewoon maken.
21: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is, omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
1: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten, dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms 2 weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
21: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
1: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt, die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. Hè? De wearables, die sporthorloges, die Oura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen, aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben. hebben.
0: BNR Beter.
18: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
20: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat dat wel echt daar inzichten uit te halen zijn. Die dus ook voor heel veel, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pees te trainen, om een spier te trainen, om bot te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En dat weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daar nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinst op die manier uit kunnen halen.
18: Ja, Niels, hoe zie jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
19: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats. Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje ontwikkelen die gaat zeggen, jij mag wel spelen, jij mag niet. Die besluitvorming ligt echt bij die staf. Maar richting de vertaling naar de breedte sport, op het moment dat we daar meer grip op krijgen, hoe vindt die besluitvorming plaats, kunnen we daar wel indicatoren gaan geven die we ook in de breedsport kunnen toepassen. Want daar staat gewoon niet zo'n groot medisch team omheen. Dat is vaak toch de voetballer zelf met ouders of vrijwilligers die daar omheen staan. En dan zul je wat meer richtlijnen moeten geven van wanneer ben je nou wel geschikt om te spelen, ben je wel gezond om te spelen. En wanneer moet je misschien even rust houden.
18: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
19: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn, hè, dus het moet niet overnemen, maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
18: Bas, denk jij dat een goed idee is?
20: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die beslissen, die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht wil aangeven, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
18: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zei dat, Bas?
20: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
18: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg, voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
22: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: En Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu al goed voor 10 minuten vanaf Zevenaar. En de wegwerkzaamheden op de A27, daarom nu file richting Gorinchem vanuit Utrecht, tussen Houten en knooppunt Everdingen. 3 kilometer en 5 minuten voordat je kunt beginnen aan de omrijroute over de A2.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. In Iran hebben duizenden mensen zich verzameld bij de moskee in Teheran, waar Ayatollah Khamenei ligt opgebaard en zijn uitvaart begint. Khamenei werd begin dit jaar bij een Amerikaanse aanval gedood. Er worden de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs in Teheran verwacht. De uitvaart duurt 6 dagen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
12: Naam van jullie bedrijf?
13: Wij zijn One Third.
12: Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf is...
13: bewijzen dat onze technologie om voedselverspilling te verminderen schaalt.
12: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
13: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten... wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
12: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
13: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling in onze mening een informatieprobleem is. Een dataprobleem.
12: En beste Henrike, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
13: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen, zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.

0: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
1: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, een derde van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit, is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal, 8-10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn, dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut allemaal waard is.
2: Maar het is ook niet zo onlogisch eigenlijk, want ik denk dat het matchen van vraag en aanbod tot aan het laatste stapje in de keten natuurlijk knijten moeilijk is. Eén, zeg maar, qua logistiek. Maar ik denk ook twee, qua productie. En dat dan op de juiste momenten daar krijgen.
1: Klopt. Dus het vraag en aanbod afstemmen, ja. Wat daarin heel belangrijk is, denk ik, en ook wel mooi bericht. Op dit moment produceert de wereld genoeg voedsel. Maar dat komt niet terecht op de plekken waar het nodig is. En je ziet zeker daar in Europa en ook in Amerika dat er heel veel verspild wordt. Nou, dat is naar ons idee niet nodig. Op het moment dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar is. En dan zou je dus kunnen zeggen dat voedsel kan ergens anders naartoe. En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
2: Want als je kijkt naar het probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
1: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en-en-en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heb je het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die $1 trillion, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2, is er ook een gigantische financiële driver.
2: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt
0: nou,
2: die pijn?
0: Dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn, maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
1: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van wie... Iedereen heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets, gaat wat verloren in transport, gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
0: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
1: Het feit daar zit het allergrootste. Daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken, ruiken,
0: zijn hele mooie
1: campagnes. Patrick,
0: iets minder veel opscheppen op je bord.
1: Ja, absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
0: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
1: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
0: Want meestal knijp ik er dan even in.
1: Ja, en dat is nou precies waar die niet lekkerder van wordt.
0: Nee, nee.
1: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
0: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
1: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Data is niks als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
0: Maar die data haal je ergens vandaan en is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers? Of?
1: Ja, die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near-infrared. Dus wij spectroscopie.
0: Combinatie van
1: spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen we daar spectra uit, dus data uit, die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
0: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
1: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties. Maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet. En je weet de specs van een retailer. Je weet hoe lang je er logistiek over doet. Kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat. Om te zorgen dat je eindklant zegt geweldig. He, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel in, voldoet aan alle standaarden. Dus het is smart allocation. Het tweede wat het doet is in plaats van FIFO, dus dat is een mooie supply chain term, first in, first out, kan je naar FEFO werken. En dat is first expired, first out. Dus je kan veel slimmer de juiste batch op de juiste plek krijgen.
2: Maar als je zo'n begin met zo'n systeem, hè, kan ik mij voorstellen dat misschien een distributeur of een leverancier een beetje bang is. Want die denkt, wacht even, als je nu die kwaliteit gaat scannen, misschien lever ik altijd wel expired almost spullen.
1: Nou, en daar zit, dat is eigenlijk even het ik zou zeggen, de angst van een keten. Je gaat ineens inzichten creëren die je altijd maar reactief wist. Hè. Ja. Houdbaarheid is natuurlijk iets wat je altijd te laat ziet. Op het moment dat je het getal weet, is het klaar. Is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, dus behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. En op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk destructief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. Die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet. Maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen en de juiste beslissingen te nemen.
2: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen. Welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
1: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon 1-op-1 geld.
2: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien?
1: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat heeft vertaald naar avocado's, dan heb je rijpe, dan zegt het, ready to eat, dus rijpe avocado's, maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
0: Ik kan me ons iets bij voorstellen.
1: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend, op zondag, bij je barbecue, om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt, geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus hè, daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor onze storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
2: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
1: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Wat ik net al zei, dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
0: En hoe reken jij af met je klant?
1: Ja, ons systeem bestaat uit 3 onderdelen. Dus we hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten. Dus die avocadoscanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data. Wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus dat is hardware. Een beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tangen van Borsky Fund.
3: Ik wil vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antenne-meetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je doet hem, je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote ijskast waar je dingen in kan neerleggen om te testen. En hun testen zijn 1000 keer sneller dan de huidige technologie die nu beschikbaar is. Ze hebben zeker al betalende klanten, maar ze zijn dus eigenlijk in de scale-up fase, zou ik dat willen noemen. Dus de eerste klanten zijn er en ze willen nu doorgroeien volgend jaar om de versnelling in te zetten. De manier waarop Antennex zijn geld verdient is met het verkopen van de meetsystemen. Dat is zowel de hardware als de software die bij het systeem hoort. Ja, er is hier duidelijk heel veel vraag naar. En ook omdat het gebruik van antennes wordt alleen maar groter. Dus we krijgen nog veel meer dingen waar dat natuurlijk in zit straks. Dus ook niet alleen dit bedrijf heeft een hele unieke technologie. Ook de markt zien we gewoon heel hard gaan en is al heel erg groot. Maar wordt alleen maar ook nog groter de komende jaren, is de verwachting.
0: Claire Tangen was dat van Borsky Fund. Wij praten verder hier in de studio met Henrike Langbroek van One Third. En haar bedrijf heeft een oplossing tegen voedselverspilling. Ja, ik zeg haar bedrijf, maar je bent niet de founder, hè?
1: Klopt. Ik ben nu 1,5 jaar geleden aan boord gekomen als CEO om de volgende fase van internationale schaal te leiden.
0: Marco Snickers is het gestart.
1: Ja, Marco Snickers is een van de founders. Onze CTO Ruben Hekster is tweede founder actief, nog steeds in het bedrijf. En daar heb ik, ik heb inderdaad van Marco de rol van CEO overgenomen.
0: En wat was nou de reden dat hij zei op een gegeven moment, ik doe een stapje terug en we hebben een externe CEO nodig?
1: We hebben eigenlijk van 2020, toen het bedrijf is opgericht, tot 2024 echt gebouwd aan technologie, marktvalidatie, zorgen dat die product market fit goed staat. Nou, dat is een waanzinnige klus. Dat heeft het team onder Marco's leiding echt heel erg goed gedaan. Waar je dan vervolgens behoefte aan hebt, is als je proven business model. Hè? Dat even om het maar in het Engels. Dus je hebt die technologie bewezen. Je hebt succesvolle pilotklanten. Maar vervolgens wil je dat echt gaan schalen. En dan heb je het over time to value. Hè? Hoe snel kan je nieuwe klanten aansluiten? Kan je zorgen dat de technologie goed bij hen draait? En dat vergt iets anders van het team. Dat vergt een andere soort organisatie. Dat vergt ook meer structuur. En dat kwam ik brengen.
0: Want jij hebt ervaring binnen deze sector. Wat is het dan precies dat dit bedrijf nodig heeft voor die volgende groeifase? Is dat inderdaad die structuur die jij de afgelopen anderhalf jaar al aan het aanbrengen bent in dat bedrijf?
1: Ja, dat is een heel belangrijk element. Als je daarna ook schaalt, dan heb je of het nadenken over de kritische elementen in een schaalplan. Heb je het zowel over team, heb je het over het aanscherpen van het businessmodel. Heel goed weten hoe je ideale klant eruit ziet. Hoe je die gaat benaderen. Een playbook voor onboarding noemen we dat dan intern. Hoe zorgen we dat dat soepel loopt. Dus daar zit het meer op automatisering. Automatiseren, standaardiseren, het bouwen van processen en zorgen dat je de focus hebt op de North Star aan de horizon. En dat is voor ons echt om die kwaliteitsstandaard voor groente en fruit in die keten neer te zetten. En die is er op dit moment niet.
0: En het feit dat jij nu bent aangetreden, want je hebt al een lange carrière achter de rug, ook binnen supply chain, bij verschillende bedrijven. En het feit dat je dus nu in een bedrijf zit wat ja, de wereld ook een beetje mooier wil maken. Is dat toeval of was dat echt een hele bewuste keuze?
1: Hele bewuste keuze. Voor mij, als ik naar mijn persoonlijke carrière kijk, dan zit ik in de tweede helft. En dan denk ik,
0: wij ook hoor.
1: De tweede helft, make it matter. Hè? Dan heb je die Amerikanen zeggen zo mooi, you're one crazy life. En dan denk ik, ja, dit is ook wel het moment voor mij om, ik wil iets teruggeven. Ik wil eigenlijk niks nieuws meer maken. Ik wil iets doen wat de wereld echt beter maakt. En als je dan nadenkt, van, nou, mijn achtergrond is echt in supply chain. Elke stap van de keten heb ik me druk over mogen maken in mijn carrière tot nu toe. En dan wetend dat het voedsel verspillingsprobleem zo groot is en dat er een bedrijf is in Nederland die technologie heeft ontwikkeld, die bewezen is en nu klaar is om te gaan schalen. Ja, dat is een waanzinnige kans om een bedrijf te bouwen wat impact levert, financieel gezond is en uiteindelijk heel veel waarde oplevert voor onze klanten. En dat is echt een win-win-win. En dat kan. En ik hoop ook eigenlijk dat voor mensen die luisteren, dat ze hierin ook inspiratie kunnen vinden. Van het hoeft geen compromis te zijn. Het is gewoon mogelijk om echt een gezond impactbedrijf te bouwen. En niet daar de aarde ten koste van te laten gaan. En dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En het is ook echt iets wat de founders van OneTheirth bij elkaar heeft gebracht in 2020. En ik denk ook iedereen die op dit moment in ons team werkt. Het is een waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze bij ons zijn. De wereld beter maken.
2: En als je naar zo'n stap kijkt, hè, waar je eigenlijk het stokje overneemt, ik denk dat het meest, een van de meest cruciale stappen zijn in dan de evolutie van het bedrijf. Steve Blank, zeg maar Amerikaanse professor en ondernemer, die zegt ook, ja, als het kapitaal binnen is, dan komt daar meteen ook de ontslagbrief voor de CEO. Alleen die ziet hij nooit aankomen. Of van de founder, CEO. Als jij Marco en jou dan naast elkaar zet en dat typeert wat voor kwaliteiten jullie hebben, kun je ons eens meenemen? Want ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars om dan dat verschil bijvoorbeeld te zien.
1: Ja, ja. Als je kijkt, en ik denk niet dat we daar uniek in zijn, maar een founder profiel is op bepaalde aspecten echt anders dan wat je nodig hebt als CEO om door een volgende fase van schaal heen te gaan. En als ik dat even mag generaliseren, maar ik denk dat Marco daar heel goed in past, is eigenlijk het zien, heel goed begrijpen van een probleem. Het zien wat die klant nodig heeft, dat vertalen in een technisch product. Dus heel erg die product market fit. Ook heel eigenlijk veel energie krijgen om bij klanten te zijn, dat probleem goed te snappen. Dus daar zit de visie, product management, nog verder fine-tunen en ook nadenken van wat is dan de volgende stap. In wat wij de keten te bieden hebben. Ten opzichte van, om dan even naar, wat heb je nodig als een CEO die dat met succes kan schalen. Het is uiteraard het veiligstellen van investeringen. Het zorgen dat je al je stakeholders aan boord houdt. Dat we een goed geoliede machine zijn om. Dat gaat echt over executie. En executie versus die eerste visie en die initiële product market fit en daar weer aan sleutelen. Ja, dat is vaak wel een ander hoofd.
2: En zag je dan ook dat je misschien in je team ook nog aanpassingen moest doen, dat je denkt, hey, ik heb eigenlijk wat meer andere uitvoerders nodig?
1: Ja, ook meer uitvoerders, maar ook andere. Dus om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu echt een operations manager aan het aannemen. Dus de volumes van onze scanners zijn zodanig dat daar gewoon iemand de hele dag mee bezig moet zijn. Ja, dat komt op een gegeven moment. Dus dat doe je er niet meer bij, daar heb je een specialist voor nodig. Dus dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld. Hoe een bedrijf ontwikkelt en je daar ook meer specialisme voor verschillende gebieden naar binnen trekt.
0: Want Henrique, op welke schaal doen jullie dit inmiddels in de keten?
1: Nou, wij zitten nu in 56 landen. Dus dat is best wel heel mooi. Focus op Europa, maar omdat wij de keten volgen, meten we echt van Peru tot aan hier in Amsterdam. Wij zijn een team van iets meer dan 20 mensen. En ja, de ambitie om natuurlijk uiteindelijk over een paar jaar onze naam veranderd te hebben. Dus daar gaat het
0: over. Ja, natuurlijk.
1: Van one third naar precies. Ja, ja. Naar one quarter, one half.
2: Het zou een mooie reden zijn om een ander logo en een andere naam aan te nemen.
0: Want zie je wel dat er in deze markt is daar veel competitie. Ik bedoel, we kennen in Nederland wel andere bedrijven die ook iets willen doen aan voedselverspilling. Too good to go, om maar eens een voorbeeld te geven. Heel ander businessmodel. Maar echt specifiek in wat jullie doen, zie je daar ook andere oplossingen?
1: Korte antwoord, nee. Dus de combinatie van hardware, software en algoritme is echt uniek. Er zijn wel concurrenten die ook meewerken om dit, ik zou ze bijna collega's willen noemen, om dit grote probleem op te lossen. En daar kijken wij ook naar als collega's, omdat het zo'n groot probleem is. En wij geloven dat we een onderdeel zijn van deze puzzel. En daar ook partnerships aan gaan. Om met mensen samen, bedrijven samen te werken die ook dezezelfde visie delen.
0: Henrique Langbroek van One Third. Dankjewel voor nu, Henrique. Wij gaan zeker nog even doorpraten, maar dat doen we op de podcast, want voor de radio ronden we af. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
1: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op triALSlon.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20, die is richting Hoek van Holland dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda, voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen, vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de vierde etage. Bewoners van een appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brandweer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak op zomervakantie als vroeger. Veel mensen vinden het te duur of in het buitenland veel te heet. Volgens de ANWB gaat dit jaar de helft weg, terwijl dat 2 jaar geleden nog 3/4 was. Veruit de meeste mensen die deze zomer op vakantie gaan, blijven in Europa. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam. Ook een paar spelers komen er vandaan. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
11: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
12: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
13: Dankjewel Wout.
12: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
13: Wout.
12: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt, nou, met die verklaringen, beste man.
13: Is dat dan wel verstandig?
12: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
13: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet, en je weet, het is een hele ernstige verdenking, en de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt, ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
12: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
13: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent, dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek, zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook, en hij zegt echt: Chris, weet je, je kent me, maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
12: Want je zegt: ik geloof je.
13: Nou, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico. Als je echt zegt: dit is zo en je weet hoe het werkt, we hebben vaker met elkaar gewerkt, dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met een cliënt.
12: Je bent een ervaren
13: verdachte.
12: Een ervaren verdachte.
13: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral, dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
12: Zeker.
13: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige of een verstandelijk beperkt of een verwarde persoon, ja, dan kan het verstandig zijn voor de advocaat toch proberen de kat uit de bomen even te kijken. Ja. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
12: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohammed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
11: Dankjewel.
12: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
13: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
12: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
13: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat.
12: Wat doet eigenlijk een studentstagiair?
13: Nou ja, ik koffie studeerde, halen.
12: Vlokstra, nee, koffie, nou, niks.
11: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
13: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie en dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor dat later Fiek Advocaten is gaan heten. Dat heette toen Meijering van Kleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
11: Ja. En Rombouts. Dus,
13: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels en ook van zijn toenmalige collega's Sijbrand Krans en nog wel meer mensen. Dus
12: en
13: zo kennen we elkaar.
12: Nu even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
11: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed.
12: Ja?
11: Volgens mij wel bij. Ja.
12: Ijverig?
11: Ijverig.
12: Ja? Niet op de klok?
11: Stages duurden 2 maanden, denk
13: ik. Ja.
11: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
12: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
11: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
12: Ja.
13: Nee, het was een mooie tijd hoor.
12: Ja.
13: dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
12: Door Patrick?
13: Door Patrick onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
12: Ja, ja.
13: En toen werd ze ook het liquidatiekantoor genoemd.
12: Ja, dat was toen een geuzennaam.
13: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick... jullie konden daar fantastische grote zaken doen... die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
11: Nee, zeker, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
13: Ja.
11: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
13: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja, dus,
12: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
13: Precies.
12: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
11: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
12: Ja.
11: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
12: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
13: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
11: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig. De kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek. Of andere psychische problemen.
12: Iemand die in de tram een andere een oplawaai heeft verkocht. Dat soort gedoe.
11: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken. Maar ze zitten ertussen.
13: Ja.
11: Ja.
12: En dan ga je naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
11: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van... je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
12: Dat heb je vaker, dat mensen denken van... de politie zegt dan, als je geen advocaat hebt... dan krijg je erin toegewezen. Hè, dat ze denken van, dit is geen piketadvocaat... maar een politieadvocaat.
11: Ja, er zijn ook mensen die denken... als ze niet betalen voor een advocaat... dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
12: Oh, dat is niet zo?
11: Dat is zeker niet zo. Nee. Dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik al een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
12: Waarom niet?
11: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg... in de war. En hij was ook een beetje... had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
12: Ja.
11: Dus wat hij mij vertelde... daarvan dacht ik wel... het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden. Heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft... wat er om hem heen gebeurt.
13: Een kwetsbare verdachte.
11: Ja, zo kan je dat wel
12: opschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
13: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
12: Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
11: Nee, Engels.
12: Engels.
11: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
12: Oké, okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
11: Het is een man van Syrische komaf.
12: Ja.
11: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
12: Ja.
11: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
12: Ja.
11: En probeerde hier zijn weg te vinden in de wereld van asielzoekers en statushouders.
12: Mm-hmm.
11: Dat lukte hem redelijk.
12: Ja.
11: Maar hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
12: Ja.
11: Dat werd,
12: is in Syrië ingewikkelder dan hier.
11: Dat is een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
12: Ja.
11: Die zijn daar ook achter gekomen, omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
12: Ja.
11: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
12: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ja. Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
11: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem dat hij daar niet met plezier woonde.
12: Ja, ja.
11: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd. Daar. Ja.
13: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, drie kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerste voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
11: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
12: Okay.
11: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
12: Zo vroeg was het?
11: Ja. Of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
12: Ja.
11: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen, maar hij was duidelijk niet in zijn element.
12: Nee.
13: Maar dat vertelde hij het in het eerste gesprek van jou?
11: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging en daar de brand aantrof.
12: Oh, hij zei, ik het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
11: Ja.
12: Oké, en je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
11: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
12: Hè. Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit. Dus.
11: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
13: In de poging om mij verdacht te maken.
11: Ja. En dan denk ik wel van ja, en als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
12: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is, wat hij zo meteen gaat doen in dat politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
11: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na drie kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd van, ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden, wat het belang is van zo'n verhoor.
12: Ja, is belangrijk, hè?
11: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen of ongeloofwaardig zouden zijn, dat heel snel kan worden uitgelegd als dat hij dingen anders heeft verteld om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
12: Aha.
13: En hoe vond hij dat?
11: Dat vond hij een slecht advies.
13: Ja.
12: Oh, echt waar?
11: Ja.
13: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
11: Ja.
13: Niet?
11: Nee, nou ja, goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
12: Ja, ja.
11: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
12: Mm-hmm.
11: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
12: Ja.
11: En dan blijkt hij, dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest, ik noem maar wat. Ja, en dan wordt hij, en wat kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen.
12: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
11: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je
12: van die enorme fik.
11: Ja, dat je die uitslaande vlammen zag.
12: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
11: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen. En hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik. Hè, het is 8:15, 8:30, zondagochtend. Allemaal jonge mensen. Ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
12: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
11: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
12: Dat is bizar, hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
13: Dan begint je dan goed.
12: Als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
11: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
12: Ja. Mijn god.
13: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt eigenlijk in de kern.
11: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
13: Ja. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eerst eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste voor?
11: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van wie ben je, wat doe je. Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
12: Mm-hmm.
13: Oh, hij luisterde wel naar je?
11: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat eigenlijk ook wel.
12: Maar hoe doe je dat interveneren dan?
11: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet, hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
12: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Jij dat ook?
13: Jazeker, Wouter.
12: Dan ga je er gewoon tussendoor.
13: Maar dat is mijn taak, hè?
12: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
13: Ja.
12: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
13: Maar het is
12: ook
13: geen... maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
11: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon.
12: Maar ga je ook zitten knikken?
13: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
11: Ik ook niet.
12: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat het
13: Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen.
12: Dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
11: Ik doe dat in alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
12: Ja.
11: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven.
13: Nee. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
12: zoals in onderzoek. Dit.
13: Maar dit is in het begin. Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè. Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook Patrick, in het verleden, op het moment dat zeg maar het bewijs nou niet tegen de plint aanklotst, zeg maar, en die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak, ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, oh, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens.
11: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte...
13: Ja, doorslaggevend.
11: Het sluitende puzzelstukje is.
12: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik had zoiets voor van beken, klootzak, beken!
11: Ja, maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
13: Ja, zo werkt het niet.
11: En dat is niet zo. Nee. Want jij kunt antwoorden geven die misschien... Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
12: Ja, maar ja.
11: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
12: andere versie van de waarheid.
13: Nee dat is het niet. En hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
11: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
13: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen? Wat er...
11: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
13: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
11: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
12: Omdat het uit zijn, in zijn kamer brandde.
11: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
12: Oh, wauw.
11: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
13: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
11: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens. Hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan, maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
12: Van die medebewoner?
11: Van de centrale toegangsdeur.
12: Ah, ja, okay. Ja.
11: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
12: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
15: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
16: Wat is jou opgevallen deze week?
17: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot nul. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
15: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
18: iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
20: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet.
22: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen. Allereerst de N233. Daar heb je in beide richtingen file voor de Rijnbrug bij Rhenen. Komt door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Verder de A76 en de A12. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum wordt aan de weg gewerkt. Daar heb je file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 4 kilometer en 10 minuten. Omrijden kan over de A2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de vierde etage. Bewoners van het appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brand weer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres. En er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. Nederlanders gaan lang niet meer zo vaak op zomervakantie als vroeger. Veel mensen vinden het te duur of in het buitenland veel te heet. Volgens de ANWB gaat dit jaar de helft weg, terwijl dat 2 jaar geleden nog 3/4 was. Veruit de meeste mensen die deze zomer op vakantie gaan, blijven in Europa. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam. Ook een paar spelers komen er vandaan. Dan het weer van Weer Online. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
7: Nee.
6: Die was er niet.
7: Maar goed, kijk dan nog, hè?
6: Dan kan het toch gewoon niet anders?
7: Nou, oké, dat weet je niet.
8: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
7: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
8: Oh, ja. Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
7: Een kortsluiting ergens.
8: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptop-oplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
7: Maar was het nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen, zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
8: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk in die
9: Het hele pand was afgefakkeld.
8: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
9: Die
8: waren
9: als benzine of dat soort dingen.
8: Die waren er ook niet.
9: Okay.
8: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken van wat kan er nou gebeurd zijn.
9: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet, hè? Die scenario's van jouw cliënt.
8: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens.

0: beneden hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe. En dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om... Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. En moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, dat weet ik niet, maar zo heeft de politie het genoteerd.
1: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van: ja, deze man is zo in de war, die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
0: Dat kan. Dat is een scenario. Ja. De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. De een is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed, ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
1: Ja.
0: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand en dat was het.
1: Ja.
0: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan. Maar het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
1: Nee.
0: Maar goed, het zou kunnen.
1: Dat is één scenario.
0: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van: nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
1: Ja.
0: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
1: Ja.
2: En dus, het scenario is een ongeluk.
0: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
2: of een kortsluiting of wat dan.
0: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
1: Ik heb al vierde scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
0: Ja, ja het kan. Maar met welke intentie?
1: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
0: Zeg het maar, ja.
2: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel hè, in een strafzaak. Ja.
0: Dus de officier van justitie die heeft dat was ook te lastig gelegd. Hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten. Net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
1: Ja.
0: En de politie stond 6 minuten... nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
1: Loeisnel.
0: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want er zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
2: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
0: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
2: stopt een beetje. En dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
0: Ja.
2: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
0: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met uw cliënt.
1: Ook,
0: en dan zeg ik, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
1: Ja.
0: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
1: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
0: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek. Want dit is zo'n zaak.
1: Vond je dat gek?
0: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, al zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
1: Ja.
0: Kijk, een van de dingen wat in het Pieterbaancentrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
1: Zeker. Dus
0: dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. Ja. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
1: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifers had zitten spelen, was dat wel een ding.
0: Bij wijze van spreken.
2: Ja, of als hij gaat praten.
0: Of als
2: over,
0: hij daar, ja. Ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
1: Mm-hmm.
0: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem, want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60.
1: Ja, ze zien ook je interactie met andere gedetineerden cliënten.
2: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Het rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
1: Ja.
2: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
0: zeker
2: zin.
0: En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
1: Nee.
2: Wat kwam er eigenlijk uit dat PwC-rapport? Ja.
0: Nou, niet zo heel veel.
1: Omdat jij had
0: omdat
1: gezegd,
0: hij,
1: het werkt
0: niet
1: mee.
0: Meewerkt, ja. Wel met enige slagen om de arm. Maar wat in zo'n PwC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
1: Ja.
0: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieterbaancentrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben, dat doen ze dan met wat slagen om de arm, maar dat ten tijde van dit incident dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
1: Jij gaat die inhoudelijke behandeling dan in. Wat is jouw strategie dan?
0: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
1: hij
0: dat
1: wel
0: hij
1: wat
0: dat
1: uit te leggen natuurlijk ergens.
0: Dat ligt wel voor de hand. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
2: gebruikt kunnen worden in belastende zin.
0: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
1: Kreeg je ook medicatie?
0: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
1: Ja.
0: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris, of bij de politie, dat vind ik ook goed, dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden, die zei laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger, ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
1: Ja.
0: En slachtoffers. Ja,
1: die slachtoffer, waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
0: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Ja. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
1: En wat voor taferelen waren dat dan?
0: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
1: Hebben ze
0: zeggen,
1: recht ook op, natuurlijk.
0: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
1: Ja.
0: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten, het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
1: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
0: Ja, en dat prima. Maar nu
2: creëerde afstand tot die verdachte.
0: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachte vinden.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase-proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
1: Dat je dit moet doen na een veroordeling, bijvoorbeeld.
0: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld.
1: Ja.
0: En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
1: Ja.
0: En na de eerste dag, er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo, die waren daar met camera's aanwezig. Hè, dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin.
1: Ja.
0: Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
1: Mm.
0: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
1: Ja.
0: En al die mensen denken van, nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd.
1: Ja,
0: maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man.
2: Nou ja, ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk sluit het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
0: Zeker ongeluk. Niet. Zeker niet.
1: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
0: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezicht, terwijl dat niet zo is.
2: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
0: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct, hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van, nou, hier hangt wel een hoop van af.
1: Ja.
0: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt er voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroegen hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
1: Ja.
0: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
1: Ja.
0: dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk ja, kon je op, met zijn verklaring kon de rechtbank niet zo heel veel.
1: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
0: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
1: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor voor in de visie van het OM?
0: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
1: Mm-hmm.
0: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde. Dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
1: En wat heb jij er tegen ingebracht?
0: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè? Van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het woud of, hè, van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gedaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
1: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
0: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
1: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband
0: met hem. Maar hij
2: zei dat hij niet gedaan had.
0: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
1: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
0: Vrijspraak.
1: Aha. En met welke motivatie dan?
0: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag en dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zouden 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak. Kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar. Maar dan gaan ze niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose van. Hé, dan kan het belletje vrienden.
1: Ja, je bent sneller.
0: Leg jij dat uit?
1: Culpose, dat leg ik Christa aan.
2: Schuld, hè? Dus brand door schuld.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
1: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
0: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, amputiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Ja. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat. Ja.
1: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
0: Ja.
1: En?
0: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
1: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
0: Ja.
1: Hoe gaat het met hem?
0: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden die behartigt zijn belangen.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want dat gaat toch soms, dat gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag of van een brandstichting in de kou worden gezet.
1: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
0: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
1: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
8: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
9: Voetnoten is een podcast van Energeia.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
0: BNR Verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas niet heel erg rustig onderweg. Op veel plekken rijdt het wat langzamer. In totaal 80 kilometer file in het land. Allereerst de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12. Die zijn nu goed voor 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunette op de A27 vanuit Almere. Richting Gorkum file vanaf Utrecht-Noord. Ongeveer 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. En hierdoor ook file op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht 4 kilometer en een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. Politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, 1,5 maand terug. Op beelden is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. Politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door En die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
13: Welkom bij deze eerste Boekenstein en de Wijk live. Op zoek naar de nieuwe wereldorde als altijd, maar samen dit keer met onze vrienden van BMW Plus. Over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld. Met de gast Niels van Willigen, hoogleraar internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. En bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. Welkom.
14: Dankjewel.
13: En welkom. Ik kijk even, volgens mij moet ik daar naar kijken aan onze luisteraars. Ik begreep net dat er zo al een stuk of 600 mensen live meekeken met deze uitzending. Heel erg spannend. Ik zie ook Rob daar in een ander schermpje. Die zit in Aix-en-Provence. Met een beetje vertraging op de lijn. Ik begrijp dat verder dus de luisteraars een scherm voor zich hebben waarin ze kunnen meekijken. En daar is ook een linkje. Dat kan je gebruiken voor vragen stellen. Die kan ik dan weer hier binnenkrijgen. En we kunnen ook de luisteraars hier naar binnen halen op een of andere manier. Het is allemaal experimenteel. Dus heel leuk en spannend. We gaan er een gezellige uitzending van maken. Niels, om te beginnen. In geval van oorlog, wat zouden hier dan de doelwitten zijn?
14: Heel gezellig, inderdaad. Genoeg zou ik zeggen. Hè. Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan militaire doelwitten. Doelwitten die wel civiel zijn, maar ook voor militair gebruik kunnen dienen. Dus denk aan vliegvelden of havens. Kritieke infrastructuur, hè, de bekende inmiddels leidingen in de Noordzee bijvoorbeeld. Hm. Heel toevallig, gisteren is een rapport uitgekomen van een Britse denktank, het International Institute of Strategic Studies, waarin een link werd gelegd tussen de drones die we afgelopen najaar boven een aantal bases zagen, niet alleen in Nederland, maar ook in België en andere landen. En de Russische schaduwvloot, hè, dus hun theorie is dat het daar vandaan komt. Dat is gelijk denk ik een hele mooie illustratie om te laten zien wat in ieder geval een belangrijke kwetsbaarheid is in Nederland.
13: Rob, jij hebt eerder wel eens gewaarschuwd als er weer luchtafweer richting Oekraïne gaan. Van ja, zelf hebben we ook niet zoveel. Hoe kwetsbaar zijn die doelen als iemand daarin geïnteresseerd zou zijn?
15: Nou, heel kwetsbaar. Kijk, als het inderdaad een groot conflict wordt, dan moet je ervan uitgaan dat er nog steeds aanvoer wordt gepleegd vanuit, ik hoop uit Amerika, maar anders uit andere landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. En dat komt dan bijvoorbeeld in Vlissingen of Rotterdam aan land. En dan is het wel handig dat je die plekken kan verdedigen. En dat is denk ik wel een redelijk groot probleem. Maar überhaupt voor de NAVO is luchtverdediging een van de allergrootste problemen. Ik weet dat de NAVO-opperbevelhebber Sakur heeft gezegd dat eigenlijk maar 6% van wat we moeten hebben beschikbaar is voor de NAVO. Dus dat is één groot gat. Dat is, laten we zeggen, dat is bijna prijsschieten voor de Russen, mits ze natuurlijk over voldoende lange afstandswapens beschikken.
13: Dit natuurlijk dus echt in geval van echte oorlog, maar zoals we vaker al hebben gehoord, we zitten ook niet echt in vrede. En er worden natuurlijk dus al aanvallen gepleegd. Vooral moet je dan kijken naar het cyberdomein. Er wordt ook gespioneerd, van dat soort zaken. Wat zijn daarin de interessante plekken in Nederland, Niels?
14: In het cyberdomein kun je natuurlijk ook denken aan de fysieke aspecten daarvan. Dus waar de kabels bijvoorbeeld aan land komen en dat soort zaken. Maar ook de cyberaspecten, dus gewoon op internet. En proberen daar kwetsbaarheden te vinden. En het wordt natuurlijk steeds spannender. Hè? We hebben de afgelopen maanden een aantal gevallen gezien waarbij er werd gezegd van ja, we hebben nu zoveel AI-kennis, dat we op een veel makkelijker manier allerlei kwetsbaarheden kunnen ontdekken in software. Mm-hmm. Dat maakt het dus nog kwetsbaarder. En ook zoals op vele terreinen, ook als je het hebt over, laten we zeggen, gewone wapens, zie je daar ook een wapenwet lopen. Hè. Dus enerzijds de AI waarmee je dus kwaad kunt doen, en anderzijds de verdediging daartegen. Maar ik denk dat als je kijkt naar de stand van zaken op dit moment, dat het allemaal zo snel gaat, dat de kwetsbaarheid eigenlijk alleen maar toeneemt op dit moment. En dat is wel heel zorgelijk. Ja.
13: Ja. Hoe zit het wat betreft de weerbaarheid van de bevolking, als je dus kijkt naar kwetsbaarheden specifiek in Nederland? Ik moet denken, ik denk door die coronacommissie nog wel eens terug aan die coronatijd die al zo lang geleden lijkt, maar dat eigenlijk helemaal niet is. En toen zag je dus ook dat, zowel op straat als in het publieke debat, heel veel mensen eigenlijk ineens van het padje gingen. Ik toen nog wel eens gedacht van, gelukkig is er geen oorlog, want dan kunnen we helemaal niet aan, kennelijk. Maar dus de weerbaarheid van de mensen, van het publieke debat. Hoe kwetsbaar acht je dat in het geval van een daadwerkelijke oorlog?
14: Ik denk dat hij nog steeds vrij kwetsbaar is. Hè. We zijn natuurlijk landelijk met een campagne gestart. Hè. We hebben allemaal zo'n flyer de bus ingekregen. En dat, ja, ik zie het echt als het begin van een proces. Ik denk wel dat er wat meer bewustwording is. Hè. En als je ook zo gaandeweg willekeurig is vraagt aan mensen, hebben jullie een noodpakket, dan gaan er steeds meer handen omhoog. Maar dat is natuurlijk maar één aspect, zeg maar. En vaak wordt een vergelijking gemaakt met de Scandinavische landen. Met name Finland natuurlijk. Die zijn eigenlijk altijd al weerbaar gebleven, zou je kunnen zeggen, sinds het einde van de Koude Oorlog. En dat niveau hebben wij nog lang niet bereikt. Het is niet zo dat we precies moeten kopiëren wat zij doen. Het zijn ook andere soorten staten, andere soorten Europese landen. Andere positie ook natuurlijk in Europa, dicht bij Rusland. Maar ja, ik denk wel dat er een hoop te winnen is. En ook ja, ons realiseren dat crisis uit het verleden, want we hebben het hier over veiligheid van Nederland, maar dat zie ik echt in brede zin. En als ik dan hoor, ook naar aanleiding van die parlementaire verhoren in het kader van corona, dat, als ik me niet vergis, dat we op dit moment minder IC-bedden hebben dan voor de coronacrisis, dan maak ik me daar wel een klein beetje zorgen over.
13: Dat is ook een vorm van weerbaarheid.
14: Dat is ook een vorm van weerbaarheid
13: op allerlei terreinen.
14: Absoluut, ja.
15: Misschien mag ik daar wat op zeggen. Kijk, je moet het dus vragen, deze vraag stellen in Oekraïne. Dat is echt heel erg aardig. Dat heb ik een aantal malen gedaan. En dan beginnen ze hier wat meer waardig aan te kijken. Zijn weerbaarheid. We waren absoluut niet weerbaar, omdat we dit niet zagen aankomen, die hele oorlog. Maar we waren binnen 24 uur weerbaar. En ik denk dat met betrekking tot maatschappelijke weerbaarheid een belangrijk punt is. Hè. Dus je kan zeggen van iedereen moet een noodpakket in huis hebben en een radiootje erbij. Nou, allemaal prima. Dat moet je ook vooral doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook echt weerbaar bent. Dus zij maken ook een onderscheid. En ik vind dat echt een heel sterk onderscheid. En Niels zei dat eigenlijk zo net ook een klein beetje. Dus die maatschappelijke weerbaarheid, die wordt echt afgedwongen door de situatie. En dat gaat echt razendsnel. Dat valt mij altijd weer bij mezelf op. Hoe snel het went als je in een oorlogsgebied bent. Dat is gewoon binnen 24 uur ben je totaal ingeregeld. En weet je gewoon dat er gevaar is. En dat je ontzettend moet oppassen. Maar dus die maatschappelijke weerbaarheid, die regelt zich vanzelf wel. Maar die, de kwetsbaarheid, de technische kwetsbaarheid, die kun je van tevoren wel regelen. Dus het eerste deel van het gesprek ging ook over bijvoorbeeld cyber. Nou, dat moet je gewoon regelen. Je moet ook faciliteren dat mensen weerbaar kunnen zijn. En dat zijn dingen die je heel makkelijk op dit ogenblik kan gaan uitvoeren. Het probleem is, het kost veel geld. En de vraag is of, als je die dreiging niet direct voelt, je die enorme bedragen daarvoor wil uitgeven. Dus ik heb berekeningen gezien dat dat ongeveer 1,5% van het nationaal inkomen kost. Om dat echt gewoon die weerbaarheid technisch voor elkaar te krijgen. Dan heb je dus een probleem. Maar je zal dat dan wel moeten doen.
13: Ik zie dat de regie al nieuw iemand aan de lijn heeft. Jeroen, kom er maar in.
16: Ja, ik vroeg me al lang af, ja, in het licht van de wereldontwikkelingen, maar ook met Rusland, dat de rol van de Verenigde Naties lijkt een beetje uitgespeeld of niet erg relevant misschien. En ja, of daar wat aan gedaan kan worden, of dat we een vervanging moeten zoeken. Of
13: ja, dankjewel.
16: Misschien een beetje meer in de lijn van de EU. Dus, ja, precies.
13: Ja. Okay, Niels, dit lijkt me ook duidelijk iets voor jou. De rol van de Verenigde Naties. Ja, heeft
14: goede vraag.
13: Gefunctioneerd natuurlijk.
14: Absoluut. Kijk, de VN is gewoon in grote problemen. Op heel veel terreinen functioneert al een tijdje niet meer heel erg goed. Dat is in die zin niet nieuw. Maar er zijn nu extra problemen omdat de veiligheidsstaat gewoon eigenlijk permanent verlamd is. En de VN wordt structureel ondergefinancierd. Hè. Met name ook omdat de Verenigde Staten zich onder Trump vrij ver hebben teruggetrokken uit allerlei programma's, maar ook eigenlijk de contributie niet betalen. En dat merk je eigenlijk meteen. Er zijn afgelopen najaar een aantal vredesmissies die hebben moeten sluiten. En het aantal vredessoldaten, zeg maar, is geslonken. En zo kan ik nog even doorgaan met een lijstje van allerlei zaken die niet meer kunnen, die vroeger wel konden. Ja, en dan wat moet je daar nou mee? Kijk, dus is ook al sinds decennia is er al een debat over hervorming van die Veiligheidsraad. Maar dat ligt ook helemaal vast. Alleen al omdat de grootmachten die in de Veiligheidsraad zitten en die daar een vetomacht hebben, dus de Verenigde Staten, China, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, die hebben een veto, dus die kunnen dat tegenhouden. Dus eigenlijk gebeurt er op dit moment niet zo heel erg veel. Wat je nou wel ziet, is dat landen eigenlijk allerlei alternatieven proberen te gaan verzinnen. Hè. Of het nou de Europese landen zijn of Of China. Trump. Ja, of Trump inderdaad. Ja, Trump natuurlijk met zijn peace board. Absoluut. En dat, dat was in eerste instantie dan min of meer geregeld om het conflict in Gaza te managen, om het zo maar te zeggen. Maar als je het oprichtingsdocument leest, artikel 1, dat is veel ambitieuzer. Hè. Het wil inderdaad een soort alternatieve VN zijn. Dat is het nog lang niet. En het zal het waarschijnlijk ook niet worden. Maar je ziet allerlei alternatieven. Het is een soort. Dus enerzijds dus heel erg veel behoefte aan taken die de VN normaal gesproken zou moeten vervullen. Dat gebeurt niet. Dus je ziet alle initiatieven, ook in het kader van soms de G7 bijvoorbeeld, of China die op economisch gebied bijvoorbeeld heel erg actief is geworden met een eigen ontwikkelingsbank. Nou, noem maar op. Dus het zit gewoon echt helemaal vast in New York op dit moment. Eén ding wel dan iets nog positiever. Het is wel zo dat je hebt gezien dat de afgelopen jaren de algemene vergadering een wat grotere rol heeft gespeeld. Hm. Als we het over vrede en veiligheid hebben, dan is in de eerste instantie natuurlijk de Veiligheidsraad aan zet. Maar de algemene vergadering mag zich daar ook mee bemoeien. En als we bijvoorbeeld kijken naar de veroordelingen die zijn uitgesproken over Rusland met de annexatie van gebieden in Oekraïne, dat komt via de algemene vergadering. En dat kan wel, want daar gelden die veto's niet. Dan heb je gewoon een meerderheid. Dus oké, het is niet helemaal ellende, maar voor een groot deel wel. En je ziet kleine lichtpuntjes hier en daar nog. Maar eigenlijk zou je willen dat het systeem hervormd kan worden. Maar dat is op dit moment gewoon niet realistisch.
17: Weet je, staten geven niet zomaar hun voordelen op. Hè? Als je naar de geschiedenis kijkt, dat was een vreselijke oorlog voor nodig. Napoleontische oorlog, congres van Wenen. Het heeft tot de Krimoorlog matigend gewerkt. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond, maar dat was vrij zwak. En na 1945 de VN. En met andere woorden, als je geschiedenis, als je daar lessen uit zou kunnen leren, dan is er eigenlijk een wereldoorlog voor nodig. Ja. En dan gaan we weer overnieuw beginnen met elkaar.
15: Ja. Ja, nee, het is interessant, want precies over dit onderwerp heb ik gisteren een debat gevoerd hier in Aix-en-Provence. Dat is een grote economische conferentie. En men is nu tot de conclusie gekomen dat die geopolitiek en dit soort zaken ongelooflijk belangrijk zijn. Want dit gaat over de ordening in de wereld. En als je ordening een beetje goed is geregeld, dan heb je dus ook veel meer kans om je economie verder te ontwikkelen. Dus dat is heel erg interessant, dat die economen zich nu hier gaan bemoeien. Ja, daar was dus ook niet echt een antwoord op deze vraag. Ja. Daar is hoeveelloos over gediscussieerd. Ik vind wel dat het enige positieve zo langzamerhand is dat van alle organisaties de VN niet ter discussie staat. He, dus ongeveer alles wordt ook door Amerika ter discussie gesteld, behalve de VN. Dus kennelijk is dat nog iets wat functioneert. Wel interessant is, denk ik, of ook interessant moet ik zeggen, is de positie van de Chinezen. Die hebben 2 weken geleden hebben die een enorm rapport afgekondigd over global governance. Er staan allemaal prachtige woorden in over samen en win-win, allemaal geweldig. Maar daarin is wel de notie te vinden dat de global south, dus de opkomende landen in het zuiden, die moeten ook in dat VN-systeem een belangrijke rol spelen. Dus ik heb het gevoel, als je dus tussen de regels doorleest, dat die Chinezen zeggen van oké, die VN prima, maar dan moet die dus wel meer een reflectie zijn van de huidige wereldorde, of van de aanstaande meer wereldorde, moet je misschien wel zeggen. En dat is precies wat er gebeurt. En gisteren hoorde ik een Chinees hier, die nogal adviserend is en nogal hoog in de boom zit in China. Die zei ook precies hetzelfde. Die zei van, dat moet gewoon echt minder westers worden en het moet minder meer global south worden.
18: Ja. Dankjewel Jeroen voor je legendarische vraag in deze uitzending. Ik krijg door dat we inmiddels op de over de 1400 luisteraars live in deze uitzending zitten. Dus heel erg tof. En ik zie in de chat nog een hoop vragen binnenkomen. Ik zie er ook eentje met een naam erbij. Die heeft hem erachter gezet. Volgens mij komt het anoniem binnen standaard. Dus als je de vraag in de chat stelt, zeg even je naam erbij. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen Peter Lahousse. Die vroeg. Dus ook weer over kwetsbaarheden. Aanvallen op Nederland gebeuren nu al dagelijks digitaal. Sabotage van zeepkabels, spionage, ransomware. Wanneer moeten we zo'n digitale aanval als oorlogsdaad behandelen?
14: Wanneer wij, en dan even maar in NAVO-verband, wanneer wij dat definiëren als oorlogsdaad, is een oorlogsdaad.
18: Oké, dat is eigenlijk een heel helder antwoord op dat terrein. Er is volgens mij in internationaal verband ook wel over nagedacht, toch Rob? Ik heb jou daar wel eens over gehoord, van waar je die drempel moet leggen, specifiek als oorlog eigenlijk een wat onduidelijker business wordt, die ook bijvoorbeeld digitaal zich kan afspelen.
15: Ja, als het ontwrichtend wordt. Dat zegt ook feitelijk de strategie nationale veiligheid. Die vroeger nog eens een keer door Dick Schoof, je kent hem inmiddels niet, is ontwikkeld. Daar heb ik driftig toen in die tijd met hem aan meegewerkt. En als het ontwrichtend wordt, bijvoorbeeld economisch ontwrichtend, maatschappelijk ontwrichtend, en als dat dreigt, ja, dan denk ik dat je de grens overgaat. En dan wordt het artikel 5.
18: Ja. Ik denk, ik vergeet het helemaal, maar normaal komt er al het moment dat ik denk, ik start even een jingletje in. Dus dat doe ik in deze
0: BNR
18: uitzending ook maar.
0: Nieuwsradio.
18: Regels voor zijn.
0: Boekenstein
18: en de Wijk. Plus, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aartje en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met professor Niels van Willigen over de veiligheid en de kwetsbaarheid van Nederland in de nieuwe wereldorde. En misschien moeten we dus een beetje meer nu naar de dreigingsanalyse gaan. Je zei eerder van, het vond ik wel aardig van zo'n beleidstuk. Het is natuurlijk ook logisch dat dat over de lange lijnen gaat. En er ligt vast ook nog van alles onder. En natuurlijk is de krijgsmacht gewoon altijd paraat om op te treden als dat nodig is, met wat ze dan maar in handen hebben. Maar ik vond het wel interessant, ik las ergens in een stukje nog de herinnering dat de vorige defensiestrategie van 2 jaar geleden, dat betekende de terugkeer van de tank in Nederland.
14: Ja,
18: dat voelt nu al als een beetje een achterhaald stuk. Ja. Ik bedoel, kijken we hier over 2 jaar niet weer heel anders tegenaan? Aangezien, je ziet in Oekraïne juist hoe snel het gaat. En zitten we ons dan niet alsnog op het verkeerde voor te bereiden?
14: Nou, niet helemaal. Het is wel zo dat zo'n nota, en het geldt ook bijvoorbeeld voor een NAVO-strategisch concept en zo, dat is heel aardig als je dat eens terug gaat kijken naar wanneer die dingen zijn geproduceerd en je kijkt wat er toen aan de hand is. Het is eigenlijk vooral, laten we zeggen, 90-95% een weerslag van wat er op dat moment aan de hand is. En niet zozeer heel erg vooruitkijkend. Je kijkt wat is er nu aan de hand en dan trek je dat een beetje door naar de toekomst. Inderdaad, ook met die defensienota. Maar het is wel zo dat, die tanks, dat was 2 jaar dan het grote nieuws, zullen we maar zeggen. Dus die worden aangeschaft, die zijn er overigens al niet, die moeten nog komen. Maar wat je wel dus nu ziet, en dat past ook weer heel mooi bij deze nota, is dat die geïntegreerd worden met onbemande systemen bijvoorbeeld. Dus het blijft niet stilstaan. Het is niet zo van, we gaan tanks kopen en we doen daar verder niks mee qua innovatie en nu zijn ze niet meer nuttig of zo.
18: Ja.
14: Maar je hebt helemaal gelijk dat, die nota is natuurlijk ook een momentopname uiteindelijk. Er kan morgen iets gebeuren wat heel erg verrassend is. Wat ik ook bijvoorbeeld tekenend vind. Ik denk echt dat op het moment dat die hele Groenland-kwestie van afgelopen voorjaar, op het moment dat het nu zou hebben gespeeld, de afgelopen weken, zou er veel meer over terug te vinden zijn, denk ik, in ieder geval in de internationale veiligheidsstrategie.
18: Dan zou er ineens veel meer over de marine in staan
14: bijvoorbeeld,
18: misschien.
14: Ja. Ik denk echt dat dat zo werkt voor een deel. En ze zijn het niet vergeten. En er staat wel iets in over een 360-analyse. En je moet ook naar het actiegebied kijken en zo. Maar het gaat toch heel veel over de Oostflank. Ook relatief weinig toch over niet-stadelijke actoren. Terwijl dat jaren geleden natuurlijk heel erg belangrijk was met al die terreurorganisaties die overigens nog niet weg zijn. Dus je ziet dat het echt een soort weerslag is van waar wij zijn we nu mee bezig. En dan is de uitdaging natuurlijk om daar zo flexibel mogelijk in te blijven. En dat je ook al die andere nieuwe uitdagingen en die zogenaamde zwarte zwanen, die gebeurtenissen die plotseling kunnen ontstaan waar je totaal niet over nagedacht hebt, dat je daar wel op een of andere manier mee om kan gaan.
18: Ja.
17: Zou je iets kunnen zeggen over de laserwapens versus de drones? Die wapenwetloop die er aankomt?
14: Nog een keer, hè?
17: De laserwapens versus de drones?
14: Nee. Ja, dus onder andere TNO is daarmee bezig. Zijn een aantal partijen daarmee bezig. Dus dit is gewoon echt een heel klassiek voorbeeld van je hebt een nieuw wapen en je wil je er tegen verdedigen. En die processen die lijken door de geschiedenis gewoon heel erg op elkaar. Ja, de technologie is nu veel verder, is allemaal veel complexer en ingewikkelder. Maar hetzelfde als een paar honderd jaar geleden van we gebruiken het buskruid en we gaan een kanon gebruiken. Oh, dat is wel onhandig, die middeleeuwse muren. Die moeten wat dikker maken. We moeten grote aardebastions en weet ik het allemaal gaan maken. Dat zie je nu ook zie je nu ook gebeuren met die laserwapens en die drones. Maar ook hierover denk ik dat die drones, voor zover ik kan beoordelen, iets sneller ontwikkelen dan de counter-drone systemen. In ieder geval met die lasers.
18: Want maar dus het verhaal is dat de vooruitgang in de lasertechnologie de drones ineens weer een stuk minder belangrijk zou kunnen maken, omdat ze makkelijker uit de lucht te halen zijn. Rob, ik hoorde jou.
15: Je moet wel even uitkijken van dat je dus niet te snel oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt. Ja. Het is inderdaad zo dat drones een revolutie hebben veroorzaakt op het slagveld, maar eigenlijk een revolutie terug naar af, omdat we daarmee weer in de loopgraven zijn beland. Ja, ik bedoel, het is allemaal ja, met nieuwe loopgraven, met nieuwe middelen. Daar komt het feitelijk op neer. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dus niet meer zonder tanks kan. He, dat je dus die tanks laat evolueren als platforms waar je onbemande systemen mee kan afvuren. Allemaal tot je dienst. Maar het hele punt is natuurlijk, als je door zo'n, als Rusland zeg maar door zo'n droonmuur zou komen, en die wordt op dit ogenblik gebouwd in de Baltische Staten, dan zit je in één klap weer met een ander soort verdediging. En dan heb je die tanks en die artilleriestukken weer wel nodig. Ja. Hoe dat allemaal moet uitpakken in de Baltische Staten is een tweede, want die zijn zo kwetsbaar als ik weet niet wat. Maar je kunt dus niet zomaar zeggen van, oh nee, het wordt nu allemaal drones en nu hebben we helemaal geen tanks meer en artilleriestukken meer nodig. Ja. En dat geldt ook voor jachtvliegtuigen. Maar je gaat ze op een andere manier inzetten. Je gaat ze op een andere manier van wapens voorzien. En realiseer je dat die tanks en die jachtvliegtuigen en die schepen, dat zijn eigenlijk gewoon niet meer dan platforms. Platforms waar andere wapensystemen op worden gezet, afhankelijk van de dreigingssituatie. Maar weet je, ja, dit is echt voer voor experts. Want dit is gewoon echt het hart van de defensieplanning. En daar moet je wel echt verstand van hebben. En wat ik dus gewoon zie, is dat het allemaal jumping door conclusies is. Van, oh nee, dat hoeft allemaal niet meer. Dus het gaat nu alleen nog over drones. En dat is dus gewoon niet waar.
18: Ja, en dat zeg jij met een achtergrond in de defensieplanning die lang teruggaat. Dus je hebt de wereld al meerdere keren op onverwachte manieren zien veranderen. Waar dan inderdaad nou, maar zo'n planning kan, meer op moet worden aangepast.
14: Ja, eens inderdaad. Nou, ja,
15: ik kan er één voorbeeld op geven. Bijvoorbeeld tijdens in de jaren 90 had je de maritieme patrouillevliegtuigen. Die waren bedoeld voor onderzeebootbestrijding. Nou, die zouden we dus nu weer nodig hebben. Maar die werden toen om politieke redenen en om budgettaire redenen afgeschaft. Het plan bestond toen om die te voorzien van sensoren, zodat je grondwaarneming kon doen. En als je dat zou gaan doen, was het ineens een schaars middel waar een schreeuwend tekort aan was binnen de NAVO. En daar is nu ook nog steeds een schreeuwend tekort aan. Hadden we die krengen nou maar niet afgeschaft en hadden we ze maar omgebouwd met een paar sensoren, wat helemaal niet duur is, voor grondwaarneming, dan hadden we dus nu een middel gehad waar je wat aan had. Nou, dat soort dingen, dat wordt dan gedreven door politieke opportuniteit en eigenlijk ook gebrek aan kennis binnen de politiek. En dan wordt het afgeschaft en dan heb je nu, zit je nu met de gebakken peren.
17: Van Balen boos. Tegen Kampfer. Mol
18: gemaakt. Ik ga nog eventjes naar wat vragen uit de chat. Want we kunnen ook niet zo heel lang meer doorgaan. En dan pak ik eventjes de vraag van Harco erbij. Want Harco die woont dicht bij de Rotterdamse haven. En die maakt zich dus een beetje zorgen over de verdediging daarvan. Mede ook gezien de tendens onder de, laten we zeggen, bevlogen Russische talkshow-hosts. Dus Rotterdam. Ja, het is daar net allemaal weer een beetje, nadat de vorige keer misging, mooi opgebouwd. Hoe zien jullie de risico's voor Harco? Harco daar bij de haven.
14: Ja, dat is natuurlijk een risico. Het spijt me voor Harco, maar dat is gewoon zo. Dat is een haven en hetzelfde geldt voor Den Helder en Vlissingen. Een hoop civiele locaties waarbij in de buurt militaire bases liggen. Dat zijn allemaal potentiële doelwitten. Tegelijkertijd geldt dat ook voor andere steden. Die zouden in principe ook een doelwit kunnen zijn. Hè? Je weet niet hoe de Russen denken wat dat betreft. Als je kijkt naar eventuele prikken actie in de Baltische Staten bijvoorbeeld, dat hoeft er niet per se een militaire baas te zijn of zo. Dus, maar inderdaad, ja, je zou kunnen zeggen dat, Rob heeft het ook al genoemd, die havens, dat zijn logistieke knooppunten. Er wordt van alles aangevoerd en verder afgevoerd naar het oosten. Ja, dat is natuurlijk wel een doelwit.
18: Ja, en dan zie ik hier nog een vraag van Christine voorbij komen. Die zegt, onze strategische olievoorraad ligt voor een groot deel in Rotterdam gemiddeld 3 meter onder zeeniveau. Hoe beschermen we onze noodenergievoorraad in een tijd van oorlog?
15: Dat is, wordt, het is wordt nog veel erger.
18: Ja, is het nog erger? Natuurlijk.
15: Het is nog veel erger, Hugo. Ja. Onze belangrijkste internetknooppunten, en daar zitten de belangrijkste in van Europa, die liggen dik onder zeezegelniveau. En A, zijn ze kwetsbaar, dus je kan er een raket op gooien. Je kunt ze hacken op een of andere manier. En als er een dijkdoorbraak is, dan heb je helemaal niks meer.
17: Dan kun je zelfs geen podcast opnemen.
14: Dat is natuurlijk onze grote kwetsbaarheid. Dat we onder zeeniveau liggen, überhaupt, zeg maar. Hè? Ja. Een groot deel van Nederland althans. En dat is het altijd al geweest. En gelukkig kunnen we goed dijken bouwen en zo. Maar ja, als je een paar bommen daarop gooit, dan hebben we gewoon gelijk een probleem. Dat klopt.
17: En de temperatuur van de oceanen stijgt onrustbarend, las ik gisteren. Mm-hmm.
18: Nou ja, de temperatuur van deze uitzending daalt richting het dieptepunt waar wij altijd weer op uitkomen. Of we nou live of in een opname zitten. Ik denk dat nu we hebben geconstateerd dat onze ligging onder zeeniveau ook nog eventjes mee moet worden genomen in onze bange dromen over de toekomst. Zeker. We kunnen afsluiten met dank natuurlijk aan Niels van Willigen vandaag. Veel dank aan de luisteraars. Hoor je dit op de radio, dan was dit maar een flintertje van de hele uitzending. Voor meer, ga naar boekesteinendewijk.nl en word ook lid. En maak zo ook ons programma mede mogelijk. Dit was een eerste experiment. Ik vond het heel erg leuk. En we gaan dit zeker vaker doen. Dank en tot de volgende keer.
17: Tot de volgende keer.
14: Dankjewel.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.
19: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
20: Het is ongekend wat hier gebeurt.
19: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
21: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
19: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
22: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
23: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering.
28: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Een kwartier vertraging. En op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede een behoorlijk lange file tussen Hoenderloo en Otterlo. 5 kilometer en 50 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd, wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. De politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, 1,5 maand terug. Op beeld is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. De partij houdt er vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door. En die breekt volgens president Trump een wereldrecord. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
7: Toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van... waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn.
8: Je hoort Nicole Rosanella, director corporate marketing bij Samsung Benelux. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketingsucces. Deze keer een gesprek met Nicole Rosanella. Ze is verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Op de Nederlandse smartphone-markt domineren Apple en Samsung, gevolgd op grote afstand door Google, Xiaomi en andere producenten. Hoe gaat Samsung de voorsprong op de kleintjes behouden en tegelijkertijd het gat met de grote rivaal Apple verkleinen? Nou, misschien wel door in te spelen op de Koreaanse erfenis van het bedrijf, want de popmuziek en de huidverzorgingsproducten uit het Aziatische land, ja, die zijn wereldwijd razend populair. Ja, misschien weet het van oorsprong Koreaanse elektronica-merk daar ook een beetje van mee te profiteren. Je hoort het hier de komende 30 minuten in CMO Talk. En Nicole, van harte welkom.
7: Dankjewel, Klaas.
8: Ik gaf het al aan in de introductie. Elektronica-merken Apple en Samsung, ja, die domineren al sinds jaar en dag de Nederlandse markt voor de smartphones. Uit recente cijfers, die hebben we natuurlijk even op nageslagen, van stadcounter.com, blijkt dat Apple in Nederland in de maand mei een marktaandeel had van 42,5% en Samsung 30%. Ja, is dat nou een onoverbrugbaar gat? Of zeg je, nou, er komen wat leuke dingen aan, we gaan ze nog een keer pakken?
7: Nou, er komen sowieso natuurlijk heel veel leuke dingen aan. Er zijn ook al heel veel dingen geweest. Ik denk dat Samsung wat dat betreft wel iets anders is dan onze concurrenten. Waar we natuurlijk heel veel respect voor hebben en altijd kijken wat zij aan het doen zijn. Wij hebben natuurlijk een bredere range, een bredere assortiment. Ook op het gebied van smartphones. Maar sowieso natuurlijk op het gebied van elektronica. Dus wij bedienen eigenlijk een bredere markt. Dus we hebben natuurlijk ook met onze A-series al een hele brede markt. Maar ook nu natuurlijk met de S-series.

0: serie hebben we ook weer meer een high-end markt. Ja. En we hebben natuurlijk onze foldables, waar we al straks de 8e generatie in gaan. Dus,
1: en ik hoorde net dat Apple, de geruchten gaan dat Apple er ook mee gaat komen in 2027, de foldables.
0: Dat hebben wij ook gehoord.
1: Dat hebben jullie ook gehoord, maar dat zijn geruchten. Hey, ik ben even benieuwd, hè, want ja, als je dan kijkt naar het Apple-ecosysteem, die hebben dat natuurlijk heel slim voor elkaar met, dat, met hun iCloud-systeem. Dat is een soort van web waar je eenmaal in zit, waar je heel moeilijk uitkomt. Hè. Alle foto's, alle bestanden, die staan allemaal opgeslagen, waardoor ja, die switch kosten, eigenlijk de moeite om te switchen, gewoon best wel lastig is. Ja, hoe kan je nou je consument, hè, die Apple-addict is, hoe kan je die nog losweken? Of zeg je nou, dat is een verloren strijd?
0: Nou, wij zien dat zeker niet als een verloren strijd. Sterker nog, wij geloven eigenlijk ook in meer een open systeem. Dus wij hebben SmartThings, waarin we natuurlijk even los van al onze Samsung-producten in de breedte, dus ook tv's, telefoons, wasmachines, koelkasten op kunnen aansluiten. Kunnen we ook andere merken erop aansluiten, zoals de Ring, maar ook andere producten van Google, zoals Nest. Ja. Dus daar geloven wij wel echt in, gewoon in de bredere zin. En we willen het eigenlijk steeds makkelijker maken om te switchen naar een Samsung. Dus we hebben Smart Switch, waardoor het eigenlijk voor andere gebruikers heel makkelijk is om al je data naar een Samsung-telefoon over te zetten. Okay. En naar het ecosysteem van Samsung
1: te verhuizen. En dan probeer je daar in het web te krijgen. Maar je geeft het al aan, jullie kiezen juist uitdrukkelijk voor die breedte. Hè?
0: Ja.
1: Ook koelkasten en natuurlijk ook televisies. Zit daar wel synergie in? Als je dan kijkt naar Apple, en die heeft natuurlijk heel erg op de hardwarekant van computers. Ja, en jullie gaan natuurlijk volle bak de breedte in. Waar zit die synergie voor jullie?
0: Ja, wij geloven er eigenlijk vooral in om het leven van onze consumenten makkelijker te maken. Dus overal waar waar die connectie ook makkelijk gemaakt wordt, en ook natuurlijk met behulp van AI, proberen we eigenlijk op die manier ook het meeste uit onze producten te halen. Dus natuurlijk op je smartphone wat voor de hand ligt, maar juist ook in combinatie met andere producten.
1: Want doe je dat? Wat geven ze voorbeeld?
0: Zoals nu hebben we natuurlijk, we zijn natuurlijk ontzettend druk bezig met de World Cup, zoals iedereen, met het WK. Wij hebben daar onze AI mode, waarin we dus het makkelijk maken voor de tv-kijkers. Als je een wedstrijd kijkt, om bijvoorbeeld de achtergrondgeluid eruit te halen, om het beeld te optimaliseren. Dus dat is bijvoorbeeld op onze tv's geoptimaliseerd.
1: Hey, als ik dan even kijk, hè, want Apple die zit inmiddels op de iPhone 17. Jullie inmiddels op de Galaxy S26, als ik het goed heb. Kan je dan zeggen dat jullie veel sneller innoveren dan Apple?
0: Ik weet niet of het sneller is. Ik weet wel dat wij redelijk snel innoveren. En dat, wat ik net al een beetje zei over dat we natuurlijk niet alleen omhoog maar ook in de breedte. Dus we kijken natuurlijk, dat is wel natuurlijk een van de allerbelangrijkste USP is dat we natuurlijk qua technologie altijd vooruitkijken, altijd de beste nieuwe dingen implementeren. Dat is ook natuurlijk heel erg vanuit onze Koreaanse erfgoed. Dat het innovatiegevoel, altijd kijken waardoor de producten weer beter worden.
1: Ja.
0: Dus we doen het wel heel erg snel.
1: Want als je gewoon puur kijkt naar, je gaat naar de willekeurige site van een telecomaanbieder en je zet ze naast elkaar. Die topline modellen, dan ontlopen ze elkaar eigenlijk niet zoveel meer. Hè? Dus ik kan een beetje zeggen dat de innovatie een beetje aan het einde van zijn levensduur is.
0: Ik denk dat op een of andere manier innovatie iedereen altijd weer verrast. Ik denk dat met AI natuurlijk een heel mooi voorbeeld weer is, met een hele totally new paradigm shift. Dus ik denk dat er altijd wel weer wat nieuws komt. Ik denk dat uiteindelijk het ook niet alleen maar meer over specs gaat en over wat er allemaal in je telefoon zit. Ik denk ook dat het gaat om alles eromheen. Dus de beleving van het merk. Wat doet het merk nog meer voor me? Hoe kan ik het met andere producten connecten? Dus ik denk dat belangrijker wordt.
1: Je noemde net al even het Koreaanse erfgoed. Als we dan kijken naar de populariteit van Korea, het is ongelooflijk. Je hebt natuurlijk K-pop, je hebt die huidverzorgingsproducten die niet aan te slepen zijn. Ja, kan je daar als Samsung een beetje een graantje van meepikken?
0: Ja,
1: Korean Tech.
0: Ja, toen ik bij Samsung kwam, toen dacht ik al meteen van... waarom weet niet iedereen dat we Koreaans zijn? Sommigen denken zelfs dat we Amerikaans of Chinees zijn van onze consumenten. Dat weten we dan uit onderzoek natuurlijk. Ja. Dus, en inderdaad, we hebben ons Koreaanse erfgoed... waarin natuurlijk innovatie, maar ook op allerlei gebieden van K-pop, K-beauty... superbelangrijk is. Maar dat gevoel van innovatie hebben wij ook in ons merk. Dus we hebben eigenlijk sinds dit jaar een nieuwe brandstrategie gelanceerd... waarin we dus veel meer connectie maken met ons Koreaanse erfgoed. Op allerlei gebieden. We doen ook heel veel voor onze members. We hebben dan Samsung members. Dat is ook onderdeel van ons loyaliteitsprogramma. Waarin we bijvoorbeeld ook leuke dingetjes geven aan onze members... zoals Korean face masks. Maar we doen ook samenwerkingen met bijvoorbeeld BTS. Dus dat is natuurlijk een Koreaanse K-pop band.
1: Ja?
0: Dus op die manier willen we eigenlijk wel veel duidelijker laten zien... dat wij ook Koreaans zijn en alles, al het goede wat daarmee te maken heeft.
1: Ja, want als ik dan vergelijk bijvoorbeeld Ziggo... die geven hun klanten voorrang bij de kaartverkoop van grote artiesten... die optreden in de Ziggo Dome. Ja, ik kan me dan inderdaad voorstellen zo'n samenwerking met BTS... dat jullie dat voor jullie members ook aanbieden. Moet ik daar aan denken als voorbeeld?
0: Ja, nou, BTS partnership is nog in ontwikkeling... in de zin van wat het allemaal precies betekent voor onze markt. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat zijn wel dingen waar we ook aan denken. Waar we weer voordelen kunnen geven aan onze klanten. Aan onze loyale klanten vooral. En ook inderdaad samen activiteiten doen.
1: Ja, je noemt aan de ene kant klanten. Dus mensen die een product van jullie hebben gekocht. Maar je noemt ook expliciet members.
0: Ja.
1: Vertel eens, hoe zit dat verschil? Waar zit dat verschil in?
0: Nou, op zich is het verschil niet super groot. Behalve dat ons loyaliteitsprogramma, daar word je eigenlijk member. Dan heb je vaak ook verschillende producten van Samsung. Dus je kan een telefoon hebben, maar ook een watch of buds. Of misschien zelfs ook een tv. Dus als je meerdere producten van Samsung hebt, maar ook zelfs naar één product, dan kun je een member worden. En als je member bent, dan heb je allerlei voordelen. Dan proberen we je te helpen om het gebruik van je telefoon zo goed mogelijk te maken. Maar ook speciale offers voor onze nieuwe producten.
1: Was dat vroeger de Samsung Fun Club? Heel lang geleden, weet je dat nog?
0: Nou, dat was wel ver voor mijn tijd. Ja. Het zou kunnen.
1: Ja, maar het is nu gewoon de Samsung Members Club.
0: Ja, je bent de Samsung member. Ja.
1: En dan moet je product registreren. Maar dan kan ik me ook voorstellen, dan zit je op een schat aan data.
0: Ja.
1: En dan is het natuurlijk interessant dat je ook wat met die data doet... om vervolgens je weer in zover te krijgen dat ze weer bij jou gaan kopen. Kan je een voorbeeld geven wat jullie allemaal met die data doen?
0: Sowieso is Samsung echt een heel erg data-gedreven bedrijf. We doen heel veel testen en uitvoeren en optimaliseren en weer door. Dus we hebben inderdaad heel veel data van onze klanten... waar we natuurlijk super zorgvuldig mee omgaan. Mm-hmm. Maar vooral kijken van wie zijn deze klanten? Wat hebben ze nodig? Welke producten hebben ze? Hoe kunnen we ze helpen, de producten die ze hebben, te verbeteren... met tips en tricks, leuke nieuwe apps en al dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld als we nieuwe producten lanceren... dan hebben we altijd speciale activiteiten voor hun. Nu hebben we bijvoorbeeld tijdens de World Cup... hebben we een soort van rad van fortuin voor al onze members... waarbij ze allerlei producten kunnen winnen, maar ook allemaal de kortingen. Dus op die manier proberen we ze natuurlijk
1: aan je te binden en extra te belonen.
0: Ja.
1: Nog even een vraag. We hebben het natuurlijk even gehad over Apple. Maar ik ben ook benieuwd naar... er zijn natuurlijk veel nieuwe kleine spelers, maar ook duurzame spelers... Hè, zoals Fairphone, ook eerder hier in de CMO Talk... Van welke concurrent kijk jij echt met bewondering naar?
0: Nou, wij kijken eigenlijk wel met bewondering naar al onze concurrenten. Want zij houden ons scherp. We leren heel veel van ze. En we proberen gewoon altijd te kijken van... wat is hun USP en hoe relateert dat tot ons? Maar uiteindelijk proberen we ons ook gewoon vooral op onszelf te focussen.
1: Ja, maar als je nou eentje uit moet kiezen... Xiaomi, Google of juist Fairphone vanuit die duurzaamheid... waarvan zeg je nou...
0: Ja, Google is natuurlijk ook onze partner, dus...
1: Dus die valt af?
0: Nou, ik kan zeggen, dat is een makkelijke keuze. Om te zeggen dat, we werken natuurlijk heel veel samen met Google. Dus we hebben sowieso heel veel bewondering voor Google. En we proberen elkaar ook te versterken. En dat is wat je ook eigenlijk ziet in de producten.
1: Dat is ook wel ingewikkeld. Want aan de ene kant ben je partner. Maar aan de andere kant, zij maken ook telefoons. Dus dan ben je ook weer concurrent.
0: Ja.
1: Hoe uit dat zich in de praktijk? Is dat lastig?
0: Nee, dat is niet lastig. Nee hoor. Het blijft uiteindelijk een samenwerking. En uiteindelijk gunnen we onze partners ook om hun eigen dingen te doen. En te kijken waar dat hun brengt natuurlijk. Ja. Dus ja, nee.
1: Zolang je nummer 2 bent, is prima.
0: Ja, nou, nummer 1 is beter.
1: Okay. Ik wil met jou naar de dilemma's. En je moet er steeds eentje kiezen. Okay. Ja, ben je er klaar voor?
0: Jazeker. Ja?
1: Nou, let's go. Als eindverantwoordelijke voor marketing binnen de Benelux heb ik veel vrijheid, of vanuit Zuid-Korea worden de belangrijkste beslissingen gemaakt?
0: Ik zou zeggen dat het 50-50 is.
1: Oké, en als je moet kiezen, de belangrijke beslissingen?
0: Ik zou dan wel zeggen Korea, denk ik.
1: Het wereldkampioenschap voetbal is voor televisieverkopers een mega kans, of wij merken nauwelijks meer vraag naar onze tv's?
0: Nee, het is zeker een mega kans, ook voor ons.
1: In 2030 hebben we allemaal onze eigen AI-assistent in ons oor, of gebruiken we nog steeds een smartphone?
0: Ik denk het eerste.
1: Een smartphone moet 5 jaar mee kunnen, of dan hebben onze toestellen hun beste tijd wel gehad.
0: Ik denk dat ze wel mee moeten kunnen, maar ook wel een beetje tweede.
1: Een dikke bonus voor elke enkel de chipmedewerkers van Samsung. Terecht of oneerlijk?
0: Ik denk wel. Ja, ik weet niet. Vind ik een moeilijke.
1: Dus je moet kiezen.
0: Ik mag daar ook verder eigenlijk niet echt uitspraken over doen.
1: Oké. Mijn wasmachine, droger, stofzuiger, koelkast, televisie en telefoon zijn van Samsung. Of ik heb stiekem ook nog andere merken in huis.
0: Ik heb wel een aantal Samsung-producten, maar nog niet alles.
1: Dus ook stiekem een paar andere merken in
0: huis. De wasmachine moet binnenkort vervangen worden, dus dan weten we wat voor merk dat wordt.
1: De gast is Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatieactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou Nicole, ik hoef jou niet uit te leggen welk dilemma extra pijn deed. Toch? Of wil je er eentje uitlichten zelf?
0: Van deze dilemma's?
1: Ja.
0: Ik denk dat... Wat was het eerste dilemma ook alweer?
1: De eindverantwoordelijkheid. Die gaf
0: je
1: aan.
0: Ja, de eindverantwoordelijkheid. 50-50. Ja, inderdaad. Ik denk dat het soms wel een interessant veld is waar we ons in begeven. Want we hebben natuurlijk, te maken met een heel groot bedrijf. Vijfde merk, zegt Interbrand.
1: Ja.
0: Wereldwijd. Ja, zeker.
1: Qua merkwaarde, toch?
0: Qua merkwaarde, ja. Dus we hebben natuurlijk grote invloed van Korea. En ook vooral op het merk zelf. Merkidentiteit, maar ook op de producten. En alles wat er... de positionering van de producten. Maar wat ik wel heel leuk vind bij Samsung is dat we nog wel... zeker wat ik al zei, 50-50. Ook wel voor een groot deel gewoon ons eigen beleid kunnen voeren hier. Onze eigen campagnes, activiteiten met influencers. Pers, alles ook nog wel zelf kunnen doen, ook op social. Dus het is wel echt 50-50.
1: Als ik jou hoor praten over lokaal beleid, eigen campagnes, influencers, dan zie ik jou een beetje beginnen op te fleuren.
0: Ja.
1: Heb jij iets waarvan je zegt, daar ben ik nou heel erg trots op, waar we nu mee bezig zijn?
0: Ja, ik ben zeker wel trots op een aantal dingen. Nou, we hebben het al gehad over CRM. Sowieso het laatste jaar hebben we er ook wel weer heel veel slagen in gemaakt. Maar ook zeker onze hele social media benadering. Waarin we juist, we krijgen ook daar heel veel content vanuit Korea. Maar we hebben daar ook wel echt onze lokale approach, benadering. Waarin we veel meer authentiek, veel meer op thema's die hier spelen. Met een knipoog, met een fun factor. Toch op die manier ons merk wel echt meer karakter geven. En daar ben ik wel echt trots op.
1: Leuk. En het WK, dat doen jullie ook het een en ander. Volgens mij werk je ook veel samen met influencers.
0: Ja.
1: Ik zag een hele bekende voetballer nog langskomen in jullie commercials.
0: Ja.
1: Wat zijn je verwachtingen daarvan? Waarom is zo'n partnership zo belangrijk? Want het is WK en ik kan me voorstellen dat dit soort campagnes toch internationaal worden aangestuurd.
0: We hebben natuurlijk een partnership. Het is een Europees partnership met Thierry Henry gelanceerd.
1: Die wilde ik noemen, ja.
0: Ja. wat voor ons vooral heel belangrijk is. Kijk, iedereen kent Samsung al. We zitten niet meer op merkbekendheid. We zitten echt meer op merkbeleving. En op die manier, met behulp van Thierry Henry, willen we natuurlijk veel meer laten zien waar ons merk voor staat. En een beetje hulp om dat aan de mensen te brengen. Daarnaast doen we ook heel veel activiteiten daaromheen om echt die beleving te verbeteren. Dus dat is eigenlijk waar wij ons op richten.
1: Leuk. Dan nog even over loyaliteit, want dat zit ook in jouw portefeuille. Je noemde al van, ja, we hebben natuurlijk onze eigen members database. Daar zitten wij op heel veel data. Ja, dan ben ik benieuwd van, als je dus weet wanneer mensen een product hebben gekocht, hoe werkt dat dan dat je mensen gaat triggeren om wanneer het nou eigenlijk tijd is om weer een nieuw product te kopen? Want aan de ene kant geef je bij de dilemma's aan van ja, 5 jaar, dat moet op zich wel kunnen. Maar het is natuurlijk ook, ik begrijp ook, marketing is natuurlijk ook verantwoordelijk voor natuurlijk het stimuleren van de verkoop. Hè, zorgen voor klantgroei. Wanneer gaat nou die trigger af dat mensen moeten upgraden naar een nieuw telefoon?
0: Ja, we hebben daar natuurlijk allemaal datamodellen voor. Dus we weten eigenlijk over het algemeen wel wanneer het de grootste kans is dat mobiele telefoongebruikers weer willen upgraden of misschien een ander product erbij willen kopen, meer cross-sellen. Of wanneer bijvoorbeeld tv-gebruikers weer aan de beurt zijn om een nieuwe tv te kopen. En dat weten we ondertussen best wel goed.
1: Dus. Nou, hoe zit een beetje die data eruit? De gemiddelde Nederlander, hoe lang doet hij met zijn telefoon?
0: Nou, tussen de 1 en 2 jaar.
1: Zo kort?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, en het heeft toch wel echt ook te maken met innovatie. Dus het gaat gewoon allemaal heel snel. Ja. Je wilt toch weer meer nieuwe snufjes in je telefoon. Dus en aan de tv-kant weten we dat ergens tussen de 4 en 5 jaar... dat is wel maximaal. En als je dan ook nog een World Cup, een WK of een EK hebt, dan gaat het vaak nog iets sneller. Dan
1: gaat het nog iets harder. Want ik zag ook, jullie bieden natuurlijk ook jullie televisies. Je hebt allerlei deals, hè? Dus jullie werken samen met retailers, maar jullie bieden ook jullie televisies aan via jullie eigen kanaal, via jullie eigen webshop.
0: Ja.
1: Daar sturen jullie dus ook gericht op, hè, met zo'n WK-campagne. Dan zet je ook een aantal producten heel expliciet in de verkoop.
0: Ja, we werken natuurlijk heel nauw samen met onze retailers daarin. In de zin van welke producten we. Want we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld op tv's een hele brede scala aan producten. Dus we kijken altijd van welke producten gaan we samen met onze retailers in de markt zetten.
1: Ja, nog even terug naar je opmerking over, want dat triggert mij toch wel. Want je zegt van ja, gemiddeld, nou een jaar, misschien 1,5 jaar zijn mensen alweer toe aan een nieuwe telefoon. Het heeft te maken met innovatie. Maar dan denk ik, oh, lithium, alle producten die, of de hoe noem je dat? De grondstoffen, dat is het woord wat ik zocht, wat nodig is om uiteindelijk die telefoons te maken. Ja, die zijn super schaars, worden alleen maar schaars, dus ook geopolitiek. Dan denk je, ja, hoe lang kan dit nog doorgaan? Hè? Deze reis van, het is natuurlijk niet heel erg duurzaam.
0: Ja, kijk, telefoons en andere producten gaan natuurlijk wel langer mee. Vandaar dat er natuurlijk best een hoge resale value zit op de waarde van het opnieuw doorverkopen van je telefoon. Ja. Of andere producten. Dus dat is natuurlijk wat je ook wel ziet in de markt. Wat steeds groter wordt. Tweedehands, om maar zo te zeggen. Ja, maar nog refabbed. Ja.
1: Faciliteren jullie daar ook in?
0: Nou, we zijn daar wel. We werken daar wel ook op samen, inderdaad.
1: Ja.
0: Dus je kunt wel je telefoon ook inruilen als je een nieuwe koopt. En dan krijg je ook een bepaalde waarde voor terug.
1: Ja.
0: Dus op die manier proberen we natuurlijk ook meer duurzaam te zijn. En ook, we weten dat die telefoon het nog eigenlijk heel goed doet. Ja. Dus kunnen we een beetje doorverkopen aan.
1: Het probleem is vaak ook de batterij. Hè, dat de batterij er op een gegeven moment mee uitscheidt. Dan als die onder de 80% is, dan wordt het tijd om een nieuwe te nemen. Heb ik me laten vertellen. Of is dat een broodje aap?
0: Nou, ik denk dat ook batterijen steeds beter worden.
1: Oké. Mooi. Ik wil met jou naar de estafettevraag. Want in onze vorige aflevering was de gast Laurens-Jan Duvignot. En hij is directeur Beauty and Wellbeing bij Unilever. En met hem sprak ik onder andere over de reorganisatie bij Unilever. Hè. Dus na de afsplitsing van Magnum is ook aangekondigd dat hele voedingsdivisie apart wordt gezegd. Ja, dan blijft dan nog de beauty en haarverzorgingslijn en persoonlijke homecare blijft dan over. Ja. En hij had een leuke vraag voor jou.
2: En wat mij gelijk opviel is dat het eigenlijk heel goed gaat met Samsung. Dus ze hebben een hele succesvolle Q1 afgesloten. Omzet records verbroken. Maar toen ik wat verder ging zoeken, was dat met name gedreven door AI. Hoe kan het eigenlijk anders? En met name eigenlijk alle producten die door de consumenten gebruikt worden, hebben het best wel zwaar. Mm. Met name vanuit een stukje winstgevendheid. Dus mijn vraag naar haar zou eigenlijk zijn, wat betekent dat voor puur de marketing-executie van Samsung Benelux?
1: Nou, allereerst even, herken je het beeld wat Laurens-Jan schetst?
0: Ja, natuurlijk. We zien natuurlijk in de hele chipmarkt die de prijs omhoog. En wat natuurlijk in principe een beetje platgeslagen door AI komt. die de prijs omhoog drijven. Dat zien we dus ook allemaal.
1: En hij noemt ook expliciet dus de consumentendivisie. Hè, dus dat wat lastiger is, hè, de consumentenproducten. Er loopt wat achter qua winstgevendheid. Is dat ook een herkenbaar beeld?
0: Ja, is iets waar ik eigenlijk lokaal niet heel veel over kan zeggen. Maar als je dat in onze global cijfers heeft gezien, dan...
1: Dan moet dat kloppen.
0: Dan moet dat kloppen.
1: Maar dan even de vraag van, ja, als die global cijfers kloppen, nou, daar gaan we dan vanuit, dan moet je er natuurlijk lokaal iets mee. Dus wat betekent dat voor de marketing-executie? Heeft dat invloed op jullie strategie?
0: Ja, zeker. Niet alleen dat, maar eigenlijk sowieso is Samsung wel eigenlijk op een moment waarin we, nou ja, ik heb het net al een beetje gezegd, waarmee we veel meer bezig zijn met onze merkbeleving. Dus echt meer ook de perceptie van het merk. En de waarde die daaraan toegekend wordt. Dus we hebben natuurlijk heel veel producten, maar uiteindelijk is het één merk. Dus hoe creëer je die connectie met mensen, met je merk? Dus dat is waar wij eigenlijk dit jaar vooral ook weer extra mee bezig zijn. Dus hoe doen we dat? Ja, dat doen we dus eigenlijk vooral met Green Heritage. Dus we proberen echt veel meer die link te maken met Green Heritage, om te laten zien dat het wel echt ook qua innovatie, qua betrouwbaarheid, echt meer op die manier die connectie gemaakt wordt. En ook met allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld onze servicepropositie, om op die manier die betrouwbaarheid en ook gewoon de perceptie van het merk omhoog te tillen, waardoor de waarde ook vergroot.
1: Mooi, we vliegen door de tijd. Ik heb hier nog heel veel te vragen. Nico,
0: dat gaat snel.
1: Ik moet echt afronden. Maar gelukkig hebben we natuurlijk de podcastversie. Voor nu wil ik jou danken voor je komst. Nicole Rosanella, verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van Samsung binnen de Benelux. Nou ja, ik zeg, ja, ik wil natuurlijk veel meer horen van Nicole. Dat kan natuurlijk in de podcastversie. Dan praten we nog even door over dat wereldkampioenschap voetbal. En natuurlijk ook omdat het een belangrijke moment is voor Samsung. Ik hoop dat je over 2 weken weer luistert. Ja, dan gaan we iets leuks doen. De eerste aflevering van de CMO Talk Summer School, waarin ik over de hele zomer in 3 afleveringen... iedere keer 2 marketinghoogleraren interview over de laatste stand van het marketingvak. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Voor nu dank en tot de volgende.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
5: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
6: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
7: En Arjan Elbers.
8: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
4: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
5: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. BNR Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde daden gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus dicht Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
13: Dit moet dus ons en ons is de Europese economie blijkbaar gaan redden. Nou,
14: ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
13: In Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc. is er.
14: Een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
15: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken. Dat is niet zo. Wij lossen ze op.
13: Nou, bewijs het maar eens dan.
14: Ja, precies.
0: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU-INC. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar één duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader ervoor zorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig, maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
7: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
16: Dag Rens, dankjewel.
0: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU-INC. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook mee bemoeien?
16: Omdat het over geld gaat en de economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij het grote plaatje, lijkt mij zo.
0: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
14: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
0: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieuze poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
16: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU-INC is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
0: Han, hoe kijk jij naar dit plan?
14: Ja, dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
0: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
14: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
0: Edin, wat wil jij weten?
16: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
0: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
17: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
0: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27
7: G20-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
15: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was, is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
7: Ja.
15: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
7: Was helemaal niet jouw kop.
15: Nee, koppen die zijn niet door auteurs worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk, dat vind ik heel prettig.
7: Ja, precies. Nou, het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan, maar oké. Okay. Dus bij jou in het artikel was het de vraag, is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
15: Ja, of is het inderdaad, het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
7: Ja.
15: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
7: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht, dus jij komt vast en zeker ook weer heel wat, zeg maar, Europese bedrijven tegen, die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
15: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. Waar willen we als landen over gaan en wat laten we over aan Europa? Als je kijkt naar Nederlandse ondernemers, die zijn eigenlijk verwend, wat mij betreft. Hmm. Dus ik denk dat je in Nederland heel flexibel, makkelijk, duidelijk een BV kunt oprichten. De BV is al zo aantrekkelijk dat ook ondernemers elsewhere, dus bijvoorbeeld uit Italië, waar het allemaal wat stroperiger gaat en minder flexibel is, juist naar Nederland komen voor die Nederlandse BV of zelfs ook NV.
7: Ah, oké, okay, dus wij zijn verwend. Bij ons kan je met weinig kapitaal heel snel een BV oprichten.
15: Zo is het. 48 uur, daar draaien wij onze hand niet voor om. Ah. Wil jij een BV, dan kun je meekomen en heb je vanmiddag een BV.
7: Ja, en is dat dan in de rest van Europa zoveel moeilijker?
15: Dat ligt eraan. Je ziet in Duitsland ook wel reacties op het voorstel die een beetje gelijkluidend zijn. Namelijk, wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
7: Ja, beetje landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
15: is een voorbeeld.
7: Ja.
16: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben, ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben? Dus daar ligt het echt niet aan.
7: Nee.
16: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
7: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
15: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU-INC is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU-INC zijn.
7: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op wat ze in Amerika met Delaware hebben gedaan. Is het een soort copy-paste van Delaware, dit, of niet?
15: Nou ja, wel wat betreft de naam. Hè. Er is ook wel, sommigen vinden de EU-INC echt prachtig, want die denken, hè, dat is lekker stevig, EU en dan ook INC. Hè. Anderen zeggen, waar is Europa gebleven? Europa kent helemaal geen EU, hè, geen INC. Mm-hmm. Maar de vergelijking met Delaware komt denk ik neer op, we willen een krachtig vennootschapsrecht, waarbij je gemakkelijk kunt ondernemen. Daarom, ik ben het ook heel erg eens met Edin, die zegt, we moeten het ondernemen gemakkelijk maken. En waar zit hem dat nou juist in? Dus ga eens kijken naar dat probleem. Als je het vergelijkt met Delaware, dan is een van de opvallende zaken, dat is niet supranationaal, dat is Delaware.
7: Ja.
15: Wat maakt Delaware aantrekkelijk? Nou, dat zou je aan ondernemers moeten vragen, maar vanuit mijn perspectief is het een heel bekende rechtsvorm. met eenduidige regels en ook veel mensen die rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
7: Ja.
15: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
7: Han, wat wil jij zeggen?
14: Ja, daar wil ik graag op inhaken. Want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU Inc. is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan. En dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
15: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
7: Ja, ja, en bij de EU Inc. is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU Inc., dan moet je naar de Italiaanse rechter. Is het dan zo of niet?
15: Als je een Italiaanse Inc. hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
16: Maar je hebt dus... We hebben het over het oprichten van een forum, EU Inc. in dit geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten daar is altijd oneenigheid over, dan ga je dan naar de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen, je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
7: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware en het verschil tussen EU Inc. of niet?
14: Ja, voorlopig wel. Maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
7: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU Inc. worden geregeld is, je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen. En dat wordt pas belast als je die opties verkoopt. En ze doen mee. Kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
15: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
7: Ja, ja.
15: Voor flexibiliteit.
7: Ja,
16: ja. Ah. Ja, maar in je intro, Rens, heb jij gezegd, en ik citeer jou, want dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen, te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen, lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
7: Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt, joh, als je het zo in simpel wil hebben, het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
15: Op dit moment is er nog geen EU Inc. Nee. En zoals het voorstel nu luidt, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers.
7: Nee.
15: Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met het meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken, wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers? Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
7: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
16: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben beziggehouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken, concurrerender te maken, inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben, dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU, als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing, ja, dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan, maar wat, in plaats van EU Inc. gaan oprichten.
18: Ja, okay, okay. Maar kun je daar dan nog concreter, misschien Han, ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op, maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
16: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken.
18: Mm-hmm.
16: Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo, ja, maar je diploma wordt gewoon niet erkend.
18: Ja. Oké, dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
14: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of. En je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is een bedrijf starten, dat gaat nog wel, maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we een kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessieve regelgeving. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
18: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Nou, dan, dus dat we een soort deduction hebben, een soort een korting hebben op de waardering, ja, omdat dat onduidelijk is.
14: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. Kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dan dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
18: Ja, dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
14: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
18: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
15: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, het moet concurrerender. Ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving.
18: Mm-hmm.
15: Dus EU Inc. Ik vraag me dat af. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Het heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
7: Begin deze eeuw, volgens mij.
15: Ja, zelfs al langer geleden zijn. Meer dan 150 jaar geleden.
16: Dus eigenlijk heeft dit het 29e regime.
7: Het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap. Ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het.
15: Ja.
16: Dat zit zo. Een beetje.
7: Ja, nou ja, er is dus een ik kwam een lijstje van 20 bedrijven ongeveer. Ja. Helpt dat dan niet? Of is dat niet voldoende dan?
15: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk. Maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan? Ja. Wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar. Ja. Voordat je iets nieuws gaat bedenken.
7: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Kremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks van jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
7: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: 70. In alle drie de gevallen een file van 15 minuten. Dan een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag bij afrit De Meern bij Utrecht. Vanaf Houten 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 5 kilometer en 50 minuten vertraging.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren drie meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de daden gingen vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde daden gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10:00 begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En in drie Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: Ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden.
6: In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn.
5: En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen denk ik veel ondernemers ook zo slecht.
7: Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en Titus van Dijk richten in 2020 Tony Media op. Een podcastproductiebedrijf. Bekend van de Zelfs-podcast en Geuze en Gorgels onder meer. Het wordt meteen een succes en dat ziet ook het grote Podimo uit Denemarken. Hun CEO wil het op een akkoordje gooien. Dit bedrag, geen adviseurs, geen juristen, geen gedoe. Tja, wat zou jij doen? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast heet Titus van Dijk. Die vertelt over het moment waarop hij besefte: dit wordt de deal van mijn leven.
5: Nou, dat was toen ik de IJsbreker, het café-restaurant aan de Amstel, uitgelopen kwam.
8: In Amsterdam?
5: In Amsterdam. En daar had ik net met de Deense CEO van Podimo een kopje koffie gedronken. Die eigenlijk tijdens dat kopje koffie achterop een bierveeltje de hele deal wilde beklinken. Terwijl ik nog niet eens wist dat ik het bedrijf zou gaan verkopen. Toen liep ik eruit en toen dacht ik, misschien gaat dit wel wat worden als het nu al zo snel gaat. Uiteindelijk duurde het nog hartstikke lang, maar dat was wel het eerste moment.
6: Toen jullie dat bedrijf begonnen, had je toen al in je hoofd om er mogelijk ook ooit een exit mee te gaan maken?
5: Nee, zeker niet. We zijn begonnen met Sander Schimmelpennink, Jaap Rezema en ik. En heel snel zijn er twee andere kleine aandeelhouders bijgekomen, Tim en Pepe. Eigenlijk met hun twee heb ik ook het bedrijf geleid. En vanaf moment één hebben wij met z'n drieën tegen elkaar gezegd,

0: beginnen dit bedrijf om de allerleukste baan voor onszelf te creëren. En dat hebben we echt de eerste paar jaar heel erg aangehouden.
1: Dat lijkt me een heel goed uitgangspunt.
0: Dat vinden wij ook. We verschillen nog wel de meningen, zoals bij ons bedrijf, over wat de leukste baan is. Want wij drie vonden de leukste baan: je moet gezellig met elkaar een biertje kunnen drinken.
1: Ja.
0: Maar je moet ook rete ambitieus zijn en heel hard groeien. En dat vonden wij ook heel leuk. En ik denk dat dat toch zeker voor relatief jonge mensen, dat er ook echt bij de leukste baan hoort. Als er heel veel uitdaging in zit. En dat hebben we wel geforceerd.
1: Hey, want dat harde groeien, dat gebeurde ook. Hè? 2020 opgericht en die jaren erna hadden jullie flink de wind in de zeilen. Terwijl er ook podcastbedrijven waren die in dezelfde periode zijn opgericht. En het niet hebben gehaald. Wat zorgde er nou voor dat jullie die turbo konden aanzetten?
0: Ik denk twee dingen. Ten eerste, we hadden momentum, niet alleen met de markt, corona, maar ook met Sander en Jaap en eigenlijk toegang tot heel veel bekende Nederlanders met wie we podcast konden maken. Aan de andere kant, en dat is denk ik het grootste verschil geweest met andere podcastbedrijven, hebben wij een mooi imago gecreëerd van: het is een soort van rock and roll bij Tony. En als je daar binnenkwam, dan kwam je er al heel snel achter: nee, dit zijn echt een stelletje nerds die het vooral heel goed regelen. En wij hebben ongelooflijk veel gefocust op een hele efficiënte operatie neerzetten. Dat is iets minder sexy, maar dat heeft ons wel zeker in die beginjaren met vrij dunne marges er echt doorheen getrokken.
2: Wat was de rolverdeling tussen jullie drieën?
0: Dan heb je het over mij, Tim en Pep?
2: Jij en Sander en Jaap.
0: Sander en Jaap waren uithangbord en ik moest gewoon regelen dat het bedrijf er einde.
2: Dat was eigenlijk mijn enige rol.
0: En zij maken natuurlijk ook podcasts. Hè. Dus met de zelfspodcast is natuurlijk wel de grote motor geweest van het bedrijf. Maar daar waren ze presentator. Ja. Maar het zijn beide geen personen die actief, operationeel
2: Je lacht erom, beter niet zelfs misschien? Of?
0: Ik denk wel dat het grote nadeel van ze was dat ze in principe niks konden in een bedrijf, maar het grote voordeel was wel dat ze dat beseften. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je met grote aandeelhouders zit die eigenlijk een idee bij iets hebben terwijl je een ander idee hebt. En zij hebben mij altijd het volste vertrouwen gegeven om te doen en laten wat ik wilde met dat bedrijf. Terwijl ze wel met z'n tweeën 60% van de aandelen hadden. Dus dat was heel fijn. Soms dacht ik wel, kunnen jullie niet één keer je laptop openklappen hier? Ja, maar dat zat er gewoon niet.
1: Misschien één dag voor zittetje minder. En
0: wie weet.
1: Kom eens bij zo'n
2: MT-vergadering.
1: Ja, bijvoorbeeld. Toch wist jij al vrij snel, hè, want we hebben het over die eerste jaren. Jullie hadden zoals gezegd, jullie gingen als een raket. De volgende stap zetten, dat gaat ons niet alleen lukken. Kun jij het eerste gesprek met een geïnteresseerde partij, een overnamepartij, nog herinneren?
0: Nou ja, kijk, we hebben met Podimo, dat was in principe het eerste gesprek. Die kwamen echt al na twee jaar aankloppen.
1: Want daar deden jullie al zaken mee, hè?
0: Ja, dus toen hebben dat gesprek is ook, dat was meteen: kunnen wij niet investeren en misschien wel zelfs praten over een overname. En toen ik weet nog dat ik daar zat met Morten, een CEO. En ik wist ook nog niet wat Podimo was. En ik dacht, gaat dit bedrijf überhaupt bewerken? Maar ik dacht vooral, what the fuck, we zijn net bezig. Het begint nu leuk te worden. Maar dat was, toen dacht ik al, na twee jaar. We zitten hier met 10 man en minstens ook 10 stagiaires. En dat is het bedrijf, wat wil je kopen? Toen hebben we met hun een deal gesloten. Een content deal waarin we veel podcasts maakten die zij licenseerden. En ook nieuwe podcasts voor hun ontwikkelden. En in die tussentijd hebben ze wel al paar keer aangeklopt, waar wij toen wederom de boot hebben afgehouden. Ja. Omdat wij niet aan hun verkocht
1: In die tussentijd worden. Heb je ook nog met andere partijen gesproken. In Cannes onder meer, waar jij was om een soort tv-tak op te tuigen.
0: Ja, toen was een soort van perfect storm. Want toen werden we 4 jaar na oprichting benaderd door 2 verschillende partijen, waarvan eentje in Cannes, waar ik echt van omvergeblazen was. Wij hadden grote tv-ambities en toen zat ik daar te lunchen met een CEO waarvan ik überhaupt dacht, waarom wil hij met mij lunchen?
1: Als je in Cannes zaken wil doen, dan ga je lunchen, hè? Daar op die boulevard.
0: Ja, precies. Maar ik weet niet. Ik voelde me toen, misschien zou ik me nog steeds wat nederiger moeten voelen, maar toen voelde ik me echt nog echt van, ik ben hier de allerjongste in Cannes, waarom wil deze vet met mij lunchen? En ik was een soort van helemaal wauw. En toen na 10 minuten was hij ook helemaal niet meer geïnteresseerd in mij. Zei hij al, dan kunnen we niet praten over een potentiële, zoals dat dan altijd gaat, ze zeggen nooit een overname. Ze zeggen altijd een potentiële investering in je bedrijf.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Toen was ik wel shocked. En toen vrij snel daarna kwam een andere partij. En toen in die tussentijd kwam Podimo voor de zoveelste keer. En toen dachten we, als er 3 partijen iets van je willen, moeten we misschien toch een keertje gaan nadenken.
2: Dus toen dacht je, we zijn misschien wel wat vroeg, maar laten we toch maar verkennen.
0: Ja en nee, want ik moet wel zeggen, het is niet dat het alleen maar doordat zij erom vroegen dat wij dit zijn gaan doen. Wij hebben een onwijs leuke club neergezet, al zeg ik het zelf, met heel veel ambitieuze mensen. We hebben toen in 4 jaar tijd elk jaar bizarre groei meegemaakt. Elke keer, of het nou een tv-tak oprichten was, onze hele social strategie uitbouwen, een podcast met de koning maken was. Elk jaar gebeurde er iets waarvan iedereen dacht, what the fuck, dit is jaar nog gekker dan vorig jaar. En we zagen wel, gaan we die groei door kunnen zetten in dit landschap? En kunnen we dat alleen? Er waren een aantal grote risico's. We hadden een businessmodel dat ook alleen maar op de advertentiemarkt gefocust was. Dus we zaten wel al van die volgende stap. In bepaalde vorm of mate hebben we waarschijnlijk een partner voor nodig. En toen kwam dit ook tegelijkertijd.
1: En toen ben jij weer in gesprek gegaan met Podimo.
0: Ja.
1: En dan moet je misschien even zeggen, Podimo wordt geleid door een Deen, maar dat is een soort viking, hè? Want als, voor wie hem gezien heeft, nou ja, ik zou zeggen, google hem even en kijk bij afbeeldingen. Het is echt een viking.
0: Ja, ja. Je
1: twee wordt, bij twee.
0: Twee bij twee, baard. Grote baard, een lage stem. Je wordt, hij is heel lief, maar als je dat niet weet, word je wel vrij bang van hem. Ja,
1: Morten Quist Stroombe.
0: Zeker. En die is nu 39 en dit is zijn 7e bedrijf. De vorige 6 heeft hij al verkocht. Toen dacht ik ook, ik was best trots wat we met Tony aan het doen waren. Maar,
1: En hij kwam naar Nederland. Of althans, hij belde jou en hij zegt, Titus, ben je thuis? Zit je op kantoor? Wij komen eraan.
0: Ja.
1: Wij willen met jou een gesprek.
0: Toen ja, en toen werd hij weer serieus. Want wat ik al meerdere malen tegen hem had gezegd, Morten, wij vinden onszelf geen podcastbedrijf. Wij zeggen altijd bij Tony Media, wij bouwen merken, geen podcast. Dat is veel meer dan alleen audio. En wij willen niet door jullie worden opgeslokt en dat we alleen podcast maken die achter een betaalmuur verdwijnen. En toen zei Morten, nou, dat is helemaal prima, want we zijn een pivot aan het maken met het bedrijf waarin we eigenlijk ook in elk land een studio, zoals zij dat dan noemen, dus eigenlijk een productiehuis willen hebben, wat IP exploiteert op veel meer manieren dan het abonnementsmodel. En toen zijn we weer in gesprek gegaan.
1: En ik kan me zo voorstellen, ja, Podimo associeer ik heel erg met een podcastproductiebedrijf. Zei hij dat nu om jou aan boord te krijgen? Of was dit echt al de strategie die zij hadden uitgestippeld?
0: Nou, dit was precies mijn gedachte toen. Ik dacht ook, ja, Morten.
1: Dit is wel heel erg.
0: Dit is wel heel toevallig. En toen, daarom hebben we daar eerst nog heel lang over gepraat. Zijn er ook nog allemaal andere mensen ingevlogen. Wat ook voor ons een druppel was, was dat zij toen daadwerkelijk dag en nacht een podcastproductiebedrijf wat zij eerder hadden overgenomen in Nederland, gingen integreren, dus echt weer los gingen trekken, zodat dat ook een losstaand bedrijf was met een losstaand merk. En toen langzamerhand hebben ze ons wel overtuigd dat wij eigenlijk, en dat is natuurlijk de klassieke fout die veel ondernemers maken als je het overnemen, maar konden blijven doen wat we deden. En daar zijn wij toen wel in gaan geloven. Dat wij eigenlijk nog steeds dezelfde rol konden hebben in de markt als dat we de afgelopen 4 jaar hadden gedaan.

0: En zo beginnen de echte gesprekken met Podimo. Amper 4 jaar nadat hij zijn bedrijf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, stort Tieten zich in het spel van onderhandelingen. Van het samenstellen van een dealteam tot het tekenen van de NDA en het boekenonderzoek. Maar echt leuk? Nee.
1: Ik vond dat de minst leuke periode uit mijn tijd bij Tony. En dat komt, denk ik, ik vind het ook best logisch. Ik vind het heel leuk om een bedrijf te bouwen en
0: te leiden. Jij lijkt mij enorm creatief.
1: Ja, en die creativiteit die vind je niet echt terug in allemaal calls met advocaten, nee. Maar ik voelde me ook heel erg gedistanceerd van het bedrijf. Omdat alles gebeurt in achterkamertjes. Je bent alleen met een heel select groepje daarmee bezig. Ik was heel weinig op kantoor. Ik vond dat niet...
2: Kon je er open over zijn intern? Of heb je het afgescheiden gehouden van de meeste collega's?
1: Ja, van iedereen afgescheiden, behalve dus van de aandeelhouders. En toen hebben we wel een aantal maanden voordat de deal uiteindelijk beklonken werd, hebben we het MT ingelicht. Maar dat was
0: geen leuke periode.
1: Nee, ik vond dat. Ik was echt daarna ook heel blij toen het gedaan was. Dat ik gewoon weer. Ik voelde echt weer alsof ik aan het werk kon.
0: Ja, merk jij dit vaker, David? Dat ondernemers er eigenlijk geen reet aan vinden?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk het tegenovergestelde. Ze vinden het wel altijd ongelooflijk heftig en spannend en slapen slecht, letterlijk. Hè? Maar uiteindelijk zijn veel ondernemers in mijn ervaring ook wel goed in dit spel. En vinden het ook heel erg leuk. En als het dan klaar is, hebben ze ook een mooi gevoel van euforie.
0: Ja, ik hoor hier iemand zeggen. Die zegt, ja, ik zit in urenlange calls met allerlei advocaten die soms taal bezigen, waarvan jij ook denkt van waar hebben ze het in godesnaam over?
2: Maar laat ik het zo zeggen. In iedere deal zijn er fases waarbij de ondernemers er helemaal klaar mee zijn. En die fases kunnen wat langer duren of die kunnen wat korter duren. En dat zijn zeker de fases rond het boekenonderzoek en bij het schrijven van de contracten en de eindeloze gesprekken erover. Ik weet niet of je dat herkent, Titus, maar dat voelt vaak aan als van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? We hebben het over situaties die nooit gaan gebeuren. Precies. En waarom hebben we het hier al 2 uur over?
0: Ja, voor de luisteraars, Titus, die zijn hoofd gaat heen en weer nu. Dus het is herkenbaar.
1: Ik geloof zelf niet, al hebben wij heel veel contracten rondom intellectueel eigendom, dus dat ik wel zeggen, maar ik geloof in principe niet heel erg in contracten. Je komt er altijd wel uit. En nu ging het echt over dingen waarvan ik denk, ja, in geen 100 jaar dat dit gaat gebeuren, maar daar moeten we dan wel heel veel over praten. Dan moeten we er ook nog 2 uur over praten met 10 mensen die allemaal 600 euro per uur kosten, waarvan ik denk, ja jongens,
0: wat zitten we hier te doen? Als het aan Morten had gelegen, de Viking uit Denemarken, hadden jullie dit hele proces op een namiddagje met een biertje in de ijsbreker, daar hebben we hem weer, alvast kunnen afhandelen.
1: Ja, en dat ik moet ook wel zeggen dat dat een van de redenen was waardoor ik veel meer gecharmeerd raakte van Podimo. Dat Morten heeft tegen mij gezegd, en dan kom ik zo op dat bierveeltje, maar die heeft vanaf het begin al gezegd, Titus, ik weet dat jij een hekel hebt aan corporates. We hebben ook met investeringsmaatschappijen gepraat. Private equity ook niet leuk. Ik wilde echt met een stratege in zee. En hij zei, wij bestaan 1 jaar langer dan jullie. We zijn nu proberen de wereld te veroveren. Iedereen in onze board zijn allemaal ondernemers. En dat, ik dacht ook, het zijn allemaal een beetje verkoopverhalen. Toen zat ik bij hem met de ijsbreker. En toen zei hij echt, waarom gaan we nu het hele proces in?
0: Want even voor de goede orde, hij had jou gebeld. Kom je bier drinken? En jullie zaten dus in dat Amsterdamse café.
1: Ja.
0: En hij zei letterlijk tegen jou van, joh, laten we dit hele proces skippen. We gaan het nu hier met z'n tweeën regelen.
1: Ja, en ik dacht echt, ik had van, want wij hadden toen wel net een adviseur in de hand genomen. En iedereen had echt gezegd, Titus, want ik heb nog wel eens een handje van binnen ons bedrijf om gewoon mijn eigen te trekken. Die zei, nee Titus, je moet dit gestructureerd doen. Dit gaat over heel veel geld. Het gaat over verschillende aandeelhouders. Dus je mag niks daar zeggen, niks doen, et cetera. En toen zei Morten, eigenlijk precies hoe ik ook het liefst gewoon een deal doe, van ja, jongens, hij ging nog helemaal, ik zei van, hoe gaat dat dan? En hij zei tegen mij, ik vond dat heel mooi, hij zei, nou, ik weet precies hoe het gaat, ik noem een prijs, dan zeg jij, nou, dat kan toch niet? Dan noem jij een prijs, dan zeg ik, nou, dat kan toch niet? En zo gaat dat nog 3 keer door, en dan hebben we een prijs, en dan moeten we daarna nog wat randvoorwaarden doen.
0: Een soort rituele dans.
1: Ja, maar ik dacht wel, oké, deze fan zal wel gewoon doorpakken, die heeft geen zin in al dat gezeik.
0: Ja, 9 maanden, of wat zal ons bijna 10 maanden, hè, duurde de onderhandeling uiteindelijk. Want jij bent die ijsbreker, je bent eruit gegaan. Je hebt gezegd, ik ga het toch maar niet doen. Is het tijdens die periode, in die periode nog een keer ingewikkeld geworden? Dat je dacht van, oei, als we er maar uit gaan komen?
1: Ja, dat, kijk, waarom het zo lang heeft geduurd is uiteindelijk niet om de onderhandeling over een prijs en ook niet over de earn-out constructie. Daar waren we vrij snel uit, daar kan je ook niet heel lang over onderhandelen. We hebben wel heel lang onderhandeld over de governance. En dat was een uiteindelijk, als ik op terugkijk, ook een rare discussie. Want ik wilde mijn bedrijf wel verkopen, maar ik wilde in principe alle zeggenschap houden. Terwijl zij ook zeiden, ja, je kunt niet 100%
0: hallo,
1: van je
0: Titus.
1: Ja, dan moet je je bedrijf niet verkopen. Maar ik was wel heel bang dat zij het op een manier kapot zouden maken. Terwijl ik denk, dat is ook niet in hun belang. En over wat dan wel en niet mag en tijdslijnen. En toen is het wel een paar keer ingewikkeld geworden. En ik moet wel zeggen dat het tot een paar keer toe het snelst is opgelost als Morten en ik elkaar uiteindelijk opzochten. Misschien door onze gedeelde haat richting advocaten.
2: Dit is eigenlijk wat ik net bedoel. Als het dan vast komt te zitten, kan het soms heel handig zijn dat koper en founder elkaar even zien en op die manier elkaar weer even vinden. Het is wel ook zaak, vind ik, dat beide partijen hun adviseurs goed instrueren. Ik heb vaker meegemaakt dat met name ook advocaten heel graag slim willen doen, daarmee het proces een beetje kunnen vertragen. En uiteindelijk is dat in niemands belang.
0: Nee. Wel, als jij kijkt naar onderwerpen die doorgaans tij zijn tijdens die onderhandelingen, is er een soort van top 3?
2: Ja, die wisselt een beetje per deal van wat je belangrijk vindt. Hè? Dus Titus zegt governance, dat gaat over, ja, heb ik zo direct nog zeggenschap over wat ik zelf kan doen? Het klopt ook helemaal wat Titus zegt, als ik kijk naar andere deals, dat de prijs en die voorwaarden zijn meestal maar een klein gedeelte van de totale tijd die je besteedt aan zo'n traject. Wat altijd gedoe is, zijn de garanties en de vrijwaringen. Stel, er is iets naars gebeurd in de tijd dat Titus nog eigenaar was en de nieuwe eigenaar zegt, ja, dat kost ons veel geld, dan willen ze dat bij je kunnen ophalen. Ik zal nu niet ingaan op hoe je dat allemaal doet, maar dat kan op 100 manieren en daar moet je elkaar zien te vinden. Maar het gaat ook vaak over lieveregelingen. Stel dat ik wegga zo direct en ik heb misschien nog een belang in het grotere geheel. Onder welke voorwaarden mag ik dan weg? Laatst om te noemen, non-compete. Stel, je bent dan weg.
0: Non-compete.
2: Oh, ja, ja, concurrentiebeding.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, concurrentiebeding. He, dus een koper besteedt heel veel geld aan het overnemen van jouw bedrijf en misschien stop jij er op een gegeven moment mee. Nou, dat is ook aan regels gebonden. Maar als je dan stopt, willen ze toch wel afspraken maken over hoe lang mag jij niet exact hetzelfde doen in ditzelfde werkveld. Want ja, als je gaat concurreren met het bedrijf dat je net hebt overgenomen, is het natuurlijk wel heel erg zuur.
0: Herken je dit hier? Is dit allemaal aan bod gekomen, Titus?
1: Nou ja, want we hebben dit niet voorbereid, maar al deze punten zijn bij ons aan bod gekomen.
0: Oké, jullie hebben elkaar niet voor de uitzending even gesproken, nee. dat helder is.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Dat onderhandelen, was jij daar, je gaf net aan, zo af en toe gingen Morten en ik, nou die appte even of die belde even, maar die onderhandelingen zelf, was jij daar altijd bij? En in hoeverre had jij daar zelf de regie in? Of liet jij dat toch over aan de M&A-adviseur en de advocaten?
1: Nou ja, dat was dan wel meer de M&A-adviseur. De advocaten kwamen later in het proces. En ik denk wel, als ik erop terugkijk, ik was gedurende het hele proces vrij onzeker of ik hier wel goed in was. Dat is waarom ik denk ook blij was toen ik gewoon weer aan het werk was. Toen dacht ik, ja, dit is voor mij meer iets wat mij past. Maar als ik erop terugkijk, denk ik, ja, dat onderhandelen, dat doe ik ook de hele tijd met alle grote contracten en partnerships vanuit mijn eigen rol. En daar had ik liever misschien meer, of het nou regie is of meer het zelfvertrouwen gehad om daar nog meer van te denken. Nee, volgens mij weet ik dit. Al is dit de eerste keer dat ik over een earn-out überhaupt praat in mijn leven. Ik weet echt wel hoe ik dat op een commerciële manier kan structureren. En ook over de prijs. Dus dat had dat zou ik echt wel ondernemers willen aanraden. Van, denk ook niet dat alle adviseurs, omdat zij dat maar zouden moeten kunnen, of een advocaat dat beter kan. Volgens mij, een aantal dingen kan je ook gewoon heel goed zelf.
2: Ja, dat herken ik heel erg bij ondernemers. Want die zijn daar vaak ook handig in. Maar zijn er dan ook zaken die je met de kennis van nu anders had willen doen?
1: Ik denk wel genoeg. Ik denk vooral dat er een paar punten zijn geweest waar ik heel principieel in ben geweest. En dan kan ik ook, of in ieder geval, ik vind dat ik dan alleen emotioneel overkom. Andere mensen kunnen denken dat ik emotioneel ben in die onderhandeling. En toen is mij wel een paar keer geadviseerd van, dat cliché van misschien scoor je hier wel mee een doelpunt, maar je wint niet de wedstrijd. En ja, die had ik misschien iets vaker, dat ik gewoon moet denken, deze moet ik laten gaan. Maar
0: choose your battles.
1: Ja, en dan dat kon ik dan weer niet. En dan liep opeens weer aan alle kanten de stress op en had ik niet moeten doen.
0: Nee. Kunnen wij naar het moment waarop de deal uiteindelijk rondkwam, En ook het moment later waarop het geld op je rekening staat?
1: Ja, ten eerste kwam de deal rond in de week voor Lowlands, een paar dagen voor Lowlands, toen kwamen we echt, hebben we getekend. En ga dan daarna niet naar Lowlands als je het die week daarna moet aankondigen. Want ik stond tot maandag op dat festival vooral feest te vieren dat het dit gebeurd was, zonder dat nog iemand het wist. En toen woensdag gingen wij alle aankondigingen doen. En het hele traject om dit goed bij je bedrijf te krijgen, goed in de media, alles. Dus toen zat ik op dinsdagavond tot 1 uur 's nachts op kantoor. En dat wil niemand na Lowlands, dat wil je sowieso niet. Nee. Doe dat niet. Het was wel trouwens een heel leuk weekend.
3: Ja, kan me voorstellen, want jij zit daar in een soort van runner's high. Ik bedoel, je hebt net de deal van je leven gesloten. Wat niemand wist dat weliswaar, maar jij loopt daar dan toch met een extra goed gevoel over dat festivalterrein.
1: Zeker, nee, dat was echt een bizarre waas van geluk. Dus dat was heel mooi. En toen een paar weken later waren wij met Tony een weekend weg. Dat doen we elk jaar met ons bedrijf. En toen zaten we in een kasteel in Limburg. En toen hadden we een hele dag met soort van zowel bier drinken als spelletjes spelen. Soort van Expeditie Robinson-achtig. En toen opeens kwam Pepe, klein aandeelhouder, naar mij en Tim toe. En die zei, jongens, kom even mee. Je moet even je bankieren-app openen.
3: Oh, daar gaan we weer. Ja, die doen ze allemaal, hè?
2: Een screenshotje gemaakt. Ja, die doen ze allemaal.
1: Nou ja, ik dacht, ik had helemaal niet... Ik stond daar in mijn zwembroek met de fluit in mijn hand. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? Toen keek je en dan denk je wel... Ja, toen hadden we wel met z'n drieën... Ik vind dat nog steeds een heel mooi moment om aan terug te denken. Dat we met z'n drieën die apps openen. Dat je denkt, ja, het is wel echt. Het staat er wel. Het is heel, heel surrealistisch.
3: Onwerkelijk ook.
1: Ja, echt heel onwerkelijk. Terwijl je er toch al 10 maanden mee bezig bent. En dan denk je, okay, it's done. Wat vet.
3: Ja. Terugkijkend op dat hele proces, je gaf al eerder aan, ja, echt heel veel plezier heb ik er niet aan beleefd. Op het laatst uiteraard wel. Wat adviseer jij ondernemers die aan het begin van zo'n traject staan?
1: Ik denk dat je een duidelijke rolverdeling moet hebben. Met het team waarmee je het oppakt. Dus wat wij hebben gezegd is dat Tim en Pepe echt het bedrijf zouden blijven runnen en dat ik me hier voornamelijk mee bezig zou houden. Maar ja, ik weet ook, David, of jij er nog tips voor hebt. Maar dat kijk, het vervelende aan onderhandelen, en eigenlijk is het, of het nou voor prijs gaat of voor andere dingen, 10 maanden een onderhandeling. En onderhandelen is iets wat nooit stopt. Je kan altijd weer nadenken over een ander zijspoor. Dus het is niet dat je je laptop dichtklapt en dan ben je klaar. En daarom slapen, denk ik, veel ondernemers ook zo slecht. Dus ik geef ook nu helemaal geen antwoord. Daar zou ik een tip voor willen van hoe, door die slechte slaap en die continue stress, dat bij mij heeft de stress zo lang geduurd dat ik pas na de verkoop opeens besefte, oh ja, dit is helemaal niet normaal hoe ik me de afgelopen jaar heb gevoeld. Zoals mijn moeder zei, ik vond je eigenlijk helemaal niet leuk het hele jaar lang. Maar dat besefte je pas daarna, omdat op een gegeven moment na 3 maanden denk je gewoon, maar dit is de status quo. Ik ben gewoon gestrest en ik slaap gewoon niet goed en ik vind het leven allemaal wat minder leuk. En als je daar, misschien moet je het gewoon vooral verkopen als je het niet echt hoeft te verkopen. Dan is het proces veel lekkerder.
3: Ja, het is niet echt een advies, maar het is meer een vraag voor de man aan de andere kant van de tafel.
2: Ik geloof er ook wel in dat je als kopers en verkopers gewoon een soort intentieafspraak maakt. Die is misschien juridisch niet waard. Maar hoe gaan we dit proces doen?
3: Hoe gaan we met elkaar om?
2: Ja, maar ook wat zijn op hoofdlijnen de timelines? En het kan best 10 maanden duren als er dingen aan de orde komen die niet soepel zijn, waar je wat van moet vinden met z'n allen. Maar het zou ook in theorie wel een heel stuk korter kunnen. En als dan een partij of de adviseurs van de partij eindeloos traineren, kun je ook zeggen, joh, we hadden toch deze gentleman's agreement. Kun jij je adviseurs alsjeblieft even terugroepen? Want we lopen uit onze eigen gemaakte planning. Ik vind dat niet prettig.
3: Maar kun je dan van tevoren een grove tijdschatting maken? Want ik bedoel, 10 maanden, maar soms duurt het misschien ook, ben je er in 10 weken uit.
2: Laat ik het zo zeggen. Gerenommeerde kopers die dit vaker doen, hebben echt wel per fase in het traject om tot een LOI te komen of een boekonderzoek te doen of de koopovereenkomst af te maken, een beeld bij hoe lang dat ongeveer duurt. En daar kun je best al, zeg maar, in een vorm van een gentleman's agreement van zeggen van, wij nemen daar grosso modo deze tijd voor. Nooit een garantie, maar daar kun je wel iets mee.
3: Was jij daar geholpen mee geweest?
1: Ja, heel erg. Maar dan dat in combinatie met iemand die daar dus heel strak op zit. Want ik vind de lastige positie van mij in dat geval, dus van een CEO die ook nog een aantal jaar daar wil blijven werken en gaat blijven werken, al is het door een earn-out. Je wil hard zijn, maar je wil ook geen ruzie maken, want je denkt ook, ja, het kan zomaar dat we volgende maand opeens gewoon partners in dit bedrijf zijn. Dus dat is wel lastig. En want wij ook, zowel onze adviseurs als de kopende partij, zei dat we binnen 3 maanden klaar zouden zijn. En het heeft 10 maanden geduurd. Dus er moet gewoon echt iemand op zitten die gewoon de hele tijd mensen aan die tijdlijn houdt.
3: Een soort regisseur dus.
1: Ja.
3: Titus van Dijk over de deal van zijn leven.
0: En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. Naast Nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
12: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
13: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
12: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
13: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
12: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
13: Op BNR en ons podcast.
14: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
16: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Harmelen. En tot slot bergingswerk op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en De Meern 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog dicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. De ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strenge regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En dat is over het ANP-nieuws.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
21: Life, liberty and the pursuit of happiness. Dat was het ideaal van de Founding Fathers die deze week precies 250 jaar geleden de Declaration of Independence ondertekende. De vrijheidsverklaring van de Verenigde Staten. Een 250 jaar later wordt die verjaardag door de meeste Amerikanen gevierd met familie, barbecues en vuurwerk. In de hoofdstad, Washington, heeft Trump zijn eigen feest met een toespraak en een kermis op de National Mall. Volgens Fox News liep het daar vol met duizenden enthousiaste Amerikanen.
22: Sometimes the pictures really don't tell the full story, because if you look behind us, you see, okay, there are a couple hundred people back there, but the truth is, when you make your way over here and you're in a wash of people.
23: There are thousands of people here, and I'll tell you what, that's with rain, with everything else going on, the fact that it is heightened security just because of the world right now. It's really an awesome crowd.
21: Ja, Jan was erbij, maar de pursuit of een groot feest was toch ver te zoeken. En terwijl Amerikanen 250 jaar onafhankelijkheid vieren, staan de idealen van de Founding Fathers ter discussie. Het Hoge Rechtshof deed deze week onder andere uitspraken over presidentiële macht. Precies een onderwerp waar de framers ooit ook het hoofd over braken. Dit is aflevering 353 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio onder het wakend oog van Jean en Luc.
24: Nou, dat klinkt gezellig. Jan Postma hier vanuit een zinderend heet en benauwd Washington DC. 39 graden vandaag. Ja, de airco staat te loeien hoor. Bernard, jij wilde het eerst nog eventjes hebben over wat jou was opgevallen, een nieuw plannetje van Donald Trump.
21: Ja, Trump wil een conventie organiseren voor de midterms. En moet ik even uitleggen, een conventie is wat wij een partijraad noemen. Dus dat gebeurt 1 keer in de 4 jaar normaal gesproken, als beide partijen officieel de kandidatuur van hun presidentskandidaat vaststellen. Dat heet dan, dat is dan wat er op zo'n conventie, zo'n partijraad gebeurt. En dat is bij presidentsverkiezingen normaal. En Trump zegt, nee, dat moeten we nu ook doen voor de midterms. Alleen, als je gaat nadenken, zeg je, ja, wat moet er dan eigenlijk worden? Wat moet er eigenlijk worden bevestigd? Want de voorverkiezingen zijn voorbij, dus we weten wie de kandidaten zijn. In dit geval dan voor de Republikeinse Partij. En dus, Jan, denk ik, maar ik hoor graag wat jij ervan vindt, dat het gewoon een truc is. En eerlijk gezegd vind ik een ontzettend slimme truc om te zeggen, ik verzin iets in Dallas. En dan jaag ik al die MAGA-vrienden in een stadion of in een convention hall. En dan maken we daar een heel groot feest. Ik hou daar een donderende speech. En iedereen die om mij geeft en van me houdt ook. En dat wordt dus één grote klappartij voor Donald Trump en de partij. En dat aan de vooravond van de verkiezingen. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar
24: toch slim.
21: Toch, ik vind het een goede stunt, vind je niet?
24: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, het is, en die gewone conventies, dat zijn natuurlijk ook allemaal inmiddels toneelstukjes. Hè, want we weten altijd ook wel wie het gaat worden. En we hopen altijd op spanning. Maar je hebt helemaal gelijk. Dit is dus echt politiek theater. Maar ik ben wel benieuwd of dit ook navolging gaat krijgen. Of de democraten ook denken van wacht eens even. Trump krijgt straks 2 dagen de aandacht tijdens die conventie. Nou, Trump heeft sowieso altijd al de aandacht. Wij moeten misschien ook wel iets doen. En hebben we straks ineens om de 2 jaar zo'n conventie.
21: Ja, dat zou.
24: Van elke 4.
21: Ja, het zou. Ga je erheen, Jan?
24: Dallas. Nou, ik wil daar heel graag. Weet je wat? Ik zou mijn ouders gaan verhuizen. Precies op die dagen zou dat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk mijn ticket half geboekt. Ik moet even een paar hele goede gesprekken gaan voeren.
21: Oké. Nou, misschien ga ik wel. We zien wel. Hey, Jan, wat is jou opgevallen?
24: Ja, ik wil toch nog even een klein beetje WK-romantiek hier naar boven halen, Bernard. Het sprookje van Amerika, zo voelen ze dat hier echt, dat gaat nog eventjes door. Ze hebben gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Ik heb letterlijk een Amerikaan de grap horen maken. Oh, wij moeten tegen 2 landen, Bosnië en Herzegovina. Dat is toch niet eerlijk? Ook een mooie Amerikaanse kijk op de wereld. Maar wat ik wel mooi vind, in deze tijden van verdeeldheid, hè, waar we het vaak over hebben, dat al die Amerikanen toch zo achter hun team staan. En het was bijvoorbeeld hier op de fanzone, op de Mol, daar kunnen allemaal mensen naar zo'n groot scherm kijken. Daar stond het echt helemaal vol. Was het echt een groot feest. En wat me ook opvalt, valt een van de liedjes die de Amerikanen verbroedert, is een liedje dat wij ook kennen. Luister hier maar eens naar een stadion vol Amerikaanse voetbalfans.

0: Mooi, hè? En dit is John Denver natuurlijk. Ja. En dit is eigenlijk het lied geworden voor het Amerikaanse team. En het werkt echt, want daar, dit lied wordt door iedereen gezongen. En dat komt volgens mij ook... Ja, het gaat over West Virginia. Dat is natuurlijk niet heel Amerika. Maar het gaat ook over thuiskomen. Het gaat over bij je familie zijn. Het is nostalgie. En ik denk wat ook wel heel mooi eraan is... dit lied snappen wij ook. Dit is ook een hit geweest in Japan, heb ik begrepen. De Fransen snappen dit ook. Ja. Dus iedereen zingt dit mee. En zolang de Amerikanen winnen, verbroedert dat al. Maar Country Roads, dat verbroedert dus ook. En ook als je verliest, want tegen de Turken verloren ze... en toen werd dit ook keihard gezongen. Ja. Dus ik vind het mooi.
1: Ja, en jammer dat John Denver zo jong overleden is. Hè? Als je dit zo...
0: Ja, vliegtuigongeluk, ja, geloof ik. Ja, toch? Ja, dat,
1: ja. Nou ja, oké. Okay. Hey.
0: Meestal ik ook meteen eventjes de romantiek een beetje doodslaan. Ik heb ook een Freddy-update. Die Duitser, waar we het ook wel een paar keer over gehad hebben... die door Amerika reist, zich zo verwonderd over alles... en waarvan we ook wel een beetje afvroegen... is dit nou echt of is dit niet echt? Hij heeft zijn account verwijderd. En daardoor denk ik, ga ik ook weer een beetje twijfelen van... oh, dit is wel een beetje apart, dat het ook ineens voorbij is. Maar het kan natuurlijk, Duitsland is uitgeschakeld. Grote teleurstelling ook voor hun, denk ik. En hij is nu echt omarmd door de Trump-regering. Er wordt zelfs gezegd door een of andere... iemand die over toerisme gaat voor de Trump-regering... dat hij naar het Witte Huis gaat komen. En dan zie je dus al die eenheid waar ik het net over had, dat stort dan ineen. En op sociale media is iedereen aan het ruzien daarover. En nou ja, wegromantiek. Dus ja, zo kan het ook gaan.
1: Ja, zo kan het ook gaan. Nou goed. Ja. Hey, Jan, het grote voetbalfeest gaat ook zonder Oranje nog een tijdje door. De Amerikanen hebben deze week nog een ander belangrijk feest. Wat heet? Namelijk het 250-jarig bestaan van het land. Op 4 juli, dat is zaterdag. Dat is een officiële, dat is altijd een vrije dag. Dus ze krijgen vrijdag vrij. Maar ze vieren het natuurlijk zaterdag. Jan, jij bent al wezen kijken naar de festiviteiten op de National Mall in Washington. Was het net zo'n groot feest als de Oranje Mars waar jij bent geweest?
0: Nou, ja, ik denk dat het meer is, als we nu een Oranje Mars zouden houden, dat is ongeveer de opkomst die ook op die National Mall is. Weinig oranje ook. Maar ja, nee, dat was was echt een rare ervaring. Er is een soort festivalterrein op de National Mall. Meerdere podia daar. Er staan een soort, ja... ik noem het maar even nep-witte huis-stijl gebouwtjes daar. Met neppilaren, gemaakt van triplex, de wit zeil eroverheen. Ook zo geschilderd met schaduw dat het net lijkt alsof er allemaal ornamentjes aan zitten. Maar dat is allemaal nep. En in die gebouwtjes heeft elke staat een soort stand. Alle 50. Een beetje als een toerismebeurs. Je kan er veel gratis pennen en sleutelhangers, dat soort dingen krijgen. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Vond ik wel heel leuk om te zien. Dan zie je dus toch cowboys voor het Capitool. Dat ziet er wel heel leuk uit.
1: Maar zit er ook een in het Witte Huis? Dus, dat vind ik wel.
0: Ja. Anyway. Ook een cowboy. Ja. Die heb ik ook. Dat is een outlaw, zullen we maar zeggen. Ja. Daar is ook wel wat sfeer, hoor. Dus ik wil het zeker niet allemaal heel negatief maken. Maar wat wel echt het meeste opvalt... er zijn zelfs Trump-supporters die dat erkennen. Dit is de mall. Dat is heel groot en wijd. En er zijn amper mensen. Dus stel je voor een groot podium, enorm grasveld... Er staan maar een paar mensen voor dat podium in de schaduw. Of die zitten op stoeltjes. Meer mensen op het podium dan op dat grasveld. Aan de overkant een toespraak van iemand van de Trump-regering... over de gevaren van vaccinatie, waarvan je ook denkt... hoort dat thuis bij zo'n verjaardag? 10 mensen staan daar te luisteren. Dus dat geeft een heel rare sfeer. Een state fair moet gezellig zijn, een gekkigheid... Een koe gemaakt van boter, waar dan iedereen foto's van maakt. Dat soort dingen, gefrituurde Snickers, Twinkies. Maar dit is echt niet goed opgezet. En wat ook zo is, dit is van de Trump-regering. Er spreken ministers, Truth Social heeft een stand... SpaceX van Elon Musk is er. Allerlei conservatieve clubjes. Het lijkt soms meer op CPAC dan op zo'n nationaal feestje. Dus veel mensen blijven weg. En dan krijg je dus dat fragmentje uit het begin. Dan moest ik echt heel erg op lachen, Fox News. Die zenden elke dag daar live uit... En die zeggen dus elke dag van... ja, maar het is veel drukker dan jullie nu denken, hoor. Als je dus zo'n leeg grasveld achter ze ziet.
1: Ja, en wat ik dan denk... als je met een camera ergens staat... en je beweert dat er meer mensen zijn... dan is het eerste wat ik als kijker denk... oh ja, laat dan eens even zien.
0: Ja.
1: Maar dat...
0: Ja, dat... Ik, We hadden het er al even in BNR De Wereld over. Hè. Dit is, ze vragen eigenlijk, don't believe your own eyes. Je ziet iets, maar geloof het niet. Geloof ons maar. Het is er echt druk. Maar ja, het is gewoon niet zo. Nee. Ook niet in het weekend.
1: Nee. Als ze het wat meer op de lol hadden gegooid en wat minder op de politiek. Hè? Dus meer gewone lekkere bands en grappen en weet ik wat allemaal. Iets vrolijks zoals een kermis vaak is. Zou het dan wat meer publiek hebben getrokken?
0: Ja, ik denk dat dat wel zeker helpt. Ik denk de keuze om er echt een Trumpfeest van te maken. Dit is Freedom 250, dat is Trumps organisatie die dit organiseert. Er is ook een andere America 250. Dat is een beetje op het tweede plan gekomen. Want Trump die heeft zijn eigen organisatie naar voren geschoven. En die maken er gewoon ook echt wel een Trumpfeestje van. Dus ja. Dit wordt ook best wel politiek. En juist op een kermis inderdaad, de 4th of July, dan wil je vrolijkheid, dan wil je, nou ja, jij kent het ook, hè, dan ga je lekker ook barbecuen met het gezin, samen naar het vuurwerk, dat is gewoon een gezellige familiedag.
1: Ja,
0: ja, dan wil ik niet over vaccinaties horen.
1: Nee, want ik herinner me al die jaren inderdaad dat je barbecuet of je eet met vrienden en familie, maakt er een beetje een feestje van. En dan als het vuurwerk komt en je kunt, dan wandel je naar een punt waar je dat lekker kunt zien. En daar sta je dan vaak met groepen bij elkaar. Maar het heeft heel veel warmte, zoals een nationale feestdag ook moet zijn. En ik heb nog nooit één grijntje politiek geproefd in al die jaren. Dus voor het eerst. Nou ja. Hey, Jan, de vorige keer dat het zo groot was, dat is 50 jaar geleden, 250, toen bestond de Republiek 200 jaar. Hoe ging het toen?
0: Ja, ik zat er wat naar te zoeken. Want dat is wel heel, vond ik wel heel interessant. Want dat was natuurlijk vlak na Watergate. Ja. Vlak na Vietnamoorlog. Dat was ook een land waar echt veel gebeurde. Ook verdeeldheid was. En ik zag ook wel wat berichtjes dat de hotels toen in Washington het een beetje tegenvonden vallen hoeveel mensen kwamen. Maar ik zag tegelijkertijd ook, er was toen een festival van 12 weken. En dat daar in totaal zo'n 4 miljoen mensen aan al die festiviteiten hebben meegedaan. En ook als dat niet allemaal voor dat feestje op de Mall was, was daar de opkomst toch echt wel groter dan dat we nu hebben. Dus en daar zag ik ook niet die politieke inmenging. Er was trouwens één keertje eerder dat Trump dat ook heeft gedaan. Een jaartje in zijn eerste termijn, dus een jaartje of 5, 6 geleden. Dat weet je vast ook nog wel, bij Lincoln Memorial. Ging hij ook een toespraak houden, kwam er elke keer als een soort PowerPoint-presentatie. Maar in plaats van PowerPoints kwamen de vliegtuigen over elke keer.
1: Ja.
0: Dus hij heeft het eerder gedaan, maar
1: ja.
0: En nu dus ook, hè, het hoogtepunt wordt dan de 4th of July, natuurlijk, zaterdag. Dan gaat hij om 9:50 een speech houden. Ik was gisteren liep ik daar eventjes langs, joh, overal hekken. Het is echt heel veel beveiliging. Je loopt daar niet zomaar naar binnen. Om 6:00 s'avonds gaan de hekken ook dicht, dan kom je er niet meer in. Dus dan moet je daar tot s'avonds heel laat staan om dat vuurwerk te zien. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen een beetje weerhoudt, al die veiligheidsmaatregelen. Maar wat ik me ook afvroeg, ik ben benieuwd wat jij daarvan denkt, waarom moet het allemaal zo laat?
1: Geen idee.
0: Er zijn kinderen die willen daarbij zijn, gezinnen.
1: Ja. Ik heb gezocht in de media, ik heb zitten googlen, ik heb AI geprobeerd, van alles. Nee, echt.
0: Ja.
1: Om het antwoord te, ik heb met David gebeld, van weet jij waarom het zo laat is? Nee, wist hij ook niet. Dus niemand weet het. Er was eerst een verhaal dat hij wat anders zou gaan doen, namelijk de opening van de Teddy Roosevelt Library. Ja. Maar dat is inmiddels al gebeurd.
0: Ja, heeft hij al gedaan.
1: Ja, daar is hij overigens heen gevlogen met zijn oude nieuwe Qatar Air Force One. Dat was ook wel een verhaal. De eerste vlucht, maar goed, daar is hij dan geweest. Dus ze dachten, nou, mijn idee was, hij doet dan misschien in het begin van het eind van de middag, begin van de avond, nog iets anders. Maar ik heb niet kunnen vinden. Dus, en dan is het inderdaad bijna barbaars om die kinderen te laten wachten om tot een uur of 11 voordat het vuurwerk begint. En bovendien, je weet nu al dat een politieke speech wordt over wat hij allemaal heeft bereikt.
0: Ja.
1: Dus ook dat is niet echt aantrekkelijk. Ik heb geen idee waarom hij dat zo doet en waarom de organisatie, want daar is hij dan wel de baas van, maar waarom niet iemand heeft geroepen, joh, doe dat een uurtje of 2 eerder. Want dan heb je kans dat je nog wat publiek hebt en dan kunnen de kindertjes kijken. En overigens, wat die hekken betreft, heb ik ook over na zitten denken. Dit vuurwerk is zo groot dat de klimaatdeskundigen hebben gewaarschuwd dat het een van de grootste vervuilende factoren wordt van het hele jaar. Maar dat betekent ook, als het zo groot is, dat je het ook kan zien buiten die hekken. Hè? Dus je kunt, waarschijnlijk kun je het in heel Washington zien. Dus dat scheelt dan ook weer.
0: En Bernard, ook goed nieuws voor het milieu. DCA, het vliegveld, moet een paar uur dicht vanwege het vuurwerk. Dus dat scheelt weer.
1: Dat scheelt, dat is waar. Ja. Dat ligt natuurlijk daar precies in die... die vliegtuigen die komen dan over de Potomac River langs de stad. Ja, dat kan niet, dat is levensgevaarlijk.
0: Nee. Bernard, dat land zaterdag 250 jaar bestaat... natuurlijk gewoon een heel bijzonder moment. Ik zag vorige week nog een peiling dat veel Amerikanen denken... dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn in het Amerika van nu. Die kennen dat natuurlijk niet meer terug. Die blik van de Founding Fathers, laten we George Washington er eens uitpakken... Dat is wel een mooie om even naar het Amerika van nu te kijken. Wat denk jij, wat zou George Washington de grootste triomf... en de grootste teleurstelling vinden als hij nu naar Amerika kijkt?
1: Nou, ik denk dat hij zich... heel erg zou ergeren aan wat het presidentschap is geworden. Niet alleen door Trump, hoor. Hoewel Trump wel erg overdrijft... en wat ze dan noemen een imperial presidency van maakt. Een keizerlijke functie. Maar Washington die zag in de president eigenlijk alleen maar... een soort noodzakelijk kwaad. Want zijn redenering was... het land wordt geregeerd in een democratie door het parlement... En er is een staatshoofd, de uitvoerende macht, de president... maar die moet zijn invloed zo gering mogelijk houden. Laat dat parlement nou zijn werk doen. En de president ondersteunt dat of tekent het. En misschien spreekt hij er af en toe een veto tegen uit. Dat kan allemaal wel. Maar dat was een man van de bescheidenheid. Hè? En in de eerste, denk ik, 100 jaar of zo... werd de State of the Union, hè, dus de jaarlijkse toespraak die de president houdt... om te vertellen hoe het eigenlijk met het land gaat. Dat gebeurt nu op 20 januari, altijd. Maar in die tijd stuurden ze een briefje aan het parlement.
0: Met heel bescheiden.
1: Dat heeft al een jaar of 100 geduurd of zo. Dus George Washington had zich, denk ik, geërgerd... aan de manier waarop dit is uitgeleid. Niet alleen met Trump, ook met mensen als... bijvoorbeeld Nixon, die werd ook vaak een imperial president genoemd... door enorme, en misschien ook wel Lyndon Johnson... die ook echt een boeman was en de echte baas van het land.
0: En ik denk ook wel helden, presidenten die altijd in de top 3 staan... Lincoln, die trok ook veel macht naar ze toe. In een crisissituatie natuurlijk. Zeker. FDR deed dat ook. Dat vond Washington niks, denk ik.
1: Nee, Washington helemaal niet. Nou, en dan, wat is nou misschien de grootste triomf? Want daar vroeg je ook naar... Daar heb ik even over nagedacht. Dat is natuurlijk, ik denk, dingen als de afschaffing van de... slavernij in 1863, de afschaffing van de apartheid in 1964. Dat zijn allemaal magistrale dingen geweest. Maar ik denk ook, en dat was niet alleen Amerikaans... dat was ook vooral Brits, maar ik denk de industriële revolutie. Omdat dat van dat, rond de 1870, toen de stoommachine werd uitgevonden... en de eerste treinen en al dat locomotief... vanaf dat moment is het...
0: T-Ford dan ook, hè?
1: Ja, de T-Ford, hè, de Ford waarvan...
0: De Model T, moet ik zeggen.
1: De Model T, waarvan Henry Ford zei... je kunt elke kleur krijgen als het maar zwart is. dat was de reclame toen. Ja, maar dat was een en de lopende band, ook uitgevonden door Henry Ford trouwens... En daarmee werd Amerika eigenlijk op het gebied van techniek... en innovatie een enorme voortrekker. En die rol, je kunt zeggen, dat is een rechte lijn... van wat er toen gebeurde naar wat er nu gebeurt in Silicon Valley.
0: Ja.
1: En ik denk dat Washington iemand was die zou hebben begrepen... dat een land uiteindelijk uit de agrarische geschiedenis moet komen... en veel meer de industriële kant op moet. En dat heeft Amerika in ieder geval heel lang... heel goed gedaan en nog steeds, eerlijk is eerlijk. Denk aan Tesla, denk aan Boeing, denk aan IBM, denk aan allerlei. Apple, denk aan en Amazon.
0: AI nu.
1: Amazon, ja. Wat het grootste bedrijf, geloof ik. En dat helemaal gaat via de elektronica. Ik denk dat George Washington, als hij nu opstond, dat hij daar met het meest belangstelling naar zou kijken. Zeg, joh, dat wij dit allemaal kunnen. We hadden toen nog maar net het wiel uitgevonden, bij wijze van spreken. En wat denk je zelf, Jan?
0: Ik denk de grootste triomf dat het land überhaupt nog bestaat. Die onafhankelijkheidsstrijd, dat was natuurlijk eigenlijk een onmogelijke opdracht. Hè. David tegen Goliath, dat grote machtige moederland Groot-Brittannië. Daarna ook het hele proces van een land ontwerpen. Die hele staatsinrichting, dat was ook een groot experiment. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. En ik denk, die Founding Fathers, die hadden echt geen idee hoe lang dit allemaal zou werken. Ze hadden ook wel flinke ego's de meeste. Dus ik denk dat ze ook wel dachten, wij zijn iets heel slims aan het doen. Maar ze hadden echt geen idee of dit er nog steeds zou zijn. En als je nu ziet de onafhankelijkheidsverklaring die hier in een museum hangt. De grondwet die nog steeds leidend is. Het is er gewoon allemaal nog. En ik denk ook de VS zit nu in een moeilijke periode. Maar dit is nog steeds het machtigste en rijkste land ter wereld. En nog steeds een voorbeeld voor veel landen. En ik denk ook dat de veerkracht Washington goed zal doen. De dingen die jij ook noemde. Hè, de slavernij overkomen. Burgeroorlog. Wat Johnson heeft gedaan uiteindelijk om inderdaad de segregatie tegengaan. Daar zullen de Founding Fathers ook wel met de blik van toen naar kijken. Hè. History is a foreign country, zeggen ze dan. Maar ik denk ook wel dat ze vooral denken van jemig, we zijn er toch maar gewoon nog. Dat ideetje wat wij hadden.
1: Ja.
0: En om meteen even de teleurstelling mee te pakken, ik denk dat daar de polarisatie wel iets is. Ik moest denken aan Washington's afscheidsspeech. Daarin waarschuwt hij voor te grote invloed van politiek, van politieke partijen ook. Hè. Dat vond hij helemaal niks, politieke partijen. En hij zei eigenlijk, meningsverschillen zijn helemaal prima, maar een republiek die kan in gevaar komen als burgers denken vanuit hun politieke stam. En dat er dan een politieke stammenstrijd ontstaat. Dan gaat het niet goed. En dan kan je op het punt komen ook waarop die politieke stam meer het vertrouwen krijgt dan de democratische instellingen in het land. En ja, ik denk dat zijn precies natuurlijk die instellingen die Founding Fathers uiteindelijk zelf opgebouwd hebben. En als je kijkt waar we nu zijn, twee politieke stammen tegenover elkaar, een soort permanente strijd en een enorm wantrouwen in eigenlijk alles wat de overheid is. Dus ik denk dat een George Washington daarvan denkt, ai, dit was precies waar ik bang voor was en het is toch gebeurd.
1: Ja, dat is waar. En misschien draait hij zich wat dat betreft wel om in zijn graf, Jan.
0: Ja, toch ook een beetje treurig. Zometeen in de Amerika-podcast. In 250 jaar is het Hoge Rechtshof steeds belangrijker geworden. Deze week was dat weer goed te zien. Trump kreeg er zowel overwinningen als harde tikken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.
3: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
4: Han, jij wilde iets zeggen over je zus.
5: Ik wilde iets zeggen over mijn zus. We hebben het over grote gemeentes, over kleine gemeentes. Mijn zus die zit al haar hele leven. Ik heb een zus en een broer, die zus is iets ouder dan ik. Maar die zit al haar hele leven in de lokale politiek. Is ook een aantal keren wethouder geweest, is dat nu niet meer. Maar met haar had ik van het weekend ter voorbereiding van dit gesprek een gesprekje van, ja, wat kunnen jullie nou? Het is een kleine gemeente. Het is de gemeente Blaricum. Ik kom eigenlijk uit een oude boerenfamilie uit die gemeente. Zeiden, wat kunnen jullie nou doen om te bevorderen? En toen zei ze heel trots van, nou, bij ons gaat het eigenlijk economisch heel goed. Want we hebben een geweldig voorzieningenniveau wat betreft winkels. En we hebben hele lage leegstand wat winkels betreft. En toen zei ik direct, ja dat is nogal virus. Want je hebt een heel koopkrachtig publiek. Dus daar is dat aan te danken. Is niet
4: tot zover dat heel gezellig was in de familie de Jong, ja?
5: Nou ja, dus ik zei, ja, dat is dus niet aan jouw geweldige beleid te danken. Nou, daar dacht zij toch wel wat anders over. Ja.
3: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè?
9: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle.
13: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: 20 minuten vertraging na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Uden en Veghel. Een half uur extra reistijd. Het verkeer moet over de vluchtstrook. En door wegwerkzaamheden op de A50 staat daar file op de N304. Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo. 3 kwartier extra reistijd.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. Het is vlakbij de A12 en de ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strenge regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. Dan het weer van Weer Online. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
7: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
8: Ja, en als we dan even die driekantige steken op dat hoedje van George Washington weer afzetten en die pruik die hij waarschijnlijk er ook bij droeg en zijn kunstgebit, hij had houten tanden, hè, was het verhaal. Tijd leefden ze. Als we even naar het nu gaan, Bernard, hè, en even kijken naar hoe wij zelf Amerika overleven. Wat is voor jou op deze verjaardag jouw persoonlijke gevoel bij dit land?
7: Nou, het is voornamelijk een gevoel van enig verdriet. Over, ik woon er al heel lang, ik heb het lang meegemaakt. Het is nooit elk land heeft zijn grote en zijn slechte kanten, goede en slechte kanten. Mm-hmm. Maar in de tijd dat ik daar kwam, het eind van de jaren 70, was de American Dream nog wel echt iets dat bestond. Waar je echt met helemaal niks kon beginnen en echt iets kon bereiken, gewoon door hard werken en goede beloning, daar werd ook op gelet. En de verhardingen en de tegenstellingen zijn op dit moment wel heel erg. Nou ben ik ook wel een optimist. Dus ik denk, het gaat allemaal wel weer over. Het land heeft 250 jaar gehaald. En het haalt waarschijnlijk ook wel de 251. Maar alles wat er nu gebeurt en de haat die over en weer spreekt, dat maakt mij op het ogenblik niet gelukkig, maar het is een beetje verdrietig. En ik denk ook, ik heb daar 2 kleindochters, Jan. Dus ik denk ook, oh jee, wat moeten die meiden? Hè?
8: Ja, ja. En denk je aan de toekomst.
7: Ja, en voor jou?
8: Ja, ik herken dat gevoel wat jij hier omschrijft wel heel erg. En ook wat je zegt over die American Dream. Hè. Ja, je moet wel heel hard dromen tegenwoordig om daar wat van te maken, denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook in deze moeilijke tijden. Dit is ook een land waar het altijd in een golfbeweging gaat. Er zijn genoeg momenten geweest waarop het heel moeilijk ging en waarop iedereen tegenover elkaar stond. En je heel negatief kan zijn over waar dit land staat. Maar ik hou dan ook vast aan de gedachte dat dit land een idee is, een concept. Hè? Het is een experiment. Het

0: is nooit af. En dat vind ik ook wel het mooie van Amerikanen. Soms gaat het twee stappen voorwaarts, soms gaat het één stap terug of zelfs drie stappen terug. Maar uiteindelijk zit er voor mijn gevoel wel een vooruitgang in. Als je het van grotere afstand bekijkt. En ik moet dan altijd denken, volgens mij was Martin Luther King, The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice.
1: Ja.
0: Obama gebruikte dat ook nog eens. Ja, ik ben misschien een beetje een sucker voor dat soort dingen. Maar dat inspireert dan toch ook weer. Dan denk ik wel van die lelijke momenten zijn ook de momenten die voor mij dit land zo fascinerend maken. En ik denk ook, we gaan toch voorwaarts.
1: Ja.
0: Hoe negatief het er soms ook uitziet.
1: Ja, nee, het is een mooie gedachte. En die kan ik ook onderschrijven hoor. Het is ook niet zo erg als we het vaak maken. We hadden het ook. Ik zat met iemand te praten, die was net een tijd lang in Noord-Dakota geweest. En die zei: ik kan je verzekeren dat je van al dit soort spanningen helemaal niets merkt daar. Nul.
0: Ja, ja. Nee, dat is ook waar.
1: Daar leven de mensen gewoon zoals altijd. Dus ook dat is een feit. Ja.
0: Ja, het leven gaat ook gewoon door. Hè? Net als met het WK. Dan zien we ook, Amerika is ook de mensen, dat is niet alleen de president.
1: Nee.
0: Laten we dan eens even kijken naar het onderwerp wat deze week ook het nieuws domineerde. Het Hoge Rechtshof. Hij deed voor de laatste keer uitspraken voor dit zittingenseizoen. Dus daar werd met grote spanning naar uitgekeken. Ze hadden een paar grote zaken al lang voor zich uitgeschoven. Ook zaken die heel belangrijk zijn voor president Trump. Nou, die kwamen dus deze week. Een van de belangrijkste zaken, ik denk de belangrijkste eigenlijk, draaide om geboorterecht. Iedereen die in de VS geboren wordt is automatisch staatsburger. Ook als je ouders niet Amerikaans staatsburger zijn. Trump vindt dat een slecht idee. Zegt dat zorgt voor geboortetoerisme, dat zorgt voor misbruik. Dus dat wil hij inperken. Hij schreef meteen een presidentieel decreet. Daar zette hij dus een handtekening onder een paar uur nadat hij zijn inauguratie had gehad. Het Hof floot hem nu terug. En Trump die reageerde met een Truth Social post.
2: It was the most important, and we want some others too. It was the most important decision of all of them, I think. But we'll take care of the birthright citizenship because that was not meant for rich people from other countries. That was meant for, actually, it was meant for the babies of slaves.
0: Ja, ik zei een Truth Social post, maar dit was Trump zelf natuurlijk. Ja, Bernard, Trump die zegt dan, ik kan dit via het congres gewoon alsnog voor elkaar krijgen. Dus die congresleden moeten even hun best doen, republikeinen aan het werk. Ik dacht toen bij mezelf, hoe ben je dat dan van plan? Het Hoge Rechtshof heeft dat net afgewezen. Ja. Wat kunnen ze nou nog doen?
1: Ja,
0: dan?
1: Volgens mij uiteindelijk niets. Maar wat hij zou hopen is dat ze een wetsontwerp maken dat hij kan aannemen. En dat gaat dan, dat richt zich helemaal mensen van buiten, dus vreemdelingen, zeggen niet-Amerikanen die van buiten komen, en bij wijze van vrouwen die alleen maar naar Amerika komen om te bevallen. Hm. En dan daardoor wordt uiteindelijk die hele familie Amerikaans. Dat is overigens wat hij wil, is het Nederlandse systeem, hè, trouwens. Want bij ons geldt dat niet. Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben in Nederland en daar een kind krijgen, heeft dat kind ook niet de Nederlandse nationaliteit. Dus dat is wat hij wil. En hij denkt, nou, dat kan ik dan misschien via wetgeving proberen. Er zijn twee bezwaren, denk ik. Eén, hij krijgt nooit in beide huizen daar 2/3 van de handen voor op elkaar. En ik denk dat het blijft in strijd met dat 14e amendement in de grondwet. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat hij een wet probeert aan te nemen waar de grondwet zich tegen verzet. Dus ik weet het niet, maar ik denk dat het uiteindelijk alleen maar terugblazen is zonder inhoud. En er is nog één gedachte die ik erbij heb. En die past bij de pijn waar het we net over het verdriet. Een van de dingen die Amerika heeft grootgemaakt is immigratie. Dat is een hele belangrijke factor. Het land is grootgemaakt door immigranten. En elke keer als daar iets over te doen is, en Trump is daar een meester in, dan denk ik altijd, ja, maar je moet ook even kijken naar de goede kant, naar de geschiedenis. Hij is zelf het kind van immigranten. Mm. En dat is bijna iedereen daar wel, op de een of andere manier. Door
0: zijn kinderen zijn ook gedeeltelijk kinderen van de immigranten, zijn moeders.
1: Ja, ik moet zeggen, twee van zijn drie vrouwen waren buitenlanders. Dus dat klopt. Ja.
0: Nou, dus, wat ik me ook afvraag, Bernard, dit is dus duidelijk iets wat hij heel graag wil. Hè? Maar het was ook meteen vanaf het begin al duidelijk dat dit heel lastig ging worden. En dat De verwachting was ook dat het Hoge Rechtshof dit zou wegstrepen. Dat ze dit niet zouden doen. En ik heb het gevoel dat hij ook denkt, dit is ook een manier om de discussie weer wat aan te zwengelen. Immigranten die hebben niet dezelfde rechten als Amerikanen. Dat zijn geen burgers. Dat is het gevoel wat de Amerikaanse regering of de Trump-regering hiermee heeft. En dit is daar weer een voorbeeld van. Als jij geen burgerrechten hebt, dan kunnen we je ook heel makkelijk het land uitzetten. En dat is hier volgens mij ook onderdeel van. En uiteindelijk vindt hij ook, dit is een belangrijk onderwerp, immigratie. Dit is iets wat ik bij die midterms ook wil gebruiken. En het is denk ik voor hem veel makkelijker om het hier over te hebben en dan te zeggen van ja, kijk, die rechters die zaten weer, die lagen weer dwars. Maar ik wil het wel veranderen. Ik wil jullie beschermen, Amerikanen, jullie banen en de veiligheid en alles. En ik denk dat dat weer een boodschap wordt voor de midterms, denk je niet?
1: Ja, ik denk het ook. Nou, dit zijn we het over eens. Dit was de belangrijkste tik die het Hof heeft uitgedeeld. En er zijn er meer, maar hij heeft ook wel dingen gewonnen. Toch?
0: Ja, zeker. Ik vond wel een interessante. Die ging over het ontslaan van hoge ambtenaren. En dat klinkt wat saai, maar dit is ook wel heel belangrijk. Eigenlijk heeft het Hoge Rechtshof nu vastgesteld dat Trump vrij makkelijk, zonder een heel duidelijke reden, bestuurders bij onafhankelijke toezichthouders en waakhonden mag ontslaan. En ja, dat zijn van nature natuurlijk instanties die juist losstaan van de president. Want anders kan je moeilijk toezicht houden. Dat wil je onafhankelijk doen. Dit was een zaak die draaide om iemand van de Federal Trade Commission, die consumenten beschermen, die de markt ook bewaken, zeg maar. Dat bedrijven zich aan de wet houden, dat soort dingen. Het Hoge Rechtshof zegt ervan, die persoon mag je gewoon ontslaan. Dus dit is wel weer zo'n voorbeeld dat Trump toch een stukje meer macht krijgt. En echt flink wat meer macht. En dat de president machtiger is geworden. Die keizerlijke president, dat is weer een heel klein stapje dichterbij gekomen. En denk ik dus toch een heel belangrijk besluit.
1: Ja, en dan was er een van de gouverneurs van de Federal Reserve. Dat is dus de centrale bank. Die wilde die ook ontslaan, Lisa Cook. Maar dat heeft hij dan weer verloren. Hè? Dat mag niet.
0: Ja, en dat vond ik wel bijzonder. Want daar gaven de rechters dan allerlei onderbouwingen geven ze daar dan bij. Maar dat vond ik toch wat meer historisch toen ik het las dan dat het echt heel juridisch was. En ik kreeg de indruk een beetje dat dit een beetje reverse engineering was. Eigenlijk van, we weten de uitkomst. Namelijk, het is niet handig als de Fed ook helemaal in de macht van Donald Trump is. Dat moeten we toch een beetje voorkomen. Want dan zouden de markten bijvoorbeeld enorm kunnen reageren. Dan raken mensen het vertrouwen kwijt in de Amerikaanse economie. Want kloppen de cijfers dan nog wel, dat soort dingen. Dus volgens mij hebben ze daar gedacht van, die gevolgen zijn gewoon te groot. De ellende wordt te groot eigenlijk. Dus de Fed, daar maken we dan maar een uitzondering van. En wat ik ook wel bijzonder vond, ik weet niet of hoe jij dat hebt gezien, maar je ziet dan ook bepaalde media pakken er dan uit, oh, macht van Trump enorm toegenomen. Hij mag die hoge ambtenaar ontslaan. En anderen pakken eruit, oh, Trump, zijn macht is ingeperkt. Hij mag niet zomaar een vetbaas ontslaan of een vetcommissaris. Ja, dus iedereen pakt zijn eigen ding.
1: Precies, het was bij het komisch af. De ene krant zei, hij heeft ruiterlijk gewonnen. En de andere zei, hij is compleet afgemaakt door het Hoge Rechtshof. Nog even snel op een andere, hè?
0: Ja.
1: Het geld inzamelen bij verkiezingen, verkiezingscampagne, dat was sinds Nixon was dat beperkt. Er waren allerlei regels voor. En daarvan heeft het Hoge Rechtshof gezegd, die zijn niet wettelijk, dus die zijn afgeschaft. Ze kunnen weer ongelimiteerd geld inzamelen. Dat deden ze toch al, via tussenweggetjes. Hmm. Maar toch, dat is dan toch wel weer een overwinning. Maar misschien ook wel een overwinning voor de Democraten. Want die mogen dat ook, toch?
0: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ja, wat we in de praktijk toch wel zien, ik heb nog even gecheckt. Republikeinen hebben op dit moment iets van, ik dacht, $400 miljoen in kas. Democraten die zijn nog steeds, daar is nog steeds chaos eigenlijk. Die zijn helemaal nog niet bezig. Trump is nooit gestopt met campagne voeren. Democraten die liggen nog steeds een beetje groggy in de hoek. Dus op dit moment zullen Republikeinen daar meer van profiteren. En daar zit wel iets interessants in. Want het waren de super PAC's waar via dit ging. En er waren dan bepaalde restricties. Die mochten bijvoorbeeld niet met een kandidaat overleggen. Die moesten los van een kandidaat opereren. In de praktijk werd daar volgens mij helemaal niet op gecontroleerd. En kon je dat heel makkelijk toch een beetje omzeilen. Nu is het zo dat dus die politieke partijen zelf ook weer meer mogelijkheden krijgen om geld in te zamelen. Dus dan worden de partijen mogelijk weer wat belangrijker. Dat is wel interessant bijvoorbeeld bij als een nieuwe Donald Trump zou opstaan, die eigenlijk buiten een partij op wil komen. Dat zou in theorie wat lastiger dan worden. En wat ook wel belangrijk is, dit gaat ervoor zorgen dat er weer meer geld in die campagnes gaat. En er is een regel dat politieke partijen en kandidaten die kunnen spotjes op televisie en radio voor een soort minimumbedrag inkopen. Die hoeven niet de volle map te betalen. Nou, dat is iets wat superpacks niet hebben, dat voordeeltje. Dus als dat geld nu via die partijen gaat, dan kan je dus weer meer spotjes verwachten. Nog meer spotjes, nog meer geld. Ja, dus het einde is al een beetje zoek. Ik word er bijna een beetje gedeprimeerd van, Bernard. Nog meer spotjes op tv.
1: Ja, ja. Nou, nog even één dingetje dan. Stemmen per post mag. En dat wilde Trump verbieden. Hoewel hij zelf ook per post had gestemd. Maar daarvan zei het Hof onzin, dat houden we gewoon, hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat is wel een hele duidelijke nederlaag, denk ik, voor Trump. Want die gaat daar steeds, die ageert daar tegen. Die zegt steeds dat mag niet, dat moeten we niet doen, is niet eerlijk. En het Hoge Rechtshof zegt, het kan dus gewoon.
1: Ja, en dan moet die mevrouw die ooit heeft verkracht of aangerand, E.G. Carroll, $5 miljoen betalen. Want dat had de rechter besloten, daar was hij tegen in beroep. En dat had hij bij het Hoge Rechtshof neergelegd. Maar die roepen ook gewoon betalen, niet zeuren.
0: Ja, ook voor Trump persoonlijk is dat balen, denk ik. Ja. Hey, en Bernard, als we dit allemaal dus zo op een rijtje zetten, hè, you win some, you lose some, als je vanuit Trump het zou bekijken. Maar hij heeft ook echt wel wat grote dingen verloren dus. Hoe zie jij dat? Als we nu de balans opmaken bij dit Hoge Rechtshof, waarvan we altijd zeggen, hè, dat zijn vooral conservatieve rechters, die hebben de meerderheid. Zijn het conservatieve pro-Trump uitspraken?
1: Ja, ik vind het wel dat het naar daar neigt. Omdat wij concentreren ons enorm op dat geboorterecht. Maar eigenlijk is dat niet zo'n groot ding.
0: Maar dat zou gigantische gevolgen hebben.
1: Dat heeft
0: voor miljoenen Amerikanen.
1: Dat weet ik wel, het heeft wel enorme gevolgen. Maar al die andere kwesties over het benoemen en ontslaan van mensen, dat heeft op regeringsniveau enorme gevolgen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft iets meer heeft gewonnen dan verloren. Dat is mijn gevoel. Maar goed.
0: Ja. Hey. Dus jij zegt dus toch dat die topambtenaren kunnen ontslaan. Dat is iets dat verandert de koers van het land, de macht van de president.
1: Ja. En er is nog steeds geen uitspraak over de macht die kan hebben over andere dingen. Bijvoorbeeld het ministerie van Justitie. Ik hoop steeds dat op de een of andere manier ook nog eens een keer voor het Hof komt. Want dat ministerie van Justitie als onafhankelijk instituut bestaat gewoon niet meer. Dus, nee. En dat kan ook. Dus al met al vind ik dat hij er goed uitkomt. Al is dat van dat geboorterecht, vindt hij zelf ook hoor, wel de belangrijkste nederlaag die hij heeft geleden. Ja. Hey Jan, we vliegen door de tijd. Zullen we nog wat luisteraarsvragen doen?
0: Ja, onze eigen poststemmen.
1: Ja, zo is dat. Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die doet het weer, die was even stuk, maar hij doet het weer. Hoi. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020. En we hebben iets nieuws. Vanaf nu kun je ook je vragen inspreken of intikken via de BNR-app. Dat kan via het tekstballonnetje boven in de app.
0: Wauw, innovatie jongens, van BNR-bode deze keer. Ja. Vooral even uitproberen. En als je nog niet lid bent, nog geen abonnee van deze podcast, ook eventjes doen. Hè. Dat kan via iTunes, dat kan via Apple Podcasts, allerlei manieren. We hebben je graag bij de club. Iemand die al bij de club zit, want die heeft gewoon wat voor ons ingesproken, Danny Cohn.
3: Ik heb twee vragen. Stel dat de Democraten bij de midterms in november de meerderheid heroveren in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook in de Senaat. Verwachten jullie dan opnieuw een lange shutdown van de overheid? En in de vorige shutdown leken reizigers op vooral de blauwe luchthavens meer vertraging te hebben bij de security en immigration dan de rode luchthavens. Klopt die indruk? En raden jullie aan om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vlucht naar de VS in de maanden na de midterms?
1: Dat laatste, dat verhaal ken ik niet. Jij wel?
0: Over de blauw. Nou, ja. Ik dacht wel bij mezelf, de grote luchthavens zitten in grote steden. En dat zijn democratische blauwe steden. Ja. Dus ja, dan heb je dat al gehad.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alle grote steden, Atlanta, New York, Boston, Los Angeles. Je hebt helemaal gelijk. Dan zit je altijd, dat zijn allemaal blauwe steden. Dus dat klopt.
0: Ik zou denk ik niet mijn reisplannen er nog op aanpassen. Want het is nog zo ver weg. Sowieso een shutdown. Wat denk jij? Nee. Is de kans daar groot op?
1: Nee, dat denk ik niet. Het zou kunnen hoor, maar In de eerste plaats, zo'n shutdown houdt altijd weer op, hè? Dus het zijn wel hele vervelende periodes, hè, dat de staatskas dicht gaat. Maar je hebt er wel een behoorlijke hoeveelheid stemmen voor nodig. En de vraag is, ook als de Democraten winnen, met hoeveel ze winnen. En ik denk dat als ze winnen, is het heel marginaal. En dat zal niet voldoende zijn, denk ik, om meteen dit soort dingen te gaan doen. Want daarvoor hebben ze, ja, daarvoor is de meerderheid dan net te krap. Maar ik weet het niet. Misschien gebeurt het wel.
0: En de politieke prijs, denk ik ook. Een shutdown heeft alleen verliezers. En dan ben je als democraat ineens veel meer verantwoordelijk
1: dus
0: voor.
1: Als ze winnen, moeten ze die winst koesteren. Dus ze moeten alleen nog maar komen met dingen. Dat wordt dan de campagne die naar de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen leidt. Ze moeten alleen nog maar komen met dingen die echt aantrekkelijk zijn, aantrekkelijk klinken. Hun oppositie tegen Trump en de zijne op een slimme en misschien geestige manier gaan aanpakken. Er is nog heel veel werk voor ze. En dus ik weet niet, shutdown is geen goed idee.
0: Nee, denk ik ook. En Danny, je hoort het natuurlijk hier als eerste, als die dreiging er weer is. Dan houden we je op de hoogte en dan weet je of je je ticket dan om moet boeken. Maar we hopen die natuurlijk. Sebastiaan, die zegt dan, ik luister altijd met veel plezier. Komende week ga ik de Denali beklimmen, Grote Bergen. Op dit moment zit ik in Talkeetna, het laatste plaatsje voor de klim. Vlak daarvoor was ik in Anchorage. Alaska is dit allemaal. Ik zag daar een afbeelding met de tekst. How's the price of eggs? Dat deed me meteen aan Bernard denken, die de eierprijs als graadmeter gebruikte in de podcast. Een groet uit Alaska, The Last Frontier. Dus ik wist niet, Bernard, dat je helemaal naar Alaska bent geweest om daar wat op de muur te schilderen.
1: Ja, dat is nieuw. Nee, ik vertel ook niet alles.
0: Nee, dat blijkt. Hey, en dan mijn vraag. Hier in Alaska krijgt elke echte inwoner jaarlijks een cheque uit de olieinkomsten. In 2025 was dat $1000. Maar in verkiezingsjaren valt dat bedrag kennelijk stevast hoger uit. Het bijzondere is dat uitgerekend Alaska, een rode staat die al decennia republikeins stemt, zo'n vorm van gratis geld van de overheid kent. Is dat niet veel te socialistisch voor Amerikanen?
1: Ja, goede vraag vind ik dat. Ja. Het enige land ter wereld dat bij mijn weten permanent doet, is Noorwegen. Want vanaf die olie hebben gevonden, hebben ze altijd gezegd, de opbrengst daarvan is voor het volk. Dus die hebben hele mooie fiscale en andere regelingen getrokken. Dit van die $1000... wist ik niet. Maar ik vermoed dat ook de Republikeinen in Alaska er altijd rekening mee houden dat er een keer een eind komt aan hun zegentocht en dat het ook daar wel eens democratisch zou kunnen worden. Dus er wonen zo weinig mensen. Het gaat geloof ik maar om, wat is het? Nou ja, 2 senatoren en 1 congreslid.
0: Ja, ik denk 1 of 2.
1: Ja, dus heel weinig. Dus die omslag is er zo, als je niet uitkijkt.
0: Ja.
1: Dus blijf maar omkopen, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja. Hey, en hij stuurt een hele mooie foto mee van die muur.
1: Ja.
0: We have woke up, the First Amendment, science and silence. Er zitten dus, ik zie een Oekraïnse vlag ook, meerdere. Er zitten dus ook wel wat democraten daar in Alaska. Hè? Ja. Ze zijn er wel.
1: Ja, dat zie ik, ja.
0: Ja, interessant. Nou, ik ben heel benieuwd naar die beklimming van de Delani. Sebastiaan, stuur ons een fotootje van de top. Anouk dan, die zegt, ik vraag me eigenlijk af waarom er nauwelijks aandacht is voor het feit dat Amerika gewoon heel veel geld verdient met extra olie verkopen door de sluiting van de Straat van Hormuz. En dat helemaal niet in het belang van Trump is om deze snel weer te openen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar niet het fijne van.
1: Jawel, nou, in de eerste plaats is er wel aandacht voor. De alternatieve routes en het feit dat Amerika de grootste olieleverancier en gasleverancier ter wereld zo langzamerhand is.
0: En Trump schept er ook veel over. Ja, die zegt de hele tijd, dit is geld voor ons. Maar dan denk ik altijd, hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is ook waar. En je zou kunnen zeggen, door die olieprijsverhoging hebben dus ook de Amerikanen meer verdiend. Maar die hogere olieprijs die levert politiek enorm veel problemen op voor Trump. Dus hij wil allebei. Hij wil de grootste olieleverancier zijn, maar hij wil ook dat die prijs daalt. Want dan heeft hij pas het volle belang. Hij heeft wel degelijk belang bij heropening van de Straat van Hormuz. Zo simpel is het.
0: Dat zegt Anouk er ook nog achteraan trouwens. Van, de gewone burgers profiteren daar natuurlijk niet van.
1: Nee.
0: Dus kan je dan zeggen, die hoge prijs, de oliebedrijven, die profiteren. De gewone Amerikaan, die blijft betalen. Dat is een beetje de vraag.
1: De aandeelhouders lachen zich wild. Hè? Maar de gewone burger die heeft daar echt last van. En daar moet dus iets aan gebeuren. En dat ziet Trump ook in.
0: Ja. Ja, en de olieprijs, of de benzineprijs. Nee, nu zeg ik toch verkeerd. De olieprijzen zijn aan het dalen. Alleen aan, en aan de pomp ook wel een beetje. Maar het is nog lang niet wat Trump beloofd had.
1: Dus nee, zo is het.
0: Dat ook in de gaten. Nou, moeten we hem daar dan maar mee afsluiten?
1: Ja. Bart? Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je een mailtje sturen naar dewereld@bnr of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp, 0628-135020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
0: Ja, wordt het eigenlijk niet weer tijd? Moeten we er volgende week eentje weggeven?
1: Luc, moeten we er een weggeven? Luc gaat in de administratie.
0: Oh, Luc. Deze cliffhanger, daar sluiten we dan mee af. Zo, Bernard.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. Een half uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel een half uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen twee mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna driekwart onder controle. En voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. Shell wordt beschuldigd van het misleiden van een Britse rechtbank. Het bedrijf zou hebben geprobeerd een rechtszaak over olievervuiling in Nigeria te ontlopen. Dat meldt de Financial Times. Wordt een schadevergoeding geëist voor olielekken in de Niger-delta. Maar volgens Shell hebben criminele benders daar illegaal olie afgetapt. En een 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4 uur. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En dat is over het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
4: Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
11: Hartelijk vrijdag, het is weer zover. We gaan de beursdag met je doornemen. Op deze vrijdag 3 juli, de dag dat Christine Lagarde haar verkiezingscampagne lanceert.
12: Christine Lagarde sluit niet uit dat ze eerder vertrekt bij de ECB. In een interview zegt ze dat ze misschien wel mee wil gaan doen met de Franse presidentsverkiezingen.
11: De ECB moet nu wel op zoek naar een opvolger. We kijken wat voor vrouw of man dat moet worden.
13: En we hebben het over de veilige havens van jou als belegger. Die blijken zo veilig niet meer.
14: Gold just had its worst quarter in 13 years.
15: We're also tracking the Japanese yen after it fell to a more than 40-year low against the US dollar.
16: The 30-year US Treasury yield has hit its highest level in 19 years.
13: Wanneer worden ze wel weer veilig en waar kan je anders terecht? Dat hoor je straks.
11: We gaan de beursdag en gelijk de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Jim T. Poering van Even Vermogensbeheer. Welkom.
17: Goeiedag.
11: Trappen we gelijk af met Independence Day. Feest in de VS. Morgen is het onafhankelijkheidsdag. Op Wall Street zijn ze alvast begonnen. De beurs is daar gesloten. En vanwege die feestdag mocht CNBC president Trump uitgebreid interviewen. Ook een feestje. Daar kwamen heel wat bijzondere uitspraken uit. Bijvoorbeeld dat hij 8 oorlogen heeft opgelost vanwege zijn tarieven. En dat Elon Musk wel aandelen wil afstaan van zijn SpaceX voor de beleggersrekening die de Trump-regering voor kinderen in het leven heeft geroepen.
18: Have you talked to him about donating SpaceX stock to Trump accounts?
19: Well, I think that he will do that.
11: Jawel, hij denkt dat Elon persoonlijk aandelen SpaceX gaat doneren. Want, zegt hij, de band tussen Musk en mij is weer beter.
19: I have a very good relationship with Elon. Elon and I had a little dispute because he backed me 100%. He liked me, still likes me. But I did a little thing called the electric mandate. We're not going to have an electric mandate where everybody has to have an electric car. Elon was not thrilled about that. And I can understand it.
13: Ja, ik geloof hem helemaal dat ze weer vrienden zijn. Goed, ik heb eerder deze week Mark Zuckerberg van Meta een beetje belachelijk gemaakt op een interview. Niet dat ik daarvan terug ga komen, maar hij heeft nu ook door dat zijn obsessie met het perfecte biefstukje misschien wat afleidt van de zaken bij Meta. Tegenover Reuters geeft hij nu namelijk toe dat het daar allemaal niet zo snel gaat als hij had gehoopt. De ontwikkeling van hun eigen AI-assistent gaat namelijk trager dan hij verwachtte. Dat is die assistent die ze ook wilde trainen door de muisbewegingen van hun eigen medewerkers te volgen. Een programma dat ze een paar weken terug toch maar stil hebben gelegd. Dus dat werkte al niet. En Zuckerberg geeft ook toe dat de mega-ontslagrondes niet volgens plan verlopen. De nieuwe structuur van het bedrijf werpt nog niet zijn vruchten af, zegt hij.
11: Gaan we door naar de olieprijs. Die steeg dit jaar gigantisch door de Iran-oorlog. Stond op een gegeven moment dik 70% hoger. Ging richting de $130 per vat. En analisten en economen die schetsten toen allerlei doemscenario's. De een zei hij gaat naar $150 per vat. Een ander had het zelfs over $200. Nou, inmiddels gaat er weer olie door de straat van Hormuz. En is de olieprijs weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog. En er is meer goed nieuws, want analisten van Citigroup denken dat er nog wel ruim een tientje per vat af kan. De olieprijs gaat naar $60, zeggen ze. De verscheepte olie normaliseert, Chinese kopers blijven weg, fysieke oliemarkten zijn scherp verzwakt en voorraden veel minder aangesproken dan verwacht. Aldus Citi. Ben je ook zo optimistisch over de olieprijs, Jim?
17: Nee, ik luister ook niet meer naar analisten over de olieprijs. Omdat, als je een beetje kijkt in de historie, die extrapoleren gewoon de trend. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in 2008... dus een tijdje geleden. Toen werd er voorspeld dat de olieprijs naar $150 of $200 ging. Corona, toen stond hij op een gegeven moment zo rond de nul. Toen werd er voorspeld dat we nooit meer überhaupt olie voor wat dan ook gingen gebruiken. En ja, als die doorloopt naar 100 en 120, ja, dan komt er ook iemand die voorspelt 150. Dus ik geloof in vraag en aanbod. En het is heel simpel. Op het moment dat de prijs wat hoger is, is oliewinning wat lucratiever. Komt er meer olie in omloop. En ja, als de prijzen lager zijn, dan wordt de productie wat minder. En zal de vraag wel weer toenemen. Dus dan krijg je een hogere prijs. Dus vraag en aanbod, dat is hoe het werkt. En ja, een grafiek door omhoog of naar beneden trekken, ik geloof er niet in.
13: Dan heb ik nog een interessant verhaal uit Hongkong.
17: Ja, inderdaad.
13: In Hongkong daar hebben ze de afgelopen tijd heel veel beursgangen gehad.
20: Hong Kong listings accounted for roughly 35% of global IPO proceeds. That translated into about 14.2 billion, making Hong Kong the world's top IPO venue by funds raised.
21: Since December of 2025. We've seen 27 companies raising over $11 billion.
13: Het waren er zoveel dat de toezichthouder er nu vragen bij begint te stellen. Ze denken in ieder geval een patroon te zien. Ze vermoeden dat de vraag naar aandelen voorafgaand aan die beursgangen kunstmatig hoog wordt gemaakt. Lijkt dan alsof beleggers om die aandelen vechten. Maar in werkelijkheid zou het zomaar kunnen zijn dat de bedrijven die naar de beurs gaan, of hun groot aandeelhouders, hun geld via andere partijen in zichzelf investeren. Zakenbanken die bij de IPO's betrokken waren, die zijn op de hoogte gesteld. En de toezichthouder start er start nu een onderzoek naar.
11: Dan nog even naar Nike. Dat heeft het al tijden zwaar. We hebben het er vaak over gehad. De verkoop in China die blijven maar dalen, net als het aandeel. En als klap op de vuurpijl heeft het sportmerk nu ook nog een rechtszaak aan de broek hangen. Of schoenen, kan ik beter zeggen in dit geval. 7-Eleven sleept Nike namelijk voor de rechter vanwege een Air Max 96 schoen. Dat heeft een oranje, groen en rood streepdesign. En laten dat nu net de merkkleuren van 7-Eleven zijn. Volgens de keten is de schoen van Nike een verwarrend gelijkende imitatie van hun merk. En, dat vind ik zelf wel mooi, als klap op de vuurpijl wil Nike die schoen ook nog eens uitbrengen op 11 juli. Oftewel, 7-Eleven. Nou, dat alles gaat 7-Eleven, het bedrijf, dus te ver. Ze zeggen, Nike heeft blijk gegeven van een harteloze en kwaadwillige minachting voor de rechten van 7-Eleven. Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering over enkele dagen op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en daadkrachtig optreden om ons merk te beschermen. Nou, Nike heeft nog niet gereageerd op de zaak.
13: Straks hoor je waarom goud en andere veilige havens ineens niet meer de veilige havens zijn zoals we die kenden. En we kijken of het nog wel aantrekkelijk is om te investeren in tech-investeerders.
11: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. Of moet ik zeggen, de nieuwe president van Frankrijk. Want Lagarde lijkt haar campagne nu al af te trappen. Ze geeft toe dat ze eraan denkt om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze sluit het niet uit en geeft aan mee te willen doen aan de Franse verkiezingen. Ik denk, zegt ze, dat een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen. Een enorme plot twist, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Maar verbaast zich ook weer niet over haar politieke ambities.
1: Ja, als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn. Ja, ik vind dat er sprake is van een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus.
11: De termijn van Lagarde bij de ECB loopt eind volgend jaar af. En al maanden gaat het gerucht dat Lagarde eerder weg zou gaan. Eerst voor een baan bij het World Economic Forum. Daarna was het verhaal dat ze eerder zou vertrekken, zodat president Macron nog snel over haar opvolging kon beslissen. Collega Stefan de Vries, oud-Frankrijk-correspondent, heeft er heel veel vertrouwen in.
2: Ik denk dat ze geen enkele kans maakt. Eens in de 5 jaar zijn er Franse presidentsverkiezingen en heb je altijd van die hele oude Franse politici, Lagarde dus ook, die denken ik ben de messias die het land komt redden. Maar in werkelijkheid zit niemand op haar te wachten. Ik denk dat ze hooguit 1% haalt bij de verkiezingen volgend jaar en daarmee ook een einde maakt aan haar carrière bij de ECB. Dus ja, wie weet, over 1 jaar is het vive la présidente Lagarde!
11: Ja, Jim, ze kreeg heel vaak de kritiek dat ze politiek bedreef bij de Europese Centrale Bank. Nu kan ze haar beroep ervan maken. Wat vind jij van dit nieuws?
17: Ik vind het wel een beetje in de lijn der verwachtingen liggen ook. Eerst de IMF, daarna de ECB en wellicht nu het presidentschap in Frankrijk. Op zich zou het ook wel passend zijn, want in Frankrijk is natuurlijk een hoop werk aan de winkel. En eerder is het natuurlijk ook Mario Draghi geweest, die president van Italië werd. Dus het is niet een stap die onmogelijk is of ondenkbaar. Waarbij ik ook moet zeggen dat mijn opmerking over olieanalisten nog wel vrij mild was als ik nu dit commentaar net hoorde. Maar ja, wat wel bijzonder is natuurlijk, dat je dat eigenlijk natuurlijk niet moet doen terwijl je nog president van de ECB bent. Want dan dien je onafhankelijk te zijn. Ja. En hiermee laat je eigenlijk meteen zien dat, ja, dat het belang van Frankrijk misschien op de achtergrond ook wel speelt. En Frankrijk is bijvoorbeeld echt gebaat bij een lagere rente. Heeft een groot begrotingstekort, enorme overheidsschuld. Dus Frankrijk is alles aan gelegen dat de rente omlaag gaat. En degene die dat kan bewerkstelligen is Christine Lagarde op dit moment. Dus hiermee is haar onafhankelijkheid wel meteen een beetje in het geding. En ik vind het ook raar om dat al tijdens je termijn bij de ECB te doen. Ze moet nog 1,5 jaar. En die verkiezingen in Frankrijk zijn over een jaartje al. Dus dan zou eigenlijk al betekenen dat ze eind dit jaar stopt. En dat is wel raar.
11: Ze zou eigenlijk vanaf nu al niet meer kunnen blijven zitten als ze dus zegt dat ze volgend jaar mee gaat doen met die presidentsverkiezingen.
17: Nou, dan, op dit moment is ze dan eigenlijk niet meer volledig onafhankelijk. En dat is wel wat een ECB-president dient te zijn.
13: Het is ook wel kwalijk. Het is al de tweede keer dat haar termijn misschien wel vroegtijdig beëindigd wordt. Dat er geruchten over gaan, dat ze daar zelf dus op zin speelt. Moet je dat wel willen, dat zo iemand aan het hoofd van de ECB staat?
17: Nou, kijk, ze heeft wel voor een hoop rust gezorgd bij de ECB. He, dus wat wel zo is, als je dan terugkijkt, is het dat ze dat keurig heeft gedaan. Ook wel een paar keer natuurlijk wat te laat geweest. Als je bijvoorbeeld hebt over de inflatie in 2022 was dat. Dat zei eerst even, ja, het is allemaal tijdelijk. We hoeven niet in te grijpen. Ja, uiteindelijk moest ze wel ingrijpen. Maar je kunt niet zeggen dat ze haar ambt niet goed heeft uitgeoefend. En dus best wel rust rondom de ECB. Ze hebben op een gegeven moment volgens mij ook het aantal vergaderingen en rentebesluiten teruggebracht.
13: Maar ze heeft wel gewoon nog een termijn om af te maken eigenlijk, toch?
17: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Je hoort met zo'n verantwoordelijke functie niet tussentijds zeggen, nou, ik heb wel zin in iets anders. Ja. Als jij nu op de radio zou zeggen van, nou, het lijkt me ook wel leuk om bij Q Music of zo te werken.
13: Die naam mogen we hier niet zeggen.
17: Nee, dat dacht ik al.
11: Heeft hij al gewerkt als nieuwslezer.
17: Ja.
11: Maar misschien wil hij weer.
17: Kijk waar je nu staat.
13: Ik blijf nog even. En dat zeg ik officieel en onofficieel.
17: Heel goed, heel goed. We willen je natuurlijk ook niet missen. Maar dat hoor je gewoon niet te doen. Het maakt niet uit of je nou CEO van een bedrijf bent, op de beurs genoteerd, of dat je bij een voetbalclub zit of presentator bent bij de radio. Je moet gewoon honkvast zijn en dan vol trouw totdat je vertrekt.
11: Is het wel goed als er een nieuwe man of vrouw komt?
17: Ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel, zoals hij heeft, 2 termijnen gedaan. En dan is het ook goed dat er weer een president komt die misschien nog wel iets strikter is op het rentebeleid. En ik zou er ook wel voor pleiten dat het in dit geval dan niet een Italiaan of een Fransoos is. Maar misschien iemand die wel toch wat meer een Anglo-Saxische insteek heeft.
11: Ene Klaas Knot?
17: Nou,
11: die wordt ook nog genoemd.
17: Ja, ja. Nog eerder hebben we natuurlijk wel Duisenberg gehad. En ja. Nederland is natuurlijk een relatief klein land. Ja. Dus, maar in elk geval, of het een Duitser is, of een Nederlander zou ook kunnen met iets meer...
11: Jij wil gewoon een Noord-Europeaan, als ik jou zo hoor.
17: Ik denk dat dat wel goed is. Niet specifiek voor de zuidelijke landen, maar voor wat betreft het rentebeleid en het handhaven van prijsstabiliteit, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat wel belangrijk is.
11: Wat is het belangrijkste wat die nieuwe man of vrouw volgens jou moet gaan doen?
17: Nou kijk, wat natuurlijk altijd nog wel zo is, is dat op dit moment de inflatie is wel dalende. Dat ook wel zo is dat er enige economische groei is. Maar de economische groei, die is zeer beperkt. Dus ja, je moet aan de ene kant natuurlijk prijsstabiliteit hebben en goede begrotingspolitiek. Daar zou de ECB ook op moeten sturen. Maar daarnaast ook meer sturen toch wel op economische groei. Als je kijkt naar hoe de Verenigde Staten zich hebben ontwikkeld en dat afzet tegen de eurozone, ja, dan word je gewoon niet vrolijk. En het is wel een taak van de ECB om ook de economische groei te bevorderen. Overigens was Lagarde eerder ook al minister van Financiën.
11: Zeker,
17: van
11: Frankrijk, ja.
17: Dus ze weet wel wat er speelt. Of ze er doorheen krijgt, dat weet ik niet. Het moet wel.
3: BNR Beurs.
13: Amerikaanse obligaties, de yen, goud. Normaal gesproken een veilige investering. Maar dit jaar is dat niet het geval. De veilige havens voor beleggers doen hun werk niet meer. Dat concludeert CNBC. Goud staat flink lager dan begin dit jaar. De yen staat er zwak bij. En die Amerikaanse obligaties die worden ook verkocht. Jim, dan komt de vraag bij mij op, hoe veilig zijn die veilige havens eigenlijk nog?
17: Nog steeds heel veilig. Het hangt er een beetje vanaf welke termijn je neemt. Je noemt inderdaad goud. Als je dat vanaf 1 januari bekijkt, staat een klein minnetje. Kijk je het echter vanaf 1 februari, dan is het behoorlijk gedaald. Want het stond boven de 5.000, nu zo'n 4.000. Zilver is gehalveerd, om die ook maar even in het kielzog mee te nemen. Ja. Gelijktijdig, als je het hebt over veilige havens, de 10-jaarsobligatie VS, die doet eigenlijk al een paar jaar lang 4,5%. Dus op zich is dat nog een hele goede rente, die hoger is dan de inflatie. Ook de dollar heeft de afgelopen tijd toch wel wat aan kracht teruggewonnen. Ik denk dat zeker de dollar met deze rente absoluut nog wel een bescherming is tegen inflatie en misschien wel een safe haven. En zo moet je het ook wel benaderen. Dat goud op dit moment misschien wat is teruggezakt, maar als je het kijkt over een langere periode, en dat is waarom je goud koopt, niet om te speculeren, maar omdat je je vermogen wil beschermen voor bijvoorbeeld 10 jaar. Ja, als je dat had gedaan met goud in de afgelopen 10 jaar, dan was dat heel positief. Dus goud blijft absoluut een safe haven. Zeker ook als je kijkt naar de historie van goud. Die gaat al wat verder terug dan de dollar. Maar als je nou 2000 jaar geleden kijkt of 3000 jaar geleden, goud heeft eigenlijk nog steeds dezelfde koopkracht als dat het toen had.
11: Eerst maar even voor de luisteraar die zich niet elke dag bezighoudt met die veilige havens. Waarom zijn die veilige havens? Waarom gaan mensen in goud of in die dollar?
17: Nou, omdat het dus zekerheid biedt. Als je het hebt over goud, nou ja, als je kijkt naar de historie en de mogelijkheid om daar dus mee te betalen en waarde vast te houden, ja, dan is goud het ultieme veilige haven. Je kunt er wereldwijd mee betalen door de eeuwen heen. En het is een ruilmiddel wat algeheel geaccepteerd wordt. Heel anders dan bijvoorbeeld de euro die nog maar kort bestaat.
11: Ja.
17: Dus dat is geen safe haven. Ja, hoe lang bestaat de euro? 2002 geloof ik. Dus
11: Dingflof bips. Zit exact, nog helemaal in bij mij.
17: Ja, nog geen 25 jaar kun je daarmee betalen. En ondertussen is die wel zeer onderhevig geweest aan inflatie. Want ja, als je even flauw gezegd, bij de introductie kon je voor €1,25 een kopje koffie kopen. En nu is het vaak €3,75. Dus de waarde van de koopkracht van de euro is fors gedaald. Goud daarentegen niet. Hetzelfde geldt voor Amerikaans staatspapier. Dat is alom geaccepteerd, geeft een goede rente, wereldwijd gevraagd. Ja, dus daarmee weet je dat je een stukje zekerheid in handen hebt voor als je die nodig hebt.
13: En terug naar nu dan. Hoe komt het dat al die veilige investeringen sinds, als je de periode van begin dit jaar pakt, er toch niet goed voor staan?
17: Ik denk dat het wel wat meevalt voor wat betreft de Treasury, dus de Amerikaanse staatsobligatie. Excel, je hebt er 4,5% rente, krijg je erop. Hij is iets gedaald, dollar is iets gestegen. Dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. Waar je alleen wel rekening mee moet houden, is we hadden het net over Frankrijk. Ja, dat valt allemaal in het niet als je gaat kijken naar de staatsschuld van de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten, ja, die hebben gewoon een enorm begrotingstekort. Zeker ook nu weer met de oorlog die ze voeren in Iran. Hij ligt nog wat hoger dan in Frankrijk. En iedereen kent natuurlijk wel die debt ceilings die iedere keer weer worden bereikt en de shutdowns die er zijn. Dat maakt natuurlijk wel dat er steeds meer dollars worden geprint en je daarmee toch wel een stukje aan inflatie of onzekerheid onderhevig bent. Dus vanuit dat perspectief, als je het goud hebt en je hebt de staatsobligaties, de Amerikaanse staatsobligaties, dan is de staatsobligatie van de Verenigde Staten wel minder safe dan het goud. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Gelijktijdig, het nummer 1 munt wereldwijd, dat is altijd nog de dollar. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Dus daarmee heb je absoluut goede liquiditeit en goede bescherming van je vermogen.
13: En waar komt die slechte stand van goud dan vandaan? Want die obligaties, dat kan ik dan wel volgen.
17: Ja, kijk, eerst dus, we hebben natuurlijk ook wel een soort hype misschien gezien van het goud. De vrees voor hele hoge inflatie. Zeker ook toen olieprijzen opliepen. We hebben dat in 2022 natuurlijk gezien, dat we hyperinflatie bijna kregen. De straat van Hormuz dicht. Iedereen bang dat het slechter zou worden. Nou, voor wat betreft inflatie. En nu zie je eigenlijk toch, olieprijs daalt al wat. Er zijn toch al gesprekken continu over vrede, wapenstilstanden. Nou, het is in ieder geval rustiger en niet zo erg geworden als dat we dachten dat het was. Dus dat betekent ook dat de vlucht vanuit de safe haven, zoals goud of zoals de staatsobligatie, weer een beetje omgezet wordt in risk on. En je ziet dus waar aandelen eerst daalden, dat aandelenmarkten in de afgelopen maanden mei, juni weer uitstekend hebben gedaan. Dat is eigenlijk traditioneel wat er gebeurt. Risk on, risk off. Het was eerst risk off. Allemaal in goud, allemaal in obligaties. En nu zijn we weer bereid risico te nemen. En zie je dus de aandelen bijvoorbeeld van tech of softwarebedrijven die afgestraft waren, weer oplopen.
13: Wanneer denk je dat dat dan weer gaat verbeteren voor die veilige havens? Dat die weer de weg omhoog vinden?
17: Ja, dat is eigenlijk een vervelende vraag om te beantwoorden, want wanneer gaat goud het weer goed doen? Nou, je zou kunnen zeggen als de industriële toepassingen groter worden, dat er meer vraag is naar goud, maar dat is vaak niet de reden waarom goud stijgt. Maar op het moment dat er onrust is in de wereld, en daarvoor is nodig oorlog, bijvoorbeeld Rusland dat Oekraïne aanvalt, Polen dat angstig wordt, heel veel goud gaat inslaan. Dat zijn eigenlijk de trends. Wat je overigens wel zag, dat centrale banken bijvoorbeeld ook, die waren staatsobligaties een tijd lang aan het verkopen en weer goud aan het kopen. Dus onrust, dat is goed voor goud. Dus als goud stijgt, is over het algemeen helemaal niet zo positief. Daarnaast heb je in Nederland natuurlijk ook wel weer te maken met de hoge belastingdruk die er is. Dus uiteindelijk komt het goud altijd weer bovendrijven.
11: Nog even de afgelopen week eentje met goed nieuws en dat kregen we van het CBS.
3: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
13: Nieuws om blij van te worden. Minder blij waren ze bij Nike.
5: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
11: Het was niet alleen een sportief weekje vanwege het WK voetbal, ook Basic Fit had nieuws voor ons.
12: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland. Voor 54 miljoen euro neemt de sportketen concurrent Wellyou over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
13: Dan was het nog de week dat OpenAI behoorlijk wanhopig bleek. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
22: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
11: Kregen we ook nog een inkijkje in de boekhouding van de Amerikaanse president. Echt in balans kun je die niet noemen, met $750 aan belastingen en 1 miljard aan inkomsten uit crypto.
23: So far though, we've learned that the president reported more than $1 billion in income related to his family's crypto ventures and meme coins last year.
13: En het was de week waarin een Europees techbedrijf zijn weg naar Wall Street wist te vinden. Niet Benson Boone, maar Bending Spoons. Jelle moet nog even aan de naam wennen. De tech-investeerder achter WeTransfer en Komoot. En die eerste beursdag, die was een succes.
24: A private equity and tech hybrid company priced its IPO at $29 a share.
6: They shot up after the open to as high as $42 and right now are at $37.49 for a gain of about 29%.
13: En gisteren zakte het aandeel dan wel weer zo'n 10% terug, maar het staat nog steeds flink in de plus sinds die introductieprijs. Jim, wat vind jij van Bending Spoons en hun portefeuille?
17: Nou, er zitten een paar namen in die iedereen denk ik wel kent. WeTransfer bijvoorbeeld en Vimeo. Ja, ik ken het bedrijf niet heel goed, hè. Vimeo, WeTransfer, dat kennen we allemaal wel. Wat wel opvallend is, het is een beetje een private equity-achtig bedrijf, maar ze kopen vooral bedrijven die, ja, groeibedrijven. Dat is tenminste wat de meeste partijen doen, hè. Die kopen groeibedrijven, maar in dit geval koopt Bending Spoons, die koopt eigenlijk bedrijven die al wat meer gegroeid zijn en waar het een beetje een aflopende zaak lijkt. Ja, dat is heel gek, want iedereen koopt natuurlijk bedrijven die hard groeien. Maar in dit geval zegt Bending Spoons van ja, wij kopen die bedrijven die heel hard zijn gegroeid, veel mensen hebben aangenomen en waarbij nu eigenlijk het punt komt dat de omzet echt moet komen en de kosten omlaag moeten. Nou, dat is wat ze doen. Heel hard snijden. Dat hebben ze bij WeTransfer dus ook gedaan. Daar hebben ze voor mij 3/4 van de mensen meteen uitgegooid. En ja, dat is voor de korte termijn natuurlijk de manier om de marges weer op te vijzelen. Maar uiteindelijk moet die omzet ook doorgroeien. Daarmee is het wel een unieke strategie. Wat ik alleen ook graag had gezien, dat ze ook al een paar exits hadden gedaan. Dat is een beetje hoe je naar private equity bedrijven kijkt. Ja, op het moment dat ze een exit doen, dus een verkoop, vaak gaat dat na een periode van 5 tot 7 jaar. Dat is waar ze er weer uit willen. Nou, dit bedrijf bestaat sinds 2013. En ze hebben sinds 2013, in 13 jaar tijd, dus nog nooit een exit gedaan. Dus ze hebben inmiddels wel een portefeuille. Maar het was nog mooier geweest als ze ooit iets hadden gekocht voor 1000 en verkocht voor 5000. Zodat ze de echte toegevoegde waarde konden laten zien. Ze hebben ook behoorlijk wat schuld. Ze halen nu ook geld op omdat ze dat geld echt nodig hebben. Daarom gaan ze naar de beurs. Bewezen resultaat is er nog niet. Het zijn mooie namen, maar een exit, dat is eigenlijk wat het bedrijf nodig heeft.
13: Dan is het bijna tijd voor weekend. Alleen nog maar de planning van volgende week.
7: We zitten een beetje in een kwartaalcijfer interbellum. Bedrijven blijven komende week oorverdovend stil. Behalve Levi Strauss. Daar zijn ze er vroeg bij met de cijfers over het tweede kwartaal, dat pas net erop zit. Dinsdag krijgen we nog het definitieve inflatiecijfer over juni. Dan horen we of die inderdaad is uitgekomen op 2,9%. En in lijn daarmee, een ander macrocijfer dat interessant kan worden is de consumptie van huishoudens in mei. Al maanden zouden we met de geopolitieke onrust een tikje somber zijn. Maar tot nu toe zagen we dat nog niet terug in ons bestedingsgedrag. Misschien denken we daar aanstaande woensdag anders over.
11: Dit was BNR Beurs van vrijdag 3 juli. Wij danken Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En goed nieuws, Jim hoor je zondag ook.
13: Ja, en die hebben we echt op zondag opgenomen, die aflevering. Dan hoor je hem in Beurs in Zicht, onze zondagse aflevering dus, die als podcast gratis en voor niets ontvangt. Dan kan ik jou als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. En Jelle en Milou bedanken voor de beledigingen deze week over mijn uiterlijk, over mijn kledingkeuzes. Ga er volgende week aan werken. Tot dan.
11: Dat is allemaal niet zo bedoeld.
13: Gelukkig.
11: Tot zondag.
13: Het was leuk.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
24: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
25: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
26: Het is ongekend wat hier gebeurt.
25: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
27: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
25: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
28: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
29: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
29: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
30: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
29: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen twee mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. Shell wordt beschuldigd van het misleiden van een Britse rechtbank. Het bedrijf zou hebben geprobeerd een rechtszaak over olievervuiling in Nigeria te ontlopen. Dat meldt de Financial Times. Wordt een schadevergoeding geëist voor olielekken in de Niger-delta? Maar volgens Shell hebben criminele bendes daar illegaal olie afgetapt. En een 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4:00. Dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR.
16: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under.

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de coolste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Bonen van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleurishitte heen gekomen?
2: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij, maar echt met moeite.
1: Tja.
2: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
1: Bij het chagrijnige af.
2: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale, of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
1: Ja.
2: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein, waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar het is ook nog voor de wetenschap.
1: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele volkskrant aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds een papieren krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
2: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
1: Ja.
2: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
1: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan.
2: Precies,
1: natuurlijk.
2: Want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Nou, niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral weer die hulpdiensten die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
1: Ja, bij een hoge hittekracht dan moet je de alarmbellen aflaten gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar, met als goede tweede zweetoverschot.
3: The Green Quest.
1: Bomen kappen voor hardhout, dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
4: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Ja, jij was software-engineer, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over 0 en 1. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
4: zeker,
1: kweken?
4: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
1: Ja.
4: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
1: Mm-hmm.
4: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
1: Nee, ik doe dat jarenlang met comedy-series en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want nou, dat is zo concreet ineens.
4: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
1: Je kunt bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie noemen. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
4: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Ja. Dat vond ik gaaf.
1: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
4: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
1: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
4: Precies. En we zijn in

0: Amsterdam iets interessants aan het doen.
1: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
0: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
1: Ik vind dat gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
0: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat on the spot oplossen. En daardoor hebben alle planten de mogelijkheid om, als er iets afbreekt, een tak, een blad, een wortel, om op het wondweefsel daarvan cellen die daar zitten terug te laten gaan naar stamcellen. Dus je krijgt een soort korstje van stamcellen. En die stamcellen die kunnen weer alles worden wat er nodig is. Dus
1: de barbapapa-cellen.
0: Precies.
1: Wat mooi.
0: En wij maken daar gebruik van door die stamcellen in een soort van bierbrouwvaten op te kweken. En dat gaat een heel stuk sneller dan dat bomen dat kunnen laagje voor laagje voor laagje.
1: Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil even het principe begrijpen. Ook mooi dat bepaald soort stamcellen altijd weten wat ze moeten doen. Hortensia's gaan daarop bloeien. Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan? Je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
0: Het is voor plantencellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
1: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien. Terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
0: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers. En die doen dat via de boomstam naar beneden.
1: Fotosynthese,
0: precies. Ja. Mm-hmm. Dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
1: Even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hier naar? Want dat, er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
2: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af. En je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel. Je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
1: nou daadwerkelijk?
2: Want kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden. En er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
2: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
1: Opnemend, ja.
0: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt. Mm-hmm. Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
1: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, hè, dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
0: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat het overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbron.
1: Dat is mooi.
2: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
0: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op, net zoals dat bomen dat doen.
1: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. Positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt en negatief als het uitstoot.
0: Ja, eigenlijk andersom. En dat is heel verwarrend.
1: Zie je.
0: Ja, dus we kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
1: Ja.
0: Nee. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Mm-hmm. En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
1: CO2 opnemen.
0: CO2 opnemen.
1: Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt, maak rechte plank, dan doet hij dat.
0: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
1: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat. Hè?
0: Exact.
1: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
0: Kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren, zodat we daar heel snel van kunnen leren.
1: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je, volgende stap.
0: Exact.
1: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
0: Precies.
1: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
0: We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
1: Dat is niet lang.
2: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
1: Ja.
2: Voor tropisch hardhout is dat soms wel 200 jaar. Hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
0: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
2: Dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
0: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat is een vrij langzaam proces.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In 3 dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
2: Mm-hmm.
0: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
1: Ja.
0: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object.
1: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
0: Exact.
1: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat eruit komt houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
0: Ja. Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. En dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit.
1: Ja.
0: Wij kunnen juist in een bepaalde vorm groeien.
1: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Zo, dat je die celstructuren ziet aangroeien.
0: Ja.
1: Dat zie je niet meer.
0: Dagstreepjes dan.
1: Ja.
0: Kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
1: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen, ik wil een, hoe noemen we het, bio-kweekhout salontafel. En die maken jullie dan
0: gecultiveerd hout, de salontafel, ja.
1: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
0: Exact.
1: Zo precies kan het?
0: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
2: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
0: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
1: Maar zullen we het vergelijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
0: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
1: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
0: Het doel, de ideologie.
1: Zo onwetenschappelijk, want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
2: Wij leken proberen het te begrijpen en taal te geven.
0: Wat hetzelfde is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
1: Ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken. Ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees, die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat te vergelijken met jullie? Net suikerwater is voordelig, maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
0: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In de kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de 1000 euro per liter naar de 100 euro per liter te brengen.
1: Mm.
0: In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50 euro cent. Per liter.
1: Kijk, dan ben je bezig, hè?
0: Ja.
1: Dan kan je wel een koffietafeltje bestellen. Ja. Jullie hebben tot nu toe hout van een handvol verschillende boomsoorten gemaakt in celcultuur. Aangetoond dat het in principe kan. Wat is dit op dit moment het grootste fysieke stuk hout dat je daadwerkelijk uit jullie kweekreactor hebt getrokken?
0: Dus wij zijn nu bezig in de ontwikkeling met de visuele eigenschappen van het materiaal en de sterkte van het materiaal.
1: Mm-hmm.
0: Daarvoor hoeven we geen koffietafels te maken om te zien wat die
1: kleine stukje kan je testen.
0: We hebben recentelijk de eerste gevormde voorwerpen op de wereld gemaakt met dit gecultiveerd hout.
1: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
0: Je kunt het in je hand houden.
1: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over.
0: Komen.
1: Het is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Annick Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
0: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan. Mm. Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
1: En zit het nou specifiek op die dure soorten mahonie, teak, wengay, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen. Terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan. Dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
0: Wij willen de hele wereldvraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
1: Ja, dat hard, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
0: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 eurocent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
1: Nee, juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Annick?
2: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en CO2 carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan. Ja. En kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
1: voor dieren
2: processen. Kunnen we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, nu moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen, maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
0: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2 opname,
1: alles.
0: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
1: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-oetang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat ook?
0: Dat kan zeker,
1: kan
0: absoluut.
1: Ik ben van harte welkom. Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
0: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft. Mm. Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
1: Nou, net weer een jachtenbouw beboet, kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
0: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
1: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best zo'n beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders, dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
0: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit. Omdat daar balsa hout in verwerkt zit. Ja. Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsahout. Het is niet gelukt.
1: Grappig.
0: Balsahout raakt op.
1: Ja, dan kunnen jullie misschien wel een uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Nou gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
0: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt, grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
1: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je, maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterkte. Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
0: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben. Mm-hmm. Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
1: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen van jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
0: Ik mag hopen van niet zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
1: Dat denk je. Dat weet je nog niet, want jullie zijn de toekomst aan het engineeren. Dat
0: weten we vrij zeker. Plantencellen in het algemeen, als die in suikerwater leven en je gooit ze zo over het gras heen, dan zijn er de volgende dag geen plantencellen meer, die leven niet meer.
1: Oké. Okay. Nee, want ik ken
0: fragiel, daarom moeten we ook filosoof ons gelukkig te houden.
1: Plant politics, ken je die filosoof?
0: Nee.
1: Die moeten we even uitwisselen, want die heeft het ook altijd over de magische communicatie tussen verschillende bomen en planten. En er gebeurt veel meer dan wij weten. Als jij dit allemaal met elkaar hoort, Aniek, wat denk jij? Een goede ontwikkeling?
2: Zeker. Ik denk wat we ook al eerder zeiden. Als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
1: Ja, zeker van het hart hout. Dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over. Uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg. Hoe is de besparing van jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
0: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
2: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
0: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt, ja, wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu duurzaam noemen, sustainable forestry in die bossen, waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden, dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden om dat te faciliteren. Ja. En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
1: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrenspoortje dat door een oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom?
0: De eerste koffietafel, daar krijg je van mij een belletje van wanneer die klaar staat.
1: Noem eens een gok, waar denken we aan?
0: Het eerste product in onze launching market, die willen wij snel op de markt hebben.
1: Snel is het een heel ruim begrip. On the way to planet proof. We'll never get there. Is dat 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Maakt mij niet uit, maar waar word je blij van?
0: Het is minder dan 3 jaar.
1: Dat is echt heel snel.
0: Ja.
1: Je kijkt er ook. We gaan het nog mee. Ik klop hem even af, maar we gaan het gewoon meemaken. Ik ga je heel veel succes wensen. Tom Clement van New Dawn Bio. Fijn dat je hier wilde zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen. Iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
2: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland.
1: Oh.
2: Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek? 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. Mm. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
1: En ik sluit me er helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord. En we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed,
4: zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSlon.nl.
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
10: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: BNR Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en De Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderlo en Otterlo. De extra reistijd is 3 kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf kwam ermee. En justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd zesde. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
16: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En het ondernemerschap van mijn gast vandaag begon toen ze zag hoeveel WhatsAppjes haar dochter binnenkreeg. Soms zelfs midden in de nacht. Ze ontwikkelde een app waarmee ouders en kinderen een soort digitaal rijbewijs kunnen halen. Maar dan blijkt, na veel perfectioneren van de app, dat er meer nodig is om veel gebruikers te krijgen. Welkom Marjolein.
17: Hoi.
16: Wie ben je en wat doe je?
17: Marjolein van Tilburg, ik ben de oprichter van JetLicense.
16: Wat heb jij goed gedaan?
17: We hebben een app gemaakt en een methode ontwikkeld die mensen echt raakt en die gezinnen echt helpt. Daar ben ik heel trots op.
16: En waar heb jij het ook zo fout gedaan?
17: Nou, ik dacht, Rens, een goed product verkoopt zichzelf wel. Maar daar moet je toch echt wel moeite voor doen.
16: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Marjolein, een digitaal rijbewijs, JetLicense, zo heet de app, zo heet het bedrijf. Je moet het me toch even uitleggen. Wat moet ik voor me zien, een digitaal rijbewijs?
17: Digitaal rijbewijs is eigenlijk dat je laat zien, net als je naar een rijschool gaat en je wil graag de weg op, dan moet je laten zien, kan jij omgaan met die auto, ken je de verkeersregels. Want je wil niet dat je tegen een boom rijdt, maar je wil ook niet dat je andere mensen aanrijdt. Dus zo is dat met die digitale wereld ook. Dan kan je zien als een online snelweg. En daar gelden regels en daar moet je ook een beetje mee leren omgaan. Dus we hebben een programma ontwikkeld voor kinderen dat ze ervaringen opdoen door films en animaties en met quizvragen checken en dan met uitleggen. En dat gaat over chatten en over gamen en over online surfen en influencers en ook hoe ga je om met media. En als ouder kan je dan met wat meer vertrouwen ja, die telefoon of die tablet aan je kind ter beschikking stellen.
16: En wat leer je dan precies als kind? Wat voor een valkuilen leer je te ontwijken?
17: Nou, het gaat echt over hoe deel je bijvoorbeeld een foto wel of niet. Moet je daar niet eerst toestemming voor vragen? Als iemand jou een linkje doorstuurt, hoe check je of dat goed is? Wat je allemaal ziet online, is dat nou reclame of niet? Waarom doet iemand dat? Echt meer het sociale aspect van dat internet en wat het doet met jouw gedrag en hoe dat jou beïnvloedt.
16: En hoe ziet het businessmodel eruit?
17: Het is een betaalde app in de App Store en in de Play Store. Het is een gezinsapp, dus een abonnement waar je met twee ouders en twee kinderen of vier ouders en vier kinderen mee aan de slag kunt. Mm-hmm. En het mooie is dat je via wie dan ook een voucher kan krijgen en dan is het ineens gratis.
16: Ah.
17: Let vooral goed op waar je dat kan krijgen. En dan is het dus eigenlijk ook onze missie dat zoveel mogelijk gezinnen hier gratis gebruik van kunnen maken.
16: En dat zijn dan vouchers van partners van jou, kan ik me zo voorstellen?
17: Ja.
16: En wie zijn dat dan?
17: Ja, dus we werken echt met publieke en met private partners. Denk aan telecom, banken, verzekeraars, grote werkgevers, andere stichtingen bijvoorbeeld. Maar ook overheden en op gemeentelijk niveau of zelfs regionaal of federaal niveau.
16: En die zien gewoon dit als een maatschappelijke missie. En door dit aan hun klanten aan te bieden, dragen ze bij aan die missie. Moet ik het zo een beetje zien?
17: Nou, het is natuurlijk echt een maatschappelijk issue. Want ja. Het gaat over gaat niet alleen over gedrag, maar gaat ook over veiligheid, gaat over gezondheid, gaat over democratie. Dus er zijn heel veel elementen die hier spelen. Waardoor je inderdaad kan zeggen, nou, de overheid heeft een taak voor digitaal burgerschap. Dus ja. Er zijn gemeentes die zeggen, nou, wij willen dat eigenlijk in onze gemeente ter beschikking stellen.
16: Jij bent dit begonnen toen jij... Je hebt twee dochters.
17: Ja.
16: En toen zag jij bij de oudste dochter opeens heel veel WhatsAppjes binnenkomen. Dat was een soort Eureka-moment.
17: Ja, nou, ik zal even dat schetsen. Ik was zelf, ik ben jurist, ik was advocaat en dan general counsel en ook privacy officer. En in coronatijd, we zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En ik ook achter mijn scherm, want dat was natuurlijk bij die bedrijven ook allemaal... een beetje stress. En mijn kinderen die moesten natuurlijk les hebben online. Dus ik dacht, nou, dit is dan toch wel het moment. Jij krijgt van mij een oude telefoon. Maar ik vond haar, zij was toen 9 of 10 jaar. Ik vond haar wel een beetje vroeg voor. Dus ik dacht, ik ga je wel goed in de gaten houden. Maar hier heb je dan ook je eigen apparaat. En in haar klas had dus ook iedereen dat al. En inderdaad, wat mij opviel, is dat als zij dan beneden kwam, want haar telefoon lag gewoon beneden, dat er dan dat kind een hele administratie had. Dus die had een stuk of 200 gemiste berichten dan als bij het ontbijt. Ik dacht, oh, dat is wel raar.
16: Ja.
17: Want dat betekent dat die andere ouders kennelijk niet die regel hebben dat die telefoon niet onder dat dekbed mee
16: moet. Ja, omdat ze gewoon 's nachts binnenkomen.
17: Ze zitten allemaal 's nachts blijkbaar met die telefoon. En dat vond ik wel een aanwijzing. En plus dat mijn dochter ook ging zeggen, ja, nou, maar dan wil ik nu graag TikTok en Snapchat. Dus ik zei, nou, nee, schat, want jij bent helemaal nog geen 13. Ze zei, ja, maar iedereen heeft dat.
16: Ja.
17: Dus ik dacht, oké, nou, mijn ouders die zeiden dan vroeger, als iedereen in de sloot springt, spring je er dan achteraan. Maar dat was niet het winnende argument bij mijn dochter. Dus ik dacht, wat zit hier nou achter? Want dan moet ik dus die moeder zijn die in die groepsapp van die ouders zegt, van willen jullie dat allemaal even niet doen? Dan hebben jullie het memo niet gelezen en de algemene voorwaarden van TikTok, want dat mag helemaal niet, mensen. Dus ik dacht, dat werkt ook niet. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iets maken om dat besef bij mensen veel groter te laten zijn.
16: Ook omdat er zo'n groepsdruk is vanuit die kinderen, dat je dus steeds jonger zo'n telefoon krijgt.
17: Om die groepsdruk aan te kunnen. En blijkbaar dus dat is allemaal ook mooi en snel en wild. En dat TikTok en Snap. Toen de tijd was het zelfs zo dat als je het jeugdjournaal keek, dat die kinderen allemaal al die logo's van TikTok en Snapchat daar zagen. Dus het is ook best logisch dat ze daardoor aangetrokken zijn.
16: Ja.
17: Dus wil jij dan die zeurende vrouw zijn? Of wat ga je doen? Dus ik dacht, hier is een normverschuiving die moet hier plaatsvinden. Dus dit is best wel systemisch.
16: Ja.
17: Dus dan moet je ook iets maken wat eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En wat iedereen kan hebben. Dus ik dacht, je moet iets maken wat zo vet is. En wat voor ouders een eerste stap is. En dat zij dan zien, oh, wacht even, je moet 13 zijn. En dan kunnen ze ook misschien tegen dat kind zeggen, kijk maar schat, hier staat het. Dan heb je een objectief kader.
16: Je bent een jurist en dan ga je een app bouwen.
17: Ja.
16: Wat kom je tegen?
17: Ik denk dat mensen daarom ook zeiden succes met je project. Want het is natuurlijk wel even een uitdaging. Ik dacht, nou, ik kan heel veel dingen niet. Dus ik moet gewoon een team bouwen. En ik heb ook een jaar voor uitgetrokken om dat te doen. Dus,
16: mensen die voor jou gingen bouwen?
17: Ja, een CTO heb je nodig, een Chief Technology Officer. En die vond ik, was iemand die heel veel ervaring had in de start-up wereld. En die zei ook, misschien kan je beste eerst eens even met een partner dat gaan bouwen. Want die hebben dat dan allemaal al staan. En voordat je een heel team van engineers op de payroll hebt, dan ben je, dat is ook wel heel complex. Ja. Dus we hebben dat in eerste instantie zo met een soort geoutsourced team gebouwd.
16: Krijg je het allemaal gefinancierd snel of niet?
17: De financiering is een complex veld voor start-ups. Ik dacht ook misschien ook door social media was er zelf een beetje ingetrapt. Want als je op LinkedIn kijkt, dan denk je, nou, als ik vrouwelijke ondernemer en dan ook nog social impact, ik denk, ik moet hier de rode loper uitrollen voor al die mensen die staan te dringen om om hierin te investeren.
16: En wat krijg je dan te horen? Want je gaat wel veel kopjes koffie drinken met mensen.
17: Ja.
16: Die zijn allemaal enthousiast natuurlijk.
17: Nou, het is gewoon dat, en dat zegt iedereen hoor, een man of vrouw, die zegt, ja, je moet gewoon heel veel inderdaad je verhaal vertellen en hoe vaker je het vertelt, hoe scherper het wordt en dan door feedback wordt dat beter. En er zijn ook gewoon verschillende partijen die in verschillende fases en verschillende type bedrijven investeren. Dus wij kwamen uiteindelijk uit bij een Rabo Innovatielening. En dat was de eerste Kickstarter. Alleen, dat was nog niet genoeg. Ik had twee soort subsidies aangevraagd. En die waren samen 3 ton waard. En beide kreeg ik ze niet. Maar dan waren we dus al begonnen.
16: Oh shit.
17: En dan moet je dus... Tom Poes, verzin een list. Want je moet 3 ton bij elkaar halen, terwijl je eigenlijk al begonnen bent. En daar moet je heel veel tijd aan besteden. Om dat dan.
16: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
17: Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met de Friends, Fools and Family.
16: Okay.
17: En dat was eigenlijk een ronde die ik wilde overslaan. Want ik dacht, ik ben toch inmiddels in de 40 en Marjolein, haar project moet toch iets professioneels zijn.
16: Ja.
17: Maar dat zijn toch in je omgeving uiteindelijk wel mensen die zeggen, joh, ik heb nog wel wat liggen. Allemaal ticketjes van 25.000 euro per stuk.
16: Zo.
17: Dus daar moet je heel veel kopjes koffie voor drinken. Maar zo hebben we uiteindelijk 250.000 bij elkaar gekregen en was het aan elkaar geknoopt.
16: Lijkt me nog wel het meest spannend eigenlijk om dat bij Friends and Family te halen. Anders dan, zeg maar, wat je, als je bij iemand het haalt die je niet kent, het is zo'n transactie. Hier gooi je ook je vriendschap in de waagschaal, denk ik dan. Of viel het mee?
17: Dat klopt. En daarom wilde ik het ook eigenlijk niet. Nee. En ik wilde ook geen crowdfunding, want ik dacht, dat klinkt zo. Ik weet niet. Ik had voor mij niet de goede connotatie. Ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit is zo goed wat we hier neerzetten. Dit moet toch lukken?
16: Ja.
17: En ik stond een keer op een borrel met een paar gasten. En die zeiden van, ja, maar hoe kan dit nou zo moeilijk zijn? Zei die ene tegen mij. En ik zei, het is... En toen zei die, ja, maar wat heb je dan nodig? Ik zei, een ton heb ik nodig nog. Hij zei, een ton? Dan bel je toch je tante? Dus ik dacht, oké, dat vond ik heel irritant. Maar het erge was dat ik toen daarna dus dacht van, ik vind het heel elitair. En er zijn dus mensen die dus helemaal dit probleem niet hebben. En die dus kennelijk allemaal tantes hebben die ze kunnen bellen. Maar het erge was, ik heb de dag daarna mijn oom gebeld. Want toen dacht ik, ik heb ook een oom.
16: Ja.
17: En die zei, dus goed joh. En er stond een dag later stond er 25.000 euro op mijn rekening. Niet een ton. Dus het irriteerde me in hoge mate. Maar kennelijk was het toch geen slecht advies.
16: En in dit soort fases heb je natuurlijk vaak go fast and break things. Een beetje een app moet altijd nog een beetje rommelig zijn. Er wordt ook al gezegd, je moet je altijd nog schamen voor het product.
17: Ja.
16: Als je het lanceert, want anders ben je te laat.
17: Ja.
16: Wat heb je met al deze Silicon Valley lessen gedaan?
17: Ja, en ook echt van hele goede ondernemers. Die geven ook dit advies. Dus daar zal ook wel wat in zitten. We zijn ook inmiddels aan versie 2 toe. Maar ik dacht wel, jongens, dit gaat over ouderschap, gaat over opvoeding. Er zit een heel groot element van vertrouwen in. Plus wij targeten de KPN, Odido en Vodafone van de wereld. Dus je moet wel iets neerzetten. Dus we hebben bovenmatig veel geïnvesteerd. Dus al dat geld wat ik dan had opgehaald, is ook echt in het product gegaan. En in de content. We hebben allemaal films geproduceerd. Het was natuurlijk heel rijk en heel veel wat er moest gebeuren.
16: Mm-hmm. Ja. Dus je zegt eigenlijk, dat zei je net al, ik dacht dat een goed product zichzelf wel verkocht.
17: Ja.
16: Dat klinkt wel alsof je het idee hebt dat je het eerst perfect wilde hebben voordat je ging lanceren.
17: Ja, we hebben denk ik ook een heel goed product afgeleverd. Maar dat verkoopt zich dus inderdaad niet vanzelf.
16: Nee, neem me even mee naar het moment dat je het live zet.
17: Ja, oké. Nou, Rens, we spreken eind 2023. En dat was hartstikke leuk. Dus in de zomer dat allemaal afgemaakt. Heel veel bloed, zweet en tranen, kan ik je zeggen. En dan ergens in september gingen we live. Dan heb je nog een paar weken dat je denkt van oké, nog eventjes wat bugs eruit. En wij lanceerden ook met KPN. Mm. En die zouden ook een hele kids sim propositie daaraan koppelen. Dus we hebben gezamenlijk een persbericht uitgestuurd. En ik dacht, yes, nu gaat het beginnen. De kidsim-propositie die werd eigenlijk nog even uitgesteld. En wat blijkt, een persbericht leest niemand. Of misschien een paar websites. Maar dat is iets anders als een campagne die ook de mensen in de straat zien. Dus eigenlijk gebeurt er dan vrij weinig. Want het moet echt, je moet echt gaan marketen.
16: Hmm.
17: En als wij dus zelf net al ons geld in het product hadden gestopt, ik dacht, nou, KPN gaat daar groots uitpakken. Maar,
16: shit.
17: Maar dat was een beetje, ja, het staat op de website. En als je daar toevallig kwam, dan kon je het zien. Maar als niemand die naam nog kent, dan blijft de Big Bang een beetje uit.
16: Ja.
17: En dus dat ging wat langzamer, maar er zijn natuurlijk wel mensen en het onderwerp spreekt mensen aan. Maar dat was dus een olievlekje wat echt door vanaf een heel klein druppeltje langzaam moest komen.
16: Ja, wat heb je, want dan zie je het dus niet hard omhoog gaan. Geld heb je gestoken in de ontwikkeling, niet in de marketing. Dus je rekent op partners om dit groot te gaan maken.
17: Ja.
16: Aan welke boom ga je dan schudden? Want het moet wel een succes worden natuurlijk.
17: Nou, dus ik schudde aan die boom en ook gebeld van... misschien moet je dan ook wat meer reuring eromheen.
16: Met KPN.
17: Hoe kunnen we dit nou samen beter marketen? Wat kan ik doen? Wat heb je nodig? Toen hebben we ook het product, het model een beetje aangepast. Want bij die klant zeiden ze dus van... ja, maar als ik nou heel hard dat ga promoten... dan moet ik straks bij jou weer nieuwe vouchers inkopen. En ik zei, ja, dat was wel het idee van mijn businessmodel. Als dat de blokker is, dan draaien we het even om. Dan is dat bedrag wat je hebt betaald, mag je nu voor het hele jaar ongelimiteerd dat uitgeven. Dus dan hoef je daar niet je geremd in te voelen. Ga alsjeblieft lekker marketen, want dat is wat we nodig hebben.
16: Ja, oké, dus je hebt echt even heronderhandeld.
17: Ja.
16: Ah, oké. Ja. En werkte dat?
17: Dat werkte wel. Dus ja. dan zie je dat anders. Maar ja, het is natuurlijk ook een samenwerking die... er moet natuurlijk wel heel veel liefde en aan twee kanten van alles ingaan. En je zag wel dat het hier... we hebben het niet zo ver gekregen dat er echt een hele grote campagne omheen is. Anders had iedereen er nu al van geweten. En dat snap ik ook wel. Want dat komt ook door die rol van de telecom waar we het net over hadden. Daar is een bepaalde reserve ook om echt een stap naar voren te zetten. Daar.
16: Ja, ook misschien om het probleem uit te vergroten als telecommer. Toch,
17: exact,
16: denk ik
17: want
16: dan.
17: Misschien denk je dan van ja, maar straks haal ik me op de hals dat mensen ook nog naar mij wijzen van wat is jouw rol in dit geheel. Dus ik denk dat die branche daar gewoon op dat moment, ik bedoel 2023, echt nog een beetje zoekende in was. Daar zie je nu al hele andere stappen gebeuren. Maar wij waren daarin denk ik ook gewoon, waren we er vroeg bij. Ja.
16: En dan zit je dus bij KPN. Dan moet je meerdere partners gaan binnenhalen. Want anders blijf je niet drijven.
17: Ja.
16: Wat ga je doen?
17: Nou, we hebben toen onder andere ook de Rabobank. We hebben ook met andere telecompartijen pilots. Hè. Je doet heel veel pilots gehad. En we hebben toen ook onze eerste gemeentes aangesloten. Onder andere natuurlijk Rotterdam, waar wij zelf zitten. Daar was een brugklasfestival. En dat was een mooie aanleiding om dat te doen. Er is een digitale inclusie onderdeel van de gemeente. Dus daar, ja, met dat soort partijen ga je dan zitten en dan ga je dat proberen. En dan kom je erachter dat je dus iets aanpakt wat zeg maar zoveel raakvlak heeft met heel veel verticals, ga je het noemen. Dat je eigenlijk bij elke partij waar je mee praat een andere verhaal hebt. Want dan zit daar een ander belang. Dus toen zijn we, dus dan ben je aan het ontdekken van wat ik tegen een telecom vertel, gaat ook over, ja, maar dit gaat over jouw merk en over jouw eigenlijk versterking van je propositie. Terwijl bij een gemeente heb je het echt over digitaal burgerschap en digitale inclusie en mensen die al dan niet meekomen. Het is een compleet ander verhaal.
16: Ja.
17: Met hetzelfde product. En dat was dus, ja, dat is echt wel een interessante les waarin je heel veel moet leren. Omdat je soms dus ook de fout maakt. Dat je bij de verkeerde partij eigenlijk het verkeerde verhaal vertelt. En dan dat slaat dan meteen echt als een tang op een varken.
16: Je wil maatschappelijk belang dienen. Ja. Maar je zet daar wel een commercieel bedrijf voor op. Ja. Daar heb je, begreep ik, best wel wat pushback op gekregen. Kun je er iets van zeggen?
17: Nou, je ervaart denk ik wel in Nederland wat pushback gewoon in de sociale sector. Omdat het idee van winst wordt gezien als iets wat dus slecht is. En ik denk dat we zijn ook een social enterprise. Maar we zijn heel bewust geen stichting zelf. Want ik dacht, ja, ik heb dus wel een winstoogmerk. Want ik wil graag dat dit een heel sterk product is met... ook zijn uitstraling naar het buitenland. En we willen juist voor de BV Nederland en voor de BV Europa, zo je wil, een hele sterke partij neerzetten die juist die tech bros meet them where they are.
18: Mm-hmm.
17: En bovendien zag ik ook in het hele veld van mediawijsheid wat er al was, dacht ik, ja, alles wat daar is, en veiliginternetten.nl, et cetera, allemaal supergoed. Maar allemaal natuurlijk gratis, beschikbaar, en juist al door de overheid. Dus ik dacht, kunnen we nou niet eens kijken of het niet juist werkt om het juist als een bedrijf te doen.
18: Ja.
17: En het dus inzichtelijk te maken.
18: Maar
17: dat alles
18: wordt niet altijd begrepen dus.
17: Nou, nee, dat heb ik gemerkt. En het is ook, ja, ik kan het nog steeds soms kan ik het in twee woorden doen. Nou, nu lukt mij vast in deze podcast ook niet helemaal. Maar ik dacht in dit geval, ook met die ook juridisch het datastuk, als jij ergens niet voor betaalt, dan betaal je met iets anders. Mm. En dat is een hele belangrijke les. Waarom is Instagram gratis? Ja, dat is niet gratis. Het gaat over jouw aandacht en het gaat over alle reclame die over jou wordt uitgestort. Wij hebben juist een methode ontwikkeld waarbij je kinderen voorbereidt daarop en dat ze dat snappen. Natuurlijk zit er in die app geen reclame. Dus daar kan ik het al niet van betalen. En de data die ga ik ook niet verpatsen. Dus daar kan ik het ook niet van betalen. Dus natuurlijk heeft dat een prijs. En als je ergens voor betaalt, dan is er dus iets voor jou gedaan. De enige relevante vraag is, wie gaat dat betalen? Hm. En als social enterprise zeggen wij, ja, dit is zo belangrijk. Dit moet voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom doen wij het werk voor jullie, dat wij op zoek gaan naar partners, zodat je daar gratis gebruik van kan maken. En ook nog die partners kunnen shinen met dit mooie product.
18: Ja. Je bent 4 jaar onderweg.
17: Ja.
18: Draai je al winst?
17: Wel omzet, zeker.
18: Okay. Ja.
17: Maar we verwachten volgend jaar door het break-even punt te gaan.
18: Oké. Okay. Wat is de grootste les die je in deze 4 jaar hebt geleerd?
17: Ach, nou, dat is het boek wat ik dan nog ga schrijven. Nou, ik denk toch dat concept aan het begin, dat je dus wel echt iets voor je ziet en dat je daar over kan vertellen, dat is heel inspirerend, niet alleen voor jezelf, maar kennelijk ook voor anderen. Want ik bedoel, succes met je project, dat is een beetje zo van, nou, ik moet het nog zien.
18: Het wordt de titel van het boek, denk ik.
17: Ja, maar het is wel zo dat je daardoor dus ook ziet, hey, wie haakt er wel op in?
18: Ja.
17: En dus de les is echt, ga naar buiten, want een bedrijf is nooit geboren nog achter van de pitch deck alleen. Dus ga naar buiten, ga met verschillende mensen praten. En dan, vallen de puzzelstukjes op hun plek.
18: Ja.
17: Dat is met mij ook uiteindelijk wel gebeurd. Ja, het is ook nogal tijdrovend en een ingewikkelde zaak. En soms dan zit je het puzzelstukjes bij dat je denkt, had ik die maar niet geplakt, maar zo is het leven, Rens.
18: Ja, ja. Wat wordt de toekomst voor Chat License? Waar wil je heen?
17: Dat je het uitgangspunt en een nieuwe standaard echt neerzet in, oké, de online, dat is inderdaad echt een snelweg. En onboarding daarnaartoe is nodig. Dat eigenlijk als een nieuwe categorie, en dat zie je nu ook al geboren, gaat ontstaan. En dat wij daarin een leidende speler zijn.
18: Ja. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid.
17: Ja.
18: Heb je over nagedacht? Wat is het?
17: Nou, jij zei net al zo mooi dat het motto van Big Tech is move fast and break things. En ik denk dat onze tegel als volgt zegt, move at a responsible pace and fix things.
18: Mm, ik vind het mooi. Een groot tegeltje, maar een mooie, dankjewel. Marjolein van Tilburg was dat, de oprichter van Chat License. Leuk dat je er was in de studio. Volgende week praten we met Nicole Horstmans en Daan Harterink van Softdrinks. Die waren dolblij toen ze hun frisdrank in de schappen van een grote supermarkt zagen liggen, totdat ze een mailtje binnenkregen. Dit drankje is echt niet te drinken. Bleek een productiefout te zijn van 200.000 blikjes. Ja, hoe je daarvan herstelt, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast in de podcast-app of luister hem gewoon lekker live op BNR.
19: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Cryptocast.
21: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
22: Het is ongekend wat hier gebeurt.
21: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
23: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
21: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
24: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
25: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
24: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
31: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
32: BNR Verkeer.
33: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 150 kilometer file. Veel files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam van knooppunt de Bresseplein 20 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Waaldijk en Afrit Heusden. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En door werkzaamheden op de A50 staat er file op de N304. Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten oponthoud.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf kwam ermee. En justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e... Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
2: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Ethereum Foundation, waar hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden. En wat betekent dat dan voor de toekomst van dat op één na grootste cryptonetwerk? En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse cryptoplatform Knaken. Dit is CryptoCast 436 en ik heb op één na grootste cryptonetwerk. En we bespreken de situatie rondom het Nederlandse cryptoplatform.

0: baas bij Ethereum kondigde al eerder al aan dat het kleiner, zuiniger en minder bepalend moest worden. Maar waarom dan?
1: Ja, nou, het was in mei, hè, dat hij dat aankondigde. Dat was al met een heel mooi bericht op Twitter. En ja, eigenlijk spelen er een soort van drie dingen tegelijk. En ik denk dat het goed is om ze even te scheiden, dus dat heb ik ook gedaan.
0: Ja.
1: Maar ten eerste gaat het dus echt om een financiële herziening, wat je eigenlijk net al oppert. In elk geval voor het eerste jaar willen ze een 40% reductie. Maar die foundation die wil dus dat budget echt gaan verlagen dit jaar. En ja, dat gaat waarschijnlijk ook leiden tot 54 ontslagen. Dus mensen die hun baan gaan verliezen. Maar waarom? Nou, de Ethereum Foundation die stapt dus over van een model waarin het jaarlijks zo'n 15% van hun treasury uitgaf naar een endowment model. Nou, en als het goed is, kennen mensen dat endowment model wel. Maar ik ga het toch even uitleggen. Dus voor het geval dat je denkt, hey, wat is dat? Nou, dat is dus een model waarbij een organisatie een groot vermogen beheert. Ja. En dat doen ze dan om op de lange termijn alsnog inkomsten te kunnen genereren met dat vermogen. Nou, en dit is dus een model dat vaak wordt gebruikt door grote universiteiten, maar ook stichtingen. En een van de universiteiten die dat al een tijdje doet en dat toevallig ook met crypto doet, is Harvard,
0: ja, zeker. Ja.
1: Nou, en Harvard is dus zo'n voorbeeld van zo'n organisatie. En nou, die hebben dan een kapitaalpot, de endowment. En dat vermogen, dat wordt dan niet zomaar uitgegeven, hè, zoals ze dat normaal gesproken doen in de crypto-industrie. Dan verkopen ze die treasury. Maar wat ze juist met die endowment willen doen, is dat ze dat vermogen gaan gebruiken, het geld aan het werk zetten. Dus elk jaar willen ze er dan voor zorgen dat ze wat rendement kunnen gaan genereren en dat vervolgens gaan gebruiken om hun activiteiten te financieren. En ja, dit doen ze dan terwijl het oorspronkelijke vermogen zoveel mogelijk behouden blijft.
0: En voor de duidelijkheid, Ethereum heeft een hele grote zeg maar pot met geld, afstammend uit de initial coin offering die ze destijds hebben gedaan in 2014 uit mijn hoofd, dus al 12 jaar geleden. Ze zitten al op een hele grote pot met geld. Hebben ze jaarlijks flink wat van uitgegeven. Nou ja, nu wordt het groter en nu kiezen ze dus voor, we willen niet meer die treasury enorm doen slinken. We gaan minder uitgeven en alleen het rendement eigenlijk spenderen op die treasury.
1: We willen het geld houden. Maar er is ook nog een tweede reden. Hè? Want ik had gezegd, het zijn er drie.
0: Ja,
1: en dit heeft iets meer te maken met de filosofie van Vitalik. En dat is wel leuk als je hem door de tijd heen volgt. Hij publiceert ook regelmatig inhoudelijke blogs, zowel technisch als filosofisch. En is wel leuk, want hij laat dat nu echt terugkomen, hoe hij denkt over Ethereum en vooral ook hoe het publiek zou moeten kijken naar Ethereum. Nou, dus wat hij eerder deelde, en dat was dus in mei, was dat hij aangaf dat de Ethereum Foundation veel meer gezien zou moeten worden als een node. Dus een controlerende partij als onderdeel van een collectief.
0: Precies, niet een soort grote overzienende organisatie, maar onderdeel van het netwerk eigenlijk.
1: Exact, ja. En dan echt met een gedefinieerd doel naast die andere nodes. Nou, en dat dus in plaats van dat centrum te zijn en het bestuur, dat moet dan volgens Vitalik decentraler zijn. Nou, en in maart 2026 legde de Ethereum Foundation dan ook een soort nieuw mandaat vast.
0: Ja.
1: Nou, dit is een document van 38 pagina's. Ik kan je vertellen, het is best wat stoffig. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan.
0: Waarschijnlijk nog minder leuk dan Nederland-Marokko.
1: Ja, echt. Oh, dit was zo vreselijk. Maar dit dient als een soort van grondwet en ook een beetje een manifest. En daarin herpositioneert de foundation zichzelf van Ethereum een soort van primaire bewaker richting een van die meerdere bewakers.
0: Ja, dus. En die derde keuze, heel kort toch, die derde reden?
1: Daar ga ik even naartoe. Dat is eigenlijk gewoon strategisch. Dat die zegt van, nou, we kiezen voor longevity.
0: Ja.
1: Ja, dus dat we zo lang mogelijk blijven bestaan. Liever lang meegaan met een scherpe focus dan dat we alles tegelijk willen doen.
0: Kan je mij eens uitleggen, voor we nog dieper dieper die verandering induiken, wat deed de Ethereum Foundation allemaal voor Ethereum? We weten dat netwerken super belangrijk geworden eigenlijk in de cryptowereld. Het op één na grootste cryptonetwerk op dit moment. En die foundation speelde daar echt een essentiële rol in. Maar wat deden ze allemaal met dat geld?
1: Ja, je kan ze dus een beetje zien als een soort van de hoofdaannemer van een stad. Hè, die nog gebouwd moet worden. Nou, die werd toen gebouwd en ze waren niet de eigenaar ervan, maar wel de partij die de bouwtekeningen maakte en ook ervoor zorgde dat de vaklui aan het werk gingen. Nou, die betaalden zij dan ook. Maar ze organiseerden dan ook het grootste jaarcongres, dat iedereen bij elkaar kon komen en kon laten zien, hey, kijk, dit hebben we met de stad gedaan. Dus heel concreet, ze zorgden voor financiering van het protocolonderzoek, het ondersteunen van de client teams die de software draaien. Ja. Zorgde ook voor grote grantprogramma's waarin er geld beschikbaar werd gemaakt voor ontwikkelaars. En organiseerde dus DevCon. En dat is dat grote ontwikkelaarscongres. Maar wat wel belangrijk is, is dat ze ook met de Ethereum Foundation echt een soort van gespecialiseerde onderzoekseenheden hadden opgezet die echt een focus hadden op dat privacy en zero knowledge aspect. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke is die nog

0: vermeld moet worden. En daar gaat ook een grote verandering plaatsvinden.
1: Ja, precies. En als ik het dan nu plat sla, is het eigenlijk dat zij van grote leidende organisatie gaan ze naar één van de organisaties die een deel uitmaken van het Ethereum-netwerk. Hè? Dat is een beetje de conclusie die we eruit kunnen trekken.
0: Ja,
1: ja goed. We hadden het net al even over Vitalik Buterin. Dat hij een aantal maanden geleden was dat volgens mij dus de groot aankondigde van we gaan een andere weg inslaan met deze foundation, waar hij natuurlijk aan het hoofd van staat. Kan jij een beetje schetsen hoe de sfeer rond Ethereum op dit moment is? Want als ik naar de koers kijk, ik bedoel, de hele crypto-markt is niet geweldig, gaan we het zo over hebben. Maar Ethereum in het bijzonder, die hebben het echt zwaar, hè?
0: Ja, ik had dit opgeschreven, want ik dacht van wat moeten we hier nou van vinden? Ja. Want ik ben niet zo thuis in de Ethereum-wereld, maar je ziet wel online dat er wat wrijving ontstaat. Onlangs bij, volgens mij was het een van de founders van Bankless die had aangegeven dat hij zijn Ethereum had verkocht. Ja. Nou, dan zie je dit weer terugkomen bij Ether. Ja,
1: Bankless, voor de duidelijkheid, een heel belangrijke podcast in dat ecosysteem. En die zeiden eigenlijk van, ik vind Ethereum best wel gaaf nog steeds, maar ik zie geen reden om de munt ETH nog vast te houden.
0: Ja, met andere woorden, eigenlijk ik short eat.
1: Ja, dat is wel pijnlijk als je een van de grootste mediamakers in die space bent.
0: Nou, en dan zie je dus van, dat zorgt voor wrijving. Maar zoals ze zeggen in Nederland, zonder wrijving geen glans. Maar er moet nog echt flink worden gewreven op dat Ethereum-logo. want die koers die glimt echt nog niet. Als je kijkt, vandaag staat Ethereum rond de $1500 dollar. Dat is ongeveer $900 lager dan een jaar geleden. En dat is echt grofweg 45% omlaag als we kijken naar year-to-date. En ruim 65% onder die all-time high van bijna $5000.
1: Maar eigenlijk
0: dollar.
1: Zie ik al jaren, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ik zie een munt, een netwerk dat eigenlijk zoekende is. Dat met zichzelf bijna in gevecht is. Dat de gemeenschap met zichzelf in gevecht is. Wat ze nou precies willen zijn. En waar precies de waarde moet worden gevangen van dat netwerk. Dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie. Waar ze ook niet echt uit lijken te komen. Of is dat deze stap dan wel heel belangrijk daarin?
0: Ja, ik denk dat die stap wel heel belangrijk is. Want dat zie je ook in dat mandaat. En dat eventjes een quoteje uit dat mandaat. Want ze zeggen ook, to be a part of the EF, our own team must remember that Ethereum must, above all, remain censorship resistant, open source, private and secure. En dat noemen ze de crops. Dus echt die filosofie die willen ze in stand houden. Maar dan sluiten ze het af met, they must never be traded away for convenience. Without them, we have nothing. Nou, dat is denk ik wel een heel serieus bericht.
1: Dus de ideologie zit er zeker nog in. Maar we kunnen ook wel zeggen, dit is echt wel een tik voor het ecosysteem binnen Ethereum. Is het nou dat deze klap gaat worden opgevangen door allerlei andere organisaties? Hoe moet ik dat zien?
0: Ik denk niet per se dat het een klap is die moet worden opgevangen door andere organisaties. Mm-hmm. Want er is ook een roadmap getekend.
1: Ja.
0: En als je daarnaar kijkt, dan zie je, er is wel minder budget nu. Maar die ambitie die is nog steeds hetzelfde. Dus ik denk dat ze het niet halverwege gaan dichttimmeren en in paniek andere partijen moeten gaan zoeken. Nee, ze blijven wel vasthouden aan dit plan. En zorgen ervoor dat ze tegen 2030 dat budget omlaag hebben gekregen. Maar wel dat ze zichzelf kunnen blijven financieren.
1: Goed, de toekomst van Ethereum gaan we ook zeker terugzien op de cryptomarkt. Want daar gaan we nu naar kijken. Dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
2: Hallo Daniel.
1: Ja, we zijn toch weer een beetje terug bij af op $60.000 per bitcoin. Nog ietsje lager zelfs. Afgelopen dagen daalden we zelfs naar het laagste punt. Deze bear market, $58.000. Het sentiment staat op extreme fear. Hangt de cryptomarkt nou aan een zijde draadje, Tim? Of zie jij iets anders?
2: Ja, zonder al te veel angst te zaaien. Je zou wel kunnen spreken van een zijde draadje. Maar niet meer dan op andere momenten in de afgelopen jaren. De drawdown momenteel is nu 53%. Dus dat is het verschil tussen de top van deze cyclus en waar we dus nu staan. En bijvoorbeeld in 2022 was dat 77%. Met andere woorden, in de vorige cyclus ging Bitcoin nog veel harder onderuit zonder helemaal kopje onder te gaan. Want het bestaat natuurlijk nog. Hier kun je wel uit concluderen dat we nog lager kunnen dan dit. En dat sluit ik ook absoluut niet uit. Want we staan nu wel echt op het allerlaagste punt. Dus je kan nog wel iets lager. Maar dat zegt verder niks over het bestaansrecht van Bitcoin of de relevantie van de markt of wat voor een potentiële vraag er nog zou kunnen gaan komen. Ik hoorde jou ook al de extreme fear noemen. Ja, die fear and greed index die kennen we allemaal. Heel veel analisten die zeggen dat je echt altijd moet gaan kopen op extreme fear. Met kwantitatieve analyses heb ik weinig voorspellende waarde in deze metric gevonden. Men claimt altijd dat je hier moet kopen, maar die periodes van extreme fear die kunnen heel erg lang duren. Dus uiteindelijk is het vaak verstandiger om te wachten op het moment waarop sentiment weer een beetje opkrabbelt. En ja, dat moment komt heus wel weer.
1: Ja, maar zie jij op dit moment concreet lichtpuntjes voor de weg naar boven? Of is het echt even uitzitten deze periode?
2: Nou, het zou vooral heel erg veel helpen als... het is een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Maar als de prijs weer lichtelijk omhoog gaat, dan worden toch weer handelaren een stukje positiever. En dan hebben toch wel de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de cryptomarkt, want die zijn er op zich nog best wel veel. Die hebben dan ineens veel meer positieve effecten op de prijs ook daadwerkelijk. Dus ja, laat nog wel echt even op zich wachten.
1: Precies, ja. Voorlopig zitten we dus nog echt volop in die bear market. Moeten we ook even kijken naar een aantal andere grafieken waar we eigenlijk best vaak naar kijken. Die namelijk van MicroStrategy, het aandeel. Strategy moeten we eigenlijk zeggen. En een van de financiële producten van dat bedrijf. Dat is dan Stretch, STRC. Ja, die hebben het allebei best zwaar. Herstelde wel aardig toen Michael Saylor aankondigde gisteren Bitcoin te verkopen. Dat moet je ons even uitleggen, Tim.
2: Ja, het zware weer bij Bitcoin heeft natuurlijk superveel effect op die bedrijven die Bitcoin op de balans hebben. Of partijen wiens omzet gelinkt is aan de Bitcoinprijs. Nou ja, Strategy is er zeker wel één van. Door de immense hoeveelheid Bitcoin op hun balans, fungeert het aandeel van zo'n Strategy in feite als een soort hefboom op de cryptomarkt. In goede tijden gaat het een stuk beter. En in slechte tijden gaat het echt nog wel een stuk slechter. Momenteel zitten we dus in een slechte periode, want ja, het aandeel Strategy ging 23% ongeveer onderuit afgelopen week. En Strategy gaat dus nu ook gebukt onder dat nieuwste financiële product wat ze hebben gelanceerd, genaamd Stretch. En die holders van het Stretch-product, die moeten ze twee keer per maand een dividend van 12% betalen. 12% per jaar. Dat is gewoon best wel heel erg veel. En als Bitcoin onderuit gaat, dan kom je toch best wel in het nauw als je toch wel die betalingsverplichtingen hebt. Dus logischerwijs zijn er heel veel aandeelhouders van Strategy die toch wel hun twijfels hebben bij de haalbaarheid van deze betaalverplichtingen als Bitcoin ook nog verder daalt. Dus dan heb je een soort van negatieve spiraal. Deze week hebben ze dus inderdaad de Bitcoin aankopen gepauzeerd en introduceren ze dat BTC monetization program. Wat niet anders inhoudt dan dat ze potentieel gedeeltes van hun Bitcoin gaan verkopen om dividenden uit te keren en hun aandelen weer terug te kopen. En ja, dat zorgt ook wel onder investeerders voor enige twijfel over of zij wel aan hun beloftes gaan blijven voldoen. Dat zij toch altijd Bitcoin gaan blijven kopen.
1: Ja.
2: Het staat echt onder druk daar zo.
1: Ja, precies. We hebben het afgelopen jaren eigenlijk het businessmodel de andere kant op gezien. Namelijk aandelen uitgeven om Bitcoin mee te kopen. Dat was het grotendeels. Of dat nou van MicroStrategy zelf was of van een van die afgeleiden, namelijk Stretch. En nu ervaren we eigenlijk de andere kant. Hè? Bitcoin verkopen om aandelen terug te kunnen kopen. Dat is wat hier gebeurt.
2: Precies, maar dit kan natuurlijk ook wel de financiële gezondheid van Strategy ten goede komen. Ze moeten natuurlijk niet hals over kop alleen maar Bitcoin blijven doorkopen en dat op een hele roekeloze manier in te steken. Ja, dat moeten ze gewoon vooral niet doen. Dus ik heb wel het idee dat ze enigszins grip hebben op de situatie.
1: Ja, dat bleek ook uit de aandelenkoers. Hè? Want MicroStrategy, het aandeel steeg de afgelopen maandag met ruim 10%. Dus ja. Goed, als we even uitzoomen. Goud en zilver hebben het ook behoorlijk zwaar. De aandelenmarkten doen het ook niet super als we uitschieters even negeren. Is dat een tijdelijk dipje of is er echt fundamenteel iets aan de hand?
2: Ja, alles beweegt min of meer met elkaar mee. Jammer genoeg is dat omlaag. En sterker nog, olie zag ik ook omlaag gaan. En dat is eigenlijk wel een gekke. Dat zou betekenen dat de kopzorgen rondom de situatie in het Midden-Oosten voorbij zou moeten zijn. En dat de inflatie in ieder geval op zou houden hier zo. Die was wel een beetje aan het oplopen rondom die situatie natuurlijk. Maar ja, markten zijn dus duidelijk nog niet ervan overtuigd dat die inflatie voorbij is. En die denken zelfs dat dat nog wel op de economie blijft drukken. Kijk, mijn verwachting is dat het hier om een tijdelijk dipje gaat. Dat men eerst moet zien en dan geloven. Dus eerst moet die inflatie weer rustig afkomen. En pas dan gaan andere financiële markten weer omhoog. En dan valt het nog te bezien of de cryptomarkt daarin meegaat.
1: Ja, precies. En als je inflatie zegt, dan moet ik ook direct denken aan het beleid van de centrale bank. En dan vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Nieuwe voorzitter zit er natuurlijk. Hoe kijken die naar de markt? Is dat al een beetje duidelijk?
2: Nou, dat is een leuke, want dat weet eigenlijk niemand precies. Kevin Warsh heeft dus nu Jerome Powell opgevolgd als voorzitter van de Fed. En hij heeft expliciet gezegd dat ze bij de Fed minder forward guidance willen gaan geven. En dat betekent dat ze minder gaan doorschemeren hoe zij zelf naar economische data kijken, maar zich vooral laten leiden door wat de markt zegt. Om op die manier zo min mogelijk invloed uit te oefenen op de markt. Dus eigenlijk wat zij zeggen is precies wat de markt al laat zien. En ja, wat ik al zei, de markt gaat ervan uit dat er geen renteverlagingen meer komen. Integendeel, renteverhogingen worden zelfs nu ingeprijsd, omdat ze toch echt wel allemaal bang zijn voor die inflatie. Dus ja, ik denk dat de conclusie is dat de Federal Reserve op dezelfde manier naar de markt kijkt. En dat wij helaas toch wat minder geleid kunnen gaan worden door wat Kevin Warsh over de markt zegt.
1: Ja, Jerome Powell is altijd een meester in zich heel voorzichtig uitdrukken, zodat de financiële markten niet in paniek raken. En dat is denk ik dan nu verleden tijd. Goed, dat betekent misschien ietsje meer onzekerheid inderdaad. Dat gaan we allemaal blijven volgen. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. En Raoul, dan moeten wij het hebben over de Nederlandse crypto exchange Knaken. Want die staat er al een maand op zwart. Dat verrast je uiteraard niet. Maar die heeft naar eigen zeggen de bedrijfsactiviteiten gestaakt, omdat het niet door kan gaan zonder de vereiste MiCAR-vergunning. De Europese cryptowet hebben we het dan over. Nou, bezorgde klanten hebben inmiddels een collectief opgezet. En vanochtend kwam er dan ook nog nieuws dat het Openbaar Ministerie een faillissement heeft aangevraagd voor deze partij. Dus dat is wel even een plot twist.
0: Ja, en dat zelfs ook de Fiat hierbij betrokken is. Ja, ja. Dit is echt een heel verhaal geworden. En wat ik heb opgeschreven is dat ik dat eventjes zo
1: vat het even voor ons samen.
0: Objectief mogelijk wil benaderen. Maar dat is heel vervelend voor de ondernemerskant als voor de klantkant. Maar het is wel echt een typisch crypto verhaal. Knaken, dus dat Rotterdamse bedrijf, opgericht in 2017... Ja. Groeide naar zo'n 45 medewerkers toe met ongeveer 30.000 klanten. Maar in 2026 komt daar dus een einde aan. Want op 1 juni, als we dan terugkijken, ging alles op zwart. Ja. En ik weet nog dat ik toen, ik was zelf ook aan het werk. En dan krijg je dat binnen en dan zie je, de app, het klantportaal, de handel, alles ging op slot. Ik ben toevallig geen klant, maar ik hoorde dat wel van mensen. En vanaf dat moment konden mensen geen stortingen en opnames meer doen. Dus ik dacht, ik ga eventjes die website bekijken. En wat zag je dan staan? Knaken Cryptohandel heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt. Omdat Knaken haar crypto-activa-diensten zonder vereiste MiCAR-vergunning niet kan voortzetten, zijn handel, stortingen, opnames en overboekingen op dit moment niet mogelijk. Maar nu vanochtend.
1: Ja.
0: Om 6:00, Daniel. Deelde de NOS dus een bericht waarin het aangaf dat het Openbaar Ministerie faillissement heeft aangevraagd voor dit cryptobedrijf. Niet het cryptobedrijf zelf, maar het Openbaar Ministerie. Als je het hebt over faillissementen, dan is het dus vaak zo dat een onderneming dat zelf gaat aanvragen. Dat is best wel normaal. Maar Knaken die gaf op hun website het volgende aan.
1: Knaken, voor de zekerheid.
0: Knaken, sorry. Ja. Ik had hier Knaken staan, maar het is Knaken. Die gaf dit aan op hun website. Want al die klanten die hadden allemaal vragen. Dus die veelgestelde vragen hadden ze hierbij staan. Is Knaken failliet? Nee, Knaken, Cryptohandel BV, is niet failliet. De bedrijfsactiviteiten zijn wel gestaakt. En de huidige werkzaamheden zijn gericht op een zorgvuldige afhandeling. En dan kom je natuurlijk in dat juridische stuk te zitten. Hè? Want het kan zo zijn dat ze niet failliet zijn, maar dat het OM wel faillissement heeft aangevraagd om een specifieke reden. En dat heeft denk ik dan te maken met een uitzonderlijke situatie die de maatschappij treft. En ik denk dat dit wel iets bijzonders is.
1: Het OM zegt ook in het persbericht dat het echt bezorgd is, echt reden tot zorg heeft over de afwikkeling, over hoe dit gaat. Die zorgen kwamen niet terug op de website van Knaken zelf. Je zei al, de Fiat is betrokken. Er zijn ook maandag, dus dat is gisteren op het moment van opname, is er doorzoekingen geweest van panden, laptops, gegevensdragers in beslag genomen.
0: Ja,
1: dat riekt toch wel een beetje naar foute boel.
0: We moeten niet op de zaken vooruitlopen. Maar wel als we kijken naar wat er eerder is gecommuniceerd. En dat was dat Knaken bezig was met een soort van vrijwillige afwikkeling van dit proces. Ja. Ze wilde zelf die regie houden en dat zonder dat toezicht doen. Maar wat je nu dus ziet, is dat het OM zegt, dat willen wij niet.
1: Ja.
0: Wij willen inzicht hebben en wij willen ervoor zorgen dat wij gaan helpen bij die afwikkeling.
1: En we kunnen dus wel al vaststellen, Knaken zei zelf namelijk, iets nadat ze daadwerkelijk bezwart gingen, zeiden ze dat als reden dat het te maken had dat de MiCAR-vergunning niet gehaald was, dat ze er niet aan de eisen konden voldoen. Dat kunnen we dus nu al samenvatten. Dat is dus gewoon een leugen. Want de AFM die kan een hoop doen, maar die wil er niet voor zorgen dat er een platform gewoon met 30.000 klanten op zwart gaat en dat niemand dan meer wat van ze hoort.
0: Nee, de AFM die is er om de klanten te beschermen. Dus inderdaad.
1: Dat zou het laatste wat ze doen.
0: Precies. Dus, en dan is de vraag dan, liegt Knaken dan? Waarschijnlijk niet, want ze kregen die MiCA-vergunning niet. Maar dat komt natuurlijk als je proces niet op orde hebt.
1: Ja. Je kan zeggen, Knaken liegt niet. Maar je kan ook zeggen, dit heeft in ieder geval niets te maken met dat ze de MiCA... Ze zijn niet op zwart gegaan omdat de MiCA-vergunning niet gehaald kon worden. Dat bedoel ik meer.
0: Nee,
1: daar kunnen we wel zeggen dat nu het OM en de Shield betrokken zijn, dat Knaken wel heeft gelogen. Vind het ook lastig omdat Knaken als partij in een overgangsperiode zat. Die zat in de blessuretijd van de AFM. De AFM is heel lang coulant geweest. Je zou dan nu ook misschien wel kunnen zeggen een beetje te coulant. Want
0: in 2024 had Knaken al aangegeven dat ze toch wel wat krap zaten met de financiën. En dat ze problemen hadden met dat businessmodel. Ja. Dus ik weet niet zo goed of ze eerder hulp hebben gezocht van buitenaf en met partijen hebben gesproken om ervoor te zorgen dat ze dat op orde konden krijgen. Maar dan ook dat stuk van die klantgelden. Want dat is natuurlijk waar wij denk ik het meest op aangaan als we kijken naar alle voorgaande zaken in de crypto-industrie, waarbij iedere keer hetzelfde weer is misgegaan.
1: Ja,
0: daar gaan toch wel de alarmbellen rinkelen.
1: Ja, en misschien is de AFM dus ook wel te coulant geweest in deze zaak. We hebben dan ook nog het Knaken collectief. Die heb ik net even aan de telefoon gesproken. Het lukte niet om ze in deze uitzending te krijgen, maar niet getreurd. In de BNR Nieuws Vandaag podcast staat, als je dit luistert, waarschijnlijk staat hij al online. Ik zal hem ook in de feed van de Cryptocast even publiceren. Het gesprek met Fred Wickel van het Knaken collectief. Die wat gaat zeggen, die ook... Ja, kunnen we al zeggen, enigszins verrast was dat het OM en de Field nu ook betrokken zijn bij deze zaak, die ook contact heeft met Knaken zelf. Dus we kunnen eigenlijk concluderen, Raoul, dat dit verhaal nog een staartje krijgt.
0: Ja, een hele lange.
1: Een heel lang staartje met wellicht toch wat vervelende gevolgen zonder op de zaken vooruit te lopen. Maar 30.000 Nederlandse klanten, ik weet niet of veel mensen hun geld nog gaan terugzien.
0: En dat is het met name. Dat is het vervelende hiervan. Dat de klanten, als het zo verkeerd afloopt, de dupe zijn. En dat is iets wat we niet moeten willen. Dus wat dat betreft, natuurlijk die vergunningsplicht doet pijn. Het brengt wat kosten met zich mee. Maar hopelijk redt het ook klanten in de toekomst.
1: Ja, precies. Goed. Meer informatie in de BNR Nieuws Vandaag podcast bij de Avondspits. En Raoul, tot slot, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Waar gaan we het over hebben en wie hebben we te gast?
0: Ja, we spreken Daniel van der Waals. Dat is een filmmaker van de film Momentum. En je raadt al waar die film over gaat. Het is dus over een crypto-startup.
1: Ja.
0: Over Momentum gesproken.
1: Ja, precies. Nou, dat wordt een hele leuke aflevering, want hij zit midden in de crowdfunding voor die korte film over zijn avonturen. En hij heeft het een en ander meegemaakt. Laten we het zomaar samenvatten in 2021 en 2022 op de cryptomarkt. En voor de mensen die dan die jaren nog goed op het netvlies hebben, dat waren behoorlijk chaotische cowboyjaren. Daar gaan we allemaal eens even lekker op terugblikken. En natuurlijk praten over die korte film Momentum. Tot zover de Cryptocast hier op BNR in ieder geval. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, oprichter van CryptoTakkies en content specialist bij Blocks. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende Cryptocast op BNR.
3: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Langs de files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, een half uur extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. Op een partijcongres van de rechtsradicale AfD in de Duitse Erfurt zijn de twee leiders herkozen. Ze kregen een ruime meerderheid van de stemmen. De partij groeit flink en is in peilingen nu groter dan de CDU van bondskanselier Merz. Zo'n 25.000 demonstranten wilden het congres saboteren, maar de politie kon dat voorkomen. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm. Tot zover het ANP-nieuws.
1: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow.
9: Jo van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe vandaag vanuit het perspectief van een informatieleverancier uit eigen land die internationaal opereert. Want zo kunnen we Wolters Kluwer omschrijven. En wat ze daar nou precies tegenwoordig doen met data en digitale diensten, vooral gericht op accountants, dat bespreken we zo meteen met hun nieuwe topvrouw voor onder meer ons land. En wij zijn in mijn geval Jo van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En elke donderdag nemen jij en ik, Ben, het nieuws in tech door.
11: Deze week, man.
10: Ja.
11: Veel.
10: Anthropic.
11: Fables terug, maar ik heb het nog niet.
10: Nee, dus jij zit echt de minuten af te tellen tot je weer bij Fable 5 kan, hè?
11: Ja, lekker.
10: Wat is het eerste wat je gaat vragen?
11: Weet ik niet.
10: Nou, denk daar nog even over na. Ja. Over een half uur, want eerst gaan we zo meteen praten. En dus kun je ook elke donderdag, als je je abonneert op de podcast, de Grote Tech Show, horen wat er verder speelt in de wereld van tech. Want dan analyseren we dat. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast app. Nu dan gaan we praten over en met Wolters Kluwer. Ooit bekend als conventionele uitgeverij, maar sinds medio vorige eeuw al steeds meer aanbieder van databases en software. En vandaag de dag hebben ze een aantal takken, van juridisch tot accounting. De focus ligt breed op het leveren van informatie en software. Wat betekent dan de steeds grotere aanwezigheid van AI in de wereld van zaken? En ook de zeer recent flink verhoogde kosten voor het gebruik van AI voor ontwikkelaars bijvoorbeeld. Nou, en hoe Wolters Kluwer daarop meebeweegt. Al die zaken en meer gaan we bespreken met Marie Kosters, Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Marie.
12: Ja. Aangenaam.
10: Kun je schetsen, wat doen jullie vanuit Wolters Kluwer met jouw divisie qua variëteit en toepassingen?
12: Ja, dus wij brengen oplossingen in de accountancy sector, vooral om de digitalisatie van de accountant, maar ook voor de SME. Dus wij noemen dat de SME, maar dat is
10: MKB.
12: MKB in Nederland, dus als ik dan vaker gebruik. En dus wij brengen digitale oplossingen in vooral pre-accounting, core accounting, maar ook post-accounting.
10: Ja.
12: En ik zou willen zeggen, wij zijn echt wel aan het evolueren van oplossingen naar iets meer.
10: Ja. En wat is dat iets meer dan? Als je
12: intelligentie graag. Ja.
10: Intelligentie.
12: Ja. We stoppen met producten en oplossingen en we willen echt wel intelligentie meebrengen naar onze klanten.
11: Dus de klanten, normaal gesproken is het de eindklant. Jullie hebben een totale oplossing. En nu is het meer een leverancier van informatie en data. Maar dan zit je niet meer direct bij de klant. Toch? Want je bent leverancier en iemand anders heeft dan het product. Of zie ik dat verkeerd?
12: Ik denk dat het toch wel anders ligt. Ik zie het eerder omgekeerd, waar we vroeger eerder een product brachten naar een accountant en dan hingen we af van hoe hij dat naar zijn eindleverancier, eindklant bracht. Zitten we nu rechtstreeks dieper in de value chain, om het zo te zeggen. Dus de intelligentie zou best wel idealiter met inzichten en proactieve voorstellen vanuit de accountant dichter naar de eindklant van de accountant gaan. Terwijl nu, zeker met het bijvoorbeeld in Nederland hebben we Basecone en Twinfield, met het pre-accounting en de core-accounting tools hangen we fel af van hoe de accountant het zelf gebruikt en hoe hij daarmee omgaat in de user journey van de eindklant. Ik denk als je daar intelligentie rond brengt, dat je sneller impact hebt van wat het precies betekent voor de eindgebruiker.
11: Ja, maar nu ben je dus leverancier van Twinfield. Maar dan heb je toch minder contact, want dan is de accountant gebruikt Twinfield voor die MKB'er. Dan zit je toch niet meer minder rechtstreeks bij die eindklant?
12: Toch wel. Toch wel. Omdat de manier waarop de waarde zal brengen gebracht worden bij de klant gebeurt wel op een heel meer intrusief manier. Het is ook een idealistisch beeld, denk ik, om te geloven dat de oplossing en hoe die precies zal gebruikt worden, dat we daar voorlopig nog controle gaan over hebben. Hmm. Het zal vaak met agents zijn dat de MKB ermee aan de slag gaat. En het zou wel fijn zijn moesten wij op een intelligente manier kunnen inzichten krijgen, zoals de Pendo's van deze wereld, om te weten van hoe wordt onze tool gebruikt? Of hoe wordt de oplossing gebruikt?
10: Ja, nou, je zegt dan een heleboel dingen waar ik op wil inhaken. Als eerste, je noemt het community idee. Uit jullie persbericht haal ik, jullie hebben 8000 boekhoudprofessionals als klant, 390.000 partijen in het MKB of SME, internationaal. Ja. Hoe zorg je, 1, dat die ook allemaal bij je blijven in zo'n rap veranderende markt, waarin ze steeds meer eisen kunnen stellen? En 2, wat je net zegt, dat je ze ook nog eens met elkaar gaat verbinden.
12: Ja, de verbinding is eigenlijk al gebeurd. Wij met het pre-accounting en core-accounting oplossing, zeker met de pre-accounting. In België hebben we Clearfacts, in Nederland hebben we Basecone. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, ik noem altijd het spiegelportaal. Je hebt daar eigenlijk, de MKB is in nauw contact met de accountant en ze communiceren communiceren daardoor eigenlijk op een heel efficiënte manier.
13: Via het platform?
12: Ja, ja. Valideren van facturen, ja. Het rejecten van facturen, alvorens het echt in de booking, als een boekingsvoorstel in de accountancy pakket.
11: Ja, dus even voor de mensen, Basecoin, daar een MKB'er kan daar zijn bonnetjes zo, kan die daar allemaal in schieten.
13: En dan kan de accountant kijken of het allemaal klopt.
11: En dan kan de accountant dat controleren en kijken en inboeken enzovoort. Automatisch natuurlijk. Hoe is die community vorming bij bijvoorbeeld Basecoin? Als ik mijn bonnetjes invul, intik.
12: Dit is voor mij een toekomstperspectief, uiteraard.
11: Toekomstperspectief,
12: ja, absoluut. Omdat als je daarmee met agents gaat op werken en wij brengen die agents naar de markt in embedded geautomatiseerde workflows, dan zou ik verwachten dat daar toch wel heel wat een extra laag ook van hoe gebruik je dit nu meest optimaal. We hebben dat ook ervaren in surveys en in gesprekken met accountants die ik gehad heb in Vlaanderen, die ook zeggen van help ons alsjeblieft om ons de weg te vinden om alle agents op de juiste manier met elkaar te koppelen, want anders denk ik dat we verloren lopen in het aanbod van mogelijkheden. Dus ze worden eigenlijk overstelpt door allemaal mogelijke oplossingen. Net zoals wij allemaal met AI-oplossingen overstelpt worden. Ja. En er is wel een nood en een vraag vanuit de markt van alsjeblieft, jullie als leverancier, leer ons welke agents er een vlotte koppeling kunnen geven om een stuk, een segment van de workflow te automatiseren. Ja. En dat is precies waarop ik daarnet ook doelde. Ik denk dat het een opportuniteit is voor ons als leverancier om echt dichter bij de eindgebruiker te geraken.
11: Ik zit nu heel erg te bedenken, wat zou die agents kunnen doen? Met je Basecoin, naar de accountant.
13: Omdat er nogal wat wet en regelgeving is voor de accountant, zeg maar. Dat lijkt me een uitdaging.
11: Dat ook nog?
12: Er is zeker regelgeving, maar het proactief advies. Stel bijvoorbeeld, ik ben een management consultant en ik heb al een aardig kapitaal opgebouwd. Mm-hmm. Momenteel. Vaak bij accountants gebeurt het dat de eindklant of de MKB zelf moet zeggen van hey, hoe zou ik dit nu best investeren? Het zou toch wel zeer fijn zijn moesten er agents zijn die meekomen
11: met het advies. Ja, continu meekijken van joh, je moet dat geld volgen, daar
12: dat is precies. Ja, investeringseigendom of niet, of wat zal ik best doen? Ja, wie weet het best op dat moment.
13: Maar waar laat je dat dan door voeden? Want nou ja, laatst nog in het nieuws, even rudimentair voorbeeld, waarschijnlijk niet van toepassing op jullie, dat met Reddit comments de AI-chatbots voor de gewone mensen al heel erg tussen aanhalingstekens vergiftigd kunnen worden. Ja. Dus dan moet je wel heel goed afkaderen
12: dat
13: er verstandig advies uit die agent komt.
12: En dat is precies waar differentiator zit uiteraard. We hebben een superveel expertise opgebouwd. We hebben de taxregelgeving.
13: Jullie eigen dataset.
12: Absoluut, Ook onze developers, om het ethisch te houden, op een verantwoorde manier ontwikkeling te doen enzovoort. Onze developers werken met een platform, een wereldwijd platform binnen Wolters Kluwer, dat FAB noemt, FAB. Mm-hmm. En dat platform geeft eigenlijk een kader dat de regelgeving in orde houdt. Dat zorgt dat we eigenlijk geen onethische dingen zouden doen. Ja. Puur door onwil, maar niet intentioneel. Maar het zorgt toch wel voor een referentiekader om te zorgen dat er geen dingen gebeuren die niet hoeven te gebeuren.
13: Nu vind ik het mooi om te benoemen. Jij hebt een technische achtergrond. Je bent afgestudeerd als wiskundige. Je bent gestart als developer. Dat vinden we mooi. Dat sluit ook aan, denk ik, bij wat je al zegt. Op welke manier kijk je dan naar wat er met de AI-revolutie gebeurt bij Wolters Kluwer?
12: Ja, ik lik mijn vingers af uiteraard. Ja? Dit is
13: meer kansen dan uitdagingen?
12: Absoluut. Ja, de impact is mega. Als je dit kan combineren met een neus voor zaken, dan zijn de mogelijkheden oneindig op dit moment. De grote verrassing, want wij zijn ook maar vanuit een acquisitie binnen Wolters Kluwer ingerold. Hè. Ja. En de acquisitie, zoals hij het net zei, was een combinatie, een conglomeraat van kleinere start-ups, maar ook al een beetje scale-ups enzovoort. Mm-hmm. Toen we de overname hoorden vanuit onze raad van bestuur van de verkopende partij, hadden we ook wel van, dat is een grote firma. Maar wat we wel voelen, is dat er heel veel appetijt is binnen Wolters Kluwer om te investeren in AI. Mm-hmm. Zeker nu met de kost van tokens enzovoort, zitten we echt wel op een zeer aangename voedingsbodem en dat we geen zorgen moeten hebben om te proberen om uit te testen enzovoort.
13: Omdat jullie op je eigen dataset zitten.
12: Ja, de eigen dataset, maar ook op
11: je eigen modellen.
12: Ja, eigen modellen, maar ook met een financiële backing die toch wel de moeite waard is. Wolters Kluwer heeft echt wel de mogelijkheid om te investeren in dat soort van zaken. Tegenover als je een start-up bent, scale-up. Ja. Toch wel een harde tijd, denk ik, om de juiste dingen te doen.
13: Zeker. Ja. Maar onlangs was er een aankondiging van de samenwerking met OpenAI bijvoorbeeld. Ja. Wat haalt Wolters Kluwer daar dan uit?
12: Wel, met OpenAI is het echt het partnership, de bedoeling dat we koppelen met het FAB-platform dat ik daarnet aangaf, mm-hmm. om precies te voeden, om te zorgen dat we daar nog meer koppelingen en voordeel kunnen bijhalen.
13: En de nieuwste modellen uit San Francisco kunnen gebruiken gelijk.
12: Ja, klopt.
13: Oké. Okay.
12: En OpenAI is één partnership, maar intern gebruiken wij uiteraard een beetje zoals de Open Router setup, verschillende modellen. Het dus zou ook jammer zijn om op één paard te wetten.
13: Ja, hebben jullie Mythos al kunnen gebruiken?
12: Nee.
13: Daar zijn jullie voor op de wachtlijst.
12: We zitten op het Anthropic-stuk, maar op het Safe-stuk op het verhaal, ja.
13: En, Fable 5 is bijna
12: Fable
13: weer.
12: Als Fable 5 klaar is, zullen we daar zeker op springen.
11: Ja. Ja, neem je maatregelen om de tokenkosten te elimineren? Je hebt die partnerships, maar uiteindelijk, ja, dat geld moet worden terugverdiend. Dus ja, je kan ook gewoon wat hele snelle GPU's gewoon intern neerzetten en daar de simpelere modellen op draaien, zodat het lokaal is, zodat je minder tokenverbruik hebt. Denk je daar ook aan?
12: Wel, vanuit mijn standpunt denk ik dat er naast human capital token capital management aan moet komen. Dat is minstens even belangrijk om jouw kosten onder controle te houden. Ergens denk ik van, we moeten het warm water zelf niet uitvinden. Iemand zal het wel voor ons doen. Momenteel is het nog niet noodzakelijk om te zorgen van, oké, de volumes zijn nog behapbaar. Mm-hmm. Maar ja, eens dat we daar volop mee aan de gang gaan, moeten we daar ook wel mee over nadenken. Op dat vlak is het echt wel aangenaam business doen binnen Wolters Kluwer. Ik ben dan de managing director van het businessstuk. Ja. Maar partijen zoals ons development team, die zijn er echt wel mee bezig. Dus ik geloof er wel in dat we optimalisaties gaan vinden. Ik hoorde onlangs nog in jullie podcast iemand die daar de optimalisatie gevonden had. Om met 65% kans.
13: Julius Brusset met
12: Ja, als een 19-jarige jonge man dat kan, dan denk ik dat er toch wel partijen zullen zijn die ons gaan helpen op dat vlak. Ja. Dus is dat dan de focus die wij moeten hebben? Ik denk het niet.
13: Ja. Nee, maar het interessante is natuurlijk wel, kijk, wij hebben het hier over de technologie, maar de aandeelhouders die kijken net weer iets anders. De afgelopen 12 maanden is de koers Wolters Kluwer 60% gedaald. Is dat dan terecht? Of snappen ze eigenlijk gewoon niet wat jullie kunnen, wat jullie aan het doen zijn?
12: Nou, ik ben geen beursgoor. Ik ben een techneut.
13: Maar toch, er zit een technisch verhaal, hoor ik
12: wat,
13: hier.
12: Wat ik hoor en zie, wij hebben een constante koers op vlak van organische groei. Wij voeren ons strategisch plan met stip uit. We overschrijden het zelfs. Ik zie alleen maar positieve dingen gebeuren intern. Wat de markt daarvan denkt en de perceptie uiteraard, dat is misschien met een vertraging of whatever. Maar wij doen wat we zien. Ik zie wat we doen.
13: Ja.
12: En ondertussen heb je wel door dat ik vrij authentiek ben. What you see is what you
13: get.
12: Zeker.
13: Nou, en dus, technisch onderlegd. Dat is ook wat niet elke organisatie van dit formaat kan zeggen.
11: Hoe maak je daar gebruik van?
12: Op dit moment minder.
11: Niet alleen maar business.
12: Ja, ik kan wel vrij snel mee zijn met als developers zeggen van, hey, dit is moeilijk, we kunnen het niet versnellen. Omdat de enige missie die ik initieel op dit moment heb is, kunnen we de zaken niet versnellen en kunnen we focus houden. Hoe ik het gebruik is om echt wel keuzes te maken in de multitude van ideeën die soms bij ons in de ideation processen zitten, om te zeggen van, dit gaan we doen, dit gaan we niet doen. Omdat bepaalde ideeën waarschijnlijk toch al achterhaald zijn tegen dat we er ooit mee buiten komen. Ook al zijn we niet traag. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je ziet wat dat Copilot op korte termijn doet. Ik zie dan sommige start-ups in de AI-sector die naar de accountant gestapt zijn een jaar geleden en die de mailbox van de accountant screepten en dat dan combineren met wat er uit het boekhoudpakket komt. Sorry. Maar die zijn al achterhaald. Ja, dat zijn geen scale-ups of start-ups meer waar je moet in investeren. Want dat is eigenlijk Copilot kan dat even goed.
13: Maar is die schifting niet al ontstaan, zeg maar? Zijn er nog te veel AI-start-ups die te makkelijk geld kunnen ophalen, terwijl eigenlijk hun idee niet relevant meer is?
12: Ja, het hangt er vanaf bij wie je valt. Hè. En daar gebruik ik dus mijn kennis van techniciteit als we de due diligence doen, om te zien van, zijn er partijen waar we kunnen mee partneren of niet. Ja, dan doorprik je dat wel. En op die manier kan je dat wel helpen.
11: Ja, kun je iets vertellen? We horen natuurlijk heel veel verhalen. We vragen het ook heel veel intern. En hoeveel met Claude Code, dus hoeveel automatisch code wordt gegenereerd, hoeveel procent, of het geïmplementeerd is, geadopteerd eigenlijk in de hele organisatie, AI. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat zit?
12: Het FAP, op development point of view, het FAP-platform is echt uitgerold in elk development team. Dus we kunnen eigenlijk met stip zeggen dat elke developer binnen Wolters Kluwer op dat platform zit en dat de producten op die manier ook gebouwd worden. Vanuit een revenue point of view.
11: Ik ontbreek even, want dat heeft Google ook. En er was pas een bericht dat de developers bij Google die zeiden, het werkt voor geen meter. Dus dat was grappig, allemaal memes erover. Maar hoe zit dus bij jullie? Je zegt natuurlijk, bij ons werkt het wel. Maar kun je, hoe succesvol? Ik hoor wel eens twee keer zoveel code met twee keer zo goed kwaliteit. Dat hoor ik wel eens.
12: Ja, het versnelt enorm. Hè. Dus de War for Talent heeft iedereen. Op dit moment zijn we echt wel niet een hirestop aan toe, maar toch wel twee keer aan het nadenken van, kunnen we niet ander talent of hetzelfde talent anders inzetten. Dus bij ons, de maal 2 uiteraard is zeker daar, maar we zouden moeten hopen dat we sneller dan maal 2 kunnen gaan.
11: Ja. En wat doe je dan intern om dat te stimuleren?
12: Ja, trainingen uiteraard. Ja. Maar intern ook de code games zijn wel een leuk ding geweest. Dat echt wel een versnelling geeft. En waar dat we ook wel met heel in gebruik zijn.
13: Hackathons.
12: Ja, dat zijn hackathons die minder instant zijn. Dus een hackathon is typisch, laat ons eens een dag en een nacht doordoen en dat zit.
13: Je laat ze meer doorlopen een paar weken.
12: Bij code games is het echt een team wordt gevormd. Je hebt de tijd om met collega's te zien. Blend wat marketing met development enzovoort.
13: Ja.
12: En jij kom je echt wel tot leuke dingen uit. Bijvoorbeeld, wij hebben op deze moment persona's uitgedacht die instant ingrijpen in de support, de helpdesk.
13: Oh.
12: Zodanig dat als er een MKB'er belt of een accountant, dat er eigenlijk een assistent naast komt te zitten bij de helpdesk supportmedewerker om te zeggen van, hey, je moet deze op die manier aanspreken. Of zijn vraag is eigenlijk dit.
13: Oh, ja.
12: Antwoord op deze manier.
13: Ja.
12: Als je dit kan een stap verder nemen en integreren in jouw tooling, ja, dan ben je echt wel leuke dingen aan het doen.
13: Ja, maar dat is mooi van een technische kant. Tegelijkertijd heb ik je onlangs een interview met Belgisch Magazine lezen zeggen, we willen de overstap naar cloud en AI in één beweging maken.
12: Ja.
13: Er zijn natuurlijk nog tal van organisaties die daar nu verstrikt in raken. Daar verwees je net ook al een beetje, de multitude van mogelijkheden.
12: Ja.
13: Hoe doe je dat dan?
12: Wel, ik denk dat er heel veel mensen zich verslikken in het feit dat ze van on-prem naar cloud aan het gaan zijn en dat dan daar de focus op geven. Want uiteraard, als je nu nog op on-prem zit, heb je wel een probleem. Hè?
13: Ja, terwijl we juist nu ook weer steeds meer lokaal AI gaan draaien op onze Macs.
12: Ja, absoluut. Dus de trade-off daar maken is eentje.
13: Ja.
12: Als je nu in een niet-legacy environment in cloud kan gaan en daar AI al op kan toepassen, ja, dan kan je zelfs al iets of wat AI voortrekken op het cloud-migratiestuk en daar een intelligentere manier mee aanvangen. Zonder dat je al volledig on-prem weg moet denken om een slag om de arm te houden en te zeggen van kijk, we kunnen eigenlijk al heel innovatief in de markt staan en naar klanten dingen brengen waar ze echt wel meerwaarde van hebben. En niet cloud om cloud gaan doen zonder veel meerwaarde. Ik denk dat je de combinatie van de twee moet nemen.
11: Maar zijn jullie nog steeds bezig met een cloud-migratie?
12: Hier in Nederland niet.
11: Nee.
12: In UK en België is dat wel nog aan de gang.
13: Ja. En geldt het zelfs niet ook in die zin voor AI? Dat bedrijven nog steeds toch geneigd zijn, we moeten iets met AI, maar er nog steeds geen echte goede use case voor hebben bedacht?
12: En dat is precies, je zei daarnet, hoe gebruik je nu jouw technische kennis? Bij ons geldt no AI for AI. Als het geen meerwaarde brengt en het kan nog altijd op de oude authentieke manier, soms is dat gewoon ook nog wel het beste.
13: Ja, en goedkoper.
12: Ja, voilà.
13: Ja, ja.
12: En dat, voor mij is dat nog altijd meer future compatible dan whatever te gaan bouwen. Als je luchtkastelen gaat bouwen en achteraf bekijkt dat het eigenlijk niet schaalbaar is in een manier dat het nog marge oplevert en dat het ook nog betaalbaar blijft voor de eindgebruiker in combo met de value, ja, dan moet je daar toch wel sterk over nadenken wat dat wel de juiste keuzes zijn. Ja.
13: Ja. Wie zijn nou jullie grootste concurrenten? Hè? Want tot voor kort zou ik zeggen RELX, het oude Reed Elsevier, maar je zou ook zeggen juist Anthropic met alles wat ze met Claude mogelijk maken.
12: Dat is misschien net een brug te ver, maar het zou wel kunnen, dat zou de ideale situatie zijn als dat zou gebeuren.
11: Ja, bij Anthropic zeggen ze dat. Hè? Ze zeggen, joh, we zullen gewoon speciaal model voor de account, een speciaal model.
13: Ze gaan nu ook al achter de ontwikkeling van proteïne aan. Dus dat laatste nieuws deze week. Ja.
12: Ze doen van alles en veel. Ik denk, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik dan. En start toch wel van expertise. Ik denk dat we het verschil echt kunnen maken door als modellen gaan beginnen fantaseren enzovoort, om daar toch nog altijd de waarheid en de compliance en de zekerheid bij te houden. Ik denk dat dat toch wel iets waar dat heel veel waarde gaat hebben in de toekomst, om de zekerheid te geven dat wat iemand uit zo'n model haalt echt wel de waarheid is.
13: Ja.
12: En dat gaat meer dan ooit nodig zijn.
13: Ja, en dan is het overtuigen van je bestaande klanten en eventuele nieuwe klanten is één ding. Nou, dat lukt volgens mij nog best aardig. Maar je wilt het naar de hele wereld en ook die aandeelhouders blijven uitleggen van, wij hebben die authentieke data, wij laat het model zo opereren dat het geen onzin verkoopt.
12: Ja.
13: Maar dat lijkt me toch best lastig. Want ik zie toch wel, kijk naar wat er gebeurt met wat Anthropic allemaal heeft uitgerold de afgelopen maanden. En hoeveel mensen zeggen van, nou, dan gaan we dat doen. Dat is mooi, scheelt in de kosten.
12: Ja, maar toch, ik ben nu verantwoordelijk voor Regio West. Er is ergens een zekerheid in het leven dat je zegt van local for local.
13: Ja.
12: Elk land heeft zijn specificiteit. Ik denk niet dat Anthropic op een schaal zit dat het echt wel kunt permitteren, of dat zij zich kunnen permitteren om terug te plooien naar laat ons eens lokaal voor lokaal iets gaan aanleveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je daar toch wel die nuance kunt blijven inleggen.
13: Mm-hmm.
12: Ik denk dat we daar het verschil gaan maken. Mijn ideaal beeld van Wolters Kluwer in de toekomst is niet om per se de boekhoudstraat. Ik weet niet wat dat vertaalt in Nederland, de boekhoudstraat.
11: Nee, fantastisch.
12: Ja.
13: Vertel
11: een nieuw woord.
12: Een nieuw woord? Oké. Okay.
13: Nou,
12: ik breng niet alleen de zachte
13: Nee, maar kom erop.
12: Ja. Dus de boekhoudstraat voor mij is echt wel van invoicing tool, pre-accounting, dus van de MKB over de accountant tot in de post-accounting.
13: Ja, full suite service.
12: De full suite ding. Dat is het ideaal scenario van de huidige softwareleveranciers uiteraard.
13: Ja.
12: Wat mijn beoog is, dat niet noodzakelijk alle accountants elke component van die boekhoudstraat van een Wolters Kluwer leverancier afnemen, maar dat we daar een orchestratielaag kunnen rondzetten en dat daar de intelligentie mee aan bod komt. Idealiter, elke zelfrespecterende softwareleverancier is enabled, MCP-enabled of AI-enabled genoeg om te zorgen dat er kan ingeklikt worden vanuit dit. Als wij vanuit Wolters Kluwer zo die laag rond kunnen bouwen en daar de intelligentie brengen, ongeacht welke software de accountant of de MKB'er gekozen heeft in de boekhoudstraat, ja, dan zijn we goed bezig. En laat daar dan maar een component Anthropic in mee zijn. Die gaan zo generiek zijn dat wij toch wel het verschil gaan blijven maken.
13: Die specifieke data blijft de USP.
12: Het gaat niet alleen over de specifieke data, het gaat voor mij ook.
11: Ja. Ja, hoe ver ben je daar nu in?
12: Wij zijn echt wel aan het experimenteren, maar ook wel al value fase. Dus wat ik net wou zeggen, de code games hebben ons echt wel een versnelling gegeven. En later dit jaar komen we al uit met een agent die gecombineerd is met personenbelasting in België. Terug met mijn petje op van regio West-verantwoordelijke die de drie landen verenigt. Ik ben altijd zeer meewarig en voorzichtig om te generaliseren. Maar in AI denk ik echt wel dat we, als we een agent hebben die op één segment van de boekhoudstraat actief kan zijn, dat we dat zeker, als we dat goed bouwen, met een MCP-enabled laag of whatever ertussen, dat we dat kunnen herinzetten in andere landen. En dan zijn we echt wel slagkracht aan
11: het maken. En dan vraag je dus een licentie of een fee aan al die softwarepartijen in die hele boekhoudstraat. Dat is dus het idee en dat is je verdienmodel.
12: Dat hangt ervan af. Het verdienmodel moeten we nog bekijken. Dat is precies de agility die we nu hebben. Hè? Ja. Ik wil daar echt wel voorzichtig zijn om daar al uitspraken over te doen.
13: Nou, dat is interessant. En je zei later dit jaar in België al een agentic toepassing en volgend jaar misschien in Nederland.
12: Ja, ik zou hopen nog voor het einde van het jaar.
13: Nog voor het einde van het jaar?
12: Ja.
13: Nou, hou ons op de hoogte, daar horen we graag meer over.
12: Plezier, ik hoop van wel,
13: Dan gaan we daar dan later dit jaar nog meer over horen. Maar nu hebben we in ieder geval alles gehoord over wat er gebeurt bij Wolters Kluwer Tax & Accounting van Marie Kosters, de nieuwe Vice President en General Manager bij Wolters Kluwer Tax & Accounting voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel.
12: Dank u.
13: Dit was de Grote Techshow voor nu. Volg ons via de BNR-app of welke app jij ook gebruikt voor je podcast. En dan hoor je ook elke donderdag wat Ben en ik te zeggen hebben over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot dan. Dag.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed.

0: jou de beslisser.
1: We stellen korte gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was druk op de weg vanmiddag. De files worden nu wat korter. De langste files staan nog op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Bresseplein. Een kwartier oponthoud door werkzaamheden op de A20. A44 Amsterdam richting Den Haag. Van Wassenaar 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Voor Otterlo 10 minuten vertraging.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. Op een partijcongres van de rechtsradicale AfD in de Duitse Erfurt zijn de twee leiders herkozen. Ze kregen een ruime meerderheid van de stemmen. De partij groeit flink en is in peilingen nu groter dan de CDU van bondskanselier Merz. Zo'n 25.000 demonstranten wilden het congres saboteren, maar de politie kon dat voorkomen. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon. Daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon. Dan wel ietsje minder warm. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. John van Schagen.
12: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week: waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 2 uur en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer. En 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast.

0: Steekhuis, de eigenaar van jullie pand.
1: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven? Van Maarten, kom eens hier solliciteren.
0: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
1: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in en daar zag jij... ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
1: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
0: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat met Capital C.
1: En door jou, hè?
0: En door ons natuurlijk, ja. Daar wordt iedereen blij van. Maar woningen, ja, dat is al snel niet goed genoeg. En dat merk je ook denk ik in de politiek. Hè, dat een wethouder die instemt met een woning die een 6 scoort... Ja, die krijgt de hele wereld over zich heen. En die heeft liever 1 woning die een 10 scoort... dan 10 woningen die een 6 scoren. En in dat opzicht vond ik de opmerking van onze nieuwe minister wel leuk. Laten we nou allemaal eens proberen te settelen voor een 6, de gemeente, maar ook de ontwikkelaar. En dan gaan we misschien met z'n allen veel meer doen.
1: En niet al die bovenmatige eisen stellen op het gebied van betaalbaarheid, ja, duurzaamheid.
0: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een 6.
1: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
0: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar, want die mensen, ja, die kunnen geen kant op, die hebben een kamer nodig, die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een bericht in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
1: Jeetje.
0: Tegelijkertijd denk ik,
1: dat zijn wel de excessen, hè?
0: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd zonder dat je je huis uit hoeft.
1: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg niet naar zo'n huurcommissie te vinden?
0: Ja, dat is zo, maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze hebben ook ChatGPT.
1: Je mag er wat van verwachten.
0: Zoek het uit, zou ik zeggen.
1: Ja, oké.
0: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
1: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan. Dat soort excessen die gebeuren.
0: Die gebeuren en ik snap nog dat je erin meegaat. Maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo. Hoor, maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe. Dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
1: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
0: Precies.
1: Ja, deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Eerenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3-voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
0: Ja, met heel veel verbazing. Want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben. Met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. Waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
1: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden, ja, rondom die wetgeving.
0: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt dat kost weer een paar miljard.
1: De minister van Financiën.
0: De minister van Financiën. Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen we het als samenleving ook wel weer terug.
1: Nou, de definitieve beslissing valt naar verwachting na de zomer in aanloop naar Prinsjesdag.
2: Vastgoed gezocht.
1: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Meike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische

0: economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Maaike.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, een keertje aan de andere kant van de, hè, van de studio in dit geval.
1: Dat is heel raar, ja. Ja? Nog ja? steeds, ja.
0: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
1: Nee.
0: Waarom dan toch dit boek geschreven?
1: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
0: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
1: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van, nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF, die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huizeneigenaren af, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend. Ja.
0: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt, alleen ja, in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
1: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, hè, dat zijn allemaal politieke keuzes, dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn, je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
0: Maaike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120, 130 procent omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen, Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
1: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank uit 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond, als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook al snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote, bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bijzetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
0: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Het is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
1: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden, in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huizenprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
0: 400%,
1: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ja, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
0: die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
2: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ah. Kijk, een grondprijs is een output-variabele, geen input-variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, ja, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan 10.000 euro de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
1: Ja.
2: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. Daar zit nu dubbel glas in, daar zit misschien een HR-ketel in en misschien wel een koeker en weet ik wat allemaal. Dus dat, ik vind dat wel meevallen. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds. Het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, ja, sinds de jaren 90 zijn er ook 1,2 miljoen mensen bijgekomen in dit land.
0: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, ja. Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, ja, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk nou helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, ja, je zult maar 2,23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
1: Nee, kijk, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont super goedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlasten.
0: Dat zijn de insiders.
1: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
0: Ja, nou, volgens mij staan er drie hier in de studio.
1: Drie insiders, met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussen komen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt, van ja, inflatie, hoewel
2: ja, je kunt. Ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is hij nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor één inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag, en dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis, dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken, dan gaan die huizenprijzen ook direct
2: natuurlijk,
1: weer omhoog.
2: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen, dus dan gaat het automatisch omhoog.
1: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is één probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Van daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
0: Voor de hele maatschappij.
1: Voor de hele maatschappij.
2: En daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties.
1: Mm.
2: En want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Het is wel verdubbeld, wij spreken, sinds de jaren 90. Hè, waar toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
1: Dat is de lange termijn trend.
2: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven. Ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
1: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit. Omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen, is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallellen met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je een ton inmiddels nodig hebt.
2: En dat
1: hebt.
2: Vind ik wel gezond, hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging en ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
1: Maar ik wil hier even op reageren. Ik ben dit hartstochtelijk met je eens. Want dit is in Duitsland bijvoorbeeld het geval. Precies. We moeten veel sparen en dat vind ik ook een goed idee. Hebben. Maar dat is niet de situatie nu in Nederland. In Nederland leen je nu 100%. Plus moet er dan nog volgens CPB gemiddeld een ton bij van je vader, moeder, oma, opa. En dat is een andere situatie dan wat we in Duitsland zien. En dat betekent dat er veel meer geld naartoe gaat in een land dat feitelijk één grote stad is. Niet helemaal, weet ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn hier ook periferie waar je prima een huis kunt betalen. Maar en dat drukt dat verhoogt natuurlijk die huisprijzen / grondprijzen.
0: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
1: Ja.
0: Daar woon jij toevallig.
1: Zeker, ja.
0: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
1: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn.
2: Ja.
1: En we weten inmiddels dat de huizenprijzen in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog. De vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, kunnen we het zo ook nog wel even over Adam Smith hebben, want die zegt niet alleen de invisible hand, die zegt ook landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
2: Ja, de graai hand.
1: Dat is dus een morele discussie. Vinden we dat de graai hand? Vinden we dat mensen daar
2: gaan
1: recht op hebben?
2: Gaan we het zo over hebben met hypotheekrenteaftrek, wat ik zie in die context.
1: Daar mag je over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij, want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
0: En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woningforfait moeten doen? Of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
1: Ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woningforfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
2: Ja, dat is een heel groot. Mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
1: Ja.
2: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder. Want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je het gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
0: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
2: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè. Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken, dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder. Want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning, maar hij wordt niet betaalbaarder.
1: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties als het CPB en de Nederlandse Bank. Het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, maar dit is natuurlijk, ik snap wat je zegt.
2: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
1: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbazen en bij vastgoedontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
2: En dat successierechten,
1: zou ik zeggen. En dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus daar maak ik een ander punt. Ja.
0: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten van 1,2, 1,3 miljoen.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
1: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel. In bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid.
2: Tot ze jouw erfenis krijgen.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben. Nee. En die hebben geen erfenis. Nee. En dan wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent. Maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers. En een klasse die dat.
2: Ja, maar dat kan je oplossen met successierechten. Dan moet je grotere, hogere erfbelasting gaan hebben.
1: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen en of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie, gewoon over inkomen.
2: Ja, ik vind, daar zit nog wel een aspect in, zou ik zeggen, dat. Er wordt heel veel vergeleken ook met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie, zijn we onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Hè. Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, je neemt je lease.
0: Ja, ik hoorde wel een boemer praten, Maarten.
2: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
1: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht. Sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen.
0: Wordt niet
1: maar er is niet een generatie geweest die dacht. Weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt. Ik werp dat verre van mij.
2: Ik vind dat ook altijd een heel fout argument bij mensen die zeggen: je moet een eigen woning hebben, dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk: ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker wordt.
1: Onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen.
2: Ja, maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder hard werken.
1: Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
2: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
1: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken, heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
2: ja, dat is zeker een aspect.
1: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
0: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
11: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Verenigde Staten van Amerika vieren zaterdag de 250ste onafhankelijkheidsdag. Wat valt er nou precies te vieren? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Jan Postma. Maar nu eerst, de NAVO-landen willen volgende week een nieuwe stap zetten naar de 5%-norm, de defensieinvestering, die vorig jaar in Den Haag werd afgesproken. Maar het gaat ook over Oekraïne.
12: At the summit next week, allies will commit to provide sustainable, predictable and long-term security assistance for Ukraine. And here I welcome the strong German leadership on this issue.
11: Dat zei Rutte op bezoek bij de Duitse bondskanselier Merz. Ik praat erover met Bob Deen, algemeen directeur van instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. Welkom Bob.
13: Ja, bedankt.
11: Ja, en bij ons is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Rutte sprak deze week in Duitsland al heel vrolijke woorden. Onder meer dat Duitsland al in 2029 aan de 3,5% zit. Hè. Dat is dus de echte militaire investering. En dan heb je ook nog die 1,5% in andere dingen. Is dat exemplarisch, Bob, voor de top van volgende week?
13: Nou, ik denk wel dat dit een van de boodschappen is die Mark Rutte natuurlijk graag zou willen dat uit de top komt. Dat de Europeanen steeds meer doen, dat ze ook steeds meer uitgeven aan Defensie. Duitsland is in die zin inderdaad wel een koploper. Er zijn ook nog een aantal die er wat achteraan hobbelen. Maar hopelijk gaat het meer over degene die veel hebben gedaan dan over die paar die nog een beetje bij moeten.
11: Ja, we hadden hier net een heel gesprek nog voordat de uitzending begon over de vraag hoe erg dat allemaal is. Er zijn altijd landen die een soort koplooppositie wilden nemen in zoiets. En anderen die misschien zeggen, ja, we hebben om wat voor reden dan ook, kunnen we of willen we dat niet? Is dat nou zo erg? Hè? Als je een paar echte karttrekkers hebt, dan ga je toch goed?
13: Ja, het gaat om afschrikking. Dus hoe bereik je dat? Het is dan belangrijker dat de grote landen met de sterkste economieën en de sterkste industrie ook het meeste opschalen, want dat zet wat zoden aan de dijk. Kijk, uiteindelijk als Portugal wat minder hard gaat dan Duitsland, dat is beter dan andersom. Ja. Want de Duitsers die kunnen echt een aantal grote divisies neerzetten, waar de Russen ook daadwerkelijk ontzag voor hebben. Ja. Dus natuurlijk, het is een bondgenootschap. Iedereen moet het samen doen. Dus je kan ook niet zeggen, laat het allemaal maar op de schouders van de Polen, de Duitsers en de Noordiklanden vallen. Maar goed, Trump kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet alleen naar hoeveel ze betalen, maar ook hoe ze zich verhouden ten aanzien van de dingen die Trump graag wil. Ja. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
11: Ja, over ingewikkeld gesproken. Laten we het even hebben over Trump en Amerika. In 1949 werd de NAVO opgericht. En dat was een soort veiligheidsparaplu die Amerika heel bewust opklapte. Over ons heen, om ons te beschermen. En ja, die wordt nu weer dichtgeklapt. Kunnen we à la Rutte net blijven doen alsof Amerika nog helemaal meedoet?
13: Nou, doen alsof is nooit een heel goed idee, want dan word je uiteindelijk door de realiteit ingehaald.
11: En wat is de realiteit?
13: De realiteit is dat je de Amerikanen ziet veranderen van bondgenoot die eigenlijk het leeuwendeel voor hun rekening willen nemen, naar een bondgenoot die eerst zei, we moeten deze verantwoordelijkheid delen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al gedaan. Naar een bondgenoot die zegt, wij willen deze verantwoordelijkheid overdragen. Dus het gaat echt naar burden shifting. Piet Hegstedt noemt dat een NATO 3.0. Dus echt een hele andere NAVO. Waarbij de Europeanen veel meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Ja. Maar goed, het idee erachter, dus dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid op het Europese continent, dat staat voor zover ik weet nog niet ter discussie op de top volgende week.
11: Nee, maar moeten we onze defensieplannen dan wel zo inrichten dat we zo snel mogelijk onafhankelijk van Amerika zouden opereren? En ik geef een voorbeeld. Er wordt wel eens gesproken over een soort beperkte aanval door Rusland ergens op Europa, niet op heel Europa, maar laten we zeggen op één of twee landen. Zijn wij dan al in staat om ons daartegen te verdedigen zonder Amerikaanse hulp?
13: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. En wat we niet weten, en dat is ook de onzekere variabele waar al die Europeanen op zullen aandringen volgende week, is wat de Amerikanen nog bereid zijn te doen. Want de NAVO-plannen zijn gemaakt op basis van een Amerikaanse aanwezigheid en een Amerikaanse rol, mocht het echt escaleren tot een grote interstatelijke oorlog. Maar ondertussen zitten we te wachten op duidelijkheid van de Amerikanen, hoeveel troepen ze nog in Europa gestationeerd zullen hebben, hoeveel vliegtuigen en dergelijke. Dus het is best lastig voor de NAVO-militaire planners om in die omstandigheden van onzekerheid allemaal scenario's uit te werken. Met name omdat ze liever niet willen nadenken over scenario's waarbij de Amerikanen echt helemaal niets meer doen. Nee. En dan is het tweede punt, is natuurlijk een psychologisch punt. Eigenlijk wil je met z'n allen naar de Russen uitstralen dat ze geen schijn van kans maken. En dat iedereen schouder aan schouder tegen ze zal vechten als ze zullen aanvallen. Want dat verlaagt namelijk de kans dat ze het zullen proberen. En Poetin zal dus ook heel nauwgezet kijken naar de boodschappen die uit Ankara komen. Dus zo'n top is ook wel een beetje een exercitie in public messaging. Het uitstralen van een eenheid, eendracht. En dat is natuurlijk ook het hoofddoel van Mark Rutte volgende week.
11: Ja. Laten we het even hebben over Oekraïne. Heel belangrijk punt. We hebben het steeds over de rol van Amerika in die steun. We zien dat Oekraïne inmiddels een eigen militaire supermacht aan het worden is op een aantal vlakken. Vorig jaar op die top in juni was eigenlijk de uitkomst. We kunnen wel op Amerika blijven rekenen, maar alleen als leverancier van betaalde wapens. Nu de verhoudingen zo veranderen, ook door de macht van Oekraïne zelf. Compenseert wat Oekraïne doet nu een beetje de onrust die we hebben over de Amerikaanse rol? Met andere woorden, kan Oekraïne eigenlijk al een deel van deze vreselijke klus zelf overnemen?
13: Nou, dat is wel een beetje hoe er nu naar Oekraïne gekeken wordt. Daarom is de dynamiek heel erg veranderd. Oekraïne wordt nu gezien als een leverancier van veiligheid in plaats van alleen maar een consument ervan. Dus het idee dat wij alleen maar Oekraïne moeten steunen en je er verder niets aan hebt aan dat land, nou, dat is lang weg. Iedereen wil graag Oekraïnse drone-technologie, expertise. Maar dat moeten we niet groter maken dan het is. Oekraïne zal nog steeds jarenlang economische en ook militaire steun nodig hebben om het vol te houden. En misschien het meest treffende punt daarin is toch nog steeds die luchtverdediging. Rusland richt nog steeds veel schade aan, ook in Oekraïne zelf. Het verschil is eigenlijk dat Oekraïne meer schade in Rusland is gaan aanrichten. Maar Rusland doet nog steeds ook heel veel schade in Oekraïne. En daar heeft het onder andere die Patriots en raketverdediging voor nodig. Ja, daar is een groot tekort aan, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus het is niet helemaal eenzijdig dat Oekraïne nu alleen maar netto bijdraagt. We moeten ook daadwerkelijk nog blijven steunen om te voorkomen dat ze ernstig in de problemen komen door die continue Russische aanvallen richting de winter.
14: Ja, Bob, afgelopen week is ook de defensienota in Nederland gepubliceerd. Daar waren wij ook bij met BNR. En dan zie je eigenlijk de Oekraïnisering van onze defensie. Want wij gaan heel erg inzetten op drones. We hebben goed gekeken naar hoe Oekraïne dat doet. Tegelijkertijd wordt er heel veel mooie sier gemaakt met al dat mooie spul. Hè? Bijna een hoog Toys for Boys gehalte. Terwijl ik denk, het draait toch ook in Oekraïne om de kwantiteit. Hoe kijk jij er nou naar? Kwaliteit tegenover kwantiteit.
13: Ja, als de Oekraïners iets hebben laten zien, is inderdaad dat je snel moet kunnen innoveren. Dus de frontlinie nu is alweer ongelooflijk anders dan die een jaar geleden. Dus ik vond het echt heel goed van de defensienota hoe er werd ingezet op een lerende organisatie, op innovatie. Ik mocht onlangs ook bij een militaire oefening van de landmacht zijn, de Fighting Lion. Daar zag je dat ook gebeuren. Dat er echt het bedrijfsleven was zo'n beetje in de oefening getrokken om ervoor te zorgen dat de technologie meteen werd doorontwikkeld en verbeterd. Dat kan je er zeker van leren. Maar we moeten niet de vorige oorlog gaan lopen uitvechten. Onbemenste systemen zijn nu de belangrijkste in deze oorlog. Maar het kan ook zijn dat een aantal van deze dingen, bijvoorbeeld door hele snelle groei in counter-drone systemen, opeens niet meer werken. En als je dan volledig afhankelijk bent van drones voor je ogen en oren in het veld, ja, dan is dat best lastig. Dus het is niet alleen dat we de lessen van Oekraïne moeten leren hoe ze nu vechten, maar ook over hoe snel ze zich kunnen aanpassen als de situatie en de technologie op het slagveld weer verandert. Maar er is heel veel ontzag natuurlijk voor die Oekraïnse dronepiloten. En we hebben dat met verschillende NAVO-oefeningen gezien. De landmacht met name heeft echt geleerd dat als je niet iets doet tegen drones, dan maak je geen schijn van kans.
14: Nu hebben we ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Die heeft ook gekeken naar de situatie in Oekraïne en spreekt over veiligheidsgaranties. Dus de situatie na een staakt het vuren of uiteindelijk bij een eventuele vrede. En er wordt ook gesproken over een prominente rol voor Nederland en eventueel boots on the ground. Zie jij dat gebeuren?
13: Ja, die vraag blijft terugkomen. Daar zitten we nu eigenlijk al een paar jaar mee. Ik ben er altijd best wel sceptisch over geweest. Voor meerdere redenen. Eén is gewoon een capaciteitsprobleem. We moeten tegelijkertijd onze aanwezigheid aan de oostflank versterken in het Duits-Nederlandse legerkoor. En dan zou diezelfde landmacht ook nog eenheden eventueel Oekraïne in moeten sturen. Dat is nogal wat om te vragen van een zichzelf nog versterkende, opschalende organisatie. Dus capaciteit is natuurlijk probleem één. Probleem twee, en dat heeft nog niemand mij duidelijk kunnen beantwoorden, is hoe gaan die veiligheidsgaranties eruit zien? Hoe bindend zijn ze? En hoe voorkomen we een situatie dat wij in een conflict ingezogen worden waarbij de Amerikanen zeggen, ons niet bellen? En we dus met een aantal Europese landen precies moeten gaan doen wat we al die jaren nou aan het proberen te voorkomen zijn, namelijk een directe oorlog met de Russen uitvechten. Want de Oekraïners, dat vergeten we nog wel eens, maar die hebben natuurlijk ook enig belang bij dat ze er niet helemaal alleen voor staan. En daarom zijn die veiligheidsgaranties onlosmakelijk verbonden, wat mij betreft, met een stevig akkoord, wat ook met goede waarnemers goed gemonitord kan worden. En dat zie ik voorlopig nog niet ontstaan eigenlijk.
14: En nu zijn we alle drie fan, als ik dat zo mag zeggen, van de analyses van Mark Galliotti. En die heeft eerder gezegd, boots on the ground in Oekraïne, dat is een rode lijn die je voor Rusland overschrijdt.
13: Ja, ik vind het heel lastig om nog in te schatten wat voor Poetin echt nog rode lijnen zijn. Want als je ziet hoe aanvallen op Moskou en het helemaal verstoren van de 9 mei overwinningsparade, dat had ik vroeger ook gezien als een rode lijn. En daar bleek Poetin wel erg boos over te zijn. Maar uiteindelijk bleef het bij niet meer dan Trump bellen en vragen of de Oekraïners alsjeblieft op wilden houden. Dus ook de Russische rode lijnen blijven zelfs voor Rusland-analisten heel lastig in te schatten. Maar dit is wel een van de boodschappen die de Russen consequent sinds het begin van de oorlog hebben afgegeven. Wij gaan niet akkoord met een vredesakkoord of een staakt het vuren, als dat betekent dat er Europese troepen, NAVO-troepen in Oekraïne worden gestationeerd. En ik vermoed dat dat nog steeds het geval is.
11: Ja. Even terug naar die 3,5 plus 1,5%, 5% die we vorig jaar juni hebben afgesproken. Iets afspreken is één ding, maar doen is wat anders. Het is nog niet zo gemakkelijk. Welke uitdagingen zie jij voor de NAVO-landen?
13: Ja, die zijn gigantisch. Want de eerste is al inderdaad, komt het geld er? Al deze landen hebben ook continu verkiezingen. Die hebben allemaal begrotingsproblemen. Ik heb me net weer een beetje in de Franse begroting zitten verdiepen. Dat ziet er echt niet zo goed uit. Die hebben ook nog verkiezingen volgend jaar. Dat geldt voor wel meer landen. Dus eerst al het op de mat leggen van al dat geld is al probleem nummer één. Nou, als het er dan is, zoals bij de Duitsers, is probleem nummer twee, hoe geef je het verstandig uit? Want al die landen staan in de rij voor dezelfde paar bedrijven die kunnen produceren wat we op dit moment nodig hebben. Munitie, platforms. Bij drones is er wel heel veel innovatie en heel veel opschaling. Dus dat kan je opeens op heel veel plekken kopen. Maar de echt grote vragen zijn nog steeds, wat doen we met het toekomstige gevechtsvliegtuig? Nou, dat is net mislukt, het Duits-Franse project van de Future Combat Aircraft System. En wat doe je met landplatforms zoals tanks? En daar gaat het ook heel erg moeilijk op dit moment tussen de Duitsers en de Fransen. En dan krijg je dus de vraag, als Europa het zelf niet kan leveren, waar kopen we dan onze spullen? Ja. Nou, daarom is het natuurlijk ook in Turkije deels, want Turkije heeft er ook een mening over. Die hebben best een goede defensieindustrie. Daar doen de Europeanen weer heel moeilijk over. Ze willen eigenlijk Turkije niet helemaal daarin halen. En dat zal denk ik ook een van de dingen zijn om op te letten deze top volgende week. Welke rol krijgt Turkije nou eigenlijk? Want die vragen vaak, zijn we nou een Europees land of niet? Nee. Als we Europees zijn, laat ons toe tot die Europese defensiemarkt.
11: Ja.
13: Zo niet, dan gaan we onze eigen koers trekken.
11: Ja, ja, even een tussenvraagje. Als je in Turkije wapens besnelt, hoe snel leveren ze?
13: Nou, dat zal per wapensysteem afhangen. Ja. Bijvoorbeeld de Bayraktar, hun fameuze drone die in 2022 het heel erg goed deed. En ook in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan een grote rol speelde. Ja, die was eventjes totaal uitverkocht, moest je lang wachten. Andere dingen, zoals 155 mm artilleriegranaten, konden ze blijkbaar veel sneller leveren dan de Europeanen. Ja. Dus daar is geen eenduidig antwoord op. Maar in Turkije zijn dingen zoals vergunningen krijgen voor je opschaling van je fabriek zijn wat makkelijker te verkrijgen dan in Nederland, zullen we maar zeggen.
11: Ja, ja.
13: Dus zij hebben echt wel een snelle ontwikkelende industrie.
11: Nou, ik vraag het omdat de voormalig minister van Defensie, Brekelmans, op een bepaald moment de vraag kreeg, waarom bestel jij wapens in Israël? Want dat is dan een enigszins gevoelig onderwerp. En het antwoord was, ik ben tegenwoordig zelfs grondwettelijk, zal ik maar zeggen, verplicht om minstens toen 2% van het bruto nationaal product aan defensie uit te geven. Als ik dat in Amerika bestel, dan krijg ik het niet op. Want die leveren niet, dat kan wel jaren duren. En als ik het in Israël lever, dan heb ik het in 2 maanden in huis. En dan kan ik ook afrekenen en voldoen aan die eis. Kun je dat een beetje vergelijken met de Turkse situatie?
13: Nou ja, dit ging inderdaad om raketartillerie. Er waren twee grote keuzes die de landmacht had kunnen maken. Eén is voor het Amerikaanse HIMARS-systeem en de tweede is voor het Israëlische PULS-systeem. Nou ja, Israël is natuurlijk beladen op heel veel manieren, maar het systeem dat zij konden leveren, daar kon wel heel veel soorten munitie ook in. En dat kon inderdaad ook veel sneller geleverd worden. Dus dit is eigenlijk het duivelse dilemma waar alle Europese landen voor staan. Willen we het zelf maken? Nou, dan moeten we het eerst ontwikkelen en dan moet het ook maar net zo goed zijn als wat andere aanbieders doen. En we moeten kunnen opschalen snel genoeg. Willen we het bij die Amerikanen kopen? Daar koop je ook goodwill bij Trump. Dan kan Rutte weer mooie grafieken laten zien in het Witte Huis.
11: Ja.
13: Maar ja, dan blijf je afhankelijk van ze. Of koop je het bij derde landen zoals Turkije, Israël of Zuid-Korea. Dan heb je weer een ander soort wapensysteem met weer een andere soort onderhoudscontracten. En dan wordt het erg ingewikkeld. Maar goed, ook hier kunnen we leren van de Oekraïners, die ongeveer alle wapensystemen die er zijn hebben rondrijden. Allemaal verschillende soorten. De dierentuin noemen ze het soms, de zoo. Ja. Omdat ze allemaal mooie dierennamen hebben. Leopard tanks en dat soort dingen.
14: Flamingo.
13: Dat is wel ingewikkeld hoor. Want veel verschillende wapensystemen zijn ook echt lastig te onderhouden.
11: Ja. De top wordt gehouden in Turkije. Dat is het NAVO-land met de grootste krijgsmacht na de Amerikaanse. Dus het is een hele machtige partner. Het is ook een belangrijk land voor ons. Maar hoe voelt Turkije zich, hoe voelt Erdogan zich nu op het moment met de positie die hij heeft?
13: Ja, het is voor Turkije echt een hele belangrijke dat dit goed gaat. Dus Erdogan heeft er ook veel persoonlijke investering gedaan in een relatie met Trump. Trump heeft ook wel eens gezegd, ik ga er vooral heen voor mijn vriend Erdogan. Dus die persoonlijke links die zijn gewoon cruciaal om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Hij zal het ongetwijfeld, ik ben heel benieuwd, ik ga erheen volgende week. Het zal heel strak georganiseerd zijn. Ik begrijp dat echt hele delen van de stad afgegrendeld worden. Dus het moet goed gaan voor Turkije, net zoals het voor Nederland goed moest gaan. Want het gastland zet natuurlijk zijn reputatie op het spel. Het tweede is, Turkije is ook een sleutelspeler op allerlei dossiers. We hebben het nu veel over het Oekraïne-vraagstuk. Daar bepaalt Turkije dus ook de toegang tot de Zwarte Zee. Als hoeder van het verdrag van Montreux mogen zij bepalen wanneer de oorlog voorbij is of niet eigenlijk. Maar ze zijn ook natuurlijk sleutelspeler als het op Iran aankomt. Dus Turkije heeft ook een soort regionale rol, als bijna het epicentrum van al die geopolitieke bevingen die plaatsvinden. En heeft ook een sterk eigen agenda in deze. Dus het NAVO-bondgenootschap betekent ook echt veel voor hen. En zij zullen dat denk ik ook prominent op de agenda zetten. Hun rol in de bredere regio van het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zwarte Zeegebied.
14: En als je kijkt naar die rol die ze hebben met Rusland en met Oekraïne, als een soort een neutrale partner, bemiddelaar, buurland, zie je daar nog een verschuiving in momenteel of blijven ze neutraal?
13: Ja, ze spelen het wel relatief slim, want ze hebben een aantal aanvaringen in het verleden gehad met de Amerikanen, met name toen ze Russische wapensystemen kochten.
11: Ja,
13: toen
11: de S-400, hè, was dat, ja.
13: Ja, dat viel heel slecht. Toen mochten ze dus een aantal andere dingen niet kopen van Amerikaanse leveranciers. Ik geloof dat ze dat allemaal wel grotendeels gesust hebben inmiddels. Maar ze doen niet mee aan een aantal van de sancties tegen Rusland. Met name op energiegebied. En ze slagen er ook in nog hun eigen verhouding met de Russen te kunnen houden, waardoor Erdogan met Poetin in gesprek kan blijven. En eventueel, als de kans zich voordoet, weer een bemiddelende rol kan spelen. Dus het is eigenlijk echt dat multivector buitenlands beleid, noem je dat, met een mooie term, het meerdere opties openhouden. Wat de Turken goed kunnen, en het is ook een rol die ze nu relatief gegund wordt. Ze worden nu niet gedwongen om alle banden met Rusland bijvoorbeeld door te snijden, omdat iedereen wel weet dat het best handig is als er nog een paar landen wat kanalen open kunnen houden. En Turkije wordt dat meer gegund dan EU-landen, waar je toch echt van verwacht als Europese Unie dat ze zich aansluiten bij het Europees buitenlands beleid. Dus Turkije speelt zijn rol eigenlijk vrij slim uit, vind ik. Maar als ze dat natuurlijk niet oppassen, vallen ze net buiten de boot op allerlei dingen waarbij de Europeanen dan zelf verder gaan en de Turken niet meenemen.
11: Nee, we hadden het net al even over. De NAVO-top gaat over het uitvoeren van die norm, hè, van 3,5 plus 1,5%, van die 5%. We hadden het al even over de Turkse defensieindustrie. Leg eens uit waar ze nou echt goed en snel in zijn en waar ze om misschien co-producties willen sluiten met de rest van de NAVO-landen, van de bijvoorbeeld niet-Amerikaanse NAVO-landen.
13: Ja, vind ik het moeilijk. Ik heb nu niet een hele nette lijst shoppinglistje paraat van alles wat je bij Turkije zou kunnen kopen. Ik weet dat ze inderdaad munitieproductie heel snel kunnen leveren. Dat ze innovatief zijn op drones. Maar ze maken natuurlijk nog veel meer dingen. Een van de vragen die hier voor ligt is of Turkije mee mag doen met gezamenlijke Europese defensieprojecten. Dus als je bijvoorbeeld een nieuw landvoertuig of gevechtsvliegtuigen gaat ontwikkelen, zouden daar Turkse bedrijven aan mee mogen doen of worden ze daar buiten gehouden? Nou, tot nu toe worden ze overal buiten gehouden. De Britten ook deels. Dat initiatief heet Security Action for Europe, of met een mooie Europese afkorting SAFE. En daar balen de Turken van, dat ze dus gewoon niet mogen mee ontwikkelen. En dit is echt zo'n strategische vraag, of ze nou Europees genoeg zijn om in dit soort projecten te mogen meedoen, waarbij je dus ook intellectueel eigendom met ze moet delen, wie je echt gaat co-produceren. Of dat ze er gewoon buiten staan en eigenlijk een winkel zijn waar je strategisch de dingen koopt die je wil hebben. En dan heb ik nog een laatste complicatie, en dan hou ik op met het ingewikkeld maken, is dat natuurlijk ook nog Griekenland en Cyprus ook een mening hebben over Turkije die niet zo positief is. Frankrijk vaak ook niet. En dat verstoort heel vaak samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije.
11: Ja,
13: want Turkije is natuurlijk NAVO-lid, Cyprus niet. Nee. Cyprus is EU-lid, Turkije niet.
11: Ja, ja. Geert-Jan wil nog vragen, maar ik heb nog een hele snelle morele. Niet mijn gewoonte, maar toch.
14: Oh, die had ik bewaard.
11: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar wat veel nieuws heeft gemaakt, is het feit dat Erdogan alle kritische pers of onafhankelijke pers in eigen land de toegang blokkeert tot die top. Het is gewoon een complete blokkade. Hoe kijken wij daarnaar?
13: Ja, ik heb daar dus als denktanker en als onafhankelijk kennisinstituut ernstige moeite mee. Ik had sowieso al moeite met het hele feit dat het public forum werd afgeschaft. Dat is dus het gedeelte van de NAVO-top dat toegankelijk was voor journalisten, kennisinstituten, waar we met elkaar in gesprek konden gaan over de NAVO. Nou, vorig jaar toen Nederland het deed, was dat in de veiligheidszone waar ook de ministers rondliepen. Dus je was gewoon dicht bij ze. Je kon ze ook makkelijk in je gesprekken houden. Nu organiseren we wel weer zoiets, samen met de Munich Security Conference volgende week. Maar dat is dus buiten die veiligheidszone, want Erdogan heeft dat behoorlijk afgegrendeld. Ik vind dat de NAVO als bondgenootschap van democratieën zich ook hard moet maken voor toegang van de vrije pers en ook voor het betrekken van kennisinstellingen, ook als ze kritisch zijn over die NAVO. Maar ja, Erdogan maakt erin andere afwegingen en Trump lijkt dat allemaal niet zo gek veel uit te maken, want we weten ook zijn houding ten aanzien van kritische journalisten. Ja,
11: autocraten onder elkaar. Geert-Jan had nog een vraag.
13: En dit vind ik een risico.
11: Ja. Ja.
14: Bob, wat gaat ons bijblijven van deze top?
13: Oh, ik denk dat we een paar persoonlijke dynamieken gaan zien. Dus eentje waar ik me heel erg op zit te verheugen is de eerste ontmoeting tussen Trump en Meloni. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat, gezien de ruzie die ze hebben gehad. Ik ben ook erg benieuwd hoe Mark Rutte zich nu gaat opstellen, want hij heeft weer de keuze, ga ik volledig voor Trump, ga ik alles doen om hem naar de zin te maken? Of ga ik toch, zoals hij al een beetje begon te doen, terugduwen op de dingen die Trump zegt die gewoon niet kloppen? Zoals dat de Europeanen helemaal niets hebben gedaan toen het op Iran aankwam. Gaat hij een beetje opkomen ook voor de Europese helft van de NAVO? Want uiteindelijk is dat volgens mij de route die nu ingezet is. De NAVO wordt geleidelijk ge-Europeaniseerd. De Amerikanen gaan steeds minder doen. En dan is het dus ook belangrijk dat Mark Rutte echt gezien wordt als de secretaris-generaal van het hele bondgenootschap.
11: Ja.
13: De Europeanen hebben hem veel ruimte gegeven om dit te doen in zijn eerste jaar. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe het in het tweede NAVO-top met Trump zal gaan.
11: Oké, dank. Bob Deen, algemeen directeur van Instituut Klingendaal en Oost-Europa-expert. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet, 10 minuten vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Afrit de Bilt, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. Het verkeer moet daar over de rechter parallelrijbaan langs. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo, 10 minuten extra reistijd.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: All men are created equal. En iedereen heeft het recht om life, liberty and the pursuit of happiness na te streven. Het zijn misschien wel de bekendste zinnen uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zaterdag precies 250 jaar geleden werd ondertekend door de toen nog maar 56 founding fathers.
14: For 250 years every generation of Americans have taken up the same call to freedom from the storied alleys of Boston to the streets of Philadelphia, from the golden fields of Michigan to the gleaming shores of California, and from Texas to Florida to right here in now beautiful and extremely safe Washington, D.C.
13: Maar zijn mensen ooit wel echt gelijk geweest in Amerika? En hoe gaat president Trump om met die rechten? Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen en met Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom beide.
15: Ja, goedemiddag,
13: Bernard. Ja, Koen,

0: voor dit feestelijke jubileum. Maar loopt dat daar nou een beetje storm? Fox News zegt van wel en anderen zeggen van niet. Wat zegt Jan Postma?
1: Ja, ik ben deze week even wezen kijken. De Great American State Fair is nu in Washington. Op de Mall, dus bij Washington Monument en het Capitool daartussenin. Dit is het feest dat de Trump-regering heeft georganiseerd daar. En ik moet wel zeggen, Bert, het is een hele aparte ervaring. Je weet, de Mall is heel groot en wijd. Ik kom daar binnen, het eerste podium daar speelt een band. En in die band zitten meer mensen dan dat er op het veld zitten. Het is echt een grote leegte aan de andere kant van het terrein houdt iemand een toespraak over COVID-vaccinaties. Wat ook wel een beetje apart is op zo'n feest. Nationale verjaardag. Er staan ook een tiental mensen naar te luisteren. Verder een heel groot leeg grasveld. En daartussen gebouwtjes waarin de staten zich presenteren. Alle 50. Een soort reisbeurs is dat eigenlijk. Amerikanen vonden dat trouwens wel heel erg leuk, merkte ik. Daar werden gratis pennen weggegeven, dat soort dingen. Daar was echt wel vrolijkheid. Ook bijvoorbeeld een replica van de Arc de Trump. Die poort die hij wil bouwen. Deze is zo'n spaanplaat met een doek erover. Maar je kan ook bijvoorbeeld de Beast bekijken. De auto van de president. Er is een reuzenrad. Een mini-rodeo. Dus er zaten ook echt wel vrolijke kanten aan. Maar wat opviel, er zit echt een Trump-sausje overheen. Niet alles daar is politiek, maar je zag bijvoorbeeld wel SpaceX is er, van Elon Musk. Je hebt Truth Social, het bedrijf van Donald Trump. Dat zat er ook met een steentje. Allemaal conservatieve clubs die ook bij Trump horen eigenlijk. Heel duidelijk, dit is MAGA ook. En je ziet dan ook een soort reactie erop. Tenminste, zo zie ik het dan maar. Dat het daarom denk ik ook niet zo druk is. State fairs die zijn normaal heel gezellig, veel folklore. Dit is eigenlijk een beetje een state fair zonder ziel. En een beetje zonder bezoekers dus ook. En ik denk dat dat ook komt. In Washington is Trump natuurlijk niet zo populair. Dus als je dit ook maar een klein beetje politiseert, en dat heeft Trump hier wel gedaan, dan krijg je wel dat mensen snel zeggen van, nou ja, laat dan maar, dit is Trumps feestje.
0: Ja. En het is ook niet zo gebruikelijk om zo'n kermis te organiseren. Hè? Dat zie je eigenlijk nooit op de 4th of July.
1: Nee, dat is ook wel zo. Het is wel, hier in Washington hebben we bijvoorbeeld wel optochten 's ochtends, maar die zijn echt best wel kleinschalig. En dan zie je dat iedereen eigenlijk lekker gaat barbecuen. Lekker met de familie. Gezellig rond die barbecue, worstjes eten, dat soort dingen. En dan 's avonds naar het vuurwerk kijken. Dat doen ze hier dan wel met z'n allen. En ook in andere plekken in Amerika waar ik was, was dat ook wel altijd iets gezelligs wat je met het dorp of met de stad gaat doen. Maar om overdag dan op pad te gaan naar Washington D.C., dat hoort er normaal gesproken
0: niet bij. Bij Trumps eerste inauguratie werd gesproken over de grootste opkomst ooit bij zo'n evenement. Welke reactie geeft het Witte Huis nu?
1: Ja. Ja, dit is echt een déjà vu, Bernard. Ja. Op Fox News ook zeggen ze steeds, ja, er zijn echt heel veel mensen. En dan zie je de beelden daarachter. Zij zenden daar dagelijks live uit. En dan zie je toch vooral het groen van het gras. Het is gewoon echt niet zo. En je hoort het Witte Huis nu, dus die blijven volhouden. Dit is gewoon een groot succes. Er zijn gewoon heel veel mensen. Ik begrijp dat op een bepaald moment werden beelden van de FIFA Fanzone, die is even verderop, kan je wedstrijden bekijken, dat die beelden werden geshowt in plaats van de beelden van de fair zelf. En ik was vorige week nog bij Trumps openingsspeech van dit evenement. Daar waren echt wel wat mensen, hoor. Ik vind het lastig in te schatten hoeveel. Ik heb gehoord een paar duizend. Nou, het zou er zomaar 5000 kunnen zijn geweest. Wat ik zei, heel moeilijk. Het was wel een heel groot veld wat niet helemaal vol was. Maar Trump zegt dan, er waren 40.000 tot 45.000 mensen. En ja, dat klopt gewoon echt niet. En als ik dan die Fox News-presentatoren dus hoor zeggen van, het is echt druk, je ziet het hier alleen niet, met achter een leeg veld, dan denk ik echt, don't believe your own eyes.
0: Nee.
1: Dat is wat ze willen.
0: Koen, als we naar die onafhankelijkheidsverklaring kijken, we hadden het daar net over, het waren toen nog maar 13 staten. Het was een heel bijzonder moment, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Is Amerika 250 jaar later geworden wat die founding fathers hadden bedacht?
2: Nou, die founding fathers hadden niet echt een beeld van het land moet zo groot zijn en ze moeten zo machtig zijn in de wereld, maar het ging er meer om wat voor soort land ben je, welke rechten hebben de burgers, hoe ga je als burgers en overheid met elkaar om. En daar zie je toch wel dat er best wel veel van die ambities zijn uitgekomen. Maar nog niet alles. De founding fathers die zeiden bijvoorbeeld in die onafhankelijkheidsverklaring, all men are created equal, hebben dezelfde rechten. Nou ja, dat is uiteindelijk met veel strubbelingen toch een behoorlijk eind gekomen, dat burgers allemaal dezelfde rechten hebben. Ze hebben ook gezegd dat burgers het recht hebben de overheid van zich af te werpen. Nou, met verkiezingen zie je dat daar ook presidenten kunnen worden afgezet door het volk op het moment dat bij de verkiezingen

0: meerderheid een andere smaak wil. En uiteindelijk is die onafhankelijkheidsverklaring ook vastgelegd uitgewerkt in de grondwet, een paar jaar later. En ook daarvan is het fascinerende dat 250 jaar nadat die grond, of 230 jaar nadat die grondwet is vastgesteld, dat die eigenlijk nog steeds in essentie de grondwet is waar Amerika ook op basis van wordt bestuurd. Dus ik denk wel dat je een behoorlijk eind gekomen bent, maar die onafhankelijkheidsverklaring is een ambitie geweest. En ook toen die werd opgeschreven, voldeed Amerika er nog niet aan. Bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk geschapen zijn en dat ze ook dezelfde rechten hebben. Dat gold destijds niet voor de slaven. En veel van die ondertekenaars waren ook eigenaren van slaven. Men accepteerde, we zijn nog niet perfect, maar uiteindelijk zullen we wel daar moeten komen. En je ziet stap voor stap dat Amerika wel in die richting gaat. Ik denk dat ze verbijsterd zouden zijn als ze zouden zien wat Amerika nu is. Maar Amerika is nog niet af. En als je kijkt naar de pure idealen van die onafhankelijkheidsverklaring, zal dat ook nooit het geval zijn. Maar het geeft wel altijd richting aan hoe het land zich moet ontwikkelen om elke keer weer een stapje dichterbij te komen.
1: Ja, je hoort ook vaak Amerikaanse politicologen spreken over het Amerikaanse experiment. Hè? Is dat wat je bedoelt? Het is nog steeds in de statu nascendi, het is nog steeds in wording.
0: Ja, eigenlijk wel. Want toen die Amerikanen besloten als koloniën van Engeland de heerschappij van Engeland af te werpen, maar ook het recht te claimen dat een bevolking dat mocht doen, dat was bijvoorbeeld helemaal nieuw. De hele staatsinrichting zoals die is gekozen met het verdeling van de machten, een federale overheid die de macht weer moet delen met die staten die eronder liggen, dat was ook nieuw. Ze konden zich niet beroepen op voorbeelden uit andere landen waarvan ze zeiden wij willen dat ook. Dit was echt iets wat op de tekentafel ontwikkeld is. En op die manier altijd een work in progress-achtig project is geweest. Maar uiteindelijk wel richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van Amerika.
1: Ja, als we nou kijken naar de huidige president, die zoekt de randen op, of gaat er misschien soms wel eens overheen. Hij valt rechters aan, regelmatig. Hij wil mensen weg hebben die het niet met hem eens zijn, zoals pas geleden mevrouw Cook van de Federal Reserve, de centrale bank. Hoe bijzonder is dat nou, wat hij doet?
0: Nou, qua stijl is het wel bijzonder, omdat Trump zich als een soort vechter tegen de gang van zaken in Washington heeft verklaard. En dat ook in zijn vijfde of zesde jaar van zijn presidentschap inmiddels ook nog steeds doet. Maar wat wel opvallend is, is dat Trump zich uiteindelijk wel neerlegt ook bij hoe het staatssysteem werkt. En hij heeft ook gezegd, als het Hoge Rechtshof mij geen gelijk geeft in mijn ambities, dan zal ik de grenzen die het Hoge Rechtshof aangeeft of oplegt, zal ik ook respecteren. Dat is ook wel van groot belang, omdat je anders een constitutionele crisis zou krijgen. Maar met alle retoriek en alle brutaliteit zie je dat Trump die grenzen accepteert. Maar de Founding Fathers die hebben heel veel geschriften gepubliceerd, ook in die tijd van die onafhankelijkheid en in de periode na het ontwikkelen van die grondwet. En daar wordt wel ook een beetje uitgegaan van een soort nobele instelling van een president met een dienende houding. En dat is iets waar Trump qua stijl heel erg niet aan voldoet. Dus ik denk dat als je kijkt naar de harde kanten van wat de Founding Fathers hadden bedacht, dat Trump daar binnen blijft opereren. Maar dat in de geest van die Founding Fathers, dus de nobele heerser die zichzelf ook beperkingen oplegt om niet grenzen te overschrijden, dat Trump wel een hele duidelijke trendbreuk is daarmee, en eigenlijk ook met alle mensen die voor hem president zijn geweest.
2: Ja, er wordt maar wacht ook even op aanhaken.
1: Ja, dat graag.
2: Want ik ben wel benieuwd hoe Koen daarnaar kijkt. Je zou ook kunnen zeggen, hij gaat ook over die grens heen. Ik denk als de Founding Fathers zien hoe nu vaandels van president Trump op het ministerie van Justitie hangen. Dat ministerie van Justitie wat hij helemaal zich eigen heeft gemaakt, wat precies doet wat hij wil. Ze zien een congres dat op dit moment tandenloos is. Er was een duidelijke scheiding der machten. Een systeem van checks en balances dat die Founding Fathers hadden verzonnen. Je kan wel zeggen dat dat onder druk staat. En ik denk ook wel dat je kan zeggen dat Trump ook wel over die grens gaat die Founding Fathers in ieder geval voor zich hadden gezien. En ik moet toch ook weer aan de bestorming van het Capitool denken. Wat ook wel duidelijk een moment is waarop Trump niet meeging in hoe het systeem werkt. Hoe kijk jij daarnaar, Koen?
0: Nou, dat zijn van die stijlelementen waar ik het over had.
2: Maar Trump, dat is toch geen stijlelement, Koen? Nee. Een bestorming, dat is toch geen stijlelement?
0: Nou, Trump heeft zelf dat kapitool niet bestormd, maar het gebruik van het vetorecht wat een president heeft, wat is ingesteld ook zonder enige beperking. De president mag dat doen, punt, zegt de grondwet. En daar kan ook niemand aan tornen. Daar maakt Trump gebruik van. Maakt hij er oneigenlijk gebruik van? Ja. Want dat recht om mensen gratie te verlenen is vooral bedoeld geweest om maatschappelijke onrust tegen te gaan door in specifieke gevallen dat te doen. Dat is wel een sluitstuk van een ontwikkeling die al eerder is ingezet. Bill Clinton heeft bijvoorbeeld ook een meneer die uit handen van justitie wilde blijven en naar Zwitserland huisde. Eigenlijk via zijn vrouw een bijdrage leverde voor het Clinton Museum. Heeft hij ook gratie verleend. Dat was ook niet in lijn met wat de Founding Fathers hadden bedacht. Ik wil het daarmee niet goed praten. Maar ik denk wel dat je een ontwikkeling hebt gezien in de loop van de tijd. Dat presidenten elk na elkaar veel vrijer die bevoegdheden zijn gaan invullen. Ook in strijd met de geest van wat de Founding Fathers hadden bedoeld. Trump doet dat in grote mate. Hij blijft daar binnen de grenzen van de wet. Dat is wat ik eerst zei, de harde kant. Maar de zachte kant, met betrekking tot, maak je ook op de goede manier gebruik ervan. Toon je dat je een nobel heerser bent en ook bepaalde zelfbeperkingen oplegt. Dat doet Trump niet. En dat is een groot verschil.
1: Nou, sterker nog, je hebt die ARC, dus die ARC de Triomf die hij wil bouwen. Die hele kwestie van de ballroom. De reflecting pool, die vijver waar allemaal zijn naam op het Kennedy Center. Bevriende zakenlui die allerlei projecten mogen doen. Ja, dat lijkt mij toch ook niet in overeenstemming met wat die 56 Founding Fathers in het hoofd hadden.
0: Nee, precies, maar dat is wat ik zeg. Hij mag het doen. Er is geen wettelijke bepaling die hem dat verbiedt. Hij blijft daarmee binnen de grenzen van de wet. Dat is die harde kant. Maar is het in de geest van een Founding Father, zoals ze graag de opvolger van George III, de koning van Engeland, die echt als dictator werd ervaren in die kolonie, wat heeft geleid tot die onafhankelijkheid? Is dit een vervanging daarvan die nobelder is en meer respect heeft voor de vrijheid van de bevolking? Dat niet. Maar hij doet het binnen de grenzen van die wet. Maar wel op een manier waarvan de Founding Fathers waarschijnlijk op onderdelen buikpijn hadden gekregen.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. De gast is Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma.
3: Immortal deeds and immortal words have created here at Gettysburg a shrine of American patriotism. All of them we honor. Not asking under which flag they fought then. Thankful that they stand together under one flag now.
1: Ja, dat was president Franklin Roosevelt in 1938... bij de onthulling van het monument van de slag bij Gettysburg. De beslissende slag in de burgeroorlog, waarmee de Amerikaanse burgeroorlog ook spoedig ten einde kwam. Koen, in die 250 jaar heeft Amerika aardig wat crises doorgemaakt, maar de burgeroorlog die van 1861 tot 1865 liep is waarschijnlijk de grootste geweest. In hoeverre leeft die geschiedenis nog?
0: Nou, die geschiedenis leeft nog enorm. Amerikanen zijn meer met die geschiedenis van hun eigen land bezig dan wij in Nederland gewend zijn. En de cultuurverschillen tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten die tegenover elkaar stonden, die vind je nog steeds terug in de dagelijkse beleving. Ik was een paar jaar geleden in South Carolina, een van die zuidelijke afgescheiden staten. En daar vertelde de taxichauffeur, een student, dat zijn bed overgrootvader nog in de oorlog had gevochten en dat hij bezorgd was dat Spaans misschien wel de nationale taal van Amerika zou worden in plaats van Engels, wat hem zeer bezorgd maakte. Dus je ziet dat soort culturele verschillen nog bestaat. Maar het dient ook als reflectiepunt dat Amerikanen ook zeggen in moeilijke tijden van we hebben in het verleden de meest zware uitdagingen hebben we overleefd. Dus we kunnen wel de schouders eronder zetten en dat opnieuw laten zien. Dus de medaille kent twee kanten. Aan de ene kant is door die culturele verschillen staan in dat opzicht mentaal gezien Amerikanen soms toch nog wel tegenover elkaar. Maar aan de andere kant zijn er ook lessen uitgetrokken dat het land die moeilijkheden heeft overwonnen. En daar putten mensen ook inspiratie uit.
1: Ja. Jan, jij reist zowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten heel veel. We hebben het er ook vaak over in de Amerika-podcast. Voel jij ook nog steeds die verschillen tussen de Confederates en de Yankees als je zo je reizen maakt?
2: Ja, zeker. Ik denk die relatie, zoals Koen ook al een beetje schetst, die relatie is eigenlijk nooit helemaal hersteld. Het Zuiden heeft zijn eigen versie van wat daar gebeurd is. De Lost Cause, waar wij vochten een nobele strijd tegen die Noorderlingen die ons aanvielen, de Northern Aggression. En ik denk dat heel veel van die tegenstellingen van nu, die kun je daar inderdaad naar herleiden. Ik denk ook veel culture war onderwerpen, die zie je daar het hevigst meer in het Zuiden. Daar is nog steeds frustratie ook over hoe dit allemaal gelopen is en wat een onrecht hun is aangedaan. En ik was een paar jaar geleden bij zo'n reenactment. Dat was toevallig ook Gettysburg. En daar zag je echt heel gepassioneerd mensen daarover discussiëren. Ook dat naspelen dus, met die uniformen aan. Het was daar echt 35 graden op zo'n groot veld. Vreselijk heet, maar ze hielden het allemaal vol. Ze sliepen daar ook allemaal 's nachts tussen de muggen. Was echt, respect hoor. Maar daar zag je echt voor hun, dit is echt nog iets wat in hun dagelijks leven ook meespeelt. Ze vinden dit echt heel belangrijk. En ik denk, nou ja, als jij bijvoorbeeld een zwarte Amerikaan in het Zuiden bent, dat je daar ook nog wel de gevolgen van merkt. En ook in het Noorden trouwens, van die burgeroorlog.
1: Ja, er zijn nog een paar eikpunten, Koen, kun je zeggen, 1964, toen onder Johnson de apartheid werd afgeschaft in de Civil Rights Act. En dan natuurlijk 1968, daar hebben we al eens eerder over gesproken. Martin Luther King werd vermoord in dat jaar. Presidentskandidaat Bobby Kennedy werd vermoord, de broer van JFK. Hoe dicht waren we toen bij een tweede Amerikaanse burgeroorlog?
0: Nou, er was wel heel veel spanning in die samenleving. En omdat twee dingen samenvielen, je had die strijd om de burgerrechten. Waar ook in confrontaties tussen de burgerrechtenbeweging en de politie veel geweld werd gebruikt. Je had ook nog de afscheiding van Malcolm X. Hè, de zwarte burgerrechtenbeweging die zei, we mogen wel geweld gebruiken. En Luther King zei, dat doen we niet. Maar daar zag je ook strijd tussen ontstaan. En tegelijkertijd had je ook nog de enorme protesten tegen de Vietnamoorlog en de Amerikaanse rol daarin, waar met name vanuit de studentenbeweging ook verzet was en waar ook bij confrontaties doden zijn gevallen. Of het land echt op de rand van een burgeroorlog stond, dat is misschien iets te zwaar aangezet, omdat er geen sprake van was dat bepaalde staten zich wilden afscheiden en tegen de staten die zich niet zouden afscheiden weer de wapens zouden oppakken. Maar je zag wel extreem veel geweld in de samenleving. Wat zei je?
2: Ik zei wel heel hevige rellen in verschillende steden. We hebben hier bij mij in de buurt de Washington nog steeds gaten in de straten, zeg maar, daarvan.
0: Er was heel veel geweld en daarom gebruikte Nixon als presidentskandidaat in 68 wel de vergelijking dat het land op de rand van de burgeroorlog stond en dat hij de gemoederen tot bedaren zou brengen. Dus die gewelddadigheden waren extreem. Maar er zat niet een gecoördineerde beweging achter om een deel van het land af te scheiden. Dus het was meer een culturele burgeroorlog dan een echte burgeroorlog. Maar het geweld was toen enorm. En die grote steden waren extreem onveilig om te laten zien. Ja. En die extreme mate van geweld is daarna gelukkig geluwd. Maar zorgt wel voor extreem veel spanning in de samenleving.
1: Ja, ik wil jullie eigenlijk ter afsluiting allebei nog even één of twee vragen stellen. Maar in elk geval dezelfde vraag. Jan, op wat voor manier vind jij dat Trump de Amerikaanse geschiedenis probeert te herschrijven?
2: Ja, ik zie twee heel duidelijke voorbeelden. De eerste is, hij kiest de mooie dingen uit de Amerikaanse geschiedenis. Laat die zien. Het is eigenlijk cherrypicking. Hij wil het liever niet over de negatieve kanten hebben. Hij zegt eigenlijk, op Amerika moet je trots zijn. Daar moet je niet over discussiëren. Ik was deze week in zo'n Freedom 250-bus. Die rijden door heel het land met een tentoonstelling van de Amerikaanse geschiedenis. En dan zie je vooral een geschiedenis toch van blanke mannen. De Founding Fathers natuurlijk. Maar heel weinig over slavernij. De Cowboys, niet de Indianen. Bijvoorbeeld wel Martin Luther King, maar niet hoe hij werd tegengewerkt. Niet de KKK bijvoorbeeld. Dus Amerika zet hij echt neer als een land van helden. Zo ziet hij dat graag. Iets waar je trots op kan zijn. En ja, tweede punt. Trump plaatst zichzelf ook in die geschiedenis. In die bus was een toespraak op video van Donald Trump. Dus hij is daar onderdeel van die geschiedenis. En ik zag zijn naam ook op een groot vaandel op het Department of Labor naast Teddy Roosevelt. Bij het landbouwministerie hing hij samen met Lincoln. Dus ja, dit is een land van helden volgens Trump. Maar de grootste held, ja, die is hij zelf.
1: Oké, en Koen, dan tenslotte aan jou die vraag. Gaat het Trump lukken om de geschiedenis te herschrijven of om iets te bewerkstelligen wat hij echt, waarmee hij echt de samenleving drastisch verandert?
0: Nou, ik denk dat hij het wel zal ambiëren. Wat Jan ook terecht zegt, is dat Trump overal zijn gezicht, zijn naam aan verbindt en als levend president dat zelf initieert. En dat is zeer, zeer ongebruikelijk. Ik denk wel dat uiteindelijk weer zal terugveren, omdat Trump wel een bijzondere persoonlijkheid heeft. En wie zijn opvolger ook wordt, dat toch waarschijnlijk niet met die inborst heeft. Dus ik vermoed dat dat een tijdelijk fenomeen zal zijn. En dat daar critici later ook nog hoofdschuddend op terug zullen kijken. Dat hij tegelijkertijd ook die mooie kant van Amerika laat zien. Daar heeft Jan volledig gelijk in. Maar dat is niet een nieuw iets. In de jaren 60 en 50 was Amerika een land waar je als zwarte het nog slechter had dan in Zuid-Afrika. Het was een apartheidsregime waar de zwarte het verschrikkelijk slecht getroffen hadden. En de politiek ging heel erg over de reizen naar de maan, ontwikkeling van het ruimtevaartprogramma, de technologische innovaties, de consumptiemaatschappij, de cultuur die in film en tv en in muziek heel erg dominant was. De sterke rol van Amerika op het wereldtoneel. En daar werden ook altijd die lelijke kanten minder zichtbaar gemaakt. En ik denk wel wat het grote verschil is, dat nu met social media er eigenlijk niks meer ongezien blijft. En dat daardoor ook de lelijke kanten van Amerika, die er altijd al waren en nog steeds zijn, dat die wel veel zichtbaarder geworden zijn en dus veel lastiger om te ontkennen of om niet te zien.
1: Dank, Amerika. Amerikanist Koen Petersen en Amerika-correspondent Jan Postma. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en ons podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: BNR Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Felicitaties van wereldleiders voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. Ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
10: Today we're taking a look at a classic piece of running tech. The Garmin Forerunner 101 waterproof running GPS.
11: Dit is de Garmin Venue 3. Een smartwatch die inzichten geeft in jouw gezondheid.
12: Garmin heeft verschillende Forerunner horloges. En die lijken qua uiterlijk misschien een beetje op elkaar. Maar ze verschillen behoorlijk in wat ze kunnen.
11: En het is ook nog eens de beste personal trainer die je hier maar zo'n beetje kan wensen.
13: Meten is weten en dus is voor veel sporters een Garmin smartwatch onmisbaar. Het horloge houdt van alles bij, van je tempo tot en met je herstel. En achter die populaire wearable zit een bedrijf dat ooit begon met GPS-technologie voor de lucht- en de scheepvaart. En dat financieel verrassend goed presteert. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dat techbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Garmin-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer.
14: Hoi Nina.
13: Ja, dit was weer een leuke suggestie van een van onze luisteraars. Tom had gemaild. Die vroeg, kunnen jullie Garmin doorlichten? Ik ben zelf een fervent triatleet in mijn vrije tijd. En ik heb mijn Garmin-horloge dan ook 24/7 om. Ja, het is een superbekend en groot bedrijf geworden ook, toch, Jim?
14: Absoluut. Het aardige is in dit geval, degene die Garmin voorstelde was Tom. En de tegenhanger van Garmin was ooit TomTom. Ja. Maar dat aandeel hebben we al eens doorgelicht. En ja, dat heeft inmiddels een market cap van minder dan 1 miljard. Nou, dat gaat zeker niet op voor Garmin. Echt groeiverhaal. GPS-technologie. En ja, de market cap van Garmin is inmiddels bijna $50 miljard.
13: Ongelooflijk.
14: Ja, ook als we gaan straks natuurlijk kijken naar de koers. Maar die was 10 jaar geleden $40. En nu zo'n $240 nu we het opnemen. Dus dat is echt een groeiverhaal. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ken Garmin. Niet eens heel goed. Want ik vind die spullen gewoon te duur.
13: Ja.
14: Komen we straks op, dat kwaliteit een prijs kan hebben. Dus ik kende de spulletjes van Garmin wel. Maar het bedrijf kende ik wat minder goed als beursgenoteerde onderneming. En ik ben in die zin ook aangenaam verrast door de cijfers die ik tegenkwam.
13: Ja.
14: Daar gaan we gewoon zo meteen uitgebreid op in.
13: Ja.
14: Maar we geven hier natuurlijk geen advies. Belangrijke disclaimer. Beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Nee, en wat ik dus uit jouw woorden opmaak is dat jij dit zeker niet in portefeuille als vermogensbeheerder hebt, omdat je er eigenlijk nu net pas kennis mee hebt gemaakt. Was wel leuk geweest, hè? Als je het in portefeuille had gehad.
14: Hè, andere bedrijven kunnen ook heel hard stijgen. Nee, je kunt ze niet allemaal meenemen. We beleggen over ook heel vaak in ETF's als het over Amerika gaat. En dit is natuurlijk wel een echt Amerikaans bedrijf.
13: Deze zal ook wel in verschillende ETF's zitten, neem ik aan.
14: Ja, absoluut. Met deze market cap mag dat ook. En ja, we hebben natuurlijk ook altijd weer, ik zeg wel, het is een Amerikaans bedrijf, maar het is eigenlijk maar half Amerikaans van origine, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En ook in de productie van bijvoorbeeld die sportwatches. Maar laat ik weer eens beginnen met een feitje, zoals we het altijd doen. Wist je bijvoorbeeld waar de naam Garmin vandaan komt? Ik wist het niet, maar ik weet het nu wel.
13: Oké, vertel.
14: Nou, het is soms heel voor de hand liggend. Er waren twee mannen die hebben het bedrijf Garmin opgericht. En die heten Gary en Min. En Min, dat is een Taiwanese man van origine.
13: Ja.
14: Taiwanese-Amerikaans.
13: En Gary de Amerikaan.
14: Nou, Gary.
13: G-A-R-M-I-N.
14: Garmin. Nou, ze hadden natuurlijk ook een achternaam. Gary Burrell en Min Kao.
13: Mm-hmm.
14: Burrell die is overleden. 81 is hij geworden. Maar ja, ik zeg wel, Garmin, hele logische naam. Het bedrijf heette eerst anders, maar dat ga jij zo vertellen.
13: Oké, gaan we even lekker de geschiedenis in van Garmin. Voor de start van Garmin moeten wij terug naar het jaar 1989. Toen zat Ruud Lubbers in het torentje en George Bush in het Witte Huis. Het is natuurlijk het jaar ook van de val van de Berlijnse muur en van het begin van commerciële televisie in Nederland. En er is dan ook al een primitieve versie van de mobiele telefoon.
15: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
13: Ja, dit is dus het jaar dat in Amerika de mannen Gary Burrell en Min Kao elkaar vinden. Gary, geboren in Kansas, dus Min in Taiwan, wat Jim al zei. En ze werken beide voor een bedrijf in luchtvaart- en defensietechnologie. Dan werken ze op een gegeven moment samen aan een project voor het ministerie van Defensie. En dan komen ze in aanraking met een destijds zeer vernieuwende technologie, namelijk GPS. Een systeem waarbij je door middel van satellieten heel nauwkeurig je positie kan bepalen. De mannen zien meteen de mogelijkheden, starten daarom ook hun eigen bedrijf, ProNav. Ze gaan navigatiesystemen bouwen voor de luchtvaart en de scheepvaart. In 1990 weten ze op de International Marine Technology Exposition maar liefst 5000 orders binnen te slepen voor hun allereerste product, respect, de GPS 100. Het jaar daarna openen ze hun eerste fabriek, niet in de States, maar in Taiwan. Ja, logisch, goedkoper, en Min Kao die weet precies hoe het daar werkt. De naam van het bedrijf wordt dan al veranderd in Garmin. Even over de techniek. Het GPS-systeem was lang een Amerikaans staatsgeheim. Dat is eind jaren 80 al een beetje losgelaten, want er is dan een geavanceerd militair GPS-systeem ontwikkeld en een wat minder goed functionerend civiel GPS-systeem, gewoon voor burgers. Maar dat verandert allemaal door dit.
16: Goedemorgen. Een internationale luchtmacht heeft vannacht Irak aangevallen. Een bliksemaanval zou de Iraakse luchtmacht onschadelijk hebben gemaakt, aldus Amerikaanse bronnen.
13: De start van de Golfoorlog in 1991, waarbij Amerika Irak aanvalt. Het Amerikaanse leger heeft dan maar één deel van de voertuigen uitgerust met GPS. Nou, tot onvrede van veel militairen. Dus die schaffen op eigen houtje de minder geavanceerde civiele GPS-systemen aan. Onder andere dus gemaakt door Garmin. De Amerikaanse regering besluit daarop om al die geavanceerde militaire technologie vrij te geven. En daarmee wordt het GPS-systeem in één klap bekend en ook razend populair bij het grote publiek. Nou, ook Garmin gaat zich steeds meer op de consument richten. In 1998 bereiken ze een mijlpaal met Street Pilot. Dat is het eerste navigatiesysteem voor auto's van Garmin. En dus is dit verleden tijd.
17: Weet je nou waar we zijn?
18: Ja, ik geloof het wel. Even kijken.
17: Ja, je kan er wel gewoon recht even op die kaart kijken. Je kan het maar cool toch wel vinden bij Dijon.
18: Ja, ik weet niet waar we nu zijn.
17: Ja, en daarom moet je ook op de kaart kijken. Kijk dan op de kaart.
18: Ik kijk.
13: Het kaartlezen is, dat gaat er dan langzaam uit. En Garmin is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een grote speler op het gebied van de GPS-tech. In het jaar 2000 produceert Garmin 50 verschillende modellen. Dan hebben ze al 3 miljoen apparaten verkocht in 100 landen. Ze hebben 35 patenten op het gebied van GPS in handen. Dus ja, het gaat wel lekker met dat bedrijf. Tijd voor een beursgang, Jim.
14: Ja, en dat in 2000. Toen zaten we natuurlijk in de internethype, wat later een bubbel bleek. Mm-hmm. En daar heeft Garmin op een slim moment van geprofiteerd. Wel een heel klein beetje over de top, want het was eind 2000. Toen ging Garmin naar de Nasdaq. En er werd 10% van de aandelen geplaatst. Wat ook een belangrijk element is, dat meer dan 50% op dat moment nog achterbleef bij Gary en Min.
13: Ja.
14: En die hadden dus echt de helft van het bedrijf nog in handen. Nou, die zijn daar dus wel bij gevaren. Om een idee te geven, er was veel interesse. Het werd 10 keer overtekend. En de introductieprijs die was $14 per aandeel. Nou, ze haalden zo $147 miljoen op. Nu eventjes de eerste dag van $14 naar $20. Dus er was heel veel interesse in het aandeel Garmin. Mm-hmm. Dus echt een succesvolle emissie. Nou, het aandeel is nog een keer gesplitst. Als je dat zou terugrekenen en het dividend ook meeneemt, dan is degene die toen kocht en eeuwig bleef, of nou niet eeuwig, die 25 jaar bleef zitten,
13: ja,
14: die zou nu een factor 35 hebben verdiend aan de introductie van Garmin.
13: Zo lekker zeg. Door de focus op consumentenproducten en navigatie voor de auto groeit Garmin in de jaren na de beursgang dus als een malle door. In 2006 stijgt de omzet zelfs met 73%. Naar €1,8 miljard bijna. Maar ja, wie hoog staat, kan ook diep vallen. Dat had in die tijd ook met Garmin kunnen gebeuren. Want in 2008 gebeurt er natuurlijk iets dat alles verandert. Dat is namelijk de introductie van de eerste iPhone. Daarin zit ook GPS en Google Maps natuurlijk. Ja, dan heeft iedereen ineens navigatie gratis bij zich. Hoef je geen duur systeem van Garmin meer aan te schaffen. Gelukkig was Garmin een paar jaar eerder al in een nieuwe markt gestapt die ze uiteindelijk razend populair gaat maken. En dat zijn de sporthorloges. In 2003 al de Forerunner 101. Die komt dan al op de markt. Een soort horloge. Speciaal voor hardlopers. Tegenwoordig is het natuurlijk veel geavanceerder, want het meet nu je tempo, je afstand, je hartslag en zelfs je herstel na een rondje rennen. Het is allemaal informatie die goud waard is, bijvoorbeeld voor marathonlopers, al is niet iedereen even fanatiek.
19: Hoeveel is het eigenlijk lopen als een marathon?
20: 42 kilometer, 195 meter.
21: Nou, ik vind het met de auto wel ver.
13: Ja, het blijft niet bij de hardlopers. In 2006 introduceert Garmin de Edge. Dat is het eerste GPS-systeem voor op de fiets. Het is niet alleen een routeplanner, maar dus ook dit systeem houdt weer je prestaties bij. Sporthorloges en fietssystemen zijn een niche, maar die worden in de jaren daarna steeds groter. Dus als de klassieke navigatiesystemen de strijd met Google Maps verliezen, ja, dan gaat Garmin vol op die wearables. En een Garmin-horloge is intussen gewoon, ja, eigenlijk gewoon een standaard accessoire geworden voor veel mensen die sporten. Om nog eens te onderstrepen hoe belangrijk die sportmarkt is geworden, koopt het grote Amerikaanse Garmin in 2019 een Nederlands bedrijfje, Tax. Dat zit in Wassenaar, maakt fietstrainers, van die home trainers zeg maar dan niet het type dat mensen vol goede moed kopen om een beetje in beweging te blijven en dat daarna dan stof staat te happen op zolder. Nee, dit zijn echt volwaardige sportapparaten voor de fanatiekelingen. Dus een mooie match vond Garmin ook met hen. Dus ze namen het over. Maar in 2020 krijgt Garmin wel een flinke tik. Niet door corona, want juist hardlopen en fietsen zijn ongeveer de enige sporten die je dan nog mag doen. Maar ze worden gepakt door hackers. In de zomer van 2020 worden alle systemen van Garmin compleet platgelegd. En dat merkt elke gebruiker.
22: Happening right now. People who use Garmin across the country and world are seeing something like this pop up on their device, on their smartwatch, and also their wearable fitness trackers. And it may be because the Olathe company has been hit by ransomware. Garmin says they're experiencing an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect.
13: Sporters kunnen daardoor hun data dus niet meer bijhouden. Ze kunnen geen afstanden, hartslagen en andere data uploaden. En Garmin zelf is ook nog eens nauwelijks bereikbaar, doordat ook alle e-mail en telefoonlijnen eruit liggen. Dat duurt bijna een week voordat alles weer werkt. Er wordt gezegd dat Garmin ook gewoon losgeld heeft betaald. Misschien wel 10 miljoen dollar. Maar het bedrijf heeft dat nooit bevestigd. Nou, dan een jaar later. Dan is er weer beursnieuws. Garmin verhuist in 2021 van de Nasdaq naar de NYSE, de New York Stock Exchange. Waarom gebeurde dat, Jim?
14: De aandelen worden verplaatst en dat heeft eigenlijk te maken met het imago rondom Garmin dat het bedrijf zelf wilde hebben. Nasdaq is natuurlijk pure tech, echt een groeier. En in dit geval zei het bedrijf eigenlijk, of management, die zeiden van ja, we hebben, als we genoteerd zijn aan de NYSE, dan lijken we niet meer het snelle groeibedrijf, maar we zijn een volwassen, serieus bedrijf. Dat past nu beter. Dus de NYSE-naam paste op dat moment beter bij Garmin. Had ook iets meer zichtbaarheid, ook een iets groter netwerk NYSE. Dus daarmee werd Garmin interessanter voor grote institutionele beleggers.
13: Ondertussen is Garmin niet alleen actief meer in de wereld van de wearables, maar ook de markt waar het ooit mee begonnen is, is nog steeds een belangrijke pijler. Dat is de luchtvaart. Dat blijkt wel als Garmin datzelfde jaar, in 2021, de Amerikaanse AeroData overneemt. Een bedrijf dat voor 135 luchtvaartbedrijven wereldwijd de software levert. Maar goed, toch, fitness en outdoor, dat is dominant. Die zorgen nu voor 3/4 van de operationele winst. In 2025 heeft Garmin zelfs een recordjaar gedraaid, met een omzet van ruim 7 miljard dollar. Nou, dan maai ik een beetje gras voor jouw voeten weg, Jim. Tot slot nog een leuk feitje van mijn kant. Een van de oprichters, die Min Kao, die is nu 79 jaar en nog steeds onderdeel van het management van het bedrijf. Hij is daarnaast filantroop en uiteraard multimiljardair. Volgens Forbes een geschat vermogen van ruim 7,5 miljard dollar. De andere oprichter, Gary Burrell, jij zei het al, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn zoon Jonathan, die zit wel in het bedrijf. Nou, hoe doet Garmin het op de beurs? Wat zijn de vooruitzichten, wat zijn de kansen, de bedreigingen? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Uiteraard te starten met de SWOT-analyse. De strengths, the weaknesses, the opportunities en de threats voor Garmin. Sterke punten, Jim.
14: Nou, je noemde het al eventjes. Dat is toch wel die koers. Hè. Hoe gaat het met de beurskoers? Het gaat fantastisch met de beurskoers. Dit is eigenlijk wel een beetje wat je als belegger toch het allerliefste hebt. Mooie, stabiele groei. En ja, dat allemaal met die wearables. En om je een idee te geven, er worden dus 20.000, ik zeg het verkeerd, er worden 20 miljoen van dit soort devices per jaar verkocht. Mm-hmm. Dus en ik vind het echt heel erg veel. En als je dan kijkt van wat wordt ervoor betaald, ga maar eens naar de website van Garmin en je schrik je kapot.
13: 900 nog wat voor een gemiddeld horloge, toch?
14: Ja, dat zijn de prijzen waar je aan kunt denken. Ze hebben ook wat instapmodelletjes. Nou, daar kun je voor een paar honderd euro wel terecht. Maar ook bijvoorbeeld sonarapparatuur voor bij het vissen, golfinstrumenten, zodat je de baan goed kunt zien, de GPS ontvangers waarmee je als hiker precies weet waar je zit, op welke hoogte. Dus eigenlijk alles voor outdoor en sports. Maar dus ook voor vissen. En dat valt dan onder maritiem. Dat komt bij Garmin vandaan. En ja, dat zijn echt wel sporten waar dus ook stevig betaald wordt. Heel verhaal van mij, maar ze hebben dus 5 gediversifieerde segmenten. Daar komt het op neer. Mm. Die elkaar heel mooi aanvullen. En waarmee ze dus ook een heel belangrijk marktaandeel hebben. En al die segmenten boekten afgelopen jaar recordomzet. Dus overal het wind in de zeilen. Of het nou de vliegtuigcockpit is, de scheepsradar of het sporthorloge. Ja, overal heb je Garmin.
13: Ja, vet.
14: Wat ik ook nog eventjes moet noemen. Ja? Dat is echt wel uniek, juist omdat dit toch wel een techbedrijf is. Echt een groeibedrijf. Financieel supergezond. Hm. Dus heel veel plussen.
13: Daar komen we zo meteen op qua financieel gezond bij de cijfers.
14: Wat ik één ding nog wil noemen is dat het management in het verleden ook echt wel vaak de juiste keuzes heeft gemaakt.
13: Op en tijd switchen naar die wearables toen die iPhone kwam.
14: Ja, en ook bijvoorbeeld, ik vind TomTom en Garmin hebben elkaar in het verleden ook wel geraakt. In 2007 waren ze samen verwikkeld in een strijd om een bedrijf dat heette Teleatlas. Was een kaartenmaker.
13: Ja.
14: Uiteindelijk heeft Garmin gezegd van nou, wij verlaten het toneel. En TomTom ging toen met een prijs van 3 miljard, was het geloof ik. Hmm. En met Teleatlas vandoor. Die focuste volledig op navigatie en automotive. Garmin heeft een andere route genomen. TomTom heeft later wel geprobeerd om ook nog die wearables aan te sluiten. Dat is niet gelukt.
13: Nee.
14: En wat je juist ziet als het binnen automotive is, daar is Garmin ook wel degelijk actief. Dat is het segment dat het zwaarst heeft, omdat daar dus heel veel spelers zijn. Omdat die autobouwers heel veel macht hebben. Want ja, iedereen wil wel opgenomen worden als navigatieleverancier in de BMW of in de Volkswagen. Want dan heb je meteen heel veel omzet, maar dus ook veel minder marge.
13: Ja. Zijn er zwaktes?
14: Ja. Ik luid hem al een beetje in. Dat is namelijk de automarkt, automotive. En dan met name, dat noemen ze OEM, Original Equipment Manufacturer. Mm-hmm. Dus als jij levert aan die grote merken, dan ben jij op zich een hele belangrijke partij, maar wel tegen hele lage marges. En dat is dus waar Garmin ook mee kampt. En ik zei wel van het groeit allemaal, maar het automotive stuk had bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2025 nog een verlies. Het groeit wel, maar tegen soms dus negatieve marges.
13: Ja, ja.
14: Nou, een ander punt wat ook wel zwak is, ze zijn super afhankelijk geworden van consumenten wearables. Want hey, je noemde het al, outdoor, sport, fitness, dat zijn de markten waarin ze groot zijn. Mm-hmm. Maar ook waar dus bijna 3/4 van de omzet vandaan komt.
13: Nog meer zwakke punten?
14: Ja, wat ook wel een belangrijk punt is, het is echt hardware. Dus het bedrijf dat leunt wel heel sterk op eenmalige verkoop. Ik ben altijd een groot fan van verdienmodellen met een abonnementsvorm.
13: Ja,
14: en dat heeft Garmin een klein beetje. Ze hebben Connect Plus. Maar daar hebben ze nog niet zo heel veel omzet uit. Jij noemde het al even, meer dan 7 miljard in 2025. En dan is de schatting dat nog geen 1% uit dat Connect Plus komt. En er zijn ook concurrenten. Je hebt bijvoorbeeld Whoop. Dat zijn die horloges die, of dat zijn eigenlijk geen horloges, want ze hebben ook geen display. Je hebt misschien wel eens iemand gezien met zo'n bandje om. En dan krijg je dus op jouw iPhone alle data binnen over wat je
13: dat
14: hartslag
13: is. Gewoon
14: is.
13: Alleen een soort armband zonder display. En dan krijg je het op je telefoon.
14: Exact. Okay. Maar daar moet je dus een abonnementje bij nemen.
13: Ja, en dat vind jij dan wel weer slim.
14: Ik vind dat heel slim.
13: Mm-hmm.
14: Ja.
13: Ja, snap ik.
14: Dus die groeien ook hard. Is ook wel een serieuze concurrent. Dus er zijn ook, bij de bedreiging komt hij misschien ook alweer terug.
13: Ja, woep woep. Oké. Okay. Ja, zwaktes, die hebben we gehad. Gaan we naar de kansen?
14: En in dit geval denk ik dat Garmin allereerst groot zou kunnen groeien met een schermloos bandje. Dus eigenlijk het polsbandje dat gewoon wel je hartslag meet.
13: Ja, maar gewoon lekker wat kopiëren ordinair van woep.
14: Ja, maar minder opzichtig. als je het hebt over die bandjes en die ringen, dat is dus ook een markt die harder groeit, procentueel gezien, dan de sporthorloges.
13: Ja.
14: Nou, daarnaast denk ik dat ze echt moeten gaan werken aan die terugkerende inkomsten. Dus dat Connect Plus, dat je met verwerking van data, AI-inzichten veel beter het gedrag kunt sturen ook van de consument. Mm-hmm. En daar zitten Aura en Whoop wel meer op. Ik denk ook dat de toepassing van gezondheid en medische toepassing nog wel verder kan worden uitgebouwd. Want het is nu wel echt sports, outdoor, fitness. En er liggen denk ik ook nog wel kansen voor verdere groei in marine en luchtvaart. En iets heel simpels is dat bijvoorbeeld met de technologie van Garmin vliegtuigen ook echt volledig zelf kunnen landen.
13: Mm-hmm.
14: En dat is toch ook wel een toegevoegde waarde waar ze nog niet zo groot in zijn.
13: Nee, oké, dus ook nog wel een hele hoop kansen. Wat zijn de bedreigingen voor dit bedrijf?
14: Nou, Aura en Whoop vind ik echt wel bedrijvingen. Die zijn nog niet zo groot als Garmin qua marktwaarde. Ze zijn niet beursgenoteerd, maar wordt toch geschat dat die ook wel 10 miljard per stuk zouden kunnen opbrengen.
13: Zo.
14: Ze werken veel meer met abonnementen, willen ook naar de beurs. En ze hebben toch wel een andere insteek, een andere technologie dan Garmin. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de concurrentie van Big Tech. Je hebt ook al de Apple Watch. En dat is wel heel anders bedoeld op dit moment nog dan wat Garmin doet. Maar waarom zou Apple niet dat golfhorloge of die outdoor GPS-ontvanger kunnen ontwikkelen?
13: Ja, nou, goed punt. Zullen we de boeken eens even openen?
14: Zullen we dat doen?
13: Wat zien we? Ik had over 2025 dus al gezegd, hoppa, een enorme omzet van ruim 7 miljard. Wat zag je daarvoor?
14: Nou, ook al een enorme omzetgroei, maar wel een lagere omzet. Dus als je het lijntje gaat pakken over bijvoorbeeld 10 jaar, dan zie je echt jaar op jaar dat de omzet hard toeneemt. Alleen niet in 2022, dat was het jaar na corona. Dat zeiden we al, dat gaf het bedrijf echt een boost. Want iedereen ging hardlopen, fietsen, dat soort sporten.
13: Dus dan krijg je dan eventjes een soort logische correctie.
14: Ja, en dat viel heel erg mee hoor. Want toen ging die van 5 miljard terug naar 4,9. Dus dat was niet dat de omzet instortte.
13: Dat is niet bepaald huilen, nee.
14: Maar goed, 4,9 miljard dus in 2022. Neem ik 2024 was het ruim 6 miljard.
13: Mm-hmm.
14: 2025, jij noemde het al, meer dan 7 miljard. En de verwachting voor 2026 is 8 miljard.
13: Ja.
14: Dus dit zijn wel de cijfers die je als belegger wilt zien.
13: Ja, jij zei al, de marges die stijgen ook. Dat is echt knap, dat je steeds die marges kan verhogen. Hoe doen ze dat?
14: Nou, doordat ze dus de prijzen enerzijds hoog weten te houden. En door op grotere schaal te gaan produceren, dat de kosten relatief beperkt, lager worden per product.
13: Ja, ja.
14: En dat doen ze heel goed. Dat zie je ook terug in het operationeel resultaat. Hè. Ik had het over 2022, om even mee te starten. Toen lag die EBITDA op 1,2 miljard. En in 2025 was het al 2 miljard. Dus bijna een verdubbeling. Ja. Nou, de echte verdubbeling die gaat komen in 2026. Want dan gaat die door de 2,3 miljard heen. Is de verwachting althans. Mm-hmm. En nou ja, goed, met dit soort marges is het logisch dat je ook een hele mooie winst hebt. En in dit geval kijk ik even en noem ik alleen de winst per aandeel. Winst per aandeel voor het huidige jaar. Die zal zo rond de $9,5 liggen.
0: 9,5, zo.
14: Ja, en dan op een koers van 240 weet je dus wel meteen dat je 25 keer de winst betaalt voor dit aandeel.
0: Ja, een conclusie. We hebben genoeg informatie, denk ik, om te zeggen van dit is een aandeel dat het goed doet. Aan de andere kant moet je ook altijd een beetje opletten van, hè, wordt dat dan in de toekomst ook wel waargemaakt?
14: Ja.
0: Voor wie zou dit interessant kunnen zijn? Want het is ook dus niet goedkoop.
14: Nee, dat is het niet. Maar als je puur kijkt naar de cijfers en de mate waarin het management in de afgelopen jaren heeft geleverd, dan is het ook wel echt te rechtvaardigen dat het een wat duurder aandeel is in de termen van koerswinst. Gelijktijdig is de belegger die al langer in Garmin investeert absoluut niet teleurgesteld. En als je die lijn doortrekt naar de toekomst, en je bent een vervent sportliefhebber en je loopt met zo'n Garmin al rond, ja, dan begrijp ik wel dat er heel veel mensen die enthousiast zijn over het product, dat die vervolgens ook enthousiast raken over het bedrijf en het aandeel. Want het is gewoon financieel gezond, mooie producten en heeft tot dusver altijd geleverd.
0: Dit was Garmin Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio op BNR, dan heb je een echt korte versie gehoord van Garmin. Dus als je denkt, nou, ik vind dit echt een leuke aflevering, ik wil meer horen, open dan even je podcast-app en zoek Doorgelicht. Abonneer je even, geef ons even een review als je het leuk vond. Dan kan je Garmin helemaal luisteren. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een hele grote farmaceut. Novo Nordisk hebben we al gedaan. Nee, we gaan het nu hebben over Eli Lilly.
14: De grote concurrent.
0: De grote concurrent, inderdaad. Spannend.
14: Afvallen.
0: Ja, afvallen. Ja, of juist lekker aankomen. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen zijn terug te vinden in je favoriete podcast-app. Wil je ons mailen? Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
14: En mijn naam is Tim Terpoer.
0: Doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
23: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
24: Het is ongekend wat hier gebeurt.
23: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
25: Wij willen niet weg, hè?
26: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
23: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
28: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
29: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
28: Ja, flexibel ticket, hè?
29: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
28: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
27: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Ga Yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
32: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
33: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
32: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. Eén van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. Die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Felicitaties van wereldleiders voor het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten. Dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. Ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
3: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria zwaait al, hallo.
4: Hallo.
3: Wat gaan we doen vandaag?
4: Wij hebben het vandaag weer over de NAVO-top. Op 7 en 8 juli vindt die namelijk plaats in de Turkse hoofdstad Ankara. En ja, wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel? Daar gaan we natuurlijk het over hebben vandaag. En we hebben 3 afleveringen. Dit wordt er dus de 2e alweer.
3: Ja, nummer 2.
4: Die staan allemaal in het teken van deze top. Vandaag hebben we extra aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen een behoorlijke industrie opgebouwd. En ja, als Amerika wegvalt, is het het grootste NAVO-land wat betreft manschappen. Dus wat gaan we doen met Turkije?
3: Ja, om dat en meer te bespreken hebben we vandaag Nathan Meershoek te gast. Universitair docent Europees recht en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Nathan, welkom.
5: Ja.
3: De tweede keer dat je hier bent.
5: Ja, leuk om terug te zijn.
3: Vriend van de show, kunnen we zeggen. Misschien ja. Wel de eerste vriend van de show, Ria.
4: Ja, de eerste die 2 keer is geweest.
3: Waar ga jij op letten rondom de NAVO-top?
5: Ik ga met name letten op hoe, denk ik ook inderdaad, Turkije de industrie gaat, hun eigen industrie gaat positioneren. De Turkse industrie is de afgelopen jaren veel verder ontwikkeld geraakt. Maar de toegang tot de Europese defensiemarkt is eigenlijk nog wel heel erg beperkt. En ik vermoed dat de Turkse regering daar wel veranderingen in wil brengen.
3: Ja, zou je voor ons een klein beetje kunnen schetsen, hoe ziet de Turkse defensieindustrie eruit?
5: Ja, in vergelijking met veel Europese landen is dat best wel een brede industriële basis. En dat komt ook doordat Turkije nadrukkelijk, of dat realistisch is een ander verhaal, maar nadrukkelijk streeft naar volledige autonomie op defensiegebied. En dat heeft in het afgelopen decennium met name ook te maken met 2019, waar ze uit het F-35-programma werden gegooid door de Amerikanen, nadat ze de Russische luchtafweer hadden aangeschaft. Maar ook in hetzelfde jaar waren de wapenembargo's vanuit Europese landen vanwege militaire activiteiten die ze in Syrië ontplooiden. Dus dat heeft die drang naar strategische autonomie verder gesterkt. En je ziet ook dat in de jaren daarna die industrie steeds verder ontwikkeld is geraakt. En ook steeds meer is gaan exporteren. Echter, die export is nauwelijks naar Europese landen, of EU, zeker niet EU-lidstaten. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld wel Bayraktar-drones die in het begin van de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol hebben gespeeld, ook naar Polen geëxporteerd. Maar terwijl Turkije eigenlijk zelf op zich veel minder importeert dan het exporteert. In de relatie met Europa importeren ze nog altijd veel meer dan ze exporteren.
6: Ja, dus en waar importeren ze dan spullen?
5: Duitsland, Italië, Spanje, dat zijn wel belangrijke partners.
6: Ja. Daar, ja.
4: En hoe verklaar je die onder export eigenlijk?
5: Dat kan deels te maken hebben met het technologische niveau van bepaalde systemen. Maar grotendeels is het ook politiek geladen. Dat veel Europese landen zich toch, denk ik, vaak niet zo happig zijn om zich afhankelijk te maken van de Turkse defensieindustrie. Omdat dat ook betekent dat Turkije, de Turkse regering, beperkt de Turkse defensieindustrie, omdat dat ook betekent dat Turkije...

0: Omdat het minder technologisch gaat, minder te maken heeft met wat ze in Turkije allemaal produceren. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat Turkije enorme export heeft naar landen als Pakistan, de Emiraten, Qatar.
1: En die nemen het ook niet zo nauw met de mensenrechten. En dat vindt Europa toch belangrijker. Is dat dan een reden?
0: Ja, dat speelt zeker op de achtergrond mee. Nou hoeft dat natuurlijk niet voor import, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, het is makkelijker om vanuit een land te importeren dat het daar minder nauw mee neemt, omdat dat jou zelf waarschijnlijk meer handelingsvrijheid geeft. Maar dat speelt natuurlijk zeker politiek mee.
2: Je zegt sinds 2019 dus heeft die defensieindustrie in Turkije echt een boost gekregen. Je noemde al de drones. Wat voor spullen exporteren ze nog meer naar? Dus bijvoorbeeld landen als Pakistan.
0: Ja, drones speelt inderdaad een belangrijke rol. Maar eigenlijk ook wel in de breedte van het defensie-industriële domein. Dus dat kan ook gaan om munitie of dergelijke meer simpel materieel. Ik denk in de relatie met Europa, dat het met name met de Europese Unie lidstaten, dat het met name wel om de drones en om andere voertuigen gaat.
2: Ja. De Europese Unie heeft ook de laatste jaren flink wat opgetuigd om de eigen industrie aan te jagen. Daartoe zijn allerlei Brusselse instrumenten gekomen. Bijvoorbeeld het SAFE-instrument, 150 miljard euro aan leningen die je dan gezamenlijk mag inzetten. Daar kan Turkije dan niet aan meedoen, of wel?
0: Ja, dat ligt iets gecompliceerder. Er zijn inderdaad verschillende instrumenten vanuit de Europese Unie. En je ziet eigenlijk zelfs ook al dat de Turkse industrie, Baykar, de producent van de Bayraktar-drones in het bijzonder, dat die ook al wel een beetje naar manieren zoeken om bij die Europese financiering te komen.
2: Ja.
0: Dus Baykar heeft bijvoorbeeld recentelijk een joint venture met Leonardo. Nou, dat is toch een van de grootste Europese wapenproducenten.
2: Een Italiaanse producent?
0: Ja. Een joint venture opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling van drones. Als we dan even teruggaan naar SAFE, die 150 miljard aan defensieleningen. Dat is dus 150 miljard aan geld wat de EU leent op de kapitaalmarkt en dan doorleent aan de lidstaten. Ja. Die daar een investeringsplan voor moeten indienen. En die over het algemeen in de regel gezamenlijk moeten aanbesteden. Die gezamenlijke aanbestedingen die staan in principe ook open voor andere landen. Oekraïne in het bijzonder, maar ook kandidaatlidstaten. En Turkije is een kandidaatlidstaat, dus die mogen aan die gezamenlijke aanbestedingen deelnemen.
1: In maar theorie. We voelen een maar.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, los van de landen die aan die aanbestedingen deelnemen, gelden er ook nog vereisten met betrekking tot de leveranciers. En de producten die op grond van die leningen uiteindelijk worden aanbesteed ingekocht. Het is vrij ingewikkeld. Als je het gaat lezen, is het een hele lange waslijst aan eisen. En ieder eis heeft ook weer zowat een uitzondering. Maar heel kort samengevat komt het er bij SAFE op neer dat in beginsel bij Europese bedrijven, Europees of Oekraïens moet ik dan zeggen, EU of Oekraïens, moet worden ingekocht. En dat maximaal 35% van de componenten van een product uit derde landen mag komen.
2: Hmm.
0: En daaraan toevoegend nog dat eigenlijk ook de controle moet liggen in Europa. Dus de controle over het product en ook met het oog op mogelijke exportrestricties. Uitzondering daarop is dan weer dat daarvan kan worden afgeweken als een Europees bedrijf met ook een buitenlandse aandeelhoudersstructuur. Nou, die joint venture.
2: Ja, tussen, precies. Dat wil ik net vragen. Ja, daarmee
0: het is een 50-50 joint venture. Dus die 50% van de aandelen liggen bij een Turkse bedrijf. Alleen op het moment dat de uitzondering is anders, op het moment dat een lidstaat, in dit geval de Italiaanse regering, die joint venture gescreend heeft en heeft vastgesteld dat bedrijf handelt in het belang van de Europese van het Europese veiligheidsbelang, maar dat is uiteindelijk een nationale afweging, dat er kan worden afgeweken van die regel, dat er dus geen enkele controle vanuit een derde land
2: Ja, maar die 35% regel, dus laten we Leonardo even als voorbeeld nemen. Die hebben een drone samenwerking opgezet.

0: Dat betekent dat 35% van de waarde van de onderdelen uit Turkije mag komen. Dus zij mogen een heel klein stukje van een drone leveren, heel simpel gezegd.
1: Ja, ja, het ziet op financiële waarde, wat denk ik wel op zich begrijpelijk is. Je moet het ergens aan vasthangen, maar ja. Ook lastig is. Omdat uiteindelijk vanuit strategisch oogpunt gaat het eigenlijk alleen om de technologie vaak. Niet om het materiële.
0: Nee.
1: En de technologie kan natuurlijk minder dan 35% van de financiële waarde vertegenwoordigen. In dit specifieke geval is het wel dus een joint venture die in Italië is opgericht.
0: Ja, dus dat is dan goed voor de Europese regels.
1: Ja, een Italiaanse rechtspersoon. En dat is natuurlijk bewust zo gedaan. Ja. Om die ook toegang tot Europese financiering. Want dat is zeker iets wat in Turkije kunnen ze vrij veel op dit gebied. Maar financiering is ook nog wel een eikelpunt.
2: Helder. Dus dit zou de weg kunnen zijn voor Turkse bedrijven. Zoek een Europese partner of een partner in de Europese Unie. Ga daar zo'n joint venture mee aan of een andere samenwerkingsstructuur. En dan kun je toch toegang krijgen tot SAFE.
1: Ja, in het geval van SAFE is dat denk ik een weg. Zeker wanneer dat in goed overleg gaat met de lidstaat waar dat bedrijf gevestigd is. Nou, we hadden het net even over gouden aandelen. Mm-hmm. Leonardo is geloof ik voor 30% van de Italiaanse overheid. Dus dat overleg is dan eigenlijk al impliciet ook daar. Dan biedt dat zeker toegang. En dat komt ook doordat uiteindelijk de Europese Commissie wel controle uitoefent op hoe de lidstaten die dat geld besteden. Maar de besteding die vindt toch plaats door de lidstaten. Dus die hebben daar wel de leidende rol in.
0: Ik weet niet of de Turkse bedrijven luisteren, maar Nederlandse bedrijven wel. Hebben Nederlandse bedrijven hier ook wat aan, zo'n samenwerking met Turkse bedrijven?
1: Dat zou met name denk ik het geval zijn op het moment dat het echt technologisch iets toevoegt, ja. Denk ik.
0: Ja.
1: En in dit geval van Baykar hebben ze kennelijk al gekozen, ja. voor Leonardo. Maar wellicht dat er natuurlijk in kleinere bedrijven zijn waarmee samenwerking wel mogelijk zou kunnen zijn.
0: Er is ook altijd op de NAVO-top, of dit jaar in ieder geval weer, een industry forum, waar in principe de bedoeling is dat er bedrijven komen die met elkaar kunnen gaan praten. Ik heb gehoord dat het dit jaar wat kleiner is dan vorig jaar in Den Haag. Toen was het best een groot opgezet forum. Maar is dit iets wat Turkse bedrijven daar gaan proberen om dit soort samenwerkingen ook op te zetten, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ze zullen daarbij ook wel specifiek al preferred partners hebben. Dus specifieke landen waar ze graag mee samenwerken. Nou, ik noemde Italië, Spanje en export naar Polen. Dus dat hangt ook heel erg met het politieke samen. Mm-hmm. En dat komt met name ook doordat export is uiteindelijk de belangrijkste hobbel die op politiek niveau genomen moet worden. Dus bijvoorbeeld in het geval van die joint venture zijn er ook afspraken gemaakt over export. Redelijk vage afspraken. Dus er wordt dan gezegd dat er alleen geëxporteerd mag worden naar partnerlanden van NAVO-Europa. Maar uiteindelijk is het natuurlijk voor de Italiaanse regering en de Turkse regering moet uiteindelijk wel overeenstemming hebben over de landen waarnaar geëxporteerd mag worden. Anders gaat zo'n samenwerking nooit goed werken.
0: Ook de positie van Amerika wordt weer een onderwerp op de top. Als Amerika wegvalt als bondgenoot, laten we eventjes een beetje dat scenario uitdenken. Zou Turkije dan een goede leverancier zijn voor Europa wat materieel betreft?
1: Gedeeltelijk wel, denk ik. Maar dat zal nooit natuurlijk de Amerikaanse afhankelijkheid kunnen vervangen of moeten vervangen. Dus op Europees niveau wordt nu ook naar een strategische autonomie gestreefd.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen, politiek gezien, dat er wel bewustzijn is dat daar ook samenwerking met derde landen bij hoort. Ik denk binnen de NAVO dat dan toch Verenigd Koninkrijk en Canada belangrijker en misschien ook als betrouwbaarder worden geacht. En betrouwbaarder dan vooral ook het punt dat ik eerder maakte. Je moet uiteindelijk exportafspraken maken als je echt nou gaat samenwerken.
0: Ja.
1: En daar heb je toch ook op politiek niveau moet je enigszins een gezamenlijke visie daarop hebben.
0: Ja, precies. Dat hebben we ook vorige week uitvoerig besproken met Ron Keller. Dus luister die aflevering vooral terug als je dat interessant vindt. Zou Turkije zich dan niet moeten specialiseren op iets om een aantrekkelijker partner te worden voor Europa?
1: Ja, dus dat doen ze ook wel. En dan kom je toch weer terug bij de drones.
0: Ja.
1: En wat breder in het luchtdomein. Dus dat doen ze al wel. En dat, nou ja, het voorbeeld dat ik gaf laat ook wel zien dat ze dat best handig doen. Hm. Dus ze hebben ook vorig jaar dus een grote levering aan Polen gehad. Maar ja, er is, denk ik vanuit Turks perspectief, zouden ze dat nog veel meer willen doen. Maar ook in Europa zijn we natuurlijk druk bezig met een eigen drone-industrie.
0: Ja, precies. Dat gaat elkaar misschien wel een beetje bijten, maar goed.
2: Je zei, Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen interessantere partners zijn om dat gat te vullen als Amerika wegvalt. Maar waarom is dat? Want Turkije staat toch volgens in elk geval de vorige spreker bekend als een betrouwbare bondgenoot. Ze houden zich aan de afspraken.
1: Ja, ik denk misschien dat in dat opzicht ze ook wel betrouwbaar zijn. Maar denk de strategische voorkeuren toch wel wat meer uiteenlopen dan in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de oorlog in Oekraïne. Turkije heeft zeker in de beginfase met de levering van die drones, of die ze ook al eerder aan Oekraïne hadden geleverd, op zich wel een belangrijke rol gespeeld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Turkije nog steeds nauwe banden met de Russische regering onderhoudt. Niet meedoet aan sancties tegen Rusland. En in die zin toch op strategisch oogpunt wel een stuk verder met Europa uiteenloopt dan Verenigd Koninkrijk of Canada.
2: Op zich begrijpelijk. Alleen we gaan ook samenwerkingen aan bijvoorbeeld met India recent. Die hebben ook nauwe banden met Rusland. Eigenlijk veel nauwere banden met Rusland dan Turkije. Want als je Turkse experts vraagt, zeggen ze, ja, dat doen we omdat we eigenlijk, zullen we nooit toegeven, zijn een trots land. Maar we zijn doodsbang voor die Russen. Ze liggen vlakbij aan de Zwarte Zee. We hebben al verschillende wereldoorlogen ook met ze uitgevochten. Dus houden ons liever even ver van Moskou.
1: Ja, nee, ik denk ook niet dat het een reden is om niet samen te werken, maar wel om dat veel sterker te begrenzen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat als het dan even specifiek om defensieindustrie gaat, dat de grote defensiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en met name het Verenigd Koninkrijk, maar ook wel Canada, al veel meer verweven zijn met de Europese of de EU. Industrie. Dus dat dergelijke samenwerking ook al veel meer voor de hand ligt.
2: Ja, helder. Dus het is meer historisch. Want je zei net, Turkije exporteert bijvoorbeeld naar Pakistan. Dat doet Amerika tegenwoordig ook, sinds de steun voor ISIS. Hè? De coalitie rond Afghanistan. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Maar denk je dat het ook vooral dus cultuurhistorisch is? De westerse waarde, om het zo maar te zeggen, die Turkije toch, waar Turkije momenteel behoorlijk wat moeite mee heeft, om het zo te zeggen.
1: Ja, nee, zeker. Dat is denk ik onderdeel van een grotere politieke uiteenloping van hoe we naar de wereld kijken. Ja.
2: Denk je dat die aankoop van de Russische luchtafweer door Turkije, dat nog altijd een rol speelt binnen de NAVO van, oh, wacht even, we moeten toch op onze tellen passen met deze bondgenoot?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat binnen de NAVO is denk ik, het is wel vrij bijzonder dat een land defensiemateriaal uit Rusland koopt. Dat is niet iets wat
2: luchtafweer nog wel, hè?
1: Ja, het is niet iets wat echt vaak voorkomt. Dus dat zal zeker nog wel in het achterhoofd van veel mensen zitten.
2: En breder, de NAVO-top. Eigenlijk zijn ook veel ogen gericht op niet alleen gastland Turkije natuurlijk, maar vooral ook op Amerika. Dat ook recent weer zei, Europa, je moet echt meer je eigen boontje stoppen. Wij gaan ons steeds verder terugtrekken. En wij zijn ook van mening dat jullie niet eerlijk zijn. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is een grote vraag. wat ik vooral zie is hoe daar in Europa natuurlijk ook op gereageerd wordt. En wat voor beleid er wordt gevormd. En we hadden het al even over SAFE. SAFE is een gaat ook om een heel groot bedrag, 150 miljard. Binnen Safe is het op zich nog best wel mogelijk om, als je nu op van die uitzonderingsgronden beroept, om Amerikaans materieel te financieren. Maar je ziet wel steeds meer een beweging daarvan weg. Denk een interessant voorbeeld daarvan is ook de steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. In februari is het Ukraine de support loan aangenomen. Waarna nog even de voormalige Orbán-regering het blokkeerde. Maar inmiddels is die ook in werking getreden. Het is een vrij bijzonder EU-instrument. In de eerste plaats al omdat het de lening van 90 miljard euro... net als Safe eigenlijk vanuit het Uniebudget wordt gedekt. Maar tegelijkertijd dat de drie lidstaten... Hongarije, Slowakije en Tsjechië er niet aan meedoen. Hoe dat financieel en juridisch zit, dat is vrij ingewikkeld. Maar wat wel heel interessant aan dit instrument is... is dat je een beweging ziet in Europa... dat de financiële steun, en dit de 60 miljard van die steun... is voor Oekraïne om zelf wapens te kopen. Waar voorheen wij de wapens kochten en ze naar Oekraïne zenden... hebben we nu gezien dat zij dat veel beter zelf kunnen eigenlijk. Maar het wordt wel ook gekoppeld aan industriële doelstellingen. In de eerste plaats het versterken van de Oekraïnse industrie. In relatie daartoe ook de samenwerking tussen de Europese industrie... en de Oekraïnse industrie. Ook daar zijn we dan wel weer uitzonderingen op... waardoor je alsnog Amerikaans materieel kan kopen met het geld van die lening. Als dat dan echt heel urgent is en noodzakelijk. Maar het laat wel zien dat ook in die oorlog in Oekraïne... waar de Amerikaanse financiële steun begin vorig jaar wegviel... dat in de beginfase toch nog heel veel... onze financiële steun werd gebruikt om Amerikaans materieel daarheen te zenden... dat wel aan het veranderen is.
2: Maar ja. De lijn is steeds meer richting Europa... en ook Turkije zal daar niet bij kunnen aansluiten.
1: Nee. Het zal misschien af en toe iets ergens in kunnen springen. Maar op strategisch niveau is dat toch de lijn. En het is inderdaad heel interessant om ook te zien... dat ook met name de landen die veel financieel veel steun aan Oekraïne hebben gegeven... militair financieel, zou ik erbij moeten zeggen... vanaf het begin, zoals Nederland... dat die nu ook een soort voorkeurspositie natuurlijk hebben... bij die Oekraïnse defensieindustrie. Ja. Die natuurlijk misschien inmiddels wel de sterkste industrie van Europa is.
0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app... of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen... en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
6: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn 2 journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Studio Den Haag van vrijdag, wat is het? De 3e juli alweer. 6e bijna in Den Haag. Ik ben met Leonard en Michiel, zelf met Mark. Je kijkt ook alsof je toe bent aan de 6.
10: Zeker, want we zitten op donderdagavond zitten we in de podcaststudio, de studio in Den Haag. Vlak voor het Kamerreces, er wordt vanavond de hele avond nog gestemd. Wij gaan zo meteen een klein buffetje gaan we eten. Maar we zijn wel toe aan het zomerreces. Al gaat het voor mij nog niet echt beginnen. Michiel, jij gaat wel volgende week gelijk met vakantie, hè?
11: Ja, klopt. Dus op het moment dat deze podcast online staat, dan is het zo'n beetje klaar. Nou, dan, ik ga nog naar de Friday Move, vrijdagmiddag. Dus daar nog wel even naartoe. En dan is het even... even een paar weken niet hier. En daar verheug ik me wel op. Maar,
9: maar je verheugt je ook alweer op de eerste zeker, dag na het reces. Dat weet ik zeker.
11: Zeker. En ook wel op wat er deze zomer gaat gebeuren. Want het gaat een drukke zomer worden. Maar
9: jij komt terug in het leuke stuk van de zomer, denk ik.
11: Ja.
9: Tweede helft, als we richting... wat Leendert altijd de augustusbesluitvorming noemt. Maar dat is de voorbereiding van Prinsjesdag. Ja. Als de besluiten genomen worden. Dat wordt nachtjes doorhalen op het ministerie van Economische Zaken.
11: Ja, en we krijgen een concept macro-economische verkenning op 14 augustus uit mijn hoofd. Dan is ook de eerste ministerraad weer. Dus dan dat gaat allemaal wel weer beginnen hier vrij snel. Maar ik merk ook wel als je mensen hier spreekt... dat iedereen het er wel over eens is. Nou, het is fijn dat de reces er aankomt, maar dat is ook niet zo gek, want volgens mij de Tweede Kamer en het hele politieke bedrijf hier, dat heeft opvallend veel weg van een gewoon bedrijf zoals daar er duizenden, tienduizenden van zijn in Nederland en waar iedereen, als je weet dat de zomer er bijna aankomt, ook wel denkt van, het is wel even goed geweest.
9: Ja, en wat wel voor ons. Personeelszaken en een afdeling die de kantine. Declaraties afhandelt. Ja, precies.
10: Ja, en wat... Wij moeten produceren. Dus elke dag moeten we iets afleveren. En nu er zomerreces is, dan hebben wij de leverplicht niet, zoals we dat noemen. Maar als er nieuws is, moeten we wel nieuws brengen.
9: Tuurlijk.
10: En volgende week voel ik me een beetje, denk van, nou, dit is, gaan we een beetje het leven in van, nou ja, zoals andere mensen ook werken. Niet met een deadline elke dag. Maar ik heb veel afspraken gemaakt met bewindspersonen om bij te praten achter de schermen. Van, nou, wat ga je de komende tijd doen?
9: En, oh ja, want een reces is geen vakantie, Leendert.
10: Nee, zeker niet. Er is een NAVO-top. Dus ik heb een bewindspersoon geregeld om daarover te spreken op zender. Dus kortom, er wordt wel gewerkt. Alleen het tempo, het ritme wordt anders. Want wij zitten echt in een ritme. Of je doet de ochtend of je doet de middag. En dat is een soort cadans waar je in zit. En als er dan reces is, dan vervalt dat van je af.
9: Even
10: en dat
9: lucht.
10: Geeft echt even lucht, inderdaad.
9: Ja, en waar gaan we het van de zomer allemaal over hebben? Ik bedoel, we gaan. Ja, trouwens, er komt een. Dat mogen we niet een zomerserie noemen, want dat schijnt lelijk te zijn. Maar het is toch wat het is.
11: We hebben een zomerserie doen.
9: Een aantal afleveringen bedacht. Ja, ik weet niet precies waarom radio mensen dat een lelijk woord vinden. Het is precies wat het is. In de zomer maken we een seriegesprek over iets. Dat zit er ook weer aan te komen voor deze zomer. Wordt hard aan gewerkt op de achtergrond. Maar
11: kunnen we wel iets zeggen over wat dat inhoudelijk gaat?
9: Nee, dat kunnen we nog niet. Het heeft te maken met hoe de nieuwe regering functioneert. Dat is of eigenlijk wat we ervan verwachten. Nee, daar zeg ik al verkeerd en te veel.
11: Maar,
9: wat komt er inhoudelijk van de zomer nog qua nieuws allemaal? Waar houden jullie rekening mee?
11: Nee, maar ik wou voordat we daar naartoe gaan nog wel zeggen. Dus het is wel zo dat er gewoon iedere vrijdag een Studio Den Haag verschijnt, toch? Want dat is vaak mijn grote ergernis in de zomer met allemaal podcasts waar ik graag naar luister. Ja, maar die kappen er allemaal mee nu. Maar dat
9: je kent ons. Het is Studio Den Haag gaat altijd door in de zomer. En we hebben wel eens één dagje in het jaar dat we een week vrij zijn met kerst, geloof ik. Zijn we dat een keer geweest.
10: Ja, maar dat was dan voor mijn gevoel.
9: Één keer. Ja, ja. Kan ik me dat herinneren.
11: Maar goed, om jouw vraag te beantwoorden. Je knippert twee keer met je ogen en het is bijna de derde dinsdag van september. Het is bijna Prinsjesdag. En dan is er, tenminste, die moet er dan zijn, een begroting. En de algemene politieke beschouwingen. Maar de wereld is natuurlijk wel anders dan hoe die altijd geweest is. Omdat we een minderheidskabinet, een minderheidscoalitie hebben die met een begroting zal moeten komen. De eerste ook nog eens met elkaar uit moet komen. En dan is het ook nog maar de vraag of we dat gedroomde brede begrotingsakkoord, wat de grote wens van het kabinet net is, of we dat gaan krijgen.
9: Ja, dat gaan we niet krijgen, toch? Dat is deze week volgens mij helder geworden. Dat de oppositie op links heeft gezegd, kom bij ons of ga niet bij ons. En de oppositie op rechts heeft gezegd, ga naar hun of niet. Maar hom of kuit, kiezen.
11: Ja, maak een keuze, dat is wat gezegd wordt.
9: Is dat misschien een heel mooi bruggetje naar iets waar je van de vorige week was?
11: Oh ja.
9: Een jaar 21-congres, namelijk op rechts, waar ze deze uitspraak voor het eerst deden.
11: Ja, nou, en het is ook een beetje het congresseizoen, inderdaad, vaak op zaterdag. Volgens mij vind jij dat ook wel leuk, altijd Leendert, om daar naartoe te gaan, naar die plekken. Het is wel zo dat het jaar 21-congres afgelopen zaterdag in Ede, in een oude kazerne trouwens, waar geen airco was. En toen zaten we wel in die hittegolf nog. Dus ik heb heel veel zwetende jaar 21'ers gezien.
9: Oh, mooi.
11: Maar niet zwetend omdat het crisis is in die partij of omdat het niet goed gaat. Integendeel, het gaat goed met de jaar 21. Afgelopen oktober van 1 naar 9 zetels gegaan. En in sommige peilingen zijn het er 16, 17 inmiddels. Dus wel in de winning mood, ja 21. En zij realiseren zich en terecht dat ze een machtsfactor geworden zijn. We horen zowel pro als ja 21 dus de hele tijd tegen het kabinet zeggen... maak een keuze, want een deal met ons allebei, dat zien we niet gebeuren... En ik sprak Joost Eertmans, de partijleider van JA21. En ik dacht een beetje na, ook het politiek strategische... en hoe kan JA21 nog verder profiteren van ook het dilemma... en ook de discussie waar men binnen de coalitie nog voor staat. En daar stelde ik Eertmans een vraag over. Zou het slecht zijn voor JA21 als dit kabinet uiteindelijk links afslaat? Ook met alle ontevredenheid die dat bij VVD-kiezers op zou leveren... die ook naar al die alternatieven op rechts kijken... waarvan JA21 daar nu een van de grootste van is?
12: Absoluut. Dat gaan we denk ik ook zien. Dus ja, voor ons is dat een vrij riante positie. Of we kunnen onze wensen verwezenlijken voor een deel. Of men gaat met pro. Nou, ik heb al gezegd, het reddingsbootje van Klaver ligt klaar. VVD, veel succes. Ik denk dat de kiezer ze daar keihard op gaat afrekenen. Het andere alternatief is dat er helemaal geen deal komt. En dat uiteindelijk het kabinet strandt. En dat we weer verkiezingen krijgen. Ja, dan zal jij in 20 het goed gaan doen, denk ik. Maar de vraag is voor mij dan weer...
11: Zit het land daarop te wachten, weer nieuwe verkiezingen?
12: Ah, nee. Dat denk ik dus ook niet. Maar wat kunnen wij daaraan doen uiteindelijk, als het echt op die manier gaat. Wij hebben niet gekozen voor deze variant. Maar B, wat voor formatie krijg je daarna? Want dan zou zomaar pro heel groot kunnen worden. Zou ik zomaar kunnen voorstellen. Ja, daar gaat JA21 ook niet mee in een kabinet zitten. En wij zullen misschien ook wel wat winnen. Dus kortom, be careful what you wish for.
9: Als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan Emiel Roemer... die ooit als grootste partij een paar weken in de peilingen stond. Ja. Met de SP, hè? En toen kwamen de verkiezingen, toen was hij de vijfde of zoiets. Het telde echt niet meer mee inmiddels. Dus we zitten nog. De verkiezingen zijn nog ver.
11: Ja, er was toen een televisiedebat met Mark Rutte.
9: Ja,
11: toch?
9: Er was een incidentje waarna het misging. Dat weet ik wel. Maar er zijn nog geen eens verkiezingen. Ja. Om nu al te denken, bij de volgende worden we de grootste.
11: Ja. Ja. Ja, maar ik vond het interessant wat Eertmans zei op die vraag. En dat vind ik ook wel fijn aan Eertmans, dat hij vaak ook gewoon eerlijk is. En gewoon toegeeft dat het voor zijn partij helemaal niet zo slecht zou zijn als dit kabinet uiteindelijk linksaf gedwongen wordt.
9: Nee, precies, want daar komt het op neer. Maar dat betekent dat er van de zomer dus... in ieder geval geen deal komt over links en over rechts. Dat is deze week denk ik duidelijk geworden.
10: Nou... Ja, dat is een beetje...
9: Of is dat te stellig, Leendert?
10: Nee, dat is niet te stellig. Maar op het moment dat je... Dat heb ik vandaag gedaan. Ik zie de Haagse politiek altijd een beetje als een puzzel. En die puzzel moet je leggen. En je moet overal stukjes vandaan halen... om uiteindelijk te kunnen zien welk plaatje er tevoorschijn komt. Uh-huh. En daarvoor moet je langs alle partijen. En is het belangrijk om met ministeries te bellen... en vooral heel veel met mensen te praten. Ja. Nou, doe ik dat graag, dus is heel leuk aan mijn baan. Dan kan ik gewoon de hele dag lekker kletsen. Maar dan ga ik op pad en het lukt me bijna eigenlijk altijd wel om te zien... Is het een brug, is het een gebouw? En dan weet je nog niet welke brug soms en welk gebouw. Maar je weet in ieder geval welke kant het op gaat, wat de contouren zijn. Ja. En het is heel erg lastig. Waar ik wel uitgekomen ben, daar hoef je geen... rocket scientist voor te zijn, maar dat het...
11: Dat een brede, ben je ook niet, dus dat scheelt.
10: Ja, daarom. Een brede... Een breed akkoord, een begrotingsakkoord, lijkt er niet te gaan komen. En dat komt simpelweg omdat je of met GroenLinks partij... of met JA21 in ieder geval in zee moet. En zij hebben echt tegenovergestelde wensen. Want de belangrijkste wens, de ene zegt lasten verhogen... en
9: meer uitgeven. Mooie plannen kunnen gaan doen, ja.
10: Ja, meer uitgeven. En
9: het gaat ze niet om het verhogen van de lasten.
10: En lasten verlagen. En het staat echt diametraal tegenover elkaar. Dus, en dat is principieel. Dus dat gaat niet samen. Dus dan zou je over links en over rechts moeten. Ja. En welke route ze nou gaan kiezen.
9: Maar dat is
10: nog geheel onduidelijk.
9: Je zou toch inmiddels verwachten dat het kabinet weet of ze over links of over rechts willen?
10: Nee, want daar zijn ze dus binnen de coalitie ook nog niet over eens. Want de VVD is eigenlijk altijd al de meest uitgesproken partij binnen de coalitie. En zij zeggen gewoon...
9: Het proza is
10: in 21. Het staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma staat het dichtst bij ons. Het verkiezingsprogramma. Kortom, het liefst over rechts met JA21. En nou ja, wat Jesse Klaver allemaal wil, daar zien wij natuurlijk helemaal niks in. Slecht voor het bedrijfsleven, slecht voor het land, slecht voor de economie, slecht voor het groeivermogen van Nederland, moeten we allemaal niet doen. Maar er spreken Henry Bontebo en Jan Paternotte, en zij zeggen toch, ja, wij willen het liefst wel een brede deal hebben. Ook omdat je zometeen, als je akkoorden moet gaan sluiten voor bijvoorbeeld hervormingen die niet over 1 jaar gaan, en je weet dat er ook een andere senaat gaat komen, is het allemaal veel te wankel. Zeker over rechts, maar ook over links kan het heel erg wankel gaan worden. Dus zorg nou ervoor, en dat willen ze bij stikstof ook, dat je afspraken gaat maken met zo'n breed mogelijke club. Zodat we in ieder geval een tijdje vooruit kunnen.
13: Gaat ook daar niet lukken.
10: Nee, het gaat ook niet lukken.
13: En daar hoorde ik, vond ik op zich wel weer eens verfrissend, iemand op links zeggen, namelijk iemand van Pro. Ja, maar dit wordt sowieso een rechtse deal. We vinden VVD en D66 al rechtse partijen. Dus natuurlijk is het een rechtse deal. Wat er ook uitkomt. En dat is natuurlijk op de rechtse partijen, die 6-7 partijen die daar elkaar de tent uit vechten, die zien dat heel anders, dat weet ik ook wel. Die vinden D66 al radicaal links. En de VVD is misschien een middenpartij als ze een goede dag hebben.
11: Het leidde ook tot hoongelach op de publieke tribune toen dat gezegd werd over VVD en D66 als rechtse partijen. Maar daar komen we misschien nog wel op. Dat waren boeren die naar
13: Den Haag. Dat was een stikstofdebat. Ja. Ja, daar gaan we het vast nog over hebben. Misschien kunnen we het daar nu wel over hebben.
10: Je ziet wel dat die route over, en dat zie je dus wel bij stikstof, maar ook even in het kader van die begroting. De route over links is bij far de makkelijkste route als je puur naar de cijfers
13: aantallen
10: kijkt. Ja, want met Pro heb je in de Tweede Kamer een ruime meerderheid van 86 zetels. En als je dan de Eerste Kamer ingaat, dan kom je nog maar 2 zetels tekort om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. En dat kan je met Volt doen, dan kan je met de SP doen, dan kan je met Partij voor de Dieren doen. In ieder geval, dan moet je maar afvragen welke afsplitsingen je nodig hebt.
13: Er zijn allerlei eenlingen in de Eerste Kamer die je zou kunnen werven.
10: Maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. Alleen, Pro is echt heel stellig. Wat Pro zegt, en daar zullen ook, of daar hebben ook het CDA en D66 moeite mee. En dan komen we bij waar jij en ik elke keer tegenover elkaar komen te staan. Maar dat gaat om de financiële kaders zoals ze dat afgesproken zijn. Die piketpalen wil Pro zo erg gaan verzetten, dat binnen de coalitie daar heel veel weerstand tegen is. Zeker vanuit de VVD, maar ook vanuit de andere partijen.
13: Wij weten alle twee dat er 3 opties zijn. Ja. Voor als je geld tekort hebt. Dus dat weten ze op links en dat weten ze op rechts ook. En ze maken er andere keuzes in.
10: Ja, precies. Op links. En links houdt zich ook nog vast aan de bonden. Het is een hele lastige route. Maar rechts is zo wankel. En al helemaal in de Senaat. Hebben we bij Boeks 3 wetgeving ook weer gezien. Dat het wel een hele grote gok is om het over rechts te doen. En die gok kan je wel nemen. Want dan ga je door de Tweede Kamer heen met steun van JA21 en bijvoorbeeld SGP. Ja. Dan heb je het er doorheen. En dan is het verhaal naar de Eerste Kamer van beste Senaat. Misschien, bijvoorbeeld BBB, misschien bent u het niet eens met de stikstofplannen. Maar als u niet meegaat met de begrotingen zoals we hem nu aan u presenteren, dan gaat het over links. En als het over links gaat, krijgt u helemaal wat u niet wil hebben. Dat zal de boodschap zijn aan een BBB in de Senaat.
13: Ja, en dan is de vraag SGP, of al die rechtse partijen in de Eerste Kamer die angst zullen voelen. Of dat ze denken, nou ja, nee, dan sneuvelt deze regering nog eerder. Want dat kan natuurlijk ook nog, dat is de derde optie. Ja. De vraag is volgens mij die eronder ligt, is of Pro zijn hand overspeelt. En ik zeg Pro, dan heb ik het dus over de Tweede Kamer. Want in de Eerste Kamer heet ze nog gewoon GroenLinks PvdA.
10: Ja, en dan wil ik er nog één opmerking erover maken.
13: Maar dat is toch de vraag? Of Pro, ja, die zijn heel stellig, jullie moeten met ons. En dit zijn onze voorwaarden.
10: Ja, en als je hoe radicaler, radicaal in ieder geval. Wat betreft begrotings. Ja. Nou, radicaal, niet in de zin dat ze een radicale partij zijn, maar hoe radicaler hun voorstellen zijn om lasten te verzwaren. Met vooral voor de rijken, dus met bijvoorbeeld een miljonairstax of grote bedrijven heel zwaar gaan belasten. Hoe meer rechtse partijen bereid zullen zijn om de plannen, en gesteund door JA21, te steunen in de Senaat. De laatste optie is om een soort demissionair beleidsarme begroting te sturen voor dit jaar. Te wachten wat de Senaat, na de Provinciale Statenverkiezingen, hoe de Senaat ervoor ligt. Want de meeste hervormingen op de zorg na, want Sophie Hermans heeft wel een probleem. En we hebben natuurlijk de vrijheidsbijdrage.
13: De meeste begrotingen?
10: Sorry?
13: Je zei de meeste.
10: De meeste hervormingen liggen in 28.
13: Ja.
10: Ja, dus je kan redelijk beleidsarm naar 27 toe gaan. En dan, op het moment dat je ervoor zorgt dat de koopkracht, dat als je als kabinet de koopkrachtplaatjes zo maakt dat iedereen er in ieder geval een beetje op vooruit gaat, of niet op achteruit. En je zorgt dat je je aan de Europese begrotingsregels houdt en dat box 3 niet te ver uit de hand loopt. Ja, dan moet je ook als Senaat maar durven om een, dat is nog nooit gebeurd, hè, om het belastingplan weg te gaan stemmen. En daarbij,
13: het is toch 104 jaar geleden of zoiets.
10: Het is een begroting weggestemd.
11: Ja, dat was een
10: belastingplan is nog nooit
13: niet het belastingplan. Ah, oké.
10: En dat is een begroting van oorlog is toen weggestemd. Maar dat is wel echt een heel groot risico ook. Maar dat zijn een beetje de smaken.
11: Met die begroting is afgewend deze week. Het is uiteindelijk geruisloos vooruit gegaan. Maar die begroting van het ministerie van Sjoerd Sjoerdsma, waar we het heel veel over gehad hebben met deals en schaduwdeals.
13: Oh ja, maar daarmee was het opgelost. Ja. En dat is deze week in de stemmingen zichtbaar geworden.
11: Uiteindelijk tussen het box 3 debat door is die aangenomen, ja.
13: Ja, we hebben de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer deze week. Daarna gaan ze op reces en dan gaan ze andere nuttige dingen doen. En dan komen ze weer terug over een week of 8. En er zijn twee hele grote debatten waarbij de tribunes helemaal vol zitten. En dat hadden we al een tijdje niet meer meegemaakt. En nu ineens twee. Dat was wel lekker, vond je niet?
10: Stikstof en kernenergie.
13: Ja, precies. Ja. En stikstof, dat is dus het boerendebat, zal ik maar even zeggen.
10: Ze waren aan het rellen. Ik heb nog.
13: Het waren geen mooie debatten, maar ik vind het gewoon fijn dat er over iets gesproken wordt wat ergens over gaat, zodanig dat mensen in het land zeggen, daar moeten we wel bij zijn.
11: Ja. Ja, en ik loop hier een stuk korter rond dan jullie. En ik had het eigenlijk nog niet meegemaakt, inderdaad, dat er een debat is dat zo druk bezocht werd, inderdaad.
10: APB zit altijd helemaal vol in de politieke beschouwingen.
11: Toen was ik hier nog niet. Dus
13: De stikstof, dat zat helemaal vol met boeren. Daar was niet bij die avond. Maar dan zit dus de hele tribune zit vol. Maar ik neem aan dat er beneden ook nog allemaal stoeltjes stonden. Onderaan de grote roltrap, dat was vandaag.
11: Ja, en ook bovenaan de grote roltrap zelfs. Dus naast de deur naar de publieke tribune toe. Daar waren ook stoelen en schermen neergezet. Zodat dat gevolgd kon worden. En inderdaad, onderaan de roltrap ook zat het ook helemaal vol. En die publieke tribune ook. Het was
13: dan komen er echt honderden mensen bij elkaar kijken.
11: Ja. Het was een pittig dagje voor de bodus gisteren ook op de publieke tribune. Omdat wat je ook altijd krijgt is, dat hebben we hier wel vaker verteld, je hebt een persvak op de publieke tribune, maar dat is aangegeven met hele kleine stickertjes waar het woord pers op staat. Dus veel mensen die hier niet vaak komen, die weten dat helemaal niet. Dus
13: en die worden dan weggejaagd.
11: Ja, dus dan zag iemand toch nog een leeg plekje inderdaad op de perstribune. Ging daar dan zitten. Nou, dan moet er weer een bode achteraan om.
13: Bent u van de pers?
11: Om te verzoeken, om daar dan toch weer weg te gaan. En ook inderdaad een kamervoorzitter. Het was tijdens de eerste termijn aan de zijde van de Kamer was het Wieke Paulusma die voor Tom van Kampen inviel. Die haar handen vol had aan de Kamerleden zelf, die in principe onbeperkt mochten interrumperen, maar vaak ook nogal lange interrupties aan het plegen waren. Maar ook dat er op de tribune toch veel gereageerd werd op wat er in de Kamer gebeurde.
13: Waren mensen weggestuurd ook, geloof ik, hè?
11: Nou,
13: was er één?
11: Er is, op een gegeven moment is er één keer gewaarschuwd van, als er nog één keer geklapt of gejoeld of wat dan ook wordt, dan zijn we genoodzaakt om de hele publieke tribune te ontruimen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd inderdaad. Eén dame die naar Laura Bromet van Pro begon te schreeuwen vanaf de publieke tribune.
13: U maakt mij kapot, zoiets zei ze.
11: Ja. En die mevrouw stond al, dus kon ook vrij snel weggevoerd worden op dat moment. Maar ik vond wel indrukwekkend om dat mee te maken. Want je weet het natuurlijk de hele tijd dat hier in dit gebouw zaken gebeuren en besloten worden die invloed hebben op de rest van het land. Maar dat wordt heel zichtbaar tijdens zo'n stikstofdebat. Ik vond het wel indrukwekkend.
13: Ik vond het bij stikstof, bij kernenergie, daar was deze week ook een debat over op donderdag. En daar waren dus ook heel veel mensen in de zaal en ook nog heel veel mensen onderaan de roltrap. Maar daar zijn nu iets kleiner 100 stoeltjes nog. Als je, dat was een soort overloopplek waar je op groot scherm kon kijken. Het publiek daar kreeg een aantal keren complimenten van de voorzitter dat ze zich zo lekker rustig hielden, want u moet dit allemaal toch... Ja, u krijgt straks een kerncentrale in de achtertuin misschien. Ja. Dat moet allemaal emotioneel zijn. Dat kan als niet anders. En jullie zijn Groningers. Jullie voelen je toch al mishandeld met het gas.
11: Ja.
13: Nou, dat kan je van alles bij voorstellen. Maar vrij kort nadat ze de tweede keer complimenten hadden gegeven dat het zo goed was, vond het publiek toch ineens nodig dat er wel geapplaudisseerd moest worden, geklapt. Dus dat...
11: Complimenten geven is ook niet de manier.
13: Nee, dat moet je ook niet te vaak doen, Kelly. Je moet één keer doen zeggen wat fijn dat het goed gaat. En stoppen meteen, want je brengt mensen maar op een idee. Hoe loopt dat nu met stikstof? Want het was geen spannend... Wij spraken elkaar alleen het gisteren op een woensdag in de radio-uitzending over dat debat. Dat was toen gaande. Toen hadden we een flink stuk van de Kamerleden gehoord, maar nog lang niet alle. En nog helemaal niet de staatssecretaris die erover gaat. Of was de minister? Ik ben even kwijt nu.
11: Ze waren er allebei, van Essen en Erkens. Ja.
13: Oh ja, natuurlijk, allebei. En toen zei jij, nou, als je nou vanavond niks te doen hebt, moet je niet hier naar gaan zitten kijken. Dat hoeft helemaal niet.
10: Nee, dat hoeft ook niet. En niet omdat het geen belangrijk onderwerp is, maar in principe de politieke steun is verzekerd.
13: Ja. En dus het ging niet meer over iets.
10: Nou, het gaat er natuurlijk. Je kan allemaal dingen aanpassen aan het pakket, maar je moet je voorstellen, dit is een eerste stap. Het gaat alleen nog maar over de plannen zoals die gepresenteerd zijn. Dit moet allemaal nog omgezet worden in wetgeving en dan gaat het er pas echt toe doen.
13: Dan komen de pijnlijke details.
10: Ja, en na de eerste termijn wisten we, want dat is het meest interessant. Wisten we van de Kamerfracties, wisten we waar ze stonden. Van links tot rechts. En wat het kabinet, en daarom zei ik rond 5:30... Ja, je hoeft nu niet meer te kijken, want wat het kabinet vindt, dat stond al in de brief. En dat gingen ze niet gisteravond nog eens een keertje helemaal verbouwen voor de Kamer tijdens het debat.
11: Sterker nog, de hele inleiding van Jamie van Essen, dat was een soort copy-paste van wat er afgelopen vrijdag op de persconferentie door hem gezegd is.
10: Ja, precies.
13: Ja, dat is niet zo gek, want dat was het verhaal wat hij de wereld in wil slingeren. En politiek is natuurlijk voor een groot stuk herhaling.
11: Ja, ja. Hij las nog eens zijn brief voor. Ja.
13: Maar dat, we weten nu van links tot rechts precies waar iedereen staat.
10: Behalve jaar 21.
13: En dat is best een cruciale partij in deze.
10: Nou, als je naar 100 zetels wil, en de VVD vindt het wel belangrijk om niet alleen steun te krijgen van de coalitie en linkse partijen, want je hebt nu Pro, Volt en SP lijkt het te gaan steunen, dan ben je er dus.
13: Ja.
10: Maar ook dat rechtse partijen, en dan dus weer Ja 21 en de minderpartij ChristenUnie, dat zij ook aan boord komen. Dus dat je echt een ruime meerderheid hebt. Net uitgelegd waarom dat nodig is. Maar Ja 21 wankelde de hele tijd tijdens het debat tussen constructief zijn. En in eerste instantie hadden ze ook laten weten, nou, wat ons betreft ligt er een goed pakket. We zijn niet met alles tevreden, maar we kunnen er in grote lijnen wel mee leven. En aan het eind van het debat zei Goudzwaard van Ja 21 toch, ja, op het moment dat er niks verandert, dan kunnen wij het niet steunen.
13: Oké, en hoe dat precies zit, dat gaan we verder bespreken aan de andere kant van de reclame. Dus blijf daar vooral even bij. Naar Studio Den Haag luister je met Michiel, met Leonard. Ik ben Mark. Tot zo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag. Hoge energieprijzen.
15: Oplopende kosten.
14: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
15: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
14: We stellen korte, gerichte vragen.
15: Over wat er speelt.
14: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
15: Ben jij die beslisser?
14: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
19: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
20: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
19: Ja, flexibel ticket, hè?
20: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
19: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn twee journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was, dat wordt nog onderzocht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
13: Oké, we zaten in het stikstofdebat in Studio Den Haag. Met Michiel, met Leendert, ik ben Mark. En daarin maakte jaar 21 een verrassende draai helemaal aan het einde van de avond, beschrijf je net, Leendert.
10: Ja, omdat ze toch zeiden, ja, wij willen wel aanpassingen. En de minister had gezegd, ja, op het moment dat je iets verandert, dan moet daar iets voor in de plaats komen dat net zo effectief is. Dus nou, bij wijze van spreken, als je aan de emissieknop gaat draaien, dan moet je misschien de grondgebondenheid, dus het aantal koeien per hectare, bij wijze van spreken, moet je naar gaan kijken of andersom.
13: Eigenlijk als een begroting. Als je je geld uitgeeft, dan moet je het ergens anders of van je spaargeld afhalen, of je moet het. Maar er is bij stikstof geen spaargeld.
10: Nee, en daarmee komt hij dus ook pro tegemoet, waarbij pro zei, nou, er mag niks afgezwakt worden aan het pakket. Dus je kan wel dingen veranderen, maar er mag niks afgezwakt worden. Maar over de houding van pro en Laura Bromet was ook wel wat chagrijn binnen de coalitie. Omdat dat zo stellig gezegd werd van er mag eigenlijk niets meer veranderen. En
13: dan verlies je onze steun. Als het ietsje min, ietsje afzwakt.
10: Het klonk een beetje als chantage. Zo werd dat in ieder geval ervaren. En ook door coalitiepartijen werd dat zo ervaren.
13: Ja. Oh, maar ik kon me wel voorstellen. Want ze zeiden, we vinden dit eigenlijk helemaal niet genoeg. Dus wij gaan dit nu steunen omdat we denken dat het beter is dan niks doen. Maar we gaan natuurlijk niet accepteren dat het dan nog minder is dan wat nogal toch al niet goed genoeg is. Ik snapte wel, en ik snapte ook wel dat andere partijen dan zeggen, oh, dit is chantage, want voor een deel gaat die debatten zo.
10: Maar wat ook wel apart eraan was, is dat je even zag wat er gebeurt op het moment dat een oppositiepartij de minderheidscoalitie aan een meerderheid helpt. Want welke partij heeft het langst heeft het meest geïntrepeerd en heeft langst in het debat het woord gevoerd.
13: Ja.
10: Dat was pro.
13: Ja, een uur of
10: pro
13: twee
10: moest eigenlijk gaan uitleggen.
13: Een uur of twee lang hoorde ik zeggen.
10: Ja. Pro moest gaan uitleggen, moest eigenlijk het beleid gaan verdedigen. Waarom staat u voor dit beleid en waarom gaat u en waarom mag er niks veranderen? En die vraag ging allemaal richting Pro. Ja. Terwijl dat zij helemaal niet met die plannen zijn gekomen. Ze hebben alleen gezegd, wij steunen dat.
11: Bromet zei dat zelf ook. Van ik begin bijna het idee te krijgen dat ik dit pakket gemaakt heb. Ja,
13: ja, maar dat is toch iets wat we vaker besproken hebben. Dat op de een of andere manier Pro maakt niet uit wat er gebeurt. Pro heeft het altijd gedaan. Zeker voor de rechtse partijen. Lekker, ja, dat is makkelijk misschien. En het is ook leuk voor video's.
10: Maar dit was ook een leermoment richting Prinsjesdag. Want wat gebeurt er nou als je voor Prinsjesdag je steun gaat uitspreken aan het pakket van het kabinet? Dan zou tijdens de APB zou jij degene zijn die het hardst ondervraagd wordt, die in de media het meest gequote gaat worden. En je wordt dan echt, nou, bijna alsof je het beleid waar en andere partijen op tegen zijn, daar word jij verantwoordelijk voor gemaakt. Ja. In plaats van
13: je neemt de coalitie.
10: Je neemt die verantwoordelijkheid ook. Maar je wordt er het hardst op aangepakt en het hardst op afgerekend. Ja. En het meest erop aangekeken door partijen die het er niet mee eens zijn. Dus het is best wel een grote gok om bij voorbaat te zeggen, ja, wij steunen dit wel.
13: Ja, maar het lijkt mij ook een hele grote gok als je Pro of J21 bent en je hebt de kans om te zeggen, oké, we gaan dit aan de meerderheid helpen. Dan moeten we nog een paar kleine dingetjes in de marge regelen en dan zijn we er.
10: Ze hadden ook kunnen zeggen.
13: En dat, maar dan op dat ogenblik, als je dan niet je steun uit, dan krijg je niet die paar kleine dingetjes die je geregeld wilde hebben. En dan zegt die andere partij misschien, oké, wij gaan het steunen. Mm-hmm, dus het is ook het risico dat je alles uit handen laat vallen.
10: Ja.
13: Het is een ingewikkeld proces op te maken.
10: Op het moment dat je daar gaat staan en het is nog onzeker, had Laura Bromet misschien, nou niet misschien, dat was Laura Bromet minder hard aangevallen. Als zij nog in het midden had gelaten wat de partij zou doen, dan was vooral de vraag geweest, wat doet u nu? En u heeft toch steeds
13: waarom
10: gezegd,
13: wilt u niks zeggen over wat u gaat doen?
10: Ja. En de VVD ging ook wel kleur bekennen, want de VVD wil namelijk heel graag die 100 plus zetels. Maar de vraag was, wat vindt u van de steun van Pro en de manier waarop het gaat? Nou, de steun van Pro is top. En het liefst hebben we er meer partijen bij, maar het is top dat
13: we zijn
10: Pro,
13: er al, ja.
10: Ja, dus dat was ook wel een momentje in dat debat.
13: Hey, en als dit nou, want dit is het straks er helemaal door is, want dit heeft de meerderheid en dan gaan ze het uitwerken en dan blijken er natuurlijk altijd kleine details zijn waar iedereen boos over wordt, maar in essentie gaat het dan niet meer veranderen. Kunnen we dan gewoon, is het stikstofprobleem dan daadwerkelijk? Of is dit gewoon een eerste stapje waarna er nog 1500 andere stappen gezet moeten worden?
11: Het is onder andere door jou ook gevraagd, Leenert, bij de presentatie vrijdag aan de minister van Essen. En ook tijdens het debat kwam het weer meerdere keren voorbij van, kunt u nou garanderen dat,
13: maar het wordt garanderen, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan wordt het antwoord altijd nee.
11: Misschien moet je dat woord dan niet gebruiken, maar kunt u garanderen dat die vergunningverlening weer op gang gaat komen? En dan is het antwoord steeds, nou, ik ben ervan overtuigd. Kunt u garanderen dat die vergunningverlening weer op gang gaat komen? En dan is het

0: En daarna moet het in wetgeving omgezet worden en moet de Raad van State daar ook nog iets van gaan vinden. Hè? En dat zijn allemaal stappen waar kan blijken dat het misschien nog niet genoeg is of niet het effect krijgt wat gehoopt is.
1: Ja.
0: Dus er kan nog van alles veranderen. Wat er nu ligt is niet het definitieve pakket. Want misschien moet er op sommige punten heeft het helemaal geen zin om om een zone ergens aan te leggen of om de GVE-norm, de grondgebondenheid.
1: Het aantal koeien. Aantal koeien. 40 meter.
0: Ja, dat moet allemaal nog blijken. Dus voor nu zijn dit plannen. Het moet allemaal nog doorgerekend worden. Het moet nog door de Raad. Er moet nog een wetgeving. Dan moet het nog langs de Raad van State. En dan zal moeten blijken of het allemaal genoeg is om later stand te houden bij een rechter. En dan zijn er ook nog allemaal momenten voor politieke partijen om het te amenderen, om moties erop in te dienen. En om ervoor te zorgen dat het voor hen in ieder geval genoeg is om voor of tegen te stemmen. Dat geldt dus ook voor jaar 21.
1: En dat amenderen, dat is misschien ook nog wel een risico wat hier op de achtergrond speelt. Als je gewoon rechts verzameld krijgt onder iets dat zelfs de VVD niet tegen kan stemmen, dan kan je zomaar de wet aangepast hebben zonder dat dat in de coalitie de bedoeling was.
0: Ja.
1: Of zonder dat. Misschien verlies je daarmee de steun van Prodan, dat kan. En misschien verlies je daarmee je hele wet. Het kan daarop ontsporen. Ik zit even alle sombere scenario's dit dossier heeft in zich dat het dat soort effecten af en toe meemaakt, toch?
0: Ja, en Jamie van Essen komt eerst met zijn spoedwet in oktober al.
2: Ja, om de kritische depositiewaarde te laten verdwijnen uiteindelijk, toch?
0: Ja. Maar ik moest wel lachen tijdens dit debat. Want je gaat dan ook kijken van wat gebeurt er nou allemaal.
1: Ja.
0: En rechts was zo met elkaar bezig dat ze uiteindelijk in mijn ogen de coalitiepartijen ook geen andere optie meer lieten dan naar links kijken. Want ja, BBB, hey. Mona Keizer, Groep Markeshouwer, de PVV. Ja, het is. Ze zijn filmpjes aan het maken voor de achterban in die plenaire zaal. Maar meer is het ook niet. Er zit niks constructiefs in. Het zijn allemaal verloren zetels. Ook voor de coalitiepartijen. Want je wil tot 100 tellen.
1: Ja, dat zit er niet in, denk ik. Misschien dat ze 90
0: ben je alles
1: redden.
0: Ben je alles al kwijt. Ja. Want er zit niks constructiefs in. En Caroline van der Plas, die roept dan, want er zitten er heel veel boeren in de zaal, dus moest ik net even aan denken. Hè. Jij zegt dan mensen waar het daadwerkelijk over gaat. En het gaat heel vaak hier over mensen in debatten. En daar heb je 100% gelijk in. Maar bij Caroline van der Plas lijkt het wel dat zij zich dat alleen maar realiseert op het moment dat het over boeren en stikstof gaat. Want dan gaat ze constant zeggen, we moeten ons realiseren dat het hier om mensen gaat die wanhopig aan de keukentafel zitten met hun handen in het haar en op een gegeven moment wordt zelfs zelfmoord erbij gehaald.
1: Zonder boerderij heb je geen keukentafel.
0: Nee, maar op het moment, en daar zeker als je bijvoorbeeld een debat over migratie, dus het asieldebat neemt, dan zijn het de linkse partijen die constant tegen rechtse partijen moeten zeggen, realiseert ze zich wel dat het niet om cijfers hier gaat. Dit zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen.
1: Nee, dat zijn geen mensen.
0: Eigenlijk alles wat je hier doet, het is helemaal niet uniek. Dat het over, want alles gaat. De WIA gaat over mensen, de WW gaat over mensen, de AOW gaat over mensen. Als je het over de zorg hebt, gaat het over mensen. Het onderwijs, alles gaat hier over mensen. En
1: bijna per definitie. Hey, en ik dacht, jij noemde de naam van Mona Keizer. Jij loopt nu vast richting het quote over voedselzekerheidshysterie.
0: Ja, zullen we daar eens over gaan luisteren?
1: Dat alleen al het woord. Hoeveel heb je de scrabblewaarde geteld?
0: Ja, laat me eerst luisteren en dan ga ik vertellen waarom het zo heet.
3: We hebben het hier wel over de voedselzekerheid in Nederland. Mevrouw Bromet is van een partij waar mensen zijn die nog steeds het communisme aanhangen. Weet mevrouw Bromet dat als je dit soort plannen doorvoert en er gaat echt wat mis in Europa, dat we dan afhankelijk worden van het buitenland voor ons eten? En neemt ze dat, hoe vermoeid ze ook wel is van alle debatten, voor haar rekening?
0: Voedselzekerheid komt bij de partijen op rechts in het debat steeds naar voren als een groot argument om het allemaal maar te houden zoals het is.
1: Ja, om boeren niets in de weg te zitten.
0: Nee, want voordat je het weet zitten we hier in hongersnood en hebben we geen eten meer. En ik ontken niet dat boeren ons voedsel produceren, maar het wordt op een manier gebracht alsof je bijna nu naar de supermarkt moet gaan rennen als dit stikstofpakket doorgevoerd wordt.

0: binnenkort is het op.
1: Omdat binnenkort het eten op is. Ja. We moeten gaan hamsteren. Letterlijk gaan hamsteren. En,
2: het is toch wel een recept voor hamsters, als je dat nodig hebt.
1: Ik heb dus de term voedselzekerheid hysterie heb ik gemunt. Ja. En dat is eigenlijk omdat het dezelfde rechtse partijen zijn die over de klimaathysterie zeggen van hey, kan het niet een onsje minder, want die 0,0001% dat het beleid in Nederland. Maar hier, ja, om nu te zeggen dat de oorlog staat nog niet voor de deur. En door het stikstofpakket, dat gaat nog niet betekenen dat zometeen echt de schappen in de supermarkt leeg zijn. Dit is een hyperbol om je puntkracht bij te zetten. Ja, dat is een beetje, het is echt heel erg overdreven, is het.
2: Ja.
1: Maar dat voedselzekerheid komt steeds weer terug in die debatten. En ik dacht van, het is ook eigenlijk wel humor dat zij in ieder geval ook iets hebben waar je in ieder geval het woordje hysterie achter kan plakken.
3: Ik vond wel fascinerend. Ik vond wel fascinerend om te zien de strijd tussen inderdaad al die rechtspartijen. Je hebt ze net genoemd op Forum voor Democratie na wie dan het beste kon opkomen voor de boeren die hier vanuit de Ivoren Torens in Den Haag aangepakt gaan worden. En ook inderdaad hoe
2: keihard.
3: Ja, en ook hoe men elkaar vliegen aan het afvangen was. Hidde Heutink van de groep Markeshauer, die was ook on fire.
1: Ja, die ging Caroline van der Plas aanvallen.
3: Ja. Zo van, u en uw partij hebben toch ruim een jaar het hele ministerie van Landbouw in handen gehad. U had het allemaal op kunnen lossen. Oftewel, de boze, bezorgde mensen bij BBB moet je niet zijn en bij ons wel.
1: Nou, wat ik wel sterk vond aan zijn bijdrage is dat hij eigenlijk niet het kabinet zei van u heeft een jaar lang het ministerie gehad, maar hij ging terug naar de Provinciale Statenverkiezingen van bijna 4 jaar geleden.
3: Ja.
1: Bijna 3,5 jaar geleden, waarbij hij zei, wat heeft u nu eigenlijk in die provincies? U was de grootste partij voor Nederland. Wat heeft u nou eigenlijk bereikt voor de boeren? En toen kwam van Caroline, we hebben maar heel kort in het kabinet gezeten. En ook die vlieger gaat niet op, want het kabinet Jette zit nu, hoe is het sinds februari, 4-5 maanden?
3: Maart, april, mei, juni.
2: Ja, we zijn voorbij de 100 dagen geweest, want hebben we pas gehad, dus het is in 120.
1: Ja, maar en je kan het ermee oneens zijn, zoals Caroline van der Plas is, maar wat het kabinet Jette nu heeft neergelegd, is vele malen meer. En dan zegt ze, ik werd tegengewerkt. Dit is een minderheidskabinet. Er zijn nog meer partijen en nog meer zetels om dit kabinet tegen te werken. En dit minderheidskabinet heeft nu wel een stikstofplan waarvoor een ruime meerderheid in ieder geval in de Tweede Kamer is. En ook een meerderheid in de Eerste Kamer. En BBB heeft meer dan een jaar lang het kabinet of het ministerie van LVVN onder
2: bemenst.
1: En er is niets uitgekomen.
2: Maar dat was de bedoeling. Ze hebben precies bereikt wat ze wilden.
1: Ja, nou, nu hebben ze
2: en
1: dit. Toch,
2: en nu gebeuren er wel dingen. Ja, dan is het tijd voor revolutie weer.
1: Nou, dit is de boemerang.
2: Maar dat is toch zo? Ja. Is dit de boemerang?
1: Ja, want omdat er zo weinig gebeurd is, ze hebben zeg maar de problemen als soort boemerang hebben ze dat weggegooid en nu is het teruggekomen. En hard en snel ook. Want er zit trouwens nog best wel wat in het pakket wat BBB ook wilde. Hè. De rekenkundige ondergrens verhogen is een wens.
2: Want de positie waar uit de wet
1: is ook met een idee van BBB.
2: Dat hoorde ik bij andere partijen. Die zeiden, ik vind het zo'n rommeltje. Onder andere de ChristenUnie begon daarover. Want ik zie ideeën van der Wal. En andere plannetjes van BBB die daar doorheen fietsen.
1: En
2: dan
1: nog
2: weer eigen nieuwe ideetjes. Maar er zit niet één grote visie onder wat we moeten. Jullie doen maar wat. Het zijn wat bij elkaar geraapte regeltjes.
1: Ja.
2: Maatregeltjes. Dit vond ik, toen ik het zat zo hoort, dacht ik, dat is eigenlijk best heel gek dat je zonder een visie probeert dit op te lossen nu, maar door gewoon overal wat stikstof bij elkaar te sprokkelen kennelijk.
3: Maar bij visie moet je toch naar de oogarts?
2: Dat is...
1: Ik ben het absoluut niet eens.
2: Dat is ook Mark Rutte, en die citeerde een Duitse bondskanselier. Hij spreekt ook Duits, ja.
1: Maar de vaste podcastluisteraar weet dat ik over het algemeen Pieter Gimmis hoog heb zitten, omdat ik het een heel kundig Kamerlid vind.
2: Hierin niet? Oh ja.
1: Nee, want Als je nou gewoon even kijkt naar wat er nu gepresenteerd is, hebben ze vooral naar Remkes geluisterd.
0: Ja,
1: Remkes heeft het over zonering gehad, dus dat er helemaal geen visie achter zit. Dan had Remkes ook geen visie. Remkes heeft het over zonering gehad. En Remkes heeft het erover gehad over extensivering, dus de intensieve landbouw.
2: Ietsje terugdringen.
1: Piekbelastersbeleid heeft hij het over gehad. En daar is wel discussie over, want die koeiennorm, laten we hem even zo noemen, dat is het handigst.
2: Ja.
1: Is dat nou piekbelastersbeleid? Want je zou namelijk kunnen zeggen van dat is heel erg gericht tegen intensieve landbouw. Het aantal koeien per hectare is gemiddeld 2,2 en ze hebben hem gezet op 2,6. Mm-hmm. Dus de gemiddelde boer heeft daar geen last van.
2: Ja.
1: Alleen boeren die te weinig grond bij de hoeveelheid vee hebben.
2: Boeren met veel koeien en weinig grond.
1: Ja.
2: Of zelfs maar één koe en een halve hectare heeft al een probleem.
1: Ja. En veel van die intensieve landbouw, in ieder geval veehouders, zitten in Noord-Brabant en in Gelderland.
2: Ja.
1: In de buurt van
2: de Veluwe en de Peel.
1: Ja, de Veluwe en de Peel. In de buurt van natuurgevoelige
3: kwetsbare natuur.
1: Ja, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
1: En dan zou je dit kunnen uitleggen als piekbelastersbeleid. Maar het gaat niet alleen maar. Ze zitten niet alleen maar daar. Ze zitten ook nog in andere gebieden. En daar worden de.
2: Ja, dus we zijn er nog
1: intensieve.
2: We kunnen ook de details ook in over of de kritische depositiewaarde alleen uit de wet moet of ook uit de vergunningstelsels. We kunnen allerlei technische details en daar gaat nog heel veel over gevochten worden natuurlijk. Maar dat gaat allemaal na de zomer pas gebeuren.
1: Wat ik wel interessant vind, het laatste wat ik erover moet zeggen, is dat dit eigenlijk gepresenteerd is als een generieke maatregel. Want de gerichte maatregel zijn de zones en dit is een generieke maatregel. Terwijl het eigenlijk
2: het aantal koeien per meter. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg gericht, hè. Dat is gericht tegen intensieve veehouderijen.
2: Zoals we een paar weken terug een wet hadden die vooral voor vrouwen slecht uitpakte. En dan was de conclusie, dat is dus discriminatie. Ook al is hij niet. Er staat nergens in de wet dat het over vrouwen gaat. Maar
1: welke wet was dat ook alweer?
2: Ja, daar ben ik vergeten waar die over ging. Maar het gaat in de praktijk, komt het allemaal bij vrouwen terecht. Nou, dan is het discriminatie.
1: Ja.
2: En dat geldt hier ook. Het is generiek, behalve dan dat het in de praktijk heel erg gericht is.
1: Ja. Nou, exact.
2: Ja, mooi is dat. Ik zit te denken, we kunnen het misschien nog ook wel even over een andere debat hebben waar heel veel mensen op de tribune zaten. De kernenergie. Dat is op deze donderdag geweest.
1: Dat heb ik niet gehoord.
2: Nee, dat
1: kan
2: heb ik
1: een keer mond houden.
2: Nou, je mag een beetje mee praten erover. Maar dat blijft toch een fascinerend. We hebben natuurlijk 2 weken geleden hebben we het rapport gekregen van Tenet en het commentaar daarbij van Johannes de Bat, de staatssecretaris die daar verantwoordelijk voor is, die heeft de onmogelijke opdracht gekregen om 4 kerncentrales te bouwen. En hij is begonnen met 2, want dat project liep al. En er is uitgezocht, er waren 7 locaties waar dat in theorie zou kunnen. De meeste daarvan vallen af inmiddels, waaronder Borselen, wat ik nog steeds echt oprecht niet begrijp. Dat de plek waar iedereen van wist dat hij daar kwam, waar het burgerberaad al bezig is met Borselse voorwaarden en zo. Er zijn onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeente van oké, als die komt dan willen we er wel iets voor terug. Dat die plek afgevallen is omdat er helemaal geen ruimte blijkt te zijn. Niet fysiek en niet op het net, stroomnet. Nou ja, dan heb je eigenlijk dus kansloos. Het kan wel, maar dan moeten ze daar geen windenergie vanaf de zee aan land brengen. En er zijn partijen die zeggen, dat is een goede uitruil. Onder andere jij in het 20 zei dat. En de VVD ging daar gek genoeg ook in mee. Zei, als het een beetje krap wordt, dan moeten we misschien de windmolens op zee maar niet aan land brengen. En dan gaan we gewoon, want wij willen kerncentrales. Dat was eigenlijk wel een beetje hoe het debat aan het eind eindigde. Maar in ieder geval, er zijn dus 3 plekken nu die over zijn. Eentje in Terneuzen, 2 in Groningen bij de Eemsmond, bij Eemshaven. En in Terneuzen willen ze het eigenlijk niet per se. Maar god, als het moet, dan moet het. In Groningen voelen ze zich mishandeld door hoe het met gas is gegaan in de afgelopen 60 jaar.
3: Ja, en er is toch
2: een enquête over geweest.
3: En er is toch beloofd ook in het verleden van als we dit gaan doen, dan niet daar.
2: Nou, die beloften zijn best wel vaag. Oh. Mark Rutte heeft een keer gezegd, oké, we gaan het niet doen. Dat klinkt als een belofte.
1: Er is 2 keer een motie over aangenomen.
2: De Tweede Kamer heeft er moties over aangenomen, absoluut. De Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen het niet. Maar dat is niet een belofte aan de Groningers. Dat is een opdracht van de Tweede Kamer aan de regering. Wat misschien nog het meeste, het zwaarste telt is, er is een contract gesloten tussen de regering en Groningen na de parlementaire enquête over Gronings gaswinning. de Nij Begun. Een nieuw begin, zeg ik op mijn krakkemikke Gronings. En daarin is afgesproken, zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Die vanuit Groningen, die in Groningen aan land moet komen van ook windparken en andere projecten. Dus er zijn een heleboel, ongeveer een derde van wat er in Nederland vanaf de zee aan land moet komen, zou daar terecht moeten komen. Dat is afgesproken, dat moet gebeuren. Behalve als er een kerncentrale of twee in Groningen terechtkomen, dan is er ook daar op het stroomnet geen ruimte voor. Dus de afspraken die Groningen gemaakt dacht te hebben, die worden hier dan toch opzij gezet. Is het een belofte dat er geen kerncentrales komen? Nee, want dat staat er niet in. Maar in de praktijk kan het niet. En gewoon de afspraak volhouden en.
1: Maar er is nog één andere belofte gedaan door Sophie Hermans.
2: Ja, maar dat is.
1: Toen er onderzocht moest worden waar kunnen kerncentrales komen, toen is de Eemshaven meegenomen. En toen heeft Sophie Hermans gezegd, dat doen wij alleen maar omdat dat juridisch niet anders kan. Ja. We moeten alle mogelijke locaties in zicht brengen.
2: Nee, dat klopt. Daar
3: toen zij minister van KGG was.
2: Ja, ja, want ze doet nu weer wat anders natuurlijk. Maar
3: het zou gek zijn als het nu zou zijn.
1: Ja.
2: Het zou goed zijn als het zou herhalen. Maar daar zit toch ook iets in. Op het moment dat je die route van die zeven plekken die nu onderzocht zijn en waarvan de meeste zijn afgevallen, ingaat, dan maak je dat officiële kanshebbers. En dit moest ook, zei de landsadvocaat, al die plekken onderzoeken, want anders krijg je achteraf juridisch gedoe van, ja, maar willen we het wel in Borselen, willen we het wel in de achtertuin van die andere kerncentrale die daar nog staat, die oude. Sophie Hermans heeft altijd in de Kamer gezegd, het is niet mijn bedoeling om naar Groningen te gaan. Maar ze zei het een beetje anders. En dat citeert Johannes de Bat elke keer als hij de kans krijgt. Staatssecretaris die dat nu doet. Ze zei, ja, bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar Zeeland. Dat is net niet hoe Sophie Hermans het destijds zei, maar ik denk wel dat hij er juridisch mee wegkomt als dat nodig is. Dus de belofte aan Groningen, die is wel gedaan, maar die is helemaal niet hard. En daar gaat deze regering, noodgedwongen door de procedure die ze nu ingegaan zijn, misschien lopen ze daar wel op vast. Want Terneuzen is dus geen oplossing. Daar is namelijk, dat is namelijk ongelooflijk duur om het daar neer te zetten. Om daar kerncentrales te bouwen. Daar is namelijk helemaal geen plek om daar de stroom af te voeren. Dus dan moet je daar ineens een heel industriepark op gaan richten. Het kost 1,5 miljard aan allerlei zaken als kabels die erbij moeten komen. En ik geloof dat het daar ook een dijk verlegd moest worden. Het kan ook zijn dat dat Borselen was.
1: Nee, dat
2: was
1: Borselen.
2: Dat was Borselen. Nou, er zijn in ieder geval allerlei grote infrastructurele problemen die opgelost moeten worden om daar een kerncentrale mogelijk te maken. En dat probleem geldt in Groningen allemaal niet. In Groningen is alleen de bevolking tegen, maar verder is alles wijst richting Groningen. En eigenlijk, dat zei Johannes de Bat ook wel vandaag, we moeten eigenlijk technisch gezien Groningen kiezen. Maar ja, je kijkt natuurlijk niet alleen naar de techniek, hè. Toen probeerde hij toch weer een beetje de optie van Terneuzen open te houden.
1: Nou, maar ik heb Bat dus niet kunnen volgen. Maar wat ik me dan afvraag is dat bij de eerste motie om te kijken, nadat Rutte in 21 in een debat heeft gezegd, mogelijk is Groningen een optie voor kernenergie. Toen is er, en dan was Eemshaven, was daar de Eemshaven was daar de plek waar dat zou moeten gebeuren.
2: Ja.
1: Toen is er een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin gezegd werd, dat gaan we niet doen.
2: Ja.
1: Die is toen.
2: Nee, dat klopt. Dit is
1: ook kamerbreed aangenomen. Maar later is er nog een keer een motie ingediend.
2: Klopt.
1: En toen waren we volgens mij het CDA en de de CDA en de VVD stemden tegen de motie. En er gaat dus politiek iets draaien. Maar is er nu nog meer gedraaid politiek? Dat vraag ik me af.
2: Nee, Johannes de Bat doet alles om nog even geen besluit te nemen. Om alles uit te stellen, zodat het over een tijdje misschien de mensen daar gewend zijn, zoiets. Ga trouwens ondertussen afscheid nemen van de mensen die naar de radio luisteren. Weet dat we midden in een gesprek zitten, dus je moet de podcast even pakken. Zoek daar Studio Den Haag. Ach, abonneer je meteen even, dan krijg je de hele aflevering daar. Met Michiel, met Leenert, ik ben Mark. Tot daar en anders tot volgende week. Ja, is er iets veranderd? Nee, er is daar niks veranderd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt, dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. En de vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: Boardroom panel. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor de rol die de rechtsvoorgangers van het bedrijf speelden in de slavernij. En het Nederlands Fotomuseum moet een oud-directeur een vergoeding van 4 ton betalen nadat de rechter haar ontslag van tafel veegde. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom panel. Ilona Haaier is er weer.
14: Hallo.
13: Na een tijdje van stilte, want je bent gaan studeren.
14: Dat klopt.
13: Eerste jaar achter de rug.
14: Ik heb zomervakantie.
13: Ah, geniet ervan. Ondertussen overigens ook nog commissaris bij verschillende bedrijven, waaronder Corbion. En Lieve de Klerk, CEO van spoor- en bouwbedrijf Structon. Fijn dat je er bent.
14: Ja, Goedemorgen.
13: Nou, toch nog enigszins geslaagde nacht. Want je hebt de wedstrijd België-Senegal niet tot het einde
14: ik dacht,
13: bekeken.
14: De verlenging dacht ik van, er moet morgenochtend weer gewerkt worden. Wij hadden vanochtend om 7:30 het ontbijt voor de mensen die de eerste 100 dagen bij ons in dienst zijn. En dan wil ik toch om 7:30 daar ook zijn. Dus ik dacht van, ik heb ook niet zoveel vertrouwen er meer in. Maar goed, kijk, ik werd prettig wakker.
13: Gefeliciteerd. Ja. België wel door na een uitputtingsslag tegen Senegal. We gaan het hebben over het Nederlands Fotomuseum. De Raad van Toezicht heeft oud-directeur Birgit Donker ten onrechte ontslagen, oordeelde de rechtbank maandag. Het museum moet haar 4 ton betalen en een rectificatie plaatsen. Volgens de rechter handelde de raad ernstig verwijtbaar en ontbrak het aan een geldige ontslaggrond. Lieve, wil jij deze zaak kort schetsen? Wat speelt hier? Waarom kwam het überhaupt tot een ontslag?
14: Het kwam tot een ontslag omdat er een vertrouwensbreuk ontstaan is tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder. De bestuurder moest behoorlijk ingrijpen in de organisatie, had veel veranderplannen. En dat leidde op een gegeven moment tot behoorlijke weerstand van de onderneming. De Raad van Commissarissen niet anders dacht goed te menen te doen tot ontslag te eisen.
13: Zij hebben bemoeid met medewerkerstevredenheid.
14: Ze hebben zich actief bemoeid met medisch tevredenheidsonderzoek. En vervolgens werd zij gelijk onmiddellijk van alle informatie afgebroken. Ze mocht ook niet meer meedoen aan het onderzoek. En zij werd dus ontslagen. En dat heeft ze aangevochten met succes.
13: Ja, ja. De rechter veegt dat overigens van tafel. Wil niet weerspreken dat er sprake kan zijn van directief leiderschap. Hoge werkdruk, zaken die Lieve ook noemt. Medewerkers die er lang werkten, die moesten vertrekken. En er kwam ook nog een verhuizing aan. Wat is het verschil tussen een angstcultuur, waar onder andere de Volkskrant over schreef, en directief leiderschap? Is dat duidelijk aan te geven, Ilona?
15: Nou, kijk, als je in een situatie zit waarin veranderingen doorgevoerd de zaakjes moeten worden, dan waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus dan denk ik dat er mensen zijn die inderdaad of weg moeten of weggaan of zich niet comfortabel voelen bij de gang van zaken. En dan is directief dan wel angstcultuur best lastig aan te geven, denk ik. Tegelijkertijd lijkt het er ook op dat er snel nu anoniem vooral kan worden geklaagd en wordt geklaagd. Dat hebben we ook allemaal, of tenminste ik zelf, ook meegemaakt. Niet over mezelf persoonlijk, maar in bedrijven of ook in de culturele sector waar ik ook heel actief ben.
13: Ja, je bent daar ook lid geweest van de Raad van Toezicht.
15: Zeker,
13: in Eindhoven,
15: ja,
13: het muziekgebouw.
15: Ja,
13: meerdere.
15: Ja,
13: is het daar anders?
15: Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat in de culturele sector wel een professionaliseringsslag nog kan plaatsvinden in toezicht houden. Ik denk ook dat een reden is waarom net recentelijk de governance code voor de culturele sector ook weer is aangescherpt. Overigens, als je die even leest, wat ik toch weer even heb gedaan, de nieuwe, dan vraag ik me af in hoeverre ook de Raad van Toezicht in deze zich aan die code heeft gehouden. Want dan was er veel meer verslaglegging geweest. Je moet bijvoorbeeld verplicht 1 keer per jaar een functioneringsgesprek houden. Je moet verplicht 1 keer per jaar zelf evaluatie doen als Raad van Toezicht. Dat geldt overigens ook in het beursgenoteerde bedrijfsleven. 1 keer per 3 jaar moet dat door een externe partij gebeuren. 1 keer per jaar heb je een gesprek over de onderlinge samenwerking met het bestuur. Ja, als dat allemaal ergens is vastgelegd, dan was er denk ik een betere indicatie geweest op hoe de verhoudingen lagen.
13: Ja. Wat je zegt is overigens wel interessant. Lief, ik ben ook benieuwd hoe jij er naar kijkt. Er wordt makkelijk anoniem geklaagd en voor je het weet, dan hang je aan de hoogste boom. Moeten bestuurders dan beter beschermd worden?
14: Ik kijk daar eigenlijk anders naar. Alvorens men de ultieme stap maakt om anoniem te klagen, is er over het algemeen heel veel gebeurd. Is er al veel gesprek geweest, zowel met bestuur. Een raad van commissarissen heeft ook de mogelijkheid om niet alleen met bestuur te praten, maar met ondernemingsraad te praten. Dus dat is heel bijzonder. Waarom heeft de ondernemingsraad geen signaal gedaan? Over het algemeen hoor je dat die signalen al veel eerder aanwezig zijn geweest. Maar ik sluit niet uit dat zowel raad van commissarissen als bestuurder gezegd heeft, de organisatie wil niet veranderen, dus het is allemaal onzin en dus wij gaan gewoon stevig door op de koers. En dan de ultieme weg dan ga je anoniem klagen bij de krant. Maar dan heb je al heel veel elementen. Je kiest de
13: krant,
14: de media.
13: De Volkskrant in dit geval, ja, precies, waar een tendentieus stuk is verschenen. Zegt in ieder geval ook de Raad van de Journalistiek. De rechtbank heeft er ook nog wel iets over op te merken, over de rol die de krant dan heeft gespeeld.
14: Ja.
13: Dan wordt het dus publiek.
14: En dan wordt het publiek, ja. En eigenlijk zie je dat zo'n raad van commissarissen bij die vertrouwensbreuk dan zelf partij is geworden. Dus ik zou niet gemakkelijk zeggen of oordelen, men is veel te snel naar de krant gegaan.
13: Met de reactie, Ilona?
15: Ja, ik heb natuurlijk geen interne kennis van deze zaak, maar ik heb zelf wel echt meegemaakt dat veel whistleblower zaken, dat daar meer, of ik weet van bedrijven waar ik bij betrokken ben, meer dan de helft ongegrond worden verklaard na goed grondig onderzoek. Dus het is niet altijd zo dat als er geklaagd wordt, dat het ook grond heeft. En ik vraag me af of, maar dat weet ik dus niet, of Raad van Toezicht en het bestuur samen zijn opgetrokken in een houding richting de organisatie. Daar lijkt het niet op, gegeven ook de reactie van de RVT nu, naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, die niet heel stevig is.
13: Anders waren ze in hoger beroep gegaan.
15: Nou ja, kijk, als ze zo goed onderzoek hadden gedaan en zulke grond onder de voeten hadden, dan hadden ze denk ik prima het bestuurder toegang kunnen hebben laten geven tot communicatie, want dan was het evident geweest. En hadden zij met bewijslast kunnen komen wat zij niet hebben gedaan. Waar de rechter ook over oordeelt. En zegt van, jullie komen niet met bewijslast. Ja. Ja. Omdat je denkt dat het evident is. Huh? Dit is natuurlijk een beetje vreemd. Dus het is moeilijk intern te beoordelen, maar vreemd dat het op deze manier is gelopen, ook vanuit de Raad van Toezicht. En zeker gegeven de corporate of de culturele governance code waar ze zich aan hebben te houden.
14: Ik ben het daarmee eens. Een Raad van Toezicht heeft drie rollen. Ze zijn werkgevers, ze moeten toezicht houden, maar ze zijn ook klankbord. Nou wordt deze mevrouw aangesteld met een duidelijke veranderopdracht. Die komt met een plan. Dan is het als Raad van Toezicht met alle ervaring. Jij zegt misschien is het ook de kwaliteit van de Raad van Toezicht. Hè, maar laten we hem even aannemen.
15: Niet, maar
14: dat het een ervaren Raad van Toezicht is. Die weet wat het is. Een zwaar veranderingstraject. Wat doe je dan? Laat je die mevrouw helemaal alleen? Komt er nooit eens een keer een terugkoppeling? Dat doe je normaal gezien niet.
15: Het dus mag zelfs niet.
14: Het mag zelfs niet. Je hebt daar dus interactie over. Je vangt signalen op. Dus op welk moment zeg je dan tegen de bestuurder, misschien gaat u ook wat te ver, mevrouw. Temper is een beetje. Er zijn heel veel manieren om een organisatieverandering in te gaan. Ja, je kunt recht dooruit gaan als een soort bulldozer, wat kennelijk hier dan gebeurd is. Maar je hebt ook verschillende andere manieren. Wat heeft dan de Raad van Toezicht gedaan in haar interactie met de bestuurder? Dus uiteindelijk pakken ze dan de sleutel voor de werkgever. We gaan iemand ontslaan, maar dat is veel te laat. Dan heb je alle acties die je daarvoor gedaan, heb je gewoon niet gedaan als Raad van Toezicht.
15: Ja, 1 functioneringsgesprek in 6,5 jaar tijd, of wat was het?
14: Ja.
15: Dat lijkt me rijkelijk weinig. Ja,
14: geen enkel signaal
15: in turbulente omgevingen waar verandering blijkbaar belangrijk is.
14: Precies.
13: Komt de bestuurder die nu in het gelijk gesteld wordt en ook nog geld krijgt als genoegdoening, tegemoetkoming, hier nu enigszins ongeschonden uit? Kan zij zo weer verder in bestuurlijk Nederland?
15: Ik denk het niet. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden ook uit de culturele sector te geven. Kijk naar bijvoorbeeld het Stedelijk. Waar weliswaar uiteindelijk gebleken is dat bestuurders geen blaam trof of en toch denk ik moeite hebben gehad ook om weer een soort gelijke functie te krijgen, bijvoorbeeld.
14: Ja, en dat is ook logisch, want ook zij is niet in staat geweest om in het spectrum van veranderingsmogelijkheden om bij te sturen, om te luisteren, misschien een stapje terug te nemen.
13: Maar dit is een klinkende overwinning in de rechtszaal. Toch?
14: Het is een klinkende overwinning in de rechtszaal, maar die is zuur. Er is een geld, niet weinig.
13: Rectificatie.
14: Maar iedereen weet, ik zou deze mevrouw voor een veranderingstraject niet aannemen. Ik zou denken, zij is daar kennelijk niet, ze is daar niet in geslaagd.
15: Ja, ik heb niet zozeer een oordeel over haar op dit moment. Ik heb daar niet genoeg inzicht in. Maar als zo'n traject met zo'n heldere verklaring door de rechter wordt afgesloten, dan treft er echt ook blaam bij de RVT. En het is niet per se zo dat waar rook is, is vuur. Misschien is dat wel zo in dit geval, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is iemand beschadigd als er op deze manier gehandeld wordt en dan zo'n klinkende overwinning komt juridisch. Dat is toch vreemd. Op zijn minst. En daar zal zij ook schade van ondervinden. En wellicht de RVT ook. En de voorzitter is opgestapt. En ja, ik denk zelf dat het spel of het de nasleep voor het fotomuseum nu pas begint.
14: Ja. Gelijk hebben. Je kunt wel formeel gelijk hebben. Maar behoud je dan daarmee je draagvlak? Hè?
15: Nee, ik denk niet dat zij terug kan komen of zo. Dat bedoel ik niet.
14: Maar ook die rectificatie. Ik geloof ook dat het wel even aan haar zal kleven. Ja.
13: We gaan naar een andere zaak met winnaars en verliezers.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
13: De leden van het boardroompanel zijn Ilona Haaier en Lieve de Klerk. Schiphol heeft na een miljardenaanbesteding gekozen voor slechts 3 bedrijven die de grondafhandeling op de luchthaven mogen verzorgen. Heeft Schiphol zelf bekendgemaakt. De Nata, Wigo en KLM kregen dinsdag de concessie voor de komende 7 jaar. En volgens Schiphol moet dat leiden tot minder werkdruk, betere kwaliteit en meer stabiliteit op de luchthaven. Het komt overigens niet helemaal alleen maar uit de koken van Schiphol. Het kabinet Rutte heeft zich daar ook nog stevig tegen aan bemoeid nadat het een paar jaar geleden behoorlijk uit de hand liep. Lieve, ik kijk allereerst eerst maar eens naar jou. Ik herinner me ook wel dat we op deze plek daar wel eens over hebben gesproken. Over de grip van Schiphol, het gebrek daaraan op die afhandelaren. Het zijn er ook veel meer dan op andere Europese luchthavens met een vergelijkbare stroom aan bagage. Nu dus van 6 terug naar 3. Minder concurrentie en voor iedereen beter. Blijkbaar bestaat het.
14: Ja, ik hoop dat het een voorbeeld wordt voor veel andere semi-publieke en publieke organisaties.
13: Zegt de CEO van Structon.
14: Die daar dagelijks mee te maken heeft in dit speelveld. Dat er nog steeds een oud paradigma is van laat de markt haar werking doen en dan wordt het veel beter. En ik denk van eindelijk ook hier weer opnieuw na het beveiliging paradigm shift. Lange termijn contract, minder spelers, meer kwaliteit, meer kans voor innovatie, rust, werkgelegenheid,
13: en waarom
14: stabiliteit.
13: Waarom leidt minder concurrentie tot meer kwaliteit? Want je zou ook kunnen zeggen, als je het van zoveel partijen moet winnen, dan moet je met een geweldig bod komen. Niet alleen op prijs, maar ook op wat je te bieden hebt.
14: Maar dat is dus precies. Het gaat dan alleen maar om de prijs. Want dan is alles wat men eromheen verzint. In infrastructuurland heet dat vaak de MV. Hier hebben ze ook op kwaliteit en dergelijke, maar minder op de prijs. Maar als je zoveel concurrenten hebt, dan is er maar een hele kleine koek te verdelen. En dan ga je, of een relatief kleine koek te verdelen. En dan ga je altijd voor de laagste prijs. En alles wat eromheen zit, is dan eigenlijk de subjectivering van de objectiviteit. Dus ik geloof heel sterk, je krijgt een lange termijn contract, 7 jaar. Je kunt echt investeren in standaardiseren, innovatie, in werkstabiliteit.
13: Je moet de medewerkers van de verliezers overnemen. Is overigens ook
14: maar
13: wel
14: die
13: een
14: medewerkers
13: constructie.
14: Doen werk wat ze het nu ook al doen. Hè? Dus je hebt wel te maken met dat waarschijnlijk. Je zult een andere cultuur wellicht hebben, andere waarden. Maar inhoudelijk blijft het wel voor een groot deel hetzelfde werk.
13: Dit had ik wel ongeveer verwacht, wel liever. Van jou weet ik het nog niet, Ilona. Nee, ja. Wat vind jij van deze kwestie?
15: Ik zit ook wel een beetje op die lijn. Ik heb natuurlijk als commissaris bij Boskalis ook in dit soort projecten en constructies en aanbestedingen gezeten. Althans op afstand. Ja, ook daarin is wel mijn ervaring dat prijs nummer 1 is. Maar ik geloof ook inmiddels in infrastructuurland, in ieder geval dat men al een paar keer op de blaren heeft gezeten om voor de goedkoopste prijs te gaan. En dat dingen ook falikant mis zijn gegaan in kwaliteit en hoe snel het dan weer enzovoort. In het geval van Schiphol, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat er rust kan komen en dat partijen nu wat groter kunnen handelen. Dat daarmee juist de kosten omlaag kunnen vanwege schaal. Dat de prijs wellicht nog eens de goede kant uit kan gaan. Maar ook.
13: Nou, het mag misschien ook wat duurder worden. Schiphol heeft zelf ook in de nasleep van die affaires de afgelopen jaren gezegd: wij wilden heel graag het goedkoopste zijn. Dat hoeft niet meer per se.
15: Nee, laat dat maar uitkristalliseren. Ik denk dat die druk van die hyperconcurrentie soort van de limieten van een systeem op een gegeven moment ook wel bereikt. En dan ga je, denk ik, dusdanig wellicht aan kwaliteit inboeten dat limiet echt bereikt is. En dan zijn minder partijen is gewoon een betere optie. Je ziet het ook hoe de vakbonden reageren. Ook al moeten werknemers van werkgever wisselen, ze reageren wel positief.
14: En er zijn andere kosten die met, als je veel concurrentie hebt en ook als je vaak wisselt. Hè, een overheidsland is een soort paradigma dat je elk 4 jaar moet wisselen. Je krijgt enorme transitiekosten. Soms ben je wel een jaar bezig met transitie. Het eerste wat je doet is de fouten van de ander op tafel leggen. En vaak zoveel mogelijk, hè, want als je hebt toch de laagste prijs ingeschreven. Dus als je de fout bij een ander kunt leggen, dan moet jij het niet meer repareren. Dan heb je heel veel interferenties met toezichthouder, want je moet veel meer partijen managen. Dus ook dat allemaal creëert veel meer rust. Minder kosten aan de transitie. Hoeveel geld ze hebben allemaal niet kwijt aan iedere keer weer opnieuw aan te besteden.
13: En geloof je dat Schiphol dit ook echt zelf wil? Want het is een interventie van uiteindelijk het laatste kabinet Rutte.
14: Maar uiteindelijk wel, want wat is de doelstelling van Schiphol? Is vlekkeloze operatie.
15: Ja. Exact.
14: En het is
15: en meer
14: veel duurder.
15: Hoe complexer, hoe vaker iets fout kan gaan.
14: En het is veel duurder om iets te repareren. Dan moet je een hele organisatie voor optuigen. Veel duurder.
13: Maar ze hebben er destijds toch bewust voor gekozen om heel veel zaken uit te besteden. En dan vervolgens zeggen, we hebben er geen grip
14: maar dat
13: op.
14: Was en daarom had ik
15: was die keuze niet juist.
14: Nee, en ik hoop ook dat ook echt de ProRail, de Rijkswaterstaat en van deze wereld ook luisteren. Ja, ik heb toch mijn moment.
13: Jawel.
14: Ik pak toch mijn moment even daarin. Omdat het is zo oud denken. Marktwerking creëert, alleen maar de laagste prijs.
13: We gaan naar andere vormen van oud denken. In ieder geval ook onderzoek doen naar praktijken lang geleden. ASR biedt excuses aan voor de betrokkenheid van zijn rechtsvoorgangers bij de slavernij, koloniale handel. Zo verzekerde de stad Rotterdam van 1720 tot 1802 transporten van tot slaafgemaakte. Dat is een van de conclusies van 3 jaar historisch onderzoek. Het is volgens ASR tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor dit deel van de geschiedenis. En dus volgen er nu, Ilona, excuses.
15: Ja.
13: Begrijp jij die stap?
15: Jawel. Volgens mij is dit gestart 3 jaar geleden bestond op ASR om in zijn huidige vorm iets van 300 jaar. En we hebben toen een grote tentoonstelling samengesteld ook. Waar ze volgens mij al allerlei onderzoek aan voorafgaand hebben gedaan. Waar waarschijnlijk al indicaties naar boven kwamen over dit verleden. En hebben er toen blijkbaar voor gekozen om dat verder uit te diepen. Grondig, daar hebben ze 3 jaar over gedaan. En nu komen ze met excuses. En
13: voor
15: zijn
13: wie doen
15: niet
13: ze
15: de
13: dat?
15: Eerste.
13: Of voor wie doen ze dat?
15: Nou, ze zijn natuurlijk niet de eerste. De DNB en andere, ABN AMRO. En het zijn ook vaak banken en verzekeraars. Want het is natuurlijk een infrastructuur die overal en nergens gebruikt wordt. Hè, ik denk dat dit een moreel besluit is. Dat zaken die in het verleden zijn gebeurd. En we hebben niet over alle zaken uit het verleden. Maar hele grote wereldwijde impactvolle zaken. Zoals slavenhandel. Generaties lang doortikken tot op de dag van vandaag. En als je dan vandaag je mond vol hebt van inclusie, diversiteit en je wilt dat serieus nemen, dan denk ik dat je ook stuit op dit soort onderwerpen en dat je die niet alleen maar uit de weg kunt gaan. En daar kiest ASR voor om dat ook niet te doen. Dat begrijp ik wel.
13: Lieve?
14: Ja, ik vind het ingewikkelder. In welke mate moet je op zoek naar de pijnlijke onderdelen van je geschiedenis? En is het nou een morele verplichting? Of is het eerder strategisch investeren in vertrouwen? Ik vind het een dunne lijn tussen de katholieke aflaat. Ja, ik zeg sorry, dan ben ik er vanaf. Dus zonder...
15: Dat is dus niet wat ze doen. Hè? Dit gaat nog door, dus dat weten we nog niet.
13: Ze gaan de conclusies van dit onderzoek betekenisvol invullen.
14: Dat is wat ik precies wilde zeggen. Dus zonder die betekenisvolle invulling, dus de acties die je dan neemt, er ook voor zorgen dat je dan nu diversiteit, inclusiviteit echt doorvoert. Maar ik veralgeminiseer het nu een beetje. Ik heb het niet specifiek over ASR, maar daarom vind ik het ook een moeilijk onderwerp. Dat het die dunne lijn is tussen de aflaat en daadwerkelijk het serieus menen en ook dat laten terugkomen in acties nu.
15: Dus daar ben ik het wel mee eens. En die indicatie geven ze ook. Dus ze gaan nu in gesprek met vertegenwoordigers, dan wel binnen hun bedrijf, dan wel ook daarbuiten, om te kijken hoe ze invulling kunnen geven. Want wat ik begreep is dat er al ideeën waren over die betekenisvolle invulling. Maar ja, dan leg je ook weer iets op vanuit. Hè? Dus ik denk dat de volgende stap dialoog moet zijn om ook te luisteren en te horen wat aan de andere kant...
13: Dat
15: zeg
13: staat
15: maar,
13: al in de agenda, dialoogsessies.
15: Exact, en dat denk ik is een goede volgende stap. Daarna volgt dan die betekenisvolle invulling ook juist in overleg, in een afspraak met partijen waarmee ze in gesprek
13: Maar mondt dat uit in iets wat ook geld zou kunnen kosten?
15: Dat zou kunnen,
14: ja. Ja, de pijnlijke onderdelen van je geschiedenis zijn wel onderdeel van je DNA. En dan hoort daar ook bij je af te vragen van... maar hoe komt het dat in mijn onderdeel van bedrijf iets zat... dat deze situatie heeft veroorzaakt? Hè? Dus niet, je bent zelf geen slachtoffer daarvan. Hè? De andere mensen zijn er slachtoffer van geworden.
13: Maar het is nu in 1720 hebben we het al.
14: Ja, maar toch, je hebt soms de diepe verankering van diepe... Soms, hè, dat is meer de vraag. Hè? Ik heb daar niet zozeer een oordeel over. Maar het is daarom dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Je raakt heel veel aspecten aan van wie je ook bent als onderneming... En daarom, ik ben blij. Dus ik wist niet dat ze ook nog echt aanvullende acties hadden dan even gemist. Maar het kan niet zijn zonder dat je verder gaat daarin. Want anders is het te gratuit, te gemakkelijk om gewoon te zeggen... Ik doe onderzoek in mijn geschiedenis.
15: Maar dat gebeurt dus niet in dit geval. Gaan dus door.
14: In de breedte zijn natuurlijk wel meer bedrijven... of ook landen misschien die sorry gezegd hebben. Ja. En dan...
15: Nee, maar exact. Dus doorgaan. Hè. Ik bedoel, dit is helemaal misschien niet helemaal goed vergelijk, maar toch die waarheidscommissies in Zuid-Afrika. Het feit dat die hebben plaatsgevonden, dat er geluisterd werd, dat er erkenning is gegeven. Ik bedoel, we hebben het niet voor niets over. En ik denk dat we dat ook in onze maatschappij nu terugzien. Eindelijk is er meer diversiteit, ook op topposities. Ja. En die dragen toch dit met zich mee. En daar dan een stuk erkenning voor geven met navolgende actie. Wat die ook moet zijn, hoe ingewikkeld dit onderwerp ook is. Want dat vind ik ook.
13: Konden wij maar eeuwig doorgaan. Het is niet zo. Ik verheugde me hier gisteravond al op. Het is allemaal uitgekomen. Een geweldig panel met fantastische panelleden. Ilona Haaier. Toezichthouder, commissaris, student is het allemaal. Ze gaat genieten van haar zomervakantie. En wist u het al, Lieve de Klerk is de CEO van Structon. Had ook nog wel iets te zeggen vandaag.
14: Dank je wel, Thomas.
13: Veel plezier, tot de volgende keer. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld, een cadeau van Frankrijk aan Amerika. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Netbeheerders die toegang tot het stroomnet weigeren, concurrentie van grote commerciële energieleveranciers en een energiecrisis als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het leven van een coöperatieve energieleverancier gaat niet altijd over rozen. Niet voor niks besloten coöperatieve leveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons te fuseren tot één leverancier onder een nieuwe naam, Energie van Ons. Hoe kunnen schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt helpen om al die uitdagingen aan te pakken? En hoe kan Nederland zijn eigen energieafhankelijkheid van het buitenland verkleinen? Ik ga het allemaal vragen aan de algemeen directeur van de gloednieuwe coöperatieve energieleverancier, André Dippel. Fijn dat je er bent.
12: Goeiedag.
11: Waarom moesten jullie samen gaan?
5: Waarom moesten we samen gaan? Nou, het was meer een heel logisch gevolg. We bestaan beide zo'n 13 jaar. En gedurende die 13 jaar hebben we al vaker contact met elkaar gehad. En zoek je elkaar op, omdat je in hetzelfde speelveld zit, hetzelfde DNA hebt. En zo'n 3 jaar geleden hebben we al besloten om een nieuwe entiteit op te richten waar we ons systeemlandschap in zouden gaan onderbrengen. Dus onder de motorkap werkten we al op hetzelfde systeem. En dit was eigenlijk een logische volgende stap.
12: En dan moet er ook nog iemand zo gek zijn om daar algemeen directeur van te worden. En
5: nou, het is een feestje dat ik dat mag doen.
12: Oh ja?
5: Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om een steentje bij te kunnen dragen in die energietransitie. Met heel veel gemotiveerde mensen om me heen.
12: Maar er was ook niet een strijd, al was het maar een bescheiden strijd, om eens te kijken wie dan uiteindelijk de kapitein zou moeten worden.
5: Totaal niet.
12: Nee?
5: Nee. Dat ging in goede harmonie.
12: Ik las in eerdere berichtgeving dat die fusie er ook voor moet zorgen dat klanten minder te maken krijgen met prijsschommelingen. Dat snap ik niet helemaal. Waar zit de winst?
5: Nou, dat zit er meer in dat we bezig zijn om het hele systeem te veranderen. Kijk, nu zijn we ontzettend afhankelijk nog steeds van het buitenland. Je noemde het net al, energiecrisis, weer een oorlog in het Midden-Oosten. Hiervoor hadden we natuurlijk Oekraïne. Eerst afhankelijk van Rusland voor het gas, nu afhankelijk van Amerika voor het gas. Hey, jongens, dat moeten we met elkaar veranderen. En ik denk dat de meeste mensen door de bomen het bos niet meer zien, de prijsschommeling, en daar wordt iedereen gek van.
12: Je kunt toch gewoon bij veel grotere leveranciers en volgens mij ook bij jullie een vaste prijs afspreken voor in ieder geval een jaar?
5: Zeker, maar dat is dus inderdaad voor een jaar. En als daarna net een oorlog uitbreekt, dan ben je natuurlijk het haasje, want dan loopt de prijs weer op. Punt is afhankelijkheid van het buitenland, en dat kunnen we veranderen. Dat betekent dat we gewoon meer onze eigen bronnen moeten gaan bouwen en ons eigen energiesysteem moeten gaan organiseren. Ja.
12: We gaan dat zo meteen uitvoerig schetsen, maar het begint misschien bij het idee van wat een energiecorporatie is, want het is inmiddels wel een officiële erkende partner. De nieuwe energiewet heeft dat geregeld, maar er zullen ook nog mensen zijn die dat fenomeen wat minder goed kennen. Hoe werkt het?
5: Nou, een energiecoöperatie heeft in ieder geval geen aandeelhouders, maar heeft leden. En dat is een heel essentieel verschil. We hebben ook geen winstoogmerk. Dat is ook waar de leden met elkaar op toezien.
12: Alle energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk?
5: Alle energiecoöperaties hebben geen winstoogmerk. Ja, als ik kijk hoe we georganiseerd zijn, er zijn er ongeveer 700 in Nederland. Verschillend van hele kleintjes tot hele grote. Ja, partijen die één zonnedak met elkaar ontwikkeld hebben, maar ook partijen die meerdere windmolenparken ontwikkeld hebben. Dat zijn gewoon echt professionele organisaties. Doelstelling is die energietransitie.
12: Maar nog eventjes, want je kunt geen winstoogmerk hebben. Je kunt wel lid worden van die coöperatie. En daar mag je dan misschien ook een zeker rendement van verwachten?
5: Natuurlijk, op het moment dat jij mee investeert in een eigen bron. Ja, dan is het logisch dat als jij geld uitleent, dat je daar een rendement op
12: krijgt. Is dat dan zo'n groot verschil met een winstoogmerk hebben?
5: Dat kan een heel groot verschil zijn, want in de regel zijn die percentages zijn echt gelimiteerd bij al die coöperaties. Okay.
12: Want er zijn investerende leden die ervoor zorgen dat die bron er überhaupt komt. Ja. Maar er zijn ook leden die zonder dat ze zelf investeren aansluiten bij het collectief.
5: Ja, correct. Ja,
12: en hoe is die verhouding?
5: Daarover vraag je me. Die cijfers heb ik niet zo paraat.
12: Maar het hoeft niet tot achter de komma. Maar zijn er meer mensen die investeren en die dus ook denken, daar hoort een zeker rendement bij? Of zijn er meer mensen die een beetje achteroverleunen en denken, nou, ik vind dit wel sympathiek, ik sluit me aan?
5: Ja, dan moet ik een grove schatting geven. Als ik kijk naar ons klantenbestand, is denk ik ongeveer de helft aangesloten via een coöperatie. Via één van onze leden. Ja. En de andere helft, dat komt gewoon aanwaaien, omdat ze ons gewoon ontzettend sympathiek vinden.
12: En waar komt die energie vandaan? Je noemt net zonneparken, windparken, dat is het?
5: Ja, Nederlandse zon en Nederlandse wind. Dat zijn de bronnen.
12: Ja. En ziet iedereen dat dan zitten? Want uiteindelijk vindt het allemaal op lokaal niveau plaats. Dat betekent dat er dus ook ergens die zonneparken moeten worden aangelegd. Dat die windparken ergens verrijzen. Ik kan me zo voorstellen, en daar ben ik niet de enige in, dat dat zo af en toe ook leidt tot verzet, tot weerstand.
5: Zeker. En dat is natuurlijk ook de uitdaging in Nederland, dichtbevolkt land, om de plekken te zoeken waar zo min mogelijk mensen er last van hebben. Maar wat we wel zien is dat mensen, als mensen meedoen met hun eigen bronnen, ja, dan ga je heel anders tegen zo'n bron aankijken. En dat is natuurlijk een essentieel verschil of een grote energiereus een windmolen voor je deur zet waar je niet van mee profiteert, of je investeert er zelf in en je weet gewoon, ik ben gezekerd van een redelijk stabiele energieprijs.
12: Maar je zoekt dan naar een plek waar het zo min mogelijk hinder teweeg brengt, maar altijd wel in de buurt. Of hoeft dat niet per se? Kun je een lokale energiecoöperatie zijn met een bron heel ergens anders.
5: Nou, dat kan. Alleen daar helpen we het elektriciteitsnet niet mee. Dat is dus even de spagaat waarin we zitten. We zijn als coöperatieve beweging bijvoorbeeld ook bezig om te kijken of we een positie kunnen verwerven. Elektriciteitsnet niet mee. Dat is dus even de spagaat waarin we zitten. We zijn als coöperatieve

0: Maar de elektriciteit maakt maar een 20-25% deel uit van de totale energiebehoefte. Ja. Dus we hebben nog heel veel te doen. Er moet nog steeds meer bijgebracht
1: worden. Maar als jij naar de cijfers wijst en zegt 50% komt nu van Nederlandse zon en wind, dat is dan niet alleen van die corporaties. Er zijn ook grote leveranciers. Zeker. Ik heb nog even op hun sites gekeken om te zien of er nu een wezenlijk verschil in zit. Die zeggen ook groene stroom vinden belangrijk en zelfs het komt uit de buurt.
0: Ja. Klopt.
1: Wat doen zij nou zo anders dan?
0: Nou, het anders zit er maar in de manier waarop we het organiseren. En ik zeg niet dat het commercieel slecht is, hè. Laat dat helder zijn. Want we hebben iedereen nodig om die energietransitie aan te jagen.
1: Wacht op de maar.
0: Iedereen heeft energie nodig. En het is wel gek natuurlijk dat we dat eigenlijk aan de markt overlaten. Je hebt geen keuze. Iedereen, en met name de mensen met een smalle beurs, energiearmoede, wordt ook voldoende over gesproken. Je wil dat iedereen een betaalbare energierekening heeft. En daarmee moeten we zorgen dat we meer grip krijgen op onze eigen bronnen. En dat geldt ook weer lokaal land. En dat is waar het essentieel
1: voor jou vast zit. Dat iemand die energie krijgt vanuit een lokale corporatie altijd een lagere rekening heeft dan iemand die een contract sluit bij een grote commerciële leverancier?
0: Nee, dat hoor je mij ook zeker niet beweren. Want er zijn natuurlijk partijen die met heel veel leuke welkomstkortingen eigenlijk klanten kopen. Dat doen wij pertinent niet. Wij rekenen gewoon de tarieven die we echt nodig hebben. Want uiteindelijk moeten we wel ook duurzaam kunnen blijven ondernemen. In de zin dat we over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar nog steeds bestaan als beweging. Dus daar heb je gewoon een zeker rendement voor nodig. Heb je buffertjes voor nodig. Maar bij ons land wat overblijft altijd weer lokaal. En dat betekent dat zo'n lokale coöperatie kan even doorontwikkelen. Niet alleen het bouwen van bronnen. Zo zijn er coöperaties die ook bezig zijn met lokale warmtenetten. Mooie voorbeelden hier in de stad.
1: Ja, nog steeds, want eigendomsstructuren van die warmtenetten, dat is een interessant verhaal aan het worden.
0: Ja, dat klopt. Het publiek is belangrijk. Maar een coöperatie, een warmtecoöperatie is ook eigenlijk aangemerkt als publiek. Hè. Die mag daar een speler in zijn. En ik denk dat als jij met warmtenetten aan de slag wil, moet je het juiste coöperatief organiseren. Ja, zodat er geen belangen liggen bij partijen waar je geen grip op hebt.
1: Ja, maar goed, die partijen waar je geen grip op hebt, die hebben al gezegd dat hun interesse tanende is. Want als ze iets moeten kopen waar ze uiteindelijk niet over gaan, dan vragen ze zich af of dat wel goed besteed is.
0: Ja, dan gaan we dat toch zelf organiseren.
1: Ja, denk je dat dat gat op te vullen valt?
0: Dat is zeker op te vullen.
1: Ja, toch eventjes naar wat je net al zei. We moeten er wel voor zorgen dat we over een aantal jaar ook nog wel bestaan. Je hoeft er geen winst mee te maken. Dat is niet jullie oogmerk, maar het moet wel uit kunnen. Ja. Ik kwam in de voorbereiding op dit gesprek een evaluatie tegen van een subsidieregeling, uitgevoerd door het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Daaruit blijkt dat het lokale corporaties steeds vaker niet lukt om rond te kunnen komen. Hoe komt dat?
0: Ja, dat zit er met name bij coöperaties die zon ontwikkeld hebben. En dat heeft alles mee te maken dat op het moment dat de zon schijnt, er een dusdanig overschot in de markt is, dat die stroom geen waarde meer heeft op dat moment. En wij denken dat het echt een tijdelijk effect is. Dat gaat echt wel weer keren. Maar dat is op dit moment wel de situatie. Gewoon echt overschotmomenten.
1: Dus ook de bij jullie aangesloten corporaties zijn die ook hebben ingezet op zon?
0: Ja, dat zijn met name dat zijn er heel veel.
1: Dus als je zegt ja, het is tijdelijk, maar hoeveel van die corporaties liggen dan nu op apengapen?
0: Dat zijn met name de wat kleinere coöperaties. Met name ook wel coöperaties die ook nieuwe projecten ontwikkeld hebben. Die precies eigenlijk op de top van de financiering zitten. En eigenlijk niet de goede gebruik hebben kunnen maken van de goede jaren. Die geen buffertjes hebben kunnen opbouwen.
1: Ja. En waarom denk je dat het tijdelijk is?
0: Omdat de vraag naar elektriciteit zal toenemen. Daar ben ik heilig van overtuigd. We gaan die elektrificatie in. Ondanks alle problemen op het net. Maar we zullen dus slimmer met het net moeten omgaan om dat te kunnen doen. Dus die beweging is in gang gezet.
1: Ik citeer toch nog even uit het rapport en ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Kosten die eerder niet waren ingeschat, zoals beveiliging, verzekering, hogere rentes bij de bank zijn flink gestegen. Tegelijkertijd, je gaf het al aan, zijn de prijzen voor groene stroom gedaald en daardoor verdienen veel energiecorporaties te weinig aan met name hun zonnepanelen om alle kosten te kunnen betalen. 135 projecten die aanvragen hadden gedaan zijn alweer ingetrokken voordat een beschikking kon worden afgegeven. En dan gaat het om de SCE-regeling in het bijzonder. Maar er worden hier wat zaken genoemd, namelijk beveiliging, verzekering, hogere rente. Is dat van voorbijgaande aard?
0: Dat is lastig aan te geven. Want die beveiliging, dat zal wel blijven. Koperprijs is vrij hoog. Dus wat je ziet is dat er af en toe kabels weggetrokken worden van zo'n park. Dus dat zijn elementen, daar moeten we mee dealen. Maar daar moeten we in de breedte mee dealen. Niet alleen coöperaties, daar hebben ook de grote partijen mee te maken. En dat zal gewoon een prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen hebben. Want dat is erg

0: kosten gemaakt worden, ja, dan moeten ze terugverdiend worden.
1: Ik ga naar jullie eigen verhouding met de netbeheerders en de rol die de ACM kan spelen. Want energie opwekken en vervolgens leveren aan huishoudens, dat kan natuurlijk alleen als netbeheerders daar in eerste plaats al ruimte voor bieden. Netbeheerders, blijkt uit de praktijk de afgelopen tijd, weigeren regelmatig aansluitingen voor coöperaties. Waarom?
0: Omdat het net vol zit. Maar daar zeg ik nadrukkelijk bij, dat is op veel plekken administratief vol. En dat is logisch vanuit de positie van een netbeheerder. Want de netbeheerder wil grip hebben op de veiligheid op het net. Ja, dat er niet te veel capaciteit uitgegeven wordt. Maar dat betekent dat we met z'n allen een opgave hebben om slimmer met de beschikbare capaciteit om te gaan. Kijk, als je kijkt op een onderstation van een netbeheerder, zeg even dat daar 1000 capaciteit beschikbaar is, en je hebt 10 aangesloten, allemaal met een capaciteit van 100... wil niet zeggen dat die 10 afnemers op hetzelfde moment die maximale capaciteit nodig hebben.
1: Ja, nu niet of nooit niet, want het gaat er ook om hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst. En die netbeheerders moeten nu natuurlijk ook kijken naar potentiële knelpunten.
0: Correct, dat is helemaal correct. Dus vanuit hun positie is het gewoon heel duidelijk. Maar op het moment dat je als aangesloten je gaat organiseren en je gaat met elkaar zorgen dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat die de netbeheerder beschikbaar heeft, dan is er meer mogelijk. En dit soort dingen, dat doen we al op bedrijventerreinen. En er zijn bedrijventerreinen met waar sprake is van netcongestie, waar ondernemers met elkaar zich georganiseerd hebben, ook in een coöperatie. Dat is wel grappig, hè? Dus ook daar ontstaan de coöperaties. En waarmee ze ook een groeps transportovereenkomst met de netbeheerder hebben afgesloten. Dus met andere woorden, even het voorbeeld wat ik net noemde. Dat ze hebben gezegd, wij gaan niet over die 1000 heen, maar daarachter blijven wij dus doorontwikkelen en krijgen we meer mogelijkheid. Ja. En wij bewaken met geautomatiseerde systemen dat wij niet over die 1000 afname heen.
1: Maar daar is het dus gelukt om samen met de netbeheerder tot een werkbare situatie te komen.
0: Ja, klopt.
1: Waarom loopt het dan toch ook nu nog vaak zo hoog op dat de toezichthouder zich daarover moet buigen, dat er een oordeel moet komen? Is die netbeheerder toch over het algemeen wat star en wat stram daarin?
0: Nou, ik weet niet zozeer of het daar zit, maar die netbeheerder zit wel ook in een megatransitie. Ja, die moet ineens op een andere manier met het net omgaan en met de aangeslotenen en een stukje verantwoordelijkheid ook over durven geven aan de groep afnemers. En erop vertrouwen dat zij ook nakomen wat ze beloven. En ja, je kan je voorstellen, dat is best wel een organisatie. Voordat we met het bedrijventerrein waar ik het over heb, voordat die groepstransportovereenkomst er was, dat heeft geloof ik drie jaar geduurd.
1: Ja, maar dat moet toch in de toekomst sneller kunnen?
0: Dat moet zeker snel, want anders gaan we het niet redden.
1: Nee, als je het hebt over we moeten het net anders organiseren, is dat een nette manier om te zeggen dat je iets van de betrouwbaarheid afsnoept?
0: Dat is letterlijk gaat dat nu gebeuren. Dus er wordt wat meer vrijheid gegeven aan de netbeheerders voor ons. Neem maar iets meer risico. En dat zou dus best wel eens een keer voor blackout situaties kunnen gaan leiden. Maar als we het goed met elkaar organiseren, dan denk ik dat met die betrouwbaarheid wel meevalt. Wij hebben een mega betrouwbaar netwerk. Dus er moet echt wel heel veel gebeuren. Willen we daar echt in de problemen komen. Maar het vereist echt wel een organisatiegraad.
1: Hoeveel corporaties zouden nu graag een aansluiting willen hebben, maar krijgen hem niet? Is die situatie er?
0: Ja, er zijn er genoeg, maar echt exacte aantallen heb ik niet paraat. Ja,
1: maar het is niet dat we het hebben over iets dat sporadisch voorkomt.
0: Nee. Er zijn veel coöperaties die bezig zijn met projecten en graag een aansluiting willen hebben, maar op dit moment in de wachtrij staan.
1: Ja, en alleen al een plek op de wachtlijst kost geld, geloof ik.
0: Ja, dat is bizar natuurlijk.
1: Ligt het toch maar eens toe, want het is op dit moment toch aan de orde.
0: Kijk, op het moment dat je nog niet eens zekerheid hebt dat je iets kan gaan organiseren, kan gaan ontwikkelen en je moet daar nu al geld voor betalen en je weet niet wanneer die ontwikkeling plaats kan vinden. Ik denk niet dat de situatie is die we met z'n allen zouden moeten willen.
1: Dit is aangevochten, onder andere door Energie Samen, dat is de koepelorganisatie. Het heeft erin geresulteerd dat in een paar gevallen die netbeheerders blijkbaar toch een aanbetaling mochten vragen.
0: Ja.
1: Leidt dat tot koudwatervrees?
0: Dat zal zeker leiden tot koudwatervrees. En op het moment dat je eigenlijk partijen die voorvechter zijn van die transitie, hè, want het zijn die coöperaties, er zijn burgers die met elkaar het initiatief hebben genomen om iets te ontwikkelen van onderaf die transitie aan te jagen, ja, die ga je hiermee wel ontmoedigen. En dat is, ja, wat ik al zeg, dat is niet wat we zouden moeten willen met elkaar. Ja,
1: maar dat zou je met elkaar niet moeten willen. Wil je dat juridisch proberen af te dwingen? Is het gewoon goed om eens een keertje met elkaar om de tafel te zitten? Want als we allemaal hetzelfde doel hebben, en ik heb hier ook regelmatig bestuurders van netbeheerders te gasten, en die zeggen ook allemaal, die energietransitie die komt eraan, en wij rekken en strekken ons tot het uiterste, we gaan enorm investeren. Ja. Dan heeft toch iedereen feitelijk hetzelfde doel voor ogen?
0: We hebben hetzelfde doel voor ogen, dat is het ook. Dus ja, om daarmee rechtszaken te gaan starten, nee, ons om de tafel gaan zitten en kijken hoe kunnen we het met elkaar gaan fixen. Dat is het belangrijkste. Dat is de weg.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: De energieonafhankelijkheid moet op Europees niveau worden gerealiseerd, of nee hoor, de verantwoordelijkheid ligt vooral bij Nederland zelf.
0: Ik moet echt kiezen tussen die
1: twee. Ja, maar daarna mag je het nuanceren.
0: Daarna mag ik het nuanceren, ja, dan zeg ik Europees.
1: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons, de coöperatieve energieleverancier, is hier. Maar het was een moeilijke keuze blijkbaar, want de eerste stap moet misschien toch in Nederland worden gezet.
0: Het is en-en. Het is en-en. Je wil grip hebben op je eigen energievoorziening. Dat betekent dat er een lokale opgave ligt. Maar tevens moeten we als Europa op een goede manier uitwisselen met elkaar. En dat gebeurt natuurlijk ook al. Hè. Het is gewoon één Europees netwerk. Er liggen verbindingen met andere landen. En dat heb je gewoon nodig. Ja, want als het hier op de Noordzee waait en in Duitsland wind stil is, ja, dan zijn ze in Duitsland blij dat er wat stroom doorgevoerd kan worden en omgekeerd.
1: We zijn er sinds de energiecrisis van 2022 al veel dingen, vind jij, ten positieve gekeerd?
0: Zeker. Als ik kijk naar de energieonafhankelijkheid is echt wel toegenomen. We zijn minder afhankelijk geworden, maar we zijn er nog niet. Je ziet dat de huidige oorlog heeft al een minder effect dan destijds met de Oekraïne, waar de prijzen echt door het dak gingen. Nu zijn ze wel gestegen, maar niet in dezelfde mate. Dus je ziet dat we al wat meer grip hebben. Maar ja, de afhankelijkheid blijft er wel. Er komt de winter aan, hè? En de gasvoorraden zijn niet op het pijl waar we zouden moeten zitten. Ja, een beetje strenge winter en we gaan een probleem krijgen.
1: Maar zit je dan beter bij een lokale corporatie? Niet per se.
0: Op het moment dat je een gasaansluiting hebt, dan geldt dat precies hetzelfde. Dat klopt. Alleen voor elektriciteit kunnen we een verschil maken.
1: Ja. Zie jij energie ook worden ingezet als wapen? Want veel geopolitieke kwesties, crisis, die draaien nu, dat blijkt maar weer, ook om energie.
0: Ja, correct. Ja, dat denk ik wel. Kijk wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Ik denk dat er echt wel een stuk politiek ook achter zit. Degene die er nu echt baat bij heeft gehad, dat is Amerika.
1: Nou, maar als je nu kijkt, en dan gaan we toch weer even naar het Nederlandse perspectief. Hè. We hebben die netcongestie net besproken en de transitie die bittere noodzaak is. Er zijn op dit moment initiatieven om het probleem aan te pakken. Verschillende energieleveranciers, ook de grote, die gaan nu een vergoeding bieden aan huishoudens die thuisbatterijen, warmtepompen, laadpalen zo organiseren, zo laten aansturen, dat het net ontlast.
0: Ja.
1: Dat is toch iets wat uitgaat van die commerciële partijen die jij er het liefste tussenuit snijdt, geloof ik.
0: Ja, maar nogmaals, ik ben niet tegen die commerciële partijen. Dit zijn hele goede ontwikkelingen. Waar wij meer op zitten is dat het hele energiesysteem en de wijze waarop we ermee omgaan is heel erg gericht op het individu. En wij zeggen, jongens, we moeten veel meer samen gaan doen. En dat is waar de crux zit.
1: Oké, nee, maar ik veeg alles weg. Het is helemaal blanco. En jij, André, mag nu een eerste schets gaan maken. Waar kom je dan op uit? Is er een plek nog voor die grote energieleveranciers? Of is het allemaal lokaal georganiseerd?
0: Natuurlijk is er een plek voor. En er zal echt een mix zijn. Alleen willen wij de energietransitie laten slagen, is echt die beweging van onderaf is cruciaal. Ja, het voorbeeld wat ik net gaf met een warmtenet. Het is veel lastiger om bij particulieren om die over te halen om mee te doen aan een warmtenet, op het moment dat het in commerciële handen is. Ja, iedereen kent de doenverhalen van ja, het gaat alle kanten op. En dat is een essentieel verschil of dat een organisatie is waar je zelf mede-eigenaar bent.
1: Dat snap ik, maar die warmtenetten, goed dat we het er toch nog een keertje over kunnen hebben. Als dat uiteindelijk toch iets is wat allemaal vanuit de gemeenschap moet komen, of voor een belangrijk deel voor rekening komt van de overheid en de markt zegt, ja, ik ben weg hier, heb je toch ook een probleem?
0: Ik denk dat het meevalt, want er zijn voldoende partijen die daar de rol in kunnen spelen. Hè? En ook best commerciële partijen die warmtepompen kunnen leveren voor zo'n warmtenet. Je hebt partijen nodig die de leidingen aanleggen, de afleversets in de woningen. Er zullen allemaal commerciële partijen zijn. Alleen de essentie is, grip op het totale systeem, op het bedrijf zelf, ligt bij de burgers, ligt bij de aangeslotenen. En dat is een cruciaal verschil.
1: Jij moet je ondertussen ook nog bezighouden met winstoogmerk of niet, bedrijfsmatige processen van deze nieuwe organisatie. Je zegt, we werken al jarenlang samen. Onder de motorkap was er al heel veel geharmoniseerd. Zijn er nog taken en zaken voor de nieuwe directeur die toch echt nodig ter hand genomen moeten worden? Heb je een makkie?
0: Kijk, een integratie is nooit een makkie. Het is mensenwerk. We hebben te maken met twee vestigingen waar medewerkers zitten. En dat moeten we op een goede manier laten landen. En daar zijn we heel druk mee bezig. Maar wat we zien is dat we hebben hetzelfde DNA. We werken al zo lang samen.
1: Hoe kun je nou hetzelfde DNA hebben? Dat begrijp ik niet zo goed. Want ergens...
0: Het coöperatieve hart.
1: Oh, het coöperatieve hart.
0: Het coöperatieve hart. Ja. En dat is echt uniek.
1: Ja, het interessante van een coöperatief hart is toch ook vaak dat dat wel goed geregeld moet worden met inspraak bijvoorbeeld en verantwoording. Ik geniet altijd wel van interviews met mensen die een corporatie besturen, want het is nooit saai.
0: Nee, zeker niet.
1: Het is nooit saai, maar ook omdat je ervoor moet zorgen dat je wel met elkaar dezelfde kant op wil.
0: Ja.
1: En zo af en toe, als het er echt om gaat of als er een flinke keuze gemaakt moet worden waar ook financiële consequenties aan verbonden zitten, dan kan het ook spannend worden.
0: Zeker, maar dat is ook weer wat het leuk maakt. Dat hoort er af en toe bij. Maar je hebt gelijk, een coöperatie, zoveel mensen, zoveel meningen. En die moet je wel dezelfde kant op blijven.
1: Wanneer was dat voor het laatst echt spannend?
0: Dat is een hele goede vraag. Nee, eigenlijk tot nu toe gaat alles wel redelijk soepel. Het heeft alles te maken met voorbereiding. En het meenemen van de mensen in het proces.
1: Ja, maar heel veel mensen, misschien niet die investerende leden waar we het net over hadden, maar die willen gewoon energie hebben. Het is een low-interest product. Het is misschien iets interessanter geworden omdat het veel in het nieuws is en er geopolitiek mee gemoeid is. Maar je wilt toch lekker achterover kunnen leunen en je daar niet al te actief mee bemoeien.
0: Dankjewel Thomas, want dat is precies waar we naartoe willen. We moeten het simpel maken voor de mensen. We moeten het organiseren. Dus wat we proberen is dat wij de organisatiegraad doen en dat mensen gewoon mee kunnen doen.
1: Maar is dat al zo? Want als je denkt, ik hoef geen poespas hierover en misschien is het met een winstoogmerk of niet, maar ik sluit gewoon een contract met een goede, grote en naar eigen zeggen groene energieleverancier, is het ook best.
0: Ja, en dat betekent dat je over 1, 2 of 3 jaar... als je contract is afgelopen, moet je weer gaan kijken en dan ga je weer shoppen en dan ga je weer naar een vergelijkingssite. Wie geeft de meeste korting?
1: Maar jullie viseren notabene om ervoor te zorgen dat de prijsschommelingen binnen de perken blijven. Dus bij jullie is het toch ook niet dat ik nu van een bepaald bedrag uitga en in 2035 hetzelfde betaal?
0: Kijk, ik ga even een voorbeeld geven van het bedrijventerrein waarmee we bezig zijn, die eigenlijk hun eigen energieleverancier zijn geworden. Wij faciliteren het. Wij zitten niet meer op die leverancierstoel, maar wij zijn faciliterend voor hen. Wat zij doen, zij hebben een afspraak gemaakt waarvoor ze de zonnestroom met elkaar uitwisselen. De ene ondernemer heeft zon op dak, de andere niet. Zij wisselen op het bedrijventerrein uit. Dat faciliteren we. En we hebben ze gekoppeld aan een coöperatieve windmolen. Kun je een langjarige afspraak maken. Bij wijze van spreken voor 15 jaar. Dat betekent dat als je die combinatie hebt zon en wind, zonder dat je heel veel moeite hoeft te doen, 60-70% gelijktijdigheid creëer je, heb je je tarief gelokt. Als ondernemer wil je niet dagelijks bezig zijn met je energierekening.
1: Hij zet nu zijn reclamestem op. Ja, als ondernemer wil je dit niet.
0: Nee, je wil gewoon een stukje stabiliteit
1: hebben. Snap ik.
0: En dat is wat heel erg speelt bij die mensen. Maar dat speelt uiteindelijk ook bij die particulier, ook bij het huis.
1: Ik vond het leuk om je te ontvangen.
0: Insgelijks, dank.
1: André Dippel, algemeen directeur van Energie van Ons. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Stan Verhoeven en van de oprichters van Etrias over de overname van het failliete Vonk? Luister dan naar de Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:10 naar MKB Praat Mee.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. Daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn twee mensen opgepakt en dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
12: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
13: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
14: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
15: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een kleine verhaal.
16: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
9: Wilfried Genee.
17: Met de uitzending van de Friday Move. 3 juli, het jaar 2026. U zit in Hotel Lurop.
18: En u hoort de razend enthousiaste menigte hier in Hotel Europe. Je kunt nog langskomen als je dat wil, maar ik zie weinig plaatsjes hier over. Hier en daar nog een plaatsje in de bar misschien. En aan de bar zit je natuurlijk het beste. Ik heb een prachtig overzicht over Amsterdam. En hetzelfde overzicht heeft ook Shelly Sterk, mijn co-host van vandaag. Shelly, hartelijk welkom.
19: Ja, dankjewel. De gezelligheid hier, Wilfred. We zitten hier inderdaad hartstikke mooi.
18: Mooi, hè?
19: Gezellig.
18: Ja, echt niks mis mee. Shelly Sterk, voor de mensen die haar niet kennen. Vroeger Boulevard, Shownieuws, Galileo. Ik zag het later ook nog weer in je Wikipedia staan. En sinds enige tijd nu auto... Formule 1-expert bij Ziggo. Ziggo Sportcafé, toch?
19: Ja? Nou, niet echt expert. Ik leid het gesprek. De anderen zijn de echte experts.
18: Maar je moet wel weten wat het over gaat. Dan
19: zeker.
18: Dat is, ja. Dus je hebt eigenlijk een nieuwe wending genomen in jouw carrière. Je hebt het stuur zelf beter gepakt. Je bent een andere kant op gereden.
19: Wat een leuke woordspeling.
18: Prachtig gedaan, vind ik zelf ook wel. Vorige week was je nog te gast bij ons bij Vandaag in Zeit. Daarin kwamen we nog even terug op een uitspraak die je eerder deed in een podcast met mij. Namelijk dat vrouwen geen humor hebben. Hoeveel reacties heb je daarop gekregen?
19: Ja, best wel veel haat, moet ik zeggen. Er zijn hele hetsen begonnen van vrouwen die zeggen... we hebben echt wel humor. Het ligt natuurlijk een stuk genuanceerder. Ik heb het volgens mij in de uitzending van Vandaag Inside best prima uitgelegd. Maar
18: voor heel veel mensen klapt blijkbaar niet. Want vorige week zat hier Jan Kooijman, voor de insiders Jan Kooijmans. En die zei ook, dat is een slechte take. Mijn dochters waren boos, mijn vrouw was boos.
19: Dat begreep ik. Ja, nou ja, misschien is dat het bewijs dat ze dan niet echt humor hebben.
18: Ja. Maar kun je het nog één keer toelichten voor de mensen
19: die... Zeker. Nee, het gesprek begon dat ik zei van... joh, als je mij inhuurt voor een presentatieklus... Ja. Dan moet je geen grappen maken. Ja. Precies. En dat zei ik in jouw Showbeard-podcast. Dan moet je geen grappen maken verwachten. Want ik ben niet degene die staat te moppetappen op het podium.
18: Nee.
19: Ik ben er om, nou ja, natuurlijk wel met een lach... maar een gesprek te leiden, presentatie te doen. Want ik vind ook in de basis het best wel vaak vervelend... als vrouwen heel grappig proberen te doen. Vind ik helemaal niet grappig.
18: Vrouwen doen dat vaak.
19: Vrouwen doen dat vaak.
18: Ja, die willen vaak grappig doen.
19: Ja, en dat mislukt best wel vaak. Dus dat vind ik vaak eigenlijk niet zo sterk. Dus daarvan zei ik, joh, dat ben ik in ieder geval niet. Nou, in Vandaag Insight werd het gesprek natuurlijk iets anders opgepakt door Johan. Die zei, ja, maar ik ben een paar keer getrouwd geweest. Vrouwen hebben gewoon geen humor. Ik heb met niemand gelachen. Waarop ik hem ook corrigeerde en zei, joh, tuurlijk hebben vrouwen wel humor. Nikki Glaser.
18: Ja, je noemt er een paar. Dat was niet veel wat je. Ja,
19: nee, het zijn er ook niet veel.
18: Nee, maar in het dagelijks leven hebben weinig vrouwen humor.
19: Nee, ja, nee. Ik vind vrouwen
18: zeg je nou
19: gewoon.
18: Precies dan?
19: Ik vind vrouwen slechte grappenmakers.
18: Vrouwen zijn slechte grappenmakers. Ja. Maar dat is hetzelfde als dat je zegt, vrouwen hebben geen humor. Want je moet humor hebben om een goede grap te kunnen maken.
19: Nee, je kan ook humor hebben en een grap van iemand anders leuk vinden.
18: Omdat je de humor begrijpt.
19: Ja.
18: Ja, maar het zelf niet hebt.
19: Ja, dus zelf niet de grappenmaker bent. Ja.
18: Ja. Dus eigenlijk hebben vrouwen geen humor om grappen te maken.
19: Ja, ik vind vrouwen slechter in grappen maken dan mannen.
18: Oké. Denk je dat dit enige nuance...
19: Nee, totaal niet, maar dat is het mooie. Het is wat het is. Ja, je vindt wat je vindt. En ja, als mensen daar iets van vinden, mogen zij ook doen.
18: Ja, maar hoe is dat dan om zoveel haat te krijgen? Zeker als je bij ons in het programma zit. Ik weet dat van mensen als Sander Schimmelpennink en zo... die krijgen ongehoord veel reacties. Heb je dat ook gehad? Of
19: ja, nou nee, het viel eigenlijk wel mee. Ja, je weet dat je dat gaat krijgen. Ik moet zeggen, ik laat het eigenlijk best makkelijk van me afglijden, hoor. Ja, weet je, ik heb het altijd met kritiek... dat als je zelf ergens mee zit en je vindt dat je zelf iets heel slecht gedaan hebt... of je denkt, ah shit, had ik anders aan moeten pakken... en daar valt dan heel de wereld over, dan leg ze een beetje de vinger op de zere plek. Ja. Nou, maar dit was het niet, want ik dacht, joh, ik vind wat ik vind... en jij mag er ook wat van vinden.
18: Ja. Dus eigenlijk zeg je gewoon wat je hebt gevonden en dat vind je nog steeds. En neem je niet terug, ondanks het feit dat mensen er boos over kunnen worden.
19: Nee.
18: Je hebt een pech gehad, dat is wat je eigenlijk zegt.
19: Ja, zeker weten.
18: En hoe heb je dat ontwikkeld, die dikke huid?
19: Ja, dat is toch ook gewoon een beetje... ik weet niet.
18: Was dat altijd zo toen je begon in die carrière? School voor journalistiek?
19: Ja, ik denk het wel.
18: Filmacademie in New York?
19: Ja, ik heb vroeger ooit eens bij Geen Stijl en bij Poont en zo gewerkt. Ja,
18: maand, toch?
19: Dan, een maand.
18: Ja.
19: Nee, goed, je hebt echt mijn Wikipedia gelezen.
18: Ja, zeker weten.
19: Ja. Ja, dat was heel kort. Maar daardoor leer je wel dat al die reaguurders online... iedereen vindt ergens wat van. Maar ja, dat mag ook. Ja, net zoals ik ergens wat van vind.
18: Ja, waarom was dat maar een maand?
19: Ik zat er niet op mijn plek.
18: Nee, dus mis je na een maand al?
19: Ja, dat was wel in de tijd van Ponius. Dus er zat Danny Gozen, Jan Versteeg werkte daar. En we moesten toen een dagelijks programma vullen. En eigenlijk was het credo dat alles moest schuren. Mm. Nou, ik vond het wel leuk om daaraan mee te werken. Maar tegelijkertijd eigenlijk een stap daar eerder. Toen ik gevraagd werd, werd ik gevraagd door Jan Rozen, Rutger Kastricum. En ik twijfelde of ik daar paste, of ik daar op mijn plek was.
18: Ja.
19: Omdat ik eigenlijk in de basis dus best wel jammer vond ook... dat als je ergens kwam met die roze plopkap... dat mensen dachten, hé, Gert, heb je haar. Komt zij even vervelend doen. Nou, dat is eigenlijk niet zo leuk om ergens op je werk te komen... waarvan mensen, hè, Gert.
18: Nee, en je houdt ook niet van schuren?
19: Nou, dat wel. Ik mag best, wat ik zeg, je mag best je mening hebben... maar het moet niet vervelend worden om het vervelend te doen.
18: Maar wat is jouw kracht dan, als je het mag omschrijven?
19: Als presentator bedoel je?
18: Waar ben je het sterkste in? Waar sta je in je kracht?
19: Nou, in mijn kracht sta ik nu bij Ziggo Sport als gespreksleider, als talkshow-host. Omdat ik het heel leuk vind om naar mensen te...
18: Talkshow-host?
19: Ja, ik zie je lachen. Je moet een beetje grinniken. Waarom moet je grinniken?
18: Nee, talkshowhost. Ik vind het meteen een heel mooi woord ervoor. Groot ook is het meteen. Het
19: maar ja.
18: is omvangrijk, talkshowhost.
19: Ja, dat is ja, het.
18: Dat ben je dus al.
19: Nou ja, kijk, bij Ziggo is het natuurlijk in de luwte. En ik heb het heel erg naar mijn zin daar. Want ik vind het heel leuk om het gesprek te leiden. Om een beetje de bal aan anderen aan te geven. En tegelijkertijd goed te luisteren en de mooie verhalen op te zoeken.
18: Ja.
19: Ja,
18: maar hoe ben je daarin terechtgekomen? Dat was niet jouw specialiteit. Shownieuws, Boulevard, was toch net iets anders?
19: Zeker.
18: Was wat lichter?
19: Ja. Nou, iets, kijk, ik was toen nog hartstikke jong. Hè. Kijk, ja. In de basis heb ik journalistiek gestudeerd.
18: Ja, je bent slim.
19: Ja, ik ben nieuwsgierig, ik ben slim, ik wil verhalen vertellen. Dus ik ben slim, is misschien gek om voor jezelf te zeggen. Hoezo? Maar ja, goed, dat is dus wel een beetje... Ik vind het in ieder geval leuk om naar anderen te luisteren. Ja, ik zou best een IQ-test willen doen. Ik vind mezelf niet dom.
18: Nee, dus je bent slim.
19: Dus ik ben slim.
18: Ja.
19: Goed, we pakken door. Dus na de school van journalistiek was ik hartstikke jong. Rolde ik zo van het ene tv-programma en het andere. En ja, ik was toen denk ik 3, 24. Was ik nog best wel zoekende. En was ik nog best wel bezig met iedere kans die je krijgt. Die moet je met beide handen aangrijpen.
18: Meisjes tegen die jongens, boem, gewoon doen.
19: Ja.
18: Expeditie Robinson, gewoon doen.
19: Nou, dat vond ik wel heel leuk overigens. Ik weet dat jij er niet van houdt, van dat avonturen tv. Maar ik vond dat leuk. En je hebt ook soms een klein beetje nodig dat mensen zien wie je bent. Want ik kreeg toen op mijn 3-24ste best wel de vraag van... we zien je in programma's, maar om je een eigen programma te geven... wie ben je nou eigenlijk? En daar helpen dat soort programma's als Expeditie Robinson wel mee. Om de kijker je als persoon iets beter te leren kennen.
18: Wie ben je dan eigenlijk, Shelley Sterk?
19: Wie ben ik? Ja, we gaan meteen de diepte in, hoor. Nou, op dit moment ben ik moeder van 2 kinderen ondertussen. Ben ik,
18: hij liet net heel trots foto's of filmpjes van je zoontjes zien, die aan het optreden zijn.
19: Ja, ik heb er 1 van 6 en 1 van 2, 2 jongens.
18: Samuel Welte.
19: Ja, is echt een klein sterretje in de dop. Hij wilde eerst politie worden, toen piloot en nu is het zanger. Dus we zien wat het volgend jaar weer is.
18: Ja.
19: Dus in de basis ben ik moeder. Dat vind ik het mooiste wat er is. En daarnaast heb ik heel leuk werk. Ben ik trotse Hagenaar. Hagenees.
18: Wat is het nou, Hagenaar of Hagenees?
19: Als je boven de Laan van Middervoort woont of geboren bent, ben je Hagenaar. Daaronder zit je op het veen en niet op het zand, ben je Hagenees.
18: En wat ben jij?
19: Ik ben oorspronkelijk een Hagenees, maar ondertussen ben ik een Hagenaar.
18: Zo, kijk eens aan.
19: Ja, aardappelmijn kind.
18: Maar goed, je haalt nu je kinderen erbij, maar destijds werd die vraag ook aan je gesteld. Wat heb je toen als antwoord gegeven? Toen ze al die programma's aan jou gaven, maar niet wisten wat ze met je moesten. Wist je toen al wie je was?
19: Ja, misschien niet helemaal. Nee, ik denk het niet. Want,
18: maar hebben kinderen jou dan een identiteit gegeven?
19: Nee, de kinderen hebben mij niet een identiteit gegeven... maar hebben wel mij duidelijk gemaakt wat nou belangrijk is in het leven.
18: Ja.
19: En dat je prioriteiten moet stellen, dat je keuzes moet maken. En misschien ook wel dat wat anderen van jou vinden... of welke richting je op moet. Ja, dat je vooral je eigen weg moet volgen. En dat je gewoon een stuk volwassener wordt.
18: Dat want dat deed je destijds niet. Je liet je leiden door mensen om je heen.
19: Ja.
18: Jouw kansen gaven.
19: Ja, zeker.
18: En hoe doe je dat nu dan?
19: Nou, nu probeer ik veel beter te bedenken wat ik wil... en waar welke kant ik op wil, waar ik in mijn kracht sta... en dat te volgen en vooral mijn eigen pad te blijven.
18: Ja.
19: Ja, wat je zegt, een shownieuws, dat was omdat iemand zei... joh, dat moet je doen, dat is een kans. Kan jij als presentator van de verslaggevingrol af... kan jij je eigen programma leiden? Daar heb ik veel van geleerd, maar ook geleerd dat dat niet mijn plek was. Want dat wist ik stiekem ook wel een klein beetje van tevoren... Ik wilde dat nieuws daar brengen als Gerard Joling met een nieuw vriendje stond te tongen. Dan wilde ik dat met sarcasme brengen. Van nou jongens, we hebben groot wereldnieuws.
18: Ja.
19: Gerard Joling.
18: Waar gaat dit eigenlijk over?
19: Waar gaat het over? En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je moet doen.
18: Dat is niet de bedoeling met het programma.
19: Precies.
18: Dat wordt heel serieus opgepakt.
19: Ja.
18: Dat vinden zij heel belangrijk.
19: Blijkbaar. En dan was ik niet op mijn sterkst.
18: Nee, maar je maakte de overstap destijds naar SBS6 omdat je bij RTL achteraan stond. Je dacht, ik krijg daar de kansen. En toen verlengden ze je contract niet. Nou, lekker is dat, hè?
19: Nou, ik was eigenlijk bij RTL nooit onder contract. Ik was altijd freelancer.
18: Ja, maar je maakte wel die keuze om daar meer kansen te krijgen bij SBS6.
19: Zeker, ook omdat ik wist dat er bij RTL een hele reorganisatie gaande was. En ik dacht, joh, destijds had ik toen net meegedaan aan Expeditie Robinson. Talpa had al een paar keer op mijn voicemail gestaan. Ja, als je weet dat op de ene plek moeilijk wordt en de andere plek zegt, joh, kom maar hier. Ja, dan denk je, nou, misschien moet ik toch maar gaan praten. En als die directeuren dan heel erg aardig en heel erg overtuigend zijn. Ja, wat doe je dan?
18: Ja, waar heb je het meeste spijt van in je carrière tot nu toe?
19: Oeh, meeste spijt. Nou, dan, toch die overstap naar Talpa. Ja, dit wordt weer een headline. Ik voel me aankomen. Maar ja, dat is wel dat ik shownieuws ben gaan doen. Dat was eigenlijk niet wat ik had moeten doen.
18: Dat heb je niet goed gevoeld op dat moment?
19: Nee.
18: Heb je laten leiden door mensen die zeiden... je moet het doen en dat zou je kunnen en dat gaat je verder brengen?
19: Ja,
18: dat heb je toegedaan.
19: Zeker.
18: Ja. En als dat nu weer gebeurt, als mensen je weer een bepaalde richting op willen sturen... wat ga je dan doen?
19: Ga ik dat vooral niet doen. Nee, maar ook omdat ondertussen, ja, het is toch misschien een beetje gelinkt aan kinderen. Als je ouder wordt, ik ben nu 35, toen ik begon was
20: al 35, moet je nagaan, dan moet je ook wel opschieten natuurlijk.
19: Hey, pas op, je bent 59.
20: Ja, dat is waar. Maar ik heb het meestal gedaan in mijn leven.
19: Nee, maar goed, je bent 35, dus je wordt volwassener. Je weet beter wat belangrijk is in het leven. En wat ik heel belangrijk vind nu bij Ziggo Sport is het onwijs leuk. Want die gasten waar ik mee werk achter de schermen, het is een onwijs sympathieke club. Ja, daar heb ik het onwijs naar bezin. Dus ja, ik hoop daar vooral nog heel veel leuke uitzendingen te maken.
20: Ik ben heel blij van worden als je dit soort dingen roept. Het is belangrijk hè, dat je altijd de mensen waar je mee werkt een beetje het gevoel
19: krijgt. Nee, maar het is echt zo. Het is echt, ja, de sportredactie is echt een ander DNA dan nou, showbizredactie bijvoorbeeld.
20: Maar toch is dat wel opmerkelijk. Want hoe goed was jij in Formule 1 voordat je eraan begon?
19: Hoe goed ben ik in Formule 1? Nou ja, het is een talkshow over Formule 1.
20: Ja, maar
19: ik ben een liefhebber.
20: Vrouw zijn, zeker op een autosport waarbij mannen allemaal zitten kijken. Nou, die zal er wel geen hout van snappen.
19: Ja, dat
20: die
19: was
20: doos.
19: Zeker de insteek van tevoren. Nou, ik vind het dus stiekem best wel mooi dat dat gekanteld is na een jaar. Dat je in het begin, zeker als blonde vrouw, moet je best wel een beetje bewijzen daar.
20: Ja.
19: En ondertussen is dat, heb ik het idee, nou, goed aan het lukken. Of in ieder geval goed gelukt tot nu toe om dat te kantelen en serieus genomen te worden in het wereldje.
20: Je voelt je serieus genomen?
19: Ja.
20: Oké, maar dat wil je ook blijven in dit vak? Of wil je zeggen, nee, ik wil het nog breder maken. Op den duur zie ik mezelf nog wel veel meer presenteren.
19: Natuurlijk.
20: Als talkshow host.
19: Oh ja, wrijvend erin. Ja, zeker. Talkshow host, kom maar op. Nee, ik denk dat Ziggo Sport een heel mooi begin is. En ik ben 35, dus ik ben nog niet met pensioen.
20: Nee, maar dat zou ook breder kunnen zijn. Dat zou ook een actualiteitsshow kunnen zijn.
19: Graag, ja. Ik bedoel, ik heb journalistiek gestudeerd. Formule 1 is begonnen als een liefhebberij.
20: Ja.
19: Als een soort van uit de hand gelopen hobby. Daar praat ik nu met heel veel lol over, maar dat kan over van alles gaan.
20: En dat heb je ook verstand van, dat kun jij ook.
19: Dat kan ik ook.
20: En je bent slim.
19: Zet je daar nou een vraagteken bij?
20: Nee, ik zeg het tegen je als conclusie. Omdat je net van jezelf hebt gezegd dat je slim bent.
19: Ja, maar ik niet moeten zeggen. Nee, klopt.
20: Waarom had je dat niet moeten zeggen? Als je dat voelt, is het toch zo?
19: Ja, vind jij jezelf slim, Wilfred?
20: Ik vind mezelf wel slim, ja.
19: Nou, goed, zijn we het daarover eens.
20: Nou, zijn we allebei slim. Ook lekker dit. Hè? Nando, ben jij slim? Ik denk het wel. Ik denk wel dat jij slim bent. En jij?
19: Jij houdt je schouders op, natuurlijk.
20: Nando Boers is ook hartstikke slim.
21: We zijn allemaal slim.
20: Dat weet ik nou weer niet zeker, eerlijk gezegd. Als ik nu bijvoorbeeld naar Paul kijk, die hier ook al jaren werkt, dan... Oh, Paul luistert niet mee, sorry. Dan is de grap ook gelijk niet leuk. Hè? Sorry, Paul, dat was een grap, maar... Hè? Je moet wel de microfoon gebruiken, Nando, anders gaan we van jou niet horen vandaag.
21: Ja.
19: Dankjewel. Oké.
20: Okay. Kijk, Paul die zet nu het water neer. We maken een kleine grap, weet je wel. Maar Nando zei dat iedereen slim was. Dan zei ik, nou ja, Paul, maar ja, geintje qua jongens. Maar jij ja, hoorde hem niet, nu wel. En nu heb ik hem uitgelegd, is hij niet leuk meer. Zo jammer.
19: Mannen geen humor, ook niet. Oh jee.
20: Ja, dit wordt een hele leuke uitzending, hè, Shelly? Wij komen er wel uit met z'n tweeën vandaag. Goed dat je er bent, Nando.
21: Ja, leuk dat ik er ben.
20: Ik zat je nieuwe boek te bekijken. Een boek, ja, eigenlijk gewoon de zieloerselen van de wielrenners. Hè. Daar gaat het eigenlijk om. En toen las ik Bert Wagendorp bij de intro. Dat in principe interviews met wielrenners, dat is eigenlijk helemaal niks. Er zit eigenlijk helemaal niemand op te wachten. Vond ik wel grappig dat hij het zo inleidde.
21: Ja, nou ja, als je ze inderdaad naar de bekende weg vraagt. En je hebt er 1500 gelezen of geluisterd in je... Of gelezen, ja, dan weet je bij 1501 wat hij al gaat zeggen. Dus het wordt een beetje voorspelbaar. Dat is
20: niet alleen voor wielrenners trouwens, kan ik jou vertellen.
21: Dat geldt ook voor voetballers.
20: Dat geldt voor de meeste sporters eigenlijk. Dat je weer denkt van, oh mijn god, daar gaan we weer.
21: Dan trekken we weer een blik open met open deuren. Maar ja. Maar
20: zoals Bert Wagendorp ook in die inleiding beschreef, dat is trouwens ook de man van de baas, zeg maar, hè, toch?
21: Als ja, dat is de opperhoofd van de muur.
20: Ja.
21: Ja,
20: dat is belangrijk om te weten.
21: Zeker.
20: Zelf natuurlijk ook als sportjournalist gewerkt. Je deed dat dan vaak om alvast voor de Tour de France je invulwerk te hebben verricht, zei hij. Dan ga je bij de Ronde van Zwitserland iedereen interviewen. En dan kan je dat bij de Tour de France kun je dat vast allemaal uit gaan delen. Maar dat zijn altijd cliché-interviews eigenlijk.
21: Bijna wel, ja. Bijna wel. En dat is wat. Daar gaat het om natuurlijk. Dat is, hoop ik dat ik dat in het boek niet gedaan heb. En dat is wat Bert mij 15 jaar geleden, denk ik, voor het eerst vroeg. Of ik wilde gaan interviewen.
20: Maar dieper, dieper.
21: Ja, langer. En eigenlijk ook, kijk, al die interviews bij sporters gaan vaak over emotie en over wat ze van een ander vinden en hoe het contract voor volgend jaar is en allemaal dat soort dingen.
20: Ja.
21: En hij wilde graag dat ik wielrenners in dit geval ging interviewen over de manier waarop ze hun vak uitoefenen. Dus, nou ja, dat klinkt heel simpel.
20: Ja.
21: Ik vind het ook niet zo moeilijk. Want ik vind
20: je bent slim.
21: Ik ben vooral nieuwsgierig.
19: Nou, waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is welke setting je dan hebt gecreëerd. Want het zijn een aantal vraag-antwoordgesprekken met dus wielrenners. Ze zijn hartstikke lang. Hoe creëer je zo'n setting? Waar ga je het gesprek aan?
21: Nou, het belangrijkste wat ik doe is als ik ze benader, dan vraag ik: vind je dit leuk? Want dan leg ik uit wat ik van plan ben. En het eerste eigenlijk wat ik zeg is: ik vraag heel veel van je.
19: Mm-hmm.
21: Hele lange tijd. Dus het maakt mij niet uit waar we het doen. Het maakt ook niet uit wanneer we het doen. Maar als jij het ja zegt, dan moet je geen afspraak aan de achterkant hebben. Dus bij voorkeur laten we gewoon ergens in de middag afspreken. En niet dat je denkt, oh, ik moet nog naar de fysio. Of, oh, mijn kinderen moeten nog opgehaald worden. Oh, ik moet nog trainen.
19: Want je bent uren bezig.
21: Ja. En, waarom doe ik dat? Omdat ik ook bij die, in dit geval wielrenners, maar je kunt het ook bij schrijvers doen. Ook wel eens vragen stel waarvan ik niet weet wat het antwoord gaat zijn. Dat klinkt heel eenvoudig. Alleen, dat houdt wel eens in dat je na een kwartier dat je denkt, nou, dit is niet zo'n heel erg interessant pad.
19: Je moet een andere afslag nemen.
21: Ja, maar als jij natuurlijk maar een uur hebt, dan ga je natuurlijk dat pad nooit in. Want dan denk je, oh ja, dan heb ik nog maar 3 kwartier. En dan als je het nog een keer verkeerd doet, heb ik een half uur. En ik moet 1 pagina in de krant vullen. Dus je gaat altijd naar die bekende weg. Mm-hmm. Ik heb zelf ook voor Sportweken, voor Nusport en voor over Formule 1 heb ik ook geschreven.
20: Yeah. Formule 1 ook, hij weet er veel van.
19: Ja. Zeker.
21: Krijg je 15 minuten. Ja, wat doe je? Dan moet je wel veel. Nou, hier.
19: To the point.
21: To the point. En hier kan ik gewoon de tijd nemen. En zij ook. En wat ik vraag is, ik wil dat je er dus geconcentreerd bent. Dus als je het doet, moet je er zien. Je moet snappen wat we gaan doen. En dan maakt eerlijk gezegd de setting helemaal geen bal uit. Het kan in een café zijn, het kan bij iemand thuis zijn, het kan ook, heb ik gemerkt in corona, via Zoom. Als je maar aanstaat.
19: Maar hoe lang duurt dat dan? Want dat zijn best lange gesprekken. Als je dan zeker je agenda ervoor vrij moet maken.
21: Ja, de snelste interviews die zijn er over 2 uur, 2,5 uur.
19: En de langste?
21: Dat is 2 keer 5 uur, zo ongeveer.
20: Met wie was dat?
21: Dat heb ik gedaan met Stef Clement. Dat was 2 keer.
20: Ja, maar ja, die is nooit uitgeluld, Stef Clement.
21: Nee, dat maar ja, het staat ook niet in dit bundeltje. Nee, want dit is een bundeltje, die vorige was een veel dikkere.
20: Ja.
21: Nee, maar ik bedoel, als mensen, je moet het ook leuk vinden. Kijk, als je het niet leuk vindt, dan zeg je, nou, ik heb een uur. En dan zeg ik, nou, oké, fair enough. Maar dan laten we wat anders gaan doen in dat uur.
20: Ja.
21: Maar die mensen vinden het ook leuk. Mensen vinden het heel leuk om over hun vak te praten.
20: Nou ja, en het is een passie, mag ik aannemen over het algemeen.
21: Nou ja, je bent, tenminste, ik ben met mijn vak bijna best wel lang bezig. Of als in, ik ben er de hele dag mee bezig. En dat geldt voor wielrenners en schrijvers of filmmakers of iedereen die wat gepassioneerd is. Is daar natuurlijk, ja, die wil niet anders.
20: Hoe ben jij de hele dag met je vak bezig dan? Hoe
21: merk nou, nu dat? Bijvoorbeeld.
20: Ja, nu vertel je erover.
21: Ja, maar er zijn ook en vanochtend heb ik geschreven. En ik ben wel de hele dag bezig over, kijk, als ik op de fiets, ik ben hier op weg hier naartoe gegaan langs de boekwinkel.
20: Ja.
21: Heb ik boeken gekocht die ik voor mijn vak nodig heb.
20: Oké, dus ja, daar ben je altijd mee bezig.
21: Ik ben er eigenlijk, of ik luister naar muziek. Maar
20: ja, Dion en jij hebben geen kinderen, hè? Dus je bent echt alleen maar met je vak bezig. Want
21: we praten nog wel eens over muziek. Nee hoor, we hebben het over heel veel dingen.
20: Ja.
21: Zitten 24 uur in een dag.
20: Nee, maar goed, omdat
19: alsof je alleen maar over kinderen kan praten.
20: Nee, maar jij kwam gelijk net aan met het filmpje van je zoontje. Ja. En ik heb hetzelfde ook.
21: Nee, die hebben wij niet.
20: Ik was vanochtend met mijn dochter allerlei dingen aan het overhoren enzovoort. Dus dan ben je er even helemaal uit, zeg maar. Ja. Maar ik begrijp ook wat je bedoelt, hoor. Ik bedoel, we zitten hier nu ook weer te werken. Hè? Of vind je het geen werk wat we nu aan doen?
19: Nee, dit is lol maken.
21: Dit is ook lol maken. Kijk, als je het leuke werk doet, deze jongens vinden het ook geen werk. Ik wijs nu naar dat boek, maar die nu in de Tour de France gaan doen, ja, die gaan afzien en die, maar die willen niks lievers. En als je daar, en daar willen mensen lang over praten. En als je nieuwsgierig bent en je moet ook de renner uitkiezen die natuurlijk wat leuk vindt om te praten en ook nadenkt over wat hij doet.
20: Wat ik wel grappig vind, ik heb dan zo'n podcast die heet Zolang het leuk is. En ik kom er wel eens bij mensen achter dat ze heel veel dingen van zichzelf pas leren ontdekken als ze met me aan het praten zijn.
21: Nee, maar dat is ook, dat heb ik ook.
20: Ik was benieuwd of dat ook bij jou nu ook het geval is.
21: Dat klinkt heel erg van, Jezus, ben jij goed of zo. Maar af en toe was gewoon zo'n appje van, hey, ik wist niet dat het zo leuk kon zijn.
20: Ja.
21: En ik heb nu over dingen verteld waarvan ik niet eens wist dat ik er zo over dacht. En denk, ja, nou, dan hebben we elkaar niet in de weg gezeten.
19: Moet een goede interviewer dan ook een klein beetje een psycholoog zijn soms?
21: Dat denk ik wel.
19: Denk jij, Wilfred?
20: Ja, dat denk ik absoluut. Maar daarmee moet je zelf ook de bagage hebben om het te kunnen vertalen naar jezelf toe en naar de persoon in kwestie ook. Je moet een vorm van herkenning steeds ook.
21: Ik denk dat de psycholoog ook gewoon heel veel van de journalist heeft. Namelijk, hij moet nieuwsgierig zijn naar wat er met die patiënt die voor hem zit aan de hand is en goed kunnen luisteren.
19: Patiënt, ja.
21: Ja, in dit geval sommige wielrenners zijn misschien ook wel patiënten.
20: Maar noem eens een renner. Ik had het laatst bijvoorbeeld met Peter Heerschop. Die kwam eigenlijk tijdens het gesprek er steeds op achter dat hij vroeger op school eigenlijk heel eenzaam was. Sterker nog, dat hij überhaupt ongelooflijk eenzaam was als kind. Ja. Dat had hij zelf eigenlijk niet meer in zijn herinnering zo. Dus toen we erover aan het praten waren, zitten er nu ook renners tussen waarvan je echt zegt, nou, daar zit echt een soort aha-erlevenis, een soort opening in. Een openbaring voor die persoon zelf.
21: Maar Theo Jurgensen is eentje waarvan, het is best, waarvan ik weet nog dat hij zei van, dit is ik heb dingen verteld die ik in een context... en dan ga je natuurlijk nu vragen wat dan precies... maar dat is natuurlijk best wel moeilijk om nu even zeggen, in één zin te zeggen... nou, dat was precies hierom. Maar die kon mij heel goed uitleggen hoe hij... en dat is wat de renners van deze generatie... zeg maar, dit is de tweede bundel en de eerste bundel... die was van dat is van 5 jaar geleden, ging het nog veel over doping. Deze jongens hebben veel meer met mentale druk te maken... Topsport is veel meer data gedreven geworden. Dus de jongens moeten aan veel meer eisen voldoen dan 10 jaar geleden. En die kwam erachter dat hij, en die kon er heel goed over vertellen, over dat hij het ook echt als werk moest zien. Dus niet meer alleen als passie. Maar hij moest dus ook af en toe, het is een Amerikaan, moest dus ook wel eens tijdens het seizoen, ondanks die jetlag, want dat is dan soms zo nauw luistert het dan soms, dat je zelfs als je 2 keer een jetlag hebt in een jaar, dan is dat wel ingewikkeld om op niveau te... Ja.
0: Zo.
21: En die zag het, als ik in Europa ben, dan ben ik aan het werk. En als ik in Amerika ben, dan ben ik Matteo.
0: Oké. Okay.
21: En ik vind dat wel mooi.
0: Dat kan het gesprek voor hemzelf naar voren eigenlijk.
21: Ja, werd duidelijker ook.
0: Ja. Kijk, dat is natuurlijk lastig ook als je bijvoorbeeld het racecafé doet. Je kan ook weer niet te dieper ingaan, hè, bij dat soort interviews niet. Dat moet wel voor de liefhebber en de specialist... nog leuk zijn, maar het moet ook weer niet te gedetailleerd worden. Ik wil ook gewoon kunnen kijken. Dan.
19: Zeker, moet voor een breed publiek toegankelijk zijn. Ik vind dat je dat met het boek heel mooi gedaan hebt.
21: Oh,
19: want ik zit niet in het wielrennen, maar ik vond het hartstikke leuk om te lezen.
0: Ja, wat maakt het voor jou leuk dan? Kun je dat uitleggen?
19: Ja, omdat het meer op de persoonlijke verhalen zit. Dus het zit niet op het technische aspect van wielrennen, maar meer op de sportman.
21: Mm-hmm.
19: En daar kan denk ik iedereen zich bij inleven.
21: Ik denk dat iedereen, als je weet wat een demarrage is in het wielrennen... dan is het best wel te begrijpen als ik vraag hoe demareer je? En dan gaat dat uitleggen.
0: Ik vond van Dylan van Baarle leuk dat hij vertelde dat hij leerde winnen op een gegeven moment. Hoe hij voelde hoe het was om te winnen.
21: Ja.
0: Dat het een enorme switch in zijn hoofd ook maakte.
21: Nou ja, dat...
0: Ja. Kun je een beetje meer over Dylan vertellen? Wat dat met jou deed, met het gesprek met hem?
21: Nou, wat ik heel leuk vond, we zijn het over waar spreek je hem dan? Ik sprak met hem af en toen zei hij, nou kom maar dinsdag. Dan zit ik in Nederland en dan zit ik in een vakantiehuisje. En dan heb ik net Parijs-Roubaix gereden.
0: Ja.
21: Ja, wist ik veel. Hij ook niet, maar hij had zondag Parijs-Roubaix gewonnen. En want die vraag, dat gesprek bleef staan. Dat is eigenlijk hetgene wat ik het meest nog... ervan bijstaan gewoon het feit dat de jongens over hun passie kunnen praten. Ook dus een week of een dag na, hij was helemaal naar de kloten. En hij lag alleen maar op dat kleine bankje buiten. In volgens mij ergens in Gelderland was het, denk ik. Het is toch alweer 4 jaar geleden of zo, denk ik. En dat hij alleen nog heel blij was dat hij zei... Dit is de enige keer dat er een foto bij het interview stond, namelijk afgedrukt. En hij zei van, oh, ik heb er nou zoveel zin in. Ik ga vanavond, wat ga je doen dan? Hij zegt, ik ga een biertje drinken en ik ga een satéetje eten. Ik zeg, dat wil ik zien. Die foto heeft hij s'avonds dat satéetje laten zien. En dat is het enige satéetje wat hij heeft gegeten.
0: Zo.
21: Nou, dat is
0: was jij bij.
21: Ik was erbij, dat was erbij, ja.
0: Ja. Hey, het boek is voor de tweede, dat is het tweede deel. Het eerste boek, hoe groot is het verschil tussen de redders van toen en de redders van nu die je hebt geïnterviewd?
21: Nou, ik vind dat best wel groot. Ik vind dat je hier dus veel meer kan zien dat dat peloton, zeg maar, dat de problemen en de vraagstukken in het peloton anders zijn dan 10 jaar geleden.
0: Ja.
21: Wat ik zei, toen ging het veel meer, hoe verhoud ik me tegenover doping en hoe maak ik, vind ik mijn plek in deze wereld die veel meer macho gedrag was. En veel meer van, nou, weet je, de tombonus en zo. Die kegel die je gewoon in de berm in als jong broekie. En dat is veel meer, het is een veel liever peloton geworden.
0: Vrouwelijker is het geworden.
21: Vrouwelijker?
0: Ja, is dat zo?
19: Nou, is een liever
0: female touch, ja?
21: Zou ik niet zeggen, maar nee? Het is wel
0: zachter.
21: Ja, ietsje
0: warmer.
21: Ietsje. Maar die mentale druk is wel veel groter geworden. En hoe ze daarmee om moeten gaan en hoe ze... die zeg maar veel meer op hun gevoel moeten leren. Dat merk je nu dat ze dat bij die wielerteams nu ook snappen. Dat die wielrenners niet alleen maar machientjes zijn. Maar dat ze ook moeten leren voelen van... Hey, jij zegt wel dat ik nu zoveel uur moet fietsen. Maar ik voel aan mijn lichaam dat niet meer gaat.
19: Ja, je bedoelt dat er niet alleen maar een coach is, maar ook een mental coach. En ook een,
21: ja, maar dat die jongens dus ook zelf aangeven van... snappen, ik moet het op gevoel doen. Zeg maar. En dat is iets wat 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, was helemaal geen ruimte voor. En dat is er nu wel. En dat is er natuurlijk omdat die jongens het anders niet meer volhouden. Dan jongens stoppen ook gewoon veel eerder met wielrennen tegenwoordig. De wielrenner van 40 jaar, die zie je bijna niet meer.
0: Nee.
21: Dat komt ook omdat ze steeds jonger worden. Dus bij deze tour gaat iemand van 19 debuteren die misschien zelfs wel op het podium kan rijden.
0: Ja, geweldig talent.
21: Was.
0: Ja, enorm talent.
21: Maar ja, die is al zo lang, al zo goed. De vraag van het peloton nu, van de wat oudere jongens, is hoe lang gaat die dat dan volhouden? Deze levensstijl?
0: Ja.
21: Op deze manier. Zien we die nog over 20 jaar?
19: Ja, er zit ook wel een limiet aan hoe lang je dat vol kan houden.
21: En dus zie je dat die ploegen dan gaan draaien en zeggen, er moet er ook ruimte zijn voor als jij naar Amerika wil vliegen, naar je ouders, even, dan moet dat kunnen. En vroeger kon dat niet. Vroeger was het gewoon rijden verdomme. En,
20: het wordt menselijker.
21: Ja, eigenlijk. En beter dus, denk ik, voor iedereen.
20: Wat maakt jouw vak het leukste eigenlijk?
21: Dat ik erover mag schrijven. Ik vind schrijven heel erg leuk.
20: Ja.
21: En dat je mensen, met mensen samen in deze interviews dus ook ergens toe kan komen wat in mijn ogen, iemand anders mag er anders over denken, maar wat ik in ieder geval zinvol vind. Maar dit is bijvoorbeeld anders. Ik heb ik heb een boek over Danny Vera gemaakt. Ja. 2 jaar gevolgd. Totaal anders. Dan ben je gewoon in iemands leven. Je mag iemand alles vragen wat je wil. En je mag dat ook nog combineren tot een zo goed mogelijk verhaal. En dat vind ik ook fantastisch. Ik ben nu met Tom Dumoulin bezig. We zijn met een nieuw boek aan het schrijven. Dat ben ik echt nu, as we speak. Daar kwam ik vanochtend vandaan van mijn kantoor. Om dat te componeren, zeg maar, dat wat we nu al hebben, dat vind ik ook fantastisch.
20: Het is ook mooi dat je je werk van hebt kunnen maken. Toch?
21: Ja, zeker.
19: Dat
20: voor jou ook.
19: Mooi dat je het componeren noemt.
21: Ja, zo zie ik het ook. Het is waar zet ik wat neer? En welk citaat gaat waar werken? Ja, en dat vind ik wel fantastisch.
20: Eigenlijk doe jij dat toch ook? Als je een tv-programma presenteert, probeer je het er ook te componeren. Je probeert tempo te maken, dan probeer je wat rust te creëren.
19: Natuurlijk, maar het is een mooie omschrijving.
20: Daarom. We zijn allemaal.
19: Oh,
20: ik maak het maar niet eigenlijk heel gezegd. Maar goed dat je er was weer, Nando.
21: Graag gedaan.
20: En succes en op naar de volgende. Tom Dumoulin heb ik net gehoord, dus binnenkort ben je weer.
21: Nou, dat is afgesproken.
20: Ja, tot dan.
21: Oké, dankjewel. Bye.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
22: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
23: Het is ongekend wat hier gebeurt.
22: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
24: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
22: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
25: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
27: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
28: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
29: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
30: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
31: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
3: De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde, die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. Daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn twee mensen opgepakt en dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon en 19 tot 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
7: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
8: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
10: Dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
11: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
3: Wilfried Gené.
18: Ze is al talkshow-host, maar ze wil nog veel meer. Shelley Sterk is vandaag mijn co-host bij The Friday Move.
19: Ja, ja.
18: Vermel je al? Ja, ja, ja.
19: Ja, inderdaad. Ik mompelde wat. Ik wist niet of mijn microfoon open stond. Nee, maar zeker. Ja, daar ben ik gezellig bij.
18: Ja, heel goed. En ik hoor net dat we stonden even in de reclame nog te praten. Radio zou je ook wel wat vinden.
19: Ja.
18: Gewoon alles.
19: Alles.
18: Ja, alles vreten.
19: Op de school van journalistiek leer je ook van alles. En ik vind het hier heel gezellig. Dus,
18: Maar je zou het ook willen doen, radio maken. Dit genre of juist een beetje meer los? Leeg?
19: Nee, zeker niet. Ik heb het lege nu wel gehad in mijn carrière.
18: De leegte ligt nu achter jou?
19: Ja, de leegte
18: is nu tijd voor
19: mij. Kom erop met diepgang.
18: Ja? Ja. Mooie kop weer, hè?
19: Ja, ja, mediacorantje voel ik aankomen.
18: De leegte ligt achter mij. Even medisch nieuws. Ik las even dat je een tijdje van Instagram en zo af was, omdat het even een operatie was geweest.
19: Oh ja, nee, klopt. Inderdaad. Daar gaan we medisch hoek in. Nee, klopt. Ik had een beetje persoonlijk verhaal, maar een kiest op mijn eierstok en die moest eraf.
18: Heftig.
19: Ja.
18: Maar alles
19: ja.
18: goed gegaan?
19: Alles goed gegaan. Eileider ja. eruit gejast. Dus ik ben nu helemaal...
18: Oh, eruit gejast ook gewoon.
19: Ja.
18: Niet een beetje voorzichtig, maar gewoon boom, eruit.
19: Hoppakee, ja. ja.
18: Dus, maar en dan zit je af te vragen, moet ik het delen of niet? Wat is dan overweging om het toch te delen?
19: Omdat ik eigenlijk best wel open ben en dacht vooral, waarom niet? Ik doe tegenwoordig mijn eigen management. Dus ik dacht ook, als mailtjes even niet beantwoord worden, weten mensen ook waarom.
18: Ja.
19: En ja, ik heb eigenlijk niet echt wat dat betreft niks te verbergen. Dus iedereen maakt wel eens narigheid mee. Ik vind het zelf op fijn op Instagram... hebben mensen soms de neiging om alleen maar het mooie van het leven te delen. Ja, soms gebeuren er ook dingen waar je even niet op zit te wachten. Nou,
18: nee,
19: dit was er wel een.
18: Maar delen vind je belangrijk? Dat mensen weten wie je bent en wat er met je gebeurt?
19: Nou, niet erg vooral.
18: Niet erg?
19: Ja.
18: Oké. Ja, dan kun je ook aan jou vragen.
12: Kan voelde me al aankomen.
18: Ja, nee, ik zit er opeens over na aan het denken. Je kunt ook afvragen, moet je dit verhaal vertellen of niet?
12: Ja.
18: Maar het is een heel heftig geval. Nou ja, ik heb begrepen van Shelley, je hebt er al 4 van beluisterd ook van
19: ja,
18: de podcast.
19: Ja, ik ben gisteren begonnen en ik vond het echt, we zeiden net, leuk om naar te luisteren. Mooi, ontroerend.
18: Ja.
19: Ik vind het heel mooi hoe open je bent.
18: Ja. Want de podcast heet Koekoekskind. Dat heeft trouwens niets met dit liedje te maken, toch wel?
19: Ik wist dat ik hem erin zou gooien. Ik wist het.
12: Dat is zonde. Kwamen niet rond, maar ik had dit graag als muziek onder de podcast gehad.
18: Nee, maar eigenlijk, ik probeer het een beetje luchtig in te leiden. Is het een heel serieus verhaal? Koekoekskind gaat over jouw leven. Dat op een bepaalde manier helemaal overhoop gegooid wordt op het moment dat jij voor de grap eigenlijk een DNA-testje laat doen, toch?
12: Ja, klopt.
18: Meer als schijntje ook.
12: Het begon echt heel onschuldig. Ja, zo'n DNA-test. Ik zag de reclames van dat je kan zien waar komt je roots vandaan.
18: Ja.
12: En ik hoopte heel erg Italiaanse roots te hebben.
18: Ja, waarom?
12: Mooi land.
18: Ja? Ben je ook een beetje amore en zo?
12: Precies,
18: ja,
12: precies.
18: Ja, gevoelige jongen.
19: Pizza op je arm, zie ik.
12: Ik heb een pizzapunt op mijn arm.
18: Pizza,
12: dus
18: ja,
12: dan kan het eigenlijk al niet mis. Dan ben je Italiaans.
18: Ja, dat denk je dan.
12: Ja. Dus daarom heb ik zo'n DNA-test gedaan. Alleen, daar komt ten eerste uit dat ik helemaal niet Italiaans ben.
18: Hmm.
12: En ten tweede dat ik een halfzus heb die ik helemaal niet ken.
18: Oh.
0: Kijk eens aan.
12: En dat is wel bijzonder, ja. Want ja. Ik heb een vader en moeder en ik had twee zussen die ik gewoon mijn hele leven ken.
0: En die leken ook allebei op jou?
12: Die leken in principe op mij.
19: Heb je daar nooit over getwijfeld?
12: Nee, eigenlijk was dat nooit een ding. Nee, mijn jongste zusje is dan blond. Maar ja, goed, mijn opa is blond. Ja,
0: ja, kan.
12: We hebben daar nooit...
0: Ja, voor de mensen die jou niet kunnen zien, je hebt een zwarte baard, zwart haar.
12: Klopt. Nee, mijn jongste zusje is dan blond. Maar ja, goed, mijn opa is blond. Ja,
0: kan.
12: We hebben daar

0: Dat kwam uit die test, terwijl we hebben daar nooit vermoedens van gehad. Nooit een idee.
1: En jouw ouders ook niet, neem ik.
0: Mijn ouders ook niet. Ze hebben daar nooit ook een teken van gegeven vroeger of zo. Daar schrokken we heel erg van. En ook dat konden we bijna nog niet geloven. Totdat we naar mijn ouders gingen om ze daarmee eigenlijk te confronteren.
2: Ja, zo, dat voelde je als luisteraar ook een klein beetje die spanning. Ja. Want jij ging echt, je nam alles op. Vond ik ten eerste best wel heel mooi en heel open hoe je dat toch met je zussen deed. En tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Is er nooit iemand geweest die bijvoorbeeld bij het confronteren bij je ouders, dat mensen zeiden van jouw familie, joh, moet dat apparaat nou wel aanstaan? Moet je nou wel alles opnemen?
0: Dat is wel eens gezegd. Ja, je hoort het zelfs. Maar als ik met mijn zussen ga opnemen, dan denkt ook iedereen, daar staat een hele opstelling met microfoons en zo. En dan hoor je ze ook nog zeggen van, goed, laten we sneller mee doorgaan. Want dit het is ook allemaal gedoe. Iedereen vindt het ook wel gedoe, inderdaad.
2: Yeah.
1: Maar het is ook wel vrij uniek wat er gebeurt natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus je hebt zelf ook wat door. Dit heeft wel een behoorlijk impact.
0: Ja, toch had ik op het begin, wilde ik gewoon aantonen dat die tests, dat daar heel veel fouten mee gemaakt werden. Ik dacht dat het verhaal zou zijn. En toen werd het telkens steeds gekker met iedere ontdekking die we deden. Dus uiteindelijk,
1: wat neem ons mee? Je gaat je ouders confronteren.
0: Ja.
1: Je zit lekker op de bank, koekje erbij, pizza neem ik aan. Een beetje
0: absoluut,
1: Italiaanse sfeer.
0: Absoluut, ja, was Italiaanse sfeer. Ja. Ik weet dat ik en mijn jongste zusje, we zijn dus met z'n drieën, ik ben de middelste. En ik en mijn jongste zusje zijn allebei in een kliniek verwekt. Dat wisten we wel. Maar we wisten gewoon met kunstmatige inseminatie van met het zaad van mijn vader. Dat was het idee. Dus wij dachten nog, ze hebben ons hele leven gelogen, misschien tegen ons en een donor gebruikt. Dat kan natuurlijk ook. Of ze hebben het niet geweten, dat zou ook nog kunnen. Dus we hebben dat gewoon tegen hen gezegd. We hebben deze DNA-test gedaan. Dit was de uitslag. En het duurde heel lang voordat zij überhaupt wilden geloven dat die DNA-test ook klopte. Totdat het toch langzaam doordringde. Ze wisten nog goed wie de gynaecoloog was toen, die noemde mijn moeder. Mm-hmm. En toen zijn we die gynaecoloog gaan googlen. En toen was de eerste kop eigenlijk een NOS-headline met, weer gynaecoloog heeft eigen zaad gebruikt voor zwangerschappen.
2: Henk Kruis.
0: Ja, Henk Kruis. En toen wisten wij allemaal wel, oké, dan is dit geen foutje. Dan moet er iets mis zijn gegaan bij ons. En dat was eigenlijk dat we beseften, oké, nu zijn we toch onderdeel van die nieuwskoppen die we altijd online zien, ze voorbij komen. Je klikt er misschien niet eens meer op.
1: Nee, want je denkt, dat is ver van mijn bed.
0: Ik had nooit het idee dat dit op mij betrekking had. En
1: hoe reageerden je ouders trouwens, met name toen het echt duidelijk werd? Ook je vader ook bijvoorbeeld.
0: Mijn vader is heel nuchter en die bleef zelfs in deze situatie heel nuchter.
2: Klein beetje ontkennen, hè?
0: Ja.
2: Wat ik best wel, hoe zeg je dat? Ik vond het tekenend om te horen dat toen jullie dat vertelden en je had je ouders geconfronteerd, toen riep je moeder, maar zijn jullie dan wel van mij? Jullie zijn van mij. En je vader die zei, wacht even, ook van mij hoor.
0: Ja.
2: Dat was wel een soort van ineens, wacht even, wie zijn jullie natuurlijk? Maar voor je ouders ook.
0: Ja. Dat was heel raar. Ik dacht daardoor ook door dat moment een beetje van, heeft mijn vader wel door wat er gebeurt?
2: Ja.
0: En dat hebben we ook later nog wel een paar keer goed moeten uitleggen. Maar hij weet wat er is gebeurd. Alleen heeft een soort van gekozen van, oké, jullie zijn nog hetzelfde, ik ben nog hetzelfde. Dat is niet veranderd.
1: Ja, ook al zijn jullie niet uit mij gekomen, zeg maar. Dat
2: genetisch gezien. Ja.
0: Dus dan is dat wat het is. En dan is er voor mij eigenlijk niks veranderd. Mijn moeder. En dat
1: wel mooi dat je dat zo kan voelen.
0: Dat vond ik ook. Dat heeft ons ook heel erg geholpen.
1: Ja.
0: Want vooraf was ik het meest bang, misschien nog wel voor de reactie van mijn vader. Omdat, dan kom je erachter dat je je kinderen, tenminste de oudste dan wel, die is wel van allebei mijn ouders. Maar de jongste twee biologisch niet even verwant zijn, dat lijkt mij een hele schok.
2: Ja, en ook een beetje een afstand scheppen misschien.
0: Ja, dat zou. Daar was ik dus bang voor. Alleen omdat hij die afstand ook nooit heeft gecreëerd, voelde het voor ons ook eigenlijk alsof het, dat gaf heel veel rust voor ons toen. Ja.
1: Maar goed, je laat het niet bij zitten. Je gaat naar die gynaecoloog toe, neem ik aan.
0: Ja,
1: je zegt, wat is hier gebeurd?
0: Klopt.
1: Vertel.
0: Dat hebben we gedaan. We hebben dat. Het was best. Het duurde even voordat we hem te pakken kregen. Maar we hebben hem uiteindelijk aan de telefoon gehad en dan.
1: Aan de telefoon? Hij wilde niet met jullie fysiek afspreken.
0: Nee, dat wilde hij niet. Nee, dus we vonden een nummer van hem en dat hebben we toen gebeld. En uiteindelijk neemt hij dat op en hij wilde Ja, hij wilde absoluut niet afspreken, maar wel, we hebben wel heel lang met hem gebeld de hele tijd.
2: Hij heeft je wel een klein beetje afgeboeierd, ik persoonlijk. Wat wel mooi is, zit een moment in de podcast waarop je hem dus eindelijk via een ander nummer te pakken krijgt. En op het moment dat Henk Ruijs dus opneemt, zegt hij, vertel je wie je bent. En dan zegt Henk Ruijs, wacht even, de verbinding is slecht, probeer het straks.

0: Even nog een keer. En dan voel je als luisteraar heel erg, nou, daar ben je. Ja, de rest het smoes. Hij neemt straks natuurlijk niet meer op. Maar ja. Hij nam wel op.
1: Hij nam wel op. En hij nam ook gewoon uitgebreid de tijd wel om te praten. Alleen, het is heel gek. Hij praat er gewoon over alsof hij het niet echt gedaan heeft. Hij zegt dan dingen als, ja, we vragen hem dan direct wie kan dan dat gedaan hebben, die buisjes verwisseld of wat er ook is gebeurd. En dan,
2: maar is hij je vader of niet? Of
1: is dat is goed om te zeggen trouwens. Hij is dus niet mijn vader.
2: Okay.
1: Hij heeft zijn eigen zaad gebruikt voor zwangerschappen, maar dat is niet bij mij gebeurd. Maar bij mij heeft hij weer andere toevallig donoren die daar ook aanwezig waren. De potjes.
2: En de reden waarom hij dat gedaan heeft?
1: Dat is dus daar, ja, hij zegt zelf, geeft hij daar geen duidelijk antwoord op. Hij zegt, ik was slordig, ja, ik moest in mijn eentje werken. Het was druk, ik heb gewoon maar, ja, eigenlijk maar wat gedaan.
2: Maar je vader had geen aanleiding gegeven om het niet te laten slagen. Dat hij daarom had gedaan. Dat hij jullie toch gelukkig wilde maken, althans het gezin. Dat hij nog een ander zaad heeft gebruikt.
1: Kijk, dat zou kunnen. Niet. Alleen ja. Hij zegt zelf dat dat niet iets is wat hij zou doen. Omdat het gewoon geen, ja, dat hij niet zo handelde. Maar ja, het zou een theorie kunnen zijn dat het natuurlijk toch minder was op dat moment.
0: Je hebt er wel drie theorieën over.
1: Ja.
0: Waarom het gebeurd is. Eén, slordigheid.
1: Slordigheid is dus een theorie dat hij echt gewoon, ja, hij was er in zijn eentje. Hij gaf er niks om wat hij deed. Hij deed maar wat.
2: Oh, lekker.
1: En hij pakte per ongeluk een ander potje.
2: Ja. Er stond er nog eentje.
1: Ja. Het kan natuurlijk nog bewust zijn dat hij inderdaad zag dat het zaad toch slecht was en dat hij een ander heeft gepakt. De derde theorie ben ik even kwijt eigenlijk.
0: Ja, ik weet hem wel.
2: Je hebt waarschijnlijk nog niet geluisterd, die podcast.
1: Ik moet zelf nog luisteren.
2: Nee, je moet even luisteren. Leuk,
0: ja, je had ook een theorie van de snelste zwemmer.
1: Dat is waar. Ah ja, dat is een theorie die in die tijd goed leefde. Dat is dat ze mixten de zaad van mijn vader en van een ander. En dan zou het beste zaadcelletje zou het redden. Dus dan zou uiteindelijk
2: het wedstrijdje eigenlijk.
1: Ja. Het was een wedstrijdje dan. Ja. Dan dat zou ook gekund hebben.
2: Maar weet je wie je vader is nu inmiddels?
1: Ik weet wie dat is. Ja, ik heb een profiel gezien en een naam. En ik vond dat heel gek. Want het is gewoon iemand die op straat zou kunnen lopen. En ik had hem niet herkend. Ik lijk er ook niet echt op. En
2: geen Italiaan dus ook.
1: Geen Italiaan, daar baalde ik ook nog van.
2: Ja.
1: Hij hield verder niet van voetbal en zo. Dat vond
2: niet
1: ik
2: van
1: ook
2: voetbal?
1: Al ingewikkeld.
0: Oh, ja. Ja. Je zegt hield, is hij overleden?
2: Dat had je niet
1: nee, hij houdt van voetbal, ja. Okay. Nee, dat klopt. Ja.
2: Maar ga je hem zien? Ga je hem een keer contacten?
1: Dat is natuurlijk de vraag. Ik heb dat nu afgehouden omdat ik daar eigenlijk, ik weet gewoon niet, ja, ik voel er niet echt behoefte voor.
2: Nee.
1: Het is wel, naar aanleiding van de podcast, gingen opeens halfzusjes hebben wij bijvoorbeeld.
0: 25, hè?
1: Ik heb er 25.
2: 25 halfzusjes?
1: Klopt, en broertjes, ja.
2: Allemaal van die gozer?
1: Allemaal van,
0: minstens, want ze weten niet hoeveel er nog meer zijn.
2: Hoeveel mag een donor dan uiteindelijk?
1: Nou, toen ook maximaal 25. Alleen die grenzen zijn allemaal overschreden. Want er waren gewoon heel weinig
2: regels. Jongen toch die een paar jaar geleden ook in de puberteit er had.
1: Klopt, je hebt een Netflix-documentaire over Jonathan. En die heeft er misschien wel 1000 of zo.
2: Ja.
1: Ook in die tijd dus 25, dat valt me mee. Je hebt er ook gynaecologen die zelf bijvoorbeeld meer dan 100 kinderen hebben. Of,
2: maar even, je zit er redelijk relaxed, sterker nog, je zit er heel relaxed bij.
1: Klopt.
2: Wat doet het met je?
1: Ik heb afgelopen jaar, en nog steeds eigenlijk wel, ik kan er redelijk goed over praten, maar ik ben wel echt geblokkeerd dat ik niet meer wist wie ik was en wat dit nou betekende voor mij eigenlijk.
2: Ja.
1: Het is gewoon, je hebt altijd naar je vader gekeken van, ik word later zoals jij, ik lijk op jou. Nee, je gaat kijken, misschien wanneer word je kaal of zo. Dat soort gesprekken heb je. En eigenlijk was dat erg, dat sloeg dus eigenlijk nergens op.
0: Jouw zusje heeft wel haar biologische vader ontmoet. Ik vond het bijzonder hoe ze dat omschreef. Ze zei, ja, dat omschreef haar vader, biologische vader, ze ook zo. Het is een soort verliefdheid die je naar elkaar hebt. Ja, die zoeken elkaar dus heel erg op en die vinden het een soort thuiskomen. Terwijl ze, nou ja, tot kort geleden nog eigenlijk vreemden waren voor elkaar. Zitten ze nu iedere week bij elkaar thee te drinken, thuis te werken. Ja. Dat moet voor jou ook heel gek zijn.
1: Dat was ook heel gek. Ook misschien een reden dat ik zelf mijn biologische vader niet heb opgezocht. Omdat ik zag hoe heftig dat kan zijn. En zij omschreven dat allebei als een soort verliefdheidsgevoel. Dat ze zagen zoveel opeens in elkaar wat ze leuk vonden. Dat heel heftig was, een hele korte heftige periode. Dat is nu trouwens weer minder geworden. Dus de verliefdheid in die zin gaat dan ook weer over. Mm-hmm. En dan hebben ze een stuk minder contact. Maar dat is wel, dat vond ik ook heel raar om te zien. Dat er zoiets, opeens komt er zo iemand van buiten de familie. En dat gaat toch de hele dynamiek veranderen daardoor ook in het gezin. En je denkt opeens, ja, we hebben gewoon een vader. Waarom heb je zoveel behoefte aan contact met hem? Ja. Dat was wel, ja, dat is ook heel erg goed.
2: Zeker als ik hoor hoe jouw vader is. Een leuke man, een bijzondere man.
1: Zeker.
2: Net zoals jullie houdt, ook nu die weet dat het niet biologisch zijn kinderen zijn.
1: Klopt, klopt, ja. Dus het is geen reden om wat extra's te zoeken, nee. En toch, toch ben je wel benieuwd, hè, wat heb je van iemand? Ja, zijn er dan nog eigenschappen van jezelf?
2: Dus vroeg of laat ga je het toch doen, als ik het zo
1: hoor. Ik denk dat het onvermijdelijk is. Dat als je het eenmaal weet, dat het best ooit in je leven terugkomt en dat je meer wil weten.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat je de eerste plaats wil geven. Het is heftig, man. Hey.
1: Precies, het was afgelopen jaar al genoeg met die hele podcast natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus ik dacht, laat ik nu even rustig gaan.
2: 6 delen, geloof ik, hè? Koekoekskit.
1: 5, ja.
2: 5 afdelingen.
1: Maar ik wil best een 6e maken nog, hoor.
0: Ja. Nou, doe maar.
1: Ja.
2: We hebben echt niet uitgesproken.
1: Nee.
2: Nee. Goed dat je er was, Cas.
1: Dank je.
2: En succes om het allemaal een plaats te geven. Ik denk dat het toch wel even allemaal een beetje tijd nodig heeft.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: Dat ga ik doen, hoor.
2: Ja. Goed. Nou, zoals je erbij zit ook. Hij is positief gestemd.
0: Hij zit er goed bij. Goed lach. Hij zit er goed...
2: Hou dat vast, Cas.
1: Hou dat vast.
2: Ja. Dankjewel, hè.
1: Dank je.
2: Wel een bijzonder verhaal, dit, hè. Ik had het bij mijn eerste vrouw. Die had opeens ook zomaar een broer. Die stond op de stoep. En opeens stond er een oom op de stoep. Die bleek weer een broer te zijn van haar moeder. Maar die moeder was alweer... Nou ja, dat is ook zoiets. Dat ik op een gegeven moment raakte die er ook aan gewend. En er stond er weer iemand op de stoep.
0: Maar ze wisten ook allemaal... Nee.
2: Nee, dat was toch... Dat is lang, mijn eerste vrouw was dat.
0: Oh.
2: Dat is lang geleden. Dus ik heb nu 5 of 6 huwelijk. Nee, is gekheid. Dus,
0: tweede, toch?
2: Tweede huwelijk, ja. Nee, ja, klopt. Bernd Handelburg.
3: Hey, goedemiddag.
2: Je hebt geen broers, zusters enzovoort waar je geen weet van hebt, hè? Gewoon alles. Nee.
0: Dat is een moeilijke vraag.
3: Nou, dat weet je eigenlijk niet.
2: Nee, eigenlijk weet je dat niet, nee.
3: Nee, dat weet ik niet.
2: Nee.
3: Ik had een broer die is overleden, maar daar ben ik gewoon mee opgegroeid.
2: Leuke broer was dat?
3: Het was een hele geestige broer. Hij was cabaretier, muzikant. Hij was een heel verzijdig man.
2: Oh.
3: Maar hij had ook zijn bedenkelijke kanten. Dus, maar goed.
2: Ik moet dit niet aansnijden, heb ik de indruk. Zal ik het hierbij laten?
3: Ja,
2: ik bedoel, als je dat zegt over je broer, ben ik nu toch weer benieuwd wat je ermee bedoelt. Bedenkelijke
0: kanten, ja.
3: Ja, dat was niet een wonderlijke man. Fijn.
0: Zes
3: huwelijken. En
2: zes huwelijken?
3: Van, ja, kinderen van verschillende vrouwen. En hij is maar 70 geworden, dus hij heeft het allemaal in korte
0: druk
3: tijd.
0: Allemaal,
3: ja, hij heeft het druk gehad.
2: Hij heeft er wel alles uitgehaald, als ik het zo hoor.
3: Ja, zo is dat. Ja.
2: Ja. Ja. Zo kun je het ook weer bekijken.
3: Ja.
2: Hè? Toch?
0: Ja, mooie positieve draai, ja, zeker.
2: Jij zit in je eerste huwelijk, toch?
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ja, ik koop ook de laatste, maar ja.
2: Benno, daar kom je niet voor, volgens mij. 4th of July. 250 jaar bestaan in hoe gaan die festiviteiten nou?
3: Ja, dat is
2: willen ze nou wel komen, die artiesten? Willen ze niet komen?
3: Nee.
2: Gaat Trump alleen optreden?
3: Ja, nee, het is een Trumpfeest. En twee dingen. Je hebt America 250. Dat is gewoon landelijk de nationale feestdag. Amerika bestaat 250 jaar.
2: Echt jong nog, als je erover nadenkt.
3: Heel jong lang.
2: Ik ken mensen die 250 zijn. Dus
3: ja,
2: dat is toch
3: zo is dat, ja. Nee, het is het jongste land. Het is wel de oudste democratie. Hè. Dat is wel iets bijzonders. Want het is meteen begonnen.
2: Ja, 1776.
3: Als democratie. En dan heb je Freedom 250. En dat is het feest van Donald Trump. En dat speelt zich dan helemaal af in en rond. En in Washington. En daar heeft hij van alles en nog wat overeind laten trekken. Er staat een reuzenrad. En er staan van alle staten als een soort vakantiebeurs standjes.
0: Maar het is eigenlijk
3: wat,
0: heel
3: sneu, wat die daar doen, weet niemand.
0: Precies.
3: Dus er is een podium en er staan mensen toespraken te houden. En er zijn geen toehoorders.
2: Oeh.
3: Er zijn een paar bandjes, maar die zijn niet erg populair. Dus ook daar loopt het niet storm voor. En dan krijg je de hele koddige situatie dat hij gaat... Er komt vuurwerk morgen, maar hij houdt eerst een hele lange toespraak. En die begint pas om 10:00.
2: Oh.
3: Waarom? We kunnen er niet achterkomen.
2: Nee?
3: Maar dat betekent dat vuurwerk niet voor 11:00 begint. En dat is natuurlijk voornamelijk voor kinderen heel leuk. En die moeten dan allemaal tot 11:00 opblijven. Dus het is allemaal ingewikkeld. En waarom hij dat doet, is allemaal een beetje duidelijk. Maar het is zijn feest...
2: Ja.
3: En hij vindt ook dat hij de verpersoonlijking is...
2: Van 250 jaar Amerika.
3: Van het land.
2: Ja,
3: het land.
2: Hij staat daarvoor. Ja. Alles wordt ook
3: naar hij gaat ook een Arc de Triomphe bouwen. En er staat nu een maquette van.
2: Ja.
3: Van Triplex. Om vast te zien hoe het ding eruit ziet. Met grote beelden erbovenop. Ook van hemzelf. Heel apart.
2: Hoe is het mogelijk dat dit kan eigenlijk allemaal?
3: Ja, het kan.
2: Ja, maar zo'n megalomaan hebben ze nog niet meegemaakt. Julius Caesar misschien, maar dat is een tijd geleden.
3: Ja, dat is alweer een dag wat geleden.
2: Ja.
3: Er zijn wel hele wonderlijke... Er zijn meer presidenten geweest. Hij wordt de imperial president genoemd. Dus de keizerlijke president. Gedraagt zich als koning of keizer. Dat is wel al eerder gebeurd. Dat zeiden ze bijvoorbeeld ook van Richard Nixon. Die werd ook een imperial president genoemd. Dat hij ook die neiging had. Mm. En door de geschiedenis zijn er wel eens meer van dat soort mensen geweest. Maar het meest wonderlijke is, het land is, de eerste president was George Washington. Mm-hmm. Dat was oorspronkelijk een Britse soldaat die in de kolonie vocht tegen de opstandelingen. Hè, tegen de vrijheidsstrijders. Ja. Uiteindelijk is hij overgelopen naar die vrijheidsstrijders. En hij heeft daar nog heel moedig gevochten en is toen president geworden. En stond natuurlijk dus ook aan de wieg van de democratie. 20 jaar later was er al een grondwet. Heel bijzonder. En daar staat, en het idee van Washington was, in een democratie heb je dus de drie verschillende machten. Hè, de wetgever, de uitvoerende. Maar de echte macht is het parlement. Dat is in een democratie ook zo. Dat is wat uiteindelijk altijd de laatste stem heeft. Dus hij legde enorm de nadruk op het oppoetsen van het Congress. Dat was toen nog maar heel klein, maar dat moest het voor het zeggen hebben. En een president in zijn visie moest zich heel bescheiden opstellen. En alleen maar zorgen dat dat in goede banen bleef. En zodra er een wetsontwerp was, dat goed bestuderen voordat hij het signeerde, van dat soort dingen. Maar het was iemand die man moet zich omdraaien in zijn graf. Als
0: ja, bescheidenheid is ver te zoeken voor Donald Trump.
3: Ja, dus het hele idee van dat de president zou uitgroeien tot zo'n ongelooflijk machtsfiguur, dat zit niet in het idee van de Founding Fathers.
2: Nee.
3: Die 56 mensen die de vrijheidsverklaring, onafhankelijkheidsverklaring hebben ondertekend, hè. We the people, weet je wat, nou, bekende tekst, waren toen maar 13 staten trouwens. Ja. Dus het was nog maar een klein gebied. En ja, en wat er nu gebeurt is dus iets heel bizars. Overigens, vandaag hebben de Amerikanen vrij, omdat nationale feestdag valt op een zaterdag. Dus dat kost je een vrije dag. Dus heeft de regering gezegd, dan krijg je vrijdag ervoor vrij. Dus vandaag zijn ze vrij, morgen wordt het echt gevierd, en inderdaad op een bizarre manier. In heel het land gewoon met familiefeestjes, barbecues, zoals het normaal gaat.
2: Ah, je hebt een jaar in Amerika gewoond, dus je kent het een beetje,
0: ja,
2: toch?
0: Ja, niet een jaar, maar korter. Maar,
3: heb je 4th of July meegemaakt?
0: Nee, zat toen in februari. Dus dat miste jij in het voorjaar.
3: Ja.
0: Wat ik heel gek vond, was die beelden die je nu ziet van de markt die je net aanhaalde. Ja. Dat feest, waar echt
3: niemand
0: is.
3: Nee, en daar staat dus Fox News ergens met een verslaggever. En die zegt, het is hier behoorlijk druk, hoor. Er staan toch wel een paar duizend mensen.
0: Voor de Amerikanen?
3: Ja, hier zie je ze niet, maar een stukje verderop staan 80.000.
2: Net als met die inauguratie.
3: Staan duizenden mensen, precies. Duizenden mensen. En dan denk je, oké, als hij televisieverslaggever is, dan vraagt hij aan de cameraman om even een zwenk te maken, zodat we die duizenden mensen ook kunnen zien. Maar dat gebeurt dan niet.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, die zijn er gewoon niet.
2: Nee. Maar dat was toch bij de inauguratie ook zo?
3: Ja,
2: die zeiden dat het nooit zo druk was geweest. Terwijl je
3: de hoogste opkomst ooit.
2: Ja, overal lege plekken waren er toen.
3: Ja, ja.
2: Het is een gekke wereld, zoals het ook in Iran een gekke wereld is. Want er gaan miljoenen mensen waarschijnlijk de begrafenis meemaken van Ali Khamenei, toch?
3: Ja, nou ja, even voor de duidelijkheid, het is dus niet de begrafenis, die is pas de 8e.
2: Ja.
3: Het is de uitvaartsdienst.
2: Hij is 28 februari omgebracht.
3: Ja, ja,
2: dat is lang geleden.
3: Ja, dat is ook, en dat vroeg ik me ook af, want in de islam is de gewoonte om iemand meteen te begraven.
2: Mogelijk,
3: dan dezelfde dag. Maar hij is dan, laten we zeggen, In een koelcel, gezet, om dat ceremonieel te kunnen doen. Dat gebeurt er niet. Dus je hebt nu wat in het Engels heet het, je hebt een verschil tussen een funeral en een burial.
2: Okay.
3: Ja, het is in de funeral is dus, ja, wij vertalen dat als begrafenis, maar het is nu dus niet begrafenis, het is de herdenking van hem. En dan de begrafenis, die komt dan een aantal dagen later. Maar inderdaad, daar komen 100.000.
2: We wachten de hoogste opkomst op, toch?
3: Ja, er komen miljoenen mensen. En dat is wel een signaal voor ons. Want je kunt zeggen, dat is opgeklopt. We weten niet hoe het andere deel van het volk erover denkt. Niet iedereen.
2: Die mensen komen spontaan, dat weet je zeker. Die worden er niet door aangezet.
3: Nee, dat weet ik niet zeker. Dat weet ik niet zeker. En ik weet ook niet precies wat onder die omstandigheden in een dictatuur spontaniteit nou precies is.
2: Nee, dat zou ik ook.
3: Het kan best zijn dat niemand zegt je moet, maar dat je denkt, weet je wat, ik doe het. Want laat ik even zien dat ik aan de goede kant sta, wat dan ook. Dat kun je mensen ook niet kwalijk nemen. Maar ik vermoed dat dat een beetje een mengelmoes daarvan is.
2: Ja.
3: Maar het is ook een bizarre gebeurtenis dit.
0: Zelfs hotels, sportzalen, alles wordt opengetrokken. Hotels gaan voor de helft van de prijs, zodat mensen hierbij kunnen zijn.
3: Je krijgt allerlei douceurtjes. Het wordt je aantrekkelijk gemaakt om mee te doen.
2: Voor een bevolking die meer lijkt dan ooit waarschijnlijk.
3: Nee, ja, precies. Ja. En dat vind ik dan altijd opmerkelijk. Je zult ook zien dat daar bendes mensen staan met tranen over de wangen. En hoe ze dat voor elkaar krijgen, vraag ik me altijd af. Want echt intens verdriet over de dood van deze man, daar geloof ik gewoon niet in. Dat bestaat niet.
2: Nee, dat lijkt me ook heel sterk. Alleen er zullen genoeg mensen belang bij hebben gehad destijds. Ja. Dat hij de baas was. Ja. Revolutionaire garde, mensen die er op allerlei manieren zijn.
3: Wat er nu voor terug is gekomen, is nog erger. Ja. Dus ze hebben uiteindelijk ook niks mee gewonnen.
2: Nee. Nou ja. Ja, ik wilde zeggen, we proberen iets positiefs aan te bouwen, maar dat lukt helaas niet. Dat lukt niet altijd in die vrijdag.
3: Dat ligt aan jou, hoor, trouwens.
2: Dat ligt vaak aan mij, inderdaad.
3: Dat ligt aan de presentator.
2: Ja.
0: Nou, iets positiefs. Wat Donald Trump dan nog wel doet met zijn 250-jarig bestaan. Hij heeft volgende maand, dus de Indy 250 in Washington, heeft hij een hele race. Een IndyCar heeft hij. Ja, die race slaat eigenlijk helemaal nergens
2: op. Nee, dat staat net alsof dat UFC-feit. Dat
0: precies,
2: ook nergens
0: hij maakt er één groot gek kermis van. Maar goed, dat is dan nog het enigszins vermaak.
3: Ja, en die sport is in Amerika super populair. Dus daar heeft hij een hele slim aan gedaan.
2: Ja.
0: Maar dat stratencircuit daar, dat slaat eigenlijk nergens op.
2: Volgens mij moet je zorgen dat je economie een beetje lekker loopt. Dat je inflatie niet hoog is, dat er geen oorlog in de wereld is. En dat je een beetje normaal doet.
0: Ja, goeie tip.
3: Hè? Dat is het?
2: Nou ja, okay, dan ga nog wel even doorgaan, hoor.
3: Ik zou zeggen, ik citeer Wilders, dat regelen we dan toch?
2: Ja, dat gaan we regelen. Dankjewel, Bernard.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Friday Move.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
10: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en 2 waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van 1,5 week geleden. zijn er nu bijna 3000. En nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
15: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
16: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
17: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
18: Dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
19: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
5: Wilfried Gené.
2: Twee uur alweer voor deze uitstelling van de Friday Move. We zitten vandaag in Hotel Lerop. De muziek natuurlijk van onze eigen DJ Thomas Robson. Altijd zo. Waarom doe ik dat? Onbegrijpelijk dit allemaal.
0: Enthousiasme.
2: Blijven doen. Ja, het is toch het enthousiasme. En die vrijdagmiddag bij BNR probeer dan toch net als meer omhoog te duwen. Hè? Dat gevoel heb je erbij. Voor de mensen die pas later inschakelen op deze vrouwelijke stem voorbij horen komen. Dat is Shelly Sterk. Goed dat je er bent, Shelly.
0: Ja, nog steeds. Ja. Dankjewel.
2: Waar droom je eigenlijk van?
0: Oh, waar droom ik van? Ik droom van een mooie, rijke carrière en later een heel gelukkig omaatje worden.
2: Wat dat vind je belangrijk, omaatje zijn?
0: Ja, zeker. Ik had de liefste oma die er was. Mm. Die bakte elke dinsdag pannenkoeken als ze er was. En dat is echt
2: een lijfvol. Je opa was helemaal je vriend, begreep ik, toch?
0: Mijn opa, ja, ik heb een heel klein Indonesisch opaatje. Ik ben 1,63, dus vrij kort. Maar mijn opa was nog een kop kleiner. En dat was echt mijn beste vriend. Wij spraken elkaar elke dag. Ja, ik was echt heel gek op hem.
2: Tot wanneer heeft hij dan bij je mogen zijn? Hoe oud was
0: je? Tot ik 19 was.
2: Oké, dat is alweer een tijdje geleden.
0: Toen overleed hij. Ja, zeker.
2: Wat gaf hij je mee dan als wijze les?
0: Nou, mijn opa was helemaal niet filosofisch. Het was gewoon een heel klein, grappig Indisch mannetje. Hij belde me elke dag en dan zei hij, hij noemde mij Poes. Ik weet ook niet waarom hij me Poes noemde. Maar Poes was altijd de eerste vraag. Hoe gaat het? Wat eet je vanavond? Want hij wist altijd, als ik het enige gegeten had, dan wist hij dat mijn moeder de volgende dag met een bakje met de restjes naar hem zou komen.
2: Die kreeg hij dan.
0: En hij kon echt niet koken als Indo. Dus die was een hele mooie, grappige, lieve kleine man.
2: Wat betekenen jouw Indische roots eigenlijk voor je dan?
0: Nou, ik ben eigenlijk best wel verkaasd. Ik ben best wel Nederlands. Mijn moeder is een kleine, pittige Indo. Mijn vader is een Nederlander. Hmm. Ik ben nog nooit in Indonesië geweest. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dat staat hoog op mijn wenslijst.
2: Zegt dus niet dat je er niet in mag, volgens mij. Dat kan toch niet zijn.
0: Ik mag erin. Ja. Maar toch, ja, daar ben ik nog nooit geweest. Is er nog nooit van gekomen. Dat is wel een grote wens. En ja, wat doet de Indische roots met mij? Ja, vooral veel van het eten genieten. Kleine Indische woordjes. Weet jij wat een oedel is?
2: Nee.
0: Een oedel, dat is een navel.
2: Nou, goed dat ik dat nu weet.
0: Ja, tollol. Ja. Je bent een beetje tollol.
2: Tollol, dronken.
0: Gek.
2: Oh, ja, dat
0: is helemaal gek.
2: Ja, nu snap ik.
0: Tollol, ja.
2: Wat moet ik met die navel? Dat snap ik niet helemaal.
0: Ik heb dus tot mij, weet ik veel hoe oud ik was, niet geweten dat mensen niet wisten wat een oedel was als ik het erover had.
2: Oké. Okay. Ja, ik vraag me af of veel mensen nu denken dat is een levensverrijkende woord.
0: Nou, bij deze steek in je zak.
2: Hartstikke belangrijk. Nou ja, goed, belangrijk dat je ook dat soort dingen doet. Je zegt, ik heb niet echt droom als het gaat om werk, als ik het zo hoor. Het gaat om
0: dat zeg ik helemaal niet. Nee, ik zei een hele mooie rijke carrière en oma worden.
2: Heb je dan ook voorbeelden van mensen waarvan je zegt, zo zou ik het een beetje willen doen?
0: Vind ik wel lastig. Want als je kijkt naar het carrièrepad van mensen, weet ik niet. Is er niet echt één iemand waarvan ik zeg, hey, die heeft het.
2: Eva niet. Linda niet.
0: Jawel, natuurlijk wel. Maar die hebben allemaal hele mooie programma's gemaakt. Maar als je naar het carrièreverloop kijkt, weet ik niet of een carrièreverloop van één iemand me specifiek heel erg aanspreekt.
2: Maar er zijn geen echte voorbeelden waar je naar kijkt.
0: Ik heb vroeger altijd gezegd, Linda de Mol is de grote koningin van Nederlandse televisie. Vind ik nog steeds zo. Eva Jinek is de koningin van de talkshows.
2: Ja. Maar zou je het dan zo willen doen zoals zij het doet? Of zou het dan toch net weer iets anders doen? Wat zou jouw stijl kunnen zijn dan?
0: Ja, toch een sausje, denk ik. Ja, het is ook moeilijk om jezelf daarin te vergelijken. Heb jij iemand waarvan je zegt, hey, dat is die wil ik nagaan doen? Dat is het niet, toch?
2: Nee, ik wil juist niemand nadoen. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen jonge mensen die ik een beetje help. Dus zeg ik, je moet vooral niet iemand na willen doen. Je moet niet Wilfred Gené, je moet niet Paul of Witteman willen zijn. Of Art Smeets destijds. Je moet je eigen stijl ontwikkelen. Want dan word je herkenbaar. En dan weten ook mensen waar je voor staat. Wat je merk. Oh ja, je merk dan uiteindelijk.
0: Ja, mooi. Merknaam. Dus, ja, nee, dat klopt. En daar geloof ik ook heel erg in. Dat als je doet waar je goed in bent. Als je doet waar je goed bij voelt. En je bent jezelf. Ja, dat je dan toch ook, ja, cliché hadden we het net over, maar een beetje moet afwachten wie je welke kans gunt en wat er op je pad komt.
2: Is het allemaal gunnen of heeft het ook veel met kwaliteiten te maken dan?
0: Het is natuurlijk een combinatie. Uiteindelijk weten we ook hoe Hilversum werkt en is het ook een kwestie van.
2: Hoe werkt dat dan?
0: Nou, ik denk wel dat het veel te maken heeft met de voorkeur van de mensen die de posities mogen invullen.
2: Maar ja, op het moment dat iemand iets kan, dan kunnen ze er toch niet omheen? Of zeg je dat is niet helemaal waar?
0: Nou, het heeft niet alleen maar met gunnen te maken. Je komt ook niet op bepaalde plekken als je niks kan. Maar ja.
2: Dus wel moet Seidsma. Die mag nu de invaller zijn voor Rensen.
0: Ja.
2: Wat is daar de reden van, denk jij dan?
0: Ik denk dat ze hartstikke goed is in haar werk. En dat iemand denkt, hé, dat kan zij. Dus dat zij op die plek gezet is.
2: Ja, maar dat heeft ook met gunnen te maken op dat moment dan.
0: Ja.
2: Dus als Peter Lubbers, die dan de screentest met haar gedaan heeft, enthousiast is, dan moet je een beetje geluk hebben ook op zo'n moment.
0: Dat denk ik wel, ja. Want als misschien Peter Lubbers er niet was geweest, maar er was iemand geweest die had gezegd, nee, dat moet een man zijn. Mm-hmm. Ja, dan had wel moeten het hartstikke goed kunnen doen. Maar dan was er toch waarschijnlijk een man.
2: Het gek is, ze hadden ook mannen uitgenodigd. En die werden afgetest.
0: Nou ja, precies. Dus zij heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. En dit is dus, nou ja, ook al omdat zij heel talentvol is.
2: Ja. En is het daardoor in jouw carrière ook wel eens misgegaan? Dat mensen jou het niet gunden?
0: Ja, ik denk, nou, dat is ook wel een combinatie van de beeldvorming, denk ik, die bij mij is ontstaan. Door de programma's die ik heb gedaan, het beeld van een jonge meid die blond haar had. Denk ik ook niet dat op dat moment in mijn carrière ik zelf duidelijk genoeg maakte waar ik naartoe wilde. Misschien wist ik dat ook zelf niet duidelijk genoeg.
2: Nee, je wist toch nog niet helemaal wie je was, toch? Zei je net.
0: Nou, wel wie ik was, maar niet per se. Ja, als je meid bent van 23 is je ambitie minder groot, denk ik, om een talkshow te doen.
2: Maar Galileo was bijvoorbeeld een wetenschappelijk programma.
0: Ja.
2: Dat lag je wel, toch? Dat vond je fijn?
0: Ja, dat vond ik leuk, omdat het een beetje infotainment was. Dus ik kon dingen uitzoeken. Het was toch een klein serieus randje, maar wel met een lach. Dus dat vond ik fantastisch om te maken toen. Dat was heel leuk.
2: Ja. Maar dat wist je toen nog niet helemaal welk kant je op wilde. Daardoor kwam je ook niet de mensen tegen die jou iets konden gunnen. Als ik nu mensen zou bellen, wie moet er dan met jou in zee gaan om te zien wat je echt kan? Wat zou het dan voor genre moeten zijn?
0: Dan zou het een dagelijkse talkshow moeten zijn. Of nou, dagelijks een talkshow. Ja, niet per se het allerzwaarste. Dus niet per se Pauw in de Wit. Maar het hoeft ook weer niet nergens om over te gaan. Dus,
2: zoals bij Vandaag en Zijt, dat gaat weer veel de andere kant op, bedoel je?
0: Dat is de laatste tijd tikkie ordinair.
2: Ja, vind je?
0: Ja, vind ik wel.
2: Echt waar?
0: Ja, ik vind het heel leuk, hoor. Ik kijk er graag
2: naar.
0: Maar
2: zo'n BEF-cursus, vind je kan niet.
0: Ja, dat heeft Johan al wat te horen gekregen. Dat hoeft hij niet meer te doen.
2: Nee, maar dat vind je ook, dat hebben wij niet nodig.
0: Vind ik, nee, vind ik zeker niet. Chris Woerts, die er nog eventjes de dag erna er nog een keer overheen ging. Ja, nee, dat hebben jullie niet nodig. Ik denk ook overigens dat Johan heel goed is om juist soms de balans te vinden door wel net de serieuze onderwerpen aan te stippen. En natuurlijk hoort een klein beetje funzigheid er soms een klein beetje bij en een beetje een lach. Maar ja, is niet nodig.
2: En zou je het dan het liefst alleen willen doen of in een duo?
0: Ik vind het alleen makkelijker dan in een duo. Maar bij Ziggo Sport doen we het wel, ook wel samen met Chris Segers.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk. Wilfred, wat denk jij ervan samen?
2: Presteren bedoel je?
0: Ja.
2: Zoals hier nu zitten?
0: Zoals we hier nu zitten.
2: Ik denk dat alles mogelijk moet zijn in het leven, toch?
0: Ja, bedoel, dat is wel heel breed.
2: En een nieuwe generatie. Ik bedoel, misschien kan ik je nog iets leren, ik weet het niet.
0: Zeker weten, ik kan me heel veel leren.
2: Nou ja, dat is goed om te horen. En is Natasja Vroger ook een voorbeeld van je?
0: Ja, dat is een vrouw die geen seconde stil zit en heel veel gedaan heeft, heel veel kan. En zich inzet voor een heel mooi goed doel.
2: Ja, nou, niet één, volgens mij een stuk of 20, of niet?
20: Nou, 3 heel actief en daarnaast nog wat op de achtergrond.
2: Okay.
20: Inderdaad wel 20, kom ik wel aan.
2: En nu gooit ons DJ altijd eerst een. Goed, hè?
0: Zo,
2: lekker dit, hoor.
0: Die draaien.
2: Komt je zo aan, inderdaad. Ja. Top DJ, die kan je overal inhuren ook. Staat ook overal hier in Amsterdam. Ik neem aan dat hij zo weer ergens toe gaat. Momo's of zo, dan gaat hij weer de hele avond staan draaien.
0: Hoe heet je dan?
2: Thomas Robson, daar staat hij achter je. Daar is hij.
0: Ja, kijk, maar voor de luisteraar, dat ze denken in wie luisteren.
2: Ah, dat hebben ze nog nooit eerder gehoord, Thomas Robson. Goed dat je er bent, Natasja. Lang geleden dat ik jou gezien heb.
20: Ja.
2: Ja. 3-4 weken geleden.
20: Ja, zoiets.
2: Curaçao, hè?
20: Ja, op Curaçao was het.
2: Hoe vond je het?
20: Ik vond het heel bijzonder.
2: Ja?
20: Heb ik je daar al gezegd en dat compliment ga ik je nogmaals geven. Ik vond het een heel mooi programma om samen met René en heel veel andere lieve mensen, maar vooral met jou te doen. Dat is echt.
2: Midushi, wat is dan liefde?
20: Ja.
2: Kom je erop, he, om dat te organiseren. Maar ik bedoel, het pakte wel mooi uit, vond ik persoonlijk. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen gaan reageren. Het wordt trouwens 1 week eerder al uitgezonden.
20: Ja, dat begreep ik. Ja. We gaan al in augustus op mee.
2: 26 juli is de allereerste aflevering.
20: Ja.
2: Jullie zitten volgens mij in de derde aflevering. Oh ja, jullie zitten in de derde aflevering.
0: Het is wel vroeg, hè? Stommer.
20: Ja, ik vind. Waarom? Ja. Want iedereen is dan nog op vakantie.
2: Ja. Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Maar,
20: vind ik zonde.
2: Ja, kijk, volgens mij stopt Oranje Zomer dan na het WK. En dan hebben ze op die zondag ruimte gemaakt daarom. Omdat we even dan stoppen met Oranje Zomer. En nou ja, dat mensen wat tijd hebben om even op adem te komen. Die programma's allemaal maken. Dus,
20: okay.
2: Maar het is wel midden in de zomer. Dat is een beetje jammer.
20: En ook midden in de bouwvak en alles.
2: In de bouwvak.
0: Mensen zijn op vakantie.
2: Ja.
0: Jammer.
2: Ja. Ja, goed, ik werk ook niet zo lang bij die zender natuurlijk.
20: Nee.
2: Snap ook wel dat je jong talent een beetje rustig wil opbouwen. Ja. Natuurlijk, hè? Dat als ik straks bereikt heb, dan dat ze misschien een keer goed.
20: Als ik het mag geloven, want ik spreek veel mensen die bij jullie achter de schermen ook bij het programma waren, is het een heel bijzonder programma geworden.
1: Ja.
2: Maar je bent altijd benieuwd hoe het in montage gaat.
20: Precies.
2: Maar het was redelijk openhartig. Je hebt zelfs een stukje meegenomen, begreep ik, toch? Tenminste, ik kreeg iets door van de eindredactie. Die zeiden, we hebben een stukje klaarstaan. Nou, kom maar door.
1: Nou,
21: dan willen de mensen natuurlijk heel graag weten, wat is het geheim van een goed huwelijk?
20: Ja. Oef.
22: Ik vind daar heel erg vrij laten. En wat ons overal doorheen geholpen heeft, is dat we vanaf dag 1 ontzettend konden lachen met elkaar.
21: Ja?
22: Heel
21: ja,
22: veel
21: we hebben wel veel humor.
22: Heel erg kunnen relativeren.
21: Maar vanaf dag 1?
22: Ja.
20: Ja.
21: Wat was dag 1 eigenlijk precies? Wat gebeurde er?
23: Nou, het was wel leuk. Wij speelden altijd de wedstrijd tegen de pers. Ja. Het enige wat we hadden was ergens een stadionnetje in het veld.
22: En toen kwam ik het veld oplopen.
23: Ik ben een hele denimjurk aan. Nou, toen was het niet zo moeilijk voor mij.
21: Nee, het was meteen verkocht?
23: Zeker. Boom. Ik keek scherp en ik zei, met jou ga ik wat moois beginnen. En toen zeiden ze, met jou? Nooit. Nou, dat is nu 39 jaar geleden.
22: Ja.
23: Nee.
21: Maar eigenlijk voor jouw liefde op het eerste gezicht, bij jou moest het even gebeuren.
22: Ja, bij mij heeft het wel even geduurd. Ja. Ja. Nou ja, even geduurd, maar je hebt wel de hele avond nodig gehad.
21: Oh, de hele avond, oké.
2: Ja. Jullie waren heel openhartig.
22: Ja.
2: Dat was heel bijzonder. Het was ook heel kwetsbaar. Ook nog over Johnny Boer natuurlijk.
22: Ja.
2: De allereerste grote liefde. En ook omdat we natuurlijk nog naar het restaurant gingen waar Johnny op Curaçao een van zijn vestigingen had. Dus het was al met al. Het was intens, laten we het daarop houden.
20: Ja, heel dat hoor je ook.
22: Heel intens en het was heel, heel open. En ja, het is ook Midushi, maar het was echt heel liefdevol. En het was ook heel leuk om andere stellen in die hoedanigheid.
20: Wie doen er allemaal mee?
22: Carrie en Gert-Jan Knoops, dat vond ik echt fantastisch dat die erbij waren. Ja, die wat een
20: onverwacht koppel.
2: Ja, heel bijzonder.
22: Ja, heel bijzonder. Wat een leuke mensen.
2: Kijk, ze hebben nu ook dat dingen met die vergoeding die wat hoog is. Dat was er net wel voor trouwens. Dus ik kon dat niet echt aan ze vragen. Maar dan denk je dat het een keihard op geldbelust echtpaar is. Maar ze doen echt heel veel dingen voor goede doelen. Ja. En ze zijn eigenlijk heel warm.
22: Ja.
2: En dat komt er ook heel duidelijk in naar voren.
22: Ja, en ze doen ook heel veel dingen belangeloos.
2: Ja, daarom. Ja. En dan had je nog Patty en Antoine, haar man.
22: Ja.
2: En Antoine, die zien we natuurlijk nooit, maar die werd echt een leuke gozer is dat.
22: Ontzettend, wat opende die zich. Zeg. En het was ook heel leuk om te zien dat Patty daardoor ineens helemaal stil werd. En helemaal een soort van gedwee en helemaal verliefd weer naar Antoine zat te kijken. Van, kijk nou eens mijn man. Hij sprak heel veel, hij was heel gezellig.
2: Ik heb het gevoel dat ik mijn hele imago in die hele uitzending in één keer omzeep heb geholpen. Dus
22: dat klopt.
2: Ik ben nu daarna kan niet
20: meer. Ook soft?
22: Ja, soft ook hier en daar. Maar lief en luisterend. En
20: de andere kant van Wilfred.
22: Ja, en zo waar stil.
2: Ja.
20: Kan dat?
22: Ja, op het moment dat Carrie en ik aan tafel zitten, kom je er ook niet meer tussen.
2: Nee,
22: dat liet jij ook gewoon gebeuren. Dat vond ik ook heel mooi. Ja. En Tanja Jess was er ook bij met haar
2: Charlie,
22: partner
2: inderdaad.
22: Charlie. Dat was heel leuk.
2: En Remy Bonjasky met zijn vrouw. En Remy had nogal wat eisen. Dus toen hij zijn vrouw leerde kennen, mocht ze niet roken, niet drinken, geen honden hebben.
22: Ja, daar ging bij mij een rode vlag bij dat geen honden.
2: Ja, ze mocht ook geen kinderen hebben. Dus dat was best bijzonder. Want hij had zelf al twee kinderen bij twee andere vrouwen. Dus dat levert een bijzonder gesprek op. Ook aan de ontbijttafel toe met z'n allen. Dus het levert een grappige televisie.
20: Ik zie eigenlijk niet vaak bekende koppels in tv-programma's. Heb jij ja gezegd met René omdat Wilfred het vroeg? Of?
22: Nee, als ik heel eerlijk ben, zei ik liever niet. Want we hebben gewoon hele drukke periodes. En ik zou niet weten waar ik ook nog een week Curaçao tussen in mijn agenda moet proppen. En ik was ook best kritisch. Omdat ik dacht, ik ken Wilfred in een hele andere rol.
2: Oh ja.
22: En dan zei René steeds, we gaan het gewoon doen. En dat verbaasde mij, want René is daar nooit zo van. Maar die heeft een onwijs klik met Wilfred. Dus die zei, we gaan het gewoon doen. Want ik weet zeker dat we een andere kant van hem gaan zien. En dat bleek.
20: Toch niet de prikkende Wilfred, maar de zachte. Nou.
2: Ja. Nu zijn we er wel weer.
22: Ja.
2: Goed dat je er bent.
22: Dankjewel.
2: Je doet ontzettend veel verschillende dingen. Ik zei trouwens wel 10 goede doelen. Je zegt 3 hele belangrijke.
22: Ja.
2: Volgens mij doe je daarnaast nog heel veel andere dingen ook.
22: Klopt.
2: Maar je bent hier nu voor ALS. De strijd tegen ALS. We hebben binnenkort de City Swim, maar jullie doen iets anders. Ook hartstikke belangrijk, want er moet zoveel mogelijk geld worden opgehaald in de strijd tegen ALS. Wat gaan jullie doen?
22: We gaan in Rotterdam, in de wateren van Rotterdam, gaat er gezwommen worden. En dat gaat de Triathlon heten, dus de ALS staat in het midden. En daar kunnen mensen 5 kilometer gaan hardlopen. 2500 meter, dus 2,5 kilometer gaan waterfietsen. En dan denk je, dat is leuk, zo'n waterfiets waar je, dat dacht ik namelijk in eerste instantie. was iets leuks. Ja. Van waterfiets waar je vroeger gezellig op vakantie lekker zit. En die kinderen met zijn glijbaan achterop. Nee hoor, het is gewoon een soort sportfiets.
2: Op het water?
22: Op het water van die rustband. Dat schijnt hartstikke zwaar en pittig te zijn.
2: Gaat het hard ook of niet? Of valt het mee?
22: Nou ja, dat hangt een beetje van je conditie af, denk ik. Ik denk dat dat van je
2: het is een wielrenfiets op het water, zeg maar zo.
22: Ja, en ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ga het nu ook niet doen, want ik presenteer het hele gebeuren. Dus
2: met mij moet het aan elkaar praten.
22: Ja, precies.
2: Heel verstandig.
22: Ja, en met mijn mazzel ga ik ook om met zo'n fiets.
2: Oh ja.
22: En je kan nog 500 meter zwemmen. En mensen kunnen nog steeds meedoen. Dus als er nou fanatiekelingen nu zitten te luisteren... denk ik wil volgende week zaterdag dat water wel in Rotterdam. Heel erg welkom, want het is een nieuw evenement.
2: Ja.
22: En we gaan hopen...
2: Er zit iets met teams ook van mensen die...
22: absoluut.
2: Een vriendin van mij, Marie-Carme Oudendijk, oud-president van RTL... heeft haar broer moeten verliezen helaas 3 jaar geleden, Carlos. En die dan doen team Carlos en dan heb je allemaal andere teams ook. Doen jullie dat ook zo?
22: Ja, het zijn ook vooral bedrijven, maar ook, er doen ook patiënten mee. Vind ik ook heel mooi. Het is een beetje hetzelfde idee. En we hopen ook, dit jaar is de eerste editie... maar we hopen natuurlijk ook een jaarlijks evenement te worden in Rotterdam.
2: Nou ja, zolang die ziekte nog niet bestreden kan worden... kun je niet genoeg van dat soort evenementen organiseren.
22: Ik ben net terug van de Mont Ventoux. Ik heb net de Mont Ventoux weer beklommen.
2: Ook in de strijd tegen kanker dan weer?
22: Nee, dat is de Alpe d'Huez.
2: Oh, Alpe d'Huez is dat inderdaad.
22: Ja, en
2: dat
22: is 14 kilometer, de Mont Ventoux is 21 kilometer. En die is alleen maar klimmen. Ook voor ALS.
2: Ook voor ALS.
1: Heb je zelf gedaan ook?
22: Heb ik zelf gedaan, voor de 6e keer. En ik heb hem 4 jaar met mijn lieve vriendin Monique gelopen... die zelf ALS had. En zij is vorig jaar overleden. Dus toen hebben we met een foto van haar op ons rug hebben gelopen. En dit jaar liep ze in mijn hart mee.
1: Ja,
22: met een mooi armbandje om mijn pols en een vlindertje eraan. Want dat had ik van haar gekregen. Dus ja, weet je, het blijft... ook dat, en dat hoop ik oprecht dat dat in Rotterdam nu ook gaat gebeuren. Het zijn van die prachtige evenementen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn.
2: Nee.
22: Maar zolang nodig is, er zolang mogelijk moeten zijn. Want er moet gewoon heel veel geld komen. Want er moet hoop komen voor mensen met de ziekte ALS.
2: Hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, is er al een doorbraak?
22: Ze zijn al hartstikke dichtbij.
2: Oh.
22: Maar er is gewoon nog heel veel geld nodig voor veel meer onderzoek. Want ze hebben nu voor 1 specifieke vorm. En er zijn heel veel vormen. En je moet het eigenlijk zo zien. Dat hopen de artsen. Ik heb Leonard van den Berg, de professor van het ALS-centrum in Utrecht... vorige week op de Berg dus nog gesproken. En die zei, we moeten eigenlijk hopen dat we een beetje à la suikerziekte... dat je verschillende gradaties hebt... en dat we gewoon steeds meer vormen kunnen gaan aanpakken... en in ieder geval de mensen hoop kunnen geven dat het niet meer zoals nu... je doodsvonnis is op het moment dat je de diagnose krijgt... maar dat er gewoon hoop gaat komen. En daarom zijn dit soort evenementen als de triathlon in Rotterdam... zijn fantastisch. Dus ja, zo dankbaar dat soort bedrijven... met elkaar de koppen bij elkaar steken en zeggen... we moeten wat doen en we gaan iets organiseren. Dus ja, er komt volgende week zaterdag een nieuw evenement.
2: En mensen die zich op willen geven, hoe kunnen ze dat het beste doen?
22: Gewoon even naar triathlon.nl gaan.
2: Oh, zo simpel is het.
22: Ja, simpel is het. Ja.
1: Zwemmen we elkaar en gaan met die banaan.
22: Ja, nou laten we het met z'n allen doen. Weet je, ik zeg altijd maar zo, stel nou dat jouw euro... door jouw manier van fietsen, zwemmen of wat je ook gaat doen...
2: Je mag toch kiezen ook?
22: Ja, je mag kiezen.
2: Okay.
22: Gesponsord wordt. En die euro's zorgt nou net voor die doorbraak. Hoe gaaf zou dat zijn?
1: En als ze nou niet willen zwemmen of niet willen fietsen... maar wel willen geven, dan gaan ze ook naar dezelfde website.
22: Exact.
2: Dat mag ook gewoon, hè?
22: Mag ook allemaal. Je mag ook gewoon doneren.
2: Ik doneer gewoon. Ik bedoel, hè? Blijf lekker
22: zitten. Ik moet er niet aan denken dat ik moet gaan zwemmen of op zo'n waterfiets moet... maar ik wil wel gewoon 5 euro of 10 euro doneren.
2: Ja.
22: Alles mag. Alles is welkom en elke euro wordt heel erg goed gebruikt.
2: Maar en welke 2 andere doelen zijn dan ook nog belangrijk? Want je bent zo druk.
22: Ja, ik doe nog de koninklijke hondenbescherming.
2: Ja.
22: En ik zet me heel erg in voor het vergeten kind.
2: Ja. Haal je de tijd vandaan, hè?
22: Ja, nou ja, het is plannen in je agenda, maar met alle liefde. Want weet je, als ik een verschil kan maken in mensen hun leven... vind ik dat gewoon heel erg mooi om te doen.
2: Dat is ook de drive die je erachter hebt. Je hebt net over Monique verteld, je vriendin, maar het gaat om iets groters in het leven.
22: Oh, veel groters, zeker. Ja. En als je met je eigen inzet een verschil kan maken in mensen hun leven... is toch het mooiste wat er is, vind ik het mooiste.
2: Is René weer een beetje bijgekomen van de toppers?
22: Ja, nou, we hadden vandaag eigenlijk een middagje vrij... en beloofd met onze kleindochter te gaan shoppen. Oh, ja. Ik moest hier naartoe, dus René loopt nu te shoppen met onze kleindochter.
1: Oh, okay. Nou, ik zou er achteraan gaan.
2: Ja. Ja. Ik zeggen, want met,
22: Nee, zij is heel blij. Ze denkt van, opa, die wint ik veel makkelijker om mijn vinger.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Die creditkaart groeit op dit moment al,
22: Maar goed, de toppers was weer een waanzinnig succes. Maar het was natuurlijk ook heel warm.
2: Ja.
22: Dus ze hebben wel even een dagje nodig gehad om bij te komen. Maar nu zijn ze er allemaal weer.
2: Triathlon.nl, zei je?
22: Triathlon.nl.
2: Nou ja, meer niet te weten eigenlijk.
22: Ja, nee. En allemaal gewoon of komen... supporteren, mag ook. Ja. Lekker naar Rotterdam komen, wordt een waanzinnig evenement.
2: 27 graden volgende week.
22: Ja, daarom. Hoe leuk is dat om dan lekker het water in te springen? En dan is het volgens mij ook niet erg als je nog van die waterfiets afvalt.
2: Nee,
22: gewoon lekker meedoen of komen supporten of doneren. Dat mag altijd.
2: Allemaal mag. Ja. Natasja Vroogen, bedankt.
22: Dank je wel. Dank jullie wel.
2: Ja,
22: leuk om jou te zien ook.
1: Ja, veel weer zijn.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
4: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
3: Ja, flexibel ticket, hè?
4: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
3: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en twee waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met twee auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van anderhalve week geleden. Zijn er nu bijna 3000. En nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Het weer nog van Weer Online. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
9: Code oranje vanwege hoge temperaturen.
10: En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
11: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
12: Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
13: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
0: Wilfried Gené.
14: Laatste uur alweer van deze uitzending. De Friday Move zit in Hotel L'Europe. En ik zei het al, de muziek van DJ Thomas Robson. Zitten we hier lekker, hè, Shelley Sterk?
15: Ja.
14: Hoe is het naar buiten kijken, man? Bootjes zelf.
15: Mooie bootjes, het zonnetje schijnt. We kijken over de grachten heen. Amsterdam staat er prachtig bij.
14: Ja, Erik van den Burg, wat een prachtige stad toch, hè? Hey.
16: Ja, heerlijk om hier te kunnen wonen.
14: Geniet je van jou, oké, je bent opgegroeid in de Bijlmer. Ook hier kun je je draai wel vinden, toch?
16: Zeker, ja.
14: Waar woon je nu op dit moment eigenlijk?
16: Ik woon nu in de Jordaan,
14: oh ja,
16: het centrum van de stad.
14: Natuurlijk. Ja, dat
16: maar ik heb inderdaad 40 jaar in de Bijlmer gewoond.
14: Succesvol is er zo, ja. Snap ik ook inderdaad. En waarom woon je eigenlijk nu in de Jordaan?
16: Omdat ik op een gegeven moment ging scheiden.
14: Oh.
16: En dan moet een van de twee verhuizen.
14: Ja, dan kun je
16: en dat was ik.
14: Ja, je lacht erbij. Het is je goed bevallen, die scheiding.
16: Nee, het is inmiddels wel alweer 12 jaar geleden.
14: Ja, je lacht er wel bij. Is het een goede keuze geweest om te scheiden?
16: Nou, het is goed zo hoe ik nu in mijn vel zit en hoe ik nu leef.
14: Oké.
15: Okay. Ja, heb je een nieuwe partner? Het zou ook erg lullig zijn als je dan zegt nee.
14: Maar ik zag hem wel nadenken. Het werd ook gelijk een politiek antwoord.
16: Ja, omdat het niet alleen over mij gaat, nee, maar ook over de vrouw met wie ik getrouwd ben geweest. Dus vandaar dat ik hierin even terughoudend ben.
15: Enige voorzichtigheid.
14: Ik moet ook enigszins terughoudend zijn, want ik heb op jou gestemd de laatste keer bij de verkiezingen. Dus dit is van jou, Shelley. Pak hem aan. Pak hem aan, die gozer.
15: Oh jee, naar maak de hem kapot.
14: Nu, onmiddellijk. Hij is trouwens niet alleen gekomen. Het is belangrijk dat Michiel Jurriens er ook bij is. Ik ga hem vragen, precies er niet. Ik zie het al.
17: Nee, ze heeft een verjaardag.
14: Ja, nee, ja, goed.
17: Nieuwe seizoen beter.
14: Ze is altijd op zijn scherpst als zijn vriendin erbij is.
15: Oh ja?
14: Ja. Dus we hebben jou echt nodig, Shelley.
15: Die vrouwelijke pressure.
16: Nou, kom erop, grill me maar.
14: Ja. Nou ja, we gaan het als eerste over. Waar gaan we het over hebben, Michiel?
17: Nou, Erik van den Burg is staatssecretaris, nu sinds een paar maanden in het nieuwe kabinet.
14: Ja, wat en, niks voor elkaar heeft gekregen, dat kabinet.
17: En volgens meneer van den Burg van alles voor elkaar gaat krijgen als het gaat bijvoorbeeld om regeldruk en het slagvaardiger maken van de overheid.
14: Zouden toch 500 regels verdwijnen voor de ondernemers? Of hoe zit dat dan bijvoorbeeld?
17: Ja, dat gaat u helemaal overnemen, toch? Dus u gaat er nu voor zorgen dat wat Helene Herbert, de minister van Economische Zaken, nog niet gelukt is, dat gaat u wel voor elkaar krijgen.
16: Ja, sinds 1 juli heb ik het van haar overgenomen.
14: Ja, zijn weer 2 dagen, hè, denk ik.
16: Ja, precies.
14: Ja.
16: Nee, maar zij ging daar inderdaad over, en dat doe ik nu per 1 juli. En dat is onderdeel van slagvaardige overheid. En eigenlijk is slagvaardige overheid vrij simpel.
14: Natuurlijk.
16: De overheid moet gewoon meer gaan leveren.
14: Ja, en minder regels.
16: En minder regels, inderdaad. Ja. En ook minder regels, of regels ook gewoon simpeler maken. Dat kan soms ook. Want soms zijn regels buitengewoon goed, maar maken het wel ingewikkeld.
14: Nee, we hebben meer regels dan ooit. Dat zei ook Karremans toen. Die zei ook, 500 regels moeten er vanaf. Waarom is het zo moeilijk om dat zo snel voor elkaar te krijgen dan?
16: Ja, omdat heel veel regels natuurlijk ook gewoon nut hebben. En regels. En als je regels afschaft, is het ook altijd wel iemand die er last van heeft.
15: Ja, of dan moet er weer een regeltje voor in de plaats komen.
16: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wat je vaak ziet. Er hoeft maar iets te gebeuren en de kranten morgen openen erover. En dan roept meteen half Nederland via X of via de kranten van, ja, dan moet er nu een regel komen, want er is iets gebeurd.
14: Ja, dat is weer waar.
16: Daar moeten we tegendruk tegen gaan geven. En heel veel regels zijn ooit op een goede manier bedoeld, maar inmiddels gewoon meer tot last dan tot lust geworden.
15: Heb je zelf een bepaalde regel die jou echt in de weg zit, waarvan je denkt, nou, dat is mijn eerste ding wat ik ga veranderen?
16: Nou, wat ik nu zie als ik de gesprekken heb met mensen, dan gaat het heel veel over de AVG. De regels die gaan over wat privacy inhoudt. En daardoor zie je dat heel veel hulpverleners aangeven, wij mogen gewoon informatie niet delen. De politieagent mag het niet delen met de verpleegkundige. De verpleegkundige mag het niet delen met het sociaal raadsman of vrouw. En daardoor kun je mensen niet helpen. En dat zie je ook bij het UWV of bij het CIS of bij de Sociale Verzekeringsbank, die bijvoorbeeld een kinderbijslag doet. Ik zeg het wel goed.
14: Ja, toeslag. Je schrik van jezelf. Ik zag het aan je, te weinig cola gehad.
16: Dat is het.
14: Ja.
16: Nee, en nou, als je dat soort regels gewoon versimpelt, dan maak je dus makkelijker dat mensen elkaar gewoon informatie kunnen geven waarmee je mensen kunt helpen.
17: Maar daar zijn niet allerlei wetgevingstrajecten en zo voor nodig, toch? Waarom?
16: Zeker wel. Ja, ook daar zijn regels voor nodig. Omdat je ziet dat in heel veel wetten verwezen wordt naar andere wetten. En die moet je dan allemaal aanpassen om dingen mogelijk te maken. En er zijn natuurlijk ook een hele hoop dingen die je kunt regelen zonder dat je de wet gaat veranderen. Even als voorbeeld. Jullie kregen vroeger allemaal hele dikke belastingpapieren thuisgestuurd die je dan zelf moest gaan invullen. En dan belde je je zus of je broer of een neef en die hielp je erbij. Tegenwoordig zien we dat je logt in, bijna alles is al ingevuld. Ja. En als je niet hele bijzondere activiteiten hebt.
14: Dat zowel Shelley als Michiel dat niet mee hebben gemaakt, Erik. Dat zullen wij nog
15: ik
14: mee
15: ben
14: hebben
15: 35,
14: gemaakt.
15: Ik 35, nee. Dat was een paar jaar geleden nog zo, Wilfred.
16: Maar los daarvan, dat is nu makkelijker. Er zijn andere dingen die ook wel goed gaan, maar dat moeten we veel meer doen.
15: 35, dat was een paar jaar geleden nog zo, Wilfred.
16: Maar goed, maar los daarvan, dat is nu makkelijker.

0: verkeerd gebeurd.
1: Ik blijf even weg bij die term. Maar we moeten wel kijken hoe het over... Ja, speklaag suggereert...
0: Er zitten zoveel mensen niks te doen. Kom op, suggereert, gewoon speklaag. Nee, tuurlijk wel.
1: Nee, hier ga ik gewoon hier mee.
0: Zakkenvullers.
1: Er wordt heel veel en heel hard gewerkt door mensen. Maar we moeten wel kijken of dingen niet meer hoeven te gebeuren. We moeten kijken of dingen efficiënter kunnen.
0: Ja, maar al die externe man, kom op zeggen. Wat is dit allemaal?
1: Nee, maar daar moeten we sowieso naar kijken.
0: Kost de partij geld, zeggen. Nee. Niet te geloven, man.
1: Helemaal met je eens.
0: Ja.
1: Op dit moment zie je dat we zo'n 13%, 13,1 om heel precies te zijn... van onze inzet gebeurt met externe. Als we dat gaan verminderen door mensen in vaste dienst te nemen... door wat minder met adviescommissies te werken... door wat minder dingen voor je uit te schuiven... dan kan het een hele hoop geld besparen.
2: Nou, wat minder? Er moet 1 miljard vanaf. Dat is best wel flink.
1: Ja, zeker. Dat is flink veel geld.
2: Maar tegelijkertijd, als je het tegenover alle besparingen zet... valt dat 1 miljard ook best wel mee. Welke banen? Dus?
1: Ja, maar dat is goed dat je dat zegt. Want kijk, er wordt inderdaad 1,4 miljard door dit kabinet bezuinigd. Er ligt ook nog 1 miljard van het vorige kabinet. En 2,4 miljard is best veel geld. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd wel tegen zowel mijn collega's als ambtenaren, die het ook allemaal ingewikkeld vinden, dat snap ik. Kijk, ja, we moeten ook, om het geld voor defensie te vinden, stevig kijken naar de zorg. We moeten ook stevig kijken naar sociale zaken. Dan mag je ook verwachten dat we kijken naar de overheid zelf. En dat we dat een tandje minder doen.
0: Ja, maar die ambtenaren zitten ook niet op te wachten om zichzelf weg te saneren natuurlijk. Dat speelt ook nog een rol.
1: Maar dat niemand erop zit te wachten om zichzelf weg te saneren,
0: ja,
1: dat is vrij logisch. Als er een televisieprogramma of een radioprogramma van de buis verdwijnt, protesteren daar de mensen die dat bij het programma maken ook altijd. Dat laat onverlet. We moeten echt kijken of het makkelijker kan. We moeten echt kijken of het simpeler kan. En we moeten ook kijken of het goedkoper kan. Nou, en daarnaast, en dat is denk ik het belangrijkste, voor mij betekent slagvaardige overheid dat we gaan leveren. Dat we die 100.000 woningen halen. Dat we het stikstofprobleem oplossen.
0: Maar dan dat weer... allemaal dit, zegt Erik. Ik bedoel, dat willen we ook allemaal, maar dat roepen jullie al jagen.
3: Ja, want
1: het feit dat we het al... Dat
0: hartstikke leuk, maar dat gebeurt niet, hè?
1: Maar vriend,
0: ja,
1: het feit dat mensen...
0: Vriend. Ja. Dat is wel een beetje zakelijk, hè?
1: Hij zei dat hij op me gestemd heeft. Ja, iedereen die op mij gestemd heeft, beschouw ik als een vriend.
0: Okay.
1: Dat gezegd hebbende, het feit dat het de afgelopen 25 jaar niet is gelukt...
0: Ja.
1: Dat is toch geen reden om het toch te proberen?
0: Nee, dat neem je.
1: Anders kun je gewoon wel stoppen.
2: Nee, het enthousiasme zit erin. Maar
0: enthousiasme is altijd leuk, vind ik, bij jou. Dat is aanstekelijk ook, ja.
1: Nee, maar kijk... het is buitengewoon moeilijk. En je ziet gewoon, je schaft een regel af en er komen er 3 bij. Dus het is een hoop werk te doen.
0: We gaan de ambtenarenapparaat besparen. En je ziet ze alleen maar toegenomen de laatste jaren.
1: Maar tegelijkertijd is Nederland er ook echt wel klaar mee en klaar voor.
0: Ja,
1: want je hoort het inderdaad nu echt gewoon overal. En tegelijkertijd zien we ook dat we echt Nederland op een aantal punten moeten veranderen. En dat je dat dus niet redt als we het op dezelfde manier blijven.
0: Niet met de minderheidskabinet.
2: Als ik je hoor zeggen, er moet veel overgenomen worden door AI. En ik hoor je tegelijkertijd zeggen, we moeten iets aan de regeltjes doen. Dan denk ik, hoeveel regeltjes komen daar wel niet bij kijken? Als je dus medewerkers, ambtenaren wil vervangen door AI, dan gaat nog wel even overheen.
0: Kijk, dit is niet de instelling.
1: Kijk, dat hangt er dus vanaf. Even dat voorbeeld weer van de belasting waar we het net over hadden.
2: Uh-huh.
1: Dan vul je die papieren in en heel veel mensen willen dan toch meer informatie hebben en gaan daarover bellen met de overheid. Maar de meeste mensen zijn niet zodanig uniek dat ze allemaal unieke vragen stellen. Dus heel veel van die vragen hoef je niet aan een medewerker van de Belastingdienst te stellen.
0: Dat zijn generieke vragen die je gewoon zo
1: kunt. Ja. En als je daarmee gewoon...
2: Chatbot.
1: Ja, en daarmee kun je heel veel dingen kun je gewoon al regelen.
0: Ik hoorde gisteren van onze cybermannetje zelfs dat je ook mensen aan de telefoon kan krijgen, AI-achtig. Die mensen niet eens meer doorhebben dat ze niet met een echt mens zitten te praten. Die ook nog antwoord geven.
1: Vroeger is echt niet heel erg lang geleden.
0: Met die blauwe dikke enveloppen, die tijd bedoel je.
1: Even een ander voorbeeld wilde ik zeggen. Vroeger, als je dus inderdaad als overheid dingen wilde vertalen, dan stuurde je dingen op naar een vertaalbureau, kreeg je het 5 dagen later terug en was het vertaald in het Engels, het Frans.
2: Ja, we hebben het nu wel echt over 30 jaar geleden. Toen was er nog geen internet.
1: Nee, maar nu doe je het. Maar tegenwoordig.
0: Nu is het klaar, inderdaad.
1: Tegenwoordig kun je letterlijk gewoon via AI. Kun je ervoor zorgen dat wat wij nu aan het doen zijn.
2: Ja.
1: Op dit moment al live vertaald wordt. In elke taal van de wereld. Dat scheelt een hele hoop werk. Ook als het gaat om aanbestedingen. Laten we gaan kijken of we aanbestedingen simpeler kunnen doen. Waardoor je niet zo ontiegelijk veel tijd en geld kwijt bent als overheid om zaken voor elkaar te krijgen. We zullen gewoon iedere regel die er is in Nederland tegen het licht moeten houden. En dan zul je bij heel veel regels zeggen, ja, die moeten we houden.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je maar bij een beperkt aantal regels zegt, die gaan we toch veranderen.
0: Maar die 500 van Karremans, die 500 van Karremans, gaat dat lukken?
2: Je zit er ook 400 nog wat, toch?
1: Ja, 403, maar nog sterker. Dat is het begin, hè?
0: Okay.
1: Dat zou betekenen dat als we de 500 hebben gehaald...
2: Klaar.
1: Dat ik achterover ga liggen en...
0: Zo ken ik je niet.
1: Nee, precies. Nee.
0: Maar je zegt de afgelopen 25 jaar is het niet gelukt. Oké, hoeveel termijn geeft...

0: Hey, hoeveel tijd geef je jezelf hiervoor de komende jaren? Maanden, we hebben het over.
1: Oh, dat wisselt. Oh. Kijk, we komen na de zomer komen met de eerste vereenvoudigingswet.
0: En je gaat lekker weg, hè, de komende 6 maanden, toch, of niet?
1: Jij gek, ik ga gewoon volgende week... De Kamer is nu met reces. Mm-hmm. Het kabinet gaat volgende week met reces. Dan werk ik nog een week door, dan neem ik ook gewoon 2,5 week vrij.
0: 2,5 week?
1: Dat doen wel meer normale mensen.
2: Ambtenaren.
1: Neem jij geen 2,5 week vrij dan? Nooit.
2: Nee, ik ben freelance, ik moet doorwerken op vakantie.
1: Oké. Hey, maar wacht even. Als ik op vakantie ben, heb ik ook gewoon 2 telefoons en een iPad bij me, hoor. Vakantie zeg ik altijd, kun je ideaal afspraken maken. Mm. Want je hoeft niet te werken.
0: En dan doe je ook, of niet?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat is wel goed.
1: Ik start 's ochtends ook in mijn vakantie gewoon met het wegwerken van de mails, de apps en dingen doen.
0: Ja.
1: En ik zeg tegen letterlijk de mensen om me heen, geef me maar dingen mee die ik lezen moet. Dat kan ik
0: het wisselt dus per
1: maar terug naar het onderwerp. Want we zitten hier niet om het over mijn vakantie te hebben.
0: Nee, ook niet over huwelijk, gewoon over politiek. Dat was de
1: precies.
0: Ja.
1: Als wij gewoon aan de gang gaan, dan komen we nu eerst met de vereenvoudigingswet. Dat zijn de lichte wijzigingen die je kunt doorvoeren. Maar we moeten ook kijken naar grotere veranderingen die langere tijd duren. Dus je moet eerst de resultaten dit jaar zien. Dan krijg je ook wetten die gewoon 1,5 jaar duren om die te veranderen. Maar je moet ook kijken naar de toeslagen. Moeten we daar niet wat anders mee doen? Het belastingstelsel. Ja, dat zijn allemaal dingen die veel langer gaan duren.
0: Ja, even tussendoor. Stikstof gaat lukken over de links, heb ik begrepen, hè? Toch?
3: We hebben dus gezien dat er via Pro een meerderheid te halen is, mits het pakket niet afgezwakt wordt. En inmiddels wordt duidelijk dat je met Pro in de Eerste Kamer, dan kom je nog 2 zetels tekort. En dan wordt er gekeken naar bijvoorbeeld een partij als Volt of de SP.
0: Ja,
3: ja, dan kom je op die meerderheid om. In ieder geval, want het is nu nog, er is een plan gepresenteerd vorige week. Ja. En we hebben er een heel lang debat over gehad.
0: Bij de VVD dachten ze ook dat zal wel afgezwakt worden, dat plan, toch een beetje. Of dachten ze dat niet, denk je, bij de VVD?
1: Dat dacht de VVD helemaal niet.
0: Nee, dachten ze dat echt niet?
1: Nee, ik ben er toevallig lid van.
0: Weet je dat zeker?
1: Ja.
0: Ja? Dat ze dachten, richting onze achterban is misschien wel een beetje te strak.
1: Nee, wat er nu moet gebeuren is, we moeten echt gewoon van het stikstofslot af. Mm. Daar ligt nu echt gewoon een goed pakket voor.
0: Ja.
1: Dat moeten we ook met elkaar gaan uitvoeren. Daar heb je meerderheden in beide kamers voor nodig. Dus die gaat mijn collega die erover gaat gewoon regelen. Mm-hmm. En dan gaan we aan de slag.
0: Is het niet zo dat mensen daardoor nog meer naar jaar 21 gaan trekken als ze zien dat het zoveel over links gaat lukken? Dat het voor jullie slecht is?
1: Nou, stel dat dit nu over links gaat.
0: Ja.
1: In die zin snap ik je analyse gezien het debat van de Tweede Kamer. Op andere voorstellen zul je weer zien dat het niet over links gaat, maar over,
0: tot
1: over
0: op heden
1: rechts
0: niet,
1: gaat.
0: Hè?
1: Kijk, als je met z'n 66 bent, en dat is de coalitie, dan moet je de ene keer met de een en de andere keer met de andere het gesprek
0: met
1: gaan.
0: Maar die zeggen,
3: ga die keuze nou eens maken. Het wordt door Joost Eerdmans, dat vond ik heel mooi op zijn congres zaterdag, snollebollekenspolitiek genoemd. Dus de ene keer naar links en de andere keer
1: naar rechts. Heb je gezien hoe zowel de kiezers van Pro als de kiezers van Ja 21 hebben gezegd? Die hebben juist gezegd, nee, ga je nou niet verbinden aan het kabinet in zijn geheel, maar doe het per voorstel. Dus de kiezers van Pro en de kiezers van Ja 21 zeggen alle twee als groep, ga nou de ene keer wel met het kabinet in zee en de andere keer niet. Nou, dat betekent...
0: Die zijn dus wel voor de snollebollekenspolitiek eigenlijk. Daar komt het op.
1: Nou, even los van die term.
0: Ja.
1: Maar we zullen de ene keer inderdaad over... Het is echt best even andersom. Rechts
0: naar
1: gaan
0: links.
1: En de andere keer over links gaan.
2: Hoor hem ook,
0: naar rechts.
1: Ja, nee, maar... Dat krijg je als je een minderheidskabinet hebt.
0: Ja, ja. Tot op heden wil dat niet echt werken. Dit zou eigenlijk de eerste echte succesvolle...
1: Maar ook daarvoor geldt...
0: Het kost tijd.
1: Er gaan elke week wetten door de Kamer.
0: Ja.
1: Het is nieuws als een keer een wet niet door de Kamer komt. Er gaan elke week wetten door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer heen. De grote wetsvoorstellen, die zijn er nog niet. Maar dat heb je ook niet in Den Haag binnen de 4 maanden dat we nu zitten. We gaan nu hard werken.
0: Nee,
1: dat doen we dus bijvoorbeeld tijdens een zomerreces aan de begroting. Als je het hebt over iemand die niet
0: begroting. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Gisteren even niet, hè? Nee. Want je had het net over vakantie. En jij vond 2,5 week vond je eigenlijk te lang voor iemand om op vakantie te
2: gaan. Nee, dat zeg ik helemaal niet.
0: Een grapje was dat.
1: Maar ja, was
0: zeg dat vrouw met humor.
1: Maar iemand is... Sexist.
0: Iemand, die heeft ze zelf gemaakt. Die heb ik niet gemaakt.
1: Iemand als Ilko Heijnen. Iemand als Ilko Heijnen gebruikt juist zo'n recesperiode om keihard te werken. Want er moet inderdaad gewoon eind augustus...
2: Ja, moet er wat liggen.
0: Moet dat lukken, Michiel? Wat denk jij daarvan?
3: Nou ja, er werd vanaf het begin van het aantreden van dit kabinet gezegd, de uitgestoken hand en kopjes koffie gaan drinken. En ik heb ook de afgelopen week weer... Het waren mooie scènes. Ook Jette en Heijnen die bij Pro, bij Jesse Klaver daar in zijn kamer zaten. Maar dan hoor ik daarna niet heel veel meer dan dat het een goed gesprek was en dat de sfeer goed was.
1: Vind je het gek? Natuurlijk niet. Want je gaat los van het feit dat het ook gewoon echt spannend is. En daar moeten we ook niet moeilijk over doen. De oppositiepartijen zitten niet klaar van hoe kunnen we in hemelsnaam dit kabinet zoveel mogelijk helpen. Maar aan de andere kant, gesprekken voer je niet met jou voor de microfoon of voor de camera. Die voer je niet voor niks met de deur dicht. Dat is de manier waarop je zaken doet met elkaar.
3: Maar zijn Klaver en Eertmans dan onoprecht als ze zeggen dat ze het,
1: zeker
3: dat het
1: niet,
3: nog steeds niet duidelijk is welke keuze er nou gemaakt gaat worden?
1: Nee, natuurlijk zijn die niet oprecht. Alleen, we gaan nu beginnen als kabinet aan de begrotingsbesprekingen. Dat gaat op een gegeven moment leiden dat we dan met mensen gaan praten. Om te kijken.
0: Er is nog niet over gesproken. Dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gaan gebeuren allemaal.
1: Natuurlijk wordt er voortdurend met.
0: Oh, er wordt wel gesproken.
2: We gaan nu beginnen met. Maar tegelijkertijd gaat de vakantie nu beginnen. Dus er wordt wel achter de deuren wordt er gesproken. Natuurlijk en voor de deuren wordt er vaak
1: ik spreek
2: over gedaan.
1: Voortdurend Kamerleden. En ik zou bijna zeggen.
0: Wie is dan de laatste die je gesproken hebt? Wie is dan de laatste die je gesproken hebt?
1: In officieel verband. Tenminste, jij komt als mensen de gang tegen. Ik heb gezeten met een aantal woordvoerders van Pro. Dat beperkt het zich wel tot mijn begroting, hè? Of tot mijn voorstellen.
0: Ja.
1: Dan heb ik ze allemaal gehad. Van Nanninga, om eventjes een jaar in een twintiger te noemen, tot de verschillende woordvoerders van Pro.
0: En hoe lopen die gesprekken dan?
1: Buitengewoon prettig. Ja, je bent het niet eens met elkaar, maar daarvoor ben ik ook lid van de VVD. En zij
0: van. Ben jij van de VVD, voor de duidelijkheid?
1: Zeker.
0: Ja. Nee, oké, dat mensen dat niet vergissen. Maar dat gaat wel in een soort harmonie. Je hebt wel het gevoel dat er constructief gesproken wordt en dat die oppositie misschien naar buiten toe, wat Michiel zegt, misschien een beetje aan het blaffen is.
1: Kijk, A, vind ik dat niet. En B, zou ik dat sowieso nooit van jou herhalen, want dan ondergraaf je weer de relatie. Zacht op de relatie, hard op de inhoud, als je gaat onderhandelen. En dat doet iedereen. Natuurlijk spelen, maar dat spelen moet je even niet negatief horen. Alle oppositiepartijen hard to get.
0: Ja.
1: Hallo, je wil het meeste bereiken voor je eigen partij en voor je eigen achterban. Ja, dan ga je niet.
0: Voor de buurt wat weggeven.
1: Ja, precies. Ja. Dat moet dus al hard onderhandeld moeten worden.
0: Dus als Jesse Klaver met die hele serieuze blik weer staat van ja, maar als het zo doorgaat, dan gaan we zeker niks met het kabinet doen. Dat is een beetje gespeeld.
2: Of een beetje een spelletje.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat denkt hij wel.
1: Dat is zoals het werkt.
2: Ja, maar het werkt dus als een spelletje.
0: Ja, het is één groot spel. En op televisie.
1: Ik denk echt dat of het nou gaat om Klaver of Eertmans of Dassen. Hè, want we hebben het maar steeds over Pro en over. Ja, 21, maar er zitten nog heel veel andere partijen in. Die ook nodig zijn voor of de Tweede Kamer of de Eerste Kamer.
0: Ja, bestaat de BBB nog? Of is die al inmiddels verdwenen? Die bestaat nog wel, hè, toch? Of niet? Ja.
1: Zeker. En is in de Eerste Kamer buitengewoon belangrijk.
0: Ja, die is heel belangrijk.
1: Een zetelaantal.
0: Ja.
1: Nou, daar ga je dus gewoon hard mee onderhandelen. En dan zul je er gewoon in heel veel gevallen niet uitkomen. Maar we hoeven ook geen 100 zetels te halen. We moeten zorgen dat het 66.
3: Maar het liefst wel een breed begrotingsakkoord, toch? Dat is nog steeds de inzet.
1: We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat alle begrotingen door Tweede en Eerste Kamer komen. En dan heb je elke keer 76 en 38 stemmen voor nodig.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Je zit er lekker in, hè?
1: Maar dat zit ik toch altijd?
0: Nou, dat is wel waar, inderdaad. En je hebt alweer zoveel cola gedronken.
2: Cola, dat
0: is
2: het.
1: Dit is pas mijn tweede.
0: Was je tweede?
1: Ja, hier.
0: Ja.
1: Nee.
0: Op de hele dag zit je op 20, denk ik.
1: Nee, valt tegen.
0: Het is net de Chris Woerts van de politiek, hè?
2: Ja, maar ze zien er nog goed uit.
0: Ja, het is wel zo. Ja. Ja, maar je bent er wel een beetje. Je hebt het gevoel, de eerste 4-5 maanden moeten er een beetje inkomen. Na de vakantie gaat het gebeuren. Dan gaat het de doorslag.
1: Jongens, we zijn niet bezig met 100 meter, zelfs niet met 400 meter of 800 meter. We zijn bezig met een lange afstandsrun.
0: Jawel, maar
1: dan loop je van boom naar boom, van kerk naar kerk.
0: Het land ligt op z'n kont, hè?
2: Maar waar ga je naartoe op vakantie?
1: Noorwegen.
2: Oké, dus je zit niet op je strandbedje toch nog die mail te checken.
1: Nee, maar dat kun je in Noorwegen ook gewoon doen. Dan hebben ze ook internet. Noorwegen heeft het best goed geregeld.
2: Nou, dat klinkt als een mooi vakantieland.
0: Maar je ging nog naar Curaçao toe, begreep ik?
1: Ja, dat is voor werk. Ik volgende week nog gewoon in Den Haag. En dan de week erop zit ik op Bonaire, Curaçao en Aruba. Want ik ben ook staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.
0: Wat ga je daar aan doen? Wat houdt dat dan in?
1: Nou, doorgaans praat ik dan met alle premiers. Dat ga ik dus nu ook doen. Met de gezaghebber, dus dat is zeg maar de burgemeester van Bonaire.
0: Ja.
1: Allerlei bestuurders daar. Doe ik werkbezoeken.
0: Maar dan ga je niet op het strand liggen?
1: Nee, daar kom ik echt serieus niet aan toe.
0: Okay.
1: Als je mazzel hebt,
0: je hebt geen zwembroek bij je?
1: Ja, ik neem wel een zwembroek mee, omdat het ook mijn hardloopbroek is.
0: Oh.
1: En ik ga in ieder geval wel hardlopen. En een zwembroek heeft dan het voordeel dat als je een keertje een uurtje vrij hebt, jetlag bijvoorbeeld, en je bent 's ochtends om 6 uur wakker, nou, dan kun je nog even het water in.
0: Dat is lekker.
1: Wel het zwembadwater. We hebben gezien wat er met Robjette gebeurt als hij 's ochtends gaat zwemmen.
0: Ja.
1: Dat doe ik niet.
0: Nee, moet je niet hebben, hè?
1: Nee.
0: Levensgevaarlijk allemaal. Nou goed, als je dezelfde energie uitstraalt als die het kabinet nog steeds heeft, dan heb ik er nog wel enigszins vertrouwen in, Erik.
1: zou sowieso maar vertrouwen erin hebben.
0: Ja? Ja. Dat kan niet anders.
1: En anders roep je me terug. En dan kom ik hier verantwoording afleggen.
0: Nee, dat is verstandig.
3: Gaan we kijken hoeveel regels er geschrapt zijn.
0: Ja, maar even daarom, even een termijn, neem ons mee. Hoe ziet het over een jaar uit, denk jij? Landschap?
1: Over een jaar heeft dit kabinet de eerste belangrijke wetten door Tweede en Eerste Kamer. Over een jaar hebben we de eerste vereenvoudigingswet en de tweede vereenvoudigingswet door de kamers gehad. Zijn we stevig aan de bak om ervoor te zorgen dat we met minder geld, minder ambtenaren, meer resultaat bereiken.
0: Oké, dit wordt uitgezonden, dit weet je.
1: Serieus?
2: Maken we een Engelse transcriptie met vertaling van? Dat is helemaal
0: multi...
1: Nee, hou me er maar aan. Zend dit volgend jaar maar uit.
0: Ja, dat is goed.
1: En confronteer me er maar mee.
0: Oké, Erik van den Burg. Veel plezier ook tijdens je vakantie. Geniet er een beetje van. Michiel, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer. Ja. Fijne zomer.
0: Ja, wij zijn er zo weer.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is het in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er meer dan 1500 besmettingen. Bijna 500 mensen zijn overleden aan ebola. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Code oranje vanwege hoge temperaturen. En dat is de grootste iPhone-lijn aankondiging ooit.
8: Dit is de doorbraak van het soccer in Noord-Amerika.
9: Ja, dus ja, dan is het toch eigenlijk een einde verhaal.
10: Dus Trump is er rijk van geworden, zijn achterban niet.
4: Wilfried Genee.
11: De laatste half uur alweer van deze uitzending van de Friday Move.

0: hotels dan die Leur Op heet? Of zijn er meerdere, denk jij?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Je krijgt nu toch door dat je ook Hotel Leur Op Amsterdam moet zeggen.
1: Nou, nee. De Leur Op
0: mensen die dan denken dat het in Vlagtwedde is of in Leeuwarden, dat is niet zo. We zitten in
1: misschien
0: Amsterdam.
1: Wereldwijd?
0: Nee, dat denk ik ook niet, ook gezegd. Volgens mij. Of je microfoon iets beter...
1: Ja, ik ga daar goed beter in praten. Ja. Zo.
0: Dat deed hij goed, hè, Paul? Dat is onze producer.
1: Dat was een heel mooi gebaar wat
0: die
1: hij maakte.
0: Die regelt alles hier. Die zorgt er ook voor dat er zo een Aperol Spritz voorbij gaat komen, als het goed is. Ja. En dat is er ook eentje voor Helene Verhoor.
2: Ja, natuurlijk. Heel graag, ja. Daar kom ik voor.
0: Daar kom je ervoor.
2: Voor de Aperol Spritz, ja, absoluut.
1: Voor de gezelligheid.
2: Vrijdagmiddag, kom op.
0: Ja, het moet
2: de hele dag oppasdag gehad.
0: Je hebt het oma-dag had je vandaag, hè?
2: Ik had oma-dag, ja.
0: Ja, dus blijft altijd gek als ik naar jou kijk, oma-dag.
2: Nou, ik heb 5 kleinkinderen, dus het is
0: vijf
2: helemaal echt. Ja, het zijn er 5.
0: Allemaal van je dochter?
2: 3 van mijn dochter en 3 ook wel van mijn dochter, maar dan extra. Maar 3 in ieder geval.
0: Ongelooflijk.
2: Ik tel er gewoon 5.
0: Dat
2: de bonus, daar ben ik klaar mee. Het zijn gewoon 5 kleinkinderen.
0: En daar pas je allemaal bij op?
2: Nee, die zijn 18 en 16. Dus hoef niet op te passen. En die anderen zijn 5, 4 en 3.
0: Ja.
2: En die 5 en 4 die gaan al naar school. Dus Ton heeft die opgehaald van school.
0: Dat is je ex-man, voor de duidelijkheid.
2: Ton Verhooy, ik zag ze al met een ijsje. En ik had de allerkleinste, Alexa.
0: Ja. En Ton is dan weer de vader van Sam. En Sam doet op dit moment het Oranje Café.
2: Ja.
0: Dat doet hij goed.
2: Dat doet hij heel goed.
0: Dat doet hij heel goed.
2: Ja, hij is ook de vader van Olivia trouwens. Hij is de vader van al mijn kinderen.
0: Ja.
2: En de vader van Noah.
0: Hoeveel kinderen heb je in totaal?
2: 2, ja, maar ze hebben ook nog een broer, Noah.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is heel...
0: Jullie zijn allemaal goed met elkaar, hè?
2: Ja, gelukkig wel. Ja,
0: ja, want je hebt ooit zelfs naakt met hem in de Playboy gestaan. Dus
2: ja, dat
0: is een beetje gek als je dat dan later...
2: Ja.
0: Dat was het een hoogtepunt, ja?
2: Ja, absoluut. Ja, niet zozeer voor mijn kinderen, want... Die moest ik het slechte nieuws vertellen van... Ja, mama gaat in de Playboy. Oh ja, ja, maar ik vond het goed nieuws. Ik zei, en nog beter nieuws, papa gaat ook in de Playboy. Maar dat vonden ze nog wat minder. Maar ze gingen wel mee naar Ibiza. We hebben een leuke week gehad. Ze waren niet bij de shoot, maar wel op Ibiza. Dus.
0: Ja. Ja, hoe zou jij dat vinden als je ouders dat zouden doen?
1: Nee, ik zou het helemaal niks vinden.
0: Nee?
1: Nee. Ik ben ook best wel preuts wat dat betreft, hoor. Nee, ik houd ook sommige dingen een beetje privé. Maar het is ook heel knap als je het wel durft te delen.
2: Je hoeft het niet te delen.
1: Precies.
2: Maar niemand hoeft niks te delen.
0: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want ik lees dus overal dat als je iets vindt, dat je dan ook jezelf moet laten zien.
1: Ja, dat is de kwestie die op jou komt, hè? Jij moet meer zelf delen willen. Ja,
2: nee, moet je meer delen?
0: Ik kreeg gisteren te horen dat als ik mensen interview over hun privéleven, dan zou ik ook alles over mezelf moeten vertellen. Want voor wat hoort wat. Maar...
2: Ja, dat.
1: Waarom doe je dat niet?
2: Ja.
0: Omdat ik denk dat dat principe helemaal niet zo werkt. Ik heb over Ivo Nieuw eigenlijk nog nooit wat gelezen. Eigenlijk. En Ivo Nieuw heeft ook iedereen het hemd voor dat lijf gevraagd. Koen Verbraak vraagt ook alles aan iedereen. En die zie ik ook nooit in een interview terugkomen. Kijk, als mensen met mij willen praten, ze zeggen er ja tegen. Nou, vind ik dat hartstikke leuk. Als je niet met mij wil praten, vind ik ook goed.
1: Is het ook een zelfbescherming?
0: Nou ja, ik heb het uitgelegd vorige keer aan Jan Slachter. Op het moment dat je in een maatschappij leeft waarin alles uit zijn verband wordt getrokken, waarom zou ik er dan nog iets over vertellen?
2: Ja.
0: Ik ben elke dag op tv, mensen vinden al genoeg van je. Waarom zou je er nog meer aan toevoegen? Ik bedoel, wat schiet ik ermee op? En wat schiet mijn omgeving er ook mee op? Dat is veel belangrijker. Dat was net hadden Erik van den Burg en die zei ook terecht van... Ja, maar betreft hier ook mijn ex-vrouw? Waarom zou ik er niets over zeggen over mijn ex-huwelijk? Of over mijn huwelijk met mijn ex-vrouw? Want die wordt er ook bij betrokken. Ja, die vragen daar niet om.
2: Het hoeft ook zeker niet.
0: Nee.
2: Maar ja, ik hou gewoon heel erg van dingen delen. Maar ik hoef ook inderdaad niet alles van mijn ex of van mijn kinderen te delen. Ik weet wel wat ik wel en niet kan delen, zeg maar.
0: Ja, maar je deelt vooral over jezelf. En ook over Bart, je huidige man natuurlijk.
2: Ja.
0: Daar ben je wel heel openhartig in. Hoe jullie seksleven is, hoe jullie alles is eigenlijk, toch?
2: Ja.
0: Wat brengt jou dat eigenlijk? Wat brengt jou dat om dat allemaal te vertellen dan?
2: Nou, dat brengen we bijvoorbeeld dit boek.
0: Lieve Helene.
2: Nieuwe boek. En daar staan 100 vragen in over seks die ik heb beantwoord. En als jij een vraag hebt of ergens mee zit als het gaat om seks, is dat best lastig, denk ik, om te delen. En natuurlijk kan je alles tegenwoordig aan ChatGPT vragen. Maar ChatGPT is geen mens. En ik ben een mens. En ik heb dingen meegemaakt. En ik ben al 61. En ik vind het heel leuk om...
0: 61, hè, ondertussen.
1: Ik zou hem niet geven.
2: Het is wel echt waar. Maar ik vind het echt leuk om over mensen hun seksleven te praten.
0: Ja.
2: Omdat er maar weinig mensen zijn die daar makkelijk over praten. Dus het is een beetje mijn eigen hoekje geworden.
0: Maar wat voor gevoel geeft het je dan? Word je er vrolijk van? Wint het je op? Wat doet het met je?
2: Nee, het is een beetje aan een loodgieter vragen van...
0: Nee, maar dat zeg je aan het begin van het boek
2: ook. Waarom vind je die verstopte pijpen nou zo interessant?
0: Nee, maar liever, dat is niet helemaal waar.
2: Het feit
0: dat jij zegt dat eigenlijk bijna... jij zegt het zelf ook, ik ben preuts. Ik bedoel, ik zeg ook, ik voel niet de behoefte om te veel over mezelf te vertellen. Voor heel veel mensen werkt dat toch anders. En bij jou, kijk, een loodgieter, dat is niet zo interessant. Maar dit is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Nou, ik denk niet dat verstopte pijpen bij een loodgieter iedereen bezighoudt.
2: Nee, maar
0: jij
2: niemand
0: zegt het ook
2: vraagt,
0: in je voorwoord, weet je wel.
2: Niemand vraagt, waarom ben je de hele...
0: Dan moet het bij jou altijd over seks gaan.
2: Ja.
0: Dus de eerste zin, voorwoord, meteen, boom.
2: Dat ik hem altijd krijg.
0: omdat het toch iets anders is dan over een loodgieter te beginnen. Het is voor de mensen de meest intieme vorm van bestaan.
2: Het is waar ik over schrijf. Wat een onderwerp is wat me raakt, wat me interessant vindt. Ik heb er alleen maar positieve associaties bij. Misschien scheelt dat ook. Ik heb geen nare ervaring als het gaat om seks. Ik vind seks altijd een leuk. Ja, je kan ook. Een sporter vraag je ook altijd naar sport. Ja, het is gewoon een deel van mijn leven wat ik interessant vind en leuk. En het is niet zozeer dat ik per se eigenlijk over mijn eigen seksleven wil praten. Want eigenlijk zeg ik daar niet eens. Ja, ik heb mijn seksdagboek geschreven, maar ik heb het
0: je
2: zeker
0: niet. Gedetailleerd, hè?
1: Best wel veel gedeeld.
2: Een jaar! Wat is nou een jaar op 61 jaar?
1: Een jaar seksdagboek delen is natuurlijk wel. Opener kan bijna niet.
0: Nee, we hebben alle standjes voorbij zien komen. In alle gaten. Dus wat dat betreft, er is geen geheim verboden gebleven daar in het boek. Het
2: was maar een jaar. Ja. Nee, maar ik denk echt, iemand moet het doen. Er moet iemand een beetje ontspannen over kunnen praten.
1: Nou, dat vind ik dus mooi in je boek. En ik denk zelf ook dat het wat vlijend is. Want het zijn dus mensen met seksuele vragen. Seksuele vraagstukken die bij jou aankloppen en zeggen: Helene, ik heb mijn zoon in een porno. Ik heb via gehoord dat mijn zoon in een pornofilm speelt. Wat moet ik hiermee?
2: Was niet Sam.
0: Nee.
2: Want dat was nog een leuke clickbait. Toen was het echt zo van. Toen stond er dus niet bij lieve Helene, maar stond er zo van: Helene, het leek net alsof mijn zoon in een porno film.
0: Hoe is het met de relaties bij Sam op dit moment? Gaat goed?
2: Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Oh, we hebben het over mijn boek.
0: Ik heb Sam goed idee.
2: Maar mensen komen bij mij, ze sliden in mijn DM en ze sturen brieven en ze willen graag mij erover horen, over dat onderwerp. Dus
0: wat heb je erover gezegd dan? Mijn zoon speelt in een pornofilm. Wat moet ik doen?
2: Ik weet dat niet meer, want ik heb vast iets heel troostends gezegd.
1: Ik vond het namelijk een goed advies. Je zei eigenlijk van, joh, die moeder die had het via gehoord.
2: Ja,
1: en dat was het vraagstuk was, moet ik dat dus tegen mijn zoon zeggen? Want ik vind dat best wel ongemakkelijk. En jouw advies was van, joh, breng het op een hele luchtige manier, zonder te oordelen. En raad hem vrouwen aan om dingen veilig te doen, maar laat hem in zijn waarde, oordeel niet. Dus ik vond het een heel moederlijk advies. Wat zou jij doen als je erachter komt dat je zoon of dochter.
0: Ik zou niet opzetten meteen als hij thuis kwam. Maar nee,
1: toch niet?
0: Nee, ik zou dat best wel. Ja, daar heb ik er nooit over nagedacht.
1: Nee, ingewikkeld vraagstuk. Nee. Ja, dus voor lieve Helene.
2: Nou, dat zijn toch gewoon menselijke vragen.
0: Want je doet het voor Linda. Voor de mensen die het even niet weten meer, die moeten naar Linda toe.
2: Ja, Helene@linda.nl. Ja. Je mag ook in mijn DM sliden bij Insta.
0: DM sliden. Dat is meteen
2: heerlijk.
0: Zo.
2: Vind ik zo heerlijk klinken. Ja, slide in lekker. Mijn DM.
0: Ja, slide maar even in mijn DM.
2: Slide in mijn DM.
0: Ja.
2: Kom. Het liefst Helene@linda.nl. Uiteraard is het makkelijkst.
1: Soms in tv-programma's worden er ook wel vragen bedacht.
2: Ja, dat weet ik. Maar dat probeer ik echt uit alle macht te vermijden. Want dat vind ik jammer. Ik wil dat het echt is. Dat is bij mij sowieso, wil ik altijd dat het echt is. De allereerste vraag was uiteraard door de Linda-redactie bedacht. Dat kan ook niet anders, want de rubriek was er nog niet. Dus er was geen vraag.
0: Nee.
2: Toen zijn we natuurlijk volop met oproepen gedaan. Ik doe ook steeds oproepen. En als er echt geen vraag is, dan ga ik altijd rondvragen in mijn omgeving. Van, heb jij nog wat meegemaakt? Of ik vraag aan iemand van de redactie, heb jij nog een vraag? Dus ik kom er tot nu toe altijd wel uit. Maar het grappige is, mannen schrijven dus ook.
0: Ja, ik las dat een man vertelt dat hij eigenlijk niet meer echt zoveel met zijn vrouw seks kan hebben, dat ze met andere mannen mag doen. En dat als hij dat aan zijn vrienden zou vertellen, dat ze zouden denken dat zijn vrouw een slet of een del is. Maar omdat hij het aan jou kan vertellen, dat hij daar een soort rust bij kan vinden ook.
2: Ja, ze willen echt heel graag weten van, is dit oké? En dat vind ik eigenlijk ook het mooie. En ook het mooie aan dit boek. En ook het mooie, omdat ik nu heel veel mannen spreek vanwege dat platform waar ik op zit. Dat je echt heel veel.
0: Maar dat andere platform, dus niet OnlyFriends, maar
2: F2F.
0: F2F, ja.
2: F2F, is een Nederlands platform.
1: Ja. Wat is F2F?
2: Een soort OnlyFans, maar dan. Maar dan F2F.
0: Dan kun je Helene op een bepaalde manier zien.
1: Sexy foto's
0: erotisch,
1: van Helene.
0: Ja. Erotisch, okay.
2: Een erotisch platform. En daar spreek ik ook veel mannen. Krijg ik ook uiteraard vragen voor mijn rubriek.
0: Waarom zit je nou te lachen daar? Jij zit gewoon te lachen. Het is gewoon heel serieus dit, hoor. De man op leeftijd zit nu te lachen. Het wordt steeds gekker, zegt hij maar.
2: Nou, je wil niet weten hoeveel mannen daarop zitten.
1: Verdien je daar goed mee?
2: Ik klaag nergens over.
1: Maar welke grootte hebben we het?
2: Nee, ik praat niet over bedragen.
0: Praat over alles.
1: Wel voor seks, maar niet over geld.
2: Nee, daar kunnen Nederlanders niet tegen.
0: Maar dat betekent dat het goed gaat.
2: Het gaat goed.
0: Dat is een goed teken.
2: Ik ben heel tevreden.
0: Ja. Maar dan spreek je dus ook veel mannen op dat platform.
2: Precies. En dat vind ik eigenlijk het mooie. Want het zijn natuurlijk allemaal jongere mannen dan ik. Want het platform is pas 4 jaar oud. Dus mensen van de leeftijd van de meneer die net zo hard moest lachen.
0: Ja.
2: Die heeft dat platform nog helemaal niet gevonden. Die heeft geen idee, die weet niet waar ik het over heb.
0: Zit nog de kennis te lezen.
2: Ja. Die zit nog met de chick.
0: Ja.
2: Ja, of de 17 misschien. Oh nee, die mag ook al niet meer. Mm. Maar die jonge mannen, daar hoor je ook al dat er echt een mentaliteitsverandering is. Want ze zeggen ook heel vaak, ja, ik zou heel graag dit of dat willen zien. Maar als je het niet wil, moet je het niet doen. Dat zeggen ze dan al tegen mij. Dat vind ik super zoet.
0: Ja.
2: Dus die, zeg maar, dat is goed, een goede uitkomst van het MeToo-tijdperk. Dat mensen heel erg beseffen, oh ja, je moet wel, iemand moet het toestemming geven en leuk vinden. En niet uit zichzelf, hè, ik moet niet iemand dwingen om dingen te doen. Dus dat vind ik al heel mooi.
0: Is in deze tijd seks ingewikkeld geworden voor veel mensen?
2: Ja, dat denk ik wel. Voor mannen zeker. Ja, omdat ze, ja, het is natuurlijk echt anders geworden. Je moet echt consent hebben voor je iets met iemand doet. En dat vinden ze soms natuurlijk best wel lastig. Van, oh ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook iets minder spontaan. Als je de hele tijd moet denken, vindt diegene het wel goed? Vindt het wel goed als ik dit doe? Vindt het wel goed als ik dat doe? Vindt het wel goed als ik dit doe? Dat maakt het natuurlijk wel iets minder.
0: En ja. Kinderen worden op de jonge leeftijd ook op allerlei manieren met porno geconfronteerd natuurlijk. Waardoor ze een beeld krijgen ook. Dat zei ook Evelien Stallard wel een keer bij ons. Waarbij ze toch volkomen verkeerd beeld krijgen van seks.
2: Ja, daarom is het ook goed dat ik er ben. Want ik vertel gewoon over huis, tuin en keukenseks. En niet over allemaal gekkigheid. En als een soort, ja, bijna soort tegenstelling beginnen jongeren steeds later met seks. En niet eerder. Je zou denken, ze zijn allemaal van God los, maar dat is helemaal niet zo. Ze worden juist steeds voorzichtiger. Ze doen vooral sexting, dus via hun telefoon. En de echte daad, die stellen ze echt voor zich uit.
0: Ja, wat ik ook begrijp, omdat je naar die pornofilms kijkt, dat ze daar een bepaald beeld bij hebben hoe het zou moeten zijn. Dat geeft wordt altijd andere adrenaline of zo, geloof ik. Of maakt nog een andere stof aan.
1: Steeds een stapje erger, volgens mij.
0: Waardoor ze op het moment dat ze echt intiem zijn met een meisje of een jongen, dat ze daardoor dat niet kunnen. Omdat ze daardoor het beeld wat ze hebben bij die films zo ver uit elkaar ligt met de werkelijkheid.
2: Ja.
0: Dat het heel lastig is om tot een prestatie te komen.
2: Dat ligt best wel voor de hand. Maar ik denk ook, omdat zoveel zich op hun telefoon afspeelt, dat ze sowieso een beetje een soort angst krijgen voor de werkelijkheid.
0: Ja.
2: Gewoon de realiteit. Gewoon vlees en geurtjes en echte dingen. Net zoals een beetje in coronatijd, dat niemand elkaar meer aanraakte. En mondkapjes. En er zijn natuurlijk heel veel jongeren soort van opgegroeid in coronatijd. Die zagen helemaal niemand. Die zagen de verpieter op hun studentenkamer. Heeft natuurlijk ook niet echt een goede invloed gehad.
0: Nee. Hoe ben je zo vrij geworden eigenlijk? Of was je
2: Ik denk omdat niemand zich echt met me bemoeide. Ik denk dat het een beetje was.
0: Nee, dat klinkt een beetje verdrietig, heel gezegd.
2: Niet verdrietig, maar gewoon. Ja, toen ik natuurlijk 13 was, had ik geen vader meer. Dus die was er niet meer.
0: Nee, die was op een pijnlijke manier omgekomen.
2: Die was, had er zelf een einde aan gemaakt. Dus ja, ik denk, ja, ik heb gewoon, ben gewoon mijn eigen weg gegaan daarin.
0: Ja, maar dat klinkt toch ook een beetje eenzaam, waardoor? Of niet? Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, nee hoor.
0: Heb je niet zo ervaren?
2: Nee, niet zozeer eten. Nee, ik vind het wel fijn juist om mijn eigen gang te kunnen gaan. En mijn eigen dingen te bedenken en mijn eigen dingen te doen. En ik trek me ook niet zo, ik vind dat juist wel een voordeel. Dat ik niet de hele tijd hoef te denken van, oh, wat zouden de buren ervan denken? Of wat zou die ervan denken? Of wat zou,
0: want dat maakt je oprecht niks uit.
2: Nee, ik kijk wel altijd van, ik zou nooit iemand willen schaden. Weet je wel? Ik zou nooit iemand pijn willen doen of iemand willen schaden of iemand voor gek willen zetten of zijn leven willen vergallen. Weet je wel?
1: Maar als Sam van Rooyen had gezegd, joh, mam, pap, moeten jullie nou wel die Playboy-kaart voor mij niet doen? Want mijn jongens op het schoolplein zeggen dat ook tegen me. Had je het dan gelaten?
2: Nou, Ton was, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat ik het ook niet iets, kijk, ik gooi altijd Holleder erin. Als het kind tegen Holleder had gezegd, papa, waarom vermoord je al die mensen? Waarom? Dan denk ik,
0: god,
2: dat kind heeft een punt. Ja. Weet je wel? Waarom doe je dat eigenlijk, Holleder? En alle andere criminelen, waarom doen jullie dingen? Waarom? Dat hoor je nooit. Van, goh, vinden je kinderen dat nog niet vervelend?
1: Mm-hmm.
2: En dit wat ik in de Playboy staan. Gewoon in je.
1: Nee, maar omdat je zegt, ik zou anderen er nooit mee willen schaden.
2: Maar dat is toch niet schade?
1: Nee, maar tot op het moment dat hij komt en zegt, joh, mam, zou je het niet willen doen? Want dan kan je het wel in twijfel trekken.
2: Ja, ik wil hem kunnen uitleggen dat een naakt lichaam niet iets is om je voor te schamen. Dus als ik dan ga zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Oh, vind je dat vervelend? Nee, dat doe ik niet. Nee, je hebt gelijk. Een naakt lichaam is heel vies. Dat moeten we niet doen. Ja, dan ga ik helemaal tegen mijn eigen overtuigingen. Ik vind echt niets mis met een naakt lichaam. Niet dat mensen heel wat naakt zouden moeten rondlopen, overal totaal niet. Maar als je mooie foto's maakt van een naakt lichaam, vind ik dat echt niet verkeerd.
1: Nee, daar schaadt je ook zeker niemand mee. Wat is de gekste vraag die je hebt gekregen? Zijn er vragen die het boek niet gehaald hebben?
0: Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Alleen een beetje kennende.
2: Nee, ze hebben het allemaal wel gehaald. Ja, er was één vraag. Nou, die vond ik eigenlijk wel mooi en bijzonder. Dat was een man die zocht lotgenoten. Want die was allergisch voor zijn eigen sperma. Dat is een heel zeldzaam syndroom. Dat heet PIOS, P-I-O-S, Post-Illness Orgasmic Syndrome. Dus als hij een orgasme had, dan kreeg hij heel erg last, omdat hij soort van eigenlijk allergisch was voor zijn eigen sperma. Een soort auto-immuun iets. En er is ooit één professor geweest in Nederland die zich daar helemaal op heeft gestort en die hem ook heeft geholpen, maar die is overleden. Dus hij schreef me ook, ging ook weer via de platform trouwens, van Helene, ik zoek lotgenoten en ik zou zo graag willen dat er weer naar de onderzoek naar gedaan wordt, want ik heb er echt veel last van. Dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Maar even, misschien een beetje beeldtechnisch, maar hoe, als je allergisch bent voor je eigen sperma, wat gebeurt er dan?
2: Ik heb er niet, dat als je dus een orgasme hebt en dan komt natuurlijk dat sperma komt eruit, neem ik aan.
0: Ja, maar als je bij de vrouw binnen bent, dan heb je er toch geen last van? Of wel?
2: Nee, het ging, ja.
1: Heel beeldend, maar ja, goed.
0: Iedereen denkt, hoe zit dat nou?
2: Het mechanisme van een orgasme, dat brengt bij hem blijkbaar iets teweeg, waardoor hij een soort... Het is niet...
1: Shame.
2: Nee, het is...
0: Ja, je zit al heel technisch.
1: Ja, sorry, ik ben hoort me een beetje...
0: Je kent toch geen mensen die er last van hebben?
1: Nee, maar ja, je zal het maar hebben.
0: Ja, het is echt lastig. Niet fijn. Ja. Hey, dat Johan Derksen onlangs een BEF-cursus gaf op de Nationale TV. Ja. Hoe heb jij daarna gekeken?
2: Ja... Ik weet niet of hij...
0: Komt er de techniek überhaupt of niet?
2: Ja, ik weet het niet. Of dat, ik begreep wel waar hij heen wilde, geloof ik. Ja. Je moet meer zuigen dan als een soort lastie.
1: Ik zie nu die vieze snor voor me.
2: Ja, heel veel mensen... Nee,
0: maar vind je dat moet hij niet doen? Of zeg je, nee, prima. Als hij dat gewoon echt serieus... Hij meent het ook serieus namelijk. Hij wilde echt lesgeven erin.
2: Dat vond ik ook wel mooi.
0: Dat is een soort onderricht. Zich, ja. Opa leert nog
2: we hebben niet zoveel gemeen, Johan en ik. Maar daar zijn we wel weer op dezelfde bladzijde. Want als hij echt denkt, ik kan iets meegeven aan mannen... waardoor het plezier wat zij hebben met geven aan vrouwen... dan is dat natuurlijk mooi. En ik zag Goede Liekes ook wel zo welwillend
0: knikken. Dat was de aanleiding ook, want die was op zoek naar de beste beffers van België.
1: Dat heb ik ook gemist.
0: Dat was de aanleiding voor het
1: hele
0: gesprek.
1: Dat is helemaal niet duidelijk en heel duidelijk.
0: Nee, dat heb ik. Ik heb het ingeleid, maar dan kijken jullie weer niet goed.
2: Is dat een wedstrijd?
0: Nee, zij had een podcast en in die podcast lieten we ook zien... een filmpje dat ze op de stoep zat thuis met een groot glas wijn in de hand. Zei ze, ik ben op zoek naar mannen die goed kunnen praten over de BEF-techniek. Zo was het.
2: Op praten?
0: Ja, die kunnen vertellen over de BEF-techniek. En toen had ze erbij gezegd, toen zei ik nog... maar dan moet je toch eigenlijk bij Johan zijn, dat is de BEF-koning van Nederland.
2: Nee, en, moet ze niet bij Johan zijn, dan moet ze bij Mr. Pussylicking zijn. Ze zit helemaal verkeerd.
0: Oh ja, die heb je ook nog inderdaad, die ken jij weer, toch? Of
2: ja, die ken ik. Die heb ik geïnterviewd.
0: Ja, die ken je goed, ja.
2: Die ken ik heel goed.
0: Maar wat is zijn techniek dan?
2: Dan moet je... Hij heeft echt...
0: Ben je in de nieuwsradio goed dat ingeschakeld?
1: Nee, de Mr. Pussylicking.
2: Nee, maar hele sympathieke gast. Zijn naam doet hem geen recht. Mr. Pussylicking is een hele vriendelijke gast. Hij is al zijn hele leven met zijn high school sweetheart. Ze zijn een stel. Zij vond seks niet lekker, nooit leuk. Ze zei, ga maar met iemand anders, want het wordt bij mij niks. En Mr. Pussylicking nam zich voor, ik ga net zo lang door... tot jij seks lekker gaat vinden. En dat heeft hij gedaan met een pussylicking techniek. Die heeft hij dus ook, heeft hij tutorials van gewaard, weet je wel.
1: Heeft Johan gekeken.
2: Ja, tutorials, dat zou best kunnen.
0: Weet je dat Johan Mr. Pussylicking heeft gezien?
2: Ja, dat hij dat heeft gejat voor Mr. Pussylicking.
0: Ik probeer me toch voor te stellen dat je nu in de file staat... en schakelt bij BNN Nieuwsradio.
2: Ik denk dat je niet meer uitschakelt.
0: Nee, dat denk ik heel gezegd ook niet. En dan kom je allemaal tegen in lieve Helene.
2: Ik denk dat iedereen nu in de vluchtstrook staat.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Zolang je niet allergisch bent voor je eigen sperma... kun je er wel mee doen ook. Maar belangrijk, lieve Helene, het boek is nu uit. En voor alle mannen en vrouwen in Nederland is het weer een soort les, zeg maar ook.
2: Het is een les, ja zeker. Ik doe dit uit goedheid van mijn hart.
1: En als er nou mensen luisteren die hebben een prangende vraag, maar die willen graag anoniem blijven. Die kunnen mailen naar...
2: altijd anoniem, ja.
0: Het is altijd bij anoniem. Het staat heel vaak een man.
2: Linda.nl. Ja, ik verzin gewoon een naam.
0: Groeten van anoniempje heb je bijvoorbeeld ook. Dat soort dingen krijg je allemaal.
1: Team en vibes.
2: Je bent altijd anoniem.
0: Hoor graag van je een man, weet je wel. Dus het is gewoon, je bent niet de naam.
2: Nee.
0: Hè?
2: Nee.
0: Heel goed.
2: Ik help mensen.
0: Ja. Ja. Je bent gewoon een goed mens. Dat is de conclusie.
2: Ja, ik ben geen crimineel, voor zover ik weet.
0: Nee.
2: Doe niks strafbaars.
0: Nee, zover ik weet ook niet.
1: Nee, je bent een soort van behulpzame vriendin die andere seksadvies geeft.
0: Nou,
2: ja, en
0: daar
2: zijn er te weinig van.
0: Ja, maar dat is voor jou weer goed. He?
2: Ja, daarom.
0: Het is jouw business.
2: Ja. 100%.
0: Oké, okay, en je gaat die man ook nog even onderricht geven zometeen.
2: Ja, ik zal die man ook uitleggen hoe het zit. Ja,
0: lijkt me heel verstandig.
2: Hij is waarschijnlijk vanavond fan op mij, geabonneerd op mij op F2F, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik eerlijk gezegd ook, ja. Goed dat je er was, alleen hetzelfde geldt voor jou, Shelly.
1: Ja, dankjewel, Fred.
0: En we gaan elkaar weer tegenkomen. Wanneer zit je weer in het racecafé eigenlijk?
1: Volgende week, vrijdag weer.
0: Volgende week vrijdag weer.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ben ik weer 10:30, Cyclosport. Allemaal kijken natuurlijk. Dit weekend hebben we Silverstone. Max Verstappen die maakt een redelijke kans hoor.
0: Oh, vorige week. Dat heeft hij goed gedaan, toch?
1: Vorige week tweede in Oostenrijk. Nu dus denken we dat hij er goed bij zit.
0: Ja, en over 5 jaar, waar sta je dan?
1: Met mijn eigen talkshow.
2: Oké,
1: een beetje bluff, ik weet het. Ik ben Haagse, een beetje Haagse bluff, kom op.
0: Het is goed, ik vind het alleen maar goed. Daarom vraag ik het er ook.
1: Ja, de meisje mag dromen, toch?
0: Zo is het, absoluut. En wij zijn er volgende week voor de laatste keer trouwens weer. Dan zitten we in een Hotel Huis ter Duin. Daar, we hebben rekers daar beneden. Daar zit je hartstikke mooi. Ook 27 mooi. Graden heb ik gehoord.
1: Met Wietse, hè?
0: Met Wietse?
1: Ja.
0: Is dat zo?
1: Volgens mij met Wietse de Jager. Mag ik dat verklappen? Ja, ik lach ze ergens.
0: Ik krijg een duimpje omhoog met Wietse de Jager. Leuk. Tot volgende week.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen, is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er meer dan 1500 besmettingen. Bijna 500 mensen zijn overleden aan ebola. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De groene economie is geen klein bier meer. Het is de op 2 na grootste sector op de beurs wereldwijd. Dat stellen analisten van de London Stock Exchange Group. De groene boedel is inmiddels maar liefst 10.000 miljard dollar waard. Wat verder opvalt is dat de groei van onze duurzame economie niet beperkt blijft tot een paar sectoren. Het is over de hele breedte zichtbaar. Het geeft hoop voor de toekomst nu het grote geld overduidelijk de groene afslag heeft genomen. Nu nog binnen planetaire grenzen zien te komen, daar zit nog wel een hele grote blinde vlek. Was het afgelopen week in Nederland al snik heet? In Centraal-Europa sneuvelden echt alle hitterecords. In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de coolste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Aniek Bonen van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleurishitte heen gekomen?
9: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij, maar echt met moeite.
8: Tja.
9: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
8: Bij het chagrijnige af.
9: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale, of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
8: Ja.
9: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein, waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar het is ook nog voor de wetenschap.
8: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele volkskrant aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds een papieren krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
9: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
8: Ja.
9: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
8: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan.
9: Precies,
8: natuurlijk.
9: Want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Nou, niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral weer die hulpdiensten die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
8: Ja, bij een hoge hittekracht dan moet je de alarmbellen aflaten gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar, met als goede tweede zweetoverschot.
5: The Green Quest.
8: Bomen kappen voor hardhout, dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
10: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
8: Ja, jij was software-engineer, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over 0 en 1. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
10: zeker,
8: kweken?
10: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
8: Ja.
10: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
8: Mm-hmm.
10: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
8: Nee, ik doe dat jarenlang met comedy-series en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want nou, dat is zo concreet ineens.
10: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
8: Kun je bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie noemen. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
10: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Ja. Dat vond ik gaaf.
8: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
10: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
8: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
10: Precies. En we zijn in Amsterdam iets interessants aan het doen.
8: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
10: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
8: Ik vind het gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
10: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat.
8: Oh, reactoren en dan?
10: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als

0: Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan? Je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof, zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
1: Het verplanten cellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
0: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien. Terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
1: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers. En die doen dat via de boomstam naar beneden.
0: Fotosynthese,
1: precies. Ja. Mm-hmm. En dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
0: Ja, even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hiernaar? Want er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
2: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af. Je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel. Je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
0: nou daadwerkelijk?
2: Want kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden. En er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
2: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
0: Opnemend, ja.
1: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt. Mm-hmm. Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
0: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, hè, met dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
1: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat het overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbron.
0: Dat is mooi.
2: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
1: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Net zoals dat bomen dat doen.
0: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. Positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt. En negatief als het uitstoot.
1: Ja, eigenlijk dus andersom. En dat is heel verwarrend.
0: Zie je.
1: Ja, dus ja. We kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
0: Ja.
2: Nee. Suikerbieten
1: en suikerriet nemen CO2 op. Mm-hmm. En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
0: CO2 opnemen.
1: CO2 opnemen.
0: Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt, maak rechte plank, dan doet hij dat.
1: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
0: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat. Hè?
1: Exact.
0: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
1: Ja, kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren. Zodat we daar heel snel van kunnen leren.
0: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je volgende stap.
1: Exact.
0: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
1: Precies.
0: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
1: Vanaf... We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
0: Dat is niet lang.
2: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
0: Ja.
2: Voor tropisch hard hout is dat soms wel 200 jaar. Hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
1: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
2: Dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
1: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat is een vrij langzaam proces.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In 3 dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
2: Mm-hmm.
1: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
0: Ja.
1: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object.
0: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
1: Exact.
0: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat er uitkomt houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
1: Ja. Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. Dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit.
0: Ja.
1: Wij kunnen juist in

0: een bepaalde vorm groeien.
1: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Zo, dat je die celstructuren ziet aangroeien. Maar ja, dat zie je niet meer.
0: Dagstreepjes dan. Kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Hè? Dus wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
1: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen: ik wil een, hoe noemen we het, bio-kweekhout salontafel. En die maken jullie dan
0: geïntensiveerd hout, de salontafel, ja.
1: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
0: Exact.
1: Zo precies kan het?
0: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
2: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of moet dus, kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
0: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
1: Maar zullen we het vergelijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
0: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
1: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
0: Het doel van ideologie.
1: Zo onwetenschappelijk. Want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
2: Wij leken proberen het te begrijpen. Taal te geven.
0: Wat hetzelfde is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
1: Ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken. Ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat te vergelijken met jullie? En het suikerwater is voordelig, maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
0: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In de kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de 1000 euro per liter naar de 100 euro per liter te brengen. Mm. In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50 euro cent. Per liter.
1: Kijk, dan ben je bezig, hè? Ja. Dan kan je wel een koffietafeltje bestellen. Ja. Jullie hebben tot nu toe hout van een handvol verschillende boomsoorten gemaakt in celcultuur, aangetoond dat het in principe kan. Wat is dit op dit moment het grootste fysieke stuk hout dat je daadwerkelijk uit jullie kweekreactor hebt getrokken?
0: Dus wij zijn nu bezig in de ontwikkeling met de visuele eigenschappen van het materiaal en de sterkte van het materiaal. Mm-hmm. Daarvoor hoeven we geen koffietafels te maken om te zien wat die
1: effecten zijn. Klein stukje kan je testen.
0: We hebben recentelijk de eerste gevormde voorwerpen op de wereld gemaakt met dit gecultiveerd hout.
1: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
0: Je kunt het in je hand houden.
1: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over. Het is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Aniek Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
0: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan. Mm. Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
1: En zit het nou specifiek op die dure soorten mahonie, teak, wengay, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen. Terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan. Dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
0: Wij willen de hele wereldvraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
1: Ja, dat hard, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
0: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 euro cent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
1: Nee, juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Aniek?
2: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en CO2 carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan voor En kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
4: voor dieren
2: processen. Kunnen we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, nu moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen. Maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
0: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2-opname.
4: Alles.
0: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
4: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-oetang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat toch?
0: Dat kan zeker. Welkom.
4: Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
0: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft. Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
4: Nou, net weer een jachtenbouw beboet, kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
0: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
4: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best een soort beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders, dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
0: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit, omdat daar balsa hout in verwerkt zit. Ja. Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsahout. Het is niet gelukt.
4: Grappig.
0: Balsahout raakt op.
4: Ja, dan kunnen jullie misschien wel een uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Nou gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
0: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt, grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
4: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterkte. Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
0: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben. Mm-hmm. Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
4: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen voor jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
0: Ik mag hopen van niet zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
4: Dat denk je. Dat weet je nog niet, want jullie zijn de toekomst aan het engineeren. Dat
0: weten we vrij zeker. Plantencellen in het algemeen, als die in suikerwater leven en je gooit ze zo over het gras heen, dan zijn er de volgende dag geen plantencellen meer. Die leven niet meer.
4: Oké. Okay. Nee, want ik
0: fragiel. Daarom moeten we ook onze filosoof gelukkig te houden.
4: Plant politics, ken je die filosoof?
0: Nee.
4: Die moeten we even uitwisselen, want die heeft het ook altijd over de magische communicatie tussen verschillende bomen en planten. En er gebeurt veel meer dan wij weten. Als jij dit allemaal met elkaar hoort, Aniek, wat denk jij? Een goede ontwikkeling?
2: Zeker. Ik denk wat we ook al eerder zeiden. Als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
4: Ja, zeker van het hart houden. Dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg. Hoe is de besparing voor jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
0: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
2: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
0: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt,
2: ja,
0: wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu duurzaam noemen, sustainable forestry in die bossen, waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden, dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden om dat te faciliteren.
4: Ja.
0: En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
4: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrenspoortje dat door een oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom?
0: De eerste koffietafel, daar krijg je van mij een belletje van wanneer die klaar staat.
4: Nou, noem eens een gok, waar denken we aan?
0: Het eerste product in onze launching market, die willen wij snel op de markt hebben.
4: Snel is het een heel ruim begrip. On the way to planet proof. We'll never get there. Is dat 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Maakt mij niet uit, maar waar word je blij van?
0: Het is minder dan 3 jaar.
4: Dat is echt heel snel.
0: Ja.
4: Je kijkt er ook, we gaan het nog mee. Ik klop hem even af, maar we gaan het gewoon meemaken. Ik ga je heel veel succes wensen. Tom Clement van New Dawn Bio, fijn dat je hier wilde zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen, iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
2: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland.
4: Oh.
2: Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek, 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen, had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
4: En ik sluit me er helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord. En we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren naar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico-stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de waaghals te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Stijn Goossens.
6: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie echt op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
7: Dankjewel.
6: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
8: Dankjewel.
6: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
7: Nou, we zien het in de fysiotherapie. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat dan gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
6: Maar waarom is het zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
7: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals die aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werkt door. En we hebben hier veel over gesproken met orthopeden. Die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zover is dat daar een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
6: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
8: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
6: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
8: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, ook kunnen monitoren van belasting, hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belasting anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
6: Niels, jij bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, de AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
7: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die je als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die vier kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
6: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
7: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt zo'n speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Dan eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk. Mm-hmm. Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Hè. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten, dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, daar moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen.
6: Ja.
7: En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer uit van het veld halen om te gaan meten.
6: Nee.
7: Dat werkt niet.
6: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
7: Ja, goede vraag. Nou, dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen, het onderbeen een beetje aan elkaar houdt.
6: Ja.
7: Dus als je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
6: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
7: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we
6: dan. Ja. En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
7: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. 1 speelster staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan die speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster.
6: Mm-hmm.
7: En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan en dat het wel eens misgaat.
6: Ja.
7: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen hoe doen ze dat vandaag, maar hoe zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, hey, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, hey, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, hey, kijk daar eens even naar.
6: Okay.
7: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
6: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waar je denkt, daar zit potentie in?
8: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van dan vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zit er heel veel raakvlak, absoluut.
6: Ja, want jij werkt dus aan een slim zool. Een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
8: Nou, dat is volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dus in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers en zowel op recreatief niveau als op topniveau een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een scheenbeschermer op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, nou, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En doordat we dat dan vervolgens bij iedere pas, eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven. Wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, nou, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even een rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan, dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat die een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hopen in ieder geval, die blessures te kunnen voorkomen, want heel vaak wordt erbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat een acute overbelasting is, maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen, moet monitoren, anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
6: Zou je die twee, die camera en dat soort, zou je die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
7: Nou, zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context, wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam, we kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's, ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie, kom, doe gewoon je training. Wij zetten alleen een paar camera's eromheen en dan zie je dat. Maar wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel, hoe kunnen we dat gaan, modelleren? Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken van, kunnen we daar stappen in zetten? Maar als je die twee gaat combineren, dus een zooltje met de camera die het beeld in elkaar brengt, ja, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen, om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
6: Ja.
7: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballenbedak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
6: maar
7: maken.
6: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook bij in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
7: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert, hoe fel jij bent in die richtingsverandering. En dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan. Dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken. Is we gaan jou meten hoe goed jij, hoe snel jij van richting kunt veranderen. Hoe explosief je van richting kunt veranderen. En onder de motorkap gaan we dan kijken. Hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
6: Ja. Bas, dat van jou, het zooltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
8: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelastingblessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zooltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
6: Dus over 4 jaar op het volgende WK dan staan alle spelers met een slim zooltje in hun zool te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
8: Nou, er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zooltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel, zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
3: Stijn Goossens.
6: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
9: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. Geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
6: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
9: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's. Omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. Hè. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden. De ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
6: Daarvoor verzamelen we dus ook heel veel data. Welke data speelt daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
9: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen, wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
6: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
9: Jazeker, ook in de wedstrijd kunnen we daar de live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is het eigenlijk moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn. En hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden. En zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat. Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week. Als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen. Omdat ja, de setting anders is.
10: Nou is er een trend gaande ook in de topsport. Dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures. In plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
9: Vroeger zag je eigenlijk de dokter. Die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap, we kijken naar trainingsbelasting in het herstel, maar ook naar voeding. We kijken naar ja, het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK, ja, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen, kan het verschil gewoon maken.
10: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is, omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
9: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten. Dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms 2 weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
10: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
9: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt, die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. De wearables, die sporthorloges, die aura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen, aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben.
3: BNR Beter.
2: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
8: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat wel echt, of daar inzichten uit te halen zijn. Die dus ook voor heel veel, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pace te trainen, om een spier te trainen, om bot te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En daar weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daar nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinst op die manier uit kunnen halen.
10: Ja, Niels, hoe zie jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
7: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats? Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist zouden gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje ontwikkelen die gaat zeggen, jij mag wel spelen, jij mag niet. Die besluitvorming ligt echt bij die staf. Maar richting de vertaling naar de breedte sport, op het moment dat we daar meer grip op krijgen hoe vindt die besluitvorming plaats, kunnen we daar wel indicatoren gaan geven die we ook in de breedsport kunnen toepassen. Want ja, daar staat gewoon niet zo'n groot medisch team omheen. Dat is vaak toch de voetballer zelf met ouders of vrijwilligers die daar omheen staan. En dan zul je wat meer richtlijnen moeten geven. Wanneer ben je nou wel geschikt om te spelen? Ben je wel gezond om te spelen? En wanneer moet je misschien even rust houden?
6: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
7: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn. Hè, dus het moet niet overnemen. Maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura-ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
6: Bas, denk jij dat dat een goed idee is?
8: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die beslissen, die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht wil aangeven, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
6: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zie jij dat, Bas?
8: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
6: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren naar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest naar de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenhals te arresteren en de vlag weer weg te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
7: Naam van jullie bedrijf?
8: Wij zijn One Third.
7: Mijn belangrijkste taak als CEO van dit bedrijf is...
8: bewijzen dat onze technologie om voedselverspilling te verminderen schaalt.
7: Voedselverspilling, waarom is het zo ingewikkeld om dat probleem op te lossen?
8: Omdat het slecht zichtbaar is voor elke partij in de keten wat het totale resultaat is van de inefficiëntie.
7: Dit is de grootste uitdaging waar wij als bedrijf nu mee te maken hebben.
8: Het duidelijk maken van het feit dat voedselverspilling in onze mening een informatieprobleem is. Een dataprobleem.
7: En beste Henrike, welk probleem los jullie eigenlijk op?
8: Wij maken het mogelijk voor onze klanten om real-time inzicht te hebben in de kwaliteit en de houdbaarheid van fresh produce. Dus dan hebben we het over vers groente en fruit. En daarop met slimme data te sturen, zodat zij voedselverspilling in hun keten tegengaan.
7: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Henrike Langbroek van One Third. Van harte welkom, Henrike. En die naam die refereert dan weer aan het percentage voedsel dat wereldwijd in de vuilnisbak belandt. Want dat is gigantisch.
8: Absoluut, ja. Fijn om hier te zijn. En ook aandacht te krijgen voor dit geweldige probleem. One third, 1/3 van ons voedsel gaat inderdaad verloren. Van teler tot aan consument. Dat is voor fresh produce, dus voor groente en fruit, is dat zelfs meer dan 40%. Dat is een probleem wat meer dan $1 trillion is. Dus we hebben het over ongelooflijk veel geld. Maar ook, als je het even vertaalt in normale mensentaal, 8 tot 10% van onze CO2-uitstoot wereldwijd. En als voedselverspilling een land zou zijn, dan is dat het derde land in de wereld. Een gigantisch probleem, wat onze aandacht absoluut allemaal waard is.
9: Maar het is ook niet zo onlogisch eigenlijk, want ik denk dat het matchen van vraag en aanbod tot aan het laatste stapje in de keten natuurlijk knijter moeilijk is. Eén, zeg maar, qua logistiek. Maar ik denk ook twee, qua productie. En dat dan op de juiste momenten daar krijgen.
8: Klopt. Dus het vraag en aanbod afstemmen, ja. Wat daarin heel belangrijk is, denk ik, en ook wel mooi bericht. Op dit moment produceert de wereld genoeg voedsel. Maar dat komt niet terecht op de plekken waar het nodig is. En je ziet zeker daar in Europa en ook in Amerika dat er heel veel verspild wordt. Nou, dat is naar ons idee niet nodig op het moment dat de juiste data op het juiste moment beschikbaar is. En dan zou je dus kunnen zeggen dat voedsel kan ergens anders naartoe. En dan lossen we daarmee ook een heel ander groot probleem op in deze wereld.
9: Want als je kijkt naar het probleem als het gaat over voedseldistributie, oftewel landen die geen beschikking hebben over voedsel, dat is natuurlijk een probleem. Maar bijvoorbeeld ook dat CO2, als het nou niet zo was geweest, dat CO2-stuk, was het dan onder dezelfde aandachtspannen geweest als nu?
8: Wat met voedselverspilling aan de hand is, het is eigenlijk een en-en-en. Dus het is en een probleem voor, als je het hebt over climate change, dus dan heb je het over CO2-uitstoot. Het is een gigantisch financieel probleem. Dus de inefficiëntie in de keten, wat ik net noemde, dat je die trillion dollar, die raken we kwijt. Dat kan je teruggeven aan alle partijen in de keten. Ook niet in de eerste plaats aan de boeren, de telers, die hier met bloed, zweet en tranen uiteindelijk die kilo's van de bomen en de planten halen. Dus je ziet daar een margeverbetering, waardevermeerdering voor eigenlijk elke stap in de keten. Dus even afgezien van het CO2, is er ook een gigantische financiële driver.
9: Maar dan lezen we ook vaak dat de vraag is niet dan van welk probleem los je ook, maar waar zit de pijn? Wie voelt nou echt
7: nou,
9: die pijn?
7: Dat is je leest mijn gedachten. Want dat heb ik van jou geleerd, Patrick. Ik bedoel, die pijn die kan er wel zijn, maar iemand moet dat voelen om bereid te zijn om voor een oplossing te gaan betalen.
8: Ja. En die pijn is eigenlijk verdeeld in de keten. Dus afhankelijk van iedereen heeft een beetje pijn. Dus een teler verliest iets. Er gaat wat verloren in transport. Gaat wat verloren in distributie. Vervolgens de retailer heeft derving. En thuis gooien wij helaas als consument ook nog best wel wat weg.
7: Dat is eigenlijk het grootste probleem, toch?
8: Het feit zit bij de consument. Dat daar zit het allergrootste. Daar zit het grootste percentage. Dus als wij met z'n allen beter kijken en ruiken,
7: Patrick,
8: zijn volgende hele mooie
7: keer iets
8: campagnes.
7: Minder veel opscheppen op je bord.
8: Ja, absoluut. En dat is iets wat wij met One Third een beetje oplossen met onze avocado-scanner. Dus dat is een voorbeeld waarbij we onze technologie aan de consument laten zien.
7: Ja, dat is in de supermarkt, hè?
8: Dat is in de supermarkt. Daar kan je dus een avocado scannen op rijpheid en voorkomen dat je een avocado mee naar huis neemt die of te zacht of te hard is.
7: Want meestal knijp ik er dan even in.
8: Ja, en dat is nou precies waar die niet lekkerder van wordt.
7: Nee, nee.
8: En dus dat is één manier om te laten zien van hoe kan je nou inzicht krijgen in de kwaliteit en de houdbaarheid zonder dat je het kapot maakt. En dat is even aan de consumentenkant. Onze grootste impact zit in de keten, noemen we dat. En dat is eigenlijk van teler tot aan retailer. Om te zorgen dat we daar die keten verbinden en de kwaliteitsinformatie ook van teler tot aan retailer.
7: Want nu komen we ook bij de kern van jullie belangrijkste product. Want leg even uit, wat is nou in de basis de technologie die jullie leveren? En aan welke partijen?
8: Ja, dus wij leveren actionable insights. Dus waar het eigenlijk om gaat is, wij leveren data, maar niet alleen maar. Hè, data is niks als je er niks mee kan doen. Dus wij vertalen die data in een dashboard die het mogelijk maakt om slimmere beslissingen te nemen.
7: Maar die data haal je ergens vandaan en is dat dan met sensoren bij voedselverwerkers of?
8: Ja. Die data halen wij op door middel van onze scanners. Dus dat is near-infrared. Dus wij spectroscopie. Combinatie van spectroscopie en foto's, dus images. Wat spectroscopie eigenlijk is, even heel simpel uitgelegd, is licht. Dus wij met intensieve lichtbronnen verlichten wij groente en fruit. Daarmee kunnen we diep in groente en fruit kijken. En halen we daar spectra uit, dus data uit, die we vervolgens vertalen in die nuttige insights. Dus die vertalen we in wat is de kwaliteit op dit moment, hoe lang is dit product nog houdbaar.
7: Maar wat zou dan een nuttige vervolgactie kunnen zijn als je die insights hebt?
8: Dat je slimmer allokeert. Dus dat gaat echt om de beslissing. Dus neem even een distributeur. Die heeft verschillende klanten. Dus die levert aan verschillende retailers. Die retailers hebben verschillende specificaties, maar bevinden zich ook op verschillende geografische locaties. Dus denk even aan Albert Heijn en Tesco. En op het moment dat je de kwaliteit van een bepaalde batch meet en je weet de specs van een retailer, je weet hoe lang je er logistiek over doet, kan je dus veel slimmer besluiten welke batch waar naartoe gaat. Om te zorgen dat je eindklant zegt: geweldig. Hè, dit is de premium, dus hier betaal ik mijn hoogste prijs voor. Dit kan gelijk de winkel in, voldoet aan alle standaarden. Dus het

0: is het klaar, is het niet meer houdbaar. Dus je gaat daar transparantie in toevoegen. Dan is natuurlijk het negatieve argument is, oh, maar dan weet je wanneer iets verkeerd is. Op het moment dat je door de hele keten meet, kan je ervoor zorgen dat je dat punt niet bereikt. Het gaat dus sowieso naar een partij die die kwaliteit volledig op waarde schat. En misschien wel goed om daarbij, behalve het kwaliteitsinzicht, is dit non-destructief. Dus wij maken geen enkel product kapot. Dus dat is eigenlijk winst à la minuut. Op dit moment zijn alle kwaliteitstesten eigenlijk destructief. Dus je maakt het altijd kapot, het product. Het is real-time en het is supersnel. Dus kwaliteitsmensen vinden in de huidige economische omstandigheden is ontzettend lastig. Dat zijn vakmensen. En ruiken, voelen, proeven. Die zijn heel moeilijk te vinden. Dus onze technologie helpt deze mensen ook om hun werk goed te doen. Dus het is echt een en-en. Dus het vervangt deze mensen niet, maar het maakt het eindelijk mogelijk om de juiste hoeveelheid data te verzamelen en de juiste beslissingen te nemen.
1: En als ik nou bijvoorbeeld een schap neem in een Albert Heijn in Alkmaar, waar bijvoorbeeld 100 avocado's liggen, welk gedeelte kun jij dan beïnvloeden met dat verse stuk? En waar komt die beïnvloeding samen waar Albert Heijn moet gaan inkopen op basis van verwachtingen van afname?
0: Ja, nou, wat je natuurlijk eigenlijk ziet voor een supermarkt is natuurlijk derving ontzettend vervelend. Dat is gewoon één op één geld.
1: Dus derving betekent dat je daarna je spullen weg kan gooien.
0: Precies. En dus wat je daar dan in doet in de keten is dat je product neerlegt wat veilig is in de zin van houdbaarheidsdatum. Dus als je dat heeft vertaald naar avocado's, dan heb je rijpe, dan zegt ze het, hè, ready to eat, dus rijpe avocado's, maar wel aan de iets hardere kant om te zorgen dat ze lang genoeg in het schap kunnen blijven liggen. Nou, die iets hardere kant op het moment dat jij vanavond bedenkt dat je guacamole wil maken, dan heb je blokjes. Dus dan heb je een ontevreden klant. En bij avocado's is het zo dat je daar dus pas achter komt op het moment dat je hem open hebt gesneden. Nou, wij noemen dat bij One Third keukenverdriet. Dat is absoluut niet nodig.
2: We kunnen ons iets bij voorstellen.
0: Ultieme keukenverdriet. Ja. En doordat je dus één zo'n scan maakt, kan je gelijk zien guacamole, salade of dit is een top avocado om komend weekend op zondag bij je barbecue om dan open te snijden. En die informatie betekent dus dat je en een blij klant hebt. Geen derving meer, want de allerhardste blijven liggen. Hè? En die zijn morgen of de dag daarna perfect. En met name voor een retailer is de herhalingsaankopen blije klant. Het is natuurlijk ook heel mooi om technologie in de winkel te hebben. Dus hè, daar heb je beleving op de winkelvloer. En daar hebben we eigenlijk, ik denk dat voor onze storescanner ook dat doel heeft van hoe kan je de technologie inzetten? Hoe krijg je nou die inzicht? Het inzicht op kwaliteit. En dat vertalen wij op dezelfde manier eigenlijk in de keten. Maar dan met de professionals.
1: Ja, en dus dan weet je ook wat men bereid is daarvoor te betalen. Want het is voor hen een probleem wat groot genoeg is.
0: Elke klant herkent het probleem van voedselverspilling. Onze business case en vaak in gesprekken met klanten verdiepen wij eens hoe ziet hun keten eruit. En waar zit de eerste pijn? Soms zit dat op arbeid. Want ik net al zei dat ze ontzettend veel moeite hebben om goede mensen te vinden. En eigenlijk niet eens de tijd hebben om voldoende producten te testen. Om een goed gevoel te hebben bij kwaliteit. Soms zit dat inderdaad direct op verspilling. Soms zit het op het digitaliseren van kwaliteitscontrole en de data die daarmee te maken heeft. Dus per klant zie je wel verschillen in waar ze het eerst op aanhaken. En waar de return on investment zit voor hen specifiek. Is dat arbeid, is dat verspilling, is dat digitalisering? Maar dat zijn allemaal voordelen.
2: En hoe reken jij af met je klant?
0: Ja, wij ons systeem bestaat uit drie onderdelen. We hebben hardware, software en dan onze algoritmes, dus de AI. Wij werken op basis van licenties, waarbij de klant een jaar lang toegang heeft tot die actionable insights. En wij zien de scanner als de sensor, het apparaat om die data mee uit het veld te trekken. Dus die komt met de licentie. Dus het is een licentiemodel. De enige uitzondering daarin is de supermarkten. Dus die avocado-scanner waar we het net over hadden. Daar is het een hardware sale met een kleine top-up in licentie. Want ook voor een supermarkt is die actionable insight natuurlijk waanzinnig interessant. Hoeveel wordt er gescand? Verschil in kwaliteit tussen winkels. Uiteindelijk dat koppelen aan de data. Wat die klant uiteindelijk meeneemt. Dus

0: Dat is hardware, een klein beetje licentie. Voor de keten is het andersom. Licentiemodel, krijgen hardware erbij.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van One Third. Zometeen meer, maar eerst even dit. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Claire Tange van Borsky Fund.
2: Ik wil het vandaag graag hebben over het bedrijf dat heet Antennex. En zij maken antenne-meetsystemen. Nou, je kan je voorstellen dat in eigenlijk alle telefoons, maar ook satellieten zitten tegenwoordig antennes. Alles is met GPS verbonden. En die antennes die moeten 100% van de tijd werken. Als jij een nieuwe telefoon krijgt en je doet hem, je haalt hem uit de doos, dan wil je niet dat die kapot is. Het geldt misschien nog wel meer voor satellieten. Als we die de lucht in schieten, dan moeten we ook 100% weten van tevoren dat die antennes het doen. En Antennex heeft daarmee een systeem bedacht. Het is eigenlijk een soort grote ijskast waar je dingen in kan neerleggen om te testen. En hun testen zijn 1000 keer sneller dan de huidige technologie die nu beschikbaar is. Ze hebben zeker al betalende klanten, maar ze zijn dus eigenlijk in de scale-up fase, zou ik dat willen noemen. Dus de eerste klanten zijn er en ze willen nu doorgroeien volgend jaar om het om de versnelling in te zetten. De manier waarop Antennex zijn geld verdient is met het verkopen van de meetsystemen. Dat is zowel de hardware als de software die bij het systeem hoort. Ja, er is hier duidelijk heel veel vraag naar. En ook omdat het gebruik van antennes wordt alleen maar groter. Dus we krijgen nog steeds, nog veel meer dingen waar dat natuurlijk in zit straks. Dus ook niet alleen dit bedrijf heeft een hele unieke technologie. Ook de markt zien we gewoon heel hard gaan en is al heel erg groot. Maar wordt alleen maar ook nog groter de komende jaren, is de verwachting.
1: Claire Tange was dat van Borsky Fund. Wij praten verder hier in de studio met Henrike Langbroek van One Third. En haar bedrijf heeft een oplossing tegen voedselverspilling. Ja, ik zeg haar bedrijf, maar je bent niet de founder, hè?
0: Klopt. Ik ben nu 1,5 jaar geleden aan boord gekomen als CEO om de volgende fase van schaal, internationale schaal, te leiden.
1: Marco Snickers is het gestart.
0: Ja, Marco Snickers is een van de founders. Onze CTO Ruben Hekster is tweede founder, actief nog steeds in het bedrijf. En daar heb ik heb inderdaad van Marco de rol van CEO overgenomen.
1: En wat was nou de reden dat hij zei op een gegeven moment, ik doe een stapje terug en we hebben een externe CEO nodig?
0: We hebben eigenlijk van 2020, toen het bedrijf is opgericht, tot 2024 echt gebouwd aan technologie, marktvalidatie, zorgen dat die product market fit goed staat. Nou, dat is een waanzinnige klus. Dat heeft het team onder Marco's leiding echt heel erg goed gedaan. Waar je dan vervolgens behoefte aan hebt, is als je proven business model. Hè? Dat even om het maar in het Engels. Dus je hebt die technologie bewezen. Je hebt succesvolle pilotklanten. Maar vervolgens wil je dat echt gaan schalen. En dan heb je het over time to value. Hè? Hoe snel kan je nieuwe klanten aansluiten? Kan je zorgen dat de technologie goed bij hen draait? En dat vergt iets anders van het team. Dat vergt een andere soort organisatie. Dat vergt ook meer structuur. En dat kwam ik brengen.
1: Want jij hebt ervaring binnen deze sector. Wat is het dan precies dat dit bedrijf nodig heeft voor die volgende groeifase? Is dat inderdaad die structuur die jij de afgelopen 1,5 jaar al aan het aanbrengen bent in dat bedrijf?
0: Ja, dat is een heel belangrijk element. Als je daarna ook schaalt, dan heb je of het nadenken over de kritische elementen in een schaalplan. Heb je het zowel over team, heb je het over het aanscherpen van het businessmodel. Heel goed weten hoe je ideale klant eruit ziet. Hoe je die gaat benaderen. Een playbook voor onboarding noemen we dat dan intern. Hoe zorgen we dat dat soepel loopt. Dus daar zit het meer op automatisering. Automatiseren, standaardiseren, het bouwen van processen en zorgen dat je de focus hebt op de North Star aan de horizon. En dat is voor ons echt om die kwaliteitsstandaard voor groente en fruit in die keten neer te zetten. En die is er op dit moment niet.
1: En het feit dat jij nu bent aangetreden, want je hebt al een lange carrière achter de rug, ook binnen supply chain, bij verschillende bedrijven. En het feit dat je dus nu in een bedrijf zit wat de wereld ook een beetje mooier wil maken. Is dat toeval of was dat echt een hele bewuste keuze?
0: Hele bewuste keuze. Voor mij, als ik naar mijn persoonlijke carrière kijk, dan zit ik in de tweede helft. En dan denk ik, die tweede...
1: Wij ook, hoor.
0: De tweede helft, make it matter. Hè? Dan heb je die Amerikanen zeggen zo mooi, you're one crazy life. En dan denk ik, ja, dit is ook wel het moment voor mij om... ik wil iets teruggeven. Ik wil eigenlijk niks nieuws meer maken. Ik wil iets doen wat de wereld echt beter maakt. En als je dan nadenkt van, nou, mijn achtergrond is echt in supply chain. Elke stap van de keten, daar heb ik me druk over mogen maken in mijn carrière tot nu toe. En dan wetend dat het voedselverspillingsprobleem zo groot is en dat er een bedrijf is in Nederland die technologie heeft ontwikkeld, die bewezen is en nu klaar is om te gaan schalen, ja, dat is een waanzinnige kans om een bedrijf te bouwen wat impact levert, financieel gezond is en uiteindelijk heel veel waarde oplevert voor onze klanten. En dat is echt een win-win-win. En dat kan. En ik hoop ook eigenlijk dat voor mensen die luisteren, dat ze hierin ook inspiratie kunnen vinden. Van het hoeft geen compromis te zijn. Het is gewoon mogelijk om echt een gezond impactbedrijf te bouwen. En niet daar de aarde ten koste van te laten gaan. En dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En het is ook echt iets wat de founders van OneTheirth bij elkaar heeft gebracht in 2020. En ik denk ook iedereen die op dit moment in ons team werkt. Het is een waarschijnlijk de belangrijkste reden dat ze bij ons zijn. De wereld beter maken.
3: En als je naar zo'n stap kijkt, hè, waar je eigenlijk het stokje overneemt, ik denk dat het meest, een van de meest cruciale stappen zijn in dan de evolutie van het bedrijf. Steve Blank, zeg maar Amerikaanse professor en ondernemer, die zegt ook, ja, als het kapitaal binnen is, dan komt daar meteen ook de ontslagbrief voor de CEO. Alleen die ziet hij nooit aankomen. Of van de founder, CEO. Als jij Marco en jou dan naast elkaar zet en dat typeert wat voor kwaliteiten jullie hebben, kun je ons eens meenemen? Want ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars om dan dat verschil bijvoorbeeld te zien.
0: Ja, ja. Nou, als je kijkt, en ik denk niet dat we daar uniek in zijn, maar een founderprofiel is op bepaalde aspecten echt anders dan een wat je nodig hebt als CEO om door een volgende fase van schaal heen te gaan. En als ik dat even mag generaliseren, maar ik denk dat Marco daar heel goed in past, is eigenlijk het zien, heel goed begrijpen van het probleem. Het zien wat die klant nodig heeft. Dat vertalen in een technisch product. Dus heel erg die product market fit. Ook heel eigenlijk veel energie krijgen om bij klanten te zijn. Dat probleem goed te snappen. Dus daar zit de visie, product management. Nog verder fine-tunen. En ook nadenken van wat is dan de volgende stap. In wat wij de keten te bieden hebben. Ten opzichte van, om dan even naar, wat heb je nodig als een CEO die dat met succes kan schalen. Het is uiteraard het veiligstellen van investeringen. Het zorgen dat je al je stakeholders aan boord houdt. Dat we wel een goed geoliede machine zijn om, dat gaat echt over executie. En executie versus die eerste visie en die initiële product market fit en daar weer aan sleutelen. Ja, dat is vaak wel een ander hoofd.
3: En zag je dan ook dat je misschien in je team ook nog aanpassingen moest doen? Dat je denkt, hey, ik heb eigenlijk wat meer andere uitvoerders nodig.
0: Ja, ook meer uitvoerders, maar ook anderen. Dus om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu echt een operations manager aan het aannemen. Dus de volumes van onze scanners zijn zodanig dat er gewoon iemand de hele dag mee bezig moet zijn. Ja, dat komt op een gegeven moment. Dus dat doe je er niet meer bij, daar heb je een specialist voor nodig. Dus dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld. Hoe een bedrijf ontwikkelt en je daar ook meer specialisme voor verschillende gebieden naar binnen trekt.
1: Want Henrico, op welke schaal doen jullie dit inmiddels in de keten?
0: Nou, wij zitten nu in 56 landen. Dus dat is best wel heel mooi. Focus op Europa, maar omdat wij de keten volgen, meten we echt van Peru tot aan hier in Amsterdam. Wij zijn een team van iets meer dan 20 mensen. En de ambitie om natuurlijk uiteindelijk over een paar jaar onze naam veranderd te hebben. Dus daar gaan we voor.
1: Ja, natuurlijk.
0: Van OneTheirth naar OneQuarter, OneHalf.
3: Het zou mooie reden zijn om een ander logo en een andere naam aan te nemen.
1: Want zie je wel dat er in deze markt is daar veel competitie. Ik bedoel, we kennen in Nederland wel andere bedrijven die ook iets willen doen aan voedselverspilling. Too Good To Go, om maar eens een voorbeeld te geven. Heel ander businessmodel. Maar echt specifiek in wat jullie doen, zie je daar ook andere oplossingen?
0: Korte antwoord, nee. Dus de combinatie van hardware, software en algoritme is echt uniek. Er zijn wel concurrenten die ook meewerken om dit... ik zou ze bijna collega's willen noemen om dit grote probleem op te lossen. En daar kijken wij ook naar als collega's, omdat het zo'n groot probleem is. En wij geloven dat we een onderdeel zijn van deze puzzel. En daar ook partnerships aan gaan. Om met mensen samen, bedrijven samen te werken die ook dezezelfde visie delen.
1: Henrike Langbroek van One Third. Dankjewel voor nu, Henrike. Wij gaan zeker nog even doorpraten, maar dat doen we op de podcast. Want voor de radio ronden we af. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna 1,5 uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van 1,5 week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstootster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Life, liberty and the pursuit of happiness. Dat was het ideaal van de Founding Fathers, die deze week precies 250 jaar geleden de Declaration of Independence ondertekende. De vrijheidsverklaring van de Verenigde Staten. Een kwart millennium later wordt die verjaardag door de meeste Amerikanen gevierd met familie, barbecues en vuurwerk. In de hoofdstad, Washington, heeft Trump zijn eigen feest met een toespraak en een kermis op de National Mall. Volgens Fox News liep het daar vol met duizenden enthousiaste Amerikanen.
1: Sometimes the pictures really don't tell the full story, because if you look behind us, you see, okay, there are a couple hundred people back there, but the truth is, when you make your way over here and you're in a wash of people.
2: There are thousands of people here, and I'll tell you what, that's with rain, with everything else going on, the fact that it is heightened security just because of the world right now. It's really an awesome crowd.
0: Ja, Jan was erbij, maar de pursuit of een groot feest was toch ver te zoeken. En terwijl Amerikanen 250 jaar onafhankelijkheid vieren, staan de idealen van de Founding Fathers ter discussie. Het Hoge Rechtshof deed deze week onder andere uitspraken over presidentiële macht. Precies een onderwerp waar de framers ooit ook het hoofd over braken. Dit is aflevering 353 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Nou, dat klinkt gezellig. Jan Posma hier vanuit een zinderend heet en benauwd Washington DC. 39 graden vandaag. Ja, de airco staat te loeien hoor. Bernard, jij wilde het eerst nog eventjes hebben over wat jou was opgevallen, een nieuw plannetje van Donald Trump.
0: Ja, Trump wil een conventie organiseren voor de midterms. En moet ik even uitleggen, een conventie is wat wij een partijraad noemen. Dus dat gebeurt één keer in de vier jaar normaal gesproken, als beide partijen officieel de kandidatuur van hun presidentskandidaat vaststellen. Dat heet dan, dat is dan wat er op zo'n conventie, zo'n partijraad gebeurt. En dat is bij presidentsverkiezingen normaal. En Trump zegt, nee, dat moeten we nu ook doen voor de midterms. Alleen, als je gaat nadenken, zeg je, ja, wat moet er dan eigenlijk worden? Wat moet er eigenlijk worden bevestigd? Want de voorverkiezingen zijn voorbij, dus we weten wie de kandidaten zijn. In dit geval dan voor de Republikeinse Partij. En dus, Jan, denk ik, maar ik hoor graag wat jij ervan vindt, dat het gewoon een truc is. En eerlijk gezegd vind ik een ontzettend slimme truc om te zeggen, ik verzin iets in Dallas. En dan jaag ik al die MAGA-vrienden in een stadion of in een convention hall. En dan maken we daar een heel groot feest. Ik hou daar een donderende speech. En iedereen die om mij geeft van me houdt ook. En dat wordt dus één grote klappartij voor Donald Trump en de partij. En dat aan de vooravond van de verkiezingen. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar
3: toch slim.
0: Toch, ik vind het een goede stunt, vind je niet?
3: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, het is, en die gewone conventies, dat zijn natuurlijk ook allemaal inmiddels toneelstukjes. Hè, want we weten altijd ook wel wie het gaat worden. En we hopen altijd op spanning. Maar je hebt helemaal gelijk. Dit is dus echt politiek theater. Maar ik ben wel benieuwd of dit ook navolging gaat krijgen. Of de Democraten ook denken van wacht eens even. Trump krijgt straks 2 dagen de aandacht tijdens die conventie. Nou, Trump heeft sowieso altijd al de aandacht. Wij moeten misschien ook wel iets doen. En hebben we straks ineens om de 2 jaar zo'n conventie.
0: Ja, dat zou.
3: In plaats van elke 4.
0: Ja, het zou. Ga je erheen, Jan?
3: Dallas. Nou, ik wil daar heel graag heen. Weet je wat? Ik zou mijn ouders gaan verhuizen. Precies op die dagen zou dat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk mijn ticket half geboekt. Ik moet even een paar hele goede gesprekken gaan voeren.
0: Oké. Nou, misschien ga ik wel. We zien wel. Hey, Jan, wat is jou opgevallen?
3: Ja, ik wil toch nog even een klein beetje WK-romantiek hier naar boven halen, Bernard. Het sprookje van Amerika, zo voelen ze dat hier echt, dat gaat nog eventjes door. Ze hebben gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Ik heb letterlijk een Amerikaan de grap horen maken. Oh, wij moeten tegen 2 landen, Bosnië en Herzegovina. Dat is toch niet eerlijk? Ook een mooie Amerikaanse kijk op de wereld. Maar wat ik wel mooi vind, in deze tijden van verdeeldheid, hè, waar we het vaak over hebben, dat al die Amerikanen toch zo achter hun team staan. En het was bijvoorbeeld hier op de fanzone, op de Mol, daar kunnen allemaal mensen naar zo'n groot scherm kijken. Daar stond het echt helemaal vol. Er was het echt een groot feest. En wat me ook opvalt, valt een van de liedjes die de Amerikanen verbroedert, is een liedje dat wij ook kennen. Luister hier maar eens naar een stadion vol Amerikaanse voetbalfans.

0: Mooi, hè? En dit is John Denver natuurlijk. Ja. En dit is eigenlijk het lied geworden voor het Amerikaanse team. En het werkt echt, want daar, dit lied wordt door iedereen gezongen. En dat komt volgens mij ook... Ja, het gaat over West Virginia. Dat is natuurlijk niet heel Amerika. Maar het gaat ook over thuiskomen. Het gaat over bij je familie zijn. Het is nostalgie. En ik denk wat er ook wel heel mooi eraan is... dit lied snappen wij ook. Dit is ook een hit geweest in Japan, heb ik begrepen. De Fransen snappen dit ook. Ja. Dus iedereen zingt dit mee. En zolang de Amerikanen winnen, verbroedert dat al. Maar Country Roads, dat verbroedert dus ook. En ook als je verliest, want tegen de Turken verloren ze... en toen werd dit ook keihard gezongen. Ja. Dus ik vind het mooi.
1: Ja, en jammer dat John Denver zo jong overleden is. Hè? Als je dit zo...
0: Ja, vliegtuigongeluk geloof ik.
1: Nou ja, oké. Okay. Hey.
0: Dus zal ik ook meteen eventjes de romantiek een beetje doodslaan. Ik heb ook een Freddy-update. Die Duitser, waar we het ook wel een paar keer over gehad hebben... die door Amerika reist, zich zo verwonderd over alles... en waarvan we ook wel een beetje afvroegen... is dit nou echt of is dit niet echt? Hij heeft zijn account verwijderd. En daardoor denk ik, ga ik ook weer een beetje twijfelen van... oh, dit is wel een beetje apart, dat het ook ineens voorbij is. Maar het kan natuurlijk, Duitsland is uitgeschakeld. Grote teleurstelling ook voor hun, denk ik. Hij is nu echt omarmd door de Trump-regering. Er wordt zelfs gezegd door een of andere... iemand die over toerisme gaat voor de Trump-regering... Dat hij naar het Witte Huis gaat komen. En dan zie je dus al die eenheid waar ik het net over had, dat stort dan ineen. En op sociale media is iedereen aan het ruzien daarover. En nou ja, wegromantiek. Dus ja, zo kan het ook gaan.
1: Ja, zo kan het ook gaan. Nou goed. Ja. Hey, Jan, het grote voetbalfeest gaat ook zonder Oranje nog een tijdje door. De Amerikanen hebben deze week nog een ander belangrijk feest. Wat heet? Namelijk het 250-jarig bestaan van het land. Op 4 juli, dat is zaterdag. Dat is een officiële, dat is altijd een vrije dag. Dus ze krijgen vrijdag vrij. Maar ze vieren het natuurlijk zaterdag. Jan, jij bent al wezen kijken naar de festiviteiten op de National Mall in Washington. Was het net zo'n groot feest als de Oranje Mars waar jij bent geweest?
0: Nou, ja, ik denk dat het meer is als we nu een Oranje Mars zouden houden. Dat is ongeveer de opkomst die ook op die National Mall is. Weinig oranje ook. Maar ja, nee, dat was was echt een rare ervaring. Het is een soort festivalterrein op de National Mall. Meerdere podia daar. Er staan een soort... ja. Ik noem het maar even nep Witte Huis-stijl gebouwtjes daar. Met neppilaren, gemaakt van triplex, de wit zeil eroverheen. Ook zo geschilderd met schaduw dat het net lijkt alsof er allemaal ornamentjes aan zitten. Maar dat is allemaal nep. En in die gebouwtjes heeft elke staat een soort stand. Alle 50. Een beetje als een toerismebeurs. Je kan er veel gratis pennen en sleutelhangers, dat soort dingen krijgen. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Vond ik wel heel leuk om te zien. Dan zie je dus toch cowboys voor het Capitool. Dat ziet er wel heel leuk uit.
1: Maar zit er ook een in het Witte Huis? Dat vind ik wel.
0: Ja. Anyway. Ook een cowboy. Ja. Die heb ik ook. Dat is een outlaw, zullen we maar zeggen. Ja. Daar is ook wel wat sfeer, hoor. Dus ik wil het zeker niet allemaal heel negatief maken. Maar wat wel echt het meeste opvalt... er zijn zelfs Trump-supporters die dat erkennen. Dit is de mall. Dat is heel groot en wijd. En er zijn amper mensen. Dus stel je voor een groot podium, enorm grasveld... Er staan maar een paar mensen voor dat podium in de schaduw. Of die zitten op stoeltjes. Meer mensen op het podium dan op dat grasveld. Aan de overkant een toespraak van iemand van de Trump-regering over de gevaren van vaccinatie. Waarvan je ook denkt, hoort dat thuis bij zo'n verjaardag? 10 mensen staan daar te luisteren. Dus dat geeft een heel rare sfeer. Een state fair moet gezellig zijn, een gekkigheid... Een koe gemaakt van boter, waar dan iedereen foto's van maakt. Dat soort dingen, gefrituurde Snickers, Twinkies. Maar dit is echt niet goed opgezet. En wat ook zo is, dit is van de Trump-regering. Er spreken ministers, Truth Social heeft een stand... SpaceX van Elon Musk is er. Allerlei conservatieve clubjes. Het lijkt soms meer op CPAC dan op zo'n nationaal feestje. Dus veel mensen blijven weg. En dan krijg je dus dat fragmentje uit het begin. Dan moest ik echt heel erg op lachen, Fox News. Die zenden elke dag daar live uit... En die zeggen dus elke dag van... ja, maar het is veel drukker dan jullie nu denken, hoor. Als je dus zo'n leeg grasveld achter ze ziet.
1: Ja, en wat ik dan denk... als je met een camera ergens staat... en je beweert dat er meer mensen zijn... dan is het eerste wat ik als kijker denk... oh ja, laat dan eens even zien.
0: Ja.
1: Maar dat...
0: Ja, dat... Ik, ik, We hadden het er al even in BNR De Wereld over. Hè. Dit is, ze vragen eigenlijk, don't believe your own eyes. Je ziet iets, maar geloof het niet. Geloof ons maar. Het is er echt druk. Maar ja, het is gewoon niet zo. Nee. Ook niet in het weekend.
1: Nee. Als ze het wat meer op de lol hadden gegooid en wat minder op de politiek. Hè? Dus meer gewone lekkere bands en grappen en weet ik wat allemaal. Iets vrolijks zoals een kermis vaak is. Zou het dan wat meer publiek hebben getrokken?
0: Ja, ik denk dat dat wel zeker helpt. Ik denk de keuze om er echt een Trumpfeest van te maken. Dit is Freedom 250, dat is Trumps organisatie die dit organiseert. Er is ook een andere America 250. Dat is een beetje op het tweede plan gekomen. Want Trump die heeft zijn eigen organisatie naar voren geschoven. En die maken er gewoon ook echt wel een Trumpfeestje van. Dus ja. Dit wordt ook best wel politiek. En juist op een kermis inderdaad, de 4th of July, dan wil je vrolijkheid, dan wil je, nou ja, jij kent het ook, hè? Dan ga je lekker ook barbecuen met het gezin, samen naar het vuurwerk, dat is gewoon een gezellige familiedag.
1: Ja,
0: ja, dan wil ik niet over vaccinaties horen.
1: Nee, want ik herinner me al die jaren inderdaad dat je barbecuet of je eet met vrienden en familie, maakt er een beetje een feestje van. En dan als het vuurwerk komt en je kunt, dan wandel je naar een punt waar je dat lekker kunt zien. En daar sta je dan vaak met groepen bij elkaar. Maar het heeft heel veel warmte, zoals een nationale feestdag ook moet zijn. En ik heb nog nooit één grijntje politiek geproefd in al die jaren. Dus voor het eerst. Nou ja, hey Jan, de vorige keer dat het zo groot was, dat is 50 jaar geleden, 250, toen bestond de Republiek 200 jaar. Hoe ging het toen?
0: Ja, ik zat er wat naar te zoeken. Want dat is wel heel, vond ik wel heel interessant. Want dat was natuurlijk vlak na Watergate. Ja. Vlak na Vietnamoorlog. Dat was ook een land waar echt veel gebeurde. Ook verdeeldheid was. En ik zag ook wel wat berichtjes dat de hotels toen in Washington het een beetje tegenvonden vallen hoeveel mensen kwamen. Maar ik zag tegelijkertijd ook, er was toen een festival van 12 weken. En dat daar in totaal zo'n 4 miljoen mensen aan al die festiviteiten hebben meegedaan. En ook als dat niet allemaal voor dat feestje op de Mall was, was daar de opkomst toch echt wel groter dan dat we nu hebben. Dus en daar zag ik ook niet die politieke inmenging. Er was trouwens één keertje eerder dat Trump dat ook heeft gedaan. Een jaartje in zijn eerste termijn, dus een jaartje of 5, 6 geleden. Dat weet je vast ook nog wel, bij Lincoln Memorial. Ging hij ook een toespraak houden, kwam er elke keer als een soort PowerPoint-presentatie, maar in plaats van PowerPoints kwamen er vliegtuigen over elke keer.
1: Ja.
0: Dus hij heeft het eerder gedaan, maar
1: ja.
0: En nu dus ook, hè, het hoogtepunt wordt dan de 4th of July, natuurlijk, zaterdag. Dan gaat hij om 9:50 een speech houden. Gisteren liep ik daar eventjes langs, joh, overal hekken. Het is echt heel veel beveiliging. Je loopt daar niet zomaar naar binnen. Om 6:00 s'avonds gaan de hekken ook dicht, dan kom je er niet meer in. Dus dan moet je daar tot s'avonds heel laat staan om dat vuurwerk te zien. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen een beetje weerhoudt, al die veiligheidsmaatregelen. Maar wat ik me ook afvroeg, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt, waarom moet het allemaal zo laat?
1: Geen idee.
0: Kinderen die willen erbij zijn, gezinnen.
1: Ja. Ik heb gezocht in de media, ik heb zitten googelen, ik heb AI geprobeerd, van alles. Nee, echt.
0: Ja.
1: Om het antwoord te, ik heb met David gebeld, van weet jij waarom het zo laat is? Nee, wist hij ook niet. Dus niemand weet het. Er was eerst een verhaal dat hij wat anders zou gaan doen, namelijk de opening van de Teddy Roosevelt Library. Ja. Maar dat is inmiddels al gebeurd.
0: Ja, heeft hij al gedaan.
1: Ja, daar is hij overigens heen gevlogen met zijn oude nieuwe Qatar Air Force One. Dat was ook wel een verhaal. De eerste vlucht, maar goed, daar is hij dan geweest. Dus ze dachten, nou, mijn idee was, hij doet dan misschien in het begin van het eind van de middag, begin van de avond, nog iets anders. Maar ik heb niet kunnen vinden. Dus, en dan is het inderdaad bijna barbaars om die kinderen te laten wachten om tot een uur of 11 voordat het vuurwerk begint. En bovendien, je weet nu al dat een politieke speech wordt over wat hij allemaal heeft bereikt.
0: Ja.
1: Dus ook dat is niet echt aantrekkelijk. Ik heb geen idee waarom hij dat zo doet en waarom de organisatie, want daar is hij dan wel de baas van, maar waarom niet iemand heeft geroepen, joh, doe dat een uurtje of 2 eerder. Want dan heb je kans dat je nog wat publiek hebt en dan kunnen de kindertjes kijken. En overigens, wat die hekken betreft, heb ik ook over na zitten denken. Dit vuurwerk is zo groot dat de klimaatdeskundigen hebben gewaarschuwd dat het een van de grootste vervuilende factoren wordt van het hele jaar. Maar dat betekent ook, als het zo groot is, dat je het ook kan zien buiten die hekken. Hè? Dus je kunt, waarschijnlijk kun je het in heel Washington zien. Dus dat scheelt dan ook weer.
0: En Bernard, ook goed nieuws voor het milieu. DCA, het vliegveld, moet een paar uur dicht vanwege het vuurwerk. Dus dat scheelt weer.
1: Dat scheelt. Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat ligt natuurlijk daar precies in die... die vliegtuigen die komen dan over de Potomac River langs de stad. Ja, dat kan niet, dat is levensgevaarlijk.
0: Nee. Hey Bernard, dat land zaterdag 250 jaar bestaat... natuurlijk gewoon een heel bijzonder moment. Ik zag vorige week nog een peiling dat veel Amerikanen denken... dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn in het Amerika van nu. Die kennen dat natuurlijk niet meer terug. Die blik van de Founding Fathers, van nou, laten we George Washington er eens uitpakken... Dat is wel een mooie om even naar het Amerika van nu te kijken. Wat denk jij, wat zou George Washington de grootste triomf... en de grootste teleurstelling vinden als hij nu naar Amerika kijkt?
1: Nou, ik denk dat hij zich... heel erg zou ergeren aan wat het presidentschap is geworden. Niet alleen door Trump, hoor. Hoewel Trump wel erg overdrijft en wat ze dan noemen een imperial presidency van maakt, een keizerlijke functie. Maar Washington, die zag in de president eigenlijk alleen maar een soort noodzakelijk kwaad. Want zijn redenering was: het land wordt geregeerd in een democratie door het parlement. En er is een staatshoofd, de uitvoerende macht, de president... maar die moet zijn invloed zo gering mogelijk houden. Laat dat parlement nou zijn werk doen. En de president ondersteunt dat of tekent het. En misschien spreekt hij er af en toe een veto tegen uit. Dat kan allemaal wel. Maar dat was een man van de bescheidenheid. Hè? En in de eerste, denk ik, 100 jaar of zo... werd de State of the Union, hè, dus de jaarlijkse toespraak die de president houdt... om te vertellen hoe het eigenlijk met het land gaat. Dat gebeurt nu op 20 januari altijd. Mm. Maar in die tijd stuurden ze een briefje aan het parlement.
0: Met heel bescheiden.
1: Bescheiden, ja. Dat heeft al een jaar of 100 geduurd of zo. Dus George Washington had zich, denk ik, geërgerd... aan de manier waarop dit is uitgeleid. Niet alleen met Trump, ook met mensen als... bijvoorbeeld Nixon, die werd ook vaak een imperial president genoemd... door enorme, en misschien ook wel Lyndon Johnson... die ook echt een boeman was en de echte baas van het land.
0: En ik denk ook wel helden, presidenten die altijd in de top 3 staan... Lincoln, die trok ook veel macht naar ze toe. In een crisissituatie natuurlijk. FDR deed dat ook. Dat vond Washington niks, denk ik.
1: Nee, Washington helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, en dan, ja, wat is nou misschien de grootste triomf? Want daar vroeg je ook naar, daar heb ik even over nagedacht. Dat is natuurlijk, ik denk, dingen als de afschaffing van de... slavernij in 1863, de afschaffing van de apartheid in 1964. Dat zijn allemaal magistrale dingen geweest. Maar ik denk ook, en dat was niet alleen Amerikaans... dat was ook vooral Brits, maar ik denk de industriële revolutie. Omdat dat, van dat, zeg maar, rond de 1870, toen de stoommachine werd uitgevonden... en de eerste treinen en al dat locomotief... vanaf dat moment is de
0: T-Ford dan ook, hè?
1: Ja, de T-Ford, hè, de Ford waarvan...
0: De Model T, moet ik zeggen.
1: De Model T, waarvan Henry Ford zei... je kunt elke kleur krijgen als het maar zwart is. He, dat was de reclame toen. Ja, maar en de lopende band, ook uitgevonden door Henry Ford trouwens... En daarmee werd Amerika eigenlijk op het gebied van techniek... en innovatie een enorme voortrekker. En die rol, ja, je kunt zeggen, dat is een rechte lijn... van wat er toen gebeurde naar wat er nu gebeurt in Silicon Valley.
0: Ja.
1: En ik denk dat Washington iemand was die zou hebben begrepen... dat een land uiteindelijk uit de agrarische geschiedenis moet komen... en veel meer de industriële kant op moet. En dat heeft Amerika in ieder geval heel lang... heel goed gedaan en nog steeds, eerlijk is eerlijk. Denk aan Tesla, denk aan Boeing, denk aan IBM, denk aan Apple, denk aan en Amazon.
0: AI nu.
1: Amazon, ja. Wat het grootste bedrijf, geloof ik, en dat helemaal gaat via de elektronica. Nou, ik denk dat George Washington, als hij nu opstond, dat hij daar met het meest belangstelling naar zou kijken. Zeg, joh, dat wij dit allemaal kunnen. We hadden toen nog maar net het wiel uitgevonden, bij wijze van spreken. En wat denk je zelf, Jan?
0: Ik denk de grootste triomf dat het land überhaupt nog bestaat. Die onafhankelijkheidsstrijd, dat was natuurlijk eigenlijk een onmogelijke opdracht. Hè. David tegen Goliath, dat grote machtige moederland Groot-Brittannië. Daarna ook het hele proces van een land ontwerpen. Die hele staatsinrichting, dat was ook een groot experiment tot op de dag van vandaag eigenlijk. En ik denk, die Founding Fathers, die hadden echt geen idee hoe lang dit allemaal zou werken. Ze hadden ook wel flinke ego's de meeste. Dus ik denk dat ze ook wel dachten, wij zijn iets heel slims aan het doen. Maar ze hadden echt geen idee of dit er nog steeds zou zijn. En als je nu ziet de onafhankelijkheidsverklaring die hier in de museum hangt, de grondwet die nog steeds leidend is, het is er gewoon allemaal nog. En ik denk ook de VS zit nu in een moeilijke periode, maar dit is nog steeds het machtigste en rijkste land ter wereld en nog steeds een voorbeeld voor veel landen. En ik denk ook dat de veerkracht Washington goed zal doen. De dingen die jij ook noemde, hè, de slavernij overkomen, burgeroorlog. Wat Johnson heeft gedaan uiteindelijk om inderdaad de segregatie tegengaan. Daar zullen de Founding Fathers ook wel met de blik van toen naar kijken. Hè. History is a foreign country, zeggen ze dan. Maar ik denk ook wel dat ze vooral denken van jemig, we zijn er toch maar gewoon nog. Dat ideetje wat wij hadden.
1: Ja.
0: En om meteen even de teleurstelling mee te pakken, ik denk dat daar de polarisatie wel iets is. Ik moest denken aan Washington's afscheidsspeech. Daarin waarschuwt hij voor te grote invloed van politiek, van politieke partijen ook. Hè. Dat vond hij helemaal niks, politieke partijen. En hij zei eigenlijk, meningsverschillen zijn helemaal prima, maar een republiek die kan in gevaar komen als burgers denken vanuit hun politieke stam. En dat er dan een politieke stammenstrijd ontstaat. Dan gaat het niet goed. En dan kan je op het punt komen ook waarop die politieke stam meer het vertrouwen krijgt dan de democratische instellingen in het land. En ja, ik denk dat zijn precies natuurlijk die instellingen die Founding Fathers uiteindelijk zelf opgebouwd hebben. En als je kijkt waar we nu zijn, twee politieke stammen tegenover elkaar, een soort permanente strijd en een enorm wantrouwen in eigenlijk alles wat de overheid is. Dus ik denk dat een George Washington daarvan denkt, ai, dit was precies waar ik bang voor was en het is toch gebeurd.
1: Ja, dat is waar. En misschien draait hij zich wat dat betreft wel om in zijn graf, Jan.
0: Ja, toch ook een beetje treurig. Zometeen in de Amerika-podcast. In 250 jaar is het Hoge Rechtshof steeds belangrijker geworden. Deze week was dat weer goed te zien. Trump kreeg er zowel overwinningen als harde tikken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna 1,5 uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van 1,5 week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstoosster Jessica Schilder is bij Diamond League wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Ja, en als we dan even die driekantige steken op dat hoedje van George Washington weer afzetten en die pruik die hij waarschijnlijk er ook bij droeg en zijn kunstgebit, hij had houten tanden, hè, was het verhaal. In die tijd leefden ze. Als we even naar het nu gaan, Bernard, hè, en even kijken hoe wij zelf Amerika overleven. Wat is voor jou op deze verjaardag jouw persoonlijke gevoel bij dit land?
6: Nou, het is voornamelijk een gevoel van enig verdriet. Over, ik woon er al heel lang, ik heb het lang meegemaakt. Het is nooit elk land heeft zijn grote en zijn slechte kanten, goede en slechte kanten. Maar in de tijd dat ik daar kwam, het eind van de jaren 70, was de American Dream nog wel echt iets dat bestond. Waar je echt met helemaal niks kon beginnen en echt iets kon bereiken, gewoon door hard werken en goede beloning, daar werd ook op gelet. En de verhardingen en de tegenstellingen zijn op dit moment wel heel erg. Nou ben ik ook wel een optimist. Dus ik denk, het gaat allemaal wel weer over. Het land heeft 250 jaar gehaald. En het haalt waarschijnlijk ook wel de 251. Maar alles wat er nu gebeurt en de haat die over en weer spreekt, dat maakt mij op het ogenblik niet gelukkig, maar het is een beetje verdrietig. En ik denk ook, ik heb daar twee kleindochters, Jan. Dus ik denk ook, wat moeten die meiden? Hè?
7: Ja, en denk je aan de toekomst.
6: Ja, en voor jou?
7: Ja, ik herken dat gevoel wat jij hier omschrijft wel heel erg. En ook wat je zegt over die American Dream. Hè. Ja, je moet wel heel hard dromen tegenwoordig om daar wat van te maken, denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook in deze moeilijke tijden, dit is ook een land waar het altijd in een golfbeweging gaat. Er zijn genoeg momenten geweest waarop het heel moeilijk ging en waarop iedereen tegenover elkaar stond en je heel negatief kan zijn over waar dit land staat. Maar ik hou dan ook vast aan de gedachte dat dit land een idee is, een concept. Hè? Het is een experiment, het is nooit af. En dat vind ik ook wel het mooie van Amerikanen. Soms gaat het twee stappen voorwaarts, soms gaat het één stap terug of zelfs drie stappen terug. Maar uiteindelijk zit er voor mijn gevoel wel een vooruitgang in. Als je het van grotere afstand bekijkt. En ik moet dan altijd denken, volgens mij was Martin Luther King, The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. Ja. Obama gebruikte dat ook nog eens. Ja, ik ben misschien een beetje een sucker voor dat soort dingen. Maar dat inspireert dan toch ook weer. Dan denk ik wel van Die lelijke momenten zijn ook de momenten die voor mij dit land zo fascinerend maken. En ik denk ook, we gaan toch voorwaarts.
6: Ja.
7: Hoe negatief het er soms ook uitziet.
6: Ja, nee, het is een mooie gedachte. En die kan ik ook onderschrijven hoor. En het is ook niet zo erg als we het vaak maken. En we hadden het ook. Ik zat met iemand te praten, die was net een tijd lang in Noord-Dakota geweest. En die zei, ik kan je verzekeren dat je van al dit soort spanningen helemaal niets merkt daar. Nul.
7: Ja, ja. Nee, dat is ook waar.
6: Daar leven de mensen gewoon zoals altijd. Dus ook dat is een feit. Ja.
7: Ja, het leven gaat ook gewoon door. Hè? Net als met het WK. Daar zien we ook, Amerika is ook de mensen, dat is niet alleen de president.
6: Nee.
7: Laten we dan eens even kijken naar het onderwerp wat deze week ook het nieuws domineerde. Het Hoge Rechtshof. Hij deed voor de laatste keer uitspraken voor dit zittingenseizoen. Dus daar werd met grote spanning naar uitgekeken. Ze hadden een paar grote zaken al lang voor zich uitgeschoven. Ook zaken die heel belangrijk zijn voor president Trump. Nou, die kwamen dus deze week. Een van de belangrijkste zaken, ik denk de belangrijkste eigenlijk, draaide om geboorterecht. Iedereen die in de VS geboren wordt is automatisch staatsburger. Ook als je ouders niet Amerikaans staatsburger zijn. Trump vindt dat een slecht idee. Zegt dat zorgt voor geboortetoerisme, dat zorgt voor misbruik. Dus dat wil hij inperken. Hij schreef meteen een presidentieel decreet. Daar zette hij dus een handtekening onder een paar uur nadat hij zijn inauguratie had gehad. Het Hof floot hem nu terug. En Trump die reageerde met een Truth Social post.
8: It was the most important, and we want some others too. It was the most important decision of all of them, I think. But we'll take care of the birthright citizenship because that was not meant for rich people from other countries. That was meant for, actually, it was meant for the babies of slaves.
7: Ja, ik zei een Truth Social post, maar dit was Trump zelf natuurlijk. Ja, Bernard, Trump die zegt dan, ik kan dit via het congres gewoon alsnog voor elkaar krijgen. Dus die congresleden moeten even hun best doen, republikeinen aan het werk. Ik dacht toen bij mezelf, hoe ben je dat dan van plan? Het Hoge Rechtshof heeft dat net afgewezen. Ja. Wat kunnen ze nou nog doen?
6: Ja,
7: dan?
6: Volgens mij uiteindelijk niets. Maar wat hij zou hopen is dat ze een wetsontwerp maken dat hij kan aannemen. En dat gaat dan, dat richt zich helemaal op mensen van buiten, dus vreemdelingen, zeggen niet Amerikanen die van buiten komen, en bij wijze van vrouwen die alleen maar naar Amerika komen om te bevallen. En dan daardoor wordt uiteindelijk die hele familie Amerikaans. Dat is overigens wat hij wil, is het Nederlandse systeem, hè, trouwens. Want bij ons geldt dat niet. Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben in Nederland en daar een kind krijgen, heeft dat kind ook niet de Nederlandse nationaliteit. Dus dat is wat hij wil. En hij denkt, nou, dat kan ik dan misschien via wetgeving proberen. Er zijn twee bezwaren, denk ik. Eén, hij krijgt nooit in beide huizen daar 2/3 van de handen voor op elkaar. En ik denk dat het blijft in strijd met dat 14e amendement in de grondwet. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat hij een wet probeert aan te nemen waar de grondwet zich tegen verzet. Dus ik weet het niet, maar ik denk dat het uiteindelijk alleen maar terugblazen is zonder inhoud. En er is nog één gedachte die ik erbij heb. En die past bij de pijn waar het we net over het verdriet. Een van de dingen die Amerika heeft grootgemaakt is immigratie. Dat is een hele belangrijke factor. Het land is grootgemaakt door immigranten. En elke keer als daar iets over te doen is, en Trump is daar een meester in, dan denk ik altijd, ja, maar je moet ook even kijken naar de goede kant, naar de geschiedenis. Hij is zelf het kind van immigranten. En dat is bijna iedereen daar wel, op de een of andere manier. Door
7: zijn kinderen zijn ook gedeeltelijk kinderen van de immigranten, moeders.
6: Ja, ik moet zeggen, als een vrouw, nee, twee van zijn drie vrouwen waren buitenlanders. Dus dat klopt. Ja.
7: Nou, dus, wat ik me ook afvraag, Bernard. Dit is dus duidelijk iets wat hij heel graag wil. Hè? Maar het was ook meteen vanaf het begin al duidelijk dat dit heel lastig ging worden. En dat de verwachting was ook dat het Hoge Rechtshof dit zou wegstrepen. Dat ze dit niet zouden doen. En ik heb het gevoel dat hij ook denkt, dit is ook een manier om de discussie weer wat aan te zwengelen. Immigranten die hebben niet dezelfde rechten als Amerikanen. Dat zijn geen burgers. Dat is het gevoel wat de Amerikaanse regering of de Trump-regering hiermee heeft. En dit is daar weer een voorbeeld van. Als jij geen burgerrechten hebt, dan kunnen we je ook heel makkelijk het land uitzetten. En dat is hier volgens mij ook onderdeel van. En uiteindelijk vindt hij ook, dit is een belangrijk onderwerp, immigratie. Dit is iets wat ik bij die midterms ook wil gebruiken. En het is denk ik voor hem veel makkelijker om het hier over te hebben en dan te zeggen van ja, kijk, die rechters die zaten weer, die lagen weer dwars. Maar ik wil het wel veranderen. Ik wil jullie beschermen, Amerikanen, jullie banen en de veiligheid en alles. En ik denk dat dat weer een boodschap wordt voor de midterms, ja, denk je niet?
6: Ja, ik denk het ook. Nou, dit zijn we het over eens. Dit was zijn belangrijkste tik die het Hof heeft uitgedeeld. En er zijn er meer, maar hij heeft ook wel dingen gewonnen. Toch?
7: Ja, zeker. Ik vond wel een interessante. Die ging over het ontslaan van hoge ambtenaren. En dat klinkt wat saai, maar dit is ook wel heel belangrijk. Eigenlijk heeft het Hoge Rechtshof nu vastgesteld dat Trump vrij makkelijk, zonder een heel duidelijke reden, bestuurders bij onafhankelijke toezichthouders en waakhonden mag ontslaan. Ja, dat zijn van nature natuurlijk instanties die juist losstaan van de president. Want anders kan je moeilijk toezicht houden. Dat wil je onafhankelijk doen. Dit was een zaak die draaide om iemand van de Federal Trade Commission, die consumenten beschermen, die de markt ook bewaken, zeg maar. Dat bedrijven zich aan de wet houden, dat soort dingen. Het Hoge Rechtshof zegt ervan, die persoon mag je gewoon ontslaan. Dus dit is wel weer zo'n voorbeeld dat Trump toch een stukje meer macht krijgt. En echt flink wat meer macht. En dat de president machtiger is geworden. Die keizerlijke president, dat is weer een heel klein stapje dichterbij gekomen. En denk ik dus toch een heel belangrijk besluit.
6: Ja, en dan was er een van de gouverneurs van de Federal Reserve. Dat is dus de centrale bank. Die wilde die ook ontslaan, Lisa Cook. Maar dat heeft hij dan weer verloren. Hè? Dat mag niet.
7: Ja, en dat vond ik wel bijzonder. Want daar gaven de rechters dan allerlei onderbouwingen geven ze daar dan bij. Maar dat vond ik toch wat meer historisch toen ik het las dan dat het echt heel juridisch was. En ik kreeg de indruk een beetje dat dit een beetje reverse engineering was. Eigenlijk van, we weten de uitkomst. Namelijk, het is niet handig als de Fed ook helemaal in de macht van Donald Trump is. Dat moeten we toch een beetje voorkomen. Want dan zouden de markten bijvoorbeeld enorm kunnen reageren. Dan raken mensen het vertrouwen kwijt in de Amerikaanse economie. Want kloppen de cijfers dan nog wel, dat soort dingen. Dus volgens mij hebben ze daar gedacht van, die gevolgen zijn gewoon te groot. De ellende wordt de Amerikaanse economie. Want kloppen de cijfers dan nog wel, dat soort dingen. Dus volgens mij hebben ze daar gedacht.

0: geld inzamelen bij verkiezingen, verkiezingscampagne. Dat was sinds Nixon was dat beperkt. Daar waren allerlei regels voor. En daarvan heeft het Hooggerechtshof gezegd, die zijn niet wettelijk, dus die zijn afgeschaft. Ze kunnen weer ongelimiteerd geld inzamelen. Deden ze toch al, via tussenweggetjes. Mm-hmm. Maar toch, dat is dan toch wel weer een overwinning. Maar misschien ook wel een overwinning voor de Democraten. Want die mogen dat ook, toch?
1: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ja, wat we in de praktijk toch wel zien, ik heb nog even gecheckt. Republikeinen hebben op dit moment iets van, ik dacht, $400 miljoen in kas. Democraten die zijn nog steeds. Ja, daar is nog steeds chaos eigenlijk. Die zijn helemaal nog niet bezig. Trump is nooit gestopt met campagne voeren. Democraten die liggen nog steeds een beetje groggy in de hoek. Dus op dit moment zullen Republikeinen daar meer van profiteren. En daar zit wel iets interessants in, want het waren de superpacks waar via dit ging. En er waren dan bepaalde restricties. Die mochten bijvoorbeeld niet met een kandidaat overleggen. Die moesten los van een kandidaat opereren. In de praktijk werd daar volgens mij helemaal niet op gecontroleerd. En kon je dat heel makkelijk toch een beetje omzeilen. Nu is het zo dat dus die politieke partijen zelf ook weer meer mogelijkheden krijgen om geld in te zamelen. Dus dan worden de partijen mogelijk weer wat belangrijker. Dat is wel interessant, bijvoorbeeld bij als een nieuwe Donald Trump zou opstaan, die eigenlijk buiten een partij op wil komen. Dat zou in theorie wat lastiger dan worden. En wat ook wel belangrijk is, dit gaat ervoor zorgen dat er weer meer geld in die campagnes gaat. En er is een regel dat politieke partijen en kandidaten die kunnen spotjes op televisie en radio voor een soort minimumbedrag inkopen. Die hoeven niet de volle map te betalen. Nou, dat is iets wat superpacks niet hebben, dat voordeeltje. Dus als dat geld nu via die partijen gaat, dan kan je dus weer meer spotjes verwachten. Nog meer spotjes, nog meer geld. Ja, dus het einde is al een beetje zoek. Ik word er bijna een beetje gedeprimeerd van, Bernard. Nog meer spotjes op tv.
0: Ja, ja. Nou, nog even één dingetje dan. Stemmen per post mag. En dat wilde Trump verbieden. Hoewel hij zelf ook per post had gestemd. Maar daarvan zei het Hof, onzin, dat houden we gewoon, hè?
1: Ja, precies. Ja, nou, dat is wel een hele duidelijke nederlaag, denk ik, voor Trump. Want die gaat daar steeds, die ageert daar tegen. Die zegt steeds dat mag niet, dat moeten we niet doen, is niet eerlijk. En het Hooggerechtshof zegt, het kan dus gewoon.
0: Ja, en dan moet die mevrouw die ooit heeft verkracht of aangerand, E.G. Carroll, $5 miljoen betalen. Want dat had de rechter besloten, daar was hij tegen in beroep. En dat had hij bij het Hooggerechtshof neergelegd. Maar die roepen ook gewoon betalen, niet zeuren.
1: Ja, ook voor Trump persoonlijk is dat balen, denk ik. Ja. Hey, en Bernard, als we dit allemaal dus zo op een rijtje zetten, hè, you win some, you lose some, als je vanuit Trump het zo bekijkt. Maar hij heeft ook echt wel wat grote dingen verloren dus. Hoe zie jij dat? Als we nu de balans opmaken bij dit Hooggerechtshof, waarvan we altijd zeggen, hè, dat zijn vooral conservatieve rechters, die hebben de meerderheid. Nou, zijn het conservatieve pro-Trump uitspraken?
0: Ja, ik vind het wel, dat het naar daar neigt. Omdat wij concentreren ons enorm op dat geboorterecht. Maar eigenlijk is dat niet zo'n groot ding.
1: Maar dat zou gigantische gevolgen hebben.
0: Dat heeft
1: miljoenen Amerikanen.
0: Dat weet ik wel, het heeft wel enorme gevolgen. Maar al die andere kwesties over het benoemen en ontslaan van mensen, dat heeft op regeringsniveau enorme gevolgen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft iets meer heeft gewonnen dan verloren. Dat is mijn gevoel. Maar goed.
1: Ja. Hey. Dus even, jij zegt dus toch dat die topambtenaren kunnen ontslaan. Dat is iets dat verandert de koers van het land, de macht van de president.
0: Ja, ja, ja, en er is nog steeds geen uitspraak over de macht die kan hebben over andere dingen. Bijvoorbeeld het ministerie van Justitie. Ik hoop steeds dat op de een of andere manier ook nog eens een keer voor het Hof komt. Want dat ministerie van Justitie als onafhankelijk instituut bestaat gewoon niet meer. Dus, nee. En dat kan ook. Dus ik, al met al vind ik dat hij er goed uitkomt. Al is dat van dat geboorterecht, vindt hij zelf ook hoor, wel de belangrijkste nederlaag die hij heeft geleden. Ja. Hey Jan, we vliegen door de tijd. Zullen we nog wat luisteraarsvragen doen?
1: Ja, onze eigen poststemmen.
0: Ja, zo is dat. Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die doet het weer, die was even stuk, maar hij doet het weer. Hoi. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En we hebben iets nieuws. Vanaf nu kun je ook je vragen inspreken of intikken via de BNR-app. Dat kan via het tekstballonnetje boven in de app.
1: Wauw, innovatie jongens, van BNR-bode deze keer. Ja. Vooral even uit.

0: proberen. En als je nog niet lid bent, nog geen abonnee van deze podcast, ook eventjes doen. Hè. Dat kan via iTunes, dat kan via Apple Podcasts, allerlei manieren. We hebben je graag bij de club. Iemand die al bij de club zit, want die heeft gewoon wat voor ons ingesproken, Danny Cohn.
1: Ik heb twee vragen. Stel dat de Democraten bij de midterms in november de meerderheid heroveren in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook in de Senaat. Verwachten jullie dan opnieuw een lange shutdown van de overheid? En in de vorige shutdown leken reizigers op vooral de blauwe luchthavens meer vertraging te hebben bij de security en immigration dan de rode luchthavens. Klopt die indruk? En raden jullie aan om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vlucht naar de VS in de maanden na de midterms?
2: Dat laatste, dat verhaal ken ik niet. Jij wel?
0: Over de blauwe. Nou, ja. Ik dacht wel bij mezelf, de grote luchthavens zitten in grote steden. En dat zijn democratische blauwe steden. Ja. Dus ja, dan heb je dat al gehad.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alle grote steden, waar je Atlanta, New York, Boston, Los Angeles, je hebt helemaal gelijk. Dan zit je altijd, dat zijn allemaal blauwe steden. Dus dat klopt.
0: Ik zou denk ik niet mijn reisplannen er nog op aanpassen. Want het is nog zo ver weg. En sowieso een shutdown. Wat denk jij? Is de kans daar groot op?
2: Nee, dat denk ik niet. Het zou kunnen hoor, maar in de eerste plaats, zo'n shutdown houdt altijd weer op. Hè? Dus het zijn wel hele vervelende periodes, hè, dat de staatskas dicht gaat. Maar je hebt er wel een behoorlijke hoeveelheid stemmen voor nodig. En de vraag is, ook als de Democraten winnen, met hoeveel ze winnen. En ik denk dat als ze winnen, is het heel marginaal. En dat zal niet voldoende zijn, denk ik, om meteen dit soort dingen te gaan doen. Want daarvoor is de meerderheid dan net te krap. Maar ik weet het niet. Misschien gebeurt het wel.
0: En de politieke prijs, denk ik ook. Hè? Een shutdown heeft alleen verliezers. En dan ben je als democraat ineens veel meer verantwoordelijk voor.
2: Dus als ze winnen, moeten ze die winst koesteren. Dus ze moeten alleen nog maar komen met dingen. Dat wordt dan de campagne die naar de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen leidt. Ze moeten alleen nog maar komen met dingen die echt aantrekkelijk zijn, aantrekkelijk klinken. Hun oppositie tegen Trump en de zijne op een slimme en misschien geestige manier gaan aanpakken. Er is nog heel veel werk voor ze. En dus ik weet niet, shutdown is geen goed idee.
0: Nee, denk ik ook. En Danny, je hoort het natuurlijk hier als eerste, als die dreiging er weer is. Dan houden we je op de hoogte en dan weet je of je je ticket dan om moet boeken. Maar we hopen die natuurlijk. Sebastiaan, die zegt dan, ik luister altijd met veel plezier. Komende week ga ik de Denali beklimmen, Grote Berg. Op dit moment zit ik in Talkeetna, het laatste plaatsje voor de klim. Vlak daarvoor was ik in Anchorage, Alaska is dit allemaal. Ik zag daar een afbeelding met de tekst. How's the price of eggs? Dat deed me meteen aan Bernard denken, die de eierprijs als graadmeter gebruikte in de podcast. Een groet uit Alaska, The Last Frontier. Dus ik wist niet, Bernard, dat je helemaal naar Alaska bent geweest om daar wat op de muur te schilderen.
2: Ja, dat is nieuw. Nee, ik vertel ook niet alles.
0: Nee, dat blijkt. Hey, en dan mijn vraag. Hier in Alaska krijgt elke echte inwoner jaarlijks een cheque uit de olieinkomsten. In 2025 was dat $1000, maar in verkiezingsjaren valt dat bedrag kennelijk stevig hoger uit. Het bijzondere is dat uitgerekend Alaska, een rode staat die al decennia republikeins stemt, zo'n vorm van gratis geld van de overheid kent. Is dat niet veel te socialistisch voor Amerikanen?
2: Ja, goede vraag vind ik dat. Ja. Het enige land ter wereld dat bij mijn weten permanent doet, is Noorwegen. Want vanaf die olie hebben gevonden, hebben ze altijd gezegd, de opbrengst daarvan is voor het volk. Dus die hebben hele mooie fiscale en andere regelingen getrokken. Dit van die $1000... wist ik niet. Maar ik vermoed dat ook de Republikeinen in Alaska er altijd rekening mee houden dat er een keer een eind komt aan hun zegentocht en dat het ook daar wel eens democratisch zou kunnen worden. Dus er wonen zo weinig mensen. Het gaat geloof ik maar om, wat is het? Nou ja, twee senatoren en één congreslid.
0: Ja, ik denk één of twee.
2: Heel weinig. Dus die omslag is er zo, als je niet uitkijkt. Ja. Dus blijf maar omkopen, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja. Hey, en hij stuurt een hele mooie foto mee van die muur.
2: Ja.
0: We have woke up, the First Amendment, science and silence. Er zitten dus, ik zie een Oekraïense vlag ook, meerdere. Er zitten dus ook wel wat democraten daar in Alaska. Hè? Ja. Ze zijn er wel.
2: Ja, dat zie ik, ja.
0: Ja, interessant. Nou, ik ben heel benieuwd naar die beklimming van de Delani. Sebastiaan, stuur ons een fotootje van de top. Anouk dan, die zegt, ja, ik vraag me eigenlijk af waarom er nauwelijks aandacht is voor het feit dat Amerika gewoon heel veel geld verdient met extra olie verkopen door de sluiting van de Straat van Hormuz. En dat dat allemaal, of dat dat helemaal niet in het belang van Trump is om deze snel weer te openen. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar niet het fijne van.
2: Wat jawel, nou, in de eerste plaats is er wel aandacht voor de alternatieve routes en het feit dat Amerika de grootste olieleverancier en gasleverancier ter wereld zo langzamerhand is.
0: En Trump schept er ook veel over. Ja, die zegt over de hele tijd, oh, dit is geld voor ons. Maar dan denk ik altijd, ja, hoe zit dat dan?
2: Ja, dat is ook waar. En je zou kunnen zeggen, door die olieprijsverhoging hebben dus ook de Amerikanen meer verdiend. Maar die hogere olieprijs die levert politiek enorm veel problemen op voor Trump. Dus hij wil allebei. Hij wil de grootste olieleverancier zijn, maar hij wil ook dat die prijs daalt. Want dan heeft hij pas het volle belang. Hij heeft wel degelijk belang bij heropening van de Straat van Hormuz. Zo simpel is het.
0: Dat zegt Anouk er ook nog achteraan trouwens. Van, ja, de gewone burgers profiteren daar natuurlijk niet van.
2: Nee.
0: Dus kan je dan zeggen, die hoge prijs, de oliebedrijven, die profiteren. De gewone Amerikaan die blijft betalen. Dat is een beetje de verhaal.
2: De aandeelhouders lachen zich wild. Ja. Maar de gewone burger die heeft daar echt last van. En daar moet dus iets aan gebeuren. En dat ziet Trump ook in.
0: Ja, en de olieprijs, of de benzineprijs, nee, nu zeg ik toch verkeerd. De olieprijzen zijn aan het dalen, alleen aan de pomp ook wel een beetje. Maar het is nog lang niet wat Trump beloofd had.
2: Dus nee, zo is het.
0: Dat ook in de gaten. Nou, moeten we daar dan maar mee afsluiten,
2: ja, Bernard? Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je een mailtje sturen naar dewereld@bnr of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika Podcast koffiebeker.
0: Ja, wordt het eigenlijk niet weer tijd? Moeten we er volgende week eentje weggeven?
2: Luc, moeten we er een weggeven? Luc gaat in de administratie.
0: Oh, Luc. Deze cliffhanger, daar sluiten we dan mee af. Bernard.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beats. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington D.C. wordt een groot evenement georganiseerd.